0: Die luistert mee vanuit de camping in Oude Willem in Drenthe. Fijn dat je er allemaal bij bent. De app staat nog het hele uur voor je open. Ik reis heel graag ook met jou mee. En dan even snel door naar mijn correspondenten. Om even het uur te starten gaan we even het laatste nieuws langs. En als eerste vlieg ik naar Oman, want daar woont Marten Adema. Marten, een hele goede morgen.
1: Ja, goedemorgen Rosa.
0: Ja, het nieuws bij jullie dat draait rondom wel iets heel bijzonders. Want het gaat daar om mistopvang in de bergen. Neem ons heel even mee, wat is mistopvang?
1: Ja, dat zal ik doen. En om jullie mee te nemen, nemen we één stapje terug. Want heel veel mensen kennen Oman als echt een woestijnland. Dus heel droog, heel veel zand, heel erg heet in de zomer. En dat klopt allemaal. Er is alleen echter één stukje in Oman, dat ligt helemaal in het zuiden. En dat heet Salalah. En Salalah, dat ligt geografisch eigenlijk heel dicht tegen Afrika aan. En Salalah is eigenlijk gezegend met een grote moesson, een groot regenseizoen.

0: Dat klopt allemaal. Er is alleen echt er één stukje in Oman, dat ligt helemaal in het zuiden. En dat heet Salala. En Salala, dat ligt geografisch eigenlijk heel dicht tegen Afrika aan. En Salala is eigenlijk gezegend met een grote moesson, een groot regenseizoen, waar ze net een stuk van meepakken. Dus dat landschap, dat verandert volledig tussen de maanden, ja, wat zou het zijn, juni en september. Mm-hmm. En dat seizoen, dat heet de Garif. En Garif is Arabisch voor, eigenlijk is het Arabisch voor de herfst, maar het begint dus niet in de herfst. Het is ongeveer tussen juni en september. En dan verandert dat land in een prachtig groen, volledig in bloei staand gedeelte van Oman. En je moet echt denken aan ja, overal. Je kijkt groene bergen, watervallen. Het is werkelijk prachtig. Wow. En dat trekt heel veel toeristen aan. En gedurende dat hele geriefseizoen, ja, eigenlijk, de lucht is heel vochtig. Het regent vaak. Het is heel koel. Het is ongeveer 20 graden koeler dan de rest van Oman. Dus het trekt heel veel toeristen aan. En er hangt eigenlijk altijd een soort van hele mist in de lucht. En dat vinden mensen heel erg mooi. Mm-hmm. En om een beetje in het thema van vandaag te krijgen, hebben ze gekeken, oké, er is heel veel mist en heel veel water in de lucht. Kunnen we daar nou niet iets slims mee? En dan komen we inderdaad bij het punt dat je maakte. Ze zijn nu bezig met een soort van pilotproject, waarbij ze die mistdeeltjes, die hele kleine waterdeeltjes, uit de lucht proberen op te vangen. En daar gewoon schoon drinkwater van te maken.
1: Goed, dat klinkt inderdaad als een bijzonder duurzaam project. Daar zijn ze nu dus mee begonnen. Want is er een gebrek aan schoon drinkwater in Oman?
0: Nee, er is geen gebrek aan. Maar het verkrijgen van water kost veel energie en veel moeite. Nee, dus je kunt bijvoorbeeld putten slaan in de woestijn en daar heb je veel energie voor nodig.
1: Ja.
0: Of je kunt water ontzilten als het ware. En het is ook een gigantisch hoog energie of energie-intensief proces.
1: Ja.
0: Dus we dachten van als we het eigenlijk gewoon in de lucht hebben zitten, waarom kunnen we het daarmee niet gewoon, voor veel lagere kosten eruit proberen te halen. En dat is wat ze doen. Dus het zijn eigenlijk een soort van, hoe stel je het voor? Een soort van hele fijnmazige netten die je bijvoorbeeld op een berg neerzet. En dan gaan ze dus precies kijken waar zijn de beste plekken om zoveel mogelijk water te winnen per vierkante meter.
1: Wauw, wat super bijzonder en ontzettend goed initiatief. En dan kan de wereld denk ik ook nog heel veel van leren. Een heel bijzonder initiatief daar in Oman. En ik ben ook heel erg benieuwd wat voor andere initiatieven er allemaal nog zijn. Dankjewel voor nu, Martin Adema vanuit Oman. En ik spreek je zo meteen.
0: Tot zo.
1: En dan vlieg ik gelijk door naar Italië, want daar woont mijn correspondent Mariette Bloemendaal. Mariette, een hele goede nacht.
2: Buonanotte, Rosa.
1: Ja, Giorgia Meloni, de premier van Italië, die is vandaag 1413 dagen premier. En dat is heel bijzonder, volgens mij.
2: Ja, zij is de eerste premier na de Tweede Wereldoorlog die zo lang premier is. Dus dat is heel bijzonder.
1: Wauw, dat is ongelooflijk. Hoe kan het dat haar partij het wel zo goed doet vergeleken met al die andere partijen in het verleden?
2: Ja, zij brengt toch een soort van stabiliteit. En ook al, ze regeert natuurlijk samen met drie andere coalitiepartijen. En die hebben ook best wel mot onderling en gedoe. Mm. Maar op een of andere manier houdt zij dat toch goed in de hand. En men wil ook met z'n drieën doorregeren. Dus dat lukt haar goed.
1: Ja, dat had niemand van tevoren verwacht. Want er was best wel veel kritiek toen zij kwam als premier in Italië. Toch het meest rechtse kabinet sinds de Tweede Wereldoorlog.
2: Ja.
1: Wat zij eigenlijk onder zich heeft. Wat verwacht je van de toekomst van haar? Blijft zij voorlopig nog premier?
2: Nou, ze wordt op dit moment door 38% van de Italianen gesteund. En dus ze is eigenlijk best heel erg populair. En ik verwacht dat ze nog wel een nieuwe ronde gaat krijgen.
1: Ja, mensen zijn dus eigenlijk wel positief over haar. Hoe zit het dan met de verdeling van rechts-links in Italië? Zie je een opkomst van rechts dat blijft?
2: Ik denk dat men vooral, het is natuurlijk een rechtse regering. Men is gewoon heel erg blij met die stabiliteit. Mm. Ze komt ook op voor Italië. Zeker met het hele gedoe met Trump. Met dat hij gebruik wil maken van een Amerikaanse vliegbasis op Sicilië. Waar ze nee tegen heeft gezegd. Ze heeft de paus verdedigd. Er is ook nog een fotoreel met Trump geweest. Dus aangezien Italië best wel...

0: beetje anti-Amerikaans is. Waardeert men dat heel erg enorm van, in haar.
1: Ja.
0: En ze is ook qua, de economie wisselt natuurlijk altijd nog wel een beetje. Maar de werkeloosheid is gedaald. De groei blijft wel wat zwak. En de staatsschuld stijgt ook nog steeds. Maar toch, op een of andere manier weet ze wel een soort rust te creëren waar iedereen toch blij mee is.
1: Ja, dus die stabiliteit in Italië.
0: Ook de migratieaanpak, wat men hier toch vele mensen graag willen.
1: Ja.
0: En daarin is zij wel heel duidelijk en ook best wel een beetje een harde aanpak.
1: Ja, precies. Oké, dus dat stukje stabiliteit en dus het stukje migratie en dus stukje Amerika dus, wat dus blijkbaar een grote rol speelt in Italië, zijn dus de succesfactoren daar. Interessant hoe dat zo is. 1413 dagen is ze nu dus premier.
0: Ja.
1: Dankjewel voor deze update vanuit Italië, Mariette.
0: Ja.
1: Ik spreek je zo meteen verder.
0: Tot zo. Doei.
1: Tot zo. Ja, en vanuit Italië vliegen we nog even terug naar de studio. Want Bas Brussen, mijn correspondent uit Canada, is nog steeds te gast bij mij. En Bas, jij hebt een liedje meegenomen voor ons. Wat jij heel bijzonder vindt, is Canadees. Het heet Superman Song. Vertel, waarom vind je dit nou zo'n mooi nummer?
2: Nou, het wordt veel op de radio gedraaid in Canada. En voor een goede reden, want het is bewust geschreven als een politiek lied. Het gaat over Tarzan en Superman, een vergelijking. En Tarzan, die zich de koning van de jungle noemt, maar gewoon op een tak zit. En het enige wat hij kan zeggen is me Tarzan en you Jane. En dan heb je Superman, Clark Kent. Die heeft een zware baan overdag. En dan moet hij 's avonds ook nog eens de wereld redden. En hij zou best wel eens een bank kunnen beroven om rijk te worden. En ook net als Tarzan om de jungle in te gaan. Maar nee hoor, hij voelt zich verplicht dit te doen. Waarom is dit een politieke song? Omdat de schrijver dit heeft geschreven met in gedachte dat Tarzan iemand uit de Verenigde Staten is.
1: Oh.
2: En Superman iemand uit Canada is. En dit is geschreven in de tijd van George W. Bush.
1: Mm-hmm.
2: Dus een andere republikeinse president. Maar het wordt nu gedraaid omdat het een beetje symbolisch is. Iedereen, dit is een heel bekend nummer in Canada. En iedereen weet, de achtergrond is eigenlijk, het gaat over die luie Tarzan die zich de koning noemt. En die hardwerkende arme Superman die eigenlijk ook wel eens een dagje rust verdient.
1: Ja, wauw, bijzonder. Het is van Crash Test Dummies. En het is echt een heel bijzonder nummer. Dit is Superman Song.

0: Ja, je wordt meegenomen in een heel bijzonder verhaal, hoor. De Superman Song Crash Test Dummies.
1: De wereld van BNN VARA.
0: Afgelopen dinsdag was het Duurzame Dinsdag. Een dag waarop duurzame ideeën vanuit het hele land naar Den Haag komen. En dat zijn er nogal wat, van slimme manieren om voedselverspilling tegen te gaan, tot initiatieven voor een circulaire buurt, van energie besparen tot projecten die ervoor zorgen dat spullen niet na één seizoen al bij het grofvuil belanden. En misschien is dat wel het aardige van Duurzame Dinsdag, want duurzaamheid klinkt soms alsof we allemaal tegelijkertijd onze levensstijl moeten omgooien. 3 zonnepanelen moeten aanschaffen en voortaan met een geitenwolle sok in de hand naar de supermarkt moeten. Maar de meeste duurzame projecten beginnen veel kleiner. Met een goed idee, een buurt die samen iets organiseert en een ondernemer die het anders wil doen, of gewoon iemand die denkt, dit moet toch slimmer kunnen. Zo ging de publieksprijs dit jaar naar Billy Wonder. Dat is een bedrijf voor wasbare luiers. Oprichter Steve Fleur die legt uit hoe het werkt.
2: Ik heb ze natuurlijk hier liggen, dus ik zal dat
3: demonstreren.
2: Want wat is dat nou een wasbare luier? Ik zal het zo goed mogelijk uitproberen te leggen voor de mensen die alleen maar luisteren en niet kijken. Ja. Een wasbare luier bestaat altijd uit 2 componenten. Dus een waterafstotend overbroekje en daarin zit een absorberende inlegger. En over die inlegger gaat dit velletje, dat heet een inlegvel. Dit velletje vangt de ontlasting op. Het velletje met de ontlasting gooi je weg en de luier gaat in de wasmachine. Dus er zitten geen hele drollen bij je witte overhemden.
0: Kijk, nou, een geniale uitvinding kun je wel zeggen. Maar toch, het was van luiers, het herbruiken van asfalt. Het zijn allemaal mooie initiatieven om het milieu in Nederland te verbeteren. Maar wat wordt er nou in Canada en Oman gedaan om het milieu te beschermen? En als eerste vlieg ik naar Oman, want daar woont mijn correspondent Marten Adema, om dat met hem uitgebreid te bespreken. Marten, wederom, goedemorgen.
4: Ja, goedemorgen. Sabah Algeer, zoals ze dat hier zeggen.
0: Nice. Hey, in Nederland wordt er toch steeds meer aandacht besteed aan duurzame projecten. Hoe zit dat nou in Oman?
4: Ja, dank je voor de vraag. Dat zit hier eigenlijk best goed. En dat komt met name omdat er is een heel belangrijk document in Oman. En dat heet Oman Visie 2040. En dat is een aantal jaar geleden opgesteld door de sultan. Zijn de majesteit de sultan. En dat beschrijft eigenlijk hoe hij en hoe de Omanis willen dat het land eruit ziet in 2040. En er zijn een aantal pilaren in dat document. En een van die pilaren die gaat eigenlijk over duurzaamheid. En die beschrijft dus precies wat het land wil, waarom het land het wil. Mm-hmm. En ja, wanneer het land het wil. En daar wordt dus eigenlijk in uiteengezet dat ze dus Oman. Dus het heel belangrijk vinden dat Oman gebalanceerd en effectief en ook veerkrachtig, hè, dus resilient is een belangrijk woord, om een veerkrachtig ecosysteem te bouwen. En natuurlijk om het milieu te beschermen, maar ook om duurzaam met grondstoffen om te gaan.
0: Okay.
4: Want de Omaanse economie is heel erg afhankelijk van grondstoffen, met name energie.
0: Mm-hmm.
4: En ja, dat zal ook nog wel blijven de komende, nou ja, niet jaar, maar waarschijnlijk ook wel de komende tientallen jaren. Maar hoe kunnen we dat nou zo verantwoordelijk en zo duurzaam doen. En dat staat daarin. En dat is dus eigenlijk een leidend document voor het hele land en iedereen die erin woont.
0: Wauw, dus dat is extreem belangrijk. Merk je dat ook een beetje om je heen? Dat ook zeg maar buren en gewoon nou ja, mensen die je kent daar, dat die ook heel erg bezig zijn met duurzaamheid?
4: Je merkt het zeker. Het is groot en klein.
0: Mhm.
4: En er zijn natuurlijk, zoals je ook net in het voorbeeld aangaf, er zijn kleine initiatieven in huizen of op scholen. Ik zou een heel simpel voorbeeld noemen. De scholen waar mijn kinderen op zitten, daar mag je bijvoorbeeld niet iets meegeven met de lunch wat ingepakt is. Hè. Dus bijvoorbeeld een snoepreep met een plastic wikkel erom, dat is daar verboden. Dat mag niet. Tot hele grote duurzame initiatieven, zoals bijvoorbeeld het streven om in 2030 iets van 30% van de elektriciteit hernieuwbaar te zien. Hernieuwbaar opgewekt te willen hebben. Dus het is heel klein lokaal en het is heel groot op landelijk niveau.
0: Ja, en ook gelijk met een hele korte deadline als ik dat zo hoor. Hebben jullie dan ook zoiets om dit te bereiken? Iets zoals een duurzame dinsdag wat wij hier hebben bijvoorbeeld?
4: Ja, er is in het land is er 1 keer per jaar is er, dat heet de Oman Sustainability Week. En dat is heel interessant. Dat gaat eigenlijk samen met een grote energieconferentie. En die waren eerst apart gescheiden. En nu hebben ze eigenlijk gezegd van ja, waarom Want ja, we gaan niet ontkennen dat het land olie en gas produceert en exporteert. Maar dat wil niet zeggen dat we niet duurzaam kunnen zijn. Als je bijvoorbeeld naar Noorwegen kijkt, dat is precies hetzelfde daar. Ja. Dus die week hebben ze samengevoegd. Ik ben daar dit jaar en vorig jaar ook geweest. En op die Sustainability Week dan komen er eigenlijk allerlei exposanten. En het is eigenlijk een grote beurs waarin iedereen komt laten zien wat de nieuwste technieken zijn, wat de nieuwste plannen zijn. En mensen kunnen daar netwerken en ondernemers kunnen daar naartoe. En daar worden weer nieuwe soort van initiatieven uit geboren, die Oman dan weer gaat proberen op te volgen.
0: Wat goed, en daardoor dus ook weer wordt gestimuleerd. Ik ben wel benieuwd naar een paar voorbeelden van dit soort projecten. Wat zijn nou die duurzame projecten die er worden gedaan in het land?
4: Ja, goede vraag. Ik zat te kijken, echt een paar dagen geleden, werd er aangekondigd dat de eerste bus op waterstof gaat rijden. Waarschijnlijk in de hoofdstad. Aan de ene kant is dat een kleine schaal, maar aan de andere kant, het is een volledige openbaar vervoersbus die wordt geladen met waterstof en die rond gaat rijden en mensen van A naar B gaat brengen. Dus het krijgt heel veel zichtbaarheid. Oman is niet een heel groot land. En het is dus niet een demonstratieproject, maar daarmee gaan ze gewoon echt beginnen. En dan gaan ze kijken of ze dat kunnen gaan uitbreiden, als het ware.
0: Ja, ook misschien wel naar andere landen toe. Wellicht.
4: Absoluut, ja. Ja, zeker. En er zijn natuurlijk ook heel veel landen in de golfregio die ook heel erg hard eraan werken. Bijvoorbeeld de Emiraten en Saudi, die allebei naast Oman liggen. Die hebben ook heel veel van dat soort initiatieven. Dus er ook wordt wel veel naar elkaar gekeken van wat doen de buren eigenlijk en hoe succesvol zijn ze daarin. En dit is ook, maar dit is een goed idee voor Oman. Dus we gaan kijken hoe dat precies gaat. En operationeel ook. Dus dat is een idee hier in de hoofdstad. Je ziet ook heel veel duurzaam toerisme. Er zijn heel veel hele mooie plekken in Oman waar je kan reizen. En omdat het een woestijnland is, moet je natuurlijk heel erg voorzichtig zijn met je water. Dus duurzaamheid zit natuurlijk eigenlijk al eeuwen, zo niet duizenden jaren in. Omdat dat essentieel is voor het leven. En dat is natuurlijk heel schaars in de woestijn. Dus overal wordt op een duurzame manier wordt water verkregen bijvoorbeeld. Maar ook in woestijnkampen en lodges. Daar proberen ze ook circulair te bouwen om zoveel mogelijk in stap te zijn met de omgeving die ze hebben. Dus je ziet in toerisme zie je veel duurzaamheid. Mm-hmm. En het kan ook in de natuur zijn. Als je kijkt, er is een heel groot project om heel veel mangroves te plaatsen. En dat is een boom die eigenlijk heel goed groeit in zoutwater. Er zijn dus niet heel veel bomen die dat kunnen. Je ziet dat vaak aan de kustlijn. En op het moment dat je die gaat planten of herplanten, dan kun je een heel mooi ecosysteem bouwen en heel veel biodiversiteit introduceren. En dat helpt ook nog eens een keer met de CO2-uitstoot. Dus je ziet erg veel initiatieven in Oman zelf. En misschien een laatste die ik kan noemen is als er vaak als er nieuwe woonwijken worden gebouwd. Dan worden die, zoals ze dat noemen, net zero gebouwd. Dus met nul netto uitstoot. Zowel tijdens het bouwproces als tijdens het proces als de woonwijk is gebouwd eigenlijk.
0: Oké, wauw. Maar dit zijn echt best wel grootse allemaal initiatieven om dat te doen. En ik hoorde je dus net al zeggen dat het dus belangrijk is voor de omgeving ook, zeg maar, dat de Emiraten elkaar eigenlijk allemaal een beetje daarop inspireren. En dat het dus toeneemt. Want ja, je zei al van, ja, ze willen dus, ondanks dat ze bezig zijn met olie en gas, eigenlijk dus wel heel duurzaam naar buiten dragen. Is dat, ja, waarom is dat nou zo belangrijk dat ze dat doen?
4: Ja, ik denk een van de belangrijkste redenen is dat olie en gas is nog wel iets van 70% van hun inkomsten op een jaarbasis. Mm-hmm. Dus ze hebben wel zoiets van, we willen, het is heel belangrijk dat we onze samenleving goed kunnen willen laten functioneren, maar ook de samenlevingen van de landen waar de energieproducten naar worden geëxporteerd. Ja. Want wat je ook niet wil is, als je een duurzame weg op gaat, dat je vervolgens het energiesysteem en de samenleving die je op dit moment in stand hebt, daar te veel met pijn doet. Ze zeggen, we moeten het eigenlijk in balans doen. We moeten het veerkrachtig proberen te doen. Dus dat is heel belangrijk. Dus probeer het in stap met de maatschappij eigenlijk door te voeren. Ja. En Er is een aantal landen in de wereld die dat goed doen. En Oman is daar inderdaad ook eentje van.
0: Ja, want dan vraag ik me af dat we hier toch... Stel, we hebben het over het Parijsakkoord of zo, waar heel veel landen, het in Europa of de Verenigde Staten, al heel veel moeite hebben om dat al die doelen te behalen. Lijkt het dus in Oman wel te lukken. Zou je ook zeggen dat dat inderdaad lukt?
4: Mensen zijn heel opgewekt. Ja. En het is ook zo dat Oman een aantal voordelen heeft, misschien die niet in alle de rest van de landen daar zijn. Oman is een heel groot land, mm-hmm, met relatief weinig mensen en ongelooflijk veel ruimte,
0: ja,
4: qua land. En dus waar je in Nederland al heel snel tegen, ja, PFAS en stikstof en ruimtegebrek aanloopt, heb je in Oman eigenlijk onbeperkt. Hè? Dus als je, nou ja, windparken of zonneparken, ja, die kun je letterlijk overal in de woestijn neerzetten.
0: Ja,
4: dus
0: precies.
4: Dat is een voordeel dat ze hier hebben, dat niet heel veel landen heeft. Het is ook zo dat ze relatief goedkope arbeidskrachten kunnen aantrekken vanuit de regio.
0: Mm-hmm.
4: Dat is natuurlijk in Nederland en in de Europese Unie ook natuurlijk een stuk moeilijker om dat te doen. Dus er kan over het algemeen tegen een lagere kostprijs worden gewerkt. Dus vandaar dat je hier een aantal voordelen hebt die niet alle landen hebben.
0: Yeah.
4: Om heel snel dat pad naar netto nul in 2050 te volgen, wat ook in het Parijsakkoord en het Verenigde Naties-akkoord is afgesproken.
0: Ja, en dat is ook, het lijkt me extra belangrijk, want we hebben het ook al eens eerder gehad over dat in Oman, nou ja, dat het extreem heet is, hè, dat je daar eigenlijk alles voor 5 uur 's ochtends moet doen, omdat het anders temperaturen van 50 graden kan aantikken, wat ook door klimaatverandering flink is toegenomen. Dus dit is daarvoor natuurlijk ook extra belangrijk. Ik kan me ook voorstellen dat ze vanuit de overheid toch wel wat druk voelen om dat wel echt te kunnen halen dan.
4: Ja, dat klopt. En inderdaad, deze temperatuur die heb je af en toe dus tijdens de zomer. Het winter is iets vriendelijker. Maar mensen voelen het absoluut. En
0: ja,
4: klimaatverandering wordt overal over gepraat. Er wordt niet ontkend. En wat je zegt, Omanis zijn hele harde werkers. Dus die hebben dan, we kunnen er, ja, naast staan en naar kijken, of we kunnen er iets aan proberen te doen. Dus dan, ja, een behoorlijke ondernemerscultuur in Omanis. En ja, vandaar dat ze dus inderdaad op groot en klein veel projecten hebben lopen om die uitstoot naar nul te krijgen.
0: Ja,
4: en het is ook zo dat waar het beste kan beginnen is als je op dit moment uitstoot hebt, om die eerst te verminderen. En dat doen ze ook. Hè. Dus in de energieproductie proberen ze ook zo met zo laag mogelijke uitstoot operationeel te leiden. Want daar is natuurlijk ook heel veel resultaten behalen.
0: Ja, zeker. Nou, het is heel mooi om te horen. En denk ook heel verrassend voor heel veel mensen die nu luisteren, dat Oman dus eigenlijk zo'n grote speler is en zo vooruitstrever is op het gebied van duurzaamheid. Dankjewel dat je ons erin meenam, Marten Adema vanuit Oman.
4: Fijne avond.
0: Jij ook. Dankjewel.

0: Ja, Kim was Meda van Raquel Kuppershoek.
1: De wereld van BNN VARA.
0: Het was afgelopen dinsdag Duurzame Dinsdag. Dus er werden allemaal duurzame initiatieven gebracht naar de Tweede Kamer. Want dat is hard nodig, hè, want we moeten in de hele wereld verduurzamen. En je hoorde net bijzonder verhaal uit Oman, een land van olie. Maar daar zijn ze ontzettend hard bezig met deze verduurzaming. Maar hoe zit dat nou in Canada? Dat zoek ik samen uit met mijn correspondent daar, Bas Bruessen, nu in de studio in Hilversum. Bas, leef jij een beetje duurzaam in Canada?
2: Ik denk dat we redelijk duurzaam leven.
0: Ja.
2: We hakken ons hout van bomen uit eigen tuin voor de open haard.
0: Ja.
2: En het eilandje waar ik woon hebben we een recyclingcentrum. Dat heet Knick-Knack Nook. En daar kan je je oude kleren brengen, je oude computers, et cetera. En het leuke is, een groot deel wordt gewoon weer op het eiland verkocht.
0: Oh, wat leuk.
2: Dus een mooi voorbeeld van hergebruik. En er is een fantastisch systeem voor het recyclen van afval. Je moet dat strikt scheiden. Ik heb dus buiten 3 verschillende bakken. En dan moet ik met de auto naar het centrum waar het wordt gesorteerd. En daar zijn allemaal vrijwilligers van goede doelen. Die worden betaald. We worden betaald voor het afval. Het eiland krijgt dus geld. En dat gaat naar die goede doelen. En verder hebben we op het dak we vangen regenwater op. Dus ook als het heel heet en droog is, dan
0: goed.
2: Kunnen wij de tuin nog steeds sproeien met het water. Dus wat dat betreft denk ik dat we redelijk goed bezig zijn. Maar als je het wat breder trekt, Canada heeft nog wel een weg te gaan als het gaat om duurzaamheid. Ook Canada produceert olie en gas. Mijnbouw is sterk. En dat betekent gewoon dat Canada een enorme CO2-uitstoot heeft. En dat reduceer je niet zomaar.
0: Mm-hmm.
2: En vanwege de problemen met de VS gaan sommige projecten in stroomversnelling door. Worden de normen juist zwakker gemaakt voor het bedrijfsleven om te kunnen compenseren voor de economische schade. Dus dat zijn wat gemengde resultaten. Maar er gebeuren hele goede dingen.
0: Ja, daar ben ik wel benieuwd naar.
2: Ik moet wat meer over inheemse gemeenschappen nog spreken. Want geïsoleerde inheemse gemeenschappen, met name in het hoge noorden, die hebben dus heel veel energie nodig. Maar er is vaak geen elektriciteitsnet. Wat doen die? Ja, die hebben een dieselgenerator, een grote dieselgenerator, die dag en nacht aanstaat met heel veel vervuiling, heel veel lawaai ook. En daarnaast altijd kwetsbaarheid, want je bent afhankelijk van geïmporteerde dingen die van ver komen. En op dat vlak zijn nou juist hele leuke dingen gebeurd. Vele inheemse groepen die hebben duurzame energie omhelst. Niet zozeer gigantische projecten voor heel Canada, maar juist projecten voor geïsoleerde gemeenschappen om in hun eigen energiebehoeften te gaan voorzien.
0: Hoe ziet dat eruit?
2: En heel verschillend, ligt eraan waar je bent. He, want in het hoge noorden, in een van de inheemse provincies van Canada, in het stadje Inukjak, is een paar jaar geleden bijvoorbeeld een kleine waterkrachtcentrale gebouwd in een rivier die nooit bevriest.
0: Oh, wauw.
2: En het leuke is, dat is gebouwd door een bedrijf waar ik eerder heb gewerkt. Dus ik weet ervan. Maar het goede eraan is, het voorziet, die waterkrachtcentrale voorziet nu voor bijna 90% het hele jaar door, dus inclusief de hele koude winter, 90% van alle elektriciteit voor de gemeenschap. En hier zijn ze zelf meegekomen. Ze hebben zelf een bedrijf gezocht wat ze kon helpen. En ja, zie daar. En daar zijn andere voorbeelden van. In Nova Scotia, in het oosten. En daar heb je de Mi'kmaq, een mooie inheemse naam voor een inheemse groep. Die hebben massaal zonnepanelen geïmporteerd. En die hebben samen met verschillende gemeenschappen hebben ze het geld gevonden. En dat project is een paar maanden geleden afgerond. En ook daar vrijwel helemaal zelfstandig voor de energievoorziening. En zo zijn er eigenlijk nog veel meer. Een andere leuke is houtzagerij. In het centrum van de provincie. Houtzagerij produceren heel veel pulp. En daar hebben ze goed nagedacht. Pulp is brandstof.
0: Kijk.
2: Dus daar gebruiken ze dus het brandstof, het houtpulp, om generatoren te laten branden. En houtpulp, ja, dat heeft nog steeds natuurlijk gassen in de lucht. Maar daar kan je filters op zeggen. Het is lang niet zo slecht als diesel. Dus ja, die zijn volledig onafhankelijk nu van het energienet. En dat zijn leuke manieren waarop dat gedaan wordt. En het mooie daaraan is dat ook vanuit de overheid steeds meer wordt gezien dat dit soort inheemse gemeenschappen moet ondersteund worden. En bedrijven moeten gestimuleerd worden om met die gemeenschappen samen te werken. Dus wat je ziet is dat veel nieuwe energieprojecten in Canada is verplicht dat je een inheemse component hebt.
0: Ja.
2: En ook dat je verplicht kijkt naar de lokale energievoorziening. En veel van die projecten zijn de duurzame energieprojecten. Mm. En dan heb je dus, iedereen wint.
0: Dat klinkt echt geweldig. En dit is dan vooral gefocust dus op kleinere gemeenschappen. Maar dit zou toch een hele goede stap kunnen zijn om dat ook voor grotere groepen te doen. Zie je dan ook wel die trend doorzetten naar ook buiten zeg maar de inheemse volkeren?
2: Ja, nou, als je kijkt naar onze provincie British Columbia. Mm. 90% van de energievoorziening is al duurzaam.
0: Oh, wat goed. En waar moet ik dan aan denken? Oh, waterkracht.
2: Grote stuwdammen. Ja. En ik ben zelf geen fan van grote stuwdammen. Want dat is doodwater. Het geeft heel veel verwoesting in de natuur. Maar het meer vult zich vanzelf. Ja. En het genereert energie door de turbines.
0: Mm-hmm.
2: En dat zie je in veel provincies. Dat er massaal wordt geïnvesteerd in duurzame energie. Maar vaak is die duurzame energie wat ze noemen intermittent. Dus het is niet 24 uur per dag. Zonne-energie is een heel goed voorbeeld daarvan. Dus vaak moet het een combinatie zijn. Maar dat is wel aan de gang. Het grote probleem is de uitstoot van onze zware industrie.
0: Mm-hmm.
2: Die zitten aan een CO2-tax.
0: Ja.
2: Dus die moeten wel betalen. Maar het is nog steeds extreem vervuilende industrie. En je kan zeggen van stop maar met het produceren van olie en stop die mijnen. Maar
0: ja, dat kan bijna niet voor de economie.
2: Dat kan je juist in deze tijd niet doen. Nee. Dus het is heel dubbel. Want Canada was zo vooruitstrevend.
0: Ja.
2: Maar eigenlijk hebben we wat dat betreft een paar stappen terug moeten zetten om het economisch te kunnen overleven.
0: Ja, dus echt uit nood.
2: Hetzelfde argument gebruiken meer landen.
0: Ja.
2: Om het maar de uitstootbeperkingen die we internationaal beloofd hebben, om dat maar af te zwakken. Canada zegt nog steeds van nee, we houden ons eraan. Dat doen we op andere manieren.
0: Okay.
2: Maar ik vraag me af of we dat.
0: Of dat helemaal zo werkt, of te compenseren. Ja. Maar als je dan, kijk, bij jou op het eiland werkt het dus heel goed. Daar moet je dus echt goed recyclen. Maar zie je dat ook in de rest van, het is natuurlijk nooit iedereen, maar in een grote stad als Vancouver, dat men daar wel mee bezig is?
2: Ja, nou, ik moet het bij jullie eigenlijk niet zeggen, maar er is een probleem met de jongere generatie.
0: Zo jong zijn wij ook niet meer.
2: Die recyclen niet goed genoeg.
0: Echt waar?
2: Ja, dat is echt waar.
0: Oh.
2: Ja, recyclen is voor mensen van middelbare leeftijd en ouder.
0: Okay.
2: Met name in de steden. Er wordt onvoldoende gerecycled. Vaak is het, er wordt wel veel opgehaald. Glas wordt opgehaald, papier wordt opgehaald. Maar kleren en schoenen bijvoorbeeld.
0: Mm-hmm.
2: In Nederland heb je overal van die bakken. Maar die heb je in Canada nauwelijks. Dus wat doe je met je kleren en schoenen? Wij brengen ze naar het lokale recyclingcentrum. Maar dat heb je vaak op het vasteland minder.
0: Mm.
2: En er kan veel meer gerecycled worden. Denk aan oud ijzer, blik en dergelijke, koper, maar ook brandstoffen. die, ja, sommige mensen gooien het gewoon in de tuin of in de vuilnisbak. En dat kan helemaal niet. En ik moet zeggen, Canada is heel vooruitstrevend, maar in Europa en Nederland zijn dat soort dingen toch veel beter geregeld.
0: Ja.
2: Het is leuk om te zien dat Canada nou eindelijk, bevrijd van het juk van de VS, steeds scherper kijkt naar de Europese regelgeving.
0: En dat overneemt.
2: Om te kijken wat ze daarvan kunnen leren.
0: Ja.
2: En dat is een hele interessante beweging die nu aan het ontstaan is. Want er valt veel te leren van Europa. Want die hebben ook eerst fouten gemaakt. En die gaan het een stuk beter doen. Maar we zijn onderweg.
0: We zijn onderweg. Ja. Dus er zijn ontwikkelingen te zien. En wordt het dan wel heel erg bijvoorbeeld ook vanuit de lokale overheid, of misschien wel nationale overheid, wel heel erg gestimuleerd?
2: Ja, met name de lokale overheden, de gemeentes en de provincies, die zijn daar gewoon goed in.
0: Ja.
2: En Canada is een heel bureaucratisch land, want al die overheidslagen, de bevoegdheden zijn niet helemaal scherp vastgelegd.
0: Nee.
2: Dus vandaar dat wij hebben niet één dag van de duurzaamheid. Wij hebben verschillende initiatieven van de duurzaamheid in Canada. En Vancouver die werkt zelfs samen met Amerikaanse steden om een duurzaamheidsweek te organiseren.
0: Okay. Doen ze al jaren. Dat leest echt.
2: Hebben ze zelfs in juli weer gedaan, dus dat loopt allemaal nog. Maar we lopen elkaar een beetje in de weg. En dat is iets wat Canada moet leren. En dat is typisch als je in Canada woont. Dat zit op heel veel vlakken. We hebben zoveel overheden en bevoegdheden dat het eigenlijk niet goed gestroomlijnd is.
0: Ja.
2: En als burger vertrouw je dan het meeste je eigen gemeente.
0: Ja. Dat
2: en onze eigen gemeente doet het eigenlijk heel erg goed. We moeten wel heel veel geld betalen in de lokale belasting voor de vuilnisophaaldienst. Ja. Maar die scheiden het ook heel erg netjes. Dus ja.
0: Ja, je investeert er dus wel in eigenlijk.
2: Ja, maar dat kan in een andere gemeente weer heel anders zijn. En dat
0: is ook ingewikkeld, lijkt me.
2: Ja. Ja, maar daar, Canada, de provincies zijn veel sterker dan in Nederland. Dus er is een competentieconflict, een conflict over bevoegdheden. En daar moeten we in Canada echt mee ophouden, want dat belemmert economische groei. En dat belemmert oplossingen om de duurzaamheid dichterbij te brengen.
0: Ja, zeker. Is er nou iets vanuit Nederland dat je denkt van, dat neem ik mee naar Canada, en iets wat wij misschien uit Canada nog zouden kunnen leren?
2: Ik denk dat wat wij kunnen leren, het fenomeen kringloopwinkels. Ah. Je hebt ze wel.
0: Ja?
2: Je hebt ze wel, maar het is veel meer geaccepteerd om naar de kringloopwinkel te gaan.
0: In Nederland?
2: In Canada.
0: Oh, in Canada.
2: In Canada. Hè, dat is veel meer geaccepteerd. En daarnaast betalen we ook veel meer voor het ophalen van het vuil, wat eigenlijk goed is.
0: Ja.
2: En als je dat vergelijkt met Nederland, dat is wat meer onzichtbaar, maar in Canada gaat het om honderden dollars per persoon per jaar. En dat is in Nederland bepaald niet het geval. Dan kan je ook meer investeren. Maar als het gaat om regels maken, systemen op touw zetten. Hoewel, ik kwam aan en bij mijn logeeradres werd me verteld van, ja, in de buurt zijn ze gestopt met het ophalen van glas, want dat kostte veel geld. Dus dan denk ik van, hey, in Nederland kan het ook soms de verkeerde kant opgaan. En het afvalscheiding, daar moet je vooral mee doorgaan, want dat heeft directe winst. Want dat kan je hergebruiken. En als je dat niet doet, dan komt het op een vuilnisbelt terecht.
0: Ja, ergens in een ander land. Ik denk dat dat goed is om ook nog heel even mee te nemen voor iedereen die luistert. Zorg goed, hè, en blijf recyclen.
2: Ja, allemaal.
0: Allemaal. Bas, ik vond het ontzettend leuk dat je hier was bij ons in de studio. Helemaal vanuit Canada naar Hilversum gekomen. Heel fijn dat je er was en dat ik je nu in het echt heb mogen ontmoeten. Hè? Wat een eer.
2: Ja, het was geweldig. Ontzettend gezellig. En ik ga terugkomen.
0: Kijk, heel goed, Bas. Dat hoor ik graag. En speciaal voor jou doen we ook even een tweede Nederlandstalig liedje. Doen we normaal nooit. En dat is een nummer speciaal voor jou. En dat is namelijk Hemingway van Bluff. Waarom dit nummer?
2: Het heeft zo'n lekker ritme. Mm-hmm. Het is een ode aan Havana in Cuba. En Bluff heeft dit geschreven samen met leden van de Buena Vista Social Club. Die sommigen nog wel kunnen herkennen. En hier komt in het nummer komt ook Spaans voor. En dat wordt door die zanger gezongen. En dat vind ik een ontzettende leuke manier om met muziek om te gaan. En ook gewoon, het is tijd voor meer Latino-ritmes in de Nederlandse muziek.
0: Yes.
2: En dit is een heel goed voorbeeld daarvan.
0: Helemaal mee eens. Dankjewel Bas, dat we Cuba en Nederland maar samen mogen laten komen via Bluff met Hemingway. We gaan ervan genieten en misschien een beetje dansen. Dankjewel Bas.

0: Ja, dit is hoe ik bluff eigenlijk nog nooit heb gehoord. En echt heel fijn dat ik hier nu mee kennis heb mogen maken. Je hoorde Bluff met Hemingway, samen dus gemaakt met makers van Buena Vista Social Club.
1: De wereld van BNNVARA.
0: Ja, we vliegen door naar Italië, want een enorme klap onder de grond midden in de nacht. En Napels is opnieuw opgeschrikt door een aardbeving. Met een kracht van 4,7 schudde de aarde van de stad en de omgeving door elkaar. Tientallen mensen die raakten gewond, gebouwen beschadigd. En het bleef niet bij de ene beving, want tientallen naschokken die volgden. Wat gebeurt er daar onder de grond en hoe is het daar nu in die omgeving? Daarover ga ik in gesprek met mijn correspondent daar, en dat is natuurlijk Mariette Bloemendaal. Mariette, wederom een hele goede nacht.
2: Goedenacht, Roze.
0: Ja, we moeten het hebben over Pozzuoli. Aan het einde van deze zomer, daar is iets verschrikkelijks gebeurd. Neem ons mee.
2: Nou, eigenlijk is 31 juli is een hele zware beving geweest. Met de kracht van 4,7. En er zijn toen meer dan 4000 mensen geëvacueerd. En daar hebben we dan allemaal wat nieuws mee gekregen. Zo vervolgens hoor je daar gewoon helemaal niet meer zoveel over.
0: Nee.
2: Maar die situatie is eigenlijk nog steeds voor de bewoners van Nijpunt. Die 4000 bewoners die zijn geëvacueerd. Er wonen mensen in tenten, in sporthallen. Er zijn mensen die in hun auto's overnachten. Dus eigenlijk is de situatie nog steeds voor heel veel mensen onzeker.
0: Ja, dat is eigenlijk een gigantische ramp waar we in de rest van Europa heel weinig van meekrijgen. Ja. Na alleen de headlines aan het begin. Hoe ziet het er nu uit? Zijn er nog steeds naschokken of is het wel helemaal gestopt?
2: Nou, dit gaat nooit helemaal stoppen, omdat het, die bodem, dat noemen ze bedrijfsement, is een langdurige beweging van de bodem.
0: Mm-hmm.
2: En die blijft eigenlijk op en neer gaan, gaat ook naar beneden. En die blijft dit soort bevingen veroorzaken. Dus er moet ook als oplossing, een langdurige oplossing komen. En dat betekent dat ze naar de huisbouw moeten kijken. Misschien toch tegen mensen zeggen, jullie moeten weg. Mensen willen niet weg. Maar het oplossen van het natuurlijke probleem, dat kan helaas niet.
0: Nee, dan kan ik me voorstellen dat bij zo'n ramp dat daar ook wel een nationale noodtoestand wordt uitgeroepen. Is dat ook zo?
2: Nee. Die is niet uitgeroepen. De regio die heeft wel geld gegeven. En wat ik net al zei, doordat het een blijvende situatie is, als er een nationale noodtoestand wordt uitgeroepen, die heeft altijd te maken met een tijdelijk probleem.
0: Ja, precies. Okay.
2: Er zijn actieve groeperingen, bewoners, die willen die nationale noodtoestand. Want die willen zo snel mogelijk geld. Mensen hebben natuurlijk geen geld meer, geen huis, noem maar op. Ze worden wel door de regering ondersteund. En deze mensen zeggen, nee, deze situatie gaat niet over. Dus we moeten een langdurige financiële oplossing hebben. En daar zijn ook heel veel bewoners en actiegroepen eigenlijk niet met elkaar eens.
0: Oké, dus daar is eigenlijk een soort frictie tussen twee groepen. Hoe staat de burgemeester erin?
2: De burgemeester die vindt het ook. Die vindt de noodtoestand niet genoeg.
0: Mm-hmm.
2: En hij zegt, het is een structureel probleem en dat moeten we structureel wettelijk aan gaan passen.
0: Ja, hoe willen ze dat gaan doen? Zo structureel gaan aanpassen?
2: Ja, ik denk dat dat best heel lastig wordt. Maar wat ze natuurlijk wel kunnen doen is alle woningen inspecteren. Gewoon ook alle openbare gebouwen, de metro's, noem maar op. Dus die inspectie. En stel dat er wat gebeurt, dat de plannen om te evacueren ook veel beter zijn. Mm-hmm. Dat je weet wie waar woont. Noem maar op. Wie heeft de hulp nodig? Wie leeft eenzaam? Wie is gehandicapt? Al dat soort zaken.
0: Ja.
2: En wat wou ik nou nog zeggen? Mensen willen toch heel graag blijven wonen. Dus en die woningen zullen dus ook gewoon die nu zijn, gewoon beter bestendig gemaakt moeten worden tegen deze situatie.
0: Ja, precies. Oké, maar dit klinkt eigenlijk heel erg positief, al deze ideeën. Permanente hulp, constructief. Maar toch hoorde ik je al eerder zeggen dat niet iedereen daar eigenlijk mee eens is. Waarom niet?
2: Nou ja, die permanente hulp, dat is natuurlijk, dat moet wettelijk geregeld gaan worden.
0: Mm-hmm.
2: En dat gaat natuurlijk niet zomaar. Dat neemt heel veel tijd in beslag. En die noodtoestand, ja, daar krijgen ze wel sneller geld. Maar dat is tijdelijk.
0: Mm.
2: En dat houdt natuurlijk ook een keer op. Dus ja, die frictie daarin is gewoon nog heel groot.
0: Ja, ja, precies.
2: En mensen, ja. Denk ik ook dat je een beetje gaat zien van, nou, het is natuurlijk Zuid-Italië, is toch een ander verhaal dan Noord-Italië. Dus dat soort dingen gaan dan ook weer een rol spelen. Wordt nog niet benoemd, maar ik denk wel dat het een rol speelt.
0: Ja, nu is er dus heel veel discussie als ik dit zo hoor. Er worden van allerlei andere kanten anders over gedacht. Vanuit politiek, maar ook vanuit de burgers. Discussie over het beste kan worden aangepakt. Maar wat wordt er nu in de tussentijd gedaan?
2: Veel gediscussieerd.
0: Ja.
2: wat bijvoorbeeld dat je ook ziet dat die economie gewoon enorm stil komt te liggen. Restaurantjes en zo zijn dicht, winkeltjes. Dus er is wel een oproep van kom naar ons toe en help ons. Hè. Kom weer bij ons eten, je bakje koffie te drinken, noem maar op. En ja, er zijn mensen die dus in sporthallen mogen komen overnacht. Heel veel mensen willen dat ook niet, want die willen in hun buurt blijven, omdat ze ook bang zijn dat de buurt wordt leeggeroofd.
0: Ja.
2: Er wordt al wel financiële ondersteuning gegeven. En dat is voor één persoon rond de €400. En vijf of meer personen rond de €900 en alles ertussen. En die lopen allemaal via de gemeente. En ja, mensen proberen ook in andere buurten wijken een woning te huren. Maar daar gaat gelijk de huisprijs, de huurprijs er omhoog gooien. Dus die situatie is best wel ingewikkeld.
0: Ja, lijkt me super ingewikkeld. Nu komen ze 9 september weer bij elkaar, de gemeenteraad. Ja. Waarom is dat een belangrijke dag, dat ze weer bij elkaar komen?
2: Nou, daar willen ze toch weer hebben over. Gaan we de noodtoestand aanvragen? Of willen we toch voor die langere termijn oplossing? Dus dat is best wel spannend.
0: Ja.
2: En we gaan trouwens in oktober organiseren een studiereis naar Napels. En dan gaan we ook dit gebied bezoeken. En met bewoners en actieve bewoners praten. En dan hopen we ook met de gemeente te kunnen praten. En we hopen natuurlijk dat iedereen dan beter opgevangen is dan de mensen die nu buiten zitten of in een grote sporthal of tenten wonen.
0: In een auto slapen. Dat hoop ik ook. Nou, mooi dat jullie dat gaan doen. En laten we hopen dat er snelle beslissingen komen. 9 september, dus over een paar dagen, komt de gemeenteraad weer bij elkaar om eens te kijken wat ze nu gaan doen. Dankjewel dat je ons meeneemt in dit nieuws. Want dit is niet nieuws wat wij heel veel hier van meekrijgen in Nederland. Eigenlijk helemaal niet. Dus heel fijn dat je ons kan meenemen. Mariette Bloemendaal uit Italië.
2: Oké, super.
0: Dankjewel. Fijne nacht. Doei, doei.
2: Doei.
1: De wereld van PNN Vara. Rosa Wierda.
0: Ja, en daarmee zijn we aan het einde gekomen van de Wereld van Binnenvara van zondag 6 september. Ontzettend fijn dat je erbij was. De app stroomde vol met allemaal lieve mensen die vanuit over de hele wereld aan het meeluisteren waren. Super fijn dat je er was. Ik wens je nog heel veel plezier bij De Nacht is Zwart samen met Ruben van Haften. Die neemt je de hele nacht mee door. En ik spreek je heel graag volgende week weer. Dan gaan we weer samen de wereld rond. En ik ga nog niet verklappen welke landen je gaat meemaken, maar het zijn er flink wat. Hele fijne nacht en tot de volgende keer.
3: NPO Radio 1. 3 uur, Jasper Leegwater met het NOS Journaal. In Moskou zijn vanavond gesprekken gevoerd tussen de Russische president Poetin en de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner. In het Kremlin werd gesproken over een akkoord om een einde te maken aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Rusland zegt dat het constructieve gesprekken waren. De Amerikaanse gezanten gaan morgen voor het eerst naar Kiev om te praten met de Oekraïnse president Zelensky. De Duitse politie heeft foto's gedeeld van de man die wordt verdacht van het plegen van aanslagen op het energienet vorige week. Er is een klopjacht gaande om de 48-jarige klimaatactivist te vinden. In een bos in de deelstaat Noord-Rijn-Westfalen is de hele dag gezocht. Met het verspreiden van de foto's vraagt de politie ook om hulp van het publiek. De camper van de man werd gisteravond gevonden in een bos. De politie gaat ervan uit dat V te voet verder is gevlucht. In een brief schreef hij achter de sabotagepogingen te zitten. Het protest tegen het opwekken van elektriciteit met fossiele brandstoffen. Bij een ongeluk met een veegwagen in Leeuwarden is een kind om het leven gekomen. De politie heeft de leeftijd van het slachtoffer niet bekendgemaakt, maar spreekt over een jong kind. Het ongeluk gebeurde gisteravond bij een winkelcentrum. Hoe het precies mis kon gaan, wordt nu onderzocht. Een kandidaat van de Griekse editie van Expeditie Robinson klaagt de producenten van het programma aan nadat hij zijn been verloor bij de opnames. Het ging in mei mis toen de 22-jarige Stavros Floros ging speervissen. Hij werd overvaren door een toeristenboot en moest zijn onderbeen laten amputeren. Hij zegt dat de producenten nalatig waren als het om de veiligheid op het water gaat en dat de begeleiding van de zender en de Turkse producent ook te wensen overliet. Stavros Floros eist $100 miljoen schadevergoeding. Het weer, het is droog en het klaart op. Daardoor is het ook flink afgekoeld. Het is 7 tot 11 graden. Vanaf de ochtend een mix van zon en wolken en het wordt uiteindelijk 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1. Omroep Zwart. De nacht is zwart. Ruben van Aften.
4: Goedenacht en welkom bij een nieuwe uitzending van De Nacht is Zwart. Dat Trump er alles aan doet om zijn beleid te promoten, ja, dat wisten we al. Maar hij heeft er toch weer een nieuwe manier voor gevonden. Afgelopen donderdag lanceerde het Witte Huis een spelletjeswebsite waarop bijzondere games te vinden zijn. Zo is er in een Tetris-achtige setting Trumps muur te bouwen. En in een ander spel moet je migranten uitzetten. Politiek verslaggever Frits Wester sprak zich in talkshow Renze er fel tegen uit.
5: En dit is wel vanuit regeringswegen, dit is wel vanuit... Witte Huis. Precies, en dit is niet een politicus die een spelletje maakt. Moet je je voorstellen dat kabinet vanuit het torentje, vanuit het katshuis, dit soort dingen de wereld in zou slingeren, door ambtenaren gemaakt. En dit is toch verschrikkelijk?
4: Ja, wat betekenen zulke politieke games? En hoe maak je wel op een goede manier belangrijke onderwerpen bespreekbaar in gamevorm? Dat bespreek ik straks met gamejournalist Len Maassen. Maar eerst iets heel anders.
1: Dit is De Nacht is Zwart. Welkom bij Omroep Zwart.
4: Vandaag, 6 september, is het Bonaire-dag, of Dia de Bonaire, zoals het op het eiland wordt genoemd. En de hele dag zal er groot feest zijn. Stilstaan bij Bonaire is mooi en ook belangrijk. Maar toch zou archivist en journalist Boy Antoine de invulling liever anders zien. Meneer Antoine, hele goede avond voor u.
6: Ja, goedenavond.
4: Ja, om te beginnen, wat is Bonaire-dag precies? Wat staat er morgen te gebeuren op het eiland?
6: Ja, morgen wordt Bonaire... Dag gevierd. Er zijn een paar activiteiten, een paar officiële activiteiten en ook culturele evenementen.
4: Ja. En dat is dus Bonaire Dag en dat is een groot feest. Maar u bent het niet eens met de datum waarop het wordt gevierd, 6 september. Waarom bent u daar niet mee eens?
6: Ja, ik was eigenlijk nooit meer eens met die datum. Want die datum die houdt verband eigenlijk met de ontdekking van Bonaire. En het woord ontdekking, dat vind ik niet zo'n goede uitdrukking. Want Bonaire die was ontdekt door de Indianen.
4: Ja.
6: Niet door de Spanjaarden. Eigenlijk daarom ben ik... Ik vind het niet zo lekker met die datum.
4: Ja, want het wordt dus nu gevierd op 6 september... is de dag dat de Spanjaarden het ontdekt hebben.
6: Ja, ongeveer. Dat weten ze ook niet precies. Er wordt gezegd, ja, in de eerste of tweede week van september... werd Bonaire ontdekt door Amerigo Vespucci en Alonso de Ojeda en die groep... Maar ik ben niet eens, weet je, want Bonaire was al ontdekt door de eerste bewoners die uit het vasteland zijn gekomen.
4: Ja, op welke dag zou je dan...

0: tweede week van september werd Bonaire ontdekt door Americo Vespucci en Alonso de Ojeda en die groep. Maar ik ben niet eens. Weet je, want Bonaire was al ontdekt door de eerste bewoners die uit het vasteland zijn gekomen.
1: Ja. Op welke dag zou je het dan liever zien? Is er een andere dag die belangrijk is voor de Bonaireanen?
0: Ja, ik dacht op 1 juli bijvoorbeeld, de afschaffing van de slavernij, dus 1 juli. Dat vind ik een mooie datum. Dat heeft meer inhoud volgens mij.
1: Ja, ja, ja, want Bonaire heeft ook een belangrijke rol gespeeld in de slavernij. Heeft hij ook een boek over geschreven? Hoe zit dat precies? Wat was de rol van Bonaire?
0: Ja, Bonaire was eigenlijk het boek dat we geschreven hebben. Dat heb ik geschreven met een collega, historicus Cecil Lukhart. Het gaat over Bonaire als zouteiland. Zout werd geëxporteerd vanuit Bonaire naar Nederland. En Bonaire was ook wat ze noemen de spijskamer van Curaçao. Dus hier werd vlees en zo, geitenvlees, voor Curaçao. Voor het garnizoen van de West-Indische Compagnie op Curaçao. Die werd hier gemaakt eigenlijk, te eten, maïs en zo. Dus dat was de rol van Bonaire in de tijd van de West-Indische Compagnie. En ook daarna in de tijd van dat Bonaire een gouvernementsplantage was. Want je hebt twee delen. Hè. Het eerste deel, dat was tot 1792. Toen ging West-Indische Compagnie failliet. En van 1816 tot 1863 was Bonaire een gouvernementsplantage. Dus direct onder Nederlands gezag.
1: Ja.
0: Dus, ja.
1: Ja. En daar is eigenlijk ook te weinig aandacht voor, moet ik dat zo zien?
0: De laatste tijd besteden we op Bonaire veel aandacht aan het slavernijverleden. Er komen gelden ter beschikking voor publicaties van boeken, documentaires en zo. Het begint nu eigenlijk door te dringen bij de lokale bevolking van Bonaire dat we ook een slavernijverleden hebben.
1: Ja,
0: ja. Dat vind ik ook. Dat vind ik goed. Ik heb pas een boek geschreven over een paar opstanden in de geschiedenis van Bonaire. Twee waren bij de slaven en eentje waren bij de Indianen, een staking. Want die Indianen waren vrij. Maar Bonaire, maar ze moesten echt soms werk doen voor de overheid. En ze zijn ook in staking geweest een keer. Dus daar heb ik een boek over gepubliceerd dit jaar.
1: Waarom was die aandacht voor die slavernij er dan ook wat minder aanwezig op Bonaire zelf?
0: Ja, Bonaireanen, toen ik opgroeide, wilden de Bonaireanen zich niet associëren met slavernij. En dat had je, op Aruba had je dat ook. De Bonaireanen zeiden, ja, wij zijn afstammelingen van de Indianen die hier hebben gewoond. En ze hadden het niet over de slavernij, over die Afrikaanse afkomst. Maar je zag het, kijk, we hebben een dorp hier, het heet Rincon. In documenten wordt die aangeduid als het slavendorp van Bonaire. Dus daar woonden de slaven en ze moesten zondag lopend naar de zoutpannen. Dat is heel eind, zeker zo'n 30 kilometer naar het andere einde van het eiland om zout te oosten en daarna terug op zaterdag en zo. Dus Bonaire die had die slavernij verleden, maar op school bijvoorbeeld kregen we nooit les over de slavernij op Bonaire. Dat heb ik nooit als les gekregen. Het was later. Dus als journalist en onderzoeker ging ik aandacht aan besteden. Het bleek toch dat we, hier waren zeker slaven. We komen uit die slavenpopulatie. En ook, je ziet het ook in het uiterlijk van sommige mensen, in het dorp Noord-Isalinha, dat is meer, daar heb je de Indiaanse inslag. Dan zie je ook dat Indianen en die zijn vermengd met Europeanen. Dus zo zit zit.

0: elkaar. Hm. Onze muziek, onze cultuur en zo, dat is echt Afrikaans, onze liederen. Je zag het, maar ze wilden er niet over praten, over slavernij. Dat was in de tijd die ik opgroeide, dus ja. In de jaren 60 en 70 zo.
1: En nu wel onder andere dat ook herdacht wordt, hè, door een plein te hernoemen. Hoe zit dat?
0: Ja. Ook als een vrije dag. Want we hebben een belangrijkste plein van Bonaire, heet Wilhelminaplein. En ik zeg, waarom? Waarom niet de naam van iemand van Bonaire? En ik heb een idee van een slavin, Aldersina Yanga, die is verkocht door de overheid in de 19e eeuw om geld te krijgen om een school te bouwen. De eerste publieke school in Bonaire. En die plein die ligt bij die school. Ik zeg, ja, waarom niet in plaats van Wilhelminaplein, Aldersina Yanga plein. Dat is mijn idee. Er is zelf ik heb het eigenlijk ook doorgespeeld aan de Eilandsraad van Bonaire. En een van de Eilandsraadsleden die kwam met een motie om dat te gaan doen. Maar dat is nooit uitgevoerd.
1: Nee. Laten we hopen dat dan in de toekomst wel mag gebeuren. Nog even over Nederland, het Nederlandse vasteland. Vindt u dat er vanuit het Nederlandse vasteland genoeg aandacht is voor Bonaire zelf?
0: Kijk, eerlijk gezegd ja. En ik maak een vergelijking met de tijd toen we onder het gezag van de Nederlandse Antillen vielen. Nu heb je meer aandacht vanuit Nederland, dus de centrale overheid voor Bonaire op het gebied van onderwijs. Scholen zijn opgeknapt, zorg vind ik echt een goede Bonaire. Operaties kunnen hier worden uitgevoerd, vroeger niet. Dus op bepaalde gebieden wel, maar op sommige gebieden toch kan het beter volgens mij. Het kan beter. Want kijk, de Bonaireanen, die Bonaire die gaat vooruit. Dus de bevolking van Bonaire ligt nu ongeveer op 27.000 zo. Maar je ziet niet dat de Bonaireanen echt daarvan profiteren. Wie profiteren? De Europese Nederlanders die hier komen. Zij hebben geld, zij investeren in van alles. En er zijn ook niet genoeg Bonaireanen om te werken. Mm. Dus wat gebeurt er? Mensen worden ingevoerd, werklieden uit Colombia, uit Venezuela, Santo Domingo. En kijk, de Bonaireanen, die begint eigenlijk, de echte Bonaireanen hier geboren en getogen, die raken eigenlijk in de minderheid. Als ik nu op straat loop, herken ik niet meer de Bonaireanen of de Bonaire van vroeger. Dat vind ik wel jammer.
1: Is het huidige Bonaire dan nog wel uw Bonaire?
0: Nee, helemaal niet hoor. Helemaal niet. Dat vind ik jammer. Het is niet mijn Bonaire meer. Het wordt overal vol gebouwd. Natuurgebieden die gaan eraan. Dat had ik nooit gewild. Je moet vooruitgang hebben, maar toch je cultuur, je identiteit, natuur en zo moet je echt bewaren. Dus dat is mijn idee dus.
1: Ja, maar nu is Bonaire natuurlijk ook veel in het nieuws geweest, ook vanwege de klimaatzaken die speelden. Daar kwam uit dat de Nederlandse regering meer moet doen aan de klimaatverandering op het eiland. Maar die beslissing heeft Jette 1, het kabinet, naast zich neergelegd. Ja, wat zegt dat u over hoe dan in Den Haag naar Bonaire wordt gekeken? Want ja, die klimaatverandering wordt dus niet aangepakt.
0: Nee, dat je hebt gelijk in. Maar ik vraag me af hoe je dat moet aanpakken. Dat is ook zoiets, hè. Waterniveau die stijgt. Wat moet er gebeuren? Moet dijken worden gemaakt? Ik weet het niet. Ik vind het wel jammer dat ze niet iets doen. Dat vind ik wel jammer. Maar ik ben eerlijk, ik weet niet ook niet wat ze moeten doen.
1: Nee.
0: Ja, dat is een probleem. Hè. Dat ze de nazi hebben gedacht, vind ik jammer. Want ik was ook ondertekende in die zaak.
1: Ja, ja, maar dat er dus helemaal niks mee gebeurt, dat lijkt me ook teleurstellend.
0: Ja, het is teleurstellend, maar ik ben ook niet zeggen wat moet gebeuren. Dat is mijn punt. Hoe ga je dat aanpakken? Weet je wat ik bedoel? Dat is een beetje frustrerend. We hebben gewonnen die zaken zo. Allemaal goed en wel, maar wat moet er daar gebeuren?
1: Ja, ja, want als het gaat om het behouden van de natuur op Bonaire, wat zou je dan graag zien gebeuren?
0: Ja, meer bescherming van de natuur. Vooral bij het bouwen en zo. Gaan nieuwe of mooie natuurgebieden die worden gebuldozerd om huizen te bouwen. Dat vind ik jammer. Natuurlijke putten die worden gewoon gedempeld en zo. Dat vind ik wel jammer. Mm-hmm. Kijk, op het gebied van natuur, wat wel goed is, we hebben een nationale park hier op Bonaire, dat vind ik wel goed. Dat is een groot deel van Bonaire. Maar je hebt ook een gebied op Bonaire, Bolivia, 1/10 deel van Bonaire, een voormalige plantage. En er waren plannen om daar te gaan bouwen in dat gebied. Een mooi gebied, daar wandel ik veel. We moeten het land eigenlijk meer beschermen dan de natuur van Bonaire. Dus die landschappen van Bonaire. We hebben pas een boek geschreven, Landschapsbiografie van Bonaire. En je ziet hoe mooi Bonaire is, hè.
1: Ja.
0: Dat denk ik. Papegaaien worden beschermd en een paar andere dieren en zo. Kijk, de zee, de zee, onderzeewereld, die wordt wel goed beschermd. Mm-hmm. Het hele wetten en zo. Je mag geen schildpadden uit de zee halen, geen schelpdieren en zo. Dat vind ik wel goed, maar op het land vind ik dat er meer gedaan kan worden.
1: Ja, ja. U houdt echt ontzettend veel van Bonaire. Wat vindt u zo mooi aan het eiland?
0: Ja, Bonaire is mooi. De mensen van Bonaire. Het karakter van de mensen. Dus die oorspronkelijke Bonaireanen. Natuur van Bonaire. Geschiedenis en cultuur. Dat zijn die drie. Die drie dingen die houden me echt bezig. Bonaire heeft zo'n rijke geschiedenis. En cultuur ook. Muziek. Dansen, dat vind ik echt. Dat is mijn Bonaire.
1: Ja.
0: Daar ben ik daarom echt goed bezig.
1: Ja, en u probeert dat ook te beschermen met Stichting Fuhikibo. Wat is Stichting Fuhikibo precies? Waarom heeft u dat opgericht?
0: Ja, Fuhikibo is Fondation Historico Cultural Bolivariano. En wat doen we? We hebben. Kijk, op Bonaire heb je geen gemeentearchief. Dus ik ben begonnen om van alles te verzamelen van het eiland. Oude kranten, oude documenten en ook oude boeken van het eiland, maar ook van de andere eilanden. Dus papiermenstalige boeken of boeken die over het eiland gaan, of de eilanden gaan. En dat is uitgegroeid tot Fuhikibo. Wat ik ook doe, dat is. Ik heb vanaf het jaar 2000 een televisieprogramma. En dat noemen ze in het papiermens Herencia. Dat betekent erfenis. Mm-hmm. En daar praat ik met oude Bonaireanen over hun leven, over Bonaire van vroeger. En die programma is. Die is nu Memory of the World geworden. Dat is verklaard door de UNESCO Nederland.
1: Wow. En
0: Fuhikibo is ook een NGO erkend door UNESCO Nederland. Dus dat is, dat is een belangrijk instituut op Bonaire. Zo'n kennisinstituut over onze geschiedenis, cultuur en natuur.
1: Ja.
0: En dat vind ik. Ja, dat doe ik al lang. Fuhikibo bestaat bijna 30 jaar. En de laatste tijd, dat moet ik wel bijzeggen, krijgen we hulp. financiële ondersteuning voor projecten vanuit Nederland. En daarnaast hebben we ook een zorgcontract, een subsidie, een jaarlijkse subsidie van het van Bonaire, van het gouvernement van Bonaire. Dus dat is Fui Kubo.
1: Ja.
0: Daar zijn we mee bezig.
1: Ja, maar ondanks dat u dan Bonaire-dag zelf liever op een andere datum ziet, ik hoorde wel aan, zo'n Bonaire-dag aan zich is wel belangrijk.
0: Ja, ja, je moet een dag hebben. Ja, elk land heeft een dag. Een dag. Dat vind ik wel goed. Helemaal niet tegen Bonaire-dag. Alleen die datum, ik zou dat anders hebben gezien. Dat is mijn idee. En voor mij moet er een goede betekenis achter zitten op die dag. Waarom 6 september? En dat mis ik vanaf het begin. Ik heb toen ook, toen ze daarmee begonnen, het is meer dan 45 jaar geleden is ze begonnen. Toen heb ik ook daarover geschreven in mijn krant in die tijd. Er waren meer mensen tegen die datum, maar het is gewoon doorgegaan. Ja, daarom hebben we nu die 6
1: september. Maar u gaat het dus zelf niet vieren morgen?
0: Nee, dat ga ik niet. Ik ben bijna nooit geweest. Ik ben zelfs een keer, elk jaar kiezen ze een 2 of 3 ereburgers op Bonaire. En ik ben ook gekozen een keer, maar ik ben niet gegaan omdat op die stage te gaan staan en zo. Ik ben niet gegaan. Ik heb later wel, hebben ze het aan mij gegeven. Maar ik ga niet. Ik ga niet aan de Bonaire-dag.
1: Nee, laten we hopen dat Bonaire-dag ooit wordt ingevuld zoals u dat graag voor zich ziet. Journalist en archivaris van Bonaire, Boy Antoine, ontzettend bedankt voor uw tijd.
0: Oké, geen dank.
1: Een van de grootste artiesten van het eiland is zonder twijfel Ear Size. Zijn hit Dream Girl is op YouTube alleen al meer dan 400 miljoen keer bekeken wereldwijd. Eind vorig jaar trad hij op bij ons eigen Podium Zwart. En Veronica van Hoogdalem ging voor dat optreden met hem in gesprek.
2: Daar ben je dan.
3: Hier zijn we.
2: Als ik naar jou kijk, dan denk ik uiteraard als eerste aan Dream Girl. Ik bedoel, dat is een monsterhit. Hoe zie jij Dreamgirl op dit moment?
3: Ik heb nooit bedacht dat dat één nummer kan zoveel dingen doen. Maar voor mij is dit allemaal nieuw. Ik ben de enigste, zeg maar, uit de eiland die een kans heb gekregen om in de zee te kunnen varen. Mm-hmm. En
2: je moest het zelf uitvinden. Je
3: moest zelf
2: omgaan met dat succes.
3: Snap je wat ik bedoel? Ja. En ik spreek 4 verschillende talen. Ja. Niet alle papiaments is 100%. Maar Nederland een beetje. Ja. Engels een beetje. Spaans ook een beetje. Het is belangrijk. Nou, elke taal heb je totaal een andere spirit in. Wanneer je Spaans praat.
2: Ja.
3: Aquí estamos, vamos. Estamos bien. Ja, se cambió todo.
2: Je gaat het alles bewegen.
3: Ja, se cambió todo.
2: Dat is super handig. Als je 4 talen spreekt.
3: Ja.
2: Een hit hebt die over de hele wereld wordt gedraaid. Fans hebt over de hele wereld. Overal kunnen spelen.
3: Yes.
2: Wat zijn dan de lessen die je uit al die verschillende plekken hebt gehaald?
3: Geniet van je moment. Geniet van muziek. Blijf muziek maken. Het komt veel geld bijvoorbeeld ooit in je leven. Maar blijf altijd rennen achter wat je geld hebt gebracht naar jou.
2: Durf jij nu voor jezelf te zeggen dat jij succesvol bent?
3: Tuurlijk, maar het is nooit een eind. Omdat je weet niet wanneer je bent succesvol. Bijvoorbeeld nu, in 10 jaar, 20 jaar. Maakt niet uit. 5 jaar geleden ben ik succesvol. Maar ik denk dat je meer naar de top moet. Dus je bent
2: nooit tevreden?
3: Tevreden ben ik, maar alleen, we kunnen meer gaan. We kunnen meer gaan.
2: En waar gaan we naartoe dan?
3: Ik weet niet. Totdat ik mijn ogen dicht zijn, daar zijn we.
2: Aha. Ja, altijd in beweging blijven.
3: Als je beweging blijft. Het kan naar beneden komen. Je weet toch, leven is een crypto.
2: Ja.
3: Soms is het hier, soms is het daar.
2: Ben jij aan het rennen? Dream Girl aan het chasen? Het succes?
3: Weet je, misschien wel en misschien niet ook niet. Kijk, ik kom van Bonaire, we spreken Papiaments. We hebben in totaal 400.000 mensen maximaal aan zijn eilandjes. En zeg maar, iemand die geboren is in Colombia, die Spaans praat, die is geboren met het eten, met het drinken, met de vibe, met alles wat daar is. Zo, je hebt meer kans in een Colombia van 36 miljoen mensen. Als je zo'n hit hebt in zo'n land, is makkelijker om die mensen jou bij te houden.
4: Ja, je hebt je achterban nodig. Je hebt je mensen nodig.
3: Ja.
4: De cijfers die je haalt zijn indrukwekkend. De mensen die je bereikt. Dus ik denk dat wij in Nederland ook wel wat trotser mogen zijn op jou. En daar ook wel wat meer mee mogen doen.
3: Ik ben een diamond artist. Voor mij is dat hoog succes.
4: Ja.
3: Is gewoon top van de top. Zo, ik ben sowieso trots op wat ik heb gedaan in leven.
4: Ja.
3: En dat ik heb het meegemaakt. Dat ik ben een van die guy die kon onze drie eilandje een hele diamond brengen thuis.
4: Jij reist natuurlijk over de hele wereld. Ik heb begrepen dat jij in Ghana hebt getoerd. Je hebt in Nigeria getoerd.
3: Ghana.
4: Crazy. Waar voel jij dan het meest thuis?
3: Curaçao, Bonaire, Aruba. Aruba ietsjes meer anders, omdat Aruba is meer van... was altijd een beetje anders dan Curaçao en Bonaire. Aruba was altijd een beetje Latijns gebleven. Een beetje toch, wanneer je van Bonaire en Curaçao komt naar Aruba, is een vakantie-eiland.
4: Oh ja?
3: Daar voel ik me sowieso thuis, maar ik zeg je eerlijk, toen ik in Lagos kwam...
4: Nigeria
3: was ook... thuisgevoel.
4: Ja?
3: Ja, thuisgevoel. Ja. Jij lijkt me echt een beetje veel op Santo Domingo, Curaçao. Die vibe chaos van huis.
4: Ja.
3: Zo. Is gewoon top, top. Lagos is crazy.
4: En de muziek?
3: Wij kennen alleen maar, ik vraag je, ken je Afrikaanse artiesten? Oké, ga je mij zeggen, Burna Boy. Maar wanneer je in Lagos bent, je gaat zien daar dat zijn andere artiesten die het zijn.
4: Ja.
3: Dus Burna Boy is cool, maar daar in Lagos, ze draaien andere artiesten die je gaat zeggen van... Oh, deze guy moet echt internationaal worden nog. Oh, Burna Boy is gegaan, oké.
4: Mensen voelen zich aangetrokken tot jou? Of je nou in Afrika bent, of in Europa, of in Zuid-Amerika?
3: Als ik Dreamgirl speel, wel.
4: Ja. En die zou je altijd moeten spelen.
3: Ja, die altijd moet ik spelen. Omdat dan weten we zo van, oh ja, jij bent die guy.
4: Maar wat zou er gebeuren als je het niet doet en fans zitten te wachten erop?
3: Nee, kan niet.
4: kan niet.
3: Nee, Dreamgirl is legit. Kan niet. Omdat is het gewoon een van die punten waar... dat is mijn paspoort. Zo, precies. Bij elk airport moet je je paspoort geven.
4: Ja.
3: Dat is mijn paspoort.
4: Dankjewel voor vandaag.
3: Ja, dankjewel.
4: Dit was te gek. Ik ben echt blij dat jullie gaan spelen.
3: Caribbean vibe voor iedereen. Caribbean vibe voor de world.
4: Yes.
3: Omroep Zwart. We zijn hier compleet met de mamieten van de wereld.
4: Peroni.
5: Je luistert nu naar De Nacht is Zwart.

0: Live bij Podium Zwart. Vorig jaar hoorde je Ear Size. Dan, het Witte Huis bracht deze week een reeks aan videogames uit op hun website. Gebaseerd op Snake moet je als grensbewaker migranten oppakken en de rij achter je wordt steeds langer. Een ander spel laat je Donald Trump's muur bouwen, net zoals in Tetris. En Flappy Bird is geen geel vogeltje meer, maar Flappy Bill. Een zeearend met een wetsvoorstel tussen zijn poten. Nou ja, mensenrechtenorganisaties hebben zich inmiddels fel uitgesproken tegen deze games. Zo gaf een van de directeuren van Frontera Federation aan dat ze er misselijk van werd. En ook benoemde ze dat er nu een videogame gemaakt wordt over mensen met wie al jaren spelletjes worden gespeeld. En ook heeft het bedrijf achter Tetris zich inmiddels veel uitgesproken tegen het gebruik van hun spel. Wat is hier nou precies aan de hand? Daarover ga ik in gesprek met gamesjournalist Len Maassen. Hele goede nacht, Len.
1: Hele goede nacht, hey.
0: Ja, was je verbaasd toen je dit zag?
1: Aan de ene kant wel en aan de ene kant niet. Ik ben wel verbaasd dat ze dit zo brutaal op deze manier in één klap gedaan hebben. Die zag ik niet aankomen. Aan de andere kant heeft de regering Trump best wel hun roots in jonge mannen natuurlijk in de Verenigde Staten. En daaronder is gaming heel erg populair. Dus je ziet ook dat er door de regering Trump wel meer dingen uit die hoek gebruikt worden. Dus ook memes en dat soort dingen. Dus wat dat betreft is het ergens misschien een geval van het was een kwestie van tijd voordat ze zo'n stunt zouden uitvoeren.
0: Ja, en dat is dus ook de reden dat ze deze spellen hebben uitgebracht, om echt die jonge mannen aan te spreken.
1: Ja, het voelt een beetje als een nieuwe meme, een soort grap van hey, moet je kijken wat wij gaan wat wij kunnen doen en lekker rot doen en lekker pushen tegen die vervelende immigranten. En dat doen we dan lekker op een manier die jullie begrijpen en grappig vinden.
0: Ja, maar ja, ik word van deze spellen, als ik ze speel, wat ik ter voorbereiding heb gedaan, nou niet per se anti-migrant. Wat is nou het grotere doel van zo'n spel?
1: Ja, dit is echt gewoon om een beetje te pesten aan de ene kant. Dus iedereen die tegen de regering Trump is, die wordt hier een beetje mee gepest. Net zoals je ook al ziet als ze bijvoorbeeld muziek gebruiken van artiesten die daar eigenlijk helemaal niks met de regering te maken hebben. En aan de andere kant is het dus echt een grap bedoeld voor hun achterban.
0: Ja, ja. En waarom zouden mensen deze games überhaupt spelen? Is dat dan ook een soort protest?
1: Nou, eigenlijk alleen maar om het shock-effect, denk ik. Het zijn hele makkelijke klonen van bestaande games eigenlijk, met een heel klein beetje Trump-politiek sausje eroverheen. Ik moet zeggen, ik heb ze zelf ook gespeeld. Het is niet bepaald de meest boeiende gameplay.
0: Nee, hun versie van Tetris. Het is ook gewoon heel saai.
1: Ja, hun versie van Tetris is bijvoorbeeld, als je een hele regel vol krijgt, dan blijft die regel gewoon staan. Want het moet dan staan voor het bouwen van de muur. Maar ik denk, waarom ben ik hier dan in godsnaam blokjes aan het laten vallen?
0: Ja, dat gaat tegen wat het spel is inderdaad.
1: Ja, nee, ze zijn niet leuk. Het zijn geen leuke spelletjes. De enige spelletjes die leuk zijn, zijn de dingen als de clone van Flappy Bird. Omdat ze daar echt niks anders hebben gedaan dan Flappy Bird vervangen met een adelaar en op de achtergrond Washington laten zien. Weet je, ik denk van leuk.
0: Ja. Wat vinden de originele makers van deze games hiervan? Want het is gebaseerd op Snake en op Tetris ook. Nou ja, dat mag niet zomaar.
1: Nou ja, copyright ligt een beetje ingewikkeld in de game-industrie, zeg ik ermee bij. Je kan geen copyright hebben in principe op wat we noemen game-mechanieken. Dus wat je doet in een game, het idee daarachter, dat kun je niet echt copyrighten. Dus je ziet ook dat heel veel van de gamebedrijven die dus de oorspronkelijke games hebben gemaakt, die houden zich een beetje stil. Die denken, we willen niet de toorn van Trump over ons heen krijgen. En de kans dat wij in de rechtsbank gaan winnen is vrij klein. De enige die zich een beetje heeft uitgesproken is de Tetris Company. Die waren niet gelukkig met het feit dat dit gebeurt.
0: Nee, maar gaan ze ook echt actie ondernemen? Of blijft het bij dat statement wat ze hebben naar buiten hebben gebracht?
1: Dat is heel moeilijk. Dat kan ik in ieder geval op dit moment niet voorspellen. Het statement impliceert in ieder geval dat ze er ongelukkig mee zijn. Of ze dan ook echt naar de rechter gaan stappen om te kijken of ze daarmee een copyright kunnen waarborgen, dat durf ik niet te zeggen. Het is natuurlijk wel zo, je kunt wel visuele dingen copyrighten. Dus als er echt heel duidelijk iets gekloond is van hoe Tetris eruit ziet, zou je kunnen zeggen dat er misschien een zaak staat. Maar opnieuw, het is vrij complex met rechtszaken over games en copyright.
0: Ja. Er zijn vaker games op deze manier gebruikt om op die manier politiek te zijn eigenlijk.
1: Het wordt echt al heel erg lang gebruikt. Er wordt ook al heel erg lang geëxperimenteerd door politieke campagnes met campagne games en zo. Ik kan me nog heugen dat presidentskandidaat Howard Dean in, geloof ik, wat was het, 2004, een poging heeft gedaan al om een game uit te brengen met zo'n politieke lading. Maar het is een beetje zoeken en ze zijn er de afgelopen jaren wel beter in geworden. Biden voerde bijvoorbeeld campagne in zijn eigen Animal Crossing wereld. Je hebt nu natuurlijk ook een generatie jongere politici, zeker in de Verenigde Staten, die games goed begrijpen en zelf games online gaan spelen,
0: ja,
1: om aandacht te krijgen. Maar ja, dat gaat meestal met net iets meer, zullen we zeggen, subtiliteit, finesse, dan wat hier gebeurt.
0: Ja, ja, en als we dan hebben over de macht van Trump op de gamewereld, moeten we het ook hebben over Gamergate. Wat is Gamergate precies?
1: Ja, Gamergate is een harassment campaign, zeggen ze in het Engels, die in 2013-2014 uitbrak. Op dat moment werden er steeds meer diverse games uitgebracht. Dus games met diverse hoofdpersonages, met andere soorten verhalen dan dat we in het verleden zagen. Er is een meme uit de gamewereld dat alle games uit de beginjaren, begin van deze eeuw, had alleen maar bruinharige mannen in witte mannen in de hoofdrol. Dat begon een beetje te veranderen. En er waren ook steeds meer aandacht voor gamemakers die een andere achtergrond hadden of een andere insteek. Er was een deel van de gamers die dat niet zo prettig vond. En zodra ze daar een excuus voor kregen om boos op te worden, begonnen die een hele boze internetcampagne waarin ze gamejournalisten, gamemakers aanvielen online. Als die mensen een andere achtergrond hadden dan dat ze fijn vonden of over dingen schrijven die waarvan ze dachten dat dat niet gamewaardig was. En uit die beweging zijn een aantal figuren voortgekomen die weer een belangrijke rol speelden in de eerste Trump-presidentschap. Zoals Milo Yiannopoulos, die toevallig deze week is uitgezet uit de Verenigde Staten.
0: Ja, ja, ja. Maar die mensen die zijn dus uit Gamergate ontstaan. Hoe zijn ze dan uiteindelijk bij Donald Trump terechtgekomen?
1: Nou ja, er werd natuurlijk door die gamers best wel veel rechtsgedachtegoed gedeeld. Ja. Veel van die pushback, dat idee dat woke de wereld aan het overnemen was enzovoorts. Daar werden ze heel erg boos over. Dus ze voelden zich politiek al gelieerd aan Trump. En Trump was natuurlijk ook een beetje rebels op het moment dat hij opkwam. Dus al die gamers die voelden zich ook vrij rebels. En die hebben zich daarom voelden ze zich een beetje aangetrokken tot die beweging van Trump. En sindsdien hebben er altijd heeft er altijd een subgroep van gamers geweest die zich heeft gekoppeld aan Trump en zijn achtergrond.
0: Maar was de gamewereld dan ook echt heel links te noemen in die tijd?
1: Nee, wat wij vooral zagen was dat het was een tijd waarin onafhankelijke gamemakers makkelijker een platform konden krijgen. Omdat we online was het gewoon je kon gewoon goedkoper games maken dankzij de komst van het internet en verdere digitalisering. Dus er kwamen gewoon in één klap andere soorten games uit. En de grote gamemakers hadden een beetje door dat er misschien interesse was in games van een ander soort. Hadden ook het idee dat ze hun oude doelgroep, mannelijke gamers, jonge mannelijke gamers, dat ze die wel een beetje hadden uitgeput. Die gingen op zoek naar andere doelgroepen. En daarom zie je dat er ook wat andere, langzaam maar zeker in die periode, wat andere soorten gamepersonages, andere soorten gameverhalen verschenen.
0: Maar waar moet ik dan aan denken als je zegt andersoortig?
1: Dit was onder andere de opkomst van de vadergame, zoals dat heet. Dan had je in plaats van dat je gewoon een verbeterd kijkende man had die alles neerschoot, was het opeens een man die papa werd. En met een vrouwelijk personage in een belangrijke tweede hoofdrol.
0: Ja.
1: Maar er kwamen ook dus kleine onafhankelijke games uit over vrouwen, over minderheden, dat soort games is inderdaad met onder andere een game als Gone Home, wat dan gaat over een lesbische vrouw die voor het eerst terugkeert in haar ouderlijk huis en probeert uit te vogelen wat er met haar gezin is gebeurd. Dat soort games.
0: Ja, maar heeft Gamergate vandaag de dag dan nog steeds impact?
1: Je ziet nog steeds dat er veel geklaagd wordt over diversiteit in games. Er wordt onder andere nu vaak heel hard geroepen dat gamemakers alle vrouwen in games lelijk willen maken. Omdat vrouwen in games realistischer zijn geworden. Dus dat is allemaal niet helemaal weggegaan. Maar het is wel wat diffuser dan het toen was. Die hele actieve Ze hebben mensen onder andere zover gekregen dat ze moesten onderduiken. Ze waren zo bang. Dat zien we niet meer zoveel tegenwoordig. Maar je ziet wel nog steeds dat dat gedachtegoed in een bepaalde vleugel van de gamer afdeling zit.
0: Ja. Maar maakt de gamewereld dan een ruk naar rechts ook nu?
1: Nee, ik zou niet zeggen dat ze specifiek een ruk naar rechts maken. Ik denk dat er gewoon een deel van de gamers is ingebed in het rechtse gedachtegoed en in de rechtse bewegingen. En dat is nu niet anders dan het was in tijden van Gamergate.
0: Ja, ja, want wanneer spreken we eigenlijk van politieke beïnvloeding in een game?
1: Ja, dat is een heel lastig onderwerp. Er is natuurlijk de school die zegt, games zijn kunst. En kunst heeft altijd iets in zich van de maker en van de omgeving waar de maker vandaan komt. Dus elke game is in principe politiek. In de praktijk zie je dat grote gamemakers het liefst roepen dat ze helemaal niet politiek zijn en daar zoveel mogelijk van wegblijven. En dat er een kleinere groepering is die zich probeert om nog steeds games te maken met echt een politieke lading. Zowel op links als op rechts. Er is een tijdje geleden een onderzoek gedaan door een hele bekende gameonderzoeker, Ian Bogost, naar hoe kun je iemand politiek beïnvloeden met een game.
0: Ja, wat kan dat überhaupt?
1: Volgens hem wel. Er bestaat zoiets wat hij noemt het procedurele retoriek. Nou ja, dat retoriek is natuurlijk je manier van mensen overhalen om op een andere manier na te denken. Wij denken daarbij vaak aan woorden en aan beelden. Maar hij zegt dat kan ook procedureel zijn. Dus je kan ook via systemen mensen overhalen om te gaan denken wat jij wil dat ze gaan denken. Of in ieder geval op een andere manier over dingen na te gaan denken. Ja. En dat betekent dat gamemakers die zoiets willen doen moeten beter gaan nadenken over oké, wat voor gevoel brengt de systemen die ik gebruik over op iemand. Een goed voorbeeld wat Bogost daar zelf destijds van gaf, want dit is al een theorie van 20 jaar geleden, was een game over McDonald's. Van een linkse activist. Die wilde dat mensen zich beseften wat voor misbruik McDonald's maakte van onze natuurlijke rijkdommen en van mensen en weet ik wat allemaal niet. Mm-hmm. En die game zet je dus in de schoenen van een belangrijke persoon binnen McDonald's. En jij moet er dan bijvoorbeeld voor zorgen dat er genoeg rundvlees op tafel komt te liggen. En hoe doe je dat dan? Nou ja, je kan wel het heel netjes doen en je aan de regels houden, maar dan verdien je niet genoeg geld en dan haal je quota's niet. Zet de game je aan om te denken, nou ja, weet je, voor die paar extra punten wil ik wel een stuk regenwoud wegmaaien, om het maar even kort te zeggen.
0: Ja.
1: Dus het idee is, je zou mensen kunnen beïnvloeden met een game door de manier waarop je ze prikkelt om bepaalde beslissingen te nemen.
0: Maar het gaat vooral over wakker schudden, heb ik het idee als ik het zo hoor.
1: Nou ja, ja, het gaat misschien ook een beetje over empathie. Over je dwingen om op een andere manier na te denken. Door je in de schoenen van iemand anders te zetten die andere dingen tegen het lijf loopt. Mijn persoonlijke favoriete voorbeeld is Papers, Please. Het is een game van 10 jaar geleden. Die gaat over een douanebeambte in een autocratisch land. En jij bent dus die douanebeambte. En jouw werk is eigenlijk alleen maar om elke dag paspoorten te checken.
0: Nee.
1: En als je een paspoort goed hebt gecheckt, dus je hebt ofwel gezien, oh, dit paspoort klopt en ik mag deze persoon doorlaten, ofwel je hebt gezien, deze papieren kloppen niet, dus ik stuur deze persoon weg, dan jij krijgt betaald op basis van hoe accuraat jouw keuzes zijn. Alleen, de game vertelt je ook aan het einde van elke sessie van, hey, je hebt een gezin, ook je opa en oma wonen nog steeds bij jou in huis, kun jij vandaag de stroomrekening betalen, kun jij vandaag ervoor zorgen dat ze allemaal eten hebben, anders worden ze ziek. Dat lijkt allemaal heel erg voor de hand liggend. Oké, gewoon zo goed mogelijk paspoorten controleren. Maar wat doe jij als er een man voorbij komt die wel de goede papieren heeft en tegen jou zegt, sorry, we zijn op de vlucht. We worden bedreigd in dit andere land. Laat alsjeblieft mijn vrouw erdoor. En zijn vrouw komt eraan en zij blijkt niet de juiste papieren te hebben.
0: Ja.
1: Of wat als jij iemand door een bodyscanner moet halen en je komt erachter dat het gender wat op hun paspoort staat anders is, of in ieder geval anders is dan het autocratische land zou vinden dat het is.
0: Ja.
1: Laat je die persoon door of niet? Dus die game gebruikt die vraagstukken om het aan jou te laten zien hoe moeilijk het is om in zo'n situatie de juiste keuzes te maken.
0: En weten we ook echt of deze specifieke game, Papers, Please, dan ook echt impact heeft gehad?
1: Nou, Papers, Please zelf is een hele invloedrijke game. Ik noem hem ook met reden. Maar ik weet niet of die ethisch op mensen heel veel impact heeft gehad. Dat hebben we namelijk niet gemeten. Maar het is wel een game waar nog steeds heel veel over gesproken wordt.
0: Ja, want wanneer is een game gewoon een videospelletje en wanneer is het echt meer dan dat?
1: Ja, dat is volledig aan de speler, vrees ik. Het ligt er maar net aan welke impact het op jou heeft. En er zullen games zijn die wat minder snel een emotionele impact op jou hebben. Flappy Bird, of het nou in de vorm van de game van Trump is, of in de manier waarop wij het op de oorspronkelijke manier zouden doen, is natuurlijk wel een leuk spelletje. Maar ik ga niet in één klap anders nadenken over vogels als ik het gespeeld heb.
0: Nee.
1: Maar goed, sommige games willen heel verhalend zijn en kunnen je dan proberen met het verhaal heel erg mee te slepen. Sommige games zullen proberen om je inderdaad dus met die spelmechanieken te overtuigen van het een of het ander. Maar er zijn ook heel veel games die zich per ongeluk misschien
0: maar lukt
1: iemand
0: dat ook?
1: Overhalen om iets te doen.
0: Lukt dat ook? Want is er ooit echt wel iemand dat we echt weten, oh, deze game heeft echt wel mensen van mening doen veranderen, bijvoorbeeld?
1: Opnieuw, die anekdotes zijn er zeker. Maar er zijn niet echt data uit onderzoeken, nee, waarin wij absoluut zeker weten dat dit werkt. Dat is alleen die theorie van Ian Bogost lijkt heel erg aannemelijk. En je merkt ook aan de reacties van mensen, dus die anekdotes over games, dat ze misschien over andere dingen gaan nadenken. Of dat ze bijvoorbeeld ook gewoon andere dingen leren. Je hebt ook games die de laatste tijd zijn uitgekomen, die gaan over de Tsjechische geschiedenis bijvoorbeeld.
0: Oh ja.
1: En daar pikken mensen best wel veel van op, omdat ze het leuk vinden om die game te spelen. En in één klap daardoor de geschiedenis relevant voor ze wordt, pikken ze dat op. Dus dat weten we wel.
0: Ja. Bestaat deze impact ook in Nederland? Zijn er ook Nederlandse games te bedenken die echt duidelijk zo'n doel hebben?
1: Nederland staat heel erg bekend om hun edu-games. Dus hun games waarmee je mensen gewoon wil leren om iets over de wereld rekenen. Of weet ik wat, dan weet wat vroeger natuurlijk. Red Cat, wou ik net zeggen. We hadden vroeger bijvoorbeeld Red Cat, een hele serie van spelletjes die kinderen moesten leren rekenen en dat soort leuke dingen. Wat ik mezelf nog uit mijn jeugd kan herinneren was dat we een milieugame hadden waarin jij punten verdiende door netjes de spaarlamp erin te draaien en dat soort dingen. Dus er zijn echt wel pogingen gedaan in Nederland. Hoe effectief ze zijn geweest, dat durf ik niet te zeggen. Maar we hebben in ieder geval wel pogingen gedaan om dat soort spelletjes te maken. En zijn er dus ook nog best wel goed in die edu-games, in ook serious games, wat dat heet. Dat zijn dan spellen die meer bedoeld zijn om je echt vaardigheden te leren of in dingen te helpen. Bijvoorbeeld als je last hebt van psychisch leed, dan zijn er games die je kunnen helpen om ademhalingsoefeningen te leren en dat soort dingen. Dus het zit een beetje op de grens. Het is niet echt politiek, maar ze proberen je wel iets te leren.
0: Ja, nou ja, die games van Trump zijn duidelijk wel politiek bedoeld. En volgens democratisch lid van het Huis van Afgevaardigden, Becca Balint, hebben deze games nog een extra doel?
2: Yes, it's disgusting, it's dehumanizing. But there's something even more insidious going on here, and that is they are trying to move the Overton window. The Overton window is the window of basically acceptable political discourse. So by doing this, they are trying to get us used to this kind of slop and this kind of dehumanizing and demeaning rhetoric and images, so that when they infuse that more into the campaign and their work, they're trying to expand what we are willing to accept.
0: Ja, ze beweert dus dat deze games verschuiven wat we wel en niet acceptabel vinden. En dat er dus ook wordt geprobeerd dat we eigenlijk aan dit soort gedrag wennen. En de grens van het acceptabele wordt volgens Becca Balint hiermee verbreed. Is dat zo, Len? Zou een game als deze echt kunnen bijdragen aan normalisering van beleid?
1: Dat lijkt mij zeer sterk, heel eerlijk gezegd. Zoals ik ook al zei, het voelt meer als een grap. Als een poging om links een beetje te pesten en om rechts iets te geven om over te gniffelen. De manier waarop deze games zijn opgebouwd is namelijk volledig niet overtuigend voor mensen die ze spelen.
0: Ze zijn
1: heel simpel. Ze doen echt geen enkele poging om een speler die ervan walgt over te halen. Het is het shock effect wat ze ook al vaker gebruiken op allerlei andere manieren, waaronder de manier ook waarop ze praten op social media alleen al. Daarin is de Trump-regering af en toe best wel grof. Dus het past gewoon meer bij de PR-strategie die de Trump-regering al heel erg lang aanhoudt.
0: Ja.
1: En het is gewoon een stunt die veel aandacht oplevert op dit moment. Wij praten er ook over op de radio, omdat het zo opmerkelijk is, maar het is niet iets waarvan ik denk, dit valt zo uit de toon met wat zij de afgelopen 2, 5, 6, 7, 8 jaar hebben gedaan. Het heel veel verschil gaat maken in het Overton window.
0: Ja, maar wel met het verschil dat dit in de naam van het Witte Huis is.
1: Ja, maar dat zijn die social media uitingen
0: ja,
1: ook.
0: Ja, dat is waar, inderdaad. Maar dit lijkt me in die zin dus wel meer impact hebben dan gewoon een willekeurige Trump-volger die deze games maakt.
1: Ja, nee, natuurlijk. Maar wat ik zeg, het is de PR-strategie van de Trump-regering. Niet de PR-strategie van de achterbanden van Trump. Dat doen ze ook al veel langer met memes en met de social media posts onder andere. En de manier waarop sowieso ministers uit de Trump-regering vaak in de pers praten. Het is gewoon een verdere uitbreiding van die al bestaande PR-strategie.
0: Ja.
1: En als je kijkt naar de peilingen nu in de Verenigde Staten, is het niet iets wat ervoor zorgt dat meer mensen zich verbonden voelen met de Trump-regering, laat ik het even zo zeggen.
0: Nee, maar ik heb wel meerdere mensen online horen zeggen, ja, maar die games, hij heeft echt wel veel ergere dingen gedaan dan die games.
1: Ja, dat is toch ook zo?
0: Ja, maar in die zin zou je dus wel kunnen zeggen dat dit een soort normalisering is.
1: Ik denk dat de reden dat die mensen zo reageren is omdat het al genormaliseerd is.
0: Hm. Ja, ja, want wat heeft een game wel nodig om echt die politieke invloed te hebben waar je het eerder over had?
1: Zoals ik al zeg, het moet echt overtuigend zijn opgebouwd. Het moet je in de schoenen van iemand kunnen zetten op een manier waarbij je echt het gevoel hebt van, oh, ik ben nu deze persoon en ik moet nu op deze manier. Ik moet nou op andere manieren gaan nadenken over de vraagstukken die voor mij liggen. Weet je, ik voel mij geroepen om deze persoon te beschermen. En dit is iemand waar ik in de werkelijkheid een beetje scheef naar zou kijken als ik er langs zou lopen op straat. Misschien moet ik op een andere manier gaan denken over hoe ik met zo iemand zou omgaan.
0: Ja.
1: Weet je, dat zijn de manieren waarop dit soort games effect kunnen hebben. Maar gewoon een PR-stunt waarbij je even een Amerikaanse vlag over Flappy Bird heen plakt, dat gaat heel erg weinig doen, behalve veel reuring veroorzaakt.
0: Maar ik heb wel het idee dat een game die dat effect heeft ook wel ergens gewoon een game moet zijn, toch?
1: Hoe bedoel je?
0: Nou ja, dat het ook echt wel een duidelijk spelelement heeft. En niet zoals waar je het net over had, dat je zo'n muur bouwt, dat het hele spelelement eigenlijk verdwijnt.
1: Ja, nee, inderdaad. Je moet, procedurele retoriek werkt omdat er procedures in een game zitten. Omdat je dingen doet. En als je niet echt iets doet, als de game niet echt reageert op jou op een manier waarvan je denkt, oh, nu ga ik, ik doe stap 1, de game doet stap 2, dan wil ik stap 3 doen. Dan werkt het niet. Weet je? Je wil punten verdienen. Dat is de meest cruwe manier waarop je een gamer kan overhalen om anders over iets na te denken, is om te zeggen, ja, maar als je het goede doet, dan krijg je punten.
0: Ja.
1: Maar je kunt geen punten verdienen als je de Tetris van Trump speelt.
0: Nee, nee, precies. Nee, dus in die zin zijn het eigenlijk geen games.
1: Nee, het zijn meer een soort interactieve uitgangborden voor zijn politieke aanwinsten. En het doet me een beetje denken, hij heeft een enorme pot geld opzij gezet voor de politieke, aankomende verkiezingen. En van wat ik hoorde heeft hij daarover gezegd van, ja, maar kunnen we daarmee niet vooral aanprijzen wat ik allemaal gedaan heb, in plaats van al die Republikeinse kandidaten die graag herkozen willen worden.
0: Ja.
1: En dit voelt een beetje ook als dat. Als, moet je kijken, dit heb ik allemaal voor elkaar gekregen. En dat kun je zien in deze ongelooflijke, simpele, interactieve advertenties.
0: Ja, ja, mogen we dan meer van dit soort Trump games verwachten? Of is dit het wel, denk je, dat ze volgende week misschien gewoon weer offline staan?
1: Ik geloof dat er ergens stond dat ze er nog meer wilden gaan maken. Maar ik denk dat de grote splash die ze wilden maken met deze games nu wel gemaakt is. En dat ze hierna weer op zoek zullen gaan naar andere rare dingen om uit te voeren, om media-aandacht te krijgen.
0: Ja, ja, maar is er dan ook een manier dat bijvoorbeeld de Democraten hier nu naar kijken en denken, hé, dit kunnen wij ook doen?
1: Ik durf niks te zeggen over de communicatiestrategie van de Democraten. Behalve dat ze zich de afgelopen jaren niet per se heel erg vooruitstrevend hebben getoond in de manier waarop ze communiceren naar het publiek.
0: Hmm.
1: Wat ik denk wat we nog meer zullen gaan zien weer is zoals AOC onder andere heeft gedaan. Dus dat er games gestreamd worden en dat er tijdens het streamen over de politiek wordt gepraat. En dat misschien wat jongere democratische politici wat vaker aanschuiven bij game streamers.
0: Ja.
1: Die natuurlijk ook gewoon influencers zijn.
0: Ja, omdat je net natuurlijk ook zei dat die game demografie best wel belangrijk is om te bereiken, omdat dat veel jonge mannen zijn. Maar de game demografie is toch heel breed? Dat is toch, dat is toch eigenlijk iedereen, om het even zo te zeggen?
1: Ja, dat is tegenwoordig zeker iedereen. Toen ik het had daarover, had ik het ook over de gamers van vroeger. En dat is natuurlijk nog steeds best wel een grote categorie binnen gamers. Zover ik weet, ja, de cijfers wisselen een beetje afhankelijk van wat je meeneemt als gamer. Dus als je de hele linie doet, dus ook met mobiele games erbij, van de kleine spelletjes die je op je telefoon doet, dan hebben we het over, ik geloof, een genderverdeling van 51% mannen, 49% vrouwen bijvoorbeeld.
0: Ja.
1: Als je naar wat gerichter gaat kijken naar mensen die zich echt gamer zouden noemen. Tegenwoordig heeft 43%, is 43% van alle bezitters van een PlayStation is een vrouw. Dat vind ik altijd wel een goede statistiek.
0: Ja, ja.
1: Terwijl dat 20 jaar geleden was dat nog 18%. Dus ja. Dat maakt nogal verschil.
0: Maar dat geeft wel meteen aan hoe belangrijk die gamers zijn voor de politiek.
1: Ja, nee, zeker. Ik bedoel, dit is de huidige generatie. Hè. Ik ben zelf net 40, maar ik werk tegenwoordig veel tussen twintigers. En daarbij is gaming echt gewoon een hele normale deel van hun leefwereld.
0: Ja.
1: Daarbij ook een manier waarop je makkelijk zou kunnen communiceren met hun. Als je weet hoe je daarover moet praten. Of als je weet hoe games in elkaar steken.
0: Ja.
1: Dus ja, zeker als je wat jongere kiezers wil bereiken. En dan heb ik het dus echt niet meer over tieners. Maar dan heb ik het over twintigers en vroeg dertigers. Dan moet je wel een klein beetje weten van die gamewereld.
0: Ja, ja, maar hoeveel aandacht moeten we eigenlijk dit soort acties van de regering Trump blijven geven? Als je ook best wel duidelijk zegt, het is een beetje een pesterijtje.
1: Ja, dat is een hele goede vraag. Weet je, aan de ene kant begrijp ik het heel goed dat we het hier allemaal over hebben. Want het is wel eventjes toch een flinke stunt die ze hier doen.
0: Ja.
1: Maar aan de andere kant denk ik van ja, maar dat is ook het punt. En dan vraag ik me inderdaad af of het goed is dat we hier veel aandacht aan gaan besteden. Want uiteindelijk zijn het gewoon advertenties. En je geeft nu geven wij eigenlijk ook een beetje vrij de ruimte voor de advertenties van de regering Trump door er hierover te praten.
0: Ja, ja. Nou ja, daar gaan we dan voor de toekomst maar even goed over nadenken. Maar voor nu heel erg bedankt voor je duiding. Gamesjournalist Len Maassen, dankjewel.
1: Alsjeblieft. 1, 2, 1, 2, 3. I don't play video.

Tenacious D hoor je op NPO Radio 1 met videogames. Blijf luisteren, want zometeen gaan we het hebben over het onlangs verschenen onderzoek naar de jongerentak van Forum voor Democratie, waar sprake zou zijn van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Eerst het NOS Journaal.

0: zien elkaar bij Omroep Zwart.
1: NPO Radio 1.
2: 4 uur, Jasper Leegwater met het NOS Journaal. In Moskou zijn vanavond gesprekken gevoerd tussen de Russische president Poetin en de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner. In het Kremlin werd gesproken over een akkoord om een einde te maken aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Rusland zegt dat het constructieve gesprekken waren. De Amerikaanse gezanten gaan zondag voor het eerst naar Kiev om te praten met de Oekraïnse president Zelensky. In Leeuwarden is een jong kind overleden na een aanrijding met een veegwagen. Het ongeluk gebeurde eind van de middag op zaterdag bij een winkelcentrum in een woonwijk in Leeuwarden. Er kwam onder meer een traumahelikopter ter plaatse, maar de hulp mocht niet meer baten. Het kind is ter plekke overleden. De politie spreekt over een jong kind, maar heeft de leeftijd niet bekendgemaakt. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt nog onderzocht. In Duitsland wordt volop gezocht naar de klimaatactivist die beweert achter de aanslagen op het energienet te zitten van afgelopen week. Inmiddels heeft de politie ook 2 foto's van de man gedeeld. Zijn camper werd vrijdag gevonden in een bos in Noord-Rijn-Westfalen. De verdachte schreef in een brief dat hij de sabotagepoging heeft gepleegd uit protest. Een kandidaat van de Griekse editie van Expeditie Robinson klaagt de producenten van het programma aan nadat hij zijn been verloor bij de opnames. Het ging in mei mis toen de 22-jarige Stavros Floros ging speervissen. Hij werd overvaren door een toeristenboot en moest zijn onderbeen laten amputeren. Hij zegt dat de producenten nalatig waren als het om de veiligheid op het water gaat en dat de begeleiding van de zender en de Turkse producent na het ongeluk te wensen overliet. Stavros Floros eist $100 miljoen schadevergoeding. Het weer, het is droog en opgeklaard. Daardoor is het flink afgekoeld vannacht. Het is 7 tot 11 graden momenteel. Vanaf de ochtend een mix van zon en wolken. En het wordt dan uiteindelijk 21 tot maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1. Omroep Zwart.
0: De nacht is zwart. Ruben van Haften.
3: Wat als dans je lust in je leven is? Maar ja, dan word je blind en dus kun je het niet meer op dezelfde wijze beleven als eerst. Dat overkwam Isam Zemouri. Over die ervaringen maakte hij meerdere voorstellingen, maar nu komt hij met Double Sense. En hierin werkt hij samen met de dove danser Dennis Massard. Ze leggen zelf uit wat Double Sense precies inhoudt.
4: Double Sense is echt een nieuwe en unieke zintuigelijk duetvoorstelling. Die maakt een mooie en unieke combinatie tussen een doof en een blinde dans die gaan samen bewegen en creëren eenzelfde podium.
5: Ja, en met deze voorstelling onderzoeken we eigenlijk hoe wij een nieuwe bewegingstaal kunnen creëren waarbij wij eigenlijk helemaal geen hulpmiddelen nodig hebben.
4: Kijk, ik ben zeker dat jullie dat nooit ergens gezien.
3: Nee, dat weet ik wel zeker. En het volgende uur schuift Isam bij me aan. Maar eerst iets heel anders.
1: Dit is De Nacht is Zwart.
0: Welkom bij Omroep Zwart.
3: Onlangs verscheen er een onderzoek naar de jongerentak van Forum voor Democratie. Vrij Nederland die concludeert dat er sprake is van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Hoe komen jonge mannen tot dit gedrag en welke ideeën over vrouwen liggen hieraan ten grondslag? En ook, wat is er voor nodig om een samenleving te creëren waarin vrouwen zich veilig kunnen voelen? In deze aflevering van Dossier NAV gaat antropoloog Sinan Çankaya in gesprek met journalist Tjart van den Berg, die namens Vrij Nederland onderzoek deed naar het seksueel overschrijdend gedrag binnen de JVD. Maar hij praat ook met professor Dr. Larissa Hoogsteder, directeur behandelzaken bij Forensisch GGZ-centrum De Waag.
6: Tjart, Larissa, welkom en dank dat jullie hier zijn. Tjart, jij onderzocht voor Vrij Nederland seksueel grensoverschrijdend gedrag binnen de JVD. Hoe kwam je de verhalen op het spoor?
7: Nou, we constateerden eerst dat het ledenbestand van de jongerentak van Forum voor Democratie in 2024, dus het laatste jaar waarin dat gemeten werd, met een kwart was geslonken. En dat vonden wij heel apart, want die vereniging die profileert zich heel erg als grote opkomende beweging voor jongeren. Dus dat druist eigenlijk rechtstreeks in tegen dat beeld dat ze proberen naar de buitenwereld toe proberen te zenden. Mm-hmm. Nou ja, en een rondgang langs oud-leden leerde dat een van de redenen waarom ze vertrokken was dat er structureel grensoverschrijdend gedrag ten opzichte van vrouwen plaats had. Mm-hmm. En dat dat ook ja, heel erg geworteld is en geïnstitutionaliseerd is bijna in de cultuur van de jongerenvereniging van Forum voor Democratie. Dus ja, we zijn er eigenlijk via een zijweg opgekomen. Ja.
8: En wat maakt het geïnstitutionaliseerd?
7: Nou, het maakt het geïnstitutionaliseerd dat binnen de JFVD is er een toplaag van 100 personen, laten we het zo zeggen. Daar zitten ook gemeenteraadsleden, kamerleden bij, bestuursleden bij. En die hebben goed deels polyamoureuze relaties. Mm-hmm. En dat wil zeggen dat, nou ja, dat vrouwen, ook als ze lager in de partijhiërarchie staan, toch al worden aangespoord om seks te hebben met die prominente leden binnen de JFVD. Nou ja, nou is die cultuur binnen de JFVD is er zo op ingericht dat het eigenlijk bijna een secte-achtige beweging is. Dus wanneer je wordt aangespoord om seks te hebben door zo'n prominent, dan is er heel weinig ruimte om nee te zeggen voor zo'n vrouw. Want op het moment dat je dat niet doet, dan

0: Die is er zo op ingericht dat het eigenlijk bijna een secte-achtige beweging is. Dus wanneer je wordt aangespoord om seks te hebben door zo'n prominent, dan is er heel weinig ruimte om nee te zeggen voor zo'n vrouw. Want op het moment dat je dat niet doet, dan loop je al gauw de kans om afvalliger te worden, om geëxcommuniceerd te worden bijna binnen die partijen. Nou goed, en dat heeft binnen de Forum is dat geïnstitutionaliseerd in zoverre dat ze hebben dus 4000 leden ongeveer. En ze hebben heel veel activiteiten waarbij alleen maar 100 mensen geselecteerd mogen worden. Ja. Dus, en die activiteiten, en wie er naartoe mag, dat wordt dan bepaald door die prominente laag, door die toplaag. Het gaat vaak over vrouwen die eigenlijk helemaal geen zin hebben om vanzelfsprekend seks te hebben met die prominente figuren. Vaak is er alcohol in het spel en voert zo'n prominent een vrouw min of meer dronken. Wat ook institutioneel is, is dat er veredelde banga-lijsten rondgaan binnen die gemeenschap. En er heel nadrukkelijk wordt gecorrespondeerd en heel erg gedetailleerd wordt gesproken over de seksuele prestaties tussen aanhalingstekens van die vrouwen. Wat toch eens meer benadrukt dat het een heel toxisch masculine cultuur is. Ja. Waarin die polyamoureuze relaties toch vooral op initiatief komen van de mannelijke leden die tot de hogere posities bekleden.
1: Ja, Larissa, hoe heb jij het artikel gelezen? Was je verbaasd?
2: Nee, helaas was ik niet verbaasd. Maar dat komt ook vanuit het werk wat ik doe, maak ik wel het een en ander mee. En weet ik ook dat er helaas groepen zijn waar dit soort gedrag kan plaatsvinden. Dus verbaasd was ik niet. Ik vind het wel elke keer toch heel zorgelijk om te zien dat het gebeurt. En dat je bemerkt dat het ook heel erg te maken heeft met dat het voor mensen heel moeilijk is om er weer uit te stappen. Omdat ze ook wat gevonden hebben binnen de groep. Hè? Want daarvoor is er eigenlijk sprake van een sociaal isolement. Ze willen heel graag ergens bij horen. Ja. Dan horen ze ergens bij, maar dan treedt er normvervaging op. Over de grenzen heen gaan en het beeld van als ik het niet doe, dan word ik afgewezen, hoor ik er niet meer bij en dan verval ik weer in het oude patroon. Dus het geeft ook een soort status. En dit is wel iets wat we in andere vormen op allerlei groepsprocessen tegenkomen als kenmerkend. Ja. Wat maakt dat een mens grensoverschrijdend gedrag kan gaan vertonen of over zijn eigen grenzen heen gaat.
1: En kun je iets meer vertellen over je werk? Want je behandelt ook plegers van grensoverschrijdend gedrag.
2: Ja.
1: En wat kom je dan vooral tegen? Wat een soort gedachten gaan er rond bij die jonge mannen?
2: Ik kom van alles tegen, maar als het gaat over gewelddadig gedrag, en dan zowel op het gebied van seksueel als huiselijk geweld, dan zien we in deze tijd wel steeds meer dat het gepaard gaat met overtuigingen ten opzichte van andere groepen mensen. Dus de gewelddadige radicalisering zien we steeds meer dat aan het toenemen is.
1: Ja.
2: Maar ook dat het goed praten van het gewelddadige gedrag. Het heeft aan de ander gelegen, maar als het ten opzichte gaat van vrouwonvriendelijke gedachten, zien we dat in de vorm van huiselijk geweld ook steeds meer toenemen. En sexting en sextortion onder jongeren wordt ook steeds meer vrij normaal gevonden. Of daar doe ik aan mee om erbij te horen.
1: Ja.
2: En dat door de impact van de sociale media heel erg onder druk staat, dat is ook een gegeven van deze tijd.
1: Ja.
2: Dat een enorme beïnvloeder is.
1: Maar je zegt dus ook dat het niet exemplarisch is voor de JFVD.
2: Zeker niet. Zeker niet. Nee. Maar het is wel zo dat mensen met extreem rechts gedachtegoed, dat we daar sneller in zien gebeuren, dat er het traditioneel denken over man-vrouw positie daar vaker aanwezig is. Dat wil nog niet zeggen dat je zegt dat grensoverschrijdend gedrag oké is, of dat man-vrouw niet gelijkwaardig is. Maar daarin zie je wel subculturen waarin dat nog meer aanwezig is en gevoed wordt.
1: Ja. Ja, en Chart, ik kan me voorstellen dat die

0: Jongens van de FVD zichzelf niet gauw seksistisch of vrouwonvriendelijk zullen noemen.
1: Nee.
0: Dus wat zijn hun verklaringen? Wat zijn de verklaringen van de leden zelf?
1: Nou, het is toch een diepe overtuiging van die leden zelf dat de man, en met name de witte man, eigenlijk de afgelopen 10, 20 jaar onder invloed van het feminisme en onder woke tussen aanhalingstekens, dat hen een groot onrecht is aangedaan. Dat zij een achtergestelde positie zouden hebben ten opzichte van minderheden, wat het ook mogen betekenen. En dat idee dat zit er vaak al in op de middelbare school, op het moment dat ze naar de universiteit gaan. En wanneer je dan een partij hebt die er actief op toestuurt om die personen toch een beetje dat slachtofferschap aan te praten.
0: Ja.
1: Ja, natuurlijk ben je dan als gefrustreerde jongeman ben je vatbaar voor dat soort ideeën.
0: Ja.
1: Maar ze zullen zich niet zo snel inderdaad als seksist of als dader aanmerken. Juist omdat ze overtuigd zijn van inderdaad het slachtofferschap van de witte man.
0: Ja. Maar gaat het dan ook nadrukkelijk om, hè, dus dat dan de man, je zegt ook, hè, de witte man, eigenlijk weer een soort dominante plek krijgt in de samenleving?
1: Ja, nou, inderdaad, dat is wat er aan de hand is. Maar tegelijkertijd, bij vorm in het bijzonder, is het nog eens extra interessant dat ze tegen de buitenwereld zeggen dat ze terug willen naar die traditionele genderverhoudingen. Maar daarom is juist die polyamoreuze cultuur zo interessant, omdat het eigenlijk een nog vrouwonvriendelijker alternatief is ten opzichte van die SGP-achtige genderverhoudingen die we genderrolpatronen. Want dat traditioneel dat gaat uit van een soort man-vrouw en twee kinderen gezin, waarbij de vrouw dus huishoudelijk werk doet. Maar een polyamoreuze toestand, dat is, nou ja, het komt niet voor in de gedachtegang van de SGP, om het maar zo te zeggen.
0: Ja.
2: Nee, je ziet ook een soort vermenging in gedachten plaatsvinden. Want ook vanuit de mano's weer. Want de incels, hè, dat is dan een groep die niet vrijwillig alleen zijn en daar veel frustraties uit ervaren. En daar zie je een hele duidelijke connectie met extreemrechts denken. Dat daar een subgroep van is die daar zich door laat beïnvloeden. Maar binnen deze groep is het veel meer, als het vanuit de mano's weer gaat, vanuit de red pill gedachtegoed van de man heeft recht op seks. Biologisch gezien ben je als man geneigd om vele veroveringen aan te willen gaan.
1: Ja.
2: En je krijgt status met veel vrouwen. En dat is een andere stroming die waar zij zich kennelijk door hebben laten beïnvloeden.
1: Ja, en daarmee dat wereldbeeld, dat wordt dan ook nog eens soort van gerechtvaardigd, inderdaad, zoals jij dat beschrijft, aan de hand van quasi-wetenschappelijke inzicht. Dus heel vaak wordt dan een beroep gedaan op Darwin en de evolutietheorie. Ja. Dat staat een alineaatje en dan wordt er verwezen naar Darwin. En die zou dan hebben gezegd van, ja, mannen die hebben per definitie hebben een soort oerinstinct om te jagen. Dus je ziet dat er veel aan gelegen is om dat wereldbeeld toch te proberen te verantwoorden. En dat gebeurt aan de hand van, nou ja, quasi-wetenschappelijke inzichten. Ook bij Forum worden boekjes aan jonge vrouwen uitgedeeld waarin dat staat. Waarin rustig staat van, ja, als vrouw heb je min of meer de taak om te accepteren dat een man nu eenmaal vreemd gaat. En dat een man polyamoreuze relaties aangaat zonder dat jij daar ook maar iets over daarover iets te zeggen hebt. Dus ja, het wordt ook dat wordt geïnstitutionaliseerd.
0: En waarom zijn dit soort ideeën zo aanlokkelijk of populair voor jonge mannen en jonge vrouwen?
2: Ja, daar zijn verschillende theorieën over. Maar vanuit de man zijnde, dat er toch veel mannen zoekende zijn in de huidige samenleving met hoe positioneer ik me, hoe word ik voldoende gezien en erkend. En dat een deel daar frustraties bij ervaart. En dat maakt dat ze zich graag aansluiten bij zo'n gedachtegoed. Maar het is ook zo, en dat vind ik eigenlijk veel verontrustender, dat er een hele grote groep is die daar eigenlijk niet zo over denkt, maar die veel meer vanuit pubers identiteitsvorming zoekende zijn. Dus ja, op internet gaan zoeken naar, hey, hoe kan ik er aantrekkelijker uitzien? Hoe kan ik geld verdienen? Hoe kan ik makkelijker meisjes versieren? En dan bij content terechtkomen die de manosfeer raken en dan langzamerhand ook vanuit de behoefte ergens bij willen horen, ergens ingezogen worden. Mm-hmm. En dan treden de vormen van radicaliseringsprocessen op, dat voordat je het weet, normvervaging, dat ze er helemaal in meegaan. En dat het best wel zou kunnen zijn dat ze in het begin compleet anders dachten.
0: Ja, ja.
2: Maar dat heeft wel te maken met onzekerheid zoekende. Wie ben ik? Hoe wil ik zijn?
0: Ja, laten we dan misschien even teruggaan helemaal naar die eerste stadia. Er wordt ook vaak gesproken over piramide van geweld.
2: Ja.
0: Dan bijvoorbeeld begint met seksistische opmerkingen en grapjes. Kun je dat uitleggen?
2: Nou ja, dat is iets wat we volgens mij helaas in onze samenleving voortdurend tegenkomen, toch? Mm-hmm. Nee, ik weet niet beter dan dat er in verschillende groepen en ook bij jongeren al door opmerkingen over homoseksuelen gemaakt worden, over vrouwen van als ze zich zo kleedt, dan vraagt ze er ook om. Of mm-hmm. als ze zo kleedt, dan mag je echt wel even nu haar gaan versieren, want aha. Of de vrouw die hoort wel degelijk achter het aanrecht. Dus dat soort, dus dat het met elkaar gewoon gevonden wordt om zo te praten en dan eerst nog lacherig en dan steeds meer zonder het lachen.
0: Ja.
2: En dan heb je vanuit de piramide van geweld, dat het dan vervolgens gaat naar echt het veroordelen. En we zien dus ook al onder de jeugd nu dat er veel meer jeugdigen zijn die het echt ook een deel de schuld bij de meisjes neerleggen, vrouwen neerleggen als er verkrachting plaatsvindt. Ja, had je maar niet zo moeten kleden. Dus dat er veel meer veroordelingen zijn die het mm-hmm. gedrag goed praten van grensoverschrijdend gedrag. Dus dat als dat gaat plaatsvinden binnen een groep en je gaat dat helemaal verinnerlijken en waar vinden.
0: Ja.
2: Nou, daar heeft de manosfeer ook een rol bij, maar ook degene op school die zich laten beïnvloeden door de manosfeer, die dan weer andere jongeren daarin meetrekken. En dan van daaruit dat het sneller gepaard gaat, dat als je een relatie hebt, dat je controlerend gedrag gaat plaatsvinden, gaat toepassen.
0: Ja.
2: En dat je sneller, de gedachtegoed, de man is de baas. En als een vrouw zich houdt aan de regels van de man, hoeven er geen klappen te vallen. Nou, logisch. Dus als een vrouw dan iets doet wat jij niet wil, is het, kan je het daarmee goed praten dat je een klap geeft. En zo kan dat erger worden.
0: Ja.
2: Ik moet daarin wel zeggen, met de piramide van geweld, ik vind hem wel eenzijdig benaderd.
0: Okay.
2: Dat het vooral alleen gaat over de gedachtegoed en dat het steeds meer normaal gevonden wordt. Maar we kennen ook heel veel mensen die in staat zijn tot geweld plegen, die eigen slachtoffer zijn geweest van.
0: Ja.
2: En dat het ook vaak gaat over niet je eigen impulsen kunnen beheersen, veel problemen met emoties. En dat vooral dat maakt dat iemand over de grens gaat. En ook binnen deze groep zal er een deel geïndoctrineerd zijn
0: mm-hmm.
2: vanuit het gedachtegoed, maar een ander veel meer vanuit, ja, maar ik wil erbij blijven horen en dat is mijn leidraad en daarom doe ik het. Of vanuit de hoeveelheid alcohol niet meer weten wat je doet en dan meegaat.
0: Ja.
2: Dus het is niet altijd zo dat de denkwijzes die iemand hanteert en helemaal in het DNA zit, dat de enige verklarende factor is voor grensoverschrijdend gedrag. En dat zie je in de piramide, dat het vooral daarover
0: gaat. Nee, want het is ook nog heel erg individu-gericht natuurlijk.
2: Ja.
0: Maar je hebt het over normverschuiving, normverandering.
2: Ja.
0: Dus wat krijgen we dan in een samenleving waarin allerlei ideeën over mannen en vrouwen weer gangbaar worden, salonveeg, misschien zelfs weer inmiddels steeds dominanter.
2: Ja.
0: Ik bedoel, wat doet dat met een begrip als radicalisering? Moeten we dan niet gaan spreken over een samenleving die radicaliseert? En niet zozeer
2: Radicaliseringsprocessen gaan wel heel erg gepaard met een ik hoor nergens bij op zoek naar een groep waar je wel gehoor krijgt en erkenning krijgt, met steeds meer zwart-wit denken en het polariseren. Mm-hmm. En ik denk wel dat we met een samenleving te maken hebben waar er sprake is van normverschuiving. Mm-hmm. Maar om al te spreken over een hele samenleving of een deel daarvan geradicaliseerd is, dat vind ik te ver gaan. Mm-hmm. Ik vind wel dat we ons moeten realiseren dat de zorgen heel groot zijn. En mm-hmm. dat we dat niet meer moeten bagatelliseren. En dat we moeten gaan kijken hoe kunnen we dit weer gaan terugdraaien. Mm-hmm. Maar zonder te gaan polariseren, want ik denk dat dat absoluut niet gaat werken.
0: Ja, ja, en hoe doe je dat dan? Want iemand zou kunnen zeggen, ja, alleen al het gebruik van het woord radicalisering heeft mogelijk een polariserend effect. Betekent dat dan dat we die termen en begrippen niet moeten gebruiken?
2: Nou, op het moment dat als jij met mensen in gesprek wil gaan, denk ik dat je dat in eerste instantie niet moet gaan gebruiken. Mm-hmm. En voor nu is er een schone taak voor docenten, voor ouders, om al veel eerder met kinderen het gesprek aan te gaan over hoe je vanuit hun systeem en vanuit de Nederlandse samenleving aankijkt tegen positie man-vrouw, wat je tegen kan komen aan beïnvloeding en hoe je daar vervolgens mee om zou kunnen gaan, dat het heel menselijk is dat je je snel laat beïnvloeden en je laat leiden door groepsdruk, maar hoe kan je daar weerbaarder tegen worden? Tegelijkertijd is het ongelooflijk belangrijk dat we veel beter kijken, want dit gaat ook over racisme en armoede en dat er heel veel mensen in de samenleving zich onveilig voelen en daardoor ontstaan ook zulke processen.
0: Ja, ja. Tjart, is er volgens jou sprake van radicalisering binnen de JFVD?
1: Nou, die radicalisering die ik zou binnen de JFVD zeggen dat die radicalisering reeds heeft plaatsgevonden. Omdat juist die seksistische cultuur die we het net omschreven, dat is volkomen salonveeg en dat is structureel. Misschien nog het meest symptomatisch daarvoor is dat er geen vertrouwenspersoon is binnen de JFVD waarbij je kan aankloppen om dat soort van klachten te ventileren. Dus nee, ik zou zeggen dat de JFVD reeds geradicaliseerd is. Ik ben het wel met u eens dat het misschien ver gaat om te zeggen dat de samenleving als geheel in dit opzicht als al geradicaliseerd is. Maar tegelijkertijd, als je het in de zetels bekijkt, ter rechterzijde van de VVD zijn toch in elk geval 50 zetels ongeveer 50 zetels te verdelen. En onder meer van partijen die wat die genderrollen betreft toch een tamelijk conservatief wereldbeeld aanhangen. Dus het gaat misschien ver om te zeggen dat de samenleving als geheel geradicaliseerd is, maar dat in acht nemende denk ik dat we toch een heel eind op weg zijn.
2: Ja, maar dan zou ik hem ik toch nuanceren in er zijn subgroepen, ook zelfs binnen de beweging waar jij het over hebt, mm-hmm. kan je niet zeggen dat iedereen daar geradicaliseerd is, maar dat er een deel daarvan, dat er sprake is van radicalisering en dat er sprake is van radicaliseringsprocessen, ja.
1: Zeker, ja.
2: Maar niet iedereen die lid is van die groep, die keurt het goed dat er seksueel grensoverschrijdend gedrag plaatsvindt. Dat kan ik me bijna niet voorstellen.
1: Nee, zeker, zeker.
2: En ik kijk meer, ik hou graag van nuanceren.
0: Maar dan toch even, een soort gedachte-experiment.
2: Ja.
0: Ik wil terugkomen op dat begrip radicalisering.
2: Ja.
0: En een gedachte-experiment. Want wat gaan onze instituties en instellingen doen? De situatie is er nog niet, maar we glijden wel af. Het gaat die kant op, lijkt het te bewegen. Welke rol hebben onze instellingen, waaronder de GGZ, als bepaalde ideeën zo dominant zijn geworden en die instellingen nog tegenwicht proberen te bieden? Tegengewicht probeert te
2: En weet bieden. Je, het is een hele lastige, hè? Want aan de ene kant kan je zeggen, elk mens heeft recht om te denken wat hij wil, maar het mag niet zo zijn dat daar gedrag uit voortvloeit waarbij je anderen beschadigt. En ik ben inmiddels zover dat bij een aantal gedachtegoed we wel al eerder mogen ingrijpen, omdat mm-hmm. je niet wil wachten totdat het zorgelijke moment aangebroken is, dat de kans veel groter is. Nou, dan denk ik echt over vrouwenvriendelijke opvoeden, opvattingen, maar ook als het gaat over racistische opvattingen of haat tegen homo's.
0: Ja.
2: Want het is ook heel goed voor mensen om ander perspectief in te leren innemen. Van hoe kan je daar ook vanuit een ander perspectief naar kijken, waardoor het denken überhaupt flexibeler wordt. En dat is voor mensen met grensoverschrijdend gedrag al sowieso een aandachtspunt in de behandeling. En godzijdank zien wij nu toevallig ook vanuit een onderzoek, meta-analyse over gewelddadige radicalisering, dat eerst dachten we dat sleutelen aan het anders denken averechts werkte, maar we zien nu dat dat niet zo is. Ja. Dus dat het ook kennelijk wel ook werkt als je pogingen doet om dat weer te veranderen.
0: Ja.
2: Maar mensen zijn pas weer makkelijker in staat om anders te willen denken als ze zich genoeg gezien erkend voelen. Dus als jij meteen in de aanval en in de veroordeling gaat zitten, gaat iedereen alleen maar verdedigen waarom je zo, zo denkt.
0: Maar ik kan me ook voorstellen dat juist de mannen die je helpt, behandeld, dat zij natuurlijk ook al een wantrouwende, argwanende idee hebben van de instellingen en instituties.
2: Zeker.
0: En dat zij ook zoiets hebben van, dus ik
2: dan
0: moet
2: dan gaan
0: nu,
2: we weer zo'n iemand, weer zo'n hulpverlener.
0: Politiek correct en mijn wereldbeeld mag geen plek hebben binnen deze democratie.
2: Ja.
0: Dus dan is er eigenlijk ook nog eens misschien de fundamentele vraag, welke plek is er voor radicale ideeën binnen de liberale democratie?
1: Nou ja, ik denk, en daarom noemde ik ook die 50 zetels. Ik ben het mee eens. Niet iedereen die partijen aanhangt heeft die conservatieve denkbeelden. Maar je hebt dus wel partijen die gezamenlijk ongeveer 50 zetels hebben, die eigenlijk heel vrij zijn binnen die liberale democratie, om die vrouwonvriendelijke denkbeelden salonveeg te maken. Dus met geradicaliseerd bedoel ik niet dat iedereen die op die partijen stemt ook daadwerkelijk die conservatieve denkbeelden hebben. Ik denk dat die radicalisering er vooral in zit dat we een stelsel hebben waarin partijen met ongeveer 50 zetels vrij zijn om die ideeën te ventileren en nog verder te normaliseren. Dus
2: vindt plaats.
1: Ja,
2: absoluut.
1: Exact. Dus ik bedoel, het is misschien een beetje krampachtig uitgedrukt, maar.
0: Maar wat zouden we dan kunnen doen?
1: Wat we eraan zouden kunnen doen.
0: Oh, wat is jouw voorstel?
1: Nou, ik denk sowieso. Ik denk dat er twee benaderingen zijn.
0: Oh, oké, je hebt een panklaar antwoord.
1: Absoluut.
0: Ja,
1: ik heb hier van tevoren over nagedacht. Ja. Dat was de instelling van het gesprek al de meer ook. Maar ik denk dat je op twee manieren hierover na kunt denken. Dus je zou in de eerste plaats zou je toch, hoe krom dat ook mogen klinken, en in België is het al gedaan, in Nederland ook met centrumdemocraten, maar je zou toch na een verbod toe moeten gaan op Forum voor Democratie. En je zou dat juridisch moeten ontbinden. En ik denk tegelijkertijd, als dan het tweede alternatief zit er eigenlijk in, dat je individueel moet gaan kijken naar personen die aangesloten zitten bij extreemrechtse organisaties. Dus heel veel van die jongeren die ervaren toch een soort drempel om uit die organisaties weg te gaan. En dat heeft te maken met dat er toch een bepaald stigma op zit. Op het moment dat je bij de JFD aangesloten bent, zou iedereen zeggen van, oh, je bent een neonatie, je bent een extreme persoon. Terwijl dat is lang niet van iedereen. Dat is lang niet van toepassing op iedereen. Dus ik denk ook dat wij als samenleving toch op een andere manier, hoe gek dat ook mogen klinken en misschien ook tegenstrijdig is met wat ik eerst zei, dat we toch genuanceerder moeten denken over personen die op enig moment in hun leven aangesloten waren bij zo'n extreemrechtse organisatie.
0: Ja. Maar dus enerzijds pleit je voor een verbod.
1: Ja, dat is institutioneel.
0: En tegelijkertijd zeg je, we moeten ook ruimte bieden voor een reïntegratie.
1: Zeker,
0: van.
1: Zeker.
2: Maar we hebben nu wel te maken met internet over de hele wereld.
1: Ja.
2: En op het moment dat als je iets verbiedt, en ik zeg niet of dat goed of fout is, dan weten we ook dat mensen nog steeds, die gaan gefrustreerd zijn over dat gebeurt, boos en het wordt nog heftiger en waarom ze zo denken. En die gaan medestanders in de hele wereld zoeken naar, vind je ook niet, waardoor de kans nog groter is dat ze met z'n allen juist dat extreemrechtse gedachtegoed nog meer op een rigide manier gaan ventileren en ergens bij gaan.
1: Ja, nou, ik denk
2: dat mogelijk ook nog erger gaan uiten.
1: Ja, ik denk dat deels zo is. Maar tegelijkertijd, er zijn dus ook veel mensen betrokken, hoe paradoxaal het ook mogen klinken, bij een extreemrechtsbeweging die niet noodzakelijk die racistische denkbeelden aanhouden. In het geval van Forum bestaat de achterban ongeveer voor 1/3 uit personen die alternatieve denkbeelden hebben over bijvoorbeeld COVID, over die helemaal in complottheorieën zijn. Ik denk dat wanneer je Forum verbiedt, zij niet zoiets zullen hebben van, ik vind het jammer dat extreemrechtse denkbeelden plotseling verboden worden. En ik denk ook dat de geschiedenis die wijst geloof ik uit dat wanneer je een partij verbiedt, zoals met de winter in België en met Nederland, de traditie met de Centrumdemocraten, dat het verbieden van een partij dat heel wisselende effecten kan hebben. Mm-hmm. In het geval van de winter heeft het een
3: maar
1: tijdje.
3: Jij hoopt dan toch op een positieve uitwerking.
1: Ja, en ik
3: ondanks de wisselende resultaten.
2: Maar ik hoop dat je hartstikke gelijk hebt, maar ik zie dit wel als een groter probleem.
3: Ja.
2: En ook met betrekking tot niet alleen maar het extreem rechts gedachtegoed, maar ook de normvervaging met betrekking tot positie man-vrouw en het seksueel grensoverschrijdend gedrag. Wat daaruit voortkomt.
3: Breder in de samenleving.
2: Breder in de hele wereld, wat we nu zien gebeuren.
3: Ja.
2: En waar heeft dit te maken? Met dat mensen zich universeel onvoldoende veilig en gezien en erkend voelen. En dat er per definitie polarisering plaatsvindt. Dus blijf ik nog steeds wel bij het verhaal dat je ook vanaf het begin moet gaan zorgen.
1: Maar ik denk toch echt dat het toch echt met elkaar samenhangt. Want juist die politieke partijen formaliseren dat soort denkbeelden. Dat zijn aanjagers voor het normaliseren van ook die piramide voor extreem vrouwenvriendelijk gedrag. Op het moment dat je die partijen definitief het zwijgen oplegt, beperk je toch ook die normaliseringsprocessen.
2: Maar wat er nu op internet bij verschillende groepen plaatsvindt, dat blijft dan toch nog bestaan.
1: Zeker.
2: Dus ik zeg niet dat je dit niet moet doen, maar je bent er dan nog absoluut niet.
3: Nee. Dus zeg maar om eventjes daarop aan te haken. Dus
2: groot.
3: Die online digitale cultuur.
2: Ja.
3: Je hebt natuurlijk de manosfeer, de mannelijke influencers. Maar je hebt ook de tradwives.
2: Ja.
3: En in feite verkopen beide een soort droombeeld van oude traditionele rolpatronen. En ik denk ook dat er een reden is waarom deze figuren nu opkomen in een soort hele wankele, onzekere tijd en in de wereld. En tegelijkertijd, als je dan naar die influencers goed luistert, dan erkennen zij zelf ook wel dat zij een bepaalde droom overeind houden. En dat er ook bijvoorbeeld een verdienmodel achter zit. Waar ik naartoe wil is dat, het is misschien ook dweilen met de kraan open, maar zouden we ook niet iets moeten doen met betrekking tot de smartphone en jonge mensen, bijvoorbeeld op scholen?
2: Ja, ik denk dat we daar wat mee moeten doen.
3: Ja.
2: Zeker. Dat is een heel goed idee. Ik denk ook dat er meer mensen mee moeten denken. Hè? De wereld van jongeren gaat ook over de online wereld. En we zijn nog heel vaak alleen maar geïnteresseerd in wat ze meemaken offline. Maar het is gewoon ook hun wereld.
3: Ja.
2: Dus dat het ook veel meer daarover moet gaan. Wat maak je daarin mee? En wat betekent dat voor jou? Maar ik denk niet dat we naar een complete betutteling toe moeten met dat ze helemaal geen contact meer hebben met wat er allemaal op internet gebeurt.
3: Ja,
2: omdat je het dan ook niet meer kan begeleiden.
3: Ja, maar ik hoor je eigenlijk ook zeggen, het gaat zich vermoedelijk verplaatsen. Is dat eigenlijk je punt?
2: Het heeft zich al verplaatst. Dus die andere kant en beweging die is al gaande.
3: Ja.
2: En daarvan zien we dat steeds meer aan het toenemen is. Dus we kunnen dat niet negeren als zijnde dat ook een beweging is die invloed heeft op verschillende denkwijzes.
3: Ja, maar Larissa, kun je iets zeggen wat je bijvoorbeeld ook in je werkveld doet en welke stappen er dan bijvoorbeeld wel zijn te zetten op het gebied van preventie?
2: Maar wij doen niet op het gebied van preventie, maar wij doen behandelen van jongeren waarbij er al sprake is van heel veel zorgen of al van delictgedrag.
3: Ja.
2: En dan gaat het heel erg over zorgen dat ze weer een ander toekomstperspectief krijgen, zorgen dat ze weerbaarder worden, werken aan zelfbeeldissues, want dat ligt er heel veel aan te grondslag. werken aan anders denken, werken aan emotieregulatie. Dus dat is afhankelijk van wat er bij iemand speelt, wat dan een helpende manier is. Maar we zien wel dat het zeker lukt om een heel groot deel van de jongeren er ook weer uit te krijgen.
0: Ja.
2: En we maken ook de andere kant mee, hè, vanuit, dus niet alleen maar de extreemrechtse, maar ook jongeren die op een andere manier tegen bepaalde groepen aankrijgen. Mm-hmm. Kijken en daar heel veel boosheid over ervaren. Maar we zien wel dat er een groep, zeker waarbij dat radicaliseringsproces vrij kort geweest is, dat het ook weer lukt als ze verbinding krijgen met mensen om hun heen, waarbij ze zich weer oké voelen.
0: Ja.
2: Dat het ook lukt om dat denken weer te veranderen. En maakt dat ze op een andere manier met het leven kunnen dealen.
0: Ja, Tjart, geloof jij in de goede voorbeelden, andere positievere vormen van mannelijkheid, en dat die worden uitgedragen?
1: Natuurlijk, ik denk dat dat vanzelfsprekend is. Dat lijkt me dat nuttig. Alleen, ja, ik blijf erbij dat wanneer je ook op in die macro-politiek en in de Eerste Plaats in de Tweede Kamer, wanneer je daar actoren hebt, aanjagers hebt, die dat wereldbeeld blijven ventileren, die er eigenlijk een ander voorbeeld tussen aanhalingstekens ten tonele brengen, dat het heel erg lastig wordt om daar positieve voorbeelden van mannelijkheid tegenover te zetten. Want ja, je zit er, ja, maar
0: vechten tegen de bierkar.
1: Eigenlijk wel, maar tegelijkertijd voel ik me ook wel een beetje ongemakkelijk om tegen wat u zegt in te druisen natuurlijk.
2: Nou ja, wij hebben letterlijk cijfers over wat het op groepsniveau doet in het verminderen van het delictgedrag. En we weten dat onze aanpak op groepsniveau natuurlijk niet bij iedereen helpt. Ja. Het is een gegeven, kijk, er zijn mensen, vooral mensen met rechtsgedachtegoed, die zeggen als er grensoverschrijdend gedrag plaatsvindt en delictgedrag straffen en je krijgt nog één kans en daarna voor altijd opsluiten, bij wijze van spreken. Hmm. Maar we weten dat dat eigenlijk niet werkt. En natuurlijk moet je begrenzen, maar dat behandelen bij een hele grote groep wel werkt.
0: Dus het gaat
2: ook als ze beïnvloed zijn door een manosfeer of door andere radicale gedachtegoed, dat het gelukkig helpt in verandering van gedrag.
0: Ja, ja, en je zegt dus ook luisteren naar deze mannen en hun zorgen serieus nemen.
2: Het is nodig om oordeelsvrij te zijn. En dat is voor een behandelaar soms heel erg lastig.
0: Ja,
2: omdat je te maken hebt, je ontmoet iemand die vaker dan eens gedachten hanteert waar je zelf van gruwelt. En toch moet je dan zorgen dat je oordeelsvrij blijft in het contact, om ervoor te zorgen dat er basis gecreëerd kan worden om verandering te gaan bewerkstelligen.
1: Ja, nee, het lijkt me toch moeilijk. Kijk, dat is zeg maar binnen de zorginstellingen, dat is nog één punt. Maar tegelijkertijd speelt voor deze jongeren met deze toch wat afwijkende denkbeelden toch ook dat ze zich maatschappelijk gezien niet geheel geaccepteerd voelen.
2: Dus je probeert ook te werken aan dagbesteding, aan kijken waar ze terecht kunnen. Dus het behandelen. Behandeling gaat ook over weer integreren in de samenleving. En dat is bij de ene veel makkelijker te organiseren dan bij een andere jongere. Maar dat hoort er allemaal bij.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Maak je gedachten even af, Tjart, tot slot. Je had het over deze jongeren. Je vond het ingewikkeld om deze gedachten ook toe te passen.
1: Nou ja, wanneer je het dus hebt over dat je moet. Ik vind het toch ook wel moeilijk, dat idee van je moet toch wel. In hoeverre moet je eigenlijk luisteren naar deze jongen? Dus nog los van personen die buiten de zorg staan. Ik vind het maatschappelijk gezien. Ik vind het toch lastig.
0: Wat is je bezwaar precies?
1: Nou, dat op het moment dat je luistert naar de jongeren en je onderkent dat die zorgen er zijn, ligt het toch op de loer dat je ook meegaat in de gedachten die ze erop nahouden, die in tal van opzichten problematisch zijn.
0: En dus normaliseert.
1: Ja,
2: Ja, maar daarom ga je vervolgens ook ze leren om perspectief in de positie van een perspectief in te nemen van een ander. En het is heel, wat jij nu beschrijft is inderdaad een heel lastig gegeven op allerlei vlakken. Hè? Ja, ja. Want voor jou is het steeds het extreem rechtsgedachtegoed, ja. Maar we komen van alles en nog wat tegen. En als je inderdaad, in onze term heet dat validerend, dus meegaat in luisteren, erkenning, dan kan iemand dat opvatten als, oh, dus je bent het helemaal met me eens. Dus het is ook de kunst om heel snel daarna te zeggen, maar we leven in een land die anders denkt, of als je nu is verplaatst, maar dan moet iemand zich wel voldoende gezien voelen voordat iemand zo'n stap kan maken. Maar we weten echt dat dat de enige manier is om binnen te komen.
0: Ja. Ik ga het hierbij laten. Ik wil jullie ontzettend veel danken voor jullie komst hierna. We zijn er niet over uitgesproken. Maar ik denk ook dat heel veel van je inzichten ook echt heel erg relevant zijn. Bijvoorbeeld voor leraren en docenten in het onderwijs die hier ook mee te maken hebben. Dank, Chart. Dank, Larissa.
2: Dankjewel.
1: Dank je.
4: Je hoorde een aflevering van Dossier NAV over het seksueel grensoverschrijdend gedrag binnen de JFVD. Meer afleveringen, zoals onze nieuwe documentaire De Witte Man, vind je in je favoriete podcast-app.
5: De nacht is zwart. Ruben van Aften.
6: He's the godfather of the ghetto. He's black, brutal and beautiful. The foxiest chicks in town are standing in line. The mafia is running for cover. JJ is his name. Power is his game. He's the Black Godfather.
4: Ja, de Black Godfather uit 1974. Het is een voorbeeld van de stroom aan zwarte films die eind jaren 60 en 70 in de Verenigde Staten werden uitgebracht. Dit genre wordt ook wel Blaxploitation genoemd. En binnenkort is deze film, samen met bijna 20 andere films uit het genre, te zien op het gratis streamingsplatform Tubi. Blaxploitation, dat kwam op doordat de witte middenklasse eind jaren 60 massaal naar de buitenwijken vertrok. Om faillissement te voorkomen voelde Hollywood zich genoodzaakt Afro-Amerikanen naar de bioscoop te trekken. En het genre zette voor het eerst zwarte acteurs in de hoofdrol, maar de films kregen ook veel kritiek van burgerrechtenactivisten. En dit was dan weer doordat er veel geweld en drugsgebruik in voorkwam en stereotypen over Afro-Amerikanen over de top werden bevestigd. Een bekend voorbeeld is Superfly uit 1972... met de gelijknamige titelsong van Curtis Mayfield. Het nummer gaat over het verlangen van de hoofdpersoon Youngblood Priest. Hij is drugsdealer en wil het circuit verlaten, maar hij zit vast in het systeem. En dat klinkt dan zo.

0: Blaxploitation films die trokken veel Afro-Amerikanen naar de bioscoop. En dat was een levendige ervaring. Bezoekers brachten wijn, whisky, joints mee. En ze praten ook volop terug naar het scherm. En dat vertelt Blaxploitation-legende Pam Grier in een interview.
1: It was the bomb. Because everybody talked back to the screen. Mm-hmm. I go just to hear the dialogue. Because you get unbelievable hipness and the flavor of the street. And people, they bring their... It was like a party. They BYOB, they bring their Thunderbird, their Mad Dog 2020. The Jack Daniels, they'd be smoking the reefer. And everybody would be getting just totally bombed.
0: Ja, de films werden geproduceerd met lage budgetten, maar ze brachten miljoenen op. Zo kost het slechts $700,000 om Chef te maken. Maar het bracht meer dan $16 miljoen op. Het grootste gedeelte van die winst ging echter niet terug naar de zwarte gemeenschap, maar naar de grote witte Hollywood studios. Wel brachten de Blaxploitation films zwarte makers naar de mainstream. Zo won Isaac Hayes als eerste Afro-Amerikaan een Oscar voor het nummer Chef. En dat is dan weer de titelsong van de gelijknamige Blaxploitation film.

Chef Isaac Hayes. Het genre is door aanhoudende kritiek op de stereotype karakters eind jaren 70 uitgestorven. Maar het nalatenschap van de blaxploitation is groot. Zo behaalde Pam Grier, die dus een echte legende in het genre was, eind jaren 90 haar tweede grote succes met de hoofdrol in Jackie Brown van regisseur Quentin Tarantino. Geïnspireerd op de blaxploitation film Foxy Brown uit 1974. Ook met diezelfde Pam Grier in de hoofdrol. En de Amerikaanse rapper Foxy Brown vernoemde zichzelf dan weer naar het karakter in de film dat uit is op wraak naar de moord op haar vriend. Een van Foxy Brown's nummers, Letter to the Firm, is ook te horen in Tarantino's film. En daarmee is de invloed van de blaxploitation film onmiskenbaar. Zowel in de film als muziekwereld en voor de representatie van zwarte makers in het algemeen.

0: Je luistert nu naar De Nacht is Zwart.
1: Wat wil je met mijn molenles worden en kooklessen?
2: Dit is mijn zoon. Inmiddels is hij 19 jaar oud en heb ik al zo'n 12 jaar geen contact meer met hem.
3: En er werd dus gezegd, papa, ik wil je nooit meer zien. Ik kreeg het eerst van mijn oudste zoon te horen en toen van mijn jongste zoon. En ik heb ze ook nooit meer gezien.
2: Ik ben niet de enige. En het kan ook nog gekker.
3: De agent komt op mij af en die zegt van, we gaan u arresteren vanwege kindermishandeling.
4: Kom bij me langs als die jongens er zijn. Hang camera's op en dan wil ik van jullie weten, wat doe ik fout?
2: Na een scheiding verliest 1 op de 5 kinderen contact met een van hun ouders.
5: Het gaat erom dat je het contact verliest. En ik denk dat is het allerergste.
2: Gaat het mis in de rechtspraak, de hulpverlening of bij ons, de vader zelf?
6: Als Henk de kinderen daadwerkelijk mishandelt, is dat heel zorgelijk.
2: Ik ga op onderzoek en ik probeer weer contact te krijgen met mijn zoon.
1: Papa, ik wil niet naar jou toe.
2: Maar dan gebeurt waar ik al langer bang voor was. En drijf ik juist verder af van het doel.
7: Mensen, we gaan beginnen met de zaak. Van der Ham versus Contuver.
8: Voor mij is deze situatie zo verdrietig dat ik van verdriet en pijn niet meer weet hoe ik je nog kan terugvinden.
9: De politie gaat ook niet een kind spartelend in een wagen duwen en zeggen, hier is je vader, alsjeblieft. Dat maakt het zo moeilijk.
10: Wat nu gebeurt in Nederland, dat gewoon willekeurig gekozen wordt. Nou, laat het kind maar bij die ouder zijn.
11: Dat heeft veel met me gedaan. Traumatisch, ja.
2: De podcast Papa, ik wil je nooit meer zien luister je vanaf Vaderdag, zondag 15 juni... op rtvoost.nl of in je favoriete podcast-app.
12: Als ik er ooit niet meer ben, heb je geen idee van wat vond ik nou eigenlijk zelf van mijn vader, want je kent me niet.
13: Het is onvoorstelbaar. Je wordt als kind ineens je huis uitgehaald.
14: Toen gingen we mee in zo'n busje.
15: Dit zijn gewoon staatsontvoeringen.
14: Ja, het was heel eng, want normaal gesproken denk je van daar gaan mensen heen die iets heel ergs hebben gedaan.
13: Je ouders hebben hoge schulden, ten onrechte blijkt later.
16: Toen ben ik in een crisisopvang terechtgekomen.
17: Ik ben 23 keer verhuisd, ik heb in 5 verschillende landen gewoond als kind, dus ik had geen vaste woonplek.
18: En wat mij dan ook echt altijd in mijn hart zit, zijn alle jongeren die nu eigenlijk ook niet meer leven.
13: Mijn naam is Sander het Sas.
19: In ons geval stonden 2 kinderen en die wilden die 2 uur overladen worden met mama en papa, want die missen die.
7: In sommige gevallen wonen kinderen op een plek waarvan de ouder niet weet waar dat is.
13: 5 jaar na de val van het kabinet Rutte worstelen ouders en kinderen nog steeds met de gevolgen van het toeslagenschandaal.
4: Ik heb bijna een ton aan studieschuld omdat...
6: Een ton?
4: Ja, een ton, ja.
11: We hebben een toeslagenschandaal, maar we kunnen nu ook spreken van een herstelschandaal.
10: Het is wat mij betreft het grootste schandaal wat we hebben gehad in Nederland sinds de Tweede Wereldoorlog.
13: Mensen zijn zichzelf kwijtgeraakt. Ik had een identiteit. Waar is mijn identiteit? Wie ben ik?
17: Ik heb vaak op het stoepje daar gezeten en gedacht, de eerste de beste knakker die ik tegenkom, die sla ik helemaal in puin.
13: En gedupeerden worden nog steeds gediscrimineerd, zo lijkt het.
1: Als je een lening wil aansluiten, wordt het gewoon afgewezen.
8: Nog steeds?
1: Nog steeds.
3: Veel van die informatie is ook gedeeld met andere overheidsinstellingen of andere semi-overheidsinstellingen.
20: En dit zeg ik echt met dik gedrukte letters. Het is niet mijn schuld.
13: Niet mijn schuld is een podcast van AfroTros voor NPO Luister. Vanaf 16 februari in je favoriete podcast-app.

0: NPO Radio 1.
1: 5 uur, Jasper Leegwater met het NOS-journaal. De Russische president Poetin heeft met de twee Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner gesproken in Moskou. Rusland zegt dat ze constructieve gesprekken hebben gevoerd over een mogelijk einde aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Later vandaag gaan de twee Amerikaanse gezanten voor het eerst naar Kiev om daar te praten met de Oekraïnse president Zelensky. In Duitsland wordt volop gezocht naar de klimaatactivist die beweert achter de aanslagen op het energienet te zitten van afgelopen week. Inmiddels heeft de politie ook twee foto's van de man gedeeld. Zijn camper werd vrijdag gevonden in een bos in Noord-Rijn-Westfalen. De verdachte schreef in een brief dat hij de sabotagepogingen heeft gepleegd uit protest. Een kandidaat van de Griekse editie van Expeditie Robinson klaagt de producenten van het programma aan nadat hij zijn been verloor bij de opnames. Het ging mis in mei toen de 22-jarige Stavros Floros ging speervissen. Hij werd overvaren door een toeristenboot en moest zijn onderbeen laten amputeren. Hij zegt dat de producenten nalatig waren als het om de veiligheid op het water ging en dat de begeleiding van de zender en de Turkse producent te wensen overliet. Stavros Floros eist $100 miljoen schadevergoeding. Botik van de Zandschulp is door naar de volgende ronde op de US Open. Na een strijd van bijna 4,5 uur versloeg van de Zandschulp de nummer 37 op de ATP-ranking, Zizou Bergs. De Nederlander won de tweede en vierde set met 7-6. De vijfde set was een stuk overtuigender. Die eindigde in 6-3 voor van de Zandschulp. Hij neemt het in de volgende ronde op tegen de Fransman Arthur Gea. Het weer, het is droog en flink opgeklaard. Daardoor is het wel een beetje fris, 7 tot 11 graden op dit moment. Vanaf de ochtend een mix van zon en wolken. Het wordt dan maximaal 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Radio 1. Omroep Zwart.
2: De nacht is zwart. Ruben van Haften.
3: Dans is een visuele en ook muzikale beleving. Maar ja, wat als je één van beide zintuigen niet kan beleven, maar je wel wil onderdompelen in die prachtige wereld van de dans? Dat is het uitgangspunt van de nieuwe voorstelling Double Sense, die te zien is op het Amsterdam Fringe Festival. Gedanst en gemaakt door de bijna blinde Issam Zemmouri en ook de dove Dennis Massar. En Issam zit bij mij in de studio. Welkom Issam, wat fijn dat je er bent.
4: Hi. Ja. Ja, vind ik helemaal leuk eigenlijk om vanaf bij jullie in te zijn.
3: Zeker, dankjewel. Neem me eerst eventjes mee in het verhaal. Waar gaat Double Sense over?
4: Gaat persoonlijk over een persoonlijk verhaal van een doof, een slechtzien of blinde danser. Die willen eigenlijk graag samen dansen op hetzelfde podium, maar zonder hulpmiddelen.
3: Ja, en hoe moet ik dat voor me zien?
4: Ja, zo'n vorm is gewoon een sensitive of sensorisch lichaamtaal die twee dansers gaan samen creëren. Misschien met tast aanraken, voelen. En die eigenlijk de basis van de communicatie in dialogen creëren.
3: Ja, ja, want het speelt zich allemaal af rondom een verloren portemonnee. Hoe zit dat?
4: Ja, de verhaal begint eigenlijk in op het park. En de blind zegt altijd een bankje. En naast die blind staat een portemonnee.
3: Ja.
4: En toevallig komt eigenlijk die blind persoon zit dicht bij de blind. En heeft in die portemonnee begint om... Oh, misschien is het voor jou, meneer. Maar ja, als de blind ziet geen beweging van... hoe noemt hij die gebarentaal die de blind gebruikt om communicatie te doen met andere mensen. Dat betekent hij gaat helemaal niks doen. En hier komt deze confrontatie tussen de blind en doof. Gewoon, de doof wil graag de blinden helpen. Mm-hmm. Maar toch, die communicatie komt frustratie in soort ook tussen de comfortzone van die twee mensen.
3: Ja, want de blinde heeft natuurlijk geluid nodig om te kunnen communiceren en de dove heeft beeld nodig, maar dat kunnen ze elkaar niet bieden.
4: Ja, omdat voor de blind wacht altijd een geluid. Iemand die tegen hem spreekt voor communicatie. Maar die geluid eigenlijk komt niet van een doof. Die kan eigenlijk niet spreken ook.
3: Ja.
4: En van hier eigenlijk begint het verhaal. Omdat iedereen wil gewoon communiceren met de anderen voor die portemonnee. En die toevallig vergeet van iemand anders. Die wordt eigenlijk die portemonnee echt een object. Die creëert die soort of communicatie. Of nieuwe sensorische taal.
3: Ja.
4: Die maakt echt helemaal een nieuwe soort communicatie tussen die twee werelden. Helemaal opposite tegen elkaar. Dat wat je zei. De doof is de beeld in licht is de basis van zijn communicatie. En de blind is helemaal ander soort. Is helemaal luisteren, de geluid, en voelen met de tast. En die twee personen eigenlijk, ze leven helemaal tegen elkaar.
3: Ja. Ja. Hoe probeer je mij als publiek daar dan in mee te nemen in dat verhaal? Want ik zie het gewoon als publiek natuurlijk.
4: Ja, wij hebben eigenlijk in drie delen. Voor de reguliere publiek, die gaan gewoon meer visueel genieten. Met die verhaal, die wordt helemaal gedanst. Helemaal sensorische beweging. Niet zoveel spectaculair, maar meer echt focus en sensorisch. Voor de dove publiek, we hebben ook eens geïntegreerd de gebarentaal in onze dans. Mm-hmm. Is dat ook gebarentaaltolk. En voor de blinde publiek staat altijd op de descriptie met een helemaal creatieve manier. Oh. Je gaat niet over de danser doet arabesk of zo. Of nee, helemaal poëzische manier. En heel artistiek en uniek.
3: Maar jij vond het dus wel belangrijk dat de voorstelling voor iedereen te bezichtigen was?
4: Ja, dus eigenlijk is mijn praktijk of mijn artistieke visie altijd is de kunst. Moet eigenlijk toegankelijk voor iedereen. En moet iedereen eigen manieren vinden om dans of theater te volgen zonder moeite te hebben.
3: Ja, maar dans is natuurlijk een visueel iets.
4: Ja,
3: hoe beleef je dans zonder beeld?
4: Als Isam, een blind, een

0: artistieke visie altijd is de kunst. Moet eigenlijk toegankelijk voor iedereen. En moet iedereen eigen manieren vinden om dans of theater te volgen zonder moeite te hebben.
1: Ja, maar dans is natuurlijk een visueel iets.
0: Ja,
1: klopt. Hoe beleef je dans zonder beeld?
0: Als Isam, een blinde danser die helemaal danst, noem ik altijd voor mij, dans ik eigenlijk in de ruimte met mijn gevoel. Als een danser, perspectief, met mijn tast, met mijn energie, voelen de ruimte, voelen de mensen om me heen, de andere dansers, de licht die eigenlijk scheidt op mijn lichaam. Of de donker, is dat soms een donker. Maar ook, als ik zei ook, te dansen helemaal niet alleen iets die moet gewoon zien. Dat iets ook kan voelen nog. Ik vind het heel jammer om het altijd noemen de dans iets die moet altijd visueel zijn. Omdat sowieso de dans komt, de beweging eigenlijk, het begint van een gevoel van de dansen. Ja, en waarom gaan we helemaal alleen vertalen naar een visueel beeld? Waarom gaat het niet ook naar ook een emotie die spectaculaire, die publieke?
1: Ja, want voor jou is dans meer dan zien.
0: Ja, dans voor meesters misschien kan ook tast zijn. Kan nog emotie, connectie, koppeling. Voor mij ook is beeld heel belangrijk. Maar als jij de beeld mist, wat blijft? Dat is de vraag. Ik zwerg altijd mezelf af. Ja, als de beeld weg, hoe weet ik nog die leegte die beeld maakt, een beetje niet voelen. Ja, die hierbij komt er voor mij, oké, hoe weet ik nog die punt nog voelen met andere zintuigen. Een soort voelen, ruiken, tast. Connectie met het dansen, met geluid. Want dat is vaak ook, ik gebruik mijn geluid voor audiodescriptie voor de blinde mensen bijvoorbeeld, of die reguliere publiek. Die kunnen toch mijn beweging volgen met mijn descriptie bijvoorbeeld in audiodescriptie. Ja. Of gewoon proberen de mensen, in andere voorstellingen van mij, om gewoon genieten van het bewegen met helemaal weinig licht. 1 of 2% licht die staat op het podium.
1: Dat was jouw vorige voorstelling, hè?
0: Ja, hij is Fade Out noemt eigenlijk. Is ook een premier bij je French Festival. Afgelopen jaar. Ja, dat is ook het idee. Voor mij is mijn perspectief, hoe zie ik eigenlijk de dans? Ik probeer altijd de publiek mee te brengen naar mijn wereld.
1: Ja.
0: Om te genieten van de dans. Misschien met weinig licht. Of helemaal totale donker.
1: Waarom doe je dat zo graag? Waarom breng je het publiek mee naar jouw wereld?
0: Dat vind ik heel jammer soms. Als iedereen ziet de kunst, dat iets alleen moet iets helemaal beeld. Als theater of dans of performance art. Alleen moet iets visueel zijn. En dan hebben we soms, wij missen de kern van de kunst. Dus niet alles wat wij zien is het mooi. En niet alles wat we hebben gemist is slecht. Soms de halve wat we hebben gemist misschien ook heeft een ander perspectief van onze leven. Misschien we kunnen in het donker iets anders vinden die ons leven niet kunnen eigenlijk vinden. Wat zeg ik altijd in mijn leven? Wees niet helemaal bang voor de donker of weinig licht. Misschien is het geen anime. Maar misschien een goede vriend of het beste vriend. Ja, mensen altijd zoeken van mooie beelden. Mooie spectaculaire beweging of beelden. Maar toch, die gevoel en emotie die komt van de dans en beweging. Ja, hoeft niet helemaal in mooie verlichting te zijn, in mooie beweging, sharp beweging te zijn. Je kan ook gewoon vinden in helemaal een ander perspectief van creativiteit. Misschien tasten, voelen, raken of iets anders.
1: Ja. En deze huidige voorstelling, hè, Double Sense, die onderzoekt ook hoe we toch met beperkingen met elkaar kunnen blijven communiceren. Hoe kunnen we dat eigenlijk doen? Want in die zin, iedereen is verschillend van elkaar natuurlijk.
0: Ja. Klopt. Het is ook verschil van de beperking zelf. Omdat, sowieso als een artiest met een beperking, meer zintuigelijk beperking is helemaal anders dan gewoon lichamelijk beperking. Wij worden heel snel moe. Wij worden heel snel vol van alle leven. Omdat alles kost voor ons energie. Om te dansen bijvoorbeeld met visuele beperking of gehoorbeperking. Het is altijd heb je niet zoveel geduld om anderen ook

0: mensen te helpen. Jij moet ook, heb je hulp nodig voor jezelf. En hier komt eigenlijk, oké, ik wil eigenlijk mijzelf helpen. En toch de andere danser ook helpen, andere personen ook helpen. En wij vinden hier zoeken van de rust. En de rust vertaalt naar het vertrouwen. Hmm. En door die vertrouwen eigenlijk beginnen wij om nieuwe manieren te zoeken. Of hoe wij kunnen eigenlijk met elkaar communiceren. Sowieso met onze verschillen van de zintuigenbeperking, van onze creativiteit. Hoe wij zien de dans eigenlijk, elke persoon van ons, andere perspectieven van dans en beweging. En hoe zie de ander eigenlijk de dans? Of wat tekent van anderen de dans? Ja. Misschien voor mij betekent helemaal anders de dansen bewegen dan Dennis Massar. Voor hem is de dans iets helemaal iets anders.
1: Ja, want jij doet het met Dennis Massar. Hij is doof. Hoe zijn jullie eigenlijk op elkaars pad gekomen?
0: Ja, het was na French 25 ben ik daar geweest afgelopen jaar. Ik heb gehad een berichtje van Erika. Ze is een inclusieadviseur bij French.
1: Ja.
0: Ze kent mij en ze kent ook Dennis. En ik heb gehad een berichtje van haar. Zei, ja, hij is een doof. En ik kan jou ook, je bent blind. Waarom niet te denken samen om iets te doen in French volgende jaar?
1: Hm.
0: Ik meteen begin om te lachen. Want dat vind ik te gek. Is onmogelijk.
1: Ja.
0: Want ik kan die persoon niet horen. Hoe kan ik echt met hem communiceren? Gewoon in het dagelijks leven, niet in de dansvloer.
1: Maar hoe doe je dat inderdaad? Ja. Dat is misschien een rare vraag, maar ik vroeg me inderdaad af, als je dan repeteert, jij communiceert via geluid en hij via gebarentaal.
0: Ja, maar dat was een eerste gedachte. Maar toen we hebben een telefonische afspraak gepland. Ik zeg hallo, hij zegt naar mij hallo.
1: Telefonisch?
0: Ja. Ik zeg, ja, het was gewoon de eerste afspraak zo telefonisch. Ik vroeg hem na heel lange tijd te typen, schrijven, mails of zo. En wij hebben een afspraak telefonisch. Of het telefonisch? Dacht ik, misschien gebruik ik een helpmiddel die leest misschien de mijn lips en alles, de lippen en alles. Maar hij zegt, ik zei hallo. Hij zegt naar mij hallo. maar spreek gewoon. Ja, dan begreep ik later dat hij gebruikt een speciaal apparaat. En zijn oor, die geeft naar hem de geluid. En zonder die apparaten, hij hoort niks.
1: Nee.
0: En in het dagelijks leven gebruikt gebarentaal altijd. Maar ook helpmiddelen die kan nog horen de geluid in de geluiden omheen.
1: Ja.
0: Ja. En voor mij ook bijna hetzelfde. Dus ik ben ook bijna blind. Maar toch, ik loop. Ik doe de dinges. Maar ik zie bijna niks. 4%. En ook die combinatie sowieso bijna hetzelfde. Als ik loop zonder die lenzen die ik heb, die zit 4%, dan ben ik helemaal nul. Zero. Mm. En dat in ons onderzoek in studio altijd zit ik met helemaal nachtmasker. En hij zonder die orenapparaten, die helpmiddelen. En helemaal disconnected van de offline van de wereld.
1: Jullie zitten volledig in jullie visuele beperking eigenlijk. Ja, of in jullie beperkingen.
0: Ja, en juist soms we hebben ook een extra uitdaging. We zeggen, oké, let's go to other level. En doe ik ook een heel speciale koptelefoon. Die maakt eigenlijk geluid af. En hij doet ook nachtmasken. En we zijn helemaal double sense. We call it like double problem. Wij zijn allebei doof en blind. Gelijkertijd in dezelfde ruimte met niemand daar. En wij moeten echt toch communiceren.
1: En ook vertrouwen dus.
0: Ja. Dus de vertrouwen was de grootste eigenlijk uitdaging.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, dat kan ik me zeker voorstellen. Hoe heb je dat vertrouwen dan toch gevonden in elkaar?
0: Met ook het dagelijks leven. Wij lopen samen, eten samen. En je weet de persoon. En ja, denk ik ook het dagelijks leven. Wat wij opbouwen op de vloer als dansers. Wij nemen mee naar het dagelijks leven. Ik weet hem, als hij wakker is, hij wil niemand met hem praten. Hij wil gewoon stil te blijven. Hmm. En ik denk, dan weet ik hoe je doet eigenlijk. Bijvoorbeeld ik mij in de nacht, hij weet me na. Ik ben bijvoorbeeld na 9 uur, ik wil gewoon donker zien. Omdat ik ben helemaal moe van de dag. Ja. Dan blijf ik in het donker voor uren, dan naar de bed. Wij leren van elkaar en wij weten de perspectief van elkaar. En anderen ook, En dan misschien, als je weet dat jij neemt zorgen van mijn situatie en ik doe het ook. Dat betekent, ik geef je alle vertrouwen in jou. Dus ik zit helemaal in jouw handen of jouw armen in de studio met bewegen. Natuurlijk ga ik hem geloven, ik kan hem vertrouwen.
1: Ja. Je staat niet alleen met Dennis op het podium. Wie doen er nog meer mee?
0: Wij hebben eigenlijk die work in progress bij French. Wij hebben echt een uniek pakketje. Omdat Concorampus Nederlands is echt een dansbedrijf nieuw hier in Nederland. Ze gaan een tour binnenkort in Europa. Ze hebben echt 12 dansers uit Colombia die gaan naar Nederland komen voor een tour. En Dennis, één van die dansers eigenlijk. En wij zeiden, waarom niet eigenlijk samen staan in het podium? Dat is helemaal een inclusieve danscompagnie met vier dansers met rolstoelen.
1: Ah.
0: Ja. En dat maakt echt onze voorstelling helemaal totaal inclusief. Met lichamelijk en ook mentaal en ook zintuig. En die combinatie vind ik helemaal bijzonder. Omdat ook onze plannen in de toekomst. Die double sense. Wij zijn eigenlijk een duet. Of een zintuiglijke dansvoorstelling. Duet. Maar onze plan. Elke stad of elke land. We gaan reizen in de toekomst in onze tour. Gaan toch met lokale inclusieve dansers spelen.
1: Ja.
0: Dat is eigenlijk de plan. Het was mooi eigenlijk om French om te proberen. Daarna we hebben nog een idee. Hoe kan nog onze duet sterker zijn met elke keer met een nieuwe lokale gastendansers. Inclusief tuurlijk.
1: Waarom vind je dat zo belangrijk om die inclusiviteit erin te hebben?
0: Kijk, ik ben als een danser die helemaal leeft met een beperking. Vind ik die artistieke wereld een beetje te streng of een beetje te klein voor ons. Omdat wij kregen niet zoveel mogelijkheden voor een gewone professioneel te blijven altijd. Soms kregen we heel veel mogelijkheden om te werken voor een inclusieve producties. Maar de meeste niet zoveel. Dat betekent, wij willen eigenlijk graag die mogelijkheden nog creëren. Of die kans nog te creëren. Maar voor die mensen nog altijd blijven bezig met creëren en spelen.
1: Mm-hmm.
0: En dit is denk ik de grootste doel. Dat de kansen die je eigenlijk gebied voor inclusief dansers is helemaal weinig.
1: Ja. Moest daarom ook deze voorstelling er komen? Dat er gewoon meer ruimte was voor inclusiviteit in de dans?
0: Ja, dat was eigenlijk de doel. Maar meer ook nog aandacht te geven. De kijk naar helemaal meer aandacht te geven. En ook een hand te geven. En ook extra kans om andere programmeurs en festivals en theatersmakers en huisproducties. Kijk, ik kan heel veel dingen nog proberen. Alleen neem een beetje de angst een beetje ver weg of zo. Maar de inclusieve dansen betekent niet dat hij geeft alleen de minimal.
1: Nee.
0: Alleen moet een beetje vertrouwen. Geef het een beetje vertrouwen geven en de ruimte. Tuurlijk, hij heeft tijd nodig en eigen manieren om te werken nodig. Maar je kan heel veel nog doen. Dat is waarschijnlijk de boodschap eigenlijk. Voordat wij hebben, ik en Dennis willen graag andere mensen bij onze boot brengen. Ja, niet alleen ik en Dennis. Iedereen van ons heeft eigenlijk eigen programma, festivals en producties.
1: Mm-hmm.
0: We willen graag nog een hand geven aan andere inclusieve dansers die misschien in hele Nederland staan en hebben eigenlijk weinig kansen om te spelen.
1: Ja, maar maak je het dan ook echt wel voor het publiek of meer juist om echt die kansen te creëren?
0: Sorry, de vraag is niet zo duidelijk.
1: Nou ja, of het dus ook echt de bedoeling is dat het publiek er iets van meeneemt? Of is het echt het hoofddoel? Het is zodat we meer kansen neerzetten.
0: Het is allebei.
1: Allebei.
0: De meeste mijn werk gaat echt over de publiek. En ook naar de makers zelf. Omdat, wij spreken over de dansers. Voor mij is... Omdat dat is part of mijzelf als een gepresenteerd ook onze doelgroep als een inclusieve dansers. En voor de publiek ook present me, omdat ik ben ook een publiek. En ook met visueel beperking. Dus denk ik ook, soms ik wil de dingen, als ik zit bijvoorbeeld op het podium en ik met beperking ben, dat vind ik helemaal lastig, omdat ik kan helemaal niks zien. Ik kan niks volgen. Voordat de doel of onze werk, hoe we kunnen alles ook voor het publiek toegankelijk en inclusief zijn. En ook brengen nieuwe ervaringen, nieuwe broken beetje taboes. Dat ja, de inclusief altijd, wij zitten in onze voorstellingen alleen voor laten mensen zien. Kijk, wij zijn een inclusief theater. Of wij zijn, hebben een inclusieve programma. Maar het is iets meer diep. Kijk, hoe kan nog de inclusieve dansers echt smelten in tussen de groeps. En maken de publiek altijd vragen, wie is wie? Wie is de doof, wie is de blind? Mm. Wie is de reguliere danser?
1: Ja.
0: Dus is eigenlijk de, ja, hoeft niet om te noemen. Omdat de publiek wil gewoon mooie stukken zien. Mooie ervaring, artistiek of artistieke ervaring hebben. Krijgen van de dansers. Hoeft niet om te weten wie is wie. En we maken, we noemen altijd ik en Dennis etiket op onze rug. Maar alleen brengen een nieuwe ervaring naar het publiek ook.
1: Wat levert de voorstelling jou op? Jou als Isam?
0: Nieuwe uitdaging om voor mijzelf als persoonlijk. Nu ik zie, ik ben helemaal sterk en ik ben helemaal peace met mijn beperking. Ik ben niet zo bang dat morgen word ik helemaal blind ben. Maar soort voor mij die voorstelling is een andere uitdaging als maker. Als de geluid ook weg, hoe kan ik nog blijven dansen?
1: Ja.
0: Dat vraag ik altijd mezelf af. Als het helemaal donker is, ik kan nog heel veel doen. Ik kan nog helemaal dansen, creëren, dingen maken. Maar als geluid ook is weg, wat kan ik nog doen?
1: Ja.
0: Het was helemaal heel grote proteken eigenlijk.
1: Ja.
0: Vraagteken, sorry.
1: Ja, we praten zo meteen hierover verder, Isam. Eerst muziek. Je wilde graag Head and Heart horen van Joel Corey. Waarom wilde je die?
0: Eerste liedje, die heb ik eigenlijk in Nederland gehoord.
1: Oh, echt waar?
0: Ja, dus heb ik heel mooie herinneringen met vrienden. Ik kwam naar Nederland in 2020. En, 19. In die moment, ik had helemaal niet zoveel vrienden. En die lesjes was voor mij herhaald vaak bij mijn vrienden. Die nieuwe, ik heb hier gehad. En vind ik helemaal leuk altijd om een keertje nog te horen. Dat tekent voor mij heel veel.

0: where my heart goes. In de studio zit nog steeds Issam Zemmouri. Hij is choreograaf en danser in de nieuwe voorstelling Double Sense, waarin hij als blinde danser samenwerkt met een dove danser. Al je vragen mag je stellen in de NPO Luister-app. Ja, Issam, jij was net afgestudeerd van de dansacademie en toen kreeg je die oogziekte, waardoor je nu zo weinig ziet. Hoe probeerde je daarmee om te gaan?
1: Juist, eigenlijk ik heb in 2019 in Parijs afgestudeerd. In die moment sowieso begint in de laatste maanden van mijn opleiding begint om heel slecht om mijn ogen te voelen.
0: Ja.
1: En toen ik naar Nederland kwam, dan begint heel short een heel snel countdown of noem ik naar de donker.
0: Ja.
1: Dus voor dat noem ik fade out. Dat is eigenlijk mijn oude solo dancefort.
0: Want jij wist, het gaat helemaal verdwijnen.
1: Ja, helemaal gaat naar donker. En het was helemaal verdrietig voor mij. Niet de eerste fase. Nu helemaal blij mee, maak ik niet uit. Maar
0: dat snap ik.
1: Ja. Omdat voor mij eerste opleiding was helemaal maatschappelijk werk wat ik heb in Marokko gedaan. En ik heb helemaal mijn carrière afgerond na de danswereld. Voordat ik hem naar Frankrijk eerder gereisd voor die opleiding. Dat was echt de droom voor mij. Ik heb alle carrière van het sociale werk afgestopt. Maar toen ik helemaal klaar mee, ben ik klaar gewoon nu om te genieten. Op het podium staan en lekker dansen, lesgeven, workshops. En komt die beperking.
0: Mm.
1: En het is voor mij oké, helemaal een grote vraag eigenlijk. Bleef ik nog bezig of moet ik helemaal nu stoppen?
0: Ja, want dat lijkt me dan de eerste vraag die in je opkomt. Kan ik nog wel dansen?
1: Ja, omdat de meeste mensen die kunnen helemaal, die zijn helemaal blind of slecht zien. De meeste van helemaal afgestopt in mijn netwerk.
0: Ja.
1: En ja, vraag me jezelf, sowieso. Ik heb heel veel moeite gedaan om die doel te krijgen om gewoon professioneel danser te zijn. Nu ben ik afgestudeerd, maar meteen verlies ik mijn zicht.
0: Ja.
1: Ja, sowieso. Ik ben begonnen met meteen 2020 bij Zittheater Amsterdam. Dat is een heel mooie theatercombinatie die maakt het moeilijk om tussen de kunst en sociale werk samen en cultuur en kunst. En dan vind ik echt mezelf daar. Dan vergeet ik helemaal mijn beperking. Omdat voor mij wordt echt een plek gewoon om dingen te proberen. Wat werkt nog met mij? Wat niet?
0: Hmm.
1: Hoe kan ik nog de dingen doen zonder zien? Dus, ja,
0: maar opgeven was geen optie eigenlijk.
1: Ja. Dus ik zeg toch, die moment, oké, de zicht gaat helemaal langzaam verliezen. Maar ik weet niet, misschien na 2 weken, na 1 maand, misschien 1 jaar, misschien 2 jaar. Ik wist niet. In die moment zei ik, weet je wat, nu ga ik gewoon door. Ik wil genieten de maximum, wat kan ik nog doen? Wat kan ik nog leren? Profiteren, staan op de podium, spelen in festivals. Omdat ik weet, een deadline komt, een countdown begint. En dan misschien ga ik helemaal, word ik helemaal blind en donker. En dan kan ik niet meer dansen.
0: Mm.
1: Ja, oké. De plan was gewoon dansen, genieten. De maximum, wat kan ik nog doen?
0: Hmm.
1: En als het donker komt, ben ik helemaal klaar mee.
0: Ja.
1: Maar met de tijd vind ik. En dat ook de dans. Toen ik naar Nederland kwam, ik had eigenlijk heel veel trauma en problemen, psychologische problemen. Ik had altijd een manier eigenlijk om die dingen mij te vertalen naar de dans en bewegen. Vind ik altijd, kreeg ik rust. Vind ik echt zo'n herstelling gehad door de bewegen en dans. En vandaar komt het idee, oké. Maar ik kan toch nog dingen van mij ook proberen. Die helpt mijn ziekte. En daar, ja, wij weten eigenlijk, de dans, de basis van de dans is om jouw beweging te zien.
0: Ja, tuurlijk.
1: Ja, maar voor mij was het heel lastig. Ik kan niet meer bewegen te zien.
0: Nee.
1: En ook de vraag is, de dans, moet ik helemaal de andere dansers zien? Kan ik nog volgen? Dat ook werkt niet. En als ik ook de cursus volgen of cursus geven, dat ook werkt niet. Dan komt voor mij, kijk, weet je wat, ga ik nog blijven dansen, bewegen? Voor mijzelf, maar niet voor het publiek. Maar alleen gewoon om te genieten van de dans, van de beweging. Het vertalen mijn emoties naar beweging, naar kleine solo's, naar dinges. En hoeft niet om de tonen of laten mensen zien. Het is voor mijzelf. Gewoon een soort herstellen of acceptatie, proces, midden donker. Ja, dan heb ik eigenlijk mijn eigen stijl gecreëerd. Die noem ik altijd nu de lichamenpoëzie. Dat is een like body poetry, movement or dance. Die gaat over eigenlijk alleen vertalen de emoties naar een beweging. Zonder om jouw ogen te controleren. Dus dans ik gewoon met heel veel, maak heel veel verhalen en vertaal ik naar helemaal naar lichamelijke beweging. Maar zonder controle van ogen. Zonder om te zien, ah, nee, is niet mooi, is niet netjes, niet. Dat loopt achter. En van die basis, van die stijl van de dans heb ik heel veel voorstellingen gedaan. Fade Out, Countdown, Historia. En nog een ander duet. Nu ben ik eigenlijk met Dennis Massa, die gebruikt dezelfde methode van mij. Niet wat ik heb geleerd in school. Of naar mijn opleiding eigenlijk.
0: Ja.
1: Is helemaal anders. Wat ik heb geleerd was een moderne dans. En improvisatiedans. Maar nu doe ik eigenlijk wat werkt met mij als Isa. Wat helpt mij als een persoon met beperking. En wat geeft mij een beetje rust. En mijn pad nog te vinden. En niet volgen de andere academische regels. Die werkt niet meer met mij. En voor dat heb ik eigenlijk mijn eigen manier of mijn eigen methode gecreëerd.
0: Ja, maar je hebt dus wel opnieuw moeten leren om dans te waarderen.
1: Ja.
0: Was dat een moeilijk proces?
1: Niet zoveel, eerlijk te zijn. Omdat altijd heb ik. Ja, omdat ik kwam naar dit punt dat voor mij is de dans wordt niet alleen is voor de kunst. Om gewoon om te spelen, om te tentonen, reizen, toeren. Nee, wordt voor mij echt de dans. Is een manier om te communiceren met de mensen. De dans wordt mij een manier om te realiseren wat gebeurt er me heen. De dans in beweging voor mij wordt een manier om vertrouwen te hebben voor mezelf. Als een persoon die ik kan niet zien. Dat ik eigenlijk, heb ik helemaal meegenomen naar mijn dagelijks leven. Als ik zei tegen jou. De dans voor mij is een manier om te revalideren met mijn beperking.
0: Ja.
1: Hoe kan ik nog? Omdat nu ik dans in studio met ogen dicht. Door straat kan dat niet doen.
0: Ja.
1: Maar nu kan ik gewoon doen. Ik kan nog koken met ogen dicht. Ik kan nog bakken met koken dicht. Ik kan nog misschien een paar stukjes lopen door straat met ogen dicht. Zo is het bijna niks, maar heb ik een beetje licht. Maar die eigenlijk, ik heb opgebouwd op studio. Om die in de floor te werken, dingen te proberen. Gewoon dansen, beweging, geeft jou vertrouwbaar. En ook als ik dans bij afgelopen jaar, ik was met intro dans en Happerclub productie bij. Ook samen met Holland Dance Festival. Ik was helemaal aan het dansen met 20 dansers. Ik was helemaal met nachtmasker. Die stap voor mij, vroeger geloof ik niet dat kan ik eigenlijk doen. Maar toch, ik heb gedaan. Die vertrouwbaar kregen, een zekerheid. Die neem ik mij eigenlijk naar leven. Dus alles wat ik leer... ontwikkeld in de dansenvloer is voor mij een soort stage. Ja. een soort opbouwen van nieuwe leven. Het is niet gewoon dans alleen voor experiment in nieuwe artistieke creativiteit. Maar ook voor mij is iets persoonlijk. Die helpt mij eigenlijk. Word nooit bang van de donker of... Wees helemaal niet bang voor de donker en wat komt in de toekomst.
0: Maar jouw visuele beperking is natuurlijk een groot deel van wie jij bent. Hoe ben jij dan toch gewoon op het podium Isam de danser en niet Isam de blinde danser?
1: Ik noem ik nooit blinde danser in de stage. Omdat ik vind het een soort etiket.
0: Ja,
1: ik ben gewoon,
0: maar dat ja, precies. Ja.
1: Dat je weet, altijd de promoties in media en nieuws. En er zaten altijd blinde mensen. Omdat mensen hebben dat nooit gezien.
0: Nee, ze vinden het raar.
1: Dat snap ik helemaal. Maar bijvoorbeeld, ik vind helemaal blij soms. Als ik speel met een regulair danser, 20 of zo. Regulair dansen. En dan staat de vraag, wie is de blind? Ik verdwijn in. Dat is het doel eigenlijk.
0: Ja.
1: Ja, dus... Ja, hoeft niet om laat jou zien dat... Kijk, ik ben de blind. Nee, ik ben gewoon... Ik beweeg met mijn manier... En mijn gevoel is sterker dan misschien mijn beperking.
0: Maar hoe is het dan voor jou dat mensen wel steeds over die beperking beginnen?
1: De vraag is niet helemaal duidelijk.
0: Nou, hoe het voor jou is dat mensen eigenlijk dus wel elke keer noemen... ja, maar je bent blind.
1: Ja.
0: Dat toch is waar mensen op inzoomen elke keer.
1: Ja, omdat het idee is... mensen ze denken dat de blinde of de mensen met de beperking... ze hebben echt een limiet. En voor hun, oké, is een excuus. Als ik zie weinig of minder danskwaliteit. Of ik zie lager niveau. Ja, vat mee. Je hebt een beperking. De mensen die voorbereiden zelf misschien met die ondertiteling van de beperking, dat er gaan niet zoveel iets interessant of aantrekkelijk of misschien bijzonder zien.
0: Dus in de zaal verdwijnt die focus op jouw beperking?
1: Ja, denk ik. Omdat die soort een van tevoren excuus misschien. Als je doet iets slecht, ja, ik snap het, je bent helemaal met de beperking, maar ik vind het helemaal knap. Hmm. Nou, je moet helemaal vergeten, ik ben een danser, ik ben een persoon. Ik heb andere manieren om laat je echt genieten van mijn artistieke kunst of artistieke werk. Vergeet de titeling en de stickers. Gewoon kom naar mijn dans en beweging genieten. En soms mensen lopen achter, ja, niet, soms is het meeste optredens van mij. Mensen lopen met heel veel tranen naar buiten. Naar mijn optredens.
0: Ja.
1: Maar niet door de verdriet.
0: Nee.
1: Door de, ja, de energie of de power wat ik doe to the audience. Omdat die gevoel of die energie, die positieve energie, die komt eigenlijk van mijn manieren. Hoe stuur ik eigenlijk mijn beweging naar jou? Hoe dans ik eigenlijk? Hoe vertaal ik mijn verhaal met mijn beweging, met mijn poëzie, van lichamelijke poëzie? En hoef niet altijd focus op de beperking. Dat is echt misschien de basis van de artiest. Omdat wij gaan komen voor die voorstelling, omdat de artiest is blind of artiest is doof.
0: Ja.
1: Of artiest met een rolstoel. Ja, gewoon, als hou je van de dans, laat alle, of de theater, gewoon die etiket laat altijd achter. En kijk wat die persoon biedt van jou als een artistiek perspectief. Als een nieuwe artistieke vorm, productie. Iedereen heeft eigen manieren, creatieve manier. Iedereen heeft eigen visie. Dat is misschien leuk om te volgen. Niet de beperking. De beperking, ja. Iedereen kan nog in de beperking hebben door de leven. Misschien, ja, iedereen kan nog de gezegde verliezen, of de hoor verliezen, of de arm of been. Dat is iets die hoort bij het leven.
0: Ja.
1: Maar wat de basis eigenlijk is, wat die persoon brengt als een creativiteit, als een artistieke waarde, een visie. En iets die bijzonder, die misschien ga je nooit ergens zien.
0: Nee.
1: Dat is het punt.
0: Hoe lukt het jou dan nu nog om te genieten van andere dansers? Omdat je het optreden niet ziet.
1: Ja, denk ik, dit is de moeilijkste kant van mijn beperking, denk ik.
0: Ja.
1: Ik hou van beweging. Ik hou van dans te zien, eigenlijk. En soms ik koop de ticket naar een heel bekende balletten. En ik zit in de eerste rij. Toch betaal ik helemaal de duurste ticket in de eerste rij. Maar toch, ik zie bijna niks. Ik mis 90%. Dan ik vraag mezelf af. Ja, hoe kan ik nog die beweging van andere dansers genieten? Ja, tot nu heb ik geen antwoord voor dat. Omdat, ja, mis ik toch dat. En sommige, soms ik loop helemaal in de repetities of in de doorloop van de dansers en ik zie hun helemaal dichtbij in hun, op de podium eigenlijk, en hun run-through achter de coulissen. Dat helpt een beetje, maar niet zoveel. Ja, soms ik vind, ik wil eigenlijk aanraken, ik wil echt voelen.
0: Ja, maar dat heb je dus echt moeten verwerken, je het niet meer ziet.
1: Ja, dat voordat ik hem meegenomen en mijn solo, ik zei, nee, ik heb dit probleem. Ik wil dansen gelukkig genieten, van de dans genieten. Maar ik kan niet, voordat ik wil ook die ervaring meebrengen naar de audience, die publiek, die sowieso als mij. Voordat ik heb die solo fade-out gedaan, is echt toegankelijk voor de blinde doof. En het blinde publiek, die kunnen echt de dansen volgen, zonder om te zien.
0: Ja.
1: Gewoon met mijn geluid. Ik spreek eigenlijk de audiodescriptie mijn geluid.
0: Jij biedt het publiek wat jij eigenlijk niet krijgt.
1: Ja, omdat voor mij dat mis ik eigenlijk.
0: Ja.
1: En ik ben helemaal blij was toen ik heb de andere dansers, blinde dansers, hebben bij mij voorstelling geweest. Zeggen naar mij, kijk, wij zijn de dansers. We hebben een heel andere voorstelling gezien van de grote bedrijven, hoef je het om te noemen. Maar we hebben het toch gemist. En bij mij zou zeggen, ik volg alle details met audiodescriptie. Ik spreek naar, ik doe dat. En met de tast, met de wind, met andere dingen. En ook met mij dansen een half uurtje van tevoren. Ze begrijpen mijn tempo van beweging. En ook vertaal ik mij, wat is de bedoeling van de beweging? Wat is de emotie van beweging? En wat is dus een soort een, bid ik eigenlijk die boodschap wat ik heb gemist als een blinde audience naar de andere. Maar tot nu, ik heb dat nog niet gehad van mezelf. Nee. Dat vind ik helemaal jammer.
0: Nee. Nu, wat ook een groot onderdeel van jou is, is jouw vluchtverleden. Je bent in 2021 in Nederland aangekomen omdat je vluchtte uit Marokko. Wil je delen wat hiervoor de reden was?
1: Ja, het, gewoon, ik was helemaal niet zo. Ik was niet zo. Dit is veilig.
0: Ja.
1: Ik was niet. Ik mag niet eigenlijk om mezelf te zijn.
0: Nee.
1: Meer dan dat. Ja, dat is misschien meer duidelijk.
0: Ja.
1: En de reden voor mij, ik was helemaal. Helemaal af. Ik kan niet meer gewoon andere karakter dragen die niet ben ik. Dit is niet dezelfde persoon. Hoe ben ik eigenlijk? Dat is de eerste reden waarom ben ik eigenlijk hier. Gewoon om mezelf te zijn. Om hoef niet echt te leven voor iemand anders. Of te volgen aan de regels. Die past niet helemaal met mijn karakter. Of met mijn leven. Of met de helemaal vrijheid.
0: Ja. Maar moest je in Nederland jezelf dan opnieuw leren accepteren?
1: Sorry?
0: Moest je in Nederland jezelf opnieuw leren accepteren? Want hier lukt het dus wel om jezelf te zijn.
1: Ja, eigenlijk. Dat komt ook met stappen. Het was niet zo moeilijk om iemand die helemaal heeft geen recht om nee te zeggen. Om jezelf te zijn, één keer om dat opbouwen. Dat is zo opbouwd met tijd. En ook wat ik zei, de dans voor mij ook was een manier om te herstellen. Om die karakter wat ik heb nu te zijn.
0: De dans heeft daarbij geholpen?
1: Ja, de dans. In de, ja, dus voor mij altijd noem ik, de dans voor mij is heel mooie manier om te integreren.
0: Ja.
1: Integratieproces voor mij in Nederland was echt de beweging in de dans. Omdat dit voor mij maakt mij heel ander vertrouwen op mezelf. En maakt mij een nieuwe vorm van mijn persoonlijk eigenlijk. Nu kan ik gewoon nee zeggen als de ding maakt mij pijn van mijn leven. Of gaat na mijn grenzen. Ik weet nu eigenlijk waar staat mijn grenzen. Waar doet mij pijn? En wanneer zeg ik ja, wanneer zeg ik nee. Dat vroeger kunt niet eigenlijk.
0: Worden jouw dansvoorstellingen daar ook beter van? Van die persoonlijke ervaringen die je er ook in stopt?
1: Sorry, nog een keer.
0: Of die dansvoorstelling die je maakt, of ze sterker worden omdat je die persoonlijke ervaringen hebt?
1: Ja, denk ik ook is goed. Hetzelfde. Bijvoorbeeld, als ga je terug naar 2020, ik had de eerste ook solo bij Fringe Amsterdam Festival. Noemt Historia. Die solo was mijn eerste solo eigenlijk in Nederland. Het was heel inclusief dansenvoorstelling, omdat ik was helemaal moe. Helemaal intensief, helemaal depressie. In die komt die solo noemt eigenlijk Historia. Het is like mijn verhaal. Dan bied ik al eigenlijk mijn dramatische problemen die ik meegenomen van mijn land. En mijn, mijn reis naar Frankrijk, dan naar Marokko. Dat noem ik echt de dans van mij in alle mijn voorstellingen. Echt een heel persoonlijk verhaal. Die altijd deel ik in mijn solos. Naar Historia, dan naar Countdown, Fade Out. Dan ben ik eigenlijk een double sense. Alle mijn solos komen niet van fantasie.
0: Nee.
1: Komen niet van echt een gewoon. Ja, tuurlijk is het een speciaal, uniek artistiek perspectief en concept. Maar de kern is eigenlijk meer mij. Als een persoon, als een danser. Ja, wat gebeurt eigenlijk in Historia solo bij Fringes? Was gewoon iemand die vlucht uit Marokko van Afrika naar Europa. Van Marokko naar Frankrijk, Frankrijk naar Nederland. Hij wil nog toch. Zijn zelf te zijn. En en vertaal alle de agressie. Heel veel de emoties, die onzekerheid. En de irritatie. En alles in die verhalen. En voor dat noem ik altijd. Dus de dans voor mij is een manier om te herstellen.
0: Ja.
1: Te realiseren. Te communiceren. En eigenlijk ook groeien. En zelf ontwikkelen, misschien ook zelfacceptatie.
0: Ja.
1: Heb ik dat gedaan vroeger toen ik naar hier kwam? En het was altijd die vraag: hoe kan ik mijzelf zijn? En ik heb de antwoord gehad na de voorstelling. De basisvraag was in de historie: hoe kan ik mijzelf zijn? En na die voorstelling, een paar jaren toeren, ik kan nu mijzelf zijn. Indirect, ik heb mijzelf gevonden.
0: Ja. Het is echt fantastisch dat dans dat voor jou kan betekenen. En daarom gaan we zo meteen ook verder in gesprek over inclusiviteit in de kunst- en cultuurwereld. Eerst muziek. Je wilde Michael Jackson. They Don't Care About Us.
1: It's my love.
0: Ja? Is dit jouw love, dit lied?
1: I think, Michael Jackson is my love. I think, hij is de reden waarom ik echt de danser word.
0: Oh.
1: Ja, ik vind Michael Jackson soms is niet een artiest. Is een compleet artiest.
0: Ja, zeker.
1: Hij heeft altijd ja, een mooie visie dat de kunst niet alleen in beeld of een geluid of is iets die compleet moet zijn.
0: We gaan er naar luisteren.

0: Michael Jackson hoorde je met They Don't Care About Us. In de studio zit nog steeds Isam Zemmouri, danser en choreograaf en maker van Double Sense, waarin een blinde en een dove danser elkaars wereld ontdekken. Ja, Isam, we hebben net al samen besproken dat jij heel veel inzet op inclusiviteit. Is de kunst- en cultuurwereld inclusief genoeg, denk jij?
1: In mijn netwerk tot nu, of mijn ervaring tot nu, ik vind dat loopt heel, heel goed, maar het blijft nog te klein.
0: Ja?
1: Ja.
0: Wat moet er beter?
1: Alleen moet vergeten dat de inclusiviteit is gewoon trending zijn. Misschien ja. De basis.
0: Het is een gimmick, hè?
1: Ja, dus als iedereen neemt echt een... de ideeën, dus, de kunst moet helemaal inclusief. Zoals andere banen.
0: Ja.
1: En de kunst moet toegankelijk zijn. Niet voor de luxe, maar omdat het moet toegankelijk zijn.
0: Ja.
1: Als we gewoon, denk ik, wij gaan arriveren naar deze punt. Dat vind ik, dan vind ik, wordt helemaal de kunstsector, cultuursector in Europa of in helemaal Nederland is inclusief en toegankelijk is. Maar het loopt helemaal goed tot nu. Maar dat beetje langzaam. En,
0: maar dat lijkt me ook vervelend of frustrerend. Dat het dus eigenlijk vaak gaat om, moet je kijken hoe goed wij bezig zijn. Ja. En niet om echte inclusiviteit.
1: Ja, omdat wat we noemen, het is echt een soort een trending.
0: Ja.
1: Iedereen, alle festivals en alle theaters, ze maken inclusieve voorstellingen. Omdat, hoort bij, alle theaters hebben een inclusief programma, wij willen ook. Maar ik ben bang dat misschien na een paar jaren komt een ander soort of een trending. Dan wordt deze niet zo weinig aandacht naar.
0: Ja.
1: Maar ik denk, het gaat niet zo. Ik ben helemaal optimistisch. Maar ja, we moeten alleen focussen op dat de kunst, eigenlijk cultuursector, moet helemaal inclusief, zoals andere sectoren eigenlijk.
0: Maar wat houdt dat in? Wat is echte inclusiviteit?
1: De inclusiviteit is voor mij twee delen. Voor de makers en voor het publiek. De makers gewoon niet focussen over de beperking of de diversiteit als een iets die een soort een extra bonus of extra bijzonder ding die moet eigenlijk zijn, maar gewoon inclusiviteit en diversiteit hoort bij de kunst. Als je echt een maker van huisproductie of een festival, ja, je moet die eigenlijk een soort of een artiesten of optredens of een integreren in jouw programma, omdat dit is een part of de diversiteit.
0: Mm-hmm.
1: Ja, je hoort altijd de dansers met beperking of zonder beperking, dus blijft danser. En een kunstenaar die met beperking of zonder beperking is, wordt nog een kunstenaar. Dat is mijn visie. Hoef niet om te zien over de. Wij zijn eigenlijk eerder. Niet naar de beperking zelf, maar kijk naar wat de maker of de danser geeft. Naar jouw artistieke werk of concept of productie. Dat is het belangrijke. Meer dan dat is moet vergeten. Dat de dansers of de makers of. Waar die persoon kan zijn in mijn werk.
0: Ja.
1: Niet hoe ga ik integreren. Dat vind ik heel andere. Dat we gaan integreren in inclusieve dansen of een acteur in onze optreden. Dan nee, hoe wij kunnen eigenlijk samenwerken en de best of de meeste van die mensen. Omdat je weet, als iemand die met beperking heeft, dat betekent heeft andere kwaliteit dan de andere, de reguliere dansers. Ja, misschien hij is sterk van iets anders. Dat teken moet alleen die eigenlijk gebruiken. Moet die echt profiteren. Dat misschien de andere dansen hebben die discipline niet.
0: Mm-hmm.
1: En die eigenlijk, hoe moet een beetje slim denken. Wij kunnen dat gebruiken als een kwaliteit. Maar niet als integratie.
0: Hoe ga je daar zelf aan bijdragen, aan die inclusiviteit?
1: Voor mij ook, ik ben ook een maker. Dus soms ik vind, ga ik niet zomaar, als ik doe ik een voorstelling, doe ik helemaal niet ook van inclusief, alleen inclusieve kasten. Dan vind ik ook te klein. Dan zit ik altijd inclusieve makers in de hoek. Moet altijd apart zijn. Omdat zijn heel anders. Dat is niet de bedoeling. Als doe ik bijvoorbeeld een casting, ga ik altijd de deur open van iedereen. Als heb je iets, mag bij mij. Als past met mijn ideeën en mijn concept, artistiek concept, je bent bij. Ja, niet over de verschillen of hoe ben jij eigenlijk of wat heb jij eigenlijk. Maar het idee, wat verdient of wat geeft X aan het werk?
0: Mm-hmm.
1: Ja. Ik denk soms ook de house producties of de bedrijven, companies, of die zijn een beetje soms bang om het met iemand van met de beperking te integreren in het werk. Want misschien voor hen duurt een beetje tijd en geduld, energie. En snap ik helemaal. Als dus de dans echt een machine. Die moet alles op de tijd zijn. Alles is helemaal streng. En die mensen hebben eigenlijk extra tijd nodig. Extra energie nodig. En een beetje geduld. Ja, misschien dat wat maakt een beetje de werk een beetje moeilijk voor de huisproducties in bedrijven.
0: Ja.
1: Maar moet toch toegankelijk voor hun zijn.
0: Nou, laten we hopen dat ze daar in ieder geval aan werken. Jij richt je nu eerst op Double Sense. Wanneer is die voorstelling voor jou geslaagd?
1: Ja, eigenlijk is woensdag 9 september... en donderdag 10 september bij Podium Muziek in Amsterdam.
0: Ja, maar wanneer denk jij, ik heb uit deze voorstelling gehaald wat ik wil halen?
1: Ik denk nog na, vriend.
0: Ja?
1: Ja, omdat de nieuwe Fringe eigenlijk is work in progress. Wij gaan echt de deur open naar alle typen van het publiek om die ervaring te hebben. En dat we hebben hun reacties nodig. Is echt een uitnodiging naar alle publiek met diversiteit. Komen eigenlijk graag kijken, ervaren en willen hun eigenlijk feedback. Ja. En de reacties nodig om mij te nemen naar onze volgende lab. Omdat die voorstelling gaat nog door in onderzoek.
0: Maar wordt dan langer ook misschien?
1: Ja, wordt een keertje 1 uur eigenlijk. Niet half uurtje.
0: Ja.
1: Maar meer diep en meer duidelijk. Als een zintuigelijke taal. Als een concept. En wij vinden echt Amsterdam French Festival is een mooie plek. Eigenlijk zeker. Om die nieuwe concepten om te proberen. Dat hoor je niet zo vaak bij festivals.
0: Ja. Maar wat hoop jij dat als ik de zaal uitloop, wat ik onthoud van de voorstelling, wat ik meeneem?
1: Is de connectie. Ja. Meer dan dat, niet nodig. Omdat dit is eigenlijk de basis in de kern van de voorstelling. Is de connectie. Hoeft niet, hoe ben jij? Hoe jij loopt? Hoe oud ben jij? Hoe spreek je? Maar het idee is, hoe wij een connectie eigenlijk opbouwen.
0: Ja.
1: Als je vindt de moment zeggen, oh mijn god, ik vind hier is echt verbinding. Misschien is de punt. Als je feel like alleen van die verbinding eigenlijk jouw haar wordt helemaal aan. Wordt helemaal gevoelig en helemaal emotioneel. Alleen door een kleine beweging van alleen aanraken, tast. Dat is onze doel eigenlijk.
0: Ja.
1: Om te genieten van de connectie.
0: Dat lijkt mij prachtig. Isam Zamouri, dank je wel voor je tijd dat je hier wilde zijn. Double Sense is te zien op 9 en 10 september. Dus op het Amsterdam Fringe Festival. Dank je wel, Isam.
1: Graag gedaan.
0: Tot zover deze uitzending van De Nacht is Zwart. Mocht je nou een deel hebben gemist of niet kunnen wachten tot volgend weekend, snap ik, dan zijn we 24 uur per dag, 7 dagen per week terug te luisteren via de NPO Luister-app of op omroepzwart.nl. Na het nieuws van 6 uur hoor je op deze zender een uur cultuur met Eva Koreman. Volgende week is Giuliano Payne er voor je voor weer een nieuwe De Nacht is Zwart. En mij hoor je over 3 weken weer. Ik wens je een fijne zondag, een heerlijke week en vergeet niet, we zien elkaar

0: in elkaar bij Omroep Zwart.
1: NPO Radio 1.
2: De 6 uur, Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De Russische president Poetin heeft met de twee Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner gesproken in Moskou. Rusland zegt dat ze constructieve gesprekken hebben gevoerd over een mogelijk einde aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Later vandaag gaan de twee Amerikaanse gezanten voor het eerst naar Kiev om daar te praten met de Oekraïnse president Zelensky. Door een uitbarsting van de Anak Krakatau heeft een groot deel van Jakarta last van vulkanische as. Inwoners worden opgeroepen om mondkapjes en oogbescherming te dragen. 209 vluchten van en naar de luchthaven van Jakarta werden vanwege de uitbarsting uitgesteld. Niemand raakte gewond door de vulkaanuitbarsting. Bij een ongeluk met een veegwagen in Leeuwarden is gistermiddag een kind om het leven gekomen. De politie heeft de leeftijd van het slachtoffer niet bekendgemaakt, maar spreekt over een jong kind. Het ongeluk gebeurde bij een winkelcentrum. Hoe het mis kon gaan, wordt nog onderzocht. In Duitsland wordt volop gezocht naar de klimaatactivist die beweert achter de aanslagen op het energienet te zitten van afgelopen week. Inmiddels heeft de politie ook twee foto's van de man gedeeld. Zijn camper werd vrijdag gevonden in een bos in Noord-Rijn-Westfalen. De verdachte schreef in een brief dat hij de sabotagepoging heeft gepleegd uit protest. Een man van 22 die gewond raakte tijdens de opnames van de Griekse versie van Expeditie Robinson eist een schadevergoeding van

0: 100 miljoen dollar. De Griek zegt dat de producenten zijn veiligheid niet genoeg hebben gewaarborgd toen hij ging speervissen ten tijde van de opnames. Zijn been moest geamputeerd worden nadat hij werd overvaren door een toeristenboot. Botik van de Zandschulp heeft in de derde ronde van de US Open afgerekend met Zizou Bergs na bijna 4,5 uur tennissen. Daarmee is Van de Zandschulp door naar de volgende ronde van het tennistoernooi in New York. Hij neemt het daarin op tegen Arthur Gea. Het weer, het is 7 tot 11 graden. Later vandaag warme lucht vanuit het zuidoosten, waardoor het een graad of 23 wordt met af en toe zon. Dit was het NOS Journaal.
1: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vrienden loterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
2: Voor wie zijn we het van weer?
1: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Of je nu na de vakantie vol nieuwe ideeën terug naar kantoor rijdt in je Peugeot 2008... of met hernieuwde energie de kids weer naar school brengt in je 3008... of als sportcoach met je team in je ruime 5008 aan het nieuwe seizoen begint... op elke Peugeot profiteer je nu van 20 euro korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
4: En, hoe was het bij ING Servicepunt?
5: Gelukt. Heb je hem al betaald?
4: Wat bedoel je?
5: Mijn betaalverzoek.
4: Zo, dat doe je snel.
5: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
6: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
7: Mama! Mama! Mama!
8: Bij Transavia weten we, aan boord moet je kinderen een beetje bezighouden. Daar hebben wij iets op bedacht. Alsjeblieft.
7: Mama, een kleurplaat!
8: Gewoon vliegen, een beetje bijzonder maken. Niet normaal, gewoon Transavia.
9: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Ga snel naar ben.nl.
7: Mama!
10: Kijk nou, je zit naast papa.
8: Boek je vlucht en reserveer je stoel tijdelijk voor maar 1 euro op transavia.com. Niet normaal, gewoon Transavia.
11: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
12: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
11: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
13: NPO Radio 1. VPRO.
14: Uur cultuur. Eva Koreman.
15: Een hele goede morgen, ochtendgenoten en nachtbrakers bij dit programma van de VPRO. Een programma waarbij ik mensen ontvang die de wereld een stukje mooier maken. En vandaag is dat zangeres, artiest, muzikant Lakshmi. Goedemorgen.
16: Goedemorgen.
15: We gaan het hebben over jouw nieuwe album Here I Am Alone With You. En je hebt ook een lijst met cultuurfavorieten samengesteld, van docu tot openbare kunst.
16: Ja.
15: Waar kijk je naar uit om over te praten?
16: Documentaire. Heb ik erg van genoten. En alleen maar geld.
15: Oh, jij hebt veel gehuild?
16: Ja, ik vond het heel, heel ontroerend.
15: Oh, benieuwd. Nou ja. Ja. Over huilen gaan we het straks hebben. Eerst gaan we het over jou hebben.
16: Ja.
15: Ik schrijf altijd een kleine bio. Vul vooral aanspring in en corrigeer me ook waar nodig.
16: Dat is goed.
15: Lakshmi, je werd op 17 april 1993 geboren in het ziekenhuis in Nijmegen. Groeide op in de omgeving Nijmegen, Wiegen om precies te zijn. Je ging al vanaf je 14e zoetjes het huis uit en je eigen gang. En je volgde vanaf je 18e de Herman Brood Academie in Utrecht.
16: Yes.
15: In 2014 bereikte je de finale van de Grote Prijs van Nederland. Een jaar later deed je mee aan de beste singer-songwriter. Toen was er al een aardig fundament gelegd. In 2016 verscheen je debuut-EP Come Sin With Me, met daarop onder andere het nummer Champagne.

0: Je zit er wel weg te kijken en te lachen. Hoe komt dat?
1: Ik kan het niet aan. Ja, ik kan het wel aan. Ik vind het heel lief. Maar het is echt een ander mens.
0: Nou, dat wordt ook bezongen op jouw album.
1: Ja.
0: Van hoe je kijkt naar het verleden. Maar goed, daar gaan we het zo meteen over hebben. Ik zat nog helemaal in je bio. Maar ik zat zo te genieten van hoe je van de microfoon wegdook. Ja. Je werd met dat nummer wel meteen uitgeroepen tot 3FM Serious Talent. In 2017 verscheen je debuutalbum, Lakshmi. Met erop het nummer AHA, onder andere.
1: Ja.

0: Staat dat wat dichter bij de Lakshmi die je nu bent?
1: Ja, deze doen we nog steeds live. Dus, maar dan een hele nieuwe versie. Gewoon een manier van inzingen en zo. Ik vind het zo lief en kinderlijk.
0: Maar wat is er dan anders aan het inzingen?
1: Ik denk, ik deed toen best wel zo van dat ik dacht, nou ja, ik doe 4 takes en dan staat het erop. Prima. En nu zijn het heel veel takes.

0: bent?
1: Ja, deze doen we nog steeds live. Dus, maar dan een hele nieuwe versie. Gewoon een manier van inzingen en zo. Ik vind het zo lief en kinderlijk.
0: Maar wat is er dan anders aan het inzingen?
1: Ik denk, ik deed toen best wel zo van dat ik dacht, nou ja, ik doe 4 takes en dan staat het erop. Prima. En nu zijn het heel veel takes en kompen. Iets gewoon, dus ook een beetje met de tijd mee dat allemaal iets gepolijster en iets ja, beter. Gewoon ook technisch beter. Ja.
0: Ja. Ja. Ook daar gaan we het over hebben, leuk, over het nieuwe album. Ja. Maar en ik zat nog steeds in je bio. Ja, ja. Dit hele uur cultuur alleen maar bezig zijn
1: met mijn bio.
0: Ja, met jouw bio, ja. Ja. Er komt nog een album, Siren, in 2018. En met Adem maakte je in 2018, 2019 je eerste landelijke theatertournee. Daarna volgden onder meer Huidhonger en Droom. En in 2024 verscheen de documentaire Vaders, waarin je samen met je vader naar Suriname reisde. Parallel aan jouw partner Eloy, die naar Egypte reisde met zijn vader. En nu is er Here I Am Alone With You, na 8 jaar zonder album. Hoe voelt dat?
1: Echt een verlossing. Ik heb echt, het heeft heel lang geduurd. Maar ook wat je opnoemde, het was een soort van rat race vanaf 2016 of 14 zelfs. En nu ben ik heel blij dat we hier zijn uitgekomen. Dus dat ik zeg maar na al die 8 jaar, ik moest echt even niet weg, want ik heb heel veel singles uitgebracht en ik heb heel veel opgetreden, maar ik moest wel heel even regroupen qua wat wil ik gaan maken. Waarom? Waarom doe je dit? Alles kost zoveel geld en tijd. En ja, gewoon heel even de zuiverheid ervan weer even vinden. In al het geweld.
0: En hoe heb je die zuiverheid gevonden?
1: Nou, door heel erg bij mezelf na te gaan van wat is nou echt wat ik wil gaan maken. Ook ervan uitgaande, ik heb nooit echt een grote radiohit gehad of zo. Ik heb nooit heel erg zo makkelijk de wind mee gehad. Dus het heeft altijd gevoeld alsof ik een beetje tegen een stroming in zwem. En ik moest heel even, inderdaad, met de zuiverheid bedoel ik dan van klopt dat nog steeds? En is dat wat ik wil doen? Is dat mijn... mijn ding of zo. En kan ik dat nog steeds accepteren? Kan ik dat met net zoveel liefde en overtuiging doen als waarom ik ooit begonnen ben met muziek maken? En om dat helemaal te onderzoeken, dat kostte dan gewoon blijkbaar 8 jaar om daar echt een album van te maken. En tussendoor gewoon blijven maken, maar alles wat een beetje riekt naar, oh, hier probeer ik iets wat ik niet ben, heel eerlijk naar kijken en dan weggooien. Dus gewoon eigenlijk heel erg, hoe zeg je dat, een beetje de zeven eigenlijk.
0: En wat heb je weggegooid?
1: Heel veel nummers. Ik denk dat ik echt 50 tot 60 nummers gewoon. En dan ook heb ik het ook over gewoon demootjes en zo, weet je wel. Maar wel echt allemaal heb geprobeerd en dan terugluisterde. En dacht, nou, dit is niet helemaal, dit is het niet. Ik probeer hier iets te veel, een maniertje. En dan dat toch kill your darlings eigenlijk.
0: Hoe moeilijk is dat?
1: Het is vooral frustrerend omdat er maar geen plaat komt dan. En op een gegeven moment denk je van, oh ja, ik kan het helemaal niet, want je bent zo van het weggooien. En dan het risico daarvan is natuurlijk dat je dan denkt, wat ben ik dan aan het doen? Want als alles wat ik maak ergens een smaakje heeft die ik niet wil, dan ben ik dan niet dat smaakje, vraag ik me dan soms af. Dus soms is dat heel moeilijk. Maar uiteindelijk denk ik dat het wel heel erg leidt naar een bepaalde eerlijkheid die ik echt zocht. En die dan dus ook gelukt is op die plaat.
0: Ik vroeg in aanloop naar het gesprek dat wij gaan hebben of nu hebben, wil je een paar fragmenten uitkiezen van je album en één liedje om helemaal te draaien?
1: Ja.
0: Was dat dan lastig?
1: Ja, ook omdat ik dan, want alles is me best wel dierbaar op dat album, gelukkig. Ja, dan is het heel moeilijk om een soort van 3 lievelingskindjes uit te kiezen. Maar ik had wel hele duidelijke verhalen bij deze songs.
0: En wat is het verhaal bij Waking Up Slow? Want die gaan we helemaal horen.
1: Ja, ja, Waking Up Slow bestaat ook al een tijdje. Die heb ik met Thijs Lodewijk geschreven. En was eigenlijk een beetje het moment in mijn leven dat ik heel erg, want ik ben altijd heel erg begaan geweest met vrouwenrechten, mensenrechten, dierenrechten, klimaat. Maar dat voelde altijd een beetje als een apart bubbeltje die ik niet helemaal kon voegen bij het artiest zijn.

0: Omdat ik elke keer als ik dat probeerde, werd dat heel erg tegen me gebruikt. En
1: hoe bedoel je dat?
0: Nou, dat je dan toch mensen wegjaagt die je eigenlijk wel in je zaal, want je wil kaart verkopen. Dus je wil eigenlijk de lieve vrede bewaren. Ik hou ook helemaal niet van gehaat worden of zo. Dus ik kik daar niet op per se. Ik vind het leuk om een beetje te stoken en een beetje te rebellen. Maar als puntje bij paaltje wil ik gewoon heel erg graag dat iedereen get along, zeg maar. Dat iedereen elkaar aardig vindt.
1: Dat zing je ook op je album, A Chronic People Pleaser.
0: Oh ja, inderdaad. Oh, iemand, ja. Ja, eigenlijk was Breaking Up Slow was een song die geschreven is op het moment dat ik steeds meer dat samenvoegde, die twee werelden. En dat ik een soort van besefte, er was een moment dat ik gewoon besefte van, wow, het is eigenlijk heel raar dat ik geboren word en dat er zonder enkele afstemming dat ik op een school word gegooid waar ik het vreselijk heb en dat ik in een soort systeem word geduwd die ik vreselijk vind, waar ik niet mee eens ben. En dat ik mijn hele leven een soort van daar heb tegen afgezet, maar nooit helemaal het besef waar zet ik me nou tegen af. En op het moment dat ik me daar bewuster van werd, kwam deze song daaruit. En ook op het moment dat ik dacht, wow, ik kan hier gewoon over schrijven. Zonder meteen een vingertje te wijzen of zeggen, dit is goed en dit is slecht en jullie moeten dit doen en niet zo. Dus ik wil heel graag de poëzie erin bewaren. En dit was een beetje het eerste nummer waar dat tot stand kwam.
1: Dus eigenlijk ook het vertrekpunt van het album?
0: Ja, dat is best een... Ja, volgens mij is dat ook echt een van de eerste nummers die geschreven is van het album.
1: Mooi, Lakshmi. We gaan luisteren naar Waking Up Slow.

0: Lakshmi en Waking Up Slow. Dit nummer heb je ook in New York gezongen bij de Verenigde Naties, hè?
1: Ja, klopt. Dat was een van de eerste keren. Dus dat was heel meteen best wel een vuurlopen. Ja. Waren uitgenodigd voor een event om geld op te halen voor een noodfonds. Die eigenlijk van de VN die als eerste ter plekke is bij alle noodsituaties, ongeacht politieke kleur of klimaatcrisis of iets. Om mensen gewoon meteen te kunnen helpen. En toen wilden ze daar iemand die jongeren aansprak. En die ook, zeg maar, naast een influencer online, dat hij ook iets kon eigenlijk.
2: Influencer met talent.
1: Ik probeer zelf subtiel te verwoorden, maar dat werkte niet. Sorry. No offense. Maar ik ben natuurlijk echt totaal geen influencer. Want maar ik ben wel zangeres. Dus ze dachten, oké, maar je hebt wel veel volgers. Dus kom maar naar New York en naar de VN. En dat is natuurlijk, nou ja, grappig genoeg. Als je dan zo'n nummer maakt waar ik hoop dat die twee werelden bij elkaar komen, dan komen ze dus ook bij elkaar. En toen ik dat nummer daar zong, toen dacht ik wel, oké, dit is wel echt vet. Het is gewoon echt een... Ja.
0: Wel echt heel mooi om te zien dat je dus geen windeieren legt op het moment dat je zo dicht bij jezelf echt gaat staan eigenlijk.
1: Ja, het was best een moment dat ik ook dacht, ik word beloond voor om heel soort van eigenwijs door te blijven gaan in mijn eigen pad. Want anders, ja, bij de VN, dat was echt een soort heel surrealistische moment. Maar echt heel cool. Zeker, ja.
0: Nou ja, dan is het logisch dat ik nu het fragment van Earth erbij pak.
1: Ja.
0: Wil je dat inleiden of zeg je eerst even luisteren?
1: Ik denk eerst even luisteren.

0: Earth een nummer dat makkelijk tot stand is gekomen bij jou?
1: Ja, eigenlijk wel. Ik was voor een programma was ik in Schotland op een eiland, Iona. En het programma heette Petrus in het Land en het gaat dan over God eigenlijk. De opdracht was schrijf een nummer op dat eiland wat voor jou over God gaat. Of over iets wat je met God, wat God te maken heeft, zeg maar. En ik ben helemaal niet per se van een religie of van. Ik vind het vrij snel dogmatisch en daar haak ik altijd af. Maar voor mij is gewoon de planeet is gewoon God en het universum. En gewoon de natuur eigenlijk. Dus ook, het was zo'n mooi eiland. Het was echt zo met een woeste zee en echt gewoon heel Schots. Dus voor mij was het een logische stap om daar een song te schrijven over het klimaat en over de planeet. En vlak daarvoor was met Extinction Rebellion de snelwegbezetting, waar ik ook bij was, waar een klassieke orkest was. En zij speelden heel mooi, gewoon echt op die snelweg. En het was super ontroerend en mooi. En vlak daarna ging ik dus weg naar Schotland. En dat nam ik echt mee, want het was zo'n mooi moment. En ik wilde eigenlijk dat opslaan in een, in een soort liefde voor de planeet / wat de fuck zijn we aan het doen, mijn gevoel. Dus dat kwam een beetje tot stand en dat kwam vrij snel. Ik heb de coupletten heel vaak herschreven, dat is wel zo. Maar het refrein stond echt best wel snel, ja.
2: Ben jij altijd zo activistisch geweest?
1: Als ik erop terugkijk, wel eigenlijk. Ik was vroeger WNF Ranger, toen ik klein was. En ik was daar heel druk mee bezig. Dus op elke verjaardag wilde ik heel graag dat die boekjes werden ingevuld. Omdat je dan geld kon ophalen voor het koraal, voor de panda, of voor weet ik veel, allemaal hele mooie doelen. En ik lag echt wel wakker van als ik dan als kind hoorde het koraal sterft af. Of het gaat niet goed met de planeet, kon ik daar echt van wakker liggen. En ik ben een hardcore vegetariër vanaf mijn geboorte. Dus ik ging echt. Ik heb die connectie van een levend dier waar ik heel veel van hou en vlees. Zeg maar, die connectie is bij mij altijd. Dus ik heb dat nog steeds, dat ik een soort van me verbaas over hoe makkelijk mensen consumeren. Waar zoveel leed achter zit. Dus ik denk dat echt al van heel kleins af aan. Als het draad over onrecht gaat, dan ga ik gewoon aan. En dat was vroeger ook al.
2: En dat strookt niet per se met de constatering die we net hebben gedaan, dat er ook een people pleaser in je zit.
1: Oh nee, dat is een hele moeilijke combinatie. Ja, dat is altijd een beetje zoeken van. Intern gebeurt er zoveel. En extern probeer ik heel erg zo de tevredenheid te behouden. En ook, ik hou best wel van mensen. En ik snap ook de knulligheid en de waarom mensen dingen doen. Ook al ben ik er niet mee eens, begrijp ik best wel makkelijk waarom iemand dat doet. Ik kan heel goed verplaatsen in mensen. Dus dan wordt het ook moeilijker om daar met een gestrekt been in te gaan. Omdat ik echt denk, we doen allemaal ons best, hoop ik. Pas als ik het gevoel krijg dat dat niet is, of dat iemand echt onverschillig wordt, daar haak ik op af. Maar eigenlijk alles daarvoor. Ik vind het ook gewoon ergens lief. Iedereen probeert als soort van kleine miertjes allemaal ons best te doen, weet je wel. En uiteindelijk willen we allemaal hetzelfde. Of je nou links of rechts of iets bent, wil je volgens mij allemaal gewoon heel erg hetzelfde. En dat is gewoon connectie met elkaar en op een leefbare planeet zitten. Alleen de ene wil dat met een dikke auto. En de andere heeft andere soort van prioriteiten. Maar zelfs als je een dikke auto wil, dan denk ik, oh ja, dat komt daar en daar en daardoor waarschijnlijk. Dus het is zo, die people pleaser is daar niet... Ja, is er wel en handig in, want ik word niet snel cynisch. Maar ook een beetje onhandig soms.
2: Hoe kijk jij naar de toekomst? Ben je...
1: Oh ja.
2: Durf je ook hoopvol te zijn, bijvoorbeeld?
1: Ja. Nou ja, gek genoeg voel ik me altijd hoopvol. Dus ik ben niet heel negatief of zo. Eigenlijk misschien ben ik wel een beetje naïef. En dan lees ik weer bericht dat we die 1,5 graden voorbij zijn. En dat dat echt problematisch is. Het ergste vind ik dat landen daar de dupe van zijn die de minste uitstoot hebben. Dus dat wij op ons ivoren torentje, dat we daar niet zoveel last van hebben. Nog. Maar ja, ik blijf altijd hoopvol. Omdat ik ook denk, ja, ik weet niet zo goed wat het alternatief is. Of zo. Ik kan me niet voorstellen als ik dat niet meer heb. Want dan, ja, dan weet ik ook niet eigenlijk wat de deal wordt.
2: Nee, dan houdt alles op.
1: Dan houdt alles op, ja. Ja.
2: Er staat ook een enorme oorworm op jouw album. Could It Ever Be? Al de hele week zit die een beetje in mijn hoofd. En dan zit ik het weer op willekeurige momenten te neurien. Toen je het nummer had geschreven en had opgenomen, had je dat toen al in de gaten? Van, hey, dit blijft hangen?
1: Nee. Nee, helemaal niet. Nee. Ik schrijf iets en dan komt het eruit. En dan denk ik, oké, met grote vraagtekens. En dan laat ik het aan mensen horen. Nou ja, dat is helemaal niet waar. Ik laat het bijna niemand horen.
2: Ja, aan je partner misschien?
1: Aan mijn partner, laat ik het horen. En dan zeg ik, is dit iets? En dan is hij een grote bemoeian die dan zegt, ja, maar misschien kan dit dan iets beter.
2: Moet ik trouwens wel even uitleggen, want ik kan me ook voorstellen dat heel veel mensen die nu naar de radio luisteren niet weten. Maar jouw partner is Eloy.
1: Ja.
2: Was frontman van Kensington.
1: Ja.
2: En Kensington heeft een reeks gigantische
1: oorworms.
2: Ja, daar zijn ze op afgestudeerd.
1: Ja,
2: zeg
1: precies.
2: Maar.
1: Ja, en hij dus, bedoel, hij heeft de meeste geschreven. Dus dan met dat oor en met dat hoofd schrijft hij. En ik heb dat hele gen heb ik niet. Want ik schrijf en dan denk ik, bij AHA dacht ik, dit is fantastisch. Dit gaat iedereen, weet je wel. En dan wordt dat soort luidjes opgepakt. En dan ben ik van overtuigd. Zo dan als we het live doen van dat is een hit. Maar dan. Dus het is helemaal geen. Ik heb geen idee eigenlijk. Ik maak het en dan gooi ik het de wereld in en dan vind ik het leuk als van jou te horen dat het een oorworm is bij jou. Dan denk ik, nice, cool.
2: Eens even kijken of we nog meer mensen met deze oorworm kunnen opzadelen. Laten we luisteren.

0: Ja, hier hadden we het ook over toen ik de biografie oplas. En dat ik een van jouw eerste singles liet horen, Champagne.
1: Ja.
0: En hier zing je, ja, zou het ooit zo makkelijk kunnen zijn dat the past is. En dat je oude versies van jezelf gewoon achterlaat.
1: Ja.
0: Maar welke versie had je in gedachten van jouzelf toen je dit schreef?
1: Toen ik dit schreef ik weet het nog heel goed, was ik een klein beetje dronken. Omdat ik met mijn allerbeste vriendinnetje die ik vanaf mijn 11e ken, gewoon ging uit eten en we hadden wijn. Het was zo gezellig. En dan komen we op een gegeven moment altijd op een punt dat je dan soort huilend de liefde aan elkaar verklaart, toch? Ik bedoel, volgens mij is dat de vrouwenvriendschap, is dat volgens mij een soort van heel goed in daarin.
0: Ja.
1: En toen kwam ik zo thuis en ik was zo blessed en zo gezegend met die vriendschap. En dan, het is letterlijk eigenlijk, omschrijf ik hoe het ging. Zo van, wow, daar had ik toen dat haar. Bij mij was mijn haar echt een era statements. Dus dan wist ik, oké, toen had ik een pony en rood haar. Toen was ik heel ongelukkig. Oh, toen had ik toen had ik dat haar. Oh, toen ging het heel goed. En zo een beetje die tijdstempels. Hoe zeg je dat? Timestamps? Ja, yeah. Tijdstempels. En op dat moment was ik een soort versie van mezelf dat ik best wel lekker in mijn vel zat en een beetje uit zo'n heel donker gat was gekropen. En dat ik toen dacht, oh, dit ben ik nu. En dan, dat zal ik nooit meer zijn. Dat roodharige, ongelukkig, depressieve type. Dat is echt verleden tijd. Maar het is zo naïef om dat te denken. Want dat zit natuurlijk in mij. Dat ben ik ook. Alleen op dat moment dacht ik, nee, dat ben ik niet. En dan meteen die gedachtegang van, is dat zo? Is dat echt waar? Kan dat zo makkelijk? En de conclusie was, nee, dat kan niet.
0: Je hebt nu lang zwart haar.
1: Ja.
0: In welke era zit je nu? Hoe gaat het met je, is het eigenlijk? Dat is de vraag.
1: Nou ja, ja, best wel goed. Nou, dit is eigenlijk het is iets donkerder dan mijn natuurlijke haarkleur. Maar het is wel mijn natuurlijke haarkleur-ish. Wat al een enorme groei is voor mij. En ik bleek het niet en ik doe er niks mee. En dat is echt dat is een goed teken. Ik heb geen idee. Misschien is dat het ook wel dat je op een gegeven moment denkt van, ik per dag of misschien per uur ben ik iemand en dan accepteer ik dat. En dan kijk ik wel over 2 uur wie ik dan ben, of dat dan goed gaat of niet. Het gaat echt, er is geen touw aan vastknijpen. Ik klink nu heel borderline achter, maar dat is niet zo. Het is gewoon echt een wave, de hele tijd. De hele tijd ben ik een soort zee.
0: Maar ik hoor wel een rode draad dat je dus in je muziek en je activisme steeds dichter bij jezelf bent gekomen. Maar dus ook met je haar.
1: Ja, ja, het is echt zo. Ja. Ja, want aan de ene kant denk je, oh ja, het is maar haar. Maar aan de andere kant, elke keer als ik terugdenk, toen ik 14 was, toen schoor ik mijn halve hoofd kaal uit een soort rebelsheid en een soort fuck it patriarchaat. En weet je wel, ik wil gewoon een soort van
0: lelijk. Je zat ook in de kraak zien, dus je moest wel iets.
1: Ik
0: natuurlijk
1: moest iets. Ja, ja. Het was dat of dreads, denk ik.
0: Ja, gelukkig was het dan het eerste.
1: Ja, en dat heb ik net zeggen. En dat heb ik dan heel lang gehouden. Toen kwam ik zo, rolde ik een beetje in de muziek. En dan dacht ik, oh ja, dat is cool. Want dan ben ik een beetje een punk, maar ik maak dan wel gevoelige liedjes. En dan komt dat allemaal dicht. Dus ik zat daar nog veel meer van de buitenkant naar binnen te kijken. En nu keert het steeds meer om van oké, van binnen naar buiten. Dus ook alles wat ik wil in deze wereld. En dat is namelijk, ik wil echt een andere wereld. Want I am not enjoying this, de hele situatie wat er nu aan is. Maar dan denk ik, oké, dan begint dat echt bij mij van binnen naar buiten. Hoe ga ik mensen zien? Hoe ga ik ze begroeten? Hoe behandel ik mezelf? Hoe behandel ik mijn haar? Weet je wel, ik ben ook natuur. Weet je wel, ga ik mezelf volstoppen met gif? Want ben ik dan niet gewoon hetzelfde aan het doen als iedereen met de planeet? Weet je wel, probeer heel micro te kijken en gewoon echt van binnen naar buiten. Maar dat is makkelijker gezegd, want dat is ook dit liedje. Is dat ooit zo? Kan ik dat gewoon switchen? Of blijft het voor altijd een strijd? En ik denk dat het voor altijd een strijd blijft, maar dat het wel waard is om steeds daar jezelf op te bij te sturen, eigenlijk.
0: Ik heb nog één fragment klaarstaan en dat is Eye of the Storm. Die je had uitgekozen. Het is alsof je het liedje knuffelt.
1: Ja,
0: zo.
1: Dit zo voelt dat liedje ook. Dit is misschien wel mijn favoriete.
0: Ja, waarom?
1: Het is zo lief. Ik heb dat geschreven tijdens mijn huidige relatie. En het is een soort van niet geromantiseerde versie. Ja, afbeelding eigenlijk van een relatie. Dus dat je elkaar zo goed leert kennen. En dat het doodeng is. En dat het ook voelt alsof je iets van jezelf afsterft. Of zo. Of dat er, nou ja, ik weet het niet. Het is gewoon heel, het voelt heel eerlijk. Dat is het eigenlijk.

0: Eye of the Storm. Op het album Here I Am Alone With You, vorige week uitgekomen. En er zit ook een theatertour aan vast.
1: Zeker.
0: Vanaf 2 oktober ga jij op pad tot en met 23 december.
1: Ja.
0: En ik zag hele flitsende beelden. Wat je gaat doen ja. In het theater. Kan je daar iets over vertellen?
1: Ja, zeker. Het zijn wel flitsende beelden. Ik heb letterlijk een kunstinstallatie mee van 20 oude tv's. Roel Wildenburg, die is een kunstenaar en die neem ik mee. En die heeft die installatie gemaakt eigenlijk. En ik neem 2 bandleden mee. En we staan als het ware in een soort universumpje van die tv's. En mijn idee was, omdat er altijd, ook in het album, zit een bepaald gevoel van eenzaamheid. Dat is een soort van default setting voor mij. Dus dat ik altijd me een beetje alleenig voel. En met deze show was mijn bedoeling om echt een klein universumpje te creëren voor iedereen. En om al die thema's aan te stippen met elkaar. En een soort van een warm dekentje te maken. Maar ook die gewoon iedereen erin trekt. Dus niet zo van publiek kijkt naar artiest. Maar gewoon echt helemaal als een soort groot beest.
0: Immersive zo. Experience.
1: Ja, eigenlijk wel. Dus ik probeer heel erg zo het publiek mag gewoon zitten. Ik bedoel, ik vraag heel weinig aan het publiek. Maar ik wil heel graag dat we daar qua energie met z'n allen even in zitten. En dat niemand zich daar buitengesloten voelt. Dat is het eigenlijk.
0: Het album heet Here I Am Alone With You. Waar is here?
1: Hier gewoon is echt in het nu. Maar ook in het lichaam. En zo dat je het een beetje wel met je mee zult. Ik zie dat zo voor me altijd. Dus het is eigenlijk gewoon waar je bent met je lichaam. Daar ben je. Ja.
0: En mocht je de radio net hebben aangezet en denk waar ben ik?
1: Waar ben ik in balans?
0: Welk punt in ruimtetijd zijn we? Nou, het is net over 6:30. Dit is een Uur Cultuur, een cultuurprogramma van de VPRO. Ik ben Eva Koreman en bij mij in de studio zit artiest Lakshmi. En we hebben het over het nieuwe album Here I Am Alone With You en de theatertour die erbij hoort. Maar je hebt ook een lijst met cultuurfavorieten samengesteld.
1: Yes.
0: En toen ik net aan jou vroeg van waar kijk je nou erg naar uit om over te praten? En dat is de documentaire.
1: Ja.
0: The Rise of the Red Hot Chili Peppers. Alleen hebben de Red Hot Chili Peppers zelf gezegd, dit is niet een documentaire over ons.
1: Nee. Nee, het gaat echt het gaat wel over hun natuurlijk, maar het gaat meer over een soort van broederschap. En ik vond het gewoon heel ontroerend om. Sowieso heb ik een grote heimwee naar die tijd. Heel erg. Dus ik voel echt zo, als ik het zag. Ik zei ook van, ik moest de hele tijd huilen. Terwijl er gebeuren wel wat dingen waarvan je denkt, oké, dat snap ik. Maar ik vond het vooral heel, heel ontroerend om te zien hoe die band met elkaar was. Hoe het in die tijd was. Op een of andere manier romantiseer ik dat dan toch altijd ook. Van, oh ja, als je in die tijd, wat was het? Jaren, oh my god.
0: Ja, vooral veel jaren 90, ja. 2000. Ik heb hier trouwens wel voor de mensen die denken Red Hot Chili Peppers, hoe klinkt dat ook alweer?
1: Ja.
0: Heb ik Other Side er even bij gepakt. Ja.

0: Dit nummer is ook geschreven voor en over Hillel Slovak, waar de documentaire eigenlijk over gaat. Een gitarist die is overleden aan een heroïneverslaving in 1988.
1: Ja, ja, en dat is, zeg maar, het is een beetje een klassiek verhaal. Want hij was het meest creatieve en meest sensitieve jongen eigenlijk. En ik vond dat zo ontroerend om te zien dat hij al van kleins af aan al zo'n talent had om gevoel op papier te zetten. Of dat nou in tekeningen was of in muziek. Dus dat heel natuurlijk ging voor hem. En je ziet dan toch dat zulke zielen dan op een of andere manier heel erg gebukt gaan onder de wereld. En dat, ja, vind ik dan heel ontroerend. Omdat je weet hoe het afloopt als je de documentaire begint. Maar je bent de hele tijd zo hoopvol. Tenminste, dat heb ik dus. Dat ik dan geen moment denk van, oh, dit gaat echt mis. Dat ik echt denk, nee. Deze dude hoort hier doorheen te komen. En dan daar helemaal van te leren en te groeien. En weet je wel, dus ik heb de hele tijd die hoop. En dat zie je ook om hem heen. Dat er gewoon steeds een ongeloof is daarin. En ik heb de Red Hot Chili Peppers als een van mijn eerste concerten. Maar ik ben nooit super erg fan geweest. Ik kende dit verhaal een soort van vaag op de achtergrond. Maar toen ik dit dus zag, en dan ook met hoe oud ik nu ben, vind ik dat gewoon zo verschrikkelijk. Want dan denk ik weer, oh, zo typisch. En op een of andere manier fascineert me dat ook wel weer.
0: Je hebt wel raakvlakken met Hillel Slovak. Je bent ook heel gevoelig.
1: Ja.
0: Ja. En ook heel creatief.
1: Ja, gelukkig geen heroïne.
0: Nee. Ben jij verslavingsgevoelig?
1: Nee.
0: Ja, grappig, dat had ik ook niet. Jij maakt altijd een hele gedisciplineerde indruk op mij.
1: Ja?
0: Ja.
1: Ja? Nou ja, ja, ik ben wel... Ik heb echt heel veel gedaan. Ik ben wel echt van God losgegaan, maar wel heel vroeg al in mijn leven. Want ik ging op mijn 14 uit huis, dus... ik heb denk ik 14 tot en met 18 ben ik helemaal door het gaatje gegaan. En toen dacht ik, oké, dan...
0: Dit hebben we gehad.
1: Hebben we gehad. En dan af en toe, weet je wel, ik bedoel, natuurlijk iets wel. Maar nooit, ik vind het nooit zo interessant. Maar goed, ik heb ook nog nooit heroïne gedaan, gelukkig. Weet je wel, je weet van mensen dat echt de hemel... als de hemel kan voelen.
0: Ja.
1: Dus ik, nou ja, ik ben ook niet met roken of zo. Ik heb dat ook allemaal gedaan, maar ook niet verslaafsgevoelig. En dat, ik denk dat me dat wel heeft geholpen. Want ik kan me heel goed voorstellen. Ik ben heel diep gegaan. En dan, dan heb je altijd wel het gevoel van, oké, hoe kan ik dit verdoven? In principe is werk misschien wel mijn grootste verslaving.
0: Oh, dat is je medicatie.
1: Ja, ik denk dat echt... Want zodra alles een beetje, zodra er iets wankelt... Dan denk ik, oké, fuck it, ik ga vol op werk. Eigenlijk wat jij volgens mij ook een beetje kan hebben.
0: Ja, klopt.
1: Dus dat is wel, misschien is dat het dan. Dus dat ik daar dan nooit mee stop. Dat ik gewoon 24/7 aansta voor werk.
0: En als je het hebt over werk, heb je het dan ook echt alleen over muziek maken? Of denk je dan ook aan andere dingen?
1: Ja, ik denk dan ook, bijvoorbeeld met deze show maak ik de visuals. Schrijf ik de... Er zijn een paar poëzie, een soort van spoken word is het niet echt. Maar goed, het is gesproken woord. Maar het is, dus dat schrijf ik ook. Maar ik wil bijvoorbeeld ook heel graag columns schrijven. Dat vind ik heel leuk. Ik schrijf gewoon heel veel. Dat is eigenlijk een beetje mijn werk. Zo voelt het. Het gaat alle kanten op. Eigenlijk, ja. Dus te denken, wat dan nog meer... Ja, en sport soort van ook, voelt ook als werk om het lichaam goed te houden.
0: Ja, dat doe je niet voor je lol.
1: Ja, ook wel. Ik merk gewoon dat mijn manier is van landen. Ik kan best wel hoog zitten in mijn gedachtes en een soort van fladderig zijn. En dan sport is echt een manier om weer even mezelf terug te halen.
0: Wat voor sport doe je dan?
1: Ik zit nu bij... bij een vrouwen alleen, women only gym. Wat echt geweldig is. Het is heel gezellig en heel goed. De BBB heet dat. En dat was nog voor de BBB-partij. Dat moet ik overbij zeggen. Want dat, maar dat is heel erg gericht op krachttraining en cardio en yoga heb je daar. En alles gebeurt in warmtecabines. En ik ben echt een reptiel, dus dat gaat voor mij heel goed. Dus heel heet en dan gaan sporten vind ik heerlijk. Dus dat is eigenlijk, ja, ik focus me vooral op kracht eigenlijk.
2: En hoe kwamen we op de sportroutine van Lakshmi? Nou, we vertrokken bij de documentaire The Rise of the Red Hot Chili Peppers, Our Brother Hillel. Het is te zien op Netflix.
1: Ja.
2: En denk je dat andere mensen er ook bij moeten huilen? Of denk je meer dat het iets persoonlijks is?
1: Nou, weet je waarom ik ook moest huilen? Dat klinkt heel dom. Maar hij, ik was dit dus met Eloy aan het kijken. En hij lijkt gigantisch op hem. Qua uiterlijk, qua innerlijk ook wel eigenlijk. Dus naast dat ik op hem leek, leek Eloy heel erg op hem. En elke keer dacht ik, hè, ben ik nou... Want hele, dat hoofd is gewoon hetzelfde. Het is gewoon echt een broer. En dat op een of andere manier... Want hij is ook door allemaal hele, hele heftige shit gegaan. En deels ben ik daarbij geweest. Dus het ontroerde me ook... Als je zo erg om iemand geeft... om een soort van andere tijdlijn te zien... hoe het ook had kunnen gaan, voor mijn gevoel. Dus het was een beetje een mindfuck. Want ik herkende mezelf en ik herkende hem. En dat was een soort... Maar ik denk dat heel veel mensen wel zouden huilen... omdat het zo... Het is heel kwetsbaar.
2: Heel eerlijk.
1: Heel eerlijk. En je houdt instantly van die man.
2: Ik wil met jou naar Another Place.
1: Ja.
2: Van Anthony Gormley. In Engeland op het strand staan 100 beelden.
1: Ja.
2: Waarom heb je dit uitgekozen?
1: Ik zag dit langskomen. Niet live, helaas. Ik heb dat niet in het echt gezien. Maar ik zag het langskomen en ik was meteen geïntegreerd. Want het is een hele spooky... monumenten. Hoe zeg je dat? Beelden. Het is heel... Ik vind het heel spannend om te zien. Op een of andere manier kreeg ik er een soort van steen van in mijn maag. En daardoor dacht ik, oh, dat is interessant. Waarom heb ik dat? En ik denk dat het is omdat het heel erg met eb en vloed te maken heeft. Het speelt heel erg met de elementen van de zee in dit geval. En het is... aan de ene kant voelde het als... Ik vind sowieso grote afbeeldingen van mensen... vind ik altijd best wel eng of zo. Voelt heel alienachtig. En dat ze af en toe zo onder water worden gespoeld... en dan weer eruit... Ja, ik ga daar in meeademen of zo. Dus ik hou mijn adem in als die beelden onder water zouden zijn. Dat gevoel kreeg ik ervan. En ik vind dat super goed bedacht.
2: Ja, want het zijn 100 mannen. Het is een mal... van de kunstenaar zelf,
1: ja.
2: Van brons gemaakt.
1: Ja.
2: En het heeft op heel veel verschillende plekken gestaan. Heel ja. veel mensen of gemeentes die wilden het ook eigenlijk niet. Ook omdat ze het...
1: Ze vonden het eerie.
2: Ja,
1: toch?
2: Eng. Ja.
1: Ja, het is een beetje... Het is gewoon heel onheilspellend. Het is grimmig. Maar het is ook heel mooi. En het is grappig dat we daar allemaal... Dat vind ik zo grappig, dus... Ook dat mensen hun reacties was. Net als mijn reactie. En dan vraag je af, oh, waarom? We zijn eigenlijk dus best wel bang voor onszelf. Wat dat betreft. Het is namelijk geen raar beeld. Of zo. Het zijn inderdaad mannen. Ja.
2: Het zijn gewoon mannen.
1: Ja.
2: Ja. En wat ik ook heel mooi vind, is dat er een invasieve exoot... een bepaalde zeepbok... die nestelt zich op die beelden. En...
1: Dat is natuurlijk wel freaky. Dat ziet er heel freaky uit.
2: Dus die beelden die groeien ook.
1: Ja, en dat je hebt toch ook wel eens als je op vakantie vaak is dat niet in Nederland denk ik. Ja, misschien wel. Dat je die beestjes ziet op de rotsen.
2: Ja.
1: Ik krijg daar, dat is op een of andere manier, misschien triggert dat beeld dat ook wel, of die beelden, dat je zoveel niet weet nog van de onderzeewereld. En dat er gewoon nog zoveel te ontdekken valt en dat het opeens zo tastbaar wordt, want het is hele rauwe natuur. We hebben daar heel weinig mee te maken. En ook, ik denk dan altijd ook over klimaat, ellende en crisis, denk ik altijd, oh ja, onze planeet overleeft het wel. Die mensen gaan dood. We gaan allemaal eraan, hooguit. Maar de planeet die overleeft het. En dat vind ik zo'n troost, maar ook best wel eng. Want dat betekent dat je altijd wordt overtroffen door de planeet. En dat zie je hier ook bij. Dus dat er dan inderdaad die zeepokken daarop gaan groeien. Ja, ik vind dat echt waanzinnig. Geweldig.
2: Ja, ik vind het dus heel geruststellend.
1: Ja, dat snap ik. Ja, dat je denkt, nou ja, komt wel goed.
2: Komt
1: zonder
2: goed.
1: Mij, prima.
2: Ja. Ja. Another place is te zien op Crosby Beach in Merseyside in Engeland. Dan gaan we naar een hele oude tip. In het programma vraag ik eigenlijk om actuele cultuurtips.
1: Ja, het is niet gelukt.
2: Het is hier niet gelukt. Een boek uit 1922.
1: Ja.
2: Van Herman Hesse, Siddhartha.
1: Ja.
2: Waarom wilde je dat tippen? Waarom zeg jij iedereen moet dit lezen?
1: Nou, het is heel erg weer over het menselijke en over de eenzaamheid die daarbij komt kijken. Is het een boek die heel erg omschrijft over de struggle van je wil een soort van verlicht wezen zijn, je wil Boeddha zijn, basically. Daar gaat het boek over. En je moet door al die drap heen waarvoor je mens bent. En ik heb het idee dat vooral in de westerse wereld, waar spiritualiteit heel erg wordt gezien als, oh ja, ik ben verlicht. Ik ben een verlicht wezen en niks raakt me meer. Denk ik, dat is niet de bedoeling. Dat is niet de bedoeling van mens zijn op deze aarde. De bedoeling is om je vol geraakt te worden en helemaal de fout in te gaan en daar weer uit te kruipen. En dan denk je dat je verlicht bent en dan komt er nog een keer een verrassing, waardoor je weer helemaal terug bij af komt en dat je weer helemaal op jezelf wordt gegooid. En dat boek gaat heel erg daarover. En ik denk dat dat een beetje ontbreekt in het dagelijks leven. Dat je denkt, ik heb net iemand in het verkeer uitgescholden. Terwijl ik net een stilte-retret achter de rug heb. Weet je wel, dat is het leven. Ja, dat is gewoon de realiteit. En dat vind ik zo lief aan mens zijn ook. Dat je dat dan. Ik betrap mezelf daar ook steeds op. Weet je wel, je denkt dan ook van, ik ga met een open blik en een open hart en alles. En dan voordat je het weet, zit je weer nekdiep in haat. En dat boek gaat daar heel erg over.
2: Ik dacht ook toen ik net zei, jij komt gedisciplineerd op me over. Deze tip, dit boek sluit daar heel erg bij aan. Want ik heb het opengeslagen en het is wel echt ploeteren. Het is niet.
1: Ja?
2: Ja,
1: vind je dat?
2: Ja, oh. ik heb één zin heb ik hier. Als heel het ik overwonnen en gestorven was, als elke neiging en drift in zijn hart zweeg, moest het diepste wel ontwaken dat wat in zijn wezen het verst weggestopt was, niet langer ik is, maar het grote geheim.
1: Ja, ik kan er zo van genieten.
2: Maar dit is hard werken.
1: Ja. Ja, ik vind dat wel lekker. Herman Hesse die schrijft alleen maar dunne boekjes. Maar elke zin is zo raak. En elke zin is zo dat je denkt, hoe. En inderdaad, het zijn wel. Ja, maar het is niet pretentieus. Want ik heb ook wel eens. Proust?
2: Ja.
1: Nou, daar kom ik niet doorheen. Dus het is niet pretentieus. En dan denk ik van, want heel veel klassiekers zijn wel pretentieus, vind ik. En daar kom ik dan niet doorheen. Dus zo gedisciplineerd ben ik dan niet. Maar ik kan zo genieten van dat soort zinnen. Omdat elk woord is zo goed uitgefilterd en goed. Dat ik gewoon alleen maar kan zeggen ja. Ja, grote buiging. Zo zou ik nooit dat kunnen opzetten. Daar heb ik 4 pagina's voor nodig.
2: De Siddhartha, zoals het boek heet. Die komt uit een hindoeïstische familie. En jouw vader is Surinaams-Hindoestaans. In hoeverre voel je je verbonden met die wortels?
1: Nou, toch wel. Als ik kijk naar overtuigingen of soort van voor mij vanzelfsprekende denkbeelden, komt dat toch dan best wel veel daar vandaan.
2: Zoals wat dan? Heb je daar een voorbeeld van?
1: Nou, ik ben best wel overtuigd van als we doodgaan, dat we dan weer terugkomen. Dus dat is een soort reïncarnatie eigenlijk. Daar ben ik heel erg van overtuigd. Voor mij voelt dat als een heel makkelijk feit. Dat ik denk, ja, natuurlijk komen we terug. De lessen die we nu niet hebben geleerd, komen we wel weer op een andere manier tegen. En dat is zo, ja, het is gewoon heel vanzelfsprekend. En ik heb ook dat alles een ziel heeft, ben ik ook van, is gewoon een soort van geen niet eens een overtuiging, maar meer gewoon een feit.
2: Een weten.
1: Ja, een weten. Ja, dat is het eigenlijk wel. En dan kom ik steeds meer achter dat het eigenlijk wel daar een beetje zijn wortels heeft. En ook weet ik, zeg maar, dat zij... je hebt natuurlijk hele dogmatische stromingen, uiteraard. Maar over het algemeen zijn zij best wel heel erg zo dat je iedereen in een waarde laat. En als je maar gewoon... als je maar gewoon je voetafdruk... of wat je achterlaat, ook op indruk op mensen zo goed mogelijk is... dan maakt het geen fuck uit of je christelijk... of weet je wel, wat je aanhangt. Als je dat maar doet, zeg maar. Dus het gaat heel erg om de kern. En daar kan ik me heel erg in vinden. Want ja, je hoeft niet één ding aan te hangen. Er is niet één waarheid.
2: Herman Hesse, Siddhartha... uit 1922.
1: Heel actueel.
2: Je hebt ook over ballet geschreven in je lijst. Zo van ja, ga een keer naar een balletvoorstelling. En jij tipt ook Maya Makatelli.
1: Ja.
2: Eerste solist bij het Nederlands Opera en Ballet. En zij gaat van 10 tot en met 27 september weer dansen. Is zij te zien in onder andere Symphony in C van George Balanchine. En in Hans van Manen's Simple Things. Waarom raakt ballet jou zo?
1: Ik heb heel veel geballet. Het was een soort van mijn eerste liefde. Op het podium, in ieder geval. Dus ik was, wat zou het zijn, een 7 of zo. En ik was fucking verlegen, dus sorry. Dus ik was heel erg in mezelf gekeerd. En ballet was een soort van het eerste moment dat ik dan ging optreden. En dan dacht, wow, dit is echt ongevaarlijk en leuk. En bijna ja, een soort veiliger dan gewoon het normale leven. En het voelde zo goed om dat te doen. En ballet heeft gewoon een buitenaards. Het is buitenaards. Het is gewoon onmenselijk en mooi om dat te zien. Ja, het raakt heel, heel hard. Raakt het. En over discipline gesproken, die mensen die zijn echt knijter gedisciplineerd.
2: Ja, een buitenaardse discipline.
1: Ja, echt buitenaards, ja.
2: Ja, de ballettip van Lakshmi, Maya Makatelli, de eerste solist, vanaf 10 september... te zien. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van dit uur cultuur. Het album Here I Am Alone With You van Lakshmi is overal te beluisteren. En vanaf 2 oktober kan je het ook in het theater bewonderen, want dan ga je op tournee. En na dit programma is altijd Vroege Vogels te horen. Het programma over natuur, milieu en duurzaamheid. Wil jij in deze laatste seconde van een uur cultuur nog een kroontje zetten op een element uit flora of fauna?
1: Onderschat niet de waarde van dieren. En behandel ze goed. Ja.
2: Mooi om mee te nemen deze zondag. Dankjewel, Lakshmi.
1: Dankjewel.
3: NPO Radio 1.
4: Podcast.
5: Uit mijn eigen kleine leventje leek ik genderbinariteit aardig verbannen te hebben.
6: Maar dan wordt zij bezwanger. En de wat wordt het vraag?
5: Lanceert de realiteit van genderhokjes keihard terug ons huis in.
6: Hoe ga je om met wat anderen verwachten van je ongeboren kind?
7: Je treedt toch een jongen geen jurkje aan.
6: Verwachtingen die helemaal niet passen bij wie jij bent.
5: Omdat het vinden van mijn eigen genderidentiteit best een lastige weg voor me was.
6: Het wordt een mens. Docs is een podcast van NTR en VPRO. Nu op NPO Luister.
8: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist. Vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
9: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
10: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
9: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
11: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden.
4: lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf.
11: Appetito.
4: Appetito.
12: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
13: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
14: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen, kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
15: De wereld is helemaal gek geworden. Lees De Dichter en de Duivel van Lieke Marsman. De wereld is helemaal gek geworden. De Dichter en de Duivel. Lees dat boek.
16: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
17: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
18: NPO Radio 1.
19: 7 uur, Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De Russische president Poetin heeft met de twee Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner gesproken in Moskou. Rusland zegt dat ze de constructieve gesprekken daar hebben gevoerd over een mogelijk einde van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Later vandaag gaan de twee Amerikaanse gezanten voor het eerst naar Kiev om daar te praten met de Oekraïnse president Zelensky. Door een uitbarsting van de Anak Krakatau vulkaan heeft een groot deel van Jakarta last van vulkanische as. Inwoners worden opgeroepen om mondkapjes en oogbescherming te dragen. 209 vluchten van en naar de luchthaven van Jakarta werden vanwege de uitbarsting uitgesteld. Niemand raakte gewond door de vulkaanuitbarsting. Een man van 22 die gewond raakte tijdens de opnames van de Griekse versie van Expeditie Robinson eist een schadevergoeding van $100 miljoen. De Griek zegt dat de producenten zijn veiligheid niet genoeg hebben gewaarborgd toen hij ging speervissen ten tijde van de tv-opnames. Zijn been moest worden geamputeerd nadat hij werd overvaren door een toeristenboot. In de Eredivisie bleek PSV te sterk voor Ajax. De ploeg uit Eindhoven won met 3-1. Na een flinke beuk van PSV-aanvaller Van Bommel ontstond een opstootje en werden er meerdere spelers met een gele kaart bestraft. In Tilburg heeft Excelsior gewonnen van Willem II. Het werd 3-0. De wedstrijd tussen SC Utrecht en Go Ahead Eagles werd 2 keer stilgelegd. Eerst vanwege vuurwerk, daarna omdat er bekers op het veld werden gegooid door de thuissupporters. De scheidsrechter besloot vervolgens na ruim een uur spelen om de wedstrijd definitief te staken. En Feyenoord heeft met 3-1 gewonnen van NEC. Een van de doelpunten van Feyenoord kwam van de 17-jarige Schaken. En hij is daarmee de jongste scorende debutant in de Eredivisie aller tijden. Het weer, de dag begint koel met tussen de 7 en 11 graden. Later vandaag komt vanuit het zuidoosten warme lucht richting Nederland, waardoor het 21 tot maximaal 24 graden wordt, met ook af en toe zon. Dit was het NOS Journaal.
20: Ster.
21: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens? Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
22: Phew, we kunnen weer.
21: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
23: De wereldberoemde musical Cats is terug en neemt je mee naar het Rijksmuseum. Tussen de meesterwerken komen de katten tot leven met adembenemende dans en meeslepende muziek. Koop nu tickets op musicalcats.nl.
24: Switch nu naar Ziggo en scoor een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
25: Kruisinga.nl. Al 60 jaar een begrip. Alles voor uw magazijn, werkplaats en logistiek. Van rolcontainers tot stapelbakken, gaascontainers tot stellingen. Kruisinga.nl. De grootste in nieuw en gebruikt. Kopen of huren, alles is mogelijk. Kruisinga.nl. Verrassend, slim en duurzaam.
24: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
0: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Bataviahaven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
1: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
2: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
1: Of,
11: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
2: En, hoe werkt digitale zorg voor mij?
1: Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
18: NPO Radio 1. BNN VARA.
20: Op vakantie op de Azoren hoort Rob van Eerde iedere avond de koelspijlstormvogel boven zijn hoofd. Ja, dat is het. Het meest bizarre vogelgeluid dat hij ooit hoorde. Alsof er badeendjes boven het stadje vliegen. En de koelspijlstormvogel verblijft overdag op zee en keert 's avonds, hardop communicerend, terug naar zijn nest aan vaste wal. Dankjewel, Rob. Hoort u ook iets moois? Nou, mooi is dit niet echt te noemen, maar het is heel bijzonders. Neem het op en stuur het naar vroegevogels@bnnvara.nl.

Goedemorgen. Dit eerste uur verliezen we ons in de briljant mooie miniatuurwereld van de korstmossen. Aan de hand van een van de boeken die genomineerd zijn voor de Natuurboekenprijs 2026. We vergezellen Nieke op haar dagelijkse tocht om stadsduiven te redden van de verdrinkingsdood. We duiken onder in de Friese kwelder op zoek naar insecten en ander bodemleven. Iets dat Jaap Vlas al meer dan 40 jaar doet. En de Venolijn zit boordevol met mooie waarnemingen. Mijn naam is Menno Bentveld. Tot 10 uur is dit Vroege Vogels.

0: uit het derde fluitconcert in D. Groot van Karel Stamitz. Het rondo, uitgevoerd door de Gruppo Strumentale Veneto met Lorenzo Ferraro op de dwarsfluit. 5 boeken zijn genomineerd voor de Natuurboekenprijs 2026. En Miniatuurwereld is er één van. Want klein en minuscuul, dat zijn korstmossen. En toch hoef je er nooit lang naar te zoeken. Om iedereen kennis te laten maken met deze bijzondere organismen maakte het korstmossentrio Harold Tiemans, Henk-Jan van der Kolk en Ron Poot het boek Miniatuurwereld. Verslaggever Marlijn Snijders ging met hen in februari de duinen in van Overveen met een loepje.
1: Ron, laten we beginnen bij jou, want jij hebt die fantastische foto's gemaakt.
2: Ja, dankjewel.
1: Was je al korstmossenman?
2: Ja, ik ben van huis uit bioloog en altijd druk met natuurfotografie. Dus ja, ik ben daar altijd al mee bezig geweest. Nou ja, toen wilden de jongens een mooi boek maken.
1: Ja, de jongens.
2: Ik doe mee.
1: De jongens, daar loopt er één van naast mij, Henk-Jan van der Kolk. Ook al jaren in die korstmossen, hè?
3: Ja, dat klopt, ja. Ik ben denk ondertussen wel een jaar of 15 al met korstmossen bezig. Hier links. In dit duingebied komen er al een aantal soorten voor die echt ontzettend zeldzaam zijn. Die verder in Nederland bijna nergens voorkomen.
1: Noem heel even wat namen waar we naar gaan zoeken.
3: Nou, een van de dingen waar we naar gaan zoeken is de regenbaankorst. Dus een soort die echt letterlijk in regenbanen op hele oude bomen zit.
1: En als je ergens een foto van gaat maken, dan pak je je moment erom.
3: Hier wordt het wat zandiger. Boven zie je al de grijze korstmossen staan.
1: Daar gaan we omhoog. We hebben eventjes gebeld met Staatsbosbeheer. Het is de beheerder van dit terrein. Dat we ook even buiten die paden mogen. Want we moeten natuurlijk voorzichtig zijn dat we niet de boel aan het vertrappen zijn.
3: Nee, klopt. We moeten hier inderdaad voorzichtig zijn. Want er staan hier ook soms best wel zeldzame soorten. Dit is zomersneeuw. Nu is het nog een beetje vochtig. Dan staan die blaadjes mooi open. Maar in de zomer, als het echt droog wordt, dan vouwen die blaadjes zo naar binnen toe.
1: Oh,
3: en wat je dan ziet, is eigenlijk de witte onderkanten.
1: Ja.
3: Dus dan wordt het helemaal wit. En daarom heet die zomersneeuw.
2: Kijk, hier zie je ook zo'n heel tafereeltje. Dit zijn leermossen. En dan zie je hier ook van die lipjes erop. En dat zijn de vruchtlichamen die erop zitten. Gaan we een opstelling doen.
1: Oh, jij gaat je opstelling hier doen. Prima, met je leermossen. Leermos, ja, het is een soort geruld leerachtig stukje.
3: Ja, het is, leermos ziet eruit als een soort. Ja, het ziet er een beetje leerachtig uit. Het zijn zwarte flappen, als het ware, die op de grond liggen. En het is ook vrij dik, vrij groot. Ze groeien eigenlijk ook best wel snel. Het zijn korstmossen die relatief snel groeien. Ja, dit is wel een heel mooi stuk. En dit is bijna helemaal bedekt met korstmos, met zomersneeuw, de leermos.

0: gevorkt heidestaartje. Ja. En dan daar van de afstandje zie je al die lichtgrijzere plekken. Dat is weer dat vals rendiermos. Met wat oefening kan je ze gewoon van ooghoogte vanwege de kleuren al uit elkaar houden.
1: Ja, als je wat jaren instopt.
0: Als je wat jaren in... Ja, nou precies. Nou goed, als je weet waar je wat kan verwachten, dat is ook al heel eind. Dat is, al die soorten hebben een eigen ecologie. Dus hier in de duin, kijk, het is best overweldigend nu, hè, van al die verschillende soorten. Maar uiteindelijk gaat het om 10 tot 20 soorten die hier in de duin op de grond staan. Dus ja, zodra je die eenmaal kent en vaker gezien hebt, dan weet je wel vaak al aan de kleuren wat ongeveer wat is. Het blijft leuk en het blijft veel te ontdekken.
1: Blijft veel te ontdekken, maar ook in Nederland zelfs nog?
0: Ja, zelfs ook in Nederland. Als je kijkt, er zijn maar enkele tientallen mensen in Nederland die echt veel verstand hebben van kosmossen. Dat is natuurlijk maar heel weinig. En overal in Nederland zijn mooie kosmossen te ontdekken. Dus je hoeft maar bijvoorbeeld je huis uit te gaan en in je straat kan je al bijzondere dingen vinden soms.
1: Dat was eigenlijk ook de eerste vraag die mij bij opkwam toen ik dacht, ik ga dit onderwerp maken. Is er een plek in Nederland waar geen kosmos is?
0: Nee, die is er niet, denk ik. Ja, of je moet al heel goed schoonmaken, maar zelfs dan komen de kosmossen toch alweer snel terug.
1: Maar wat maakt dat ze alles aan kunnen?
0: Nou, dat heeft dus te maken met wat een kosmos eigenlijk is. Dus een kosmos is niet één organisme, maar het zijn twee organismen in één. Een alg en een schimmel samen. En die samenwerking maakt dat ze zo sterk zijn. Want die alg die vangt het zonlicht op en maakt er suikers van. Eigenlijk hetzelfde als planten dat kunnen doen.
1: Mm-hmm.
0: En die schimmel die zorgt voor bescherming. Dus wat die schimmel eigenlijk doet, is letterlijk een laag van zonnebrandcrème over die alg heen smeren.
1: Ja.
0: Waardoor die in de zomer die hele hete temperaturen kan overleven. Dus door die samenwerking, dat maakt dat ze zulke extreme... Ja, standplaatsen makkelijk aankunnen. Ja, in woestijnen, als er ergens rotsen of zo zijn. De polen.
1: Sorry. Komt een fietser. De polen?
0: Ja, bijvoorbeeld op Antarctica heb je ook korstmossen. Die liggen eigenlijk dan het grootste gedeelte van het jaar onder het ijs. En dan in de zomer, als de sneeuw smelt, dan zijn ze even een paar weken kunnen ze groeien. En dan praat je over hele trage groeisnelheden van nog geen millimeter per jaar. En dan de rest van het jaar gaan ze weer een soort slaapstand en liggen ze onder het ijs. En dat zijn kosmossen die dan duizenden jaren oud kunnen worden. En dan worden ze uiteindelijk enkele tientallen centimeters. Maar als je daar een kosmos ziet van 10 of 20 centimeter, dat is dan al honderden jaren oud.
1: Bijzonder, hè?
0: Ja, ja.
2: Ik ben hier nog wel even zoet.
1: Oké, ik laat jou rustig. Wij komen terug.
2: Kom gerust terug.
1: Dank. Kom, gaan we. Naar die, hoe heet die nou?
0: Regenwaankorst en zonnetjes moeten we ook naar zoeken.
1: Allemaal op de boom?
0: Dat is allemaal op de bomen, ja. Ja. Kijk, hier zie je al... dit is eigenlijk een soort duinbosje, hè?
1: Ja.
0: En je ziet al die gekronkelde populieren en nabelen staan. Nou, dat zijn nou echt bomen die voor kosmos heel erg bijzonder zijn. Dus daar moeten we op gaan kijken of we... die bijzondere soorten kunnen aantreffen.
1: Gaan we eens even kijken.
0: We gaan zeker even proberen dat te zoeken. Het zijn wel allemaal kleinere soorten, dus we moeten misschien even ons best doen.
1: Wat is dit dan, wat we hier
0: dus
1: zien?
0: Die grote, dat is gewoon schildmos. Dus nou zijn we in de winter. Maar als we hier over een half jaar terug zouden komen in de zomer, dan zou het er precies hetzelfde uitzien. Je ziet dan geen verschil. Het hele jaar door ziet er hetzelfde uit.
1: Het is ook echt heel mooi. Hele kleine blaadjes lijken het.
0: Klopt. Ja, het zijn inderdaad blaadjes. Dus bij die kosmossen heb je ook verschillende groeivormen. Dus soms maken ze een struik. Deze soorten maken inderdaad blaadjes. En de rest van de soorten maken een korst. Dat zijn gewoon soorten die plat liggen. Maar hier op deze boom zitten bijvoorbeeld al drie soorten schildmos. Dus die drie soorten met die blaadjes. Dus die grijze is het gewoon schildmos.
1: Mm-hmm.
0: En dan dit is al wat meer mintkleur.
1: Ja.
0: Dat is het bosschildmos. En dan hier...
1: Ach ja, nog donkerder.
0: Die is nog donkerder. Dat is het verstopschildmos. Omdat hij zich tegen de schors verstopt.
1: Ja, nou, we lachen maar om al die namen. Verstopt schildmos. Ja, ja. Dat vind ik wel de mooiste naam
0: dat
1: van vandaag.
0: Dat is wel een leuke naam, ja.
1: Ja. Oh, daar waar die regen stroomt. Is dat hem?
0: Ja.
1: Groenige.
0: Die groenige verkleuring. Dat komt van die regenbanenkorst. En je ziet inderdaad, hier zit een... heeft een oude tak gezeten, een soort knoes. Dat is gewoon een soort regenopvangkom, letterlijk. En daaruit zijpelt het water gewoon hier zo naar beneden. En precies in die baan waar het water overheen zijpelt... daar zie je die groene verkleuring van die regenbanenkorst. Dus zo specifiek zit die op de boom. En dan moet je eigenlijk met je loepje even kijken.
1: Ja, wacht even. Ik heb een loepje.
0: Ja.
1: En nou is de bedoeling dat ik er heel dicht op ga zitten.
0: Ja, dan moet je echt met je neus tegen de bomen aan.
3: Ja, ik zie ze zwarte propjes.
0: Ja, het zijn een soort propjes, plakjes. Dus dat zijn dus de vruchtlichamen. Dus daar maakt hij sporen aan. En met die sporen kan hij weer naar een andere plek wegwaaien... om daar eventueel weer een nieuw kosmos te vormen. Nee, dat is ook een heel verhaal apart, hè? Want die kosmos is dus een schimmel en een alg samen.
1: Uh-huh.
0: En die zwarte schijfjes, dat zijn dus de vruchtlichamen. En de sporen die daar gemaakt worden, zijn alleen maar sporen van de schimmel. Dus zodra zo'n sporen ergens landt, dan moet hij eerst weer een alg vinden voordat hij een kosmos kan vormen.
1: Ja. Dus, en vind je snel een alg?
0: Nou, dat hangt van de alg af. Dus sommige algen die komen best wel veel voor. En die algen kunnen ook vaak alleen leven. Die hebben niet altijd dat kosmos nodig. Voor die schimmel is dat niet zo. Die schimmel moet altijd die alg juist hebben. Maar goed, als die alg er al is, dan die schimmelsporen die kan een beetje kiemen. En als die dan die alg vindt, dan grijpen ze elkaar en kunnen ze een kosmos vormen.
1: We gaan terug naar Ron.
0: Ja. Ja, kijken of we Ron nog kunnen vinden.
1: Ik hoop dat we Ron nog kunnen vinden. Nee, ik zie hem al daar. Hij torent bij die duin daarboven.
0: Daar hebben we ook wat apparatuur staan.
1: Ja. Ron,
4: ja.
1: Vertel over je tafereeltje.
4: Ik ben net klaar ermee. Ik heb het leermoos gefotografeerd en ik heb nu ingezoomd op die vruchtlichamen.
1: Ja, die vind ik prachtig, hè?
4: En nu ben ik nog even een shot van boven aan het doen. Om het hele tafereeltje even te zien van bovenaan. Dan moet ik even kijken of ik het allemaal zie. Ja, dat is perfect. Een leermos.
1: Leermos.
4: Ik weet niet precies welk leermos het is, maar dat weet Henk-Jan misschien.
1: Henk-Jan, leermos...
4: Leermos hebben wij hier.
1: Welk?
0: Ik denk dat dit klein leermos is, ja. Want je ziet dat die randen een beetje omhoog gekruld zijn aan de rand.
1: Harold, waar gaan wij nu naartoe?
5: Ja, we gaan naar het populiere speldje. Dat is een soort, de naam geeft de plek al weg waar die voorkomt.
1: Mm-hmm.
5: Namelijk alleen op de twijgjes van populieren. Dus niet alleen op de bast of op de stam, maar op de twijgjes van populieren. Het is super zeldzaam.
6: En misschien zit het ook gewoon al op de twijgjes die op de grond gevallen zijn. En dan gaan we kijken. En het is echt minuscuul. Maar als je het ziet met de loop, dan ben je ook meteen verkocht. Je ziet sowieso op zo'n twijgje hier. Sta je al een beetje versteld van wat er allemaal op voorkomt. Dus ga het niet allemaal onthouden.
1: Nee.
6: Maar ik noem ze maar gewoon even op. Dat oranje is groot dooiemos. Dan zie ik kapjesvingermos. Gewoon purperschaaltje. Ik zie vliegenstrandjesmos. Even kijken, dan gaan we nog wat verder. Dan zie ik rookglimschoteltje. Ik zie boomrookkorst. Ik zie witte schotelkorst. Ik zie kleine schotelkorst. Even kijken. Nou, en ik zie dus heel veel populiere speldje.
5: Het is heel normaal dat je gewoon dus al meer dan 10 soorten vindt op zo'n klein stukje twijg.
1: Ja, want een klein stukje twijg. Hoeveel centimeter is dit twijgje waar je nu naar hebt gekeken?
5: Naar 15 centimeter.
1: 15 centimeter.
5: Ja. Er kunnen zo 3 soorten op een centimeter zitten, ja.
6: En als je nu goed door mijn loepje kijkt...
1: Wacht even, ik kom door jouw loepje kijken.
6: Wat zie je dan?
1: Nou, een heel klein zwart dingetje. Ik vind... Oh nee, het groeit omhoog. Ja, het is een soort... Ja, wat zou je...
5: Nou, het zijn een soort mini-boompjes. Het is ongeveer een paar millimeter hoog. En als je het dus echt van dichtbij bekijkt... dan zit er dus gewoon een klein bos op zo'n twijgje.
1: Het is echt wel een van de meest mysterieuze werelden van de natuur, hè?
5: Dat zeg je heel mooi. Dit is precies wat we proberen over te brengen met het boek Miniatuurwereld.
1: Dus heel Nederland aan de loep.
5: Heel Nederland aan de loep. Dat is een hele mooie. Heel Nederland aan de loep.
7: Oh, Als u wil zien hoe prachtig al die korstmossen zijn die in de reportage voorbij kwamen, kijk dan naar het filmpje dat collega Moira Veenhof maakte. Het staat op onze website vroegevogels.bnnvara.nl. En dit is een van de laatste wapenfeiten van Moira, want ze gaat ons verlaten. Superredacteur, waar presentatoren en verslaggevers gewoonlijk alle aandacht krijgen, is het best goed om eens het spotje te richten op een redacteur. Want ja, mensen met de redactie begint toch alles. En die van Vroege Vogels is natuurlijk helemaal geweldig. Over de Natuurboekenprijs. Zondag 27 september maken we de winnaar bekend in een feestelijke uitzending op Landgoed Oostbroek in De Bilt. En er is ook een Natuurboeken Publieksprijs. En daar kunt u aan meedoen. Breng uw stem uit via onze website.

0: Isaak, van en uitgevoerd door de Nederlandse flamenco-gitarist Erik Vaarzon Morel. Ja, en nog even over de Natuurboekenprijs, die publieksprijs. Als u daaraan meedoet, als u uw stem uitbrengt op vroegevogels.bnnvara.nl, maakt u ook nog kans op een boekenpakket met de 5 genomineerde boeken. Goed, tijd voor de Venolijnen. Samenvatting van de waarnemingen van deze week op 035-6711-338.
1: Is niet tijd, denk ik, te Gaanderen in de Achterhoek. Op deze warme donderdagmiddag zie je achter in de tuin tientallen Atalanta's op de gevallen peertjes zitten. Ze doen zich te goed aan het rottende fruit, totdat er een paar horenaars op de vlinders afkomen en ze najagen.
2: Chris Bangwa aan de Hooiledensingel in Rotterdam. Enkele jaren geleden begroef ik een kastanje in een bloempot en die is uitgegroeid tot een boom van ongeveer 1,5 meter. Tijdens de warmte van dit jaar verloor de boom al haar bladeren. Ik dacht dat die afgestorven was. Met verbazing zie ik nu alle bladeren helemaal teruggekomen. Alsof het een tweede lente is. Dat spreekt mij als pensionado erg aan.
3: Met Elske Wavelaar. Gisteren, die regenachtige zaterdag, zagen we vanaf ons legakkertje in Breukelen eindelijk weer een ijsvogel. Notabene een paardje.
4: Hans de Bruin uit Sassenheim. De herfstvruchten komen nu volop in beeld. En zo zijn daar de kardinaalsmutsen, de hazelnoten, de vuurdoornbessen en de beukennootjes.
5: Anneke Zwart, Amsterdam, Slotervaart. Wat kruipt daar over mijn grasveld op tuinpark ons buiten? Een lange, dikke rups, bruin-grijs. Hij steekt met een redelijke snelheid het gras over. Zijn langgerekte, spitse snuit lijkt op de slurf van een olifant. Vandaar zijn naam, olifantsrups. Het is de rups van groot avondrood. Een grote nachtvlinder met roze en olijfgroene kleuren.
6: Dikke Zwanenburg uit Dronten. Ik zag vanaf een dijkje aan het Veluwemeer nabij Elburg een groep van 25 flamingo's staan. De vogels zijn te herkennen aan een lange hals en poten en heeft een hoekige snavel die wordt gebruikt om insecten te vangen.
7: Karin van de Ploeg, Zwolle. Gisteren was ik op de fiets en ik moest naar de stad en dan kom ik altijd door een stuk bos van Zandhoven. En ineens zag ik vanuit mijn ooghoek van die lichtgele belletjes hangen. En ik dacht, hop, want de hopbellen bloeien weer. Nou, dat is heel lekker om af en toe eens even een kopje thee van te zetten. Als je er 2 of 3 plukt, kan je er weer eentje per bel per dag gebruiken. En nou ja, daar word ik dan ook weer heel blij van.
8: Petra Wolfenbüttel, zaterdag, Centraal Massief, Frankrijk. Ik was getuige van een ontmoeting tussen een paraglider en een vale gier. Ze omcirkelden elkaar 4 keer en keken elkaar aandachtig voordat ze hun eigen weg weer vervolgden. Het was heel bijzonder om te zien.
0: Blijft u bellen, 035-6711-338 of stuur een audiobericht via WhatsApp naar datzelfde nummer, dat kan ook. Na 7:30, het rijke bodemleven op de Friese kwelders en Nieke maakt jacht op verdrinkende duiven om ze te redden, uiteraard. Nu eerst het NOS Journaal met Suzanne de Vries.
9: NPO Radio 1, het NOS Journaal.
10: De Russische president Poetin heeft met de 2 Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner gesproken in Moskou. Rusland zegt dat ze constructieve gesprekken hebben gevoerd. Later vandaag gaan de 2 Amerikaanse gezanten naar Kiev. Door een uitbarsting van een Indonesische vulkaan is het vliegverkeer van en naar de luchthaven van Jakarta uitgesteld. De vulkaan barstte uit rond 4:00 in de ochtend lokale tijd. Er zijn geen slachtoffers. In Duitsland wordt volop gezocht naar de klimaatactivist die beweert achter de aanslagen op het energienet van afgelopen week te zitten. Zijn camper werd vrijdag gevonden in een bos in Noord-Rijn-Westfalen. De verdachte schreef in een brief dat hij de sabotagepoging heeft gepleegd uit protest. En atlete Femke Broeders-Bol is tweede geworden in de Diamond League finale op de 800 meter. Ondanks een sterke eindsprint verloor ze nipt van de Zwitserse Audrey Werrow. Broeders-Bol liep slechts 1/10 van een seconde langzamer dan het Nederlandse record dat ze vorige maand zelf liep in Zurich. Het weer, de dag begint koel, maar later vandaag komt vanuit het zuidoosten warme lucht richting Nederland, waardoor het 21 tot maximaal 24 graden wordt met af en toe zon.
0: Iedere avond hoort Agathe uit Dieren de mussen in haar voortuin. Aan het einde van de dag verzamelen ze zich in de verbena, wisselen de laatste nieuwtjes en roddels uit, zo schrijft Agathe. En dan is het slapen geblazen. Nou, dankjewel Agathe voor dit geluid.

En weer een paar uur later hoort Karin op de camping te Olst twee steenuiltjes krijsen. Onder begeleiding van de sprinkhanen en de vleermuizen rond haar hoofd. Maar die vleermuizen hoor je natuurlijk niet. Nou, dankjewel Karin. Zo direct Friese kwelders en een reddingsactie voor

0: Schön Rosmarin van de Oostenrijkse violist en componist Fritz Kreisler. Sinds de jaren 80 kijkt Jaap de Vlas regelmatig naar kleine beestjes op kwelders. Op zijn knieën ontvouwt zich voor Jaap een wereld van springstaarten, kwelders, slakjes, roofkevers, mijnvliegen, parasitaire sluipvliegen en veel meer bijzonders. Onlangs heeft hij zijn bevindingen van die 40 jaar veldwerk gepubliceerd in Twirre, het tijdschrift van de Friese Vereniging van Fjeldbiologie. Verslaggever Gert Elbertsen wil uiteraard met Jaap op de knieën.
1: Nou, dit is het paardje eigenlijk niet.
2: Oké. Okay.
1: Maar we kunnen hier wel overheen lopen, want het is helemaal drooggevallen.
2: Ja, drooggevallen kreek. Ook zie je hier een pad lopen.
1: Hier op het pad. Dit is een klein stukje kwelder dat eigenlijk buiten beheer is. Het is van het Friese Geer, het Friese landschap. Maar speciaal een hoekje waar mensen de kwelder in kunnen als ze dat leuk vinden. En het leuke is dat het ook zonder beweiding is, zonder koeien of schapen. Waardoor de plantengroei heel welig is. En in die welige plantengroei zitten er allerlei kleine beestjes, storretjes, spinnetjes, vliegen, van alles. Dus hier is van alles te zien.
2: Wij lopen net de pier van Holwerd af. Ja, de kwelder in. Wat is dat? Wat is een kwelder?
1: Een kwelder is een stuk buitendijksland dat bij hoge vloed overstroomd raakt. Dat betekent dus ook dat alle beestjes die hier leven tussen de planten, die moeten daar ook tegen kunnen.
2: Ja.
1: Het is eigenlijk heel gemakkelijk. Je gaat op je knieën zitten. En je kijkt dus goed. En wat je heel vaak wat helpt, dat is als je de planten uit elkaar buigt.
2: Ja.
1: Want daaronder is natuurlijk een ruimte, daar komt nooit een mens. En als je dan geluk hebt, dan zie je daar een loopkever lopen of een klein
2: Een spinnetje?
1: Ja, dat klopt. Er zijn kleine spinnetjes. Een stuk of 10 soorten spinnetjes die speciaal op kwelders voorkomen.
2: Oké. Okay. Hoe ben je er ooit bij gekomen om dit te gaan doen? In je vrije tijd, die kwelders in, alle beestjes, alle insecten, ongewervelden in kaart brengen.
1: Ja, nou, ik heb van jongs af aan interesse in insecten gehad. En hoe ben ik bij die kwelderinsecten gekomen? Op een goed moment werd ik bioloog voor het Waddengebied bij het ministerie van Landbouw. En toen moest ik voor Groningen boeren een verhaal houden over het beheer van de kwelders. En ik stak een verhaal af over de planten en de dieren. En zei dat het heel goed was als die planten wat uit konden groeien voor alle kleine insecten.
2: Als het niet helemaal kaal werd gegraasd.
1: Precies.
2: Door de koeien en paarden.
1: En toen was er een boer bij die zei, nou meneer de Vlas, vertelt u dan eens iets over die insecten. En toen, ik wist wel wat hoor, maar toen dacht ik, oei, toch een beetje weinig.
2: Ja.
1: Dus toen heb ik mij erop gericht, maar gewoon in mijn vrije tijd.
2: Ja.
1: Als ik zin had in het weekend, ging ik even een paar uur naar de kwelder. Kroop op mijn knieën rond en dat heb ik tot nu toe nog steeds gedaan.
2: Heerlijk. Ja. Sinds de jaren 80 dus.
1: Sinds de jaren 80, ja. We zoeken nog even verder. Even kijken.
2: Je zit nu op de bodem.
1: Je zit nu op de bodem.
2: Met één vinger trek je dan weer wat stengeltjes aan de kant.
1: Ik zie ze nu nog wat springen, maar dat...
2: Oh, weer een spinnetje. Loopt nu op mijn vinger. Heeft hele zwarte kaken. Dat is wel een knapperd.
1: Ja, ik ken de naam zo niet. Nou, daar heb ik meer tijd voor nodig. Maar dat was inderdaad een spinnetje wat je de kwelder vaak tegenkomt. Ja, we gaan even naar een wat meer open plek om te kijken of we daar nog wat beesten kunnen zien.
2: Het is een prachtige, heldere dag vandaag. Ik zie daar, ik geloof Ameland liggen.
1: Ja, klopt. Nu komen we aan kwelderkreek.
2: Ja.
1: Daar kunnen we niet overheen. Dit is zover we van de weg af kunnen komen.
2: Hey, daar gaat een wulp.
1: Ja, klopt.
2: Mooi hoor, we horen hem ook. Wat is er zo interessant aan kwelders?
1: Een leuk ding aan kwelders is dat het zo natuurlijk is. Het hele levensgemeenschap wordt beïnvloed en gemaakt en gebroken door de getijden, door het zoute water. Nauwelijks beïnvloed door mensen. Ja, het is eigenlijk een oerlandschap.
2: Ja, ja.
1: En dat vind ik ook erg leuk natuurlijk. Laten we hier maar eens even kijken. We zijn nu wat haastig misschien, willen gelijk wat vinden.
2: Nou, ik zie hier iets. Op de rand van het blaadje van die spiesmelden een heel klein rupsje. 3 millimeter.
1: Leuk, ja. Ik weet niet waar het rupsje van is, maar dat is inderdaad het soort waarnemingen wat je doet. Bijna alle beestjes hier zijn klein.
2: Is het een biodivers gebied, zo'n kwelder? Heb je hier heel veel verschillende soorten?
1: Aan kleine beestjes, dus insecten en mijten, spinnetjes en een paar kleine slakkensoorten, kom je denk ik op 400 soorten beestjes. Misschien 450.
2: Is dat veel?
1: Waarvan er 200, 250 misschien, echt aan de kwelders gebonden is. Ik denk, als je dat vergelijkt met een tropisch regenwoud, is het helemaal niks.
2: Ja.
1: Maar dit is wel de oernatuur van Nederland. De overzichtelijkheid is ook leuk. Je kunt op een goed moment denken, nou weet ik het, zo'n beetje. Je weet natuurlijk nooit alles.
2: Ja.
1: Maar de grote lijn die heb je dan door. En dat is leuk.
2: Kun je de grote lijnen in dit systeem vertellen? Hoe werkt het ecosysteem van een kwelder?
1: Het begint met de algen. Dat zijn de eerste groene planten die op de bodem groeien.
2: Ja.
1: Dan krijg je de pionierplanten. Dan heb je de planteneters en de algeneters. Dat is het begin natuurlijk.
2: Ja. Zoals? Welke soorten zijn dat? Wat voor dieren?
1: Een heel bekend beestje is de bledius. Dat is een torretje. Die leeft in de grond. Heeft een gangetje recht naar beneden.
2: Ja.
1: Als die boven komt, dan ziet hij al die algen om zich heen. Van die kiezelwieren, hele kleine eetzellige algen. Ja. Die lust hij wel. Die verzamelt hij bovenin zijn holletje. En als hij honger heeft, eet hij van de kiezelwieren.
2: Ach.
1: Dat is het begin, dat is in het begin van de voedselketen.
2: Ja.
1: Als er eenmaal planten staan, dan zitten er allemaal bladluizen, kleine torretjes. Heel veel kleine motvlindertjes leven er ook op. Die hebben ook weer parasieten, bijvoorbeeld sluipwespen. Je ziet heel veel kleine sluipwespjes. Dus zo bouwt het systeem zich op. Planten die doodgaan, die beginnen te verrotten. Er zitten algen op en er zitten schimmels op. Bacteriën. Er zijn beestjes die lusten dat wel. Bijvoorbeeld springstaarten, die kunnen daarvan leven. Maar vervolgens zijn er natuurlijk allerlei predatoren. Vleeseters, carnivoren. Die lusten al die kleine beestjes wel. Dus dat is de volgende stap in de voedselketen. Dan heb je spinnetjes en roofkevers. En dan is het ecosysteem wat de insecten betreft en de kleine beestjes betreft compleet.
2: Eigenlijk een beetje zoals in de biologieboeken beschreven staat, hè?
1: Precies zoals in het boekje staat. Ja. Heel gewoon. En daar overheen zitten natuurlijk ook wel vogels. Veldleeuweriken bijvoorbeeld, die eten insecten. Die vangen ze voor hun jongen. Gele kwikstaarten zie je wel op de kwelders. Dus dan is het systeem nog wat completer. En dan komen de slechtvalken. Nou, dan zijn we aan de top van het ecosysteem gekomen.
2: Ja, ja.
1: Een hele kleine zwarte beestje die springen hier rond.
2: Oh. Wat zou dat zijn?
1: Dan moet hij dichterbij.
2: Echt op het vochtige slip hier?
1: Dat zijn springstaarten.
2: En hier loopt een hooiwagen in je nek. Oh. Is nu voetzie. Die springstaarten zijn een beetje. Ja, wat zie je?
1: Hier gaat een heel klein loopkevertje. Een van de kleinste soorten loopkevers.
2: Oh, 3 millimeter?
1: Ja, weer 3 millimeter, ja.
2: Die springstaarten hebben ongeveer dezelfde lengte.
1: Ja.
2: Ze zijn een beetje blauw-grijs.
1: Ja, als je springstaart lastig valt. Nou, leuk, ja.
2: Grappig hoor.
1: Eigenlijk een stik ervan.
2: Ja. Heb je in die meer dan 40 jaar wel eens geen zin gehad om naar de kwelder te gaan?
1: ik ga alleen als ik zin heb.
2: Ja.
1: Nou, meestal, kijk, als het slecht weer is, dan is het minder leuk. Maar soms dan kom je toch thuis met een aardige waarneming. Dat je denkt, nou, dat heb ik nog niet eerder gezien.
2: Het loont altijd.
1: Nou, ik ben ook wel eens een paar keer 's winters geweest. Nou, dan zie je in december zie je kevers die normaal in de grond zitten. Die komen naar buiten, die willen een ander plekje hebben. Die zijn bang voor de overvloedingen. Zie je opeens een kever vliegen die anders alleen maar op de grond zit. Dus slecht weer of een rare jaargetijden levert soms toch nog wel wat op.
2: Ja. En het blijft ook wel trekken dus, zo'n kwelder. Je denkt nu niet van, ik heb eigenlijk alle soorten wel een kaart gebracht. Ik ga me eens storten op het veen of de duinen.
1: Ik word volgende week 80 en mijn krachten nemen wat af. Dus ik doe wat rustiger aan.
2: Ja.
1: En het moet echt mooi weer zijn, anders ga ik niet. Dus het is eigenlijk, ik heb mijn taak volbracht, zal ik maar zeggen. Maar als anderen er nog van kunnen genieten, is natuurlijk mooi.
0: Al Aldus Jaap Vlas. En genieten kunnen we zeker. Meer informatie over dat rijk geïllustreerde overzichtswerk van Jaap de Vlas vindt u op onze website.

0: La Fille aux Cheveux de Lin van Claude Debussy. Duiven die onder bruggen broeden. In Houten bij Utrecht komen die duiven al jaren in de problemen. Jonge beesten belanden namelijk regelmatig in de plomp, waar ze verdrinken en overlijden. Buurtbewoner Nieke Bunschoten kon dat niet langer aanzien en ja, ze schept ze regelmatig uit het water en dan gaan ze naar de opvang of zelfs mee naar huis. En omdat die situatie niet meer houdbaar is, is ze een petitie gestart. Ze wil dat de gemeente maatregelen neemt. Verslaggever Pleune Aert treft haar tijdens haar dagelijkse controle. Rondje.
1: Koutje? Ja. Die liggen er gelukkig nooit in. Dus, nou, gaan we hier in het midden van de brug staan. Nou, ik zie daar een plastic zakje in het water liggen, maar dat is geen duif gelukkig. En hier ook best wel wat troep, maar gelukkig ook geen duifje.
2: Hoe vaak kom jij hier nou?
1: Verschilt heel erg, maar meestal wel zo'n 3 tot 5 keer per dag. Dat echt voor de zekerheid, want ik kan gewoon niet rustig thuis zitten wetende dat er misschien een duifje aan het verdrinken is, want dat gaat zo snel.
2: Ja, want leg even uit, ze broeden hier dus onder die brug, zoals je net vertelde, en op een gegeven moment springen die jongen dan in het water.
1: Nou, dat is niet hun bedoeling natuurlijk. Op een gegeven moment zijn ze oud genoeg om het nest te verlaten en proberen ze dat. Maar 9 van de 10 keer belanden ze in het water. En ja, dan gaat het heel hard. Nou, ze kunnen op zich wel blijven drijven. Maar het is, omdat ze zo jong zijn, raken ze heel snel onderkoeld. En dat verenpak dat zuigt zich langzaam vol met het koude, vieze water. En ja, die orgaantjes die vallen dan stuk voor stuk uit omdat het gewoon te koud is. En dan op een gegeven moment stopt dat hartje en is het klaar.
2: En hoeveel dode duifjes heb je hier inmiddels al gevonden?
1: Nou, ik doe dit zelf nu een paar maanden. En dat gaat echt wel over tientallen dode duiven. En ik denk over de jaren heen, iemand anders heeft het ook heel lang gedaan. En ik heb het werk een beetje van haar overgenomen. Dat zijn er echt honderden.
2: Ja. Zullen we nog even daar kijken? Goed. De trein voorbij.
1: Ja, zoveel herrie hier altijd. Ja.
2: Het is natuurlijk een stadsdier dat zich aanpast aan de stad en het ook heel goed overleeft. Je zou ook kunnen zeggen, maar dan is dit het risico van een duif zijn.
1: Ja, ja, zo kan je het zeggen inderdaad. Maar ja, ik vind gewoon dat wij als mensen schuldig zijn hiervoor. Want wat wij allemaal hebben gebouwd, dat is gewoon niet natuurlijk. Nee, ze kunnen gewoon nog niet eens aan hun leven beginnen. En ik vind als gemeente dat je zorgplicht hebt voor mensen, maar ook voor alle dieren.
2: Maar geen duif, toch?
1: Nee, volgens mij niet. Nee, het is soms een beetje lastig te zien als er allemaal van die grijze dingen in liggen.
2: Want je hebt al een aantal oplossingen bedacht, hè? Ja. Die je aan de gemeente of aan de wethouder al hebt voorgelegd. Mm-hmm. En wat voor oplossingen moet ik dan aan denken?
1: De meest snelle en makkelijke oplossing zou zijn om iets in het water aan te leggen waar ze uit kunnen klimmen. Dus denk aan vlondertjes, touwen langs de rand, trappetjes, van die eendentrappetjes. Kijk er. Maar de beste oplossing zou toch wel zijn duiven tillen. Dat zijn een soort ja, houten huisjes waar ze dan hun eieren in gaan leggen uit instinct. En die eieren kunnen dan worden weggeraapt, waardoor en het overlastprobleem is aangepakt en er ook geen jonkies meer in het water vallen, omdat ja, ze niet eens uit kunnen komen.
2: Ja, komt net een auto voorbij. Gewoon het zekere voor het onzekere.
1: Ja.
2: Weer zo'n bruggetje.
1: Ja.
2: Kunnen er niet onder die brug een soort netten worden geplaatst, dat ze daar niet hun nestje meer bouwen?
1: Ja, dat zou ook een oplossing kunnen zijn. Alleen het probleem wat je dan gaat krijgen is dat ze verwachten dat ze er nog onder kunnen. En dat ze dan vast komen te zitten in die netten. Nou, ik zie echt niks liggen vandaag. Gelukkig.
2: Nou, dit is wel een van de weinige keren dat ik tijdens een reportage blij ben dat we iets niet vinden.
1: Ja, ik ook. Nou, dat was het rondje wat ik dan doe.
2: We staan nu voor het gemeentehuis. Ik ga zo de wethouder spreken. Wat wil je het liefst horen van hem?
1: Ja, dat er toch iets van een korte termijn oplossing gaat komen. Want dit kan gewoon zo langer niet doorgaan. En ze komen wel met argumenten van ja, we willen die oevers minder steil maken. Maar dat gaat pas over een paar jaar gebeuren. Want heel die grachten moeten daar opnieuw voor worden uitgegraven. Dus er moet gewoon snel iets gebeuren. Dat, het is gewoon niet meer te doen om ja, hier zo vaak te kijken. Het is mentaal en lichamelijk gewoon heel vermoeiend.
2: Kijk, daar is de wethouder. Hij komt naar buiten. We staan voor het gemeentehuis. Robert Pelleboer van het CDA, wethouder hier in Houten. Wat vindt u van de reddingsacties van Nieke?
3: Ja, ik vind het mooi dat Nieke zich er in ieder geval inzet ook voor dieren en voor het welzijn ook van dieren. En dat ze die dus ook probeert te redden. Dus ja, dat, ik vind het bijzonder dat mensen zich op die manier willen inzetten in ieder geval. Ja, dus dat vind ik heel mooi, zeker. Ja.
2: En wat vindt u van de petitie van Nieke? Weet u daarvan?
3: Ik weet dat er een petitie inderdaad is opgezet en dat, daar, dat die rondgaat, ja.
2: En wat vindt u van de eisen die daarin staan?
3: Ja, ik denk dat die eisen, die zijn, tenminste, dan moeten we denk ik even duidelijk hebben, wat zijn die eisen precies, hè? Ik dacht dat de eisen zijn ook om te kijken, kunnen we eens iets ertegen doen? Daar zijn onder andere, is daar genoemd, kunnen er iets van de uitklimtrapjes bijvoorbeeld ook komen op die plekken. Dat hebben we onderzocht, of dat wordt ook op dit moment onderzocht, wat we daarin kunnen doen. Wij als gemeente denken op dit moment zelf dat de uitklimtrapjes, daar hebben we onze vraagtekens bij, of dat heel erg ook gaat helpen.
2: Hoezo?
3: Omdat het ook maar de vraag is of die jonge duifjes daar ook gebruik van kunnen maken, of ze dat ook lukt, hè. Want bij mijn weten, zoals mij dat is ook verteld, hè, kunnen jonge duifjes ook niet echt zwemmen. Dus nou, ze moeten natuurlijk eerst met nog richting zo'n trapje dan ook kunnen komen. Dus het is de vraag hoeverre dat helpt. Maar we zijn hier ook bezig om met een herinrichting van het rond, het centrumplein hier. Dus als je nu ziet, zijn die wallen langs het water zijn echt heel steil. Dus ik snap dat als daar een dier invalt, dat dat er eigenlijk heel slecht uitkomt. Nou, we gaan bij die herinrichting ook van het rond kijken, kunnen we dat niet natuurvriendelijker ook gaan maken met elkaar.
2: Ja, ja. Dus ik begreep dat de oevers dan minder steil zouden worden. Maar ik neem ook aan dat dat nog een aantal jaar duurt voordat zoiets gerealiseerd kan worden.
3: Zeker, dat snap ik. Ja, ja, ja. Dus we gaan wel kijken ook, wat zijn er ook andere dingen die je mogelijk zou kunnen doen? Nou, dat moeten we nog echt uitzoeken met elkaar, van wat is daarin mogelijk. Want niet alles kan ook zomaar. Maar je zou er ook aan kunnen denken of het bijvoorbeeld mogelijk is om iets bij de brug te maken, zodat duiven niet meer zo snel bij de brug gaan nestelen in ieder geval.
2: Ik had het net al over netten, maar dan was Nieke ook weer bang dat ze daar verstrikt in zouden raken. Ja. Is er dan een andere oplossing?
3: Nou, ik denk dat dat gewoon goed uitgezocht moet worden wat daar kan.
2: Ja.
3: Dus daar zijn denk ik allerlei verschillende oplossingen misschien wel mogelijk. Maar we moeten even kijken, wat kan hier technisch, wat kan hier praktisch? Wat zorgt er nou eigenlijk het beste voor dat duiven dat niet meer als plek gaan zoeken om te nestelen?
2: Dus eigenlijk is dat wel positief, toch, Nieke?
1: Ja, zeker. Dat positief inderdaad dat het besproken wordt bij jullie.
2: Yeah.
1: Ja, heel fijn.
2: Ik begrijp dus uit je verhaal dat er nu ook echt gekeken wordt naar korte termijn oplossing. Wanneer kunnen we wel iets verwachten?
3: Nee, daar kunnen we op dit moment nog niet zo heel veel over zeggen. Er zijn ook vragen over gesteld door de ChristenUnie. Die zullen we ook binnenkort beantwoorden. Er zal ook iets meer duiding worden gegeven over hoe we hier verder mee willen omgaan. Kijk, los daarvan wil ik ook wel benadrukken. Wij vinden het natuurlijk ieder dier wat in het water belandt en daar mogelijk overlijdt, dat vinden wij natuurlijk ook erg en willen we liever niet. Dus we moeten vooral ook proberen te kijken hoe we dat ook inderdaad kunnen voorkomen. Ja.

0: Liebeslied van de Oostenrijker Fritz Kreisler. Als ik naar buiten kijk, zie ik dat de landgeiten langzaam richting het Groene Huis opschuiven, al knabbelend aan struikjes en blaadjes. Ja, gezellige dieren zijn dat. Heerlijk uitzicht. Wij zijn zo direct terug na Sterren en Nieuws
1: van NPO Radio 1.
2: Podcast Haagse Hindernissen. De politieke podcast van WNL. Met Sven Kokkelman.
3: Politici hebben olifantengeheugens. En ze zijn best vergevingsgezind als het goed uitkomt.
2: Tessa van Vliegen.
4: Dat ze nog meer dagen nodig hadden voor die onderhandelingen, dat zegt echt wel heel erg veel over hoe spannend het is.
2: En Mats Akkerman.
5: Goh, waarom noemen jullie het nu pas een kiezer? Want dit zat er echt al een paar dagen zeg maar aan te komen op deze manier.
3: Ja.
5: Het C-woord is gevallen in ieder geval.
2: Wat speelt er in Den Haag? En welke hordes moeten de politici de komende week nemen?
3: De agenda's vrijmaken voor de algemene politieke beschouwingen. Want dat worden twee dagen
4: popcorn.
2: Haagse Hindernissen.
3: Een operette.
2: Een podcast van WNL.
3: Politiek drama.
2: Nu op NPO Luister.
6: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Bataviahaven Lelystad. Tickets, hiswaterwater.nl.
7: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
8: Is je bedrijf af of onafhankelijk als het gaat om je data?
9: Onaf, denk ik.
8: Precies. Veel bedrijven weten niet exact waar hun data staat. Ergens in de cloud bij zo'n big tech bedrijf.
9: Nou, daar ben ik toch af.
8: Bij Leaseweb helpen we je de regie weer terug te pakken. Leaseweb. Digital independence sinds 1997.
10: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
8: Ook digitaal onafhankelijk zijn? Leaseweb. Digital independent sinds 1997.
11: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
2: NPO Radio 1.
12: 8 uur, Suzanne de Vries met het NOS-journaal. In Moskou zijn gisteravond gesprekken gevoerd tussen de Russische president Poetin en de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner. In het Kremlin werd gesproken over een akkoord om een einde te maken aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Rusland zegt dat het constructieve gesprekken waren. De Amerikaanse gezanten gaan later vandaag voor het eerst naar Kiev om te praten met de Oekraïnse president Zelensky. In Egypte zijn 12 mensen ter dood veroordeeld voor drugshandel. Een van hen is een televisiepresentatrice die een misdaadprogramma presenteerde. Daarin interviewden ze onder andere criminelen. Volgens Egyptische media hoorden ze bij een criminele bende die drugs maakten en verkochten. Er is meer dan 750 kilo aan verdovende middelen en ook grondstoffen gevonden bij de bende. Ook zijn er vuurwapens in beslag genomen. De presentatrice ontkent dat ze bij de bende hoort. Ze gaat in beroep tegen de doodstraf. Door een uitbarsting van de Indonesische vulkaan Anak Krakatau is het vliegverkeer van en naar de luchthaven van Jakarta uitgesteld. De vulkaan barstte uit rond 4:00 ochtends lokale tijd. Er zijn geen slachtoffers gewond en er is ook niemand geëvacueerd. Wel heeft de vulkanische as zich over delen van Jakarta verspreid. Geadviseerd wordt om mondkapjes en oogbescherming te dragen en zo veel mogelijk binnen te blijven. Een kandidaat van de Griekse editie van Expeditie Robinson klaagt de producenten van het programma aan nadat hij zijn been verloor bij de opnames. Het ging in mei mis toen de 22-jarige ging speervissen. Hij werd overvaren door een toeristenboot en moest zijn onderbeen laten amputeren. Hij zegt dat de producenten nalatig waren over de veiligheid op het water en dat de begeleiding van de zender en de Turkse producent te wensen overliet. De man eist 100 miljoen dollar schadevergoeding. In Duitsland wordt volop gezocht naar de klimaatactivist die beweert achter de aanslagen op het energienet van afgelopen week te zitten. Inmiddels heeft de politie ook 2 foto's van de man gedeeld. Zijn camper werd vrijdag gevonden in een bos in Noord-Rijn-Westfalen. De verdachte schreef in een brief dat hij de sabotagepoging heeft gepleegd uit protest. Botik van de Zandschulp is door naar de volgende ronde op de US Open. Na een strijd van bijna 4,5 uur versloeg Van de Zandschulp de nummer 37 op de ATP-ranking Sisu Bergs. De Nederlander won de tweede en vierde set met 7-6. De vijfde set was overtuigender. Die eindigde in 6-3 voor Van de Zandschulp. Het weer. De dag begint koel met tussen de 7 tot 11 graden. Later vandaag komt vanuit het zuidoosten warme lucht richting Nederland. Waardoor het 21 tot maximaal 24 graden wordt. Met ook af en toe zon. Dit was het NOS Journaal.
1: Ster. Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
6: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Bataviahaven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
1: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
13: Wij zijn IZZ. Je vindt ons niet op de voorgrond, maar daar waar we verschil kunnen maken voor de zorg. In zorgverleners die zich goed voelen. In de leidinggevende die ruimte geeft. In het zorgteam dat op elkaar kan bouwen. IZZ is zorg voor de zorg.
14: Omdat ik weet hoe belangrijk een doorbraak kan zijn als je erop wacht, steun ik medisch onderzoek naar vrouwengezondheid.
15: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.
13: Ontdek wat jouw medewerkers nodig hebben om zich goed te voelen. En verminder verzuim en verloop. IZZ is zorg voor de zorg.
16: Deze week in Woongenot. Met een woonkeuken haal je direct gezelligheid in huis. En hoe betrek je de buitenruimte het best bij je huis? Waanzinnig! Als je een huis hebt natuurlijk. Maar wereldwijd zijn er miljoenen mensen voor wie wonen draait om overleven. Omdat zij slachtoffer zijn geworden van een ramp of conflict. Met jouw gift kan het Rode Kruis deze mensen snel helpen. Geef op Giro 661 of ga naar rodekruis.nl.
2: NPO Radio 1. BNN VARA.
17: Met Vroege Vogels, we zijn hier buiten bij het Groene Huis. Heerlijke ochtend, het zonnetje schijnt op onze rug. En ons, dat ben ik natuurlijk, en Romke van der Kaan. Romke, goedemorgen.
18: Goedemorgen, Menna.
17: Publicist, oud-kweker, columnist, reiziger en man van bomen en bodem. Maar kan ik het zo samenvatten?
18: Ja, ja, dat mag. Ja. Ja.
17: En we staan hier bij walnotenbomen, omdat we het zo gaan hebben over Romke's boek over de walnoot. Maar Romke, het zijn nog niet zulke hele oude bomen, lijkt mij.
18: Nee. Ik schat ze op een jaar of 10 en dan zie je maar weer dat boompje dood of boompje groot, plantertje dood. Wat ze altijd zeggen, dat het helemaal niet klopt. Ze zitten overal met walnoten. Dus,
17: ja, en jij hebt je in je leven heel wat boompjes gepoot. En heel veel daarvan zijn al behoorlijk groot, denk ik.
18: Ja. En ik geniet nog steeds van de vruchten ervan. Van mijn kweeperen, van mijn appels, van mijn walnoten. Ja. Dus,
17: Waaraan, even voor de leek, waaraan herkent de leek de walnotenboom?
18: Aan de geur van het blad bijvoorbeeld.
17: Oh, moeten we de ballen een beetje kneuzen?
18: Kneuzen.
17: Er wordt gekneuzen.
18: En ja, dan heb je een beetje moeilijk omschrijven hoor. Het is bitter en zoet tegelijk. Een beetje zoethouterig misschien.
17: Maar ook wel fris.
18: Maar ook wel, zit ook iets citroenigs zit erin.
17: Oké.
18: En dat...
17: dat is het makkelijkste.
18: Die geur, dat is eigenlijk... En bij heel veel bomen, hè. Of je kunt een stukje in je mond steken, dan... Ja.
17: En wat proeven we nu?
18: Dan proef je toch een vrij bittere smaak.
17: Bitter.
18: Oké. Ruiken en in je mond steken is voor leken de beste manier, denk ik, zonder flora.
17: Dat is stap 1. Ja. Nou, duiken we zo direct veel verder de wereld van de walnoten in. Goed dat je er bent.

Goedemorgen. Dit uur kijken we met Romke naar de bomen rond het Groene Huis en bespreken we zijn boek De Reis van de Walnoot. Nou, u gaat dingen over walnoten horen die u nooit meer vergeet. Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft de stikstofplannen van het kabinet doorgerekend en Nelleke Heijmans van Natuurmonumenten geeft daar een reactie op. De column is van Dolf Jansen en de Venolijn, ja, die is van uzelf, want u heeft u weer helemaal volgesproken. Dat hoort u straks. Tot 10 uur is dit Vroege Vogels.

0: U hoort het derde deel uit de symfonie in C-groot van Friedrich Schmindel. Na een zomer van hitte en droogte valt de laatste tijd eindelijk wat regen. Dat is verlichting. Wat doet dat nou met de natuur? Met Romke van der Kaar kijk ik hier naar al het groen en ja, ook wel bruin om ons heen. Romke, straks even verder over jouw boek, De Walnoot. Maar goed, we staan hier nog steeds bij die walnoot. We hebben geroken, we hebben geproefd. Hoe heeft de walnoot de zomer overleefd?
1: Nou, dat valt mee, vergeleken met een hoop andere bomen. Ze hebben wel heel erg veel noten laten vallen. Ja, omdat ze, er komt altijd een tijd, in juni meestal, dat de boom taxeert hoeveel vruchten die kan produceren. En dan laat hij altijd het overtollige deel vallen. De junival heet dat.
0: Oh, ja.
1: Ook een boek van Jan Wolkers.
0: Ja, ja. En dat is hij dan alvast kwijt? En die noten, doen die nog wat? Of zijn die nog...
1: Daar kun je niks meer mee doen. En die zijn nou al helemaal verdroogd. Maar hangt er zo ongeveer aan wat er binnen een paar weken af gaat vallen.
0: Ja. Dus dan valt er wat. Dat is de ballast die hij kwijt kan, kwijt is. Ja, en dan met de rest van de noten gaat hij verder.
1: Ja. En dat valt eigenlijk mee. Maar ja, andere bomen hebben wel hele zware klappen gehad. En als je kijkt naar de beuken...
0: We staan hiermee bij wat andere bomen. We draaien ons even om.
1: Ja, dat is echt tragisch om te zien. Hè? De beuken. Ik ben geen Duitse boswachter. Hè? Er is die denkt dat bomen kunnen praten en huilen en weet ik wat allemaal. Ja. Maar stel dat ik wel een Duitse boswachter was, dan zou ik zeggen, deze bomen denken dat ze binnenkort doodgaan. En daarom produceren ze zo ontzettend veel beukennootjes. Ik heb het over de beuken dan. Hè? Dat springt er echt uit, die... zien er verschrikkelijk uit. Mooi natuurlijk wel dat ze zo ontzettend beladen zijn met vruchten. Maar het is ook wel een teken dat ze denken van... Lang hebben we niet meer te leven.
0: Dat is toch altijd fascinerend, hè? Want als, we hadden het net over leken. Als leek zou je denken, oh, wat hangt er veel. Wat een goed jaar. Wat een geweldig. Goed gaat het met die beuk. Zeg, die kan goed tegen droogte.
1: Het
0: is een paniekreactie.
1: Ja, en hij heeft ook al een groot deel van het blad laten vallen. En dat hebben trouwens meer bomen gedaan. En het is natuurlijk helemaal geen goed teken. Hè? Dat gaat toch op den duur. Een eik wortelt veel dieper dan een beuk. Kan veel meer hebben. Een beuk wortelt heel oppervlakkig. Maar die gaat er op den duur toch ook wel aan. Want als hij te vroeg zijn blad laat vallen, of het blad is veel kleiner in een aantal jaren, dan is de fotosynthese ook veel minder. Hè? Dus dat gaat op den duur toch wel ten koste van de boom.
0: Ja, we hebben nu veel. Er rijdt zomaar een camper door het park. die heeft ergens illegaal staan kamperen. Maar goed, we laten ons niet van de wijs brengen. Er zijn natuurlijk al heel wat hele droge jaren hebben we achter de rug.
1: Ja.
0: Gaan we de beuk kwijtraken of is dat te pessimistisch?
1: Nee, het is helemaal niet pessimistisch. Die gaan we... ik denk niet dat ik het meemaak. Ik ben 81 nou. Ja. Ik zou het mee willen maken, maar ik denk toch wel 30, 40, 50 jaar. Dan zijn we de beuk wel kwijt. En ik was een paar jaar geleden in Arboretum Trompenburg in Rotterdam.
0: Ja.
1: En daar hebben ze een enorme collectie van bijzondere eiken. En de curator die vertelde me dat ze die eiken al aan het verhuizen

0: zijn naar Schotland. Dat ze daar een soort satellietarboretum gaan maken. Omdat ze verwachten dat ook de eiken hier er wel aan zullen gaan.
1: Dus Nederlandse bomen krijgen een soort refugium in Schotland. Die worden verhuisd.
2: Nou ja, nou, de soort.
0: Het is een collectie van een heleboel soorten eiken. En het is een hele belangrijke referentiecollectie. Wel de belangrijkste eikencollectie in Europa. En daarom heeft het zin om hem te verhuizen. Hè. Als het maar een allegaartje is.
1: Zoals je natuurlijk ook steeds meer Nederlanders hoort die op vakantie. Coolcation heet dat geloof ik. Die gaan op vakantie naar Noorwegen en naar Schotland. Ja. Verhuizen we nu dus ook onze soorten al daarheen?
0: Ja. Als je ze wil behouden, dan zul je ze toch naar een koeler klimaat moeten brengen.
1: Oh, bijzonder zeg. Nou, misschien moeten wij binnenkort ook maar weer eens in dat arboretum gaan kijken. Romke, even voor, nu voor dit moment. Straks gaan we met jou de reis van de walnoot maken. Tot zo.
0: Ja, tot zo.

0: wat een spannende muziek. Ik word er een beetje zenuwachtig van. Maar goed, het is dan ook de muziek uit House of Cards. Misschien herkent u het, de gelijknamige serie. Dit stuk heet ook House of Cards. Waarvoor de pianist, componist en arrangeur Jeff Beal de openingsmuziek schreef. Minister Van Essen werkt aan plannen om Nederland van het stikstofslot te halen. En die plannen zijn nu doorgerekend door het Planbureau voor de Leefomgeving. En ja, die zijn voorzichtig positief. En onze vraag is, zijn natuurorganisaties dat ook? Nelleke Heijmans, hoofd externe betrekkingen van Natuurmonumenten, zit regelmatig met minister Van Essen aan tafel, maar nu bij ons. Goedemorgen, Nelleke.
1: Goedemorgen.
0: Belangrijke week voor de natuur?
1: Ja, heel belangrijke week voor de natuur. Ja, veel reflecties op de stikstofplannen van minister Van Essen, zoals je al zei. Maar ook op het natuurherstelplan.
0: Dat sluit aan op die Europese plannen, hè?
1: Dat sluit aan op die Europese plannen.
0: Daar gaan we het zo over hebben. Zullen we eerst even...
1: Dus genoeg, genoeg gaande.
0: Die stikstofdoelen zijn volgens het Planbureau voor de Leefomgeving binnen bereik. Er zijn nog onzekerheden, er moet nog echt wel wat gebeuren. Maar stel je nou voor, die doelen worden gehaald. In hoeverre knapt de natuur daar dan van op?
1: Dan knapt de natuur daar enorm van op. Ik moet denken, ik had het er gisteren over met jullie redacteur. Ik moet even denken aan de heide. Mm-hmm. Die nu te lijden heeft gehad onder een hele droge zomer. En waar we ook heel vaak Tweede Kamerleden en ook de minister mee naartoe nemen om te laten zien hoe erg die onder stikstof lijdt. Dat is soms echt een soort van grasveld van pijpenstro geworden. Maar ik liep, toen ik net begon bij Natuurmonumenten met een collega, en toen zei ik, goh, wat is die heide prachtig paars mooi. En toen zei hij, ja, maar Nelleke, als er minder stikstof zou zijn, dan zou die heide niet alleen maar paars zijn, maar dan zou die er bont uitzien. Maar dat weet jij niet meer, want dat heb jij niet meer meegemaakt.
0: En bont in de zin van?
1: En bontkleurig. En die veelkleurigheid die de heide zou kunnen hebben, als er minder stikstof druk zou zijn op die heide, dan hoef je er ook minder aan te beheren en aan te knutselen, zeg ik maar even. Dat is iets wat ik al niet meer ken, maar wat wel weer terug zou kunnen komen.
0: Ja, bont met meer kruiden, meer soorten ertussendoor. Ja. En niet alleen maar...
1: En ik vind die veelkleurigheid in letterlijke zin, zeg maar, dan kun je het zien. Dat vind ik een mooi voorbeeld van, als we het hebben over de soms moeilijke term biodiversiteit, dan is dat letterlijk wat je daar dan kan zien. Dan komen er weer soorten terug. Ik moet bijvoorbeeld denken aan de wulp op de Campina en bij de Loos- en Druunse tuinen. Die is vertrokken. Dan denk je, nou, een wulp die moet er toch gewoon kunnen broeden. Dus die kan dan weer terugkomen.
0: En een wulp, waarom broedt hij daar dan nu niet? Dat is te dicht gegroeid? Of te...
1: Ja, het gaat. Ik bedoel, ik kan niet. Ik ben geen ecoloog, hè, dus daar stopt een beetje mijn kennis. Maar als een wulp niet krijgt wat hij nodig heeft, dan gaat hij dus weg. En wat we daar zien is de enorme verzuring en vermesting. Dat is natuurlijk ook heel veel uitstoot in dat deel van Brabant. Dus dan zie je verzuring, vermesting. En dan begint het eigenlijk al bij dat die heide niet gezond is daar. En dan heb je ook geen gezonde insectenpopulatie. Nou, en dan komen we toch al vrij gauw weer uit bij die wulp.
0: Ja, ja.
1: Die heeft dat nodig als voedsel.
0: Ja. Nee, het is goed dat je die voorbeelden geeft. Maar voor veel mensen blijft het natuurlijk toch een beetje abstract. Die stikstof, ja, je ziet het niet.
1: Ik wil eens, als het blauw zou zijn en je zou het kunnen zien, dan hadden we het misschien al opgelost.
0: Ja. Ja. En stikstof is ook, het zit gewoon in de natuur. Het hoort ook, het moet ook. Alleen, het is nu veel te veel.
1: Het is veel te veel. En wij voeren dit gesprek nu in 2026. Ik hoorde gisteren in een ander programma iemand zeggen, ja, maar het PBL zegt dat je het waarschijnlijk toch net niet gaat halen. En dat is een beetje alsof je zegt, ja, uiteindelijk moeten we met z'n allen in de auto naar Zuid-Frankrijk rijden. En dat moet binnen een maand. Ja, nu moeten we wel heel erg hard gas gaan geven op het eind, zeg maar, als je heel lang die auto stil hebt laten staan. Dus het feit dat wij nu in 2026 dit gesprek voeren, terwijl we al in 2019 die uitspraak van de Raad van State hebben. Dan vind ik het PBL wel optimistisch. Voorzichtig optimistisch.
0: Ja, ze zijn voorzichtig optimistisch, ja.
1: Ja, maar ze zeggen ook, je haalt het net niet. Nee. Als je alles uitvoert zoals gepland. Ik heb nog nooit meegemaakt dat er in Den Haag en in het land dingen helemaal zoals gepland werden uitgevoerd. Dus die uitvoeringskracht wat je nu nog kan doen in de komende jaren is, je moet zo hard gas geven, bij gebrek aan een natuurinclusieve metafoor. Ja. Je moet zo hard gas geven dat je je af kan vragen, wat vraagt dat wel niet van ons? En komt er dan toch niet aan het eind toch die generieke korting waar agrariërs zo bang voor zijn? En ik hoop dat niet. En wij hopen dat als Natuurmonumenten niet.
0: Maar dat is toch interessant, want PBL die zegt ook... nou, we gaan het net niet halen, maar dit zijn wel hele ambitieuze plannen, zeggen zij.
1: Ja.
0: En jullie zeggen, ja, dit is eigenlijk de ondergrens.
1: Dit is absoluut ondergrens. Wij zeggen, er is geen wijn meer over om water bij te doen. Dat is wat wij zeggen.
0: Ja, ja. Er zijn boerenorganisaties die zeggen... nou, dit is juist, we eisen heel veel aanpassingen. Dit is juist veel te veel, dit kan niet, dit gaat helemaal de verkeerde kant op.
1: En ik kan me dat best wel voorstellen na jaren stilstand... als je dat dan nu richting 2035 moet doen. En daarom is die koppeling met de natuurherstelwet... waar we het straks over gaan hebben ook zo belangrijk. Want het gaat nu in stikstof over 2035...
0: Maar heel even voordat we naar die Europese dingen gaan. Jullie zeggen, nou, dit is de ondergrens. Hier moet eigenlijk niets meer aan veranderen. Zou je niet, vanuit de natuur gezien, niet veel meer moeten eisen?
1: Ja, ik kan wel heel erg veel meer eisen. Maar ik denk ook dat je binnen de realiteit van het huidige politieke debat... toch wel kan constateren. Ja, het is een beetje moeilijk, want je hoort mij twijfelen. Aan de ene kant wil ik meer eisen en tegelijkertijd... ik realiseer me wat dit van boeren vraagt op zo'n korte termijn... omdat we gewoon veel te laat begonnen zijn. En die individuele agrariër, dan kan ik wel zeggen... jij moet nog meer doen. Maar dat is eigenlijk niet fair. En wat nu dreigt, en daar waarschuwen wij voor... en daarom zeggen we ook, creëer meer uitvoeringscapaciteit... doe er een tandje bij en alsjeblieft ga niet... Hè, want in die zonering rondom natuurgebieden die moet gebeuren... ga daar niks van afdoen.
0: Ja.
1: Want anders vertraag je alleen maar meer. En dan krijgen alle boeren, ook de koplopers... ook natuurinclusieve boeren, krijgen dan een generieke korting... zoals dat zo lelijk heet, op hun veestapel.
0: Ja, ja. Maar als je het hebt over onderhandelen... er komt misschien weer een periode aan van onderhandelen en strijd... en er worden alweer acties aangekondigd... en ik zie alweer vlaggen ondersteboven hangen. Als zeg maar, die extremere boeren weer zo ver willen gaan... moet er dan ook niet een antwoord komen vanuit de natuurorganisaties? Want als jullie nu al zeggen, nou, als je dit doet, is prima. Ja, dan loopt het weg.
1: Ja, nee, ik begrijp je punt. En wij zeggen dus niet, als je dit doet, is prima. Een paar punten in het plan vinden we ook... Daar werken we niet aan mee. Dat is voor ons nogal wat om te zeggen. Want wij gaan altijd graag constructief aan tafel zitten.
0: Maar je
1: ziet bijvoorbeeld nu... de Rijksoverheid schrijft een stikstofbrief. Die gaat naar de provincies. En die provincies moeten daar dan uitvoering en beleid op maken. Binnen die kaders van die stikstofbrief. En wij zeggen eigenlijk overal... ook als je al begonnen bent met praten met elkaar in alle provincies... dit is de nieuwe realiteit. Het kader is die stikstofbrief. En we gaan daar niks aan afdoen. En wat eigenlijk nog mag in die brief... is dat je als provincie zegt... nou, we komen met een alternatief plan.
0: Ja.
1: Dus we komen met mestvergisters... of we komen met innovatie. Hè, die term komt dan weer gauw op de hoek kijken. En daarvan zeggen we... maar daar gaan we gewoon niet aan meewerken.
0: Nee.
1: We gaan niet meewerken aan alternatieve scenario's... om te kijken of het toch niet op een andere manier kan. De tijd is op.
0: Ja, dus de streep in het zand is getrokken.
1: Ja, die is getrokken.
0: Dit is het. In ieder geval gewoon geen procent aan terug te schroeven of
1: dat kan niet. Nee, dat kan niet op onze steun rekenen als dat gebeurt.
0: Dan, je noemde hem al een paar keer, dat Europese plan.
1: Ja.
0: Ontwerp natuurplan, daar moeten we een deel van schrijven. En dat hoort bij een Europees plan. Daar is nu een voorstel van. En ook het planbureau heeft ook daarop gereageerd.
1: Ja.
0: En wat gebeurt daar?
1: Nou, die zeggen eigenlijk... het is te weinig concreet. Wat de natuurherstelverordening heel erg goed doet... en dat volgens de natuurherstelverordening moet je dus zo'n plan maken... is die zet eigenlijk doelen in de tijd.
0: Ja.
1: Dus we hadden altijd de vogel- en habitatrichtlijn... die voorschrijft dat de natuur in een gunstige staat van instandhouding moet zijn. Nou, we hebben het net even over stikstof gehad. Dat is niet het geval. Dus de natuurherstelverordening die zegt gewoon... in 2030 moet 30% van onze natuur beschermd zijn.
0: Ja. Ja, ik lees 20% van een natuur moet hersteld zijn. Maar goed,
1: 30% maatregelen.
0: Goed,
1: 20%,
0: ja, oké. Dus die 20%.
1: Maar nou ben ik jouw vraag kwijt.
0: Ja. Nou ja, wat vinden jullie daarvan? Want dat zijn de doelen. 30% in 2030. In 2050 moet 90% hersteld. Nou, dat klinkt.
1: En als je dan nu in 2026, wederom, wij voeren nu dit gesprek. Kijk, dan zijn die plannen te weinig concreet.
0: Huh?
1: En dan gaat het alleen maar over bestaand beleid. En je ziet gewoon dat we in Nederland hebben een soort van tunnelvisie op stikstof ontwikkeld. En de rest laten we nu liggen. Terwijl er liggen enorme kansen om op te pakken. Bijvoorbeeld in de vernatting van veen en het vasthouden van CO2 daar. Bijvoorbeeld in de stadsnatuur. De vergroening daar. Rivieren moeten weer gezonder worden. Dus dat zijn allerlei dingen die we denk ik allemaal met elkaar willen. Maar waar geen concrete plannen voor zijn.
0: Terwijl zien we toch al wel gebeuren? Al die veengebieden die ontwikkeld worden en de ruimte voor de rivier en zo?
1: Nou, ik zie ook nog heel veel veen vergaan. Ja. En ruimte voor de rivier is één mooi voorbeeld, maar dat is inmiddels ook wel een soort van langspeelplaat die je elke keer weer terug hoort als één mooi voorbeeld. Ja. Dus dat mag nog wel wat breder. En wij zitten als Nederland in het afvoerputje van Europa. Ons water is gewoon smerig. Dus die soortenrijkdom overal. Niet alleen in die hele kwetsbare Natura 2000 gebieden waar zo'n stikstofplan op focust en de zone daaromheen. Maar juist die breedte. En ja, dat moet al in 2030. Dus we zitten nu met elkaar in de actualiteit en het politiek debat te dimdammen over stikstof in 2035. Maar dit komt er eigenlijk al veel eerder aan en het is veel breder.
0: Ja. Nou, nu wordt er dus ook gedimdamd. PBL heeft dus gereageerd. En in 2027 moet dat plan echt klaar zijn.
1: Ja. Ja. In september 2027 moet dat plan klaar zijn. Dus wat wij nu eigenlijk zeggen, en wij niet alleen, dat doen we eigenlijk met alle natuurorganisaties in Nederland samen, zeggen tegen de Tweede Kamer die daarover in debat gaat. Of eigenlijk al is geweest, maar ja, het was niet echt heel veel om over in debat te gaan, want er ligt niet echt een concreet plan. Zeggen wij, lever een nieuwe versie in minister en Kamer eist dat ook op. Dat er gewoon een nieuwe concrete versie met concreet beleid komt. Want dan kunnen we het ergens over hebben.
0: Ja, en concreet, dat betekent dus, dan moet er in die veengebieden, die rivieren, die waterkwaliteit, ja, dat
1: dus
0: soort zaken.
1: Die,
0: en dat is nu allemaal veel
1: al
0: te vaag.
1: Al die onderwerpen, al die taken. En burgemeester Jan van Zanen die zegt altijd bij taken horen knaken. Ja. Er is ook heel veel geld voor stikstof gereserveerd. Voor de natuurherstelverordening niet. Dus daar hoort ook geld bij. Dan wordt het ook concreet. En geld, dat zien we de afgelopen weken ook weer in Den Haag, is vaak een probleem.
0: Ja. Goed, duidelijk. Dank je dat je je licht er even over wilde laten schijnen. Over die twee plannen, of in ieder geval die twee reacties van het Planbureau voor de Leefomgeving over de plannen van de overheid. Dank je wel. Nelleke Heijmans, hoofd externe betrekkingen van Natuurmonumenten. We gaan even luisteren naar Ster en Nieuws. En na 8:30 de column van Dolf Jansen.
2: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
3: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
2: Ga voor een gratis installatie naar licentie2go.com/radio.
4: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
5: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
6: Zo, gratis proefverpakking. Dat is attent.
7: Nee, attents met ds.nl.
8: Deze week in Woongenot. Met een woonkeuken haal je direct gezelligheid in huis. En hoe betrek je de buitenruimte het best bij je huis? Waanzinnig! Als je een huis hebt natuurlijk. Maar wereldwijd zijn er miljoenen mensen voor wie wonen draait om overleven. Omdat zij slachtoffer zijn geworden van een ramp of conflict. Met jouw gift kan het Rode Kruis deze mensen snel helpen. Geef op Giro 661 of ga naar rodekruis.nl.
9: Nachtwacht. Een energieke mix van theater, dans en muziek over familie, liefde en zorg. Samen met een fantastische cast speel ik, Jack Woutersen, Nachtwacht. Kom je ook? Tickets op nite.nl/nachtwacht.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: Ik lijk wel gek!
9: Nachtwacht, terug vanaf maart 2027. Boek nu via nite.nl.
12: NPO Radio 1. Het NOS-journaal.
13: De Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner gaan vandaag naar Kiev om te praten met de Oekraïnse president Zelensky. Gisteren waren ze al in Moskou voor een gesprek met de Russische president Poetin. In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt zijn de stemlokalen geopend. De deelstaatverkiezingen daar worden in heel Duitsland op de voet gevolgd. De rechtsradicale partij AfD gaat ruim aan kop in de peilingen en verwacht wordt dat de partij de beste uitslag ooit zal boeken. Door de uitbarsting van de Anak Krakatau heeft een groot deel van Jakarta last van vulkanische as. Inwoners worden opgeroepen om mondkapjes en oogbescherming te dragen. 209 vluchten van en naar de luchthaven van Jakarta werden vanwege de uitbarsting uitgesteld. En PSV heeft gisteravond in Amsterdam de topper tegen Ajax gewonnen. Het werd 1-3. De ploeg van trainer Peter Bos neemt door de overwinning voorlopig de koppositie over van AZ, dat vandaag in actie komt bij SC Heerenveen. En Ajax is de nummer 5 van de Eredivisie. Het weer. Vandaag komt vanuit het zuidoosten warme lucht richting Nederland, waardoor het 21 tot maximaal 24 graden wordt, met af en toe zon.
14: Een scheiding of een erfrechtconflict binnen de familie? Dan wil je rust, duidelijkheid en deskundige begeleiding van een expert. Dan wil je een duurzame oplossing. Dan wil je een advocaat of mediator van de VAS. Kijk op verenigingvas.nl.
15: Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
16: Nu al zin in zaterdag.
15: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
14: Kijk voor jouw VAS advocaat of mediator op verenigingvas.nl.
17: Is je bedrijf af of onafhankelijk als het gaat om je data?
18: Onaf, denk ik.
17: Precies. Veel bedrijven weten niet exact waar hun data staat. Ergens in de cloud bij zo'n big tech bedrijf.
18: Nou, daar ben ik toch af.
17: Bij LeaseWeb helpen we je de regie weer terug te pakken. LeaseWeb. Digital independent sinds 1997.
19: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
17: Ook digitaal onafhankelijk zijn? LeaseWeb. Digital independent sinds 1997.
20: DJ op een festival. Skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
2: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
21: Camperliefhebber, Camperbeurs Hardenberg. Het grootste camper-event van Nederland. 18, 19 en 20 september. Tickets via camper-beurs.nl.
2: Ga voor een gratis installatie naar licentie2go.com/radio.

0: Miljoen jaar geleden heeft er een rijk en gevarieerd koor van krekels en sprinkhanen geklonken. Op basis van fossiele resten van deze insecten heeft een team Engelse en Chinese wetenschappers deze geluiden weten te produceren. Ja, 165 miljoen jaar geleden hoorde je dit dus. Als je hier rondliep, ook regen. Ja, bijzonder, deze Jurassic soundscape. Wilt u nou niet alleen weten hoe deze insecten, maar ook hoe zoogdieren en reptielen en zelfs de wind en het landschap miljoenen jaren geleden klonken? Luister dan naar onze podcast Zo Klonk Nederland, te vinden via NPO Luister en alle andere podcast-apps. Het is tijd voor onze columnist die sneller praat dan zijn schaduw. Dolf Jansen.
1: Soms lijkt het geachte vroege luisteraar dat we in een soort parallele werkelijkheid verzeild raken of zijn geraakt, zonder dat er een rode of blauwe pil aan te pas komt. Ik zal pogen te duiden wat ik bedoel. De nu vermoedelijk afgelopen zomer was de heetste, de droogste, de meest brandende en meest angstaanjagende die we hebben meegemaakt. En iedereen weet wat daar de oorzaak van is. En ook zo ongeveer iedereen weet dat wat we de afgelopen 5 maanden doormaakten pas het begin is, omdat de extreem hoge temperaturen nog hoger gaan worden, omdat zee- en oceaanwater nog verder op zal warmen, omdat daardoor regenhoeveelheden en windsnelheden naar niet te bevatten hoogte zullen gaan, omdat er meer gletsjers en gletsjermeren in het hoge berg op instort of doorbreken staan, omdat de natuur op veel plekken nog droger en dus nog brandbaarder zal worden. En voor de brandverergerende windsnelheden verwijs ik u graag 4 regels terug. De parallele werkelijkheid is deze. Een behoorlijk deel van de politiek en de top van zo ongeveer alle fossiele, agrarische en anderszins uitstotende bedrijven heeft er de afgelopen decennia alles aan gedaan om het probleem niet serieus te nemen, om te traineren, om technologische oplossingen te beloven, om door te gaan op de sinds de jaren 70 van de vorige eeuw ingeslagen weg van economische groei zonder enige aandacht voor de consequenties daarvan. Het is kortzichtig, het is krankzinnig, het is eigen belang gecombineerd met aandeelhouderswaarden die over de plinten klotsen. Het is wat mij betreft zelfs misdadig en aan de politieke kant absolute lafheid. Als je het probleem niet als probleem benoemt, maar ontkent of omzeilt, kan niemand van je vragen om een oplossing, kan niemand van je vragen om maatregelen die op allerlei manieren pijn gaan doen, maar onze kans op enigszins overleven deze planeet wel een stuk zouden vergroten. En als je die lafheid laat regeren, vaak zelfs letterlijk regeren, kun je gewoon weer 's avonds aan de talkshowtafel aan de gevreesde progressieve interviewer Jeroen Pauw, ja, dit was een stukje cynisme, uitleggen dat de zorgen van de mensen in het land over de steeds maar toenemende asielstromen nu echt serieus genomen dienen te worden. Anders staan ze volgende week weer woedend, gewelddadig en becapuchond bij een opvanglocatie. Fuck that. Sorry. Nog een stukje parallelle werkelijkheid. Zo ongeveer alle rechtspopulistische en nog rechtsere partijen, inclusief de VVD, die al jaren, zelfs decennia, de bovennoemde politieke lijn aanhouden, hebben onlangs bijna ongemerkt hun narratief veranderd. Opeens gaat het over ons aanpassen aan de klimaatverandering, aan de nieuwe situatie, na jaren van ontkennen dat er echt iets aan de hand was en daardoor alle nodige investeringen tegenhouden. Die investeringen werden, dat weet u, elke keer weer als kosten gespind. En er werden immense bedragen aan gekoppeld en daar werd de conclusie uitgetrokken dat dat weggegooid geld zou zijn. Wordt de situatie nu opeens als ernstig beschouwd en moeten we ons dus gaan aanpassen. Bijvoorbeeld de hersenverscheurende tekst van Karremans die vorige maand letterlijk zei dat niemand deze extreme situatie en dito droogte en watertekorten had zien aankomen. Nee, blazerbal, niemand behalve alle wetenschappers, vrij veel zich verdiepende journalisten en zelfs hier en daar een magere columnist. De economische schade die ook al jaren wordt aangekondigd heeft zich aangediend en gaat grote gevolgen hebben. Droogvallende rivieren gaan scheuren in de Nederlandse economie aanbrengen. Boeren gaan beduidend minder oogsten. Ondernemers beginnen, bijvoorbeeld in die agrarische sector, wat een verrassing, over compensatie voor geleden schade. En de man die ooit partijleider en klimaatdrammer was en nu premier, durfde zelfs, toen hij in vernietigde natuurgebieden stond, het woord klimaatverandering niet in de mond te nemen, want dan wordt die land boos. In mijn oudejaarsvoorstelling Schaamteloos in hoofdletters roep ik iedereen op in gesprek te gaan en te blijven met mensen om je heen die wellicht anders tegen zaken aankijken, die denken dat het hun tijd wel zal duren, die liever Angela de Jong geloven dan Gerrit Hiemstra. Die oproep herhaal ik hier. Praat over wat je zelf kunt doen. Minder vlees eten, peulvruchtgerechten, minder meuk en kleding aanschaffen, tegels wippen, bomen planten. Praat over je zorgen, je kinderen en je kleinkinderen. Word klimaatactivist met woorden. Fijne zondag.

0: Werner Haitink dirigeerde het Concertgebouworkest. Hij speelde van Georges Bizet de Bromtol uit de pianosuite Jeu d'enfant. En u heeft zelf ook weer buiten gespeeld. Van alles gezien en bij mooie, interessante dingen of eerste en laatstelingen gebeld met 035-6711-338.
1: Goedemorgen, Jeanette Essink uit Koekangen. De herfstasters, hemelsleutels en de klimop zijn in bloei gekomen. Het zijn echt de nectarkroegen voor de herfst. En die zijn nu allemaal geopend. Van piepklein tot groot. En ik zie hier allerlei soorten vliegen. Zweefroof, bijvliegen, blad en andere wespen. Maar ook vlinders en wansen. Er wordt gegeten, gepaard, gedood. En het hele leven trekt hier aan je voorbij.
2: Bart Koostra, Bergse Hoek, Zuid-Holland. Vrijdag fietsten wij naar onze vakantiebestemming in Kaart vanaf West Terschelling over de Waddendijk. En op het teruglopende wad zagen we in de verte allemaal witte vogels. Dichterbij gekomen zagen we dat we te maken hadden met een groep van wel 40, 50 lepelaars. Heel bijzonder, heel mooi, nog nooit gezien.
3: Met Maria Lodewijk uit Renesse. Ik was vandaag op de Vroompolder tussen Haamstede en Renesse. En daar heb ik al heel veel parasolzwammen gezien. Dat leek me super vroeg, maar ze stonden er. En ik heb daar ook een prachtige sperwer zien jagen. Ik heb niet gezien hoe het afliep, want hij verdween in de boom.
4: Bianca van Tiele uit Dokkan, 2 september. Wij hebben wilgenboompjes in de tuin staan. En daar zit een flinke verzameling wilgenluis op. De wilgenluis die scheiden hun honingtaal af, waarop de gewone wespen weer op afkomen. En die vliegen op dit moment af en aan om de honingtaal te verzamelen.
5: Nieuw Minuti, 1 september, het vroege vogelbos in Almere Haven. Op mijn dagelijkse wandeling met de hond kom ik kastanjes tegen. Ja, de eerste kastanjes vallen al uit de bomen. Maar dat betekent bij ons pret, want ik ga straks met de kleinkinderen weer een soort van creatieve kurk, maar dan met kastanjes. Want met satépikkers en touwtjes kan je hele dierentuinen maken, spinnenwebben. Fijne dag!
6: U spreekt met Knoppert uit Sassenheim. Vandaag vloog er een groepje boerenzwaluw rond mijn huis met 1 gierzwaluw erbij. Dat moet wel een zeer laatsteling zijn, want mijn eigen gierzwaluwen waren al een maand geleden vertrokken.
7: Het is Els Berman in Oud-Dorp. En onder de oude hazelaar bloeit al ruime week de herfst tijloos. Ik krijg daar het voorjaarsgevoel van.
8: Met Hans Gartner in Nes. Ik zit op de overstap op de dijk en ik zie heel veel brandganzen aankomen. Vannacht ook al. Het is echt, het is herfst. En dan lopen we langs vanmorgen langs het bosje bij de dijk. En tot mijn stomme verbazing roept daar een bladkoninkje. Nou, dat is een vroege vogel, om het maar zo te zeggen. Want meestal zijn dat de latere trekkers. Maar nu een bladkoninkje. Op het land, daarnaartoe, zitten heel veel kneuien. Honderden kneuien. Dus het hele assortiment van zomervogels is eigenlijk wel een beetje voorbij. Het water komt op en we gaan nog een stukje richting Wierum. Dag!
0: Dank voor alle meldingen op 035-6711-338. Blijf dat doen of stuur een audiobericht naar datzelfde nummer. Goed, de walnoot. Walnoot is natuurlijk meer dan een gezonde snack of iets wat mensen over de muesli gooien. Achter die geribbelde noot schuilt een fascinerend verhaal van wilde bossen, oude handelsroutes en eeuwenoude culturen. Allemaal te lezen in het nieuwe boek De Reis van de Walnoot van tuin- en plantenkenner Romke van der Kaar. Romke, nogmaals, goedemorgen.
9: Ja, goedemorgen.
0: Je hebt noten bij je. Wat ligt er naast je voor spul?
9: Naast me ligt een verzameling een beetje vieze zwarte noten. Ja. een notenkraker. En de bedoeling is natuurlijk dat ik identificeer waarom die er zo smerig uitziet.
0: Ja, want deze vieze oude zwarte noten, ja. Die had Henny Radstaak meegenomen van zijn buurman. Die de noten zijn nog nooit zo klein geweest en zo verschrompeld als dit jaar.
9: Ja. Nou, dit zijn noten die zijn aangetast door de walnootboorvlieg. Hè. Oh. Iedere boom heeft zijn, of iedere vrucht heeft zijn eigen parasieten. En die walnootboorvlieg is een vrij nieuwe verschijning, maar intussen is hij toch wel tot ver boven de grote rivieren gevorderd. Ja. Hè. Rukt op vanuit Zuid-Europa. En er zijn er nog wel meer opkomst. Dus bereid je maar voor. Ja, maar goed, met feromoonvallen en dat soort dingen kom je een heel eind qua bestrijding.
0: Daar duiken we later dan nog wel eens in de noten van de buurman van Henny. Daarnaast jou liggen weer andere exemplaren. Ja, en die zien er toch heel bijzonder uit.
9: Ja. Ik heb een van de grootste noten meegenomen die we hebben.
0: Is dat uit je boek De Bomba?
9: Noyer Bijou is het eigenlijk. Daar worden bijouteriedoosjes van gemaakt door de twee helften te gebruiken, scharnieren aan te zetten. En dan kan je daar ringen en dat soort dingen in bewaren.
0: Ja, het is de maat van een Jausheims. Een heel groot ei, een ganzei.
9: Een kindervuist.
0: Ja.
9: Misschien.
0: Enorm ding.
9: Dit zijn een paar noten uit mijn eigen tuin. Ik heb een heel bescheiden collectie, want zo groot is die tuin ook weer niet. Ja. Maar goed, dit is een zwarte walnoot uit Noord-Amerika. En dit zijn Japanse walnootjes. En die noemen we in het Nederlands hartnoot of hartjesnoot. En ze hebben inderdaad precies de vorm van van een hart.
0: Heb je zoveel soorten walnoten?
9: Je hebt er ongeveer 25, zeg maar, als ik moet gokken. En dan heb je ook nog allerlei rassen. Hè, zoals je bij appels Goudrenet hebt en Jonathan en weet ik wat allemaal. Zo heb je alleen al in Nederland, denk ik, toch wel een paar honderd verschillende notenrassen.
0: En dan ligt er nog iets heel bijzonders. Ja, een rare, geribbelde, rode harde noot.
9: Ja, dit is een noot uit China. Dat is ook niet de gewone walnoot. En dit noemen ze wenwan-noten. Huh? En de Chinezen gebruiken die nemen twee noten, twee gelijke noten. Doen ze in hun hand en dan wrijven ze rond de hele dag. Hè, zoals Grieken met zo'n kralenketting spelen. Zo spelen zij met die wenwan-noten. En de bedoeling is dat je daarmee je handspieren traint. Ja. En ook ontspanning krijgt. En een soort stressballetjes.
0: En dan ligt daar nog een heel mooi hamertje. Heb je ook meegenomen?
9: Ja, dat is een hamertje van walnotenhout. En het komt uit Frankrijk. En in Frankrijk, en inmiddels ook bij mij thuis, kraken ze de noten niet met een notenkraker, zoals die hier ligt. Ja, ja. Maar tikken ze de noten.
0: Je gaat die hele grote tikken?
9: Nee, ik ga niet echt tikken, want ik ben bang dat de tafel eraan gaat. Maar goed, ik kan het wel een beetje voordoen.
0: Ja?
9: Je tikt hem op de stompe kant. Een walnoot heeft meestal een puntje en een wat stompere kant. Je tikt hem op de stompe kant, dan valt hij mooi in twee helften uiteen.
0: En dan neem ik heb je hem open.
9: In plaats van wat je hiermee maakt, dan krijg je allemaal kruimels.
0: Van waar die fascinatie voor de walnoot?
9: Ik ben wel altijd gefascineerd geweest in dingen die je op kunt eten. Ik vind als je in je tuin iets hebt waar je niet alleen naar kunt kijken, maar waar je ook nog van kunt eten, dan heb je toch eigenlijk een dimensie meer. En dingen die je op kunt eten zijn er veel, maar bekend is natuurlijk fruit. Dus ik heb een kweeperen en mispels en kwetsen en allerlei minder bekend fruit heb ik ook wel in mijn tuin staan. Oude appelrassen, notarisappel, juttepeer staat er ook. Ja. En de walnoot valt er ook onder. Dus ik heb een aantal verschillende walnoten, ook om die smaken te kunnen vergelijken.
0: Je bent een enorme reis gaan maken. Die heb je helemaal beschreven in de reis van de het is ook de reis van Romke.
9: Ja,
0: maar de reis van de walnoot.
9: Ja.
0: Ja, het is van Oezbekistan en Dagestan en Arslan Bob. En, Arslan Bob, wat is dat voor plek?
9: Arslan Bob, ja, is een dorp in Kirgizië. Midden in een heel groot walnotenbos. Het is ongeveer zo groot als de Veluwe. En daar groeien niet alleen walnoten, maar ook... het is eigenlijk de blauwdruk van het voedselbos. Je begint vrij laag in het dal. Dan begin je met berberussen. Berberusbessen worden daar geoogst. Dan krijg je rozenbottels, iets hoger, die worden geoogst. Dan krijg je pistachenoten, wilde pistachenoten. Dan krijg je wilde pruimen, dan wilde appels. Dan op 1500 meter hoogte ongeveer kom je bij de wilde walnoot. En dan daarboven, tegen de sneeuwgrens, heb je nog eens de jeneverbes. Ja. En als de walnoten rijp zijn in september, dan verhuist het hele dorp, Arslan Bob, dat verhuist dan naar de walnotenbossen. En de mannen die klimmen in de bomen en die gaan schudden. En ja, vrouwen en kinderen die rapen de noten op.
0: Ja, er staan foto's in dat boek. Je ziet die vader, zie je boven die bomen. Die staat te trappen op die takken. En houdt alles heel natuurlijk. En dan rollen de noten omlaag. Dus de hele gemeenschap is daar gericht op al die soorten. Ja,
9: die bivakkeert daar ook wekenlang. Ze nemen hun vee ook mee. Het is echt een verhuizing. Ze wonen in tentjes, plastic tentjes gemaakt van afvalplastic.
0: En ben jij met ze meegetrokken?
9: Ja, ik heb gevraagd of ik mee kon. Er zijn niet echt hotels of weet ik wat, maar ik heb gevraagd of ik ergens kon logeren. Daar heb ik een plek gevonden. En ik ben meegegaan met die walnotenoogst. Ja. En ik heb daar geholpen.
0: En wat heb je geleerd van die mensen en van de walnoot?
9: Heel veel eigenlijk. Want ik ben heel erg nieuwsgierig ook. En ja, als je de hele dag met elkaar optrekt, dan praten in mijn Kirgizisch is natuurlijk niet geweldig. Nee. Maar je kunt tegenwoordig met je telefoon kun je zo makkelijk met Google Translate met mensen praten. En dat was wel grappig. Want ik ben nog van de generatie die zo tik, tik, tik, weet je wel, met je wijsvinger zijn berichten tikt.
0: Ja, maar dat gaat nu heel snel. En wat vertelden ze je dan?
9: Zij haalden dan, en dan kwamen ze eraan op een paard of een ezel, dan haalden ze hup uit hun kleding, haalden ze een telefoon tevoorschijn en dan deden ze zo. Hè,
0: ja, nee, dat snap ik, dat het wel heel modern gaat. Maar wat heb je daar geleerd over dat leven met die walnoot?
9: Nou, om te beginnen wilde ik graag weten of ze daar nou van konden leven. Hoeveel uitmaakte van hun inkomen, hè, die walnotenoogst. Nou, dat was het gemiddelde inkomen was ongeveer $1100 per jaar. En ongeveer een derde daarvan verdienden ze met walnoten. Veel over de Russische tijd. Ze zijn nog, Kirgizië is nog niet lang onafhankelijk, hè, een jaar of 40.
0: Het was Sovjet-Unie.
9: Het was Sovjet-Unie. En de meeste mensen hebben natuurlijk wel Sovjet-herinneringen. De afhankelijkheid van de Sovjet-Unie nog steeds. Waar de pensioentjes nog vandaan komen. Waar heel veel...
0: We springen even in het boek, want dat doe je ook in het boek. Hè. Dan ga je van Kirgizië, dan ga je naar China, dan ben je weer in Frankrijk. Ja. Die streek rond Grenoble, ook heel bijzonder. Zonder toch?
9: Ja, in Grenoble, dat is eigenlijk de grootste walnotenstreek in Europa. En ook waar de walnotenteelt heel erg professioneel is. Als je van Valence naar Grenoble rijdt, Valence aan de Route du Sud, hè, de weg naar de Middellandse Zee, door het dal van de Isère, dan is het één grote walnotenboomgaard. Geen bos, maar echt heel georganiseerd en professioneel.
0: Tot slot, Romke, we gaan een beetje afronden, maar die walnotenproductie, zou dat ook nou in Nederland de toekomst
9: zeker,
0: zijn?
9: Ja, zeker. Want we hebben in Nederland nu een notenvereniging. Ja. En die notenvereniging die promoot het aanplanten van walnoten en denkt dat wij denken, ik ook, dat die walnoot een rol kan gaan spelen in de eiwittransitie.
0: Dat na de wijn en de thee, en dat we nu ook echt grote walnotenboeren krijgen. Nou, hoe ze dat moeten doen en waarom, dat moeten ze allemaal maar lezen in jouw boek. De reis van een walnoot van Romke van der Kaa, uitgegeven bij Atlas Contact, ligt nu in de winkel. Dankjewel, Romke.
9: Dank je. Geen dank.
10: NPO Radio 1.
11: In OVT, de actualiteit van de geschiedenis op NPO Radio 1. Wie zijn de extremistische Duitse Reichsbürger?
12: Ein Milieu, in dem sich Menschen bewaffneten, eigene Gesetze erfanden und begannen, sich selbst zu ermächtigen.
11: Robin Hood.
13: I am the outlaw.
11: Van nobele held tot getormenteerde schurk. En Mieke de Jong hoorde na 80 jaar onzekerheid wie haar vader was. En hoorde voor het eerst zijn muziek. Dat en meer in OVT. Straks om 10 uur.
10: Op NPO Radio 1.
11: Wie luistert, weet meer.
14: Ster. Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
15: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Bataviahaven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
16: Get ready for the OG.
17: All y'all bitches wanna look like me.
18: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
19: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-America Line Cruise. Kijk op hollandamerica.com.
20: Beste DGA, samen klussen tijdens een verbouwing gaat prima. Maar beschikt de nieuwe generatie ook over de kwaliteiten om het familiebedrijf uit te bouwen? Bordtrust begeleidt DGA's bij de zoektocht naar de juiste opvolging, binnen of buiten de familie. Bordtrust, thuis in DGA en familiebedrijven.
19: Gun jezelf een Holland-America-lijn-cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerica.com.
21: Wij zijn Medipoint.
22: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
23: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
22: En voor Harold met een sta-opstoel.
24: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
22: Medipoint is er voor advies en service in de winkel en online.
21: Medipoint.
22: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
25: Heb je boeken nodig voor je bedrijf of studie? Dan is Management Boek de specialist. Al 30 jaar een uitgebreid assortiment en razendsnelle levering. Managementboek.nl.
21: Medipoint.
22: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
10: NPO Radio 1.
26: 9 uur, Suzanne de Vries met het NOS-journaal. In Moskou zijn gisteravond gesprekken gevoerd tussen de Russische president Poetin en de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner. In het Kremlin werd gesproken over een akkoord om een einde te maken aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Rusland zegt dat het constructieve gesprekken waren. De Amerikaanse gezanten gaan later vandaag voor het eerst naar Kiev om daar te praten met de Oekraïnse president Zelensky. In Australië zijn 5 kinderen gewond geraakt op een springkussen. Op verschillende springkussens, moet ik zeggen. Dat gebeurde in 1 dag tijd. Toen ze aan het springen waren, werden de luchtkastelen door windvlagen de lucht ingeslingerd. Zo vielen in het zuidoosten van het land een jongen en een meisje op een verjaardagsfeestje uit een springkasteel. Ze werden naar het ziekenhuis gebracht. In het oosten van het land raakten 2 4-jarige kinderen gewond aan hun hoofd. En ook een kind van 18 maanden en 2 volwassenen raakten licht gewond. In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt zijn de stemlokalen geopend. De deelstaatverkiezingen worden in heel Duitsland op de voet gevolgd. De rechtsradicale partij AfD gaat ruim aan kop in de peilingen en verwacht wordt dat de partij de beste uitslag ooit zal boeken. Door het kiesstelsel is een absolute meerderheid denkbaar waarmee de partij alleen kan gaan regeren. De AfD wordt door de Veiligheidsdienst extremistisch genoemd. De partij wil onder meer asielrechten inperken en inzetten op remigratie, het gedwongen uitzetten van groepen mensen. Een tv-presentatrice in Egypte heeft de doodstraf gekregen omdat ze bij een drugsbende zou horen. De vrouw interviewde criminelen op tv. Volgens het Egyptische OM hoort ze bij een bende die drugs maakt en verkoopt. De vrouw ontkent. In totaal zijn er 11 mensen ter dood veroordeeld in deze zaak. Het weer. Vandaag komt vanuit het zuidoosten warme lucht richting Nederland, waardoor het 21 tot maximaal 24 graden wordt, met ook af en toe zon. Dit was het NOS Journaal.
1: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
2: Beste DGA. Samen klussen tijdens een verbouwing gaat prima. Maar beschikt de nieuwe generatie ook over de kwaliteiten om het familiebedrijf uit te bouwen? Boortrust begeleidt DGA's bij de zoektocht naar de juiste opvolging. Binnen of buiten de familie. Boortrust. Thuis in DGA en familiebedrijven.
3: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
4: Kom je aan het einde van je werkweek ook tijd tekort? Nou, stop eens met Excel-sheets bijhouden, mailen over je vakantie, declaratiebonnen verzamelen om over te typen in. Goed, je begrijpt wat ik bedoel. Of je nu een grote of een kleine organisatie bent, met AVAS software regel je al je bedrijfsprocessen in één systeem. Dus wil jij ook meer tijd en minder werkdruk? Ontdek het op avas.nl. Succes begint met AVAS.
5: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
6: Nu volgt een politieke reclameboodschap over beleid of maatschappelijke thema's. Meer informatie op ster.nl/politiek.
16: Ze staan allemaal onder ede, maar vertellen de hoofdrolspelers de hele waarheid? Worden de belangrijkste vragen wel gesteld? Kijk op corona-enquête.nl voor het complete beeld over de crisis van de eeuw. En vorm uw eigen oordeel. Gratis, volledig en onafhankelijk. corona-enquête.nl.
27: Blijf thuis.
16: Dan weet u hoe het echt zit.
28: NPO Radio 1. BNN VARA.
29: Terug bij Vroege Vogels. We staan buiten bij het Groene Huis. Ach, het is ook lekker weer. Het is strak blauw boven ons hoofd. Landgeiten komen wat dichterbij. De walnoten staan hier en het zonnetje staat op onze rug. En ik sta hier buiten met Irene van Sloten. Mevrouw van Sloten, goedemorgen.
30: Goedemorgen, Menno.
29: Een bewoner uit de buurt, hè?
30: Ja, nu woon ik in de Achterhoek, maar ja. Ik heb hier gewoond op... Bij het landgoed, ja. Schothorsten.
29: En toen u hier woonde, wanneer was dat ongeveer?
30: Jaren 50, ja. 60.
29: Als u dan op deze plek zou staan, even terug naar de jaren 50, wat hadden we dan gezien hier?
30: Was veel landbouw, veel gras, veel koeien. Ja. Want het was een groot bedrijf met koeien en varkens. Dit was eigenlijk de varkensstal.
29: Oh, waar wij hier zitten ongeveer?
30: Ja. Ja, en...
29: pas op, een wespje.
30: Ja, dus...
29: En daarachter daar staat ook een hele grote stal. Ik geloof dat dat ganzen of kippen waren, geloof ik.
30: Ja, kippen. Heel grote kippenstal en legbatterijen. Maar het was eigenlijk een onderzoeksinstituut om de landbouw veel te intensificeren.
29: Ja. Daar werden veel experimenten en testen gedaan van hoe krijgen we er nou nog meer melk en vlees en eieren uit.
30: Ja, inderdaad.
29: Hoe vindt u het nu?
30: Nou, ik vind dit prachtig als het zo te zien. Het is zo mooi geworden voor mensen uit de omgeving. Ja. Want je kunt genieten van verschillende natuurelementen. Voor kinderen is er heel veel te doen. Ja, en het is heel blij, dat was mijn vader zeker ook. Want die heeft ervoor gevochten dat dit bleef bestaan. Dat het niet alleen maar huizen werden.
29: Ja, maar dat er zo'n prachtig park kwam. Nou, ik kletsen we zo direct nog even verder over vroeger. Leuk dat u er bent.

Goedemorgen, dit derde uur. Nou, samen met oud-bewoner van Amersfoort, Irene van Sloten, duiken we heel even het verleden in. De guldenroede, die is veel belangrijker dan veel mensen denken. Niet bepaald een goed imago, maar waarom die toch wel een topplant is, dat hoort u zo. We hebben de Venolijn. Op steeds meer plekken in ons land is de reuzensterren te zien. En Marcel Belt, bekend van een duurzaam zeepmerk, zou ik maar zeggen, bedenkt een nieuwe klimaatprijs. En alles over die prijs zo direct. Tot 10 uur is dit Vroege Vogels.

0: Entre guitarra en voz van Ernesto Cordero. We kregen een briefje binnen. Mijn moeder kijkt en luistert al 30 jaar naar jullie programma. Al 70 jaar naar jullie programma en de voorloper ervan. In haar tienerjaren woonde ze vlakbij Park Schothorst. Zo begon een mailtje van Simone van Sloten, die we een tijdje geleden binnenkregen. En de moeder van Simone is nu bij me. Simone trouwens ook. Irene van Sloten, goedemorgen nogmaals.
1: Goedemorgen, Menno.
0: Ja, ik begrijp, u luistert al 70 jaar naar Vroege Vogels. En naar Weer of Geen Weer, hè, daarvoor.
1: Inderdaad. En dat was. Wij zaten 's morgens om 9 uur bij de ontbijttafel klaar om naar Foppie Brouwer te luisteren. Want die had altijd zijn praatje. Ja. En dat eindigde met. Alles wat groeit en bloeit en ons altijd weer boeit.
0: Ja, dat

0: Inderdaad. En dat was. Wij zaten 's morgens om 9 uur bij de ontbijttafel klaar om naar Foppie Brouwer te luisteren. Want die had altijd zijn praatje. Ja. En dat eindigde met. Alles wat groeit en bloeit en ons altijd weer boeit.
1: Ja, dat was de bioloog, hè?
0: Ja. Die kwam uit Groningen.
1: En moest u dan stil zijn aan de.
0: Heel stil, want mijn vader werd een beetje doof. Ja. Dus stil aan tafel.
1: Foppie Brouwer.
0: Foppie Brouwer.
1: En nou luistert u nog steeds. En niet omdat het moet, toch?
0: Nee, nee, dat vonden we zelf, ja. Nou, niet altijd 7 uur, maar ik hou er erg van om 7 uur de eerste geluiden. Ja. Van een bijzonder iets. En soms uit het buitenland. Mensen die doorgemaild hebben. Of, ja, prachtig.
1: Nou, we hadden het net over. U bent hier. U heeft uw tienerjaren gewoond. Hè? Vlakbij hier in Hoogland.
0: In Hoogland, ja. Boetselaan.
1: Want uw vader werkte in dit gebied?
0: Hij was dierenarts voor Centrum. Instituut voor Moderne Veevoeding. En daar deden ze proeven. Hoe krijgen we dat de koeien meer melk geven en de varkens beter zijn? Nou ja, daar kregen ze bepaalde rantsoenen voor. En er werd gekeken, ja, soms gingen ze niet, dan kregen ze haaruitval.
1: Moesten ze weer iets anders eten?
0: Ja, ja. Dus, en mijn vader hield dus, werden ze ziek ook in de gaten, of was de groei goed? Maar het was allemaal voor de veevoederindustrie.
1: Ja, ja.
0: En soms haalden ze toen al met schepen uit India voer. Ja. En dan zaten er dingetjes in dat, dat
1: niet goed waren voor de dieren.
0: Nee, dat het, dus dan het boeren kwaad, want de varkens gingen dood.
1: Ja, ja,
0: dus
1: ook.
0: Dan moest hij daar weer heen. En hij gaf ook lezingen over diervoeding, maar ook huisvesting. Want in die tijd waren de boerderijen nog een beetje tochterig, de stallen. Ja. En daardoor is dat allemaal verbetering gekomen.
1: En dat gebeurde dus allemaal in dit gebied. Het was een centrum om die landbouw te intensiveren en daar veel meer over te leren. Maar op een gegeven moment is het veranderd in dit park. En dat het zo'n mooi en relatief groot park is geworden, daar heeft hij ook aan bijgedragen, toch?
0: Ja, want toen kwam Amersfoort, wilde dit helemaal inpikken voor huizenbouw. Ja. Maar dat wilden ze absoluut niet. En nou heeft hij zich ook sterk gemaakt om dit te behouden.
1: Ja.
0: En het is nu veel mooier nog dan toen in het begin. Maar hij ging ook naar de vogels luisteren en zich inspannen.
1: Wat een verandering dan, hè, hier.
0: Ja.
1: En ik begrijp, want dit waren even de zakelijke dingen. Ik begrijp dat u hier ook nog heeft geflaneerd met uw vriendje, toch?
0: Ja, inderdaad. Nou, die Beukenlaan, dat was natuurlijk. Dat achtergebied met die hele oude bomen. En dan kon je zo over de dekzand heen kijken. Maar daar hebben we altijd gelopen met z'n tweetjes.
1: Ja. En, hadden jullie een oog voor de bomen of vooral voor elkaar?
0: Nou, allebei. Ja, zeker ook voor elkaar.
1: Ja, begrijp ik nou dat dat uw man geworden is?
0: Ja, dat is wel mijn man. Ja.
1: En de vader van uw dochter die hiernaast staat.
0: Inderdaad.
1: Ja, ja. Nu woont u in de Achterhoek.
0: Ja.
1: Mist u dit gebied nog wel eens?
0: Nou, nu ik hier ben en we hebben gisteren rondgelopen, denk ik, ja, daar komen allerlei herinneringen.
1: Ja, ja.
0: En denk, ik vind het erg mooi geworden. Ja.
1: Maar we hadden het net over Foppie Brouwer. Ja. In Borculo, waar u nu woont, heeft u nog een ander fenomeen van vroege vogels ontmoet.
0: Ja, dat is de frater Willem Broeders.
1: Ja.
0: En die woonde dicht bij ons. En die heb ik ook vaak mee gefietst. Dan zei hij, oh, ik heb de mooie vogels horen fluiten. Laten we daarheen gaan.
1: Ja.
0: De nachtegaal was dat. Dat was wel heel bijzonder.
1: Ja, en dan was het wel echt vogels kijken, hè?
0: Ja, ja. Ja, en ook de kikkerpoel. En de fratertuin. Dat waren de.
1: De vlinderpoppen waarschijnlijk?
0: Ja, de vlinders. Ja. En dan mocht je komen. Dat was de enige keer dat je daar binnen mocht.
1: Ja, dus, om naar de vlinderpoppen te kijken.
0: Ja. Dus dat is toevallig. En dat later ging hij hier ook iedere keer meldingen doen. Hè, met de venulijn.
1: Ja, dus dat is natuurlijk een fenomeen, Frater Willy Broeders. Dus we hebben nu ieder jaar de Frater Willy Broeders prijs voor de beste melding.
0: Ja, ja, en dat is, blijft doorgaan, hè. Ja.
1: Nou, leuk dat u even wilde komen vertellen over het verleden hier. Over uw verleden hier op Schothorst. En Simone, dank je wel voor de brief. Hè. Leuk dat jullie er zijn.
0: Ja, dank je wel dat we hier mochten.
1: Nou, een

0: La Belle et la Bête uit de Cocteau Trilogy op muziek van Philip Glass, uitgevoerd door pianozuster Katja en Marielle Labeck. Natuurbeheerders zijn soms rigoureus. Woekerende uitheemse guldenroeders horen hier niet thuis in onze natuurgebieden. Dus ja, dan worden ze op grote schaal weggehaald. Maar de plant, die juist in deze tijd mooi bloeit, is een enorme bron van nectar voor heel veel verschillende insectensoorten. Boswachter Henk-Jan van der Veen van Landschap Drenthe vindt dan ook dat niet alle guldenroeders moeten worden uitgetrokken. Verslaggever Henny Radstaak is met hem gaan kijken welke insecten er op die plant afkomen.
1: Een bruggetje over en ja, we zijn aan de rand van Zuidwolde. In Drenthe ligt dat, ja, dorpje. En dit is een vlindertuin.
2: Ja, dit is de vlindertuin van Zuidwolde. Eigenlijk is deze vlindertuin helemaal beplant met, nou ja, de naam zegt het al, met vlinderplanten.
1: Nou zijn we hier, Henk-Jan van der Veen van Landschapsbeheer Drenthe, omdat jij een lans wil breken voor de guldenroede.
2: Ja, ik wil er eigenlijk wel een lans voor breken, want de plant kom ik veel tegen. Hier in het vlinderommetje, maar ik kom hem ook in het wild tegen. In bermen, in bosranden. Ja, we kijken daar vaak wat tegenaan als van het is een lastpost. Nou, dat is deels ook zo. Maar het is niet overal een lastpost. En het is een fantastische insectenplant.
1: Hoeveel soorten zijn er in Nederland?
2: Als je de wilde mee rekent, dan reken ik even voor het gemak 3. Dan heb je de echte guldenroede, dat is de inheemse. En je hebt de late guldenroede en de Canadese. En die laatste twee, dat zijn de gekweekte, invasieve, zo noemen ze hem wel eens, soorten.
1: Ja, en daar hebben natuurbeheerders wel eens last van.
2: Daar hebben natuurbeheerders zeker wel eens last van. Ik ken voorbeelden uit de praktijk, ook uit mijn eigen boswachterspraktijk, dat ze wel konden woekeren. Ik vond eigenlijk zelf lang niet overal het een lastpost. Maar goed, ik heb ook wel eens vernomen van collega-beheerders dat het behoorlijk om zich heen kan slaan. En dan hebben ze hem liever weg.
1: Want het zijn woekeraars. Ze overwoekeren binnen no time alles. Tenminste, dat kan.
2: Het kan. Ik zal je straks een paar voorbeelden laten zien van guldenroeders die toch lekker op zijn plek blijven. Het voordeel hier is, en dat heb ik ook een beetje van een van de coördinatoren hier begrepen, Joop Verburg. Hij is makkelijk te verwijderen. En vandaar ook, hij staat er veel. Maar hier laten ze hem ook bewust staan. Omdat hij hier juist in zo'n vlindertuin enorm van waarde is voor vlinders.
1: En andere insecten.
2: Ja, dat moet je er zeker bij zeggen. Ja. Want op het moment dat er geen vlinders zijn, zoals nu, iets wat somber, dan zie je altijd zweefvliegen. Je ziet sluipwespen, je ziet wespendoders. Je ziet echt van alles op die guldenroede zitten. Het is dus een guldenroede.
1: Hij staat bijna manshoog.
2: Hij komt tot aan onze kin.
1: Ja, zeker.
2: Mooi geel. Ja. Ik vind het een hele sierlijke plant. Hij heeft een beetje, sommigen hebben wat goudgeel, de andere gaat wat meer richting lichtgeel.
1: Beschrijf even wat voor bloemetjes het zijn voor mensen precies. Die nog geen beeld erbij hebben.
2: Precies. Het begint met een aar. En vanuit die stengel, vanuit die opgaande stengel, gaan er allerlei horizontale aren gaan eruit. Hier zie je bijvoorbeeld dat die aren in een soort van, in een soort van parapluutje links en rechts van de stengel staan.
1: Ja, voor die belijnen, zeg maar.
2: Ja, precies. En het mooie van de plant is, ze hebben allemaal hele kleine gele, eigenlijk goudgele bloemetjes met heel veel nectar erin.
1: Hele kleine bloemetjes.
2: Precies. En al die kleine bloemetjes samen, dat geeft een soort van aar. En die aar, dat is inderdaad zo'n langwerpig trosje met allemaal bloemetjes. En ja, dit is daar zo'n voorbeeld van. We staan hier trouwens, dat is ook wel leuk, bij de Canadese guldenroede. De late guldenroede staat hier veel meer, maar de Canadese herken je eigenlijk aan twee dingen. Hij is behaard. En hij heeft een wat roodachtige stengel hier. De steel is behaard. En als je er overheen gaat, voelt hij er wat wollig aan.
1: Voelen. Nou ja. Ja, ja.
2: En als we zo meteen gaan voelen aan de late guldenroede, dan is hij volledig glad. En dan heb je eigenlijk de twee soorten die in Nederland woekeren, voorkomen, heb je te pakken. Wat ik wel verrassend vond, is dat je met deze warme zomer juist die guldenroede, die gaat juist het overnemen van al die wilde planten. En die gaat die nectarbron vormen voor al die insecten. Dus in feite kun je ervan vinden wat je vindt. Tegelijkertijd zeg ik wel van, wees aan de ene kant blij dat hij er is. Want hij heeft nu in september nog ontzettend veel dracht, zoals we dat even noemen, voor insecten. En hij voorziet wel alle insecten die niet meer op de wilde flora terecht kunnen, voorziet hij ze wel van nectar.
1: Belangrijk, hè? In deze tijd waarin het toch al heel erg slecht gaat met de insecten.
2: Ja, ik vind het van wel. Je mag best genuanceerd naar zo'n plant kijken. En met genuanceerd bedoel ik vooral van, maak onderscheid tussen lastposten en geen lastposten. Ik zie daar trouwens een kegel. bijvlieg zitten. Ja, daar.
1: Kegelbij. Oh, hier. Ja, ja, ja. Ja.
2: Dat is de eerste die we nu een beetje zien, nu de zon wat doorbreekt. Zitten er nog veel meer, maar dit is een zweefvliegensoort. Eristallus pertinax. En dat is ook een van de trouwe bezoekers van zo'n gulroede.
1: Ja, daar gaat hij. En dan vliegt naar de volgende.
2: Precies. Nou, dit is de late gulroede.
1: Oh, dit is de late.
2: Ik zal ook even voelen of het behaard is. Maar het lijkt erop dat hij... Nee, hij is niet behaard. Hij is van de onderkant ook een beetje wat blauw-grijs. En hij heeft, en dat kun je aan het blad veel zien... Er zit een beetje een soort zaagtandmodel zit erin.
1: Ja, van die karteltjes.
2: Precies.
1: Ja.
2: Het is net alsof je een zaagje in de handen hebt als je het blad ziet. En het is niet scherp, maar je voelt wel dat er een soort van zaagmodel in zit. Maar je ziet aan de vorm al... het zijn geen verre uitlopers van dit groepje gulderoeders, een paar takken bij elkaar. Blijft redelijk op zijn plek.
1: Kijk, het fladdert nu overal. De zon breekt een beetje door.
2: Echt,
1: en er komen libelles aan. En ik zie een koolwitje bij die gulderoede volgens mij. Ja. Want wat voor vlinders vliegen erop, weet je dat?
2: Nou ja, we zagen net al gehakkerde Aurelia.
1: Die komt ook op die gulderoede af?
2: Ja, die komt ook op de gulderoede af. Ik heb af en toe kleine vossen op gulderoede. Atalanta, dagpauwoog. Dus de meeste inheemse vlinders die je in de tuin ziet... dat zijn eigenlijk ook de goede bezoekers voor de gulderoede. Kijk, daar zit weer een zweefvlieg, een blinde bij in dit geval. Dit is weer...
1: op de gulderoede, hè?
2: Op de gulderoede, ja. Kijk, en hier daar zit een rupsendoder.
1: Oh ja.
2: Hij heeft een beetje hele lange sprieten met een heel typische vorm. Zijn lijf lijkt uit twee delen te bestaan.
1: Maar rupsendoder is een wespensoort, hè?
2: Ja, klopt. Even kijken. Ja, hij heeft een rode achterkant.
1: Ja. Het miegelt hier van de insecten op deze struik met gulderoede. Ja. Echt enorm.
2: Dat hoopte ik al en dat wordt ook wel weer bevestigd. Dan zie je ook gelijk hoe breed spectrum zo'n gulderoede heeft in de insectenfauna. En daar sta ik zelf iedere keer nog van te kijken. Hoe klein de poolgulderoede ook is, er zit altijd wat op.
1: En daarom zeg jij... Die gulderoede, beschouw dat nou niet als een exoot, een woekeraar die per se weg moet. Ook uit natuurgebieden, ga daar toch een beetje anders mee om.
2: Nou, ik hou van nuance. En de nuance zit hem in de gulderoede van niet iedere gulderoede kan kwaad. He, er zijn gulderoedes die echt behoorlijk om zich heen kunnen grijpen. Maar dat zijn ze lang niet allemaal. Dus kijk goed naar de plant. Kijk goed naar het gedrag van de plant. En ga er niet met een soort verkokende blik naar kijken van alles moet maar weg. Kijk vooral goed van hoe groeit de gulderoede. Is het echt een plant die binnen een paar jaar complete vierkante meters in één keer kan bedekken? Of blijft hij redelijk op zijn plek? Nou, in dat laatste geval zou ik zeggen van... geef die gulderoede, geef die gewoon een kans.
3: Geef de gulderoede een kans. Dat is de boodschap van boswachter Henk-Jan van der Veen. Op onze website staat een mooi filmpje... waarin Henk-Jan nog eens uitlegt wat nou precies de verschillen zijn... tussen de drie soorten gulderoede die in Nederland voorkomen. Vroegevogels.bnnvara.nl

0: The Game Is On uit de BBC-serie Sherlock Holmes, waarvoor Michael Price en David Arnold de openingsmuziek componeerden. Uitgevoerd door het Orchestre National d'Île-de-France met Camille en Julie Berthollet op cello en viool. De reuzenstern broedt niet in ons land, maar zoekt in de trektijd wel onze waterrijke gebieden op. Het is een vogel waar het goed mee gaat en waar we ook steeds meer over te weten komen. Tot grote vreugde van ecoloog Jan van der Winde, die zelf ook onderzoek doet naar die reuzenstern. Hij neemt verslaggever Marleen Snijders mee naar het Overijsselse Revediep, waar een groep reuzensterns op weg naar Afrika is neergestreken.
1: Nou, we hoorden ze net al, hè, Jan?
2: Ja, je hoort ze volle beroep. Ze zitten hier op een zandbankje te rusten overdag en ook in de nacht. En vliegen op en neer naar plekken waar ze vissen vangen. En als ze dan aankomen bij zo'n bankje, dan roepen ze en schreeuwen ze naar elkaar. Zoals sterns vaak doen. Dus dat horen we. Kijk, dit hoor je. Het is een beetje een reigerachtige kras. Ja, dat zijn de Canadese ganzen, die maken ook een hoop herrie.
1: Maar dat
2: ja, zullen we het zo alweer horen. Nou, reuzenstern is dus, ja, als je naar ze kijkt, de grootste stern ter wereld, hè. Het is echt een fantastisch grote stern. Bijna zo groot als een zilvermeeuw of een kleine mantelmeeuw.
1: Mm-hmm.
2: Ook bijna even lange vleugels. Hele grote, dikke rode snavel. Ze lijken eigenlijk op een reuzenvisdief. Qua kleuren zijn ze hetzelfde als een visdief, maar dan heel erg groot. Nou, er zitten ze heel mooi zitten. Er zitten er meer dan 20, alles bij elkaar.
1: Wat ik zo zalig vind, is dat we steeds meer te weten over ze komen.
2: Ja, nee, dat is onvoorstelbaar. En er zijn groepen gezenderd, ook families gezenderd. En er komt steeds meer uit naar voren wat ze nou doen. Want het is heel interessant. Ze willen heel graag weten hoe trekgedrag nou werkt. Zit dat ingebakken of leren vogels dat van elkaar? En bij die reuzensterns hebben ze nu aangetoond dat die na de broedtijd, de jongen, vliegen met hun mannetjes mee. Met hun vaders vliegen ze vooral mee. Bijna niet met de moeders, maar vooral met de vaders.
1: Okay.
2: Die gaan dus met hun zonen of dochters onderweg naar Afrika en leren ze die trekroute. En zodra ze in Afrika zijn, dan gaan ze in de loop der tijd, raken ze elkaar kwijt. Dan gaan die jongen voor hun eigen eten zoeken. Maar onderweg zijn ze dus afhankelijk van hun ouders en dan met name de vaders. En er is zelfs één geval bekend van een jongen wat geadopteerd is. Dus wat een pleegvader had. En wat met een pleegvader die hele route heeft afgelegd. Heel erg interessant. En dat komt allemaal te weten. Een soort inkijkje in de familiegeschiedenis van de sterns.
1: En wat die moeder dan ondertussen doet, dat weten we dan niet?
2: Jawel, die worden ook gevolgd. En die vliegen dus wat sneller door.
1: Oh,
2: die hebben wat meer tempo. Die kunnen wat eerder doorvliegen. Die hebben niet zo'n vertragende factor van een kind wat achter ze aanhangt.
1: En wat jengelt.
2: Die kunnen doorvliegen naar Afrika, ja. Nou, hier staan er 4. Het zijn 3 volwassen en 1 jong. En die jongen kan je herkennen, die hebben nog wat een vlekkerige bovenkant. Een beetje bruin-zwartige vlekken op de rug. En ook een minder zwarte kop. Nog wat meer wit op de kop. Kijk maar, die staat een beetje rechts achterin.
1: Ga ik even kijken. Die snavel is echt prachtig,
2: ja,
1: hè?
2: Ja, ze noemen het wel eens de sterren met de vliegende wortel. Het lijkt als grote oranje wortel aan de kop. Die zijn fantastisch mooi, ja. Maar het zijn dus echt forse sterrens. Eet ook grote vissen.
1: Ja?
2: Echt, ja, grote vissen vangen ze. Ja, dat moet hij de jongen ook leren om die grote vissen te vangen. Dat kost veel tijd. Dus ze worden ook nog steeds gevoerd nu door de ouders, of door die vaders dan. Ze worden steeds gevoerd, ook onderweg naar Afrika nog. Omdat ze nog niet goed genoeg zijn in die vissen te vangen.
1: Nee.
2: En ze hebben ook dus die jongen en ouders gezenderd. En als bijvoorbeeld een ouder vogel doodging, om wat voor reden dan ook, dan waren die jongen alleen en overleefden ze het nooit. Gingen ze ook dood. Die kunnen niet alleen nog zelfstandig voor zichzelf zorgen om eten te vinden en die routes te vinden. Dus die hebben echt die ouders nodig.
1: Of een pleegvader.
2: Of een pleegvader, ja. Hey, koningin de page.
1: Ook altijd even de vlinder.
2: Ook altijd mooi, ja.
1: Heel goed, Jan.
2: Ja. Bij langlevende soorten zie je dat vaak, hè? Dat die leerprocessen heel belangrijk worden. Zo'n zangvogeltje als een kleine karakiet heeft daar veel minder behoefte aan. Die zijn, ja, die vliegen naar Afrika en dan komen ze terug. En als ze terugkomen worden ze 1 of 2 jaar oud. Maar deze reuzensterns, die kunnen wel 30 jaar oud worden. Of nog wel ouder. Dus dan is het heel belangrijk om te leren. En het duurt ook een paar jaar voor ze gaan broeden. Vaak 3 jaar voordat ze gaan broeden. Dus dat duurt allemaal. Ze moeten heel veel leren. Kijk, dan hoor je mooi weer. Dat die mantelmeel wilde daarbij gaan zitten. Dat vond hij niet leuk.
1: Dit is een heel stuk nieuw natuur. Dat weten ze dan meteen te vinden, het Revendiep.
2: Ja, ja, reuzensterns die, ja, die zijn heel goed in het vinden van rustgebieden en voedselgebieden. Onderweg als ze onderweg zijn naar Afrika. En dit is een stuk nieuw natuur wat aangelegd is. En dat is ook onmiddellijk gevonden als leefgebied of voedselgebied door die reuzensterns. Echt prachtig. Het gaat nu in deze tijd van het jaar om honderden, vele honderden reuzensterns die in Nederland aanwezig zijn. Echt heel erg leuk.
1: En dan is dat allemaal in het binnenland vooral?
2: Ja, het is echt een vogel van ja, zoete, moerassen, zoete systemen. Zitten een beetje in brakwater, maar eigenlijk bijna nooit in zout. In het buitenland kunnen ze wel zout, in het zoute water zitten. In Nederland komt dat bijna niet voor.
1: Okay.
2: Maar het is allemaal dit soort gebieden. Dus het IJsselmeergebied is heel belangrijk. Het IJsselmeergebied en de randmeren. Ze broeden dus niet in Nederland, maar die populatie is zich aan het uitbreiden. Ze broeden in, rondom Zweden en Finland en die populatie groeit. En je ziet dus dat ze ook nou zuidelijker zijn gaan broeden. Ze broeden onder andere nu in Polen en ook in Denemarken. Dus het zou me niet verbazen als we hier over een paar jaar weer met z'n tweeën staan bij een plek waar ze broeden, hoor, ergens.
1: Zeg je nou dat het goed gaat met de reuzensterren?
2: Daar gaat het heel goed mee. En dat is onder andere echt alleen maar te danken aan beschermingswerk. Er zijn eigenlijk twee redenen. Eén is bescherming in de broedgebieden en de andere is meer leefgebied onderweg. En de broedgebieden hebben ze, een aantal jaar geleden ging die populatie enorm achteruit. En dat bleek te komen door nertsen, Amerikaanse nertsen. Die werden voor de bonthandel werden die gebruikt, vastgehouden. En die ontsnapten of lieten ze ontsnappen. En die gingen naar die kolonies toe en die aten alle eieren en jongen op. Toen zijn ze die gaan bestrijden, dood gaan maken. Toen ging het weer beter met die reuzensterns. En toen kwam de volgende tegenslag, dat waren zeearenden. Die namen ook een aantal toe. En er waren zeearenden die waren helemaal gespecialiseerd in het eten van eieren en jongen van reuzensterns. Toen hebben ze een heel slim ding bedacht. Toen hebben ze vogelverschrikkers gezet bij die kolonies. En dat vonden die sterns niet zo erg. Maar die zeearenden vonden dat wel eng. Dus toen hielden die zeearenden op met eieren eten. En sindsdien groeit die populatie enorm. En tegelijkertijd zijn er in Nederland dit soort natuurgebieden aangelegd. Deze, maar zeker ook bijvoorbeeld Markerwadden en gebieden in de Friese kust. Waar eilanden zijn aangelegd, ondieptes, want dat hebben ze nodig. En daar zie je ze nu ook verschijnen. De aantallen zijn daar ook echt heel erg sterk toegenomen. Het gaat nu in deze tijd van het jaar om honderden, vele honderden reuzensterns die in Nederland aanwezig zijn. Echt heel erg leuk. Oh, er komen er weer twee. Ze komen van hoog aan, dus waar ze nou vandaan komen, weet ik niet. Ze komen wel van heel hoog.
1: Prachtig en zo wendbaar.
2: Ja, ja, sterns horen tot mijn favoriete vogels. Zo mooi, elegant en sierlijk en prachtig. Ja.
1: Wat doen we, Jan? Zullen we nog een stukje lopen?
2: Ja, is goed.
1: Nou zie je hoe groot hij is, hè, als hij zo boven je hoofd gaat.
2: Ja. Het jongen nu ook. Die hoor je piepen, hè? Dat hoge gepiep. Dat beelroepje.
1: Wat zeggen ze nou tegen elkaar, Jan?
2: Ja.
1: Dat is. Heb jij die taal ondertussen al een beetje onder de knie?
2: Nee, ik kan me wel voorstellen dat als je zo lang leeft, dat je 30 wordt, dat je elkaar ook kent. Ook die vogels onderling zouden elkaar wel eens kunnen kennen. En met elkaar daardoor communiceren op zo'n plek. Alle redenen misschien contact maken van, oh, jij bent er ook weer. Of een plekje van, nou, dit is mijn plekje, dat soort dingen. Ik kan me er maar alleen maar iets over speculeren. Maar ik kan me wel voorstellen dat ze elkaar kennen. En vast oefenen, ook voor de trek. Want ze vliegen ook in groepjes samen. Dat ze die geluiden onderling goed van elkaar kennen. Het kan van alles betekenen. Maar het heeft wel een functie. Het is niet zomaar. Die kolonies, weet je dat ook, hè? Dat als die jongen roepen, dat die ouders, die kunnen ze vinden gewoon aan het geluid. Hoe ze wat voor geluid ze maken. Terwijl voor ons is het één brei van krassende en piepende vogels. Maar zij horen daarin wie is.
1: Is dit hommelus?
2: Of ze gaan ineens allemaal vliegen. Kan, hoor. Oh, ze zitten tegen elkaar te roepen allemaal. Als je weet dat er een paar honderd in Nederland zijn nu, dan is dit echt een mooie groep, hè?
1: We hebben een topplek.
2: Ja.
1: Toch een heerlijk geluid, hè, Jan?
2: Prachtig, hè? Ja. Zo galmend over dat water, heel mooi. Nou, hoor eens.

0: Hubert Rutkowski speelde de 8e piano-etude uit de 10 Piano Pieces, opus 24 van Karol Mikuli. De Vroege Vogels Venolijn. We zijn altijd benieuwd wat voor mooie en interessante dingen u ziet in de natuur. Dit is natuurlijk ook weer een periode van laatstelingen. Allerlei vogels trekken weg. Nou, we gaan eens even luisteren wat u heeft ingesproken op 035-6711-338.
1: Goedemorgen, met je doen uit Zierikzee. Ik had een beetje dubbel gevoel. In onze achtertuin lijkt het wel voorjaar. Ik zag allerlei nieuwe distelvlinders, nimfen van wansen, geaderde witjes die aan het paren waren. Maar als je naar het strand gaat, dan kun je echt wel zien dat het najaar eraan komt. Dat de zomer voorbij is. Zeepaddenstoelen, die spoelen aan. Ik zag steenlopers. En zelfs de drieteenstrandlopers zijn alweer terug. Dus ja, de herfst komt eraan.
2: Jos Kantneres, ik sta nu op zolder van ons huis in Ede. Gluur heel voorzichtig in het buitenkozijn van het raampje. Daar zit een nest van Turkse tortelduiven. En daar zit nu voor de tweede keer dit jaar een jong in. Dat wordt uit de krop gevoerd door pa of ma, net wie beurt heeft. Mooi gezicht.
3: Maaike Blok uit Amsterdam. Ik reed net van mijn ouders terug naar huis. En langs de A1 tussen Amersfoort en Amsterdam zaten over een afstand van ongeveer, nou ik weet het niet, 2 kilometer... zaten er in totaal 35 ooievaars op de lantaarnpalen. Ik dacht eerst dat het misschien een kunstwerk was, maar ze bewogen echt.
4: Hans van Oort in Barendrecht. Op een rood-wit, uitbundig bloeiende vaste saliestruik zie ik diverse hommels, maar ook een kolibrievlinder.
5: Dit is Marlies Leegwater uit Zoetermeer. Vanmorgen fietste ik van Zoetermeer naar Delft. En vlak voorbij de molen van Nooddorp hoorde ik piep, piep, piep. Ik keek en ik zag een heel klein meerkoetje. Zwart, nog donzig, heel klein. Zou dit een laatsteling zijn?
6: Rens Pepels, Berg aan de Maas. Nu de ruiperiode van de meeste vogels ten einde loopt, valt er weer op kleine schaal vogelzang te horen, zoals die van de tjiftjaf en de settezanger. Ook zijn er momenteel opvallend veel jonge fazanten en hodenduiven te zien, maar ook meerdere kluchte patrijzen in de akkers en weilanden langs de Maas.
7: Met Greetje en Helkom. Ik kom net uit de Havekerwaard, waar ik ongelooflijk genoten heb van alle bessen. Het is natuurlijk de bessentijd op het ogenblik. Rode wolken van meidoornbessen. Ik zag zwarte wegendoornbessen. Maar het allermooiste is de pluimpjes van de sleedoorn.
8: Ingeborg de Lange uit Amsterdam, vanaf haar balkon. Ik vind wespen best wel eng soms, maar ik probeer steeds meer vrienden met ze te worden. En nu zijn de laatste wespen van het seizoen op zoek naar zoet. Dus ik heb hier op het balkon stukjes watermeloen voor ze neergelegd. En het is hier af en aan dat ze vliegen. Ze graven zich helemaal in de watermeloen en eten het op. En met name uiteraard het rooien vinden ze lekker. Dus ik heb een heel mooi kunstwerk.

0: Zeker, lang leven de wesp. Blijf bellen 035-6711-338 of spreek in een audioberichtje en stuur dat naar datzelfde nummer. Een nationale klimaatprijs voor het beste duurzame initiatief. Ondernemer Marcel Belt stelt daarvoor de komende 5 jaar elk jaar 25.000 euro ter beschikking. En de bedenker van de klimaatprijs is deze ochtend hier te gast. Marcel, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Waarom een nieuwe nationale klimaatprijs?
1: Nou, allereerst omdat hij er nog niet was. Tot mijn grote verbazing is er zelfs niet eens een Nobelprijs voor het klimaat. Die zouden er eigenlijk al, wat mij betreft, al jaren geleden hebben moeten komen. Dus tot die tijd dacht ik, hebben we de Nationale Klimaatprijs maar. En dan, als het Nobelprijscomité het over wil nemen, dan
0: geef je het over. Stuur je de multimap naar hun.
1: Precies.
0: Ja. Hoe gaat dat eruit zien? Wat gaat er gebeuren?
1: Nou, allerlei initiatieven in Nederland. En ik blijf mezelf verbazen over hoeveel dat er zijn. Ik zei altijd honderden, maar inmiddels durf ik wel te zeggen dat er waarschijnlijk wel duizenden initiatieven zijn die op de een of andere manier een impact op het klimaat proberen te bereiken. En die initiatieven die wil ik graag een hart onder de riem steken, een podium geven of hoe je het wilt noemen. Ja, gewoon te laten zien dat heel veel mensen, heel veel burgers eigenlijk al heel druk bezig zijn met het verbeteren van het klimaat. En dat het klimaat veranderen eigenlijk ook gewoon leuk is. Ja, dat het leuk in het klimaat ten goede veranderen, bedoel ik dan natuurlijk.
0: Want er zijn ook genoeg mensen die heel erg somber worden over al het nieuws over het klimaat. En best wel veel jonge mensen ook die die gewoon depressief worden van al dat nieuws wat er op je afkomt. En jij zegt, we willen hoop bieden.
1: Ja, ik denk dat goed nieuws verkoopt over het algemeen beter dan slecht nieuws. En ik denk dat het ook leuker en fijner is voor mensen om te kijken van, joh, wat kan wel in plaats van wat kan niet. En er zijn natuurlijk een heleboel dingen waar het heel slecht mee gaat en waar het echt lastig en moeilijk is. Maar ik denk als we dan ons nu gaan focussen op de dingen die goede veranderingen teweeg brengen, ja, dan krijg je denk ik ook wat makkelijker en wat sneller een hoop mensen mee.
0: Ja. Wat voor ideeën zijn er? Kun je er eens wat uit plukken?
1: Nou, ik heb er een paar opgeschreven. Eén is bijvoorbeeld een initiatief die met herbruikbare verpakkingen komen voor alle spullen die je over het internet bestelt. Want we staan volgens mij, iedereen staat wel één keer in de week bij de papierbak met allemaal grote kartonnen dozen. Ja. Dat is natuurlijk onzin. Kijk, dat internet dat verdwijnt niet meer. Maar als je dus zorgt dat je met herbruikbare verpakkingen, die je vervolgens dan gewoon weer ergens in kunt leveren, zodat die weer voor een opnieuw gebruikt kunnen worden voor een verzending. Ja. Bespaar je enorme hoeveelheden karton, papier, plastic en noem maar op mee.
0: Ook al moet het dan weer vervoerd worden. Het oud papier moet ook vervoerd worden.
1: Ja, nee, ja, dat klopt. Maar in ieder geval, het materiaal zeg maar wordt gewoon meerdere keren gebruikt.
0: Dat wordt gewoon weer een verpakking.
1: Nou, een club als Follow This, wellicht al wel bekend. Hè, maar een partijen die echt die dialoog en het gesprek met de fossiele industrie, fossiele brandstoffenindustrie aan willen gaan. Om te kijken van jongens, kap daar nou mee. Dat is echt niet de toekomst. En ja, we zien ook in alle eerlijkheid dat in zonne-energie en windenergie en alles wat daar zeg maar mee te maken heeft, dat er inmiddels ook heel veel handel, winst en business in te draaien is. En als je als voorloper op een gegeven moment in dat soort industrieën en categorieën gaat investeren, dat je gewoon een heel mooi businessmodel zou hebben.
0: En moeten dat plannen zijn die nu al, want Follow This bestaat al een tijdje, toch? En moeten het nieuwe initiatieven zijn of mogen het dus ook dingen die zijn die al jaren lopen?
1: Ja, ik heb daar een hele vage omschrijving aan gegeven. Maar het is ook het eerste jaar, dus we zijn nog een beetje de dingen aan het uitkristalliseren. Maar zoals ik het zeg, het moet niet te groot zijn, maar ook niet te klein. En daarmee bedoel ik dat als een grote multinational zegt, nou, wij doen iets voor het klimaat, kunnen wij die 25.000 euro? Nou, ik denk dat ze dan van dat bedrag überhaupt niet echt warm zouden worden. Maar afgezien daarvan, dat draait al en dat loopt al, dat heeft financiering en dat soort dingen meer. Dus dan hoeft het niet per se. Het moet een aanmoedigingsprijs zijn. Tegelijkertijd wil ik de kleine initiatieven liever niet. Hè. Dus dan zeg ik van, joh, wacht nog een jaartje. Wat we wel graag willen is dat het zich al wel een beetje bewezen heeft. Of dat we gewoon weten en zien van, oké, hier zit echt winst in te behalen. Of hier valt winst in te behalen. Dit is iets wat al bewezen is dat het enigszins kan werken. En dat het vervolgens opgeschaald kan worden. Het is echt een aanmoedigingsprijs. Ja. Dus om te zorgen dat je als je bij die eerste hobbels komt, dat je op een gegeven moment een extra duwtje in de rug krijgt. En dat geld, dat is natuurlijk een mooie incentive waarbij je weer net eventjes een halve FTE of een FTE zou kunnen aannemen om bij jou in dienst te komen. Maar het is ook de publiciteit die eromheen zit. En de eeuwige roem van, luister, ja, ik heb de Nationale Klimaatprijs gewonnen.
0: Ja, en publiciteit voor de Klimaatprijs zelf. Ja, eigenlijk, daar doen we nu ook een beetje aan mee. Want mensen kunnen het nog steeds insturen en
1: zeker
0: meedoen.
1: Zeker. Waarvoor dank over het.
0: Ja, nee,
1: dat we
0: goed,
1: die publiciteit
0: krijgen.
1: We
0: hebben het wekelijks over klimaat, dus dat is hartstikke goed.
1: Je kunt inzenden tot 1 oktober. En we hebben al een hele lijst met ontzettend mooie initiatieven binnen. Maar ik zou zeggen, blijf gewoon lekker insturen. En dan gaat de jury zich in de maand oktober, begin november, over alle inzendingen buigen. Uh-huh. Dan wordt half november wordt een shortlist bekendgemaakt van 5 tot 7 initiatieven. En die kunnen zich dan 2 maanden lang genomineerd voor de klimaatprijs noemen. Ja, hè, zoals de Oscar-nominaties.
0: En dan opgeklopt en ja, dan is de bekendmaking.
1: En dan midden januari in de Groene Afslag bij Bussum gaat de uitreiking van de Nationale Klimaatprijs plaatsvinden.
0: Uiteindelijk zeg je dat moet iets heel groots worden. Het is eigenlijk absurd dat het er nog niet is. En misschien op een dag wel richting een Nobelprijs. Waarom zou dat er nog niet zijn?
1: Ja, ik doe tekort aan een aantal andere mooie dingen. Zoals Duurzame Dinsdag en Change Inc. En je hebt de Wubbel Okkelsprijs. Hè, dus ja, er zijn best wel initiatieven. Ik heb hem echt zo genoemd. De Nationale Klimaatprijs. Ook om zeg maar, klimaat daar echt heel duidelijk en kernachtig erin te zetten. Ik heb geen idee waarom die er nog niet was.
0: Nee.
1: Dus,
0: maar het kan natuurlijk ook zijn dat er al genoeg is. Je noemt er zelf al een aantal. Want er zijn allerlei innovatieprijzen. En wij hebben met Vroegvogels hebben wij het ook heel vaak over klimaat, over verpakkingen en over olievijn uitstrooien, over het land en over allerlei onderwerpen. Dus zou het niet kunnen dat er al heel veel gebeurt?
1: Nee, er kan niet genoeg gebeuren. Er kan niet genoeg aandacht aan besteed worden. Dus wat dat betreft denk ik dat het er is. Het feit dat er al bijna 100 aanmeldingen binnen zijn nu, en we zijn eigenlijk pas een week of 6-7 geleden begonnen, dat duidt er al op dat er in ieder geval vanuit al die initiatieven heel erg behoefte is om inderdaad die zichtbaarheid en ook die sponsoring en dat soort dingen te krijgen. Dus hij is nodig. Ja. En mensen willen hem.
0: Voor luisteraars die denken, hey, Marcel Belt, ik heb wel eens van die naam gehoord. Waar kennen we die man van? Je bent de man achter Marcel's Green Soap. Dat duurzame zeepmerk. Toen dus ook al heel erg bezig met duurzaamheid, ecologie. Waar komt dat vandaan?
1: Nu zei je dat ik dat merk niet mocht noemen. En nu noem je het zelf.
0: We noemen het 1 keer.
1: Oké.
0: Okay. Ja?
1: Sorry, ik was
0: nou, waar kwam dat vandaan? Waar was je altijd vandaan al zo bezig met natuur, duurzaamheid, hoe we de wereld achterlaten?
1: Ik krijg vaak die vraag inderdaad, waarom ik zo begaan ben met klimaat. Maar ik kaats die vraag dan graag terug van eigenlijk zou iedereen wat meer bezig moeten zijn met klimaat. Sterker nog, als iedereen dat was, dan zouden we een hoop van de problemen die we nu op dit moment zien niet hebben. Dus ik vind het niet raar of bijzonder dat iemand zich in wil zetten voor het klimaat of daarmee aan de slag gaat. Dus de mensen die dat niet doen, die zouden zich die vraag moeten stellen.
0: Ja. Maar voor veel mensen is het toch een ver van het bedshow, hè? Veel mensen zien het niet, of voelen het niet, of begrijpen het niet. Of het is moeilijk om dat tastbaar en dichtbij te maken, natuurlijk.
1: Ja. Ja, ik ben op leeftijd, ik weet het niet. Ik ben 62 en ik ben op de leeftijd dat ik toch echt wel bezig ben met de toekomst van mijn kinderen. Ik heb mijn bedrijf verkocht. Ik heb daar wat geld aan ontvangen. En dat geld wil ik hier heel graag voor inzetten. Want ik denk, als ik mij hier niet voor inzet, en hopelijk veel mensen met mij, dan wordt die toekomst van mijn kinderen misschien toch wat minder leuk als wat wij eigenlijk allemaal erg graag zouden willen.
0: Ja. Je zei het bedrijf is verkocht, de zeep is de deur uit. Ga je dan zelf, want 25.000 per jaar, dat gaat uit jouw portemonnee?
1: Ik stort dat in een stichting. Nee, dus de Nationale Klimaatprijs is een stichting. En daar doneer ik dus dit bedrag aan, zodat we de komende 5 jaar in ieder geval, zeg maar, met dat geldbedrag de eerste prijs kunnen belonen. En mijn idee en ambitie is ook om zeg maar in de komende maanden, jaren, op zoek te gaan naar meerdere donateurs. En dat kunnen groene bedrijven zijn, dat kunnen zeg maar rijkere mensen zijn met een groen hart. Ja. Filantropische instellingen. Dus bij deze, als dat mag, een oproep aan al deze partijen. Van jongens, laten we het met z'n allen doen. En laten we die mooie initiatieven die er zijn nog meer in het...
0: En kijk je ook naar de overheid?
1: Ja.
0: Slash, had dit niet iets moeten zijn vanuit de overheid?
1: Nou, ik denk, we hebben de overheid en ook het grotere bedrijfsleven hebben, denk ik, een jaar of 50, 60 de kans gegeven om hier echt mee aan de slag te gaan. En daar zijn wel wat dingen gebeurd natuurlijk, maar mondjesmaat, wat mij betreft. Dus, want in de jaren 70, jaren 80 van de vorige eeuw was eigenlijk al bekend dat we hiermee aan de slag moesten om erger te voorkomen. Ja, de overheid heeft de kans gehad. Ze doen het gewoon niet. En dat is, ja, tegenwoordig elke 2, 3 jaar zijn er wel weer verkiezingen. Politici zitten vooral in de campagnestand en zijn vooral bezig om kiezers niet te verliezen. Het bedrijfsleven is vooral bezig met winsten en vooral bezig om consumenten niet te verliezen. Dus... wat het idee achter deze prijs is, als wij nou zorgen en laten zien dat eigenlijk alle kiezers en alle consumenten, ik noem ze burgers, want dat zijn het zijn geen kiezers, het zijn geen consumenten, maar het zijn burgers, het zijn gewoon mensen zoals jij en ik die ja, de wereld een beetje beter willen maken. Als we laten zien dat die mensen dit willen, dan op een gegeven moment hopelijk komt een keer de politiek en het bedrijfsleven ook in beweging.
0: Ja, dus een soort bottom-up beweging.
1: Ja, ja.
0: De prijswinnaar uiteindelijk, die krijgt die 25.000 euro. Wordt die dan verder nog geholpen? Want je bent een ondernemer, je weet hoe het is van idee. Dat was toen ooit bij de zeep. Je hebt daar prachtige verhalen over geschreven en die zijn opgetekend. Dat was ook maar een ideetje en dat is uiteindelijk heel groot geworden. Ga je dit soort initiatieven dan ook nog verder helpen?
1: Ja, ik denk dat de aandacht die ze krijgen, hè, dus het geldbedrag in combinatie met de publiciteit, dat die er hopelijk toe gaan leiden dat er een hoop stakeholders, dus mensen in hun omgeving, en dat kunnen eventueel mensen zijn die in de toekomst bij dat initiatief willen gaan werken, mensen die geld willen investeren in dat initiatief, eventuele afnemers van de diensten of producten die een dergelijk initiatief probeert onder de aandacht te brengen, dat die makkelijker en beter met hun in contact komen.
0: Ja. Nou zit je hier bij Vroege Vogels. Het is een beetje de groene bubbel, zit je nu in. Heel veel luisteraars die zullen het verschrikkelijk met je eens zijn. Hartstikke goed dat het gebeurt. Maar het is niet nieuw voor ze. Moet je niet bij, weet ik veel, bij Harry Mens zitten? Bij Ongehoord Nederland, zolang ik nog kan. Moet je in een hele andere hoek tamtam maken?
1: Ik vind dat je groot gelijk hebt. En dat is precies ook mijn ambitie. En dat roep ik eigenlijk ook al een aantal jaren. Dat we zeg maar met die groep mensen die iets willen doen met het klimaat, ja, heel druk bezig zijn om elkaar continu schouderklopjes te geven. Van potverdomme, zijn we toch fantastisch bezig met z'n allen. Maar ja, uiteindelijk bereiken we, in goed Nederlands gezegd, geen reet daarmee. Dus ik denk dat het echt belangrijk is om zeg maar ook uit te reiken naar... nou, ik vind Harry Mens trouwens al heel erg ver gaan, maar ja, de andere media, SBS, RTL, De Telegraaf en gewoon mensen die andere media gebruiken dan waar wij Vroege Vogelvrienden zeg maar met name naar luisteren, om te zorgen dat we moeten dit met z'n allen doen. En zeg maar, het klimaat een beetje een handje proberen te helpen, dat is leuk en dat is positief. En dat beeld wil ik ook meegeven. Het klimaat verbeteren gaat niet over, oh, ik mag niet meer rijden, ik mag niet meer vliegen,
0: moeilijk.
1: Ik mag geen melk meer drinken of allemaal dat soort dingen meer. Daar gaat het niet om. Er zijn genoeg ontzettend leuke dingen die iedereen kan doen om te zorgen dat het allemaal net wat leuker en net wat gezelliger wordt met z'n allen.
0: En daarover gaan we horen tijdens die Nationale Klimaatprijs. Marcel Bell, dankjewel voor je komst.
1: Graag gedaan.
0: We gaan nog heel even met VPRO praten. Laura Stek, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
0: Noem één leuk ding, wat gaan jullie doen?
2: Wij gaan de nieuwe film van Robin Hood bespreken. Daarin is hij een soort getormenteerde, wraaklustige schurk.
0: Een hele lange baard.
2: Precies.
0: We gaan het horen zo direct, dus geschiedenis bij de VPRO. Vanavond begint beginnen we met Vroege Vogels TV weer. Ons najaarsseizoen zitten we vlakbij Norg in Drenthe. Fantastisch mooi met een houtsnip in de das. En stem nog even op de publieksprijs van de Natuurboekenprijs. Dag.
3: Chris Bangwa aan de Hoijledensingel in Rotterdam. Enkele jaren geleden begroef ik een kastanje in een bloempot. En die is uitgegroeid tot een boom van ongeveer 1,5 meter. Tijdens de warmte van dit jaar verloor de boom al haar bladeren. Ik dacht dat die afgestorven was. Met verbazing zie ik nu alle bladeren helemaal teruggekomen. Alsof het een tweede lente is. Dat spreekt mij als pensionado erg aan.
4: NPO Radio 1. Podcast. In de podcast Kunststof vanaf het Lowlands Festival rapper Soar over zijn nieuwe album Insomnia.
5: Ik wil niet klagen over dingen die andere mensen verkeerd doen. Als ik kan klagen over iets, dan kan ik het beter zelf goed doen.
4: En schrijver Roxane van Ieperen over de maakbaarheid van de werkelijkheid als rode draad in al haar werk.
6: Hier zit meer achter en ik snap dit niet en ik ga me erin vastbijten en dan snap ik het nog steeds niet.
7: Kunststof, een podcast van NTR. Nu op NPO Luister.
8: Ster. Bezoek Hiswate Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Bataviahaven Lelystad. Tickets hiswatewater.nl.
9: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
11: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
12: Beste DGA, samen klussen tijdens een verbouwing gaat prima. Maar beschikt de nieuwe generatie ook over de kwaliteiten om het familiebedrijf uit te bouwen? Boortrust begeleidt DGA's bij de zoektocht naar de juiste opvolging, binnen of buiten de familie. Boortrust. Thuis in DGA en familiebedrijven.
13: Zo, gratis proefverpakking. Dat is Attent.
11: Nee, Attens met ds.nl.
14: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je Vitepro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
15: Omdat ik weet hoe belangrijk een doorbraak kan zijn als je erop wacht, steun ik medisch onderzoek naar vrouwengezondheid.
16: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.
17: Nu te zien in het AVAS Theater in Leusden bij Amersfoort. De hitmusical Onze Jordaan. Geniet inclusief gratis parkeren en drankjes van deze veelgeprezen voorstelling vol herkenbare muziek. Boek je ticket snel via onzejordaan.nl.
7: NPO Radio 1.
18: 10 uur, Suzanne de Vries met het NOS-journaal. De Russische president Poetin heeft met de twee Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner gesproken in Moskou. Rusland zegt dat ze constructieve gesprekken hebben gevoerd over een mogelijk einde aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Later vandaag gaan de twee Amerikaanse gezanten voor het eerst naar Kiev om daar te praten met de Oekraïnse president Zelensky. In Amsterdam is vannacht geschoten op een feest. Een man is daarbij gewond geraakt. Hij is met een schotwond naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie is er tenminste 1 keer geschoten in het pand waar het feest was. Wat de aanleiding van het schietincident was, is nog niet duidelijk. Er is nog niemand opgepakt. In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt zijn de stemlokalen geopend. De deelstaatverkiezingen worden in heel Duitsland op de voet gevolgd. De rechtsradicale partij AfD gaat ruim aan kop in de peilingen. En verwacht wordt dat de partij de beste uitslag ooit zal boeken. Door het kiesstelsel is een absolute meerderheid denkbaar, waarmee de partij alleen kan gaan regeren.
2: De AfD wordt door de Veiligheidsdienst extremistisch genoemd. De partij wil onder meer asielrechten inperken en inzetten op remigratie, het gedwongen uitzetten van groepen mensen. In Egypte zijn 12 mensen ter dood veroordeeld voor drugshandel. Een van hen is een televisiepresentatrice die een misdaadprogramma presenteerde. Daarin interviewden ze onder andere criminelen. Volgens Egyptische media hoorden ze bij een criminele bende die drugs maakten en verkochten. Er was meer dan 750 kilo aan verdovende middelen en grondstoffen gevonden bij de bende. Ook zijn er vuurwapens in beslag genomen. De prestatrice ontkent dat ze bij de bende hoort en ze gaat in beroep tegen de doodstraf. Het weer. Vandaag komt vanuit het zuidoosten warme lucht richting Nederland, waardoor het 21 tot maximaal 24 graden wordt met af en toe zon. Dit was het NOS Journaal.
19: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
20: Pas je eindelijk het perfecte.

0: direct uit het juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Bij Ecoplaza geven we al onze boeren een eerlijke prijs. En niet een paar. En gaan wij 100% voor biologisch. En niet een beetje. En ook niet sinds gisteren, maar al ruim 40 jaar. Ecoplaza. Principieel voor een betere wereld. Niet een beetje, maar 100%.
2: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
1: Hoe meer mensen met ons meedoen, hoe beter voor de wereld. Daarom deze week korting op heel veel biologische producten. Tot wel 50%. Ecoplaza.
3: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
4: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
3: Of,
5: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
3: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
6: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heidser en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over drie generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
7: NPO Radio 1. VPRO.
8: OVT.
7: Over de onvoltooid verleden tijd.
8: Laura Stek.
9: Ja, welkom bij OVT, de wekelijkse geschiedenis bij de actualiteit. Met vandaag de bespreking van de nieuwe film over de middeleeuwse volksheld Robin Hood. Daarin zien we hem niet als blijmoedige altruïst, maar als een getraumatiseerde, levensmoeie bandiet. Hoe veranderde dat karakter van Hood door de jaren heen? En wat zeggen die talloze verfilmingen over de tijdgeest en onszelf? En Mieke de Jong hoorde na 80 jaar onzekerheid wie haar vader was. Ze is de hoofdpersoon uit het boek Wat verzwegen werd, over een pijnlijke Joods-Surinaamse familiegeschiedenis. De schrijver en de hoofdpersoon zijn straks hier. En journalist en historicus Dore van Duivenbode is vandaag onze huisrecensent. En we maken straks de nominaties bekend van de Libris Geschiedenisprijs. Jawel, de juryvoorzitter is hier voor de aankondiging. En dat is dit jaar radio-icoon Frits Spits. Goedemorgen.
10: Goedemorgen, Laura.
9: Was het moeilijk?
10: Om die boeken te lezen? Nee, het was een vreugde.
9: En was het moeilijk om een selectie te maken?
10: Ja, dat natuurlijk wel. Maar dat is altijd moeilijk. Want de volgorde bepalen. Maar dat doe je met elkaar. Dat doe je niet alleen. En dan kom je er altijd wel uit. We zijn eruit gekomen. We hebben een mooie shortlist van 5 boeken die de moeite waard zijn. En 1 daarvan krijgt die prijs.
9: Ja, we gaan het zo horen. In ieder geval de nominaties. Ja. Maar we beginnen in Duitsland.
11: In Duitsland zijn leden van de Reichsbürgerbeweging opgepakt.
12: Die vastgenomenen hängen verschwörungsmythen aan, bestehend uit verschillende narratieven der Reichsbürgerideologie.
11: Ze wilden een gewelddadige staatsgreep plegen door de regering af te zetten en een eigen overheid in te stellen.
9: Ja, ze zijn vaak extremer dan de AfD en planden zelfs al eens een staatsgreep. We hebben het over de zogenaamde Reichsbürger, een groep Duitsers die geloven dat de huidige Bondsrepubliek niet rechtsgeldig is. Hoe serieus moeten we die beweging nemen en wat zijn de historische claims waar ze zich op beroepen? Daarover spreken we met Duitsland-correspondent Guy Hoeks, die een boek schreef over de Reichsbürger. Welkom.
13: Dank je wel.
9: Ja, allereerst, het is een spannende dag vandaag. In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt zijn verkiezingen waar de AfD waarschijnlijk dik gaat winnen. Waarom ben je niet daar eigenlijk?
13: Dat is een goede vraag. De afgelopen weken ben ik heel veel in Sachsen-Anhalt geweest. Onder andere in hoofdstad Magdeburg. Maar ook op het platteland een beetje. En ik ben bij AfD bijeenkomsten geweest. En die voelde een beetje aan als rallies van Trump. Met niet MAGA, maar wir sind das Volk. En dat is een beetje de verdraaiing van natuurlijk de vreedzame demonstraties in 1989. Die uiteindelijk ja, dat SED-regime omverwerpte en leidde tot de val van de Berlijnse muur.
9: Ja, en nu is het inderdaad in Sachsen-Anhalt, maar hoe speelt dit in heel Duitsland? Hoe gaan de Duitsers hiermee om?
13: Ja, Sachsen-Anhalt is dus maar een kleine deelstaat. 1,7 miljoen mensen mogen naar de stembus. Maar het heeft een hele grote symbolische betekenis. Want als hier AfD, die door de regionale veiligheidsdiensten als extreemrechts wordt bestempeld, als die wint, dus met een grote meerderheid, en alleen kan gaan regeren, ja, dan is dat iets waar heel Duitsland met afgrijzen of naartoe kijkt. En dat kan ook gevolgen hebben voor bondskansliers Friedrich Merz in Berlijn.
9: Ja, maar je zegt heel Duitsland. Maar goed, de AfD is dus blijkbaar heel populair.
13: AfD is heel populair. Dat heeft vooral te maken met door de afkeer van de alt-partijen. Hè, van de CDU, de SPD en de Groenen, die daar toch... het niet is gelukt om daar 30 jaar lang, 35 jaar lang een gevestigde partij te worden. En je merkt dat daar de woede over heel groot is, dat de mensen in Oost-Duitsland zich in de steek gelaten voelen. Nou, AfD gooit daar extra olie op het vuur eigenlijk. Hè? Dus die speelt in ook op angsten. Hè? Je hoort daar heel veel. Ja, we zijn tegen buitenlanders. Nou, Sachsen-Anhalt heeft een percentage van 1,6% buitenlanders. Hè? En die arbeidsmigranten, die zijn ontzettend hard nodig daar in de regio, roept het bedrijfsleven ook. En in heel Duitsland, hè, want Duitsland is exportmeister. En heel veel familiebedrijven ook in Sachsen-Anhalt.
9: Ja, nu heb jij even naar jouw boek. Want je hebt een boek geschreven over de Reichsbürger, die soms ook gelieerd zijn aan de AfD. Er is enige overlap. Allereerst, wat is nou precies een Reichsbürger? Waar hebben we het dan over?
13: Rijksburgers zijn Duitse soevereinen eigenlijk, die terugverlangen naar de tijd van het keizerrijk tussen 1871 en 1918. Ja, dat zijn eigenlijk, ze werden voorheen weggezet als een stel, als het lachertje binnen de Duitse samenleving. Want ze gingen de straat op, ook bij Brandenburger Tor, bij mij om de hoek in Berlijn waar ik woon, met keizerlijke vlaggen en zo. Nou ja, laat ze maar, weet je wel, laat ze dromen over de monarchie, wat wij in Nederland natuurlijk wel gewoon hebben.
9: Want hoe lang bestaan ze al, even ter die een?
13: Ja, dus ze zijn een beetje in de jaren 70, 80 overgenomen. Er is een Rijksburger, Manfred. Manfred Rude heet hij. En hij heeft dus die titel van Karl Dönitz overgenomen. Nou, dat is een van de laatste overlevenden binnen dat naziregime. Dus die kreeg van Hitler ook de titel van Rijkskanselier van Duitsland. Nou, dus op zijn sterfbed heeft dus die Röder, vroeger een communist, daarna lid van de extreemrechtse NPD, heeft die titel dus aangenomen en heeft dus zichzelf tot Rijkskanselier van Duitsland uitgeroepen, wat natuurlijk absurd is, maar hij heeft het wel gedaan en daarmee het zaadje geplant voor heel die Rijksburgerbeweging in Duitsland.
9: Ja, dus hij heeft gezegd, ik ben nog de laatste rechtsgeldige Rijkskanselier van Duitsland. Dat naziregime is nooit echt ten einde gekomen en dat geef ik nu aan jullie en jullie gaan dit voortzetten. Ja. Maar dan zit het dus heel erg, want je had het net over het Duitse keizerrijk, dat ze zich daarop beroepen, maar er zit dus ook een link met het nazirijk.
13: Ja, het Eerste Rijk, het Romeinse Rijk, het Tweede Rijk, het Duitse Keizerrijk.

0: echt ten einde gekomen. En dat geef ik nu aan jullie. En jullie gaan dit voortzetten. Ja. Maar dan zit het dus heel erg. Want je had het net over het Duitse Keizerrijk. Dat ze zich daarop beroepen. Maar er zit dus ook een link met het Nazi-rijk.
1: Ja, het Eerste Rijk, het Romeinse Rijk, het Tweede Rijk, het Duitse Keizerrijk. Maar ook het Derde Rijk speelt een hele grote rol binnen deze beweging van Duitse soevereinen. Die trouwens compleet versplinterd is. Hè. Dat bespreek ik ook in mijn boek trouwens. Hier, ik hou hem even vast. ik ben dus op zoek gegaan na dus die types. Ik ben naar Rostock gereisd. Ik ben naar Baden-Württemberg gereisd. Wat echt een hotspot is. Ik heb met Rijksburgers gesproken die misschien wel wapens achter de hand hadden. Die dus inderdaad zo'n keizervlag ook in de tuin hadden geplant.
2: Wat voor types zijn dat dan?
0: Frits Spits. Ja.
1: Ja, dat is een hele goede vraag. Dat zijn eigenlijk types die zich hebben afgekeerd van de Duitse samenleving. Die hun ID-kaart hebben ingeleverd bij de gemeente. Die hebben gezegd, oké, ik betaal geen belastingen meer. Ik stem ook niet op een politieke partij. Nou, sommigen die stemmen dus wel op AfD. Want dat schrijf ik ook in mijn boek. Waar dus deze Duitse soevereinen zijn, is de AfD nooit ver weg. Nou, dat is dus ook bij die geplande staatsgreep het geval geweest. Met die zogenaamde, of de prins Heinrich Royce de 13e. Overigens een achterneef van Beatrix. In dat beklaagde bankje in Frankfurt zat dus ook een voormalig AfD-bondsdaglid. Rechter, nota bene. Nou ja, dus dat zijn eigenlijk hele verschillende types. Maar het zijn overwegend mannen van middelbare leeftijd.
3: Zo van de vermoeden.
1: Ja, nou ja, ik kan het niet mooier maken dan het is.
0: Maar zij verwerpen het idee. Zij vinden de Bondsrepubliek niet rechtsgeldig. En ze beroepen zich eigenlijk op historische claims. Wat zijn dan, even voor de duidelijkheid nog, want je noemde die rijken. Wat is nou precies de gedachte?
1: Ja, de gedachte is eigenlijk dat het Duitse Rijk nooit ondergegaan is. En dat wordt ook, dat is ook door het Duits Constitutioneel Hof in Karlsruhe, ook nog eens in 2015 uitgesproken. Dus wat die Rijksburger doen, die pakken een feit en die breien daar omheen een eigen waarheid. Dus als je zo ook met ze in discussie gaat, dan kun je die ook nooit winnen, want het gaat niet om feiten. Maar er zit wel een kern van waarheid in.
0: En wat is dan die kern van waarheid?
1: Die kern van waarheid is dus nog dat het Rijks of het Duitse Rijk dan nog wel bestaat, rechtsgeldig is. Maar je hebt natuurlijk gewoon de Bondsrepubliek. Hè? Daar is dat is het rechtsorgaan, of hoe noem je dat? Nou, ik ben geen rechtsgeleerde, maar in ieder geval, we leven in de Bondsrepubliek Duitsland. En zij beweren van niet, want zij zeggen nee, wij leven in het Keizerrijk. En ook de Weimarrepubliek is nooit, had nooit geaccepteerd mogen worden. En Rusland en Amerika moeten eindelijk een vredesverdrag ondertekenen, wat ook zo'n raar verzinsel is. Maar goed, daar hameren ze op voor.
3: En toornt het ook een beetje aan de legitimiteit van Duitsland, van de Duitse regering? Of ziet de rest van de bevolking het toch al een soort status aparte?
1: Nou ja, dus deze Rijksburgers hebben lang ook geen aandacht gekregen. Ook omdat Duitsers misschien ook een beetje krampachtig als het gaat om geschiedenis. Met een hele goede reden natuurlijk. Maar ja, met die Rijksburgers zijn ze bang dat misschien een beerput wordt opengetrokken als ze ook maar een beetje gelijk geven. En dat doen ze liever niet.
0: En om wat voor aantallen hebben we het eigenlijk? Want je zei eerst van ze waren een beetje het lachertje. Maar ja, is het een groeiende groep die we echt serieus moeten nemen?
1: Ja, het is wel een goede groep. Dus de veiligheidsdienst in Duitsland, hier spreken van 25.000 Duitse soevereinen en zelfverwalten. Nou, dat zijn autonomen, dat zijn graafschappen die niet per se terug willen naar het keizerrijk, maar die wel zeggen van, hé, mijn erf is mijn koninkrijk. En dus deze groep is dus wel groeiende, alleen die aantallen, ja, dat is heel lastig om vast te stellen, omdat heel veel soevereinen zich dus ook niet laten zien en laten gelden. En af en toe gaan ze naar Schwerin toe, naar een Noord-Duitse stad, en dan gaan ze met een vlag zwaaien van het huis Royce, hè, van dus die prins die dus in die achterneef van Beatrix, die dus vastzit.
0: Ja, want laten we daar even. Die heeft dus een aanslag beraamd. Of die wilde in ieder geval.
1: Een putsch, dus daarvan wordt hij verdacht. Ja.
0: Precies, hij wilde gewoon een staatsgreep plegen. Kunnen we even ingaan op deze prins? Want je zegt net, de achterneef van Beatrix. Wie is hij en waarom is hij zo, eigenlijk zo boos? Want dat is volgens mij waar het om gaat, toch? Hij is eigenlijk persoonlijk gedreven heel erg.
1: Ja, dus deze prins Heinrich Royce de 13e komt uit een vooraanstaand vorstenhuis in Thüringen oorspronkelijk. Maar we weten allemaal, Thüringen ligt in het oosten van Duitsland. Daar is ontzettend veel gebeurd. Nou, de Tweede Wereldoorlog

0: Eerst hebben nazi's familiebezit afgepakt. Daarna kwam het Rode Leger van de Sovjets. En vervolgens heeft de DDR die landerijen, die kastelen, die juwelen in bezit genomen. Nou, na de Wende heeft dus deze Heinrich Reuss op het sterfbed van zijn vader beloofd: ik haal dat familiebezit terug. En hij heeft de afgelopen 35 jaar geprocedeerd zonder heel veel succes. Maar hij is steeds verbitterder geraakt. En dat komt ook uit gesprekken naar voren met familieleden die ik heb gesproken. Dat hij dus maar één doel had. En op een gegeven moment is daar een moment geweest. En zijn moeder is 100 jaar oud geworden. Dat hij op haar verjaardag, wat een feestelijke aangelegenheid moest zijn, een speech hield waarin hij zei van: ja, het keizerrijk is de kop op, de nek omgedraaid. En ik geloof niet in de Bondsrepubliek. En vanaf dat moment is hij eigenlijk een beetje geradicaliseerd. En heeft hij dus deze Rijksburger voor zijn karretje gespannen door heel het land. Heeft hij een soort van moderne vrijkorps, het keizerrijk opgericht.
1: Dus die Rijksburger die bestonden eigenlijk al, maar die waren nog een beetje marginaal. En hij heeft die beweging weer nieuw leven ingeblazen door eigenlijk een hele particuliere boosheid. De mensen daarin mee te nemen eigenlijk.
0: Ja, dus ex-Bundeswehrsoldaten, politieagenten, maar ook een waarzegster zat erbij, een advocaat. Ja, dat waren allemaal gestudeerde mensen, slimme mensen, ook een hovenier. Het was heel divers, die beweging. En wat je ziet is, dus hij heeft ook geclaimd dat hij ook de erfprins was van het vorstenhuis. Maar dat was hij niet, want dat was Heinrich Reuss de 14e. En die heb ik ook nog kort gesproken. En ik heb met uiteindelijk zijn zoon ook gesproken. Nou, dat is een jonge man van 28 jaar die in thuisstad Kera dat allemaal probeert op te bouwen weer. Nou, dat is eigenlijk fantastisch. Maar die heet dan ook weer Heinrich Reuss, maar dan de 29e. Alle mannen binnen dat vorstenhuis heten Heinrich. En dat is compleet verwarrend natuurlijk ook, maar tegelijkertijd heel tragisch. Want die Heinrich Reuss de 13e heeft eigenlijk alles verpest voor iedereen.
1: Ja. Denk je dat die Duitsers met hun geschiedenis van al die kleine vorstendommen en keurvorsten ook extra vatbaar zijn voor dit soort denkbeelden? Dat dat toch, ja.
0: Ja, dat is een goede vraag. Het zit in het Bondsdag. Zit iemand van AfD, Beatrix van von Storck. En zij is ook zo iemand, Huis Oldenburg. Zij is ook een beetje verbitterd geraakt door dus die rechtsstrijd met de Duitse staten. Zij komt ook uit het oosten van Duitsland. Nou, adel in het westen van Duitsland heeft eigenlijk al het familiebezit dat het ooit is afgepakt wel teruggekregen. Maar je ziet dat daar heel veel pijn zit in het oosten van Duitsland. En die gaan een beetje alle kanten uit. Dus het is heel lastig om te zeggen. Maar ja, weet je, als je rechtsliberaal bent en conservatief, dan ben je absoluut natuurlijk niet extremistisch. Dus je kan absoluut niet spreken voor de rest van de vorstenhuizen. Dat benadruk ik ook in het boek. Dat deze Heinrich Reuss de 13e op zichzelf staat.
1: Ja, hij staat op zichzelf, maar er is dus wel overlap met die AfD. Want zie je ook zie je overlap in hoe zij naar de geschiedenis kijken of hoe zij met de geschiedenis omgaan?
0: AfD wil heel graag het oorlogsverleden begraven. De dag van de overwinning op het nazi-regime willen ze de dag van het verlies gaan noemen. Ze willen eigenlijk behoorlijk wat gaan omkatten. En dat zie je ook in Sachsen-Anhalt. Daar willen ze het onderwijssysteem op de schop nemen, maar ook de veiligheidsdiensten. Nou ja, niet voor niets, want de veiligheidsdiensten die zeggen in Sachsen-Anhalt: AfD is extreem rechts. Nou, Rijksburger die hebben eigenlijk ook, die willen ook een totale transformatie, maar dan weer terug naar het verleden. Alleen ik heb ook het vriendelijke gezicht van het Nationaal Socialisme gesproken, zoals hij zichzelf in geheime chats noemde. Matthias Helfrich, die zit in de Bondsdag, komt uit Dortmund, is lid van AfD dus. Mm-hmm. En die noemt Rijksburger dus ook maar stel dagdromers, weet je wel. Dus je ziet ook binnen de AfD dat daar echt niet volledige overlap is met Rijksburger.
1: Nee, maar hij noemt ze dagdromers, maar daar kan je het ook een beetje mee afdoen, toch? Een beetje relativeren.
0: Absoluut.
1: Van de geweldsdreiging.
0: Ja, want dat deed Alice Weidel deed dat ook, de co-voorzitter van AfD. Nou, die heeft direct na de arrestatie van Heinrich Reuss de 13e op 7 december 2022, zo lang geleden is dat, dus zo lang zit hij al vast, in voorarrest dus. En dan hoor je Weidel ook zeggen, ja, dat zijn een stel rollato-putschisten. Weet je wel, dat zijn een stel bejaarden, die moeten niet serieus nemen. En dat is precies de tactiek van AfD ook, weet je wel, bagatelliseren. En het is ook een beetje onrust stoken, want daar is deze partij bij gebaat uiteindelijk, zie je in Sachsen-Anhalt.
1: Ja, nou, we gaan vandaag zien hoe het uitpakt. Dankjewel Guy Hoeks, je boek heet Duitse dagdromen over het keizerrijk en het is afgelopen week verschenen. Dankjewel.
0: Graag gedaan.
2: De actualiteit van de geschiedenis.
3: Dit is tot 12 uur OVT.
1: En vandaag maken we, zoals gezegd, in OVT de nominaties bekend van de Libris Geschiedenisprijs, de prijs voor het beste historische boek. En daarom is hier Frits Spits, juryvoorzitter van dit jaar. Welkom thuis, Frits, zou ik willen zeggen. Je bent van de zender gegaan.
4: Ik heb hier gewoond, maar het is niet echt anders ingericht nog.
1: Nee, gelukkig niet. Is het misschien nog te kort geleden. Ja hoor. Precies. Hoe beviel het inderdaad? Je zei net al van het was heerlijk om al die boeken te lezen. Ja. Ben jij een lezer op het gebied van historische
4: boeken?
1: Nee,
4: ik ben vooral een lezer van poëzie en van Nederlandse literatuur. En niet zozeer van historische boeken. Niet omdat het me niet interesseert, maar omdat je maar één keer kunt. De tijd, een dag heeft maar 24 uur. En ik vind, ik hou heel erg van gedichten en van muziek. Dus ik heb er vaak geen tijd voor. Maar ik heb er nu tijd voor genomen. En ik moet zeggen, het was voor mij een ontdekking.
1: Ja, nu moest je wel.
4: En ook een heel groot respect voor de schrijvers. Want de zorgvuldigheid waarmee deze boeken worden geschreven, de diepgang die ze hebben en ook de manier waarop ze zijn geschreven, hebben we natuurlijk ook opgelet, en ik dan speciaal op het taalgebruik. Dat heeft mij echt heel erg blij gemaakt. Ik vond het heel, heel erg leuk.
1: Ja, dus er zijn ook boeken die geschikt zijn voor een breed publiek.
4: Ja, zeker. Het zijn historische boeken die gericht zijn en bedoeld zijn voor een breed publiek. En ik vind dat ze aan die voorwaarden allemaal beantwoorden. Ja, ja.
1: Goed, we gaan ze bekendmaken. De vijf boeken die genomineerd zijn. Ja, ja, in willekeurige volgorde.
4: Willekeurig.
1: Zeggen we er maar even bij.
4: Ik zeg er verder niks bij. Ik begin met het boek van Dick Verkuijl over de ongenaakbare Bolkestein. Die leefde van 1933 tot 2025. Verkuijl is eindredacteur nieuws van de NOS. En ik weet dat hij ondersteund is door Gert Kluk, die ook verbonden was aan de nieuwsredactie van de NOS. Het is echt een voortreffelijk boek dat een inzicht geeft in de gang die Bolkestein heeft gemaakt. Eerst bij Shell begonnen en daarna door de Nederlandse politiek. En het boek heet De ongenaakbare Bolkestein.
1: Ja, waarom is dat?
4: Omdat hij altijd ongenaakbaar is geweest. Hij heeft altijd in feite zijn eigen zin gedaan. Hij is altijd de baas gebleven over wie hij wilde zijn, welke invloeden er ook waren. Hij is ongenaakbaar, dus hij, daardoor ook eigenzinnig, en heeft zijn eigen weg gekozen. Maar een buitengewoon boeiend politicus natuurlijk, die belangrijk is geweest voor het ontstaan van Paars in 1994. Deze week is Elko Brinkman overleden. En die zal niet met plezier aan Bolkestein hebben teruggedacht. Nee.
1: En is het ook een kritisch boek?
4: Ja, het is zeker ook kritisch. Het is niet zo dat hij wordt verheerlijkt of op een voetstuk wordt gezet. Nee, hij wordt heel realistisch besproken. En ik vind vooral de periode waarin hij de Paars heeft geconstrueerd, en dat hij ook de eerste was die het antisemitisme dat in Nederland opkwam in het begin van de 1990 toen, dat hij dat aan de kaak stelde. En ook dat hij de minderhedendiscussie heeft aangezwengeld. Hij heeft echt wel vernieuwend werk gedaan, en hij heeft ook als Europees commissaris buitengewoon goed gefunctioneerd.
1: Goed, dat is dus de eerste, ja. De ongenaakbare Bolkestein, ja. Dick Verkuijl. De tweede.
4: Ja, ik blader even door mijn, aantekening. Maarten van Ginderachter, dat is een Belgische hoogleraar. Arm Vlaanderen, een wereldgeschiedenis, heet het. Honger, ziekte en globalisering van de 19e eeuw. En wat zo bijzonder is aan dit boek, vind ik, dat hij heeft aangetoond dat de hongersnood en de armoede van Vlaanderen heel erg te maken heeft gehad met wat er buiten Vlaanderen gebeurde. Want Vlaanderen heeft de grote aardappelziekte gekend. En die aardappelziekte is als het ware geïmporteerd uit Peru. Dus hij heeft aangetoond dat die hele geschiedenis van arm Vlaanderen eigenlijk te maken heeft met wat er in de rest van de wereld is gebeurd. Bijvoorbeeld ook de import van de cholera uit India.
1: Goed, een grote en een kleine geschiedenis, ja, dus eigenlijk.
4: Ja, en arm Vlaanderen. En dat kan je nou niet meer zeggen, hè, dat Vlaanderen arm is.
1: Precies. Nee. Maarten van Ginder achter arm Vlaanderen. De derde.
4: De derde is van Maite Karsenberg. Dat heet Dubbelleven. Buitengewoon interessant boek. Over Geertruida Kaptein Muiske en haar rebelse levensfilosofie. Het is een vrouw waarvan je zou kunnen zeggen, die heeft aan de basis gestaan van de emancipatie, van de vrouwenbeweging. Niet dat zij een echte feministe was. Ze wilde wel een goed contact met mannen. Maar ze heeft wel zich sterk gemaakt voor het zelfstandig zijn van vrouwen. En dat vrouwen konden gaan studeren. In 1880 waren er nog maar 3 vrouwen die studeerden. Het is eigenlijk ongelooflijk. En zij is een van die vrouwen. Dat dubbelleven, dat slaat er ook op. Ze was moeder van 3 kinderen. Af en toe werd het haar te veel, omdat ze die andere kant ook wilde. Ze wilde heel graag meedoen aan het maatschappelijk debat. En dat heeft ze ook gedaan. En daardoor is zij soms depressief geworden. Is een paar keer opgenomen in een psychiatrische inrichting.
1: Ja, dus het heeft veel gekost. Maite Karsenberg is hier ook te gast geweest. Dat is terug te horen in de OVT-podcast.
4: Dat zal een fantastisch verhaal zijn geweest. Ja. Want het aardige van dat boek is ook dat zij als het ware nagereisd. Hè? Ook wat zij, waar Geertruida is geweest.
1: Maite Karsenberg, Dubbelleven. Ja. Dus. En dan gaan we naar het vierde boek.
4: Ja, De Chronieken van de Dood, Opstand en Executies in de Nederlanden, van Isabel Castiels. Dat speelt in de 16e eeuw. Dat is het begin van Luther en van de beeldenstorm en van de conflicten tussen de katholiek en de gereformeerden. Ik wist er niet zo heel veel van. Meer.
1: Nou, het is geen gezellig onderwerp.
4: En het goede van dit boek is dat zij de executies heeft beschreven vanuit de rechters, de vierschaar, vanuit de beul, die eufemistisch de scherprechter wordt genoemd, vanuit de patiënten. De patiënten was de naam voor de veroordeelden. Die werden patiënten genoemd, krankzinnig, als je dat nu leest. Vanuit het publiek. En er is ook gesproken over het galgenveld, over de vogelenspijs. Zeer interessant boek, gebaseerd op chronieken van die tijd.
1: Ja, nou, het klinkt als iets waarvoor je niet te veel moet eten van tevoren.
4: Nee.
1: Isabel Castiels, De Chronieken van de Dood, Opstand en Executies in de Nederlanden. Ja. En dan gaan we naar het laatste boek.
4: Ja, Dick van der Meulen, Meester in het Paradijs, Jacques P. Thijssen en het Landschap. Het is mij nog nooit eerder voorgekomen dat als ik een boek lees, dat ik op de fiets ben gestapt en naar het Naardermeer ben gefietst om te kijken of wat hij heeft beschreven wel klopt met dat boek. Ik vind als je als schrijver mij zo ver krijgt, dan is het heel bijzonder. Die Dick van der Meulen, die is dus de gang van Jacques P. Thijssen, die veel over onze natuur, de grondlegger van natuur, natuurbescherming. Hij is de grote man daarvan. Je hebt de Jacques P. Thijssen scholen. Dick van der Meulen is zijn gangen nagegaan. En wat ik zo knap vind aan het boek is dat hij de natuur van nu kan vergelijken met de natuur die Jacques P. Thijssen heeft beschreven. Nou, dat zijn de 5 boeken.
1: Goed, hartelijk dank Frits Spits. We gaan de winnaar bekendmaken. Die maken we ook in OVT bekend. Zoals ieder jaar hebben we een feestelijke uitzending met alle genomineerden vanuit de Openbare Bibliotheek in Amsterdam. En jij bent daar natuurlijk ook, Frits. Dan gaan we verder praten over al deze boeken.
4: Ja.
1: Wil je erbij zijn, dan kun je je aanmelden via onze website www.vpro.nl/OVT. Daar vind je het aanmeldformulier. En op dat formulier kun je je ook aanmelden voor de uitzending van 27 september. Want ook dat is een speciale locatieuitzending. We openen met de maand van de geschiedenis dan. En dat doen we vanuit Forum in Groningen. Dus vpro.nl/OVT.
5: People speak of Robin Hood. Tell us stories. They're all lies.
6: This world cares only about blood. And blood is all that we're given in return.
1: Ja, sinds deze week draait The Death of Robin Hood in de bioscoop. En daarin is de legendarische figuur Robin Hood geen nobele held, zoals we die kennen, die steelt van de rijken om de armen te helpen, maar een getormenteerde bandiet, moe van zijn eigen moordlust. Klopt dat beeld historisch gezien een beetje? En hoe heeft Robin Hood zich door de geschiedenis heen ontwikkeld? Ik vraag het aan Floortje Smit, filmkenner en historicus. Goedemorgen.
7: Goedemorgen.
1: Heb je genoten van deze film?
7: Het is een hele gruwelijke film. Het zet de middeleeuwen echt neer als een soort, een soort verschrikkelijke plek waar iedereen elkaar maar afmaakt en naar het leven staat.
1: Ja, het is geen goede PR voor de middeleeuwen.
7: Nee,
1: maar weer eens.
7: Nee. Maar wat het interessant is, vind ik, en wat ik er heel erg leuk en mooi aan vind, is dat ze eigenlijk dat die film eigenlijk de mythe van Robin Hood bevraagt. Het begint eigenlijk al met dat de hoofdpersoon alles weghaalt wat je weet over Robin Hood. Dus inderdaad, stelen van de armen, stelen van de rijken en aan de armen geven, onzin. Marianne, nee, een man als ik kent helemaal geen liefde. Hij is ook alleen als je hem ziet. Dus we hebben helemaal geen merry men, hè, als groepje om hem heen. En hij zegt, alles wat je hebt gehoord over mij is onzin. Ik ben gewoon een outlaw geweest, een bandiet. Ik heb gestolen en gemoord omdat ik daar heel veel plezier in had. Om mezelf te verrijken. Ik heb al die verhalen een beetje verzonnen en ingezet, zodat ik een groep mensen om me heen kon verzamelen. En ik zit nu op een punt in mijn leven dat ik daarmee in het reinen moet komen. En niet alleen dat, is dat hij er eigenlijk achter komt dat hij met al dat bloedvergieten wat hij dan gedaan heeft, een soort sleep aan mensen achter zich aan heeft die hem, die wraak op hem willen nemen. Dus ja, die bloedwraak willen nemen.
1: Ja, het is echt een gruwelijke film. Ik heb het even volgehouden. Ik maakte me wel zorgen over de mentale staat van de regisseur, moet ik eerlijk zijn, dat hij zo'n film maakt. En
7: dus ook dacht ik steeds, hoeveel werk zou de geluidsnabewerking hebben gehad, ja, met alle bloedspetters en messteken. En nou ja, ja. Je moet het aankunnen, zeg maar. Ja, hij komt op een gegeven moment wel, want het is gebaseerd op de ballade Robin Hood's Death. Waarin hij ook in een soort klooster terechtkomt. En dan wordt hij verzorgd door een moeder overste. Want hij wordt ergens voor dood achtergelaten. En hij wordt eigenlijk helemaal opgelapt door die moeder overste. En dan wordt het bijna een meer filosofische film. Hè, over wat we doen met verhalen en waarom we die vertellen. Of je dat ook op een goede manier kan gebruiken. Of je bijvoorbeeld die cyclus van geweld ook kan doorbreken. Dus er komt wel een mooie. Maar ik kan me heel goed voorstellen dat je door dat eerste gedeelte daar niet meer zo voor open staat.
1: Ja, het is dus wel een film met veel metalagen ook, ja, over dat karakter van Robin Hood. Want laten we even, voordat we in de filmgeschiedenis duiken, nog even terug naar de basis. Het is dus een eeuwenoud fictief figuur. Wanneer duikt hij voor het eerst op in de literatuur?
7: Nou ja, dat is dus interessant. Hij is eigenlijk al een paar honderd jaar wordt dat verhaal al verteld. Dus je kan uit de bronnen zien dat het personage al bestaat. Er zijn bijvoorbeeld allemaal mensen die zichzelf ook Robin Hood noemen. Dus dat betekent eigenlijk dat er al een orale geschiedenis moet zijn waarin dit figuur belangrijk is. En eigenlijk pas aan het einde van de of in de 15e eeuw worden die verhalen opgeschreven. Of dat alle verhalen zijn die over Robin Hood gingen, dat weten we dus niet. Maar het verhaal eigenlijk, of de Robin Hood die in die verhalen zit, verschilt ook weer enorm van de Robin Hood die wij denken te kennen. En dat komt omdat er door die eeuwen heen de hele tijd aanpassingen zijn geweest. Dus een van de belangrijkste personages die wij kennen, bijvoorbeeld, dat is Lady Marianne. Dus de vrouw op wie die heel erg verliefd is. Nou, in die ballades zitten eigenlijk überhaupt niet echt vrouwen. Hij is vooral bezig wel met de Heilige Maagd. Hij is heel religieus. Maar er zit geen vrouw in. Die komt eigenlijk pas in de 19e eeuw, met de opkomst van de literatuur, met die romantische literatuur, komt die Marianne er opeens in fiets en krijgt een heel prominente rol. Dus zo, ja. En zo zijn er meer dingen waarvan wij nu denken, oh, dat is typisch Robin Hood. Nottingham bijvoorbeeld. Ook dat is helemaal niet duidelijk. Dat hij meegedaan heeft aan de kruistochten, dat komt weer uit het boek Ivanhoe bijvoorbeeld. Nou, en zo zijn er allemaal.
1: Dus ja, het is een soort projectiescherm. Elke tijd heeft zo'n andere Robin Hood, zeg maar.
7: Ja, en dat hele stelen van de rijken en geven aan de armen, dat zit daar eigenlijk ook niet. En als je helemaal kijkt naar die ballades in het begin, heeft hij vooral een soort moeilijke relatie met de Sheriff of Nottingham en nog wat andere machthebbers. Maar het is allemaal heel lokaal en niet zo groots.
1: Ja, nou, het is, ik ken dus vooral de blije Robin Hood, die alles goed doet uit de Disney-film. Daar ben ik mee opgegroeid. Het is een dankbare hoofdpersoon voor heel veel films. Ja. Want hoeveel zijn er ongeveer?
7: Een stuk of 60 inmiddels. Oh, ja. Als je ook nog tv-series en dat soort dingen meetelt. Maar ja, bijna ieder decennium krijgt wel een grote Robin Hood-film.
1: Ja, precies. En die verschillen dus nogal. Laten we eens luisteren naar een heel vroege filmversie. The Adventures of Robin Hood uit 1938.
8: England, in the gallant days when history hung on the flight of an arrow or the slash of a sword. When one man alone dared challenge the might of his country's oppressors. One leader and his stalwart band, Robin Hood. Outlaw of Sherwood Forest, robbing the rich to feed the poor, humbling the proud to serve the meek, ready to fight for king, for country.
1: Ja, wat zien we hier voor Robin Hood in deze versie? Ja,
7: dit is de Robin Hood die eigenlijk het eindpunt is van 500 jaar mythevorming. Die gaat er volledig in mee. Het is ook 1938, dus het is de tijd van escapisme in de bioscoop. Technicolor, dus hier kennen we ook dat hele felgroene pakje van hem van. En het is een fantastische held. Hij is vrolijk, hij is schalks. Hij maakt iedereen een beetje belachelijk. En er zit natuurlijk die grote romance in met Marianne. Wat hij nou precies doet aan inderdaad stelen van de rijken, zie ik niet echt heel erg. Hij is meer toch persoonlijk gedreven ook in wat hij doet. En wat ook interessant is dat we hem ook wel vaak zien als een soort volksheld, hè, die dan een soort opstand onder het volk veroorzaakt, aanwakkert. Maar hier komt gewoon de koning aan het einde terug. En dan is alles weer zoals het was. Er is weer een goede koning. Dus hij houdt dat hele systeem, hè, dat moet wel in stand blijven zoals het
1: Dus eigenlijk
7: was.
1: Een hele brave Robin Hood wel.
7: Een hele brave, een heel lief, maar wel echt. Ja, ik vind dit dus een heerlijke Robin Hood film. Omdat hij inderdaad dat ondeugende ook heeft. En het is natuurlijk allemaal malligheid. In al die kleur. Maar ik denk dat dat de essentie is van die mythe en waarom het zo werkt.
4: Doe me ook denken aan Van den Vos Reinaerde. Er zijn natuurlijk meer voorbeelden van historische figuren uit de literatuur die helemaal veranderd zijn. Want Van den Vos Reinaerde was een verschrikkelijk beest die meedogenloos was. Maar die is in de loop der jaren heel erg populair geworden.
1: Nou ja, die is dus gemerged met Robin Hood in die Disney-film. Want dat is een vos.
4: Okay.
7: Ja. Het interessante is inderdaad dat zo'n mythe overleeft natuurlijk ook alleen op het moment dat hij zich steeds weer aan die tijd aanpast en aan de mores van die tijd. Dat is de reden ook dat zoiets natuurlijk ook populair blijft, denk
4: ik. Tom Lanois heeft een fantastisch boek over geschreven vorig jaar. Over Van den Vos, over de echte Van den Vos Reinaerde.
1: Ja, het zijn altijd heerlijke verhalen. We horen ook even een filmversie met Frank Sinatra als Robin Hood.
9: Robin Hood in Chicago. Frank Sinatra is Robin.
10: My kind of town,
11: Chicago!
9: What boy wouldn't thrill at this stirring call to the manly art of self-defense?
1: Ja, dit is gewoon lekker om te laten horen. Toch, Frank Sinatra als Robin Hood?
7: Ja, en dan Robin Hood naar deze tijd verplaatst. Dat is natuurlijk omdat het een soort archetype is, wat je natuurlijk heerlijk kan gebruiken. Dit gaat over Chicago en maffia, dus ja, daar kan je natuurlijk prachtig op projecteren. Dat hele idee van de nobele bandiet. Ik denk dat nog steeds in heel veel maffiafilms zit, trouwens, als je er naar kijkt.
1: Ja, precies. En dan maken we een sprong naar 1976. Dan wordt het eigenlijk een soort ultieme love story, waar Sean Connery en Audrey Hepburn eigenlijk constant met elkaar in de bosjes liggen. Laten we even luisteren.
12: Now, the legend becomes a love story. Columbia Pictures presents Sean Connery and Audrey Hepburn in Robin and Marian.
13: I love you and you make me proud.
14: You're so beautiful.
13: I love you more than God.
1: En deze heb je ook gekeken.
7: Wat
1: toch?
7: Een grappige trailer. Nee, ja, want het is. Ik vind het juist veel grappiger dan dit idee van, die hele love story. Het gaat erover dat hij. Het is een oudere Robin Hood. Hij keert terug. Hij keert terug van de kruistocht. En hij denkt: ik pak mijn leven gewoon weer op zoals het ging. En Marianne zit op dat moment in een klooster. En het lukt dus eigenlijk niet om zijn leven weer op te pakken zoals het was. Maar het is een man met littekens. Er wordt helemaal niet gestolen op dat moment. En er zitten gewoon heel veel grappige dingen in. De hele knulligheid en de menselijkheid zie je, die wordt hier juist heel erg uitvergroot. Dus je hebt bijvoorbeeld een eindgevecht, een zwaardgevecht. Ik moest er ontzettend om lachen. Van ver af gefilmd dat twee oudere mannen met elkaar instaan te hakken met zwaarden. En zegt hij: goh, ik ben wel moe eigenlijk. Ja, ik ben ook wel moe. Dus het is een heel. Het wordt opeens heel menselijk en heel knullig.
1: Maar er wordt dus expres eigenlijk commentaar geleverd op. Met die knulligheid.
7: Ja, het is echt een soort vermenselijking van die held. Nou ja, het is niet voor niets in de jaren 70, denk ik.
1: Ja, dan hebben we nog eentje uit de jaren 90. Dat was een enorme kaskraker, toch? Ja. The Prince of Thieves is dat.
14: In a land of kingdoms and kings.
15: China.
16: Or die.
14: One man fought for freedom.
17: Might I have the pleasure of your name?
18: Robin of Locksley.
19: Robin Hood steals money from my pocket.
20: And I love him for it.
21: There's only one man who can heal the wounds of this land. Robin Hood.
1: Ja, waarom is dit zo typisch voor de jaren 90 dan, deze versie?
7: Ja, het is grappig. Ik heb hem dus onlangs teruggezien en het is echt. Alles wat je nu weet van historische films, daar breekt hij mee. Het was inderdaad een enorme kaskraker toen. Ook dankzij dat hitje van Bryan Adams. Waar jullie nu allemaal aan denken, waarvan je het niet meer uit je hoofd krijgt. Maar,
1: zing het even.
7: Nee, zeker niet. Maar het was met Kevin Costner, met dat haar. En er zijn dingen aan toegevoegd aan die mythe die volslagen krankzinnig zijn. Als dat er een heks is. En het draait eigenlijk helemaal om die liefde tussen Kevin Costner, dus Robin Hood en die Marianne. En ondertussen doet hij allemaal maar dingen met die mensen in dat bos. Het raakt kant nog wel. Er zit een slechterik in, Alan Rickman. Die, dat is een man die in de middeleeuwen leeft. Maar volgens mij heeft hij zelf ook wel door dat hij een soort karikatuur speelt. Hij is enorm slecht, weet je wel. Hij dwingt een trouwerij af en gaat dan 10 mensen ophangen voor zijn plezier, onder andere een kind. Ja, echt allemaal
0: zo
7: dit soort.
0: Vaker, toch? Ook in die Harry Potter films speelt hij ook de slechte, de bad guy.
7: Ja, Alan Rickman is fantastisch. Maar hij doet het inderdaad altijd met een knipoog en dat werkt hier heel goed. Ja, een typisch jaren 90. Het is dus een soort mengeling van. Ja, we nemen de geschiedenis iets serieuzer. Als in, mensen zien er iets meer historisch uit, denk ik, dat ze wilden. Maar er zit nog zoveel rare elementen, fantasie-elementen in, die eigenlijk later, als je naar 2010 gaat, naar de Robin Hood met Russell Crowe, dan komt het eigenlijk niet meer. Dat is dan not done.
1: En als je dan kijkt naar, want inderdaad die 2010 hebben we nog gehad. Dan hebben we, ongelooflijk, er komt gewoon elke 10 jaar een nieuwe film uit over Robin Hood. Als we dan tot slot naar deze kijken, wat is de spiegel van de tijd in deze film?
7: Nou, het grappige is natuurlijk dat het zich enorm zou kunnen lenen voor. We hebben nu die hele grote verschillen tussen rijk en arm. Dus je zou zeggen, pak dat er dan uit. Hè, dat er een soort opstand komt tegen die 1%. Maar wat deze film heel erg doet, is laten zien hoe verhalen gebruikt worden ook om geweld goed te praten. En om mensen mee te krijgen in geweld. Dus het gaat ook. Ja, in deze tijd van fake news vind ik dat heel interessant. En ik vind het ook heel interessant hoe er wordt gekeken naar geweld en naar oorlog als iets wat eigenlijk zinloos is. Voor welk doel je het ook doet, maakt eigenlijk niet zo heel veel uit. Maar geweld zal altijd weer geweld uitlokken, omdat dat een soort. Je maakt slachtoffers, die hebben familie. En op een gegeven moment sta je tegenover elkaar, weet niemand meer waar het echt over ging. Dus dat is eigenlijk een beetje de boodschap die hier in deze film zit.
22: En Floortje, vind jij nu na dit onderzoek dat jij denkt,
15: stop alsjeblieft met die remakes en die variaties op Robin Hood? Of denk jij, ja, eigenlijk is dit wel een goed model om eens in de zoveel tijd via Robin Hood naar de tijd te kijken?
7: Ja, ik vind dat zelf heel erg interessant. Omdat je dus heel erg ook, maar dat is eigenlijk veel makkelijker in retrospectief. Omdat je in films sowieso heel vaak die tijdsgeest en de mores van de tijd kan aflezen. Dus juist zoiets, zo'n figuur waarvan je ongeveer de contouren een beetje weet, leent zich daar enorm. Want dan kan je ook zo prachtig vergelijken in de tijd.
1: Ja, dit gaat eigenlijk helemaal niet meer over die figuur. Dit gaat gewoon over, over ons eigenlijk en over deze tijd.
7: Ja.
1: Goed, Floortje Smit, hartelijk dank. Filmjournalist en historica. De film The Death of Robin Hood is nu in de bioscoop te zien. Dankjewel.
16: Dit is de VPRO.
18: Laura Stek.
1: En dan is het nu tijd voor recensent Dore van Duivenbode. We hoorden haar net al, historicus, journalist, researcher, documentairemaker met een speciale interesse in Polen en Oost-Europa. Maar ook, zo blijkt uit je boekenkeuze van deze week, een interesse in grote geschiedenissen met hoofdletters. Welkom, waar wil je mee beginnen?
15: We beginnen met het grote militaire geschiedenisboek. Een pil die ik bij me heb, want die is sinds april in de winkel te krijgen. Uitgegeven door DK Publishers. Ik begin even met de huishoudelijke dingen, zodat iedereen dat thuis op kan schrijven. Vertaald door Ed van Ede en Jaro Snijder. En geschreven door 7 mannen. Vond ik interessant dat 7 mannen hier aan hebben meegeschreven. Het is ook een enorme pil met voornamelijk heel veel feiten over oorlogvoering. Dus ik snap dat je dat enorm gefactcheckt wil hebben door al die mannen. En,
1: wij zoeken wel eens naar militaire historica. Vrouwelijke militaire historici, die zijn nauwelijks te vinden.
15: Nee, als jullie luisteren, schrijf een boek en stuur het naar mij op. Het begint, 4700 jaar geleden in Mesopotamië, hè. Denk aan sikkels, speren, bijlen. En het eindigt oorlog, de invasie van Rusland met Oekraïne en de drone-evolutie. Dus alles daartussen wordt meegenomen. Elke oorlog heeft een pagina of een halve pagina of 2 pagina's. Ligt een beetje aan hoe groot het is. Dus het is heel praktisch opgeschreven.
1: Maar is het dan gewoon van welke wapens werden gebruikt? En
15: ja,
1: hoe?
15: Het is heel concreet. Dus het is een korte samenvatting. Dus eigenlijk kan dat ook een beetje je kritiek zijn? Dat af en toe hunkerde ik wel naar de grote gedachten erover. En voor mij voelde het af en toe, miste ik ook wel de slachtoffers. Er wordt af en toe wel melding gemaakt natuurlijk naar de doden en de aantallen. Maar vrij sumier vond ik. Terwijl voor mij staat, als ik aan oorlog denk, denk ik aan doden. Want ondanks dat we nu veel modernere technieken hebben, gaan er nog steeds ongelooflijk veel mensen dood. Oekraïne en Rusland, 1,8 miljoen inmiddels, jonge mannen.
1: Ja, ik denk dat woord ondanks, dat kan je weglaten.
15: Nee, dat kan je weglaten inderdaad. Nee, klopt. Dus dat miste ik eigenlijk wel. Maar ik denk dat het een heel fijn naslagwerk is voor als je, welk conflict ook van de afgelopen 1000 jaren. Als je daar iets over wil weten, blader hier doorheen en het staat erin. Dus er staan inderdaad strategieën in, technieken staan erin. Wat heel interessant is. Voor mij was het met name interessant omdat ik 30 september in de Arminiuskerk in Rotterdam organiseer ik een avond over AI in oorlogvoering. En daarom was ik dat laatste gedeelte, daar was ik benieuwd naar, over die droneontwikkeling, wat al in de jaren 70 begon. Met 1917 was het eerste onbemande vliegtuig. In 1964 waren er al 34.000 verkenningsmissies van drones. Naar 1982, Israëlische drones waren er al. Wat ik ook wel een punt van kritiek vond, bijvoorbeeld helemaal aan het einde gaat het over de conflicten in Irak. 2003 tot en met 2019. En dan wordt er wel gezegd over die chemische en nucleaire massavernietigingswapens dat die er zouden zijn, maar er wordt dan nergens gezegd, maar die waren er niet.
1: Toch belangrijk.
15: Ja, ik vind dat niet een detail om het te vermelden. Dus dat miste ik.
1: Oké. Okay. Dus je moet het gewoon misschien hebben om het af en toe na te slaan.
15: Om het af en toe na te slaan, hoe zat het ook alweer? En dan is dit een heel fijn boek.
1: Het grote militaire geschiedenisboek, dat was dat. En dan gaan we naar een ander groot geschiedenisboek.
15: Dan gaan we naar Europa in 7,5 hoofdstukken van Timothy Garton Ash, historicus, die eerder het boek Homelands, in Nederlands vertaald Europa, schreef. Deze is vertaald uit het Engels door Inge Pieters. En dit is, zoals hij zijn vorige boek ook, een heerlijk, een lofzang op Europa. Wat hij vaker heeft geschreven. Hij is een enorme fan van Europa. Ik begin ook heel even heel praktisch, anders vergeet ik dat. 24 en 25 september is hij, deze historicus, in de Dépendance in Rotterdam. Dus dan kunt u naar hem toe. En je krijgt hierdoor ook zin in Europa. Hij vertelt over Europa aan de hand van... Hij begint historisch, cultureel, politiek. Dus elk onderdeel heeft een eigen hoofdstuk. Wat ik heel leuk vond, hij begint in een café... en dan vertelt hij gewoon heel makkelijk... Want hij vertelt heel vlot, dus je bent er op zich doorheen... ook al is het ook wel een pil, maar hij vertelt heel vlot... over dat die, over die wisselwerking tussen Europa. Je bent in Luik en je rijdt zo weer naar Maastricht... en het gaat allemaal door elkaar heen. Hoe klein is het eigenlijk? En hij begint over dat, wat ik heel herkenbaar voor... over het middelpunt van Europa. Dat heel veel plekken vinden zichzelf het middelpunt van Europa. Wat ik herkende in Oekraïne toen ik er was... dat iemand mij trots meenam naar een plakkaat. Kijk, dit is het middelpunt van Europa. Nou, Timothy Garton Ash heeft weer een heel ander middelpunt van Europa.
4: Wat is zijn middelpunt dan?
15: Vilnius heeft hij als middelpunt. In Litouwen, ja, sorry. In Purnuskes, daar is ook een plakkaat. Maar er zijn heel veel plakkaten. En
4: maar waarom is dat dan het middelpunt?
15: Nou, het is dus net geografisch... per coördinaten kan je bekijken. Maar wat is precies de grens? Is het het politieke Europa? Is het, het geografische Europa?
1: Of het culturele middelpunt kan je natuurlijk ook claimen.
15: Maar
1: je zei ook, je krijgt zin in Europa. Wat bedoel je daarmee?
15: Nou, je krijgt zin in... Er wordt soms natuurlijk een beetje gedaan van... Europa is een en al bureaucratie en traagheid. Maar hierdoor denk je, ja, verdorie, we hebben dit wel al... We hebben dit wel al zo lang, decennia... voor elkaar gekregen. Die Europese Unie, die samenwording. En hij strooit ook wel veel met feitjes... waarvan sommigen denk je van... He, heb ik dat niet laatst al in de krant gelezen. Maar hij is heel goed in je meenemen in het enthousiasme daarover. En wat hij dus wel heel goed doet... de dingen die in dit militair geschiedenisboek gezegd worden... bijvoorbeeld die invasie Irak... waar veel Europese landen natuurlijk aan meededen... noemt hij gewoon niet gerechtvaardigd. Dus hij heeft echt wel zijn ideeën daarover. Ook over oorlogvoering. Hij vertelt over het belang van oorlogvoering... als katalysator van techniek en creativiteit, van solidariteit. En waar hij mee eindigt, wat ik nog heel graag wil vertellen... ja, dat wil ik heel graag vertellen, want dat vond ik heel belangrijk. Nou, hij noemt het de geheugenmotor. Hij zegt, de wereldoorlogen en Stalin... dat was ook een voedingsbodem voor Europa. En mensen overlijden en die geheugenmotor die verdwijnt langzaam. En ik zie dat wel als verantwoordelijkheid voor historici, voor journalisten... om dat te blijven voeden.
1: En hij bedoelt dat we vergeten hoe belangrijk het is
15: precies.
1: Om vrede te hebben.
15: Ja, en die geheugenmotor moeten we dus met z'n allen... dat is ons iedereen die dit leest, heb het erover met vrienden, met kleinkinderen... over het belang daarvan.
4: Heeft hij het ook over de toekomst van Europa?
15: Het heet Europa in 7,5 hoofdstuk. Dat is dat halve hoofdstuk. Daar eindigt hij mee. Hij is zowel pessimistisch... En hij begint heel positief, het mooie van Europa, maar hij is ook pessimistisch. Door de opkomst van illiberalisme, nazistaten en het belang daarvan.
1: Rijksburger.
15: Ja, precies. Ja.
1: Goed, dit was dus Europa in 7,5 hoofdstukken van Timothy Garton Ash. En dan gaan we naar, tot slot, een podcast.
15: Ja,
1: die wil je ook graag
15: de kinderen van het bureau Bijzondere Jeugdzorg van Omroep West. Door journalist Lisa Hukker.
1: Laten we even naar de trailer luisteren.
16: Jouw soort schoren willen we hier niet meer zien.
18: De zuivering van ons land en ons volk is begonnen.
22: Na de bevrijding werden NSB'ers massaal vastgezet.
18: De landverraders zijn gepakt en staan terecht.
22: Maar wat gebeurde er dan met hun kinderen? Waar bleven die nadat ze hun ouders waren opgepakt?
16: Wij waren zwaar op de voet.
22: In het kader van heropvoeding werden kinderen van NSB'ers vernederd, mishandeld en seksueel misbruikt.
23: Dat had gewoon helemaal niet gemogen. Dit vind ik eigenlijk wel misschien wel het ernstigste geval.
22: Kinderen die werden gestraft voor de daden van hun ouders. In deze podcast van Omroep West ditmaal geen oorlogshelden, geen verzetsdaden, maar het ware verhaal over kinderen van een foute vader en wat goede Nederlanders met ze deden.
1: Ja, in 2,5 minuut nog een warm betoog voor deze podcast.
15: Voor deze jonge maker die meedoet aan de NTR Podcastprijs, een van de genomineerden, jullie kunnen nog stemmen. Tweede Wereldoorlog, 120.000 Nederlanders opgepakt, NSB'ers, collaborateurs, die hadden kinderen. 50.000, 8.000 daarvan ging naar het bureau Bijzondere Jeugdzorg. En wat de trailer net al vertelt, daar werd verschrikkelijk mee omgegaan. En Lisa die interviewt een paar mannen, broers en zussen, tachtigers... die dat hebben meegemaakt. Dus die daarover vertellen hoe zij mishandeld werden. Een jongetje, 20 maanden oud, werd zo vaak en hard geslagen... door dus medewerkers van Bureau Bijzondere Jeugdzorg in Nederland, hè, hebben we het over. Dat hij doof is geworden omdat hij hersenschade, omdat hij gehoorschade opliep, slakkenhuis helemaal vernieuwd.
1: En had dat te maken met zijn afkomst?
15: Van zijn vader, van die bij de NSB had gezeten. Dus ja, die kinderen die werden gewoon met de nek aan aangekeken, ondervoed. Nou, seksueel misbruik kwam er naar voren van meisjes die verkracht werden. Die eigenlijk opgevangen moesten worden. Van ja, want konden zij eraan doen dat hun ouders NSB'er waren geweest? Maar die, daar werd niet goed voor gezorgd. In een tijd dat er natuurlijk schaarste was, waren zij het afvoerputje van de samenleving.
1: Ja, en deze podcast is genomineerd, geloof ik.
15: Ja, voor de NTR Podcastprijs. Dat is voor jonge makers. Dus ik vind het hartstikke knap dat Lisa dus 6 afleveringen hierover heeft weten te maken. En 11 september is, als ik het goed heb, is volgens mij de uitreiking daarvan. Maar mensen kunnen nog stemmen.
1: Goed. De kinderen van het Bureau Bijzondere Jeugdzorg was dat. Een podcasttip dus. Hartelijk dank Dore van Duivenbode voor al deze mooie tips. En ze zijn terug te vinden op vpro.nl/OVT. Na het nieuws hebben we een gesprek over het boek Wat Verzwegen Werd, een Joods-Surinaamse familiegeschiedenis. En we hebben deel 2 van onze serie over de dienstplicht. Maar we gaan nu eerst naar het nieuws van 11 uur.

0: Radio 1.
1: Eerder in de perstribune van Max.
2: Bericht van jou op Instagram waarin je bekend maakte dat er een einde kwam aan je carrière.
3: Ja, als je op laatste drukt, dan kan je niet meer terug.
4: Nou, ik ben denk ik zeker toen ik begon best wel heel erg pedant geweest, moet ik eerlijk zeggen. Nou,
5: ik analyseer mezelf niet zo heel erg, behalve als ik door jou geïnterviewd word.
1: Margreet Rijntjes presenteert de perstribune. Met deze week actrice Focaline Ouwekerk over de tv-serie Zussen. En acteur Chris Peters over zijn rol als Marco van Basten in Basta. Zometeen, 12 uur.
0: NPO Radio 1.
1: Wie luistert, weet meer.
6: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
7: Mindshift. Dat moment waarop ons dagelijks leven ver weg is en geluk zo dichtbij is. En vrijheid en genot zijn grenzeloos. Elk moment een reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 14 nachten in de Caribbean. Inclusief vlucht vanaf €2.899. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
8: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
9: Nu volgt een politieke reclameboodschap over beleid of maatschappelijke thema's. Meer informatie op ster.nl/politiek.
10: Ze staan allemaal onder ede, maar vertellen de hoofdrolspelers de hele waarheid? Worden de belangrijkste vragen wel gesteld? Kijk op corona-enquête.nl voor het complete beeld over de crisis van de eeuw. En vorm uw eigen oordeel. Gratis, volledig en onafhankelijk. corona-enquête.nl.
11: Blijf thuis.
10: Dan weet u hoe het echt zit.
12: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Verse vis, morgen in huis.
13: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Met ook dit jaar weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. Maar liefst 456 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
12: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op vislovers.nl.
13: De mega-jackpot van 10 september staat op 18,5 miljoen. 18,5 miljoen. Belastingvrij. De tiende kan het gebeuren. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: NPO Radio 1.
14: 11 uur, Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt zijn de stemlokalen geopend. De deelstaatverkiezingen worden in heel Duitsland op de voet gevolgd. De rechtsradicale partij AfD gaat ruim aan kop in de peilingen en verwacht wordt dat de partij de beste uitslag ooit zal boeken. Door het kiesstelsel is een absolute meerderheid denkbaar, waarbij de partij alleen kan gaan regeren. De AfD wordt door de Veiligheidsdienst extremistisch genoemd. De partij wil onder meer asielrechten inperken en inzetten op remigratie, het gedwongen uitzetten van groepen mensen. In Amsterdam is vannacht geschoten op een feest. Een man is daarbij gewond geraakt. Hij is met een schotwond naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie is het tenminste 1 keer geschoten in het pand waar het feest was. Wat de aanleiding van het schietincident was, is nog niet duidelijk. Er is nog niemand opgepakt. Het Amerikaanse vliegdekschip USS Abraham Lincoln heeft Thailand verlaten. Het schip met aan boord 5000 bemanningsleden is na 9 maanden onderweg naar de VS. De afgelopen dagen lag het in een Thaise haven die tijdens de Vietnamoorlog bekend werd als vakantieplek voor militairen. Lokale media zeggen dat het bezoek relatief soepel is verlopen. Het vliegdekschip zou eigenlijk maar een paar maanden wegblijven, maar het werd veel langer vanwege de oorlog met Iran. Militairen aan boord klaagden over slechte hygiëne en zeiden dat ze uitgeput waren. Bij een tankstation langs de A58 tussen Breda en Etten-Leur is gisteravond een automobilist op de pomp geknald. Iemand die stond te tanken kon net op tijd wegspringen. De automobilist die de macht over het stuur verloor was dronken. Hij ging er vandoor, maar een agent kon hem oppakken. Het weer. Vandaag komt er warme lucht vanuit het zuiden het land binnen. Het wordt 21 graden in het noorden tot 24 graden in het zuiden. Op de meeste plaatsen blijft het droog met een afwisseling van zon en wolken. Dit was het NOS Journaal.
11: Dit is Erik Evengroen, ANWB Verkeersinformatie. Op twee plekken vertraging deze zondagochtend. Om te beginnen de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Voor Barneveld 6 kilometer file rijden met 10 minuten vertraging. En dat heeft te maken met de afgesloten A12 dit weekend. En op de A1 Hengelo richting Apeldoorn. Daar rijdt het langzaam en staat er stil tussen Rijssen en Badmen. Dit door wegwerkzaamheden. Twee rijstroken zijn dicht. Vertraging een kwartier.
15: En hoe was het bij het ING Servicepunt?
16: Goed, het is gelukt.
15: Wat is er gelukt?
16: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
15: Fluitje van een cent dus?
16: Nou, het was wel wat meer dan dat.
17: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
18: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
19: Eind jaren 80 werkte ik in Colombia voor Artsen zonder Grenzen. Ik heb met eigen ogen gezien dat de hulp terechtkomt bij mensen die het echt heel hard nodig hebben. Om Artsen zonder Grenzen op te nemen in mijn testament was voor mij iets heel vanzelfsprekends. Ja, na mijn dood help ik mensen in nood.
20: Zet ook Artsen zonder Grenzen in uw testament. Lees er alles over in het gratis Lifeline magazine op artsenzondergrenzen.nl/nalaten.
18: Ga voor een gratis installatie naar licentie2go.com/radio.
21: Is je bedrijf af of onafhankelijk als het gaat om je data?
22: Onaf, denk ik.
21: Precies. Veel bedrijven weten niet exact waar hun data staat. Ergens in de cloud bij zo'n big tech bedrijf.
22: Nou, daar ben ik toch af.
21: Bij LeaseWeb helpen we je de regie weer terug te pakken. LeaseWeb. Digital independence sinds 1997.
23: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten, eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
24: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
21: Ook digitaal onafhankelijk zijn? LeaseWeb. Digital independent sinds 1997.
25: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
26: NPO Radio 1. VPRO.
27: OVT.
28: Over de onvoltooid verleden tijd.
27: Laura Stek.
29: Ja, dit is tot 12 uur OVT. Met straks, deze maand is het precies 30 jaar geleden dat de laatste dienstplichtigen de Nederlandse kazernes verlieten. Wat betekende de dienstplicht voor al die jonge mannen die zich moesten melden, ook als ze niet wilden?
30: Nou, ik wou het maar gelijk hard zeggen. Als het zo blijft en ik zou hier blijven, dan wil ik nu dienstweigering overhouden. Want ik ga hier geen jaar zitten. Want dan knoop ik mezelf op, dan kan ik niet tegen.
29: Straks deel 2 van een vierdelige serie over de dienstplicht. Maar nu eerst. Ze overleefde de oorlog als onderduikkind en groeide op bij een liefdevol pleeggezin. Van haar moeder restte alleen een naam en de wetenschap dat ze was vermoord in Auschwitz. Maar wie was haar vader? Wat was er waar van het hardnekkige gerucht dat hij Caribisch of Surinaam zou zijn geweest? Na meer dan 80 jaar vond een jonge historicus het verhaal van de ouders van Mieke Krebs terug in de archieven. En we zitten met hem aan tafel, Jair Salomon van Dijk, schrijver van Wat verzwegen werd. Goedemorgen.
31: Goedemorgen.
29: En naast hem zit Mieke Krebs, ook goedemorgen.
31: Goedemorgen.
29: Jair, om bij jou te beginnen. Dit begint eigenlijk aan de keukentafel bij je oma. En hoe kwam jij Mieke daar tegen?
31: Ja,
0: Mijn oma was zelf ondergedoken als Joods meisje. En mijn oma en Mieke kennen elkaar al langer dan 40 jaar. En op een dag was ik bij mijn oma op visite. En puur toeval kwam Mieke ook, die belde aan. En zo raakte Mieke en ik in gesprek. En ik ben altijd erg geïnteresseerd geweest als historicus in de oorlog. Vanuit mijn eigen familiegeschiedenis. En zo kwamen we eigenlijk bij de onderduik van Mieke terecht. En toen stelde ik voor, wat weet u eigenlijk weinig van uw familiegeschiedenis? Zou je daar meer van willen weten? En toen zei Mieke, misschien zou je een laatste poging kunnen wagen om er nog eens achter te komen wie überhaupt mijn vader is. Want Mieke gaf aan dat ze helemaal niet wist wie haar biologisch vader was, hoe die heette, wie die was. En dat ze ook maar heel erg weinig over haar biologische moeder, Alida Mathilda de Jong, wist.
29: Ja, want Mieke, jij wist inderdaad, je had eigenlijk helemaal geen beeld van wie was die vader.
2: Ik had helemaal geen beeld, ook niet van mijn moeder. Nee. Ik kende eigenlijk niet alleen de naam, Alida Mathilda. En verder niets. En dan was natuurlijk voor mij een verrassing dat hij 10 dagen later ga even zitten, ik heb iets gevonden.
29: Ja, want jij bent de archieven ingedoken. Je vraagt even zo het dossier van Mieke's moeder aan. En je vindt gewoon meteen alles eigenlijk. Waar zij zo lang op heeft gewacht.
0: Ja, klopt. Ja, ik had mijn scriptie geschreven over de sociale dienstdossiers. En dat, daar konden armlastige Amsterdammers een beroep doen op de sociale dienst voor een wekelijk steunbedrag. En toen dacht ik, zou Alida Mathilda de Jong, de moeder van Mieke, misschien ook niet zo'n dossier hebben. Die zijn heel vaak omvangrijk en er wordt heel veel over gesproken, over vermeende vaders, over het gedrag van de steunaanvrager dus. En daar op de eerste pagina van dat dossier stond de verwekker van dit kind, van Mieke dus, is Alwin Jacob Garcia, een Surinaamse jazzartiest uit Paramaribo. En zo is het begonnen.
29: En dat heb jij verteld direct. Hoe kwam dat nieuws bij jou binnen, Mieke?
2: Ik was stom verbaasd. Ik had überhaupt niet gedacht dat hij ooit een skietje, zelfs een foto ervan. En dat ik nog 2 halfzusjes had. Het was voor mij een hele nieuwe geschiedenis in mijn leven.
29: Ja, en wat gebeurde er toen je de foto's zag? Herkende je iets?
2: Nee, ik herkende het niet. Maar wel de oudste, die is dus 5 jaar jonger dan ik, die lijkt wel op mij.
0: Oh, je bedoelt
29: Ja, van je familie, half-familie.
2: Ja,
0: de oudste halfzus, ja.
29: Halfzus. En de vader, de foto's van je vader?
2: Dat is voor mij dat was mijn vader, maar echt.
0: En hij lijkt ook wel een beetje, Gideon lijkt.
2: Mijn zoon lijkt erop.
0: Ja.
29: Oh ja, dus het slaat een generatie over. Ja. En kunnen we dat plaatsen in een grotere geschiedenis, Jair? Want jouw vader is dus naar Amsterdam gekomen vanuit Suriname voor de muziek. Gebeurde dat vaker?
0: Ja, eigenlijk vanaf eind jaren 20, begin jaren 30 zie je een hele grote migratiestroom opkomen van jonge Surinaamse mannen. Die ook vanwege de verstagnerende economie in Suriname massaal de boot nemen, soms zelfs als verstekeling, eigenlijk vrij vaak, en naar Amsterdam komen om in de hoop een betere toekomst hier te vinden, met een Nederlands meisje te trouwen en te kunnen spelen in de vele jazzcafés rondom het het Rembrandtplein. Dus,
29: Ja, we hadden eerder in OVT ook een gesprek over jazz in Amsterdam in de jaren 30, naar aanleiding van de tentoonstelling in het Stadsarchief, die nog een week te zien is trouwens. Mm-hmm. En daarin kwam wel ook naar voren dat het niet per se makkelijk was, toch, voor die Surinaamse jongens om hier te zijn.
0: Nee, zeker niet. Het was zelfs zo dat er was sprake van een heel hevig racisme, maar dan vooral eigenlijk vanuit de gemeente Amsterdam en vanuit de politie bijvoorbeeld. Ze waren heel erg bang, de gemeentelijke autoriteiten, dat al die jonge Surinaamse mannen die zorgen voor een enorme golf van onzedelijkheid en immoraliteit hier in Amsterdam, die bezwangeren al onze jonge dochters. En dat viel echt wel mee. Dat werd heel erg groot gemaakt. En dat werd dus ook heel erg in de gaten gehouden. Het was zo erg dat op een gegeven moment de jazzcafés rondom het Rembrandtplein, waar heel veel Surinaamse mannen kwamen, dat die werden gesloten op last van de politie.
29: Ja. Mm-hmm. Ja. En die grotere geschiedenis, die wordt dan dus eigenlijk heel tastbaar en klein in vorm van de gegevens van je vader.
2: Van mijn vader, ja.
29: Er was dus wel altijd een soort gerucht dat hij Surinaam zou zijn. Of
2: nee, ook niet.
29: Ook
2: nee,
29: niet?
2: Nee, ik heb eigenlijk nooit daarover gehoord. En ook niemand wist eigenlijk. Niemand eigenlijk.
0: Ja, er werd wel in de groothuizen gezegd dat het een Surinaamse man zou zijn geweest, toch? Dat zei Ati wel.
2: Nou,

0: Van de gegevens van je vader.
1: Van mijn vader, ja.
0: Er was dus wel altijd een soort gerucht dat hij Surinaams zou zijn? Of...
1: Nee, ook niet.
0: Ook niet?
1: Nee, ik heb eigenlijk nooit daarover gehoord. En ook niemand wist eigenlijk. Nou ja, niemand eigenlijk.
2: Ja, er werd wel in de groothuizen gezegd dat het een Surinaamse man zou zijn geweest, toch? Dat zei Ati wel.
1: Nou, Ati, toen mijn zoontje Gideon werd geboren. En toen hij een paar jaar ouder was. Toen zei Ati ineens tegen mij, ze zei tegen Ali, maar ik kon de L niet zeggen als kind, Ati. Goh, wat lijkt Gideon op je vader? En ik heb er nooit naar gevraagd. Maar ik begreep dat antwoord, of tenminste die gedachte van, wat lijkt Gideon op mijn vader?
0: Dus sommige mensen wisten ook wel van wie je vader was, maar daar werd dan niet over gesproken.
1: Nee, want toen vertelden ze later, in de oorlog, stond ineens mijn moeder, die dus nog net niet opgepakt was, en mijn vader, zijn ze dus mij komen opzoeken in Betondorp. Ja. Eén keer, eenmalig.
0: En hoe oud was je toen?
1: Nou, 2,5.
2: Ja, zoiets. Ja,
0: dus daar heb je geen herinnering
1: meer. Nee, ik kan me het heel met herinneren.
2: Ja, dus zo wisten ze ook, omdat ze één keer die man waarschijnlijk hebben gezien, dat het een Surinaams type was. Ja.
0: Ja.
2: En dat was alles. Geen naam waarschijnlijk, helemaal niets hadden ze verder.
0: Ja. Er zijn ook opnames van Alwin, van je vader.
1: Dat hoorde ik, ja.
0: Ja.
1: Heel bijzonder.
0: Dit is een opname van De Wind die Dansie met Kid Dynamite. Het orkest waar Alwin Garcia in speelde. En je hoort dan zijn saxofoon.

0: Het is de eerste keer dat jullie het horen.
1: Ja.
0: En nou wat ook, doet dat?
1: Nou, geweldig. Nou begrijp ik ook waarom mijn kinderen zo muzikaal zijn. Ze spelen al bij viool, zigeunermuziek. Ineens, we waren in Hongarije, want mijn man's familie komt daar oorspronkelijk vandaan. Die wilde dus wel iets meer weten. En dat was toen in die tijd, in de eind 70 jaren, overal zigeunermuziek in elke hoek van de straat in Boedapest. En mijn zoon was toen 10. En mijn dochter 8. Pap, dat wil ik ook. Nou ja, zeg maar, als we in Amsterdam zijn, dan vergeet hij dat. Nee hoor, hij wil naar de muziekschool. En 2 jaar later, met Tate Marando, die we ontmoet hadden op een van de feest, heeft hij dus les gekregen. Nou, na de feitenles speelde hij mee. En ook mijn dochter.
0: Dus je begrijpt opeens, nu je dit hoort, nou, van nou, dit zat erin. Ja, precies. En ja, doet het ook iets op emotioneel niveau? Iets van dat, ja, dat je toch nog iets tastbaars hebt van.
1: Nou, nu wel. Nu ik het hoor dat het zijn trompet is. En ook de, ja, het is echt voor mij allemaal ongelooflijk. Allemaal een andere wereld waar je in leeft.
0: Want ben je er wel altijd je hele leven mee bezig geweest? Van wie zijn mijn ouders geweest? Of?
1: Nee. Ik zeg al, ik heb zo'n fantastische opgegroeid door mijn socialistische, hè, zeer, want Betondorp was het rode dorp bij socialisten, sluiterijen, elke ochtend galmde dat. En het enige wat mijn moeder deed, ze zei er nooit wat van, alleen 4 mei ging ze, zoals klein ik was, elk jaar Hanse Schouwburg. En dat vertelde ze elk jaar iets meer over wat zich heeft afgespeeld in de oorlog.
0: Ja, want hier om terug naar jou te gaan. In hetzelfde dossier komt Tilly de Jong, dus Mieke's moeder, tot leven eigenlijk. Want zij is vermoord in Auschwitz. Ze was 24 jaar, geloof ik, hè? Hoe komt zij tot leven in dat dossier? Wat is er over haar bekend?
2: Ja, je moet je voorstellen dat, hè, een half uur voordat ik dat dossier had gezien, was er nog helemaal niets bekend over Tilly, over dus Mieke's moeder. Dus alleen een naam. En ineens staat er in dat dossier wat voor meisje dat geweest is. Dat het een puberaal meisje was die zich heel erg afzette tegen haar ouders. Die een heel slecht huwelijk hadden, waar echt veel heibel was thuis, et cetera. Dat ze met de mattenklopper werd geslagen omdat ze niet luisterde. En op een gegeven moment in 1935 wordt Tilly uit huis geplaatst. Ze wordt onder gezinsvoogdij gesteld. En ze komt in het tehuis voor werkende meisjes terecht. En nou, vanaf dat moment volgen er allerlei nieuwe tehuizen. Dus ze wordt echt in een tijdspanne van 2-3 jaar naar 5 tehuizen doorgestuurd. En doordat is ook wel het heftige, doordat de archieven van die tehuizen bewaard zijn gebleven, weten we nu zoveel van Tilly. En hebben we zelfs foto's kunnen vinden van Tilly. Dus je moet je voorstellen, als Tilly een heel burgerlijk moedertje was geweest, dan hadden we waarschijnlijk veel minder gevonden, doordat al die tehuispapieren en

0: dossiers ja, er nog zijn.
1: Ja.
0: Dat is ook wel dubbel. Ja.
1: En heb jij die ook allemaal bekeken, Mieke?
2: Nou, ik heb wat hij me heeft laten zien, heb ik natuurlijk al gezien en gelezen. En ik kan me eigenlijk haast niet voorstellen dat er zo'n iemand was, zo'n moeder was. Ik denk eigenlijk, oh, ze was even de laatste die dus...
0: Ja, ze is vrij laat opgepakt, ja, als je dat bedoelt.
2: En ja. Ja, ik weet niet wat zich daar heeft afgespeeld in het huis van haar ouders. En waarom ze dus iedere keer naar een andere te huis ging. Ik kan het niet voorstellen, weet je dat? Ik kan me dat niet voorstellen.
1: En relateer je het ook aan jezelf? Of denk je het is... Nee.
2: Nee, ik weet het niet. Ik geloof ook niet dat ze zo geweest zou zijn. Dat geloof ik niet.
1: Nee, wat er in een dossier wordt beschreven is natuurlijk ook nooit helemaal menselijk of zo. Nee. Hè? Dat, ik bedoel, het is wat er geregistreerd wordt.
2: Ik voel dat ze niet zo was. Zoals beschreven wordt in het dossier.
0: Ja, want het lastige is ook dat er wordt op een gegeven moment geschreven... goh, het is een heel moeilijk meisje. Maar aan de ene kant is er dan ook weer iemand die altijd zegt... het kan ook een heel lief, vrolijk meisje zijn... die je zo je beste vriendin kan worden. Dus dat is altijd de ene kant, maar ook de andere kant. Van een moeilijk meisje. En ja.
1: En wordt ook duidelijk hoe zij elkaar ontmoet hebben? Dus Alwin en...
0: Goeie vraag. Het is heel lastig, omdat... ja, het blijft vrij fragmentarisch aan archieven... wat er bewaard is gebleven natuurlijk. En we weten dat Tilly dol was op jazzmuziek... en een type had voor Caribische of Indische mannen. En ik heb ervan gemaakt, omdat hij jazzmuzikant was... rondom het Rembrandtplein, dat zij hem ontmoet heeft... leek mij voor de hand liggend in zo'n jazzbar... waar ze met vriendinnen naartoe ging. Het staat nergens, moet ik toegeven. En dat verwoord ik ook in het boek zo van, ik vermoed dat. Maar dat is best gissen. Het kan ook op een andere manier gebeurd zijn. Ja, dus we weten dat niet.
1: Mieke, je hebt ook wel beschreven dat door deze ontdekkingen... dat je een soort tweede leven bent ingegaan.
2: In mijn gevoel wel.
1: Ja, en wat betekent dat?
2: Nou, dat ik toch een vader heb. Dat ik toch een moeder heb gehad. Wat ik dus nooit op... Nou, ik heb er ook nooit meer naar gevraagd. Of nooit... ik vind het wel... wonderlijk en geweldig. Ja. Zoals dat Jair het heeft allemaal...
0: En dat je na 85 jaar dit nu nog weet.
2: Ja, dat ik nu nog
0: had
2: weet.
0: Had je nooit kunnen denken.
2: Nee,
0: natuurlijk.
2: Had ik nooit gedacht. Absoluut niet.
1: Nee, dat een jonge historicus zo even dat archief zo open
2: maakt. Dat is ongelooflijk. Ja. Daar was ik echt ondersteboven van, hoor. Dat hij zegt, ga even zitten aan de tafel. Ja. Ik ga je alles vertellen wat ik nu gevonden heb.
1: Nou ja, het toont ook hoe belangrijk dat is dat onderzoek nog gedaan wordt... en dat die archieven er zijn natuurlijk. Ja. Jair, je opent je boek met een Surinaamse odo, een spreekwoord... dat neerkomt op andermans boek, is moeilijk te lezen. Ja. Wat wordt daarmee bedoeld?
0: Ja, nou ja, het boek gaat natuurlijk over heel veel dingen. Over Joodse geschiedenis, Suriname, over socialisme. Maar eigenlijk laat het boek ook heel erg zien dat... al ken je iemand 80 jaar lang... En al is iemand 50 of 100 jaar overleden... dan kunnen iemand echt kennen... Dat is heel lastig. En er zijn altijd weer verrassingen die naar boven komen. Alle geheimen die zo lang krampachtig zijn verzwegen... dat kwam weer boven tafel. Alwin heeft dit nooit verteld, dus de vader van Mieke. En dat vond ik mooi aan die odo. Van, al denk je iemand nog zo te kennen... het is heel moeilijk te lezen wat iemand echt...
1: Ja, want hij heeft dus nooit, hij heeft geweten van jou, maar hij heeft daar nooit over gesproken.
2: Want ik heb met twee halfzusjes, we hebben hun ontmoet, uitgenodigd bij mij thuis. Met man en één had een kind bij zich, ook al 50. En één kleinkind die 10 jaar was, dus dat was leuk voor mijn kinderen en mijn kleinzoon. Maar die hebben ook nooit geweten dat hij dus nog een dochter had.
0: Ja, dat hun vader dit...
1: En waarom zou hij dat niet gedaan hebben?
2: Sla je me dood. Nou ja, liever niet, maar...
0: Ik denk
1: het blijft maar weer, het blijft maar weer hoe weinig er gesproken werd over dingen. Dat is echt, dat komt elke keer weer naar voren in alle verhalen die we hierover vertellen ook. Van dat dingen gewoon werden, toch werden doodgezwegen.
2: Doodgezwegen, ja.
0: Ja, misschien schaamde hij zich ook heel erg. Hè? Hij heeft natuurlijk nooit verder gezocht naar Mieke. En hij dacht, wat toen gebeurd is, dat is begraven nu. En dat is, dat willen we nooit meer naar boven halen. Nee. Ja. Ik heb nu mijn eigen leven in Rotterdam met twee kinderen en een vrouw. En het is goed zo. Dat denk ik. Ja.
2: Leuke halfzusjes. Dat klikte meteen.
1: En jullie hebben ook nog contact nu?
2: Ja, Ja. Ja. Ze komen ook naar het boek dat uitkomt. Hè,
0: naar de boekpresentatie, 15. Ja, leuk. Ja.
2: En ook telefoneren met elkaar. En ja, echt, echt, ze zijn echt, nou, ik noem geen halfzusjes, ik noem me zusjes.
1: Ja. Ja. En ja, Ier, voor jou, jij duikt meer van dit soort verhalen op. Je bent ook persoonlijk gedreven. Is dit echt een missie? Ik bedoel, nu heb je bij toeval, ken je Mieke.
0: Ja, klopt.
1: Maar is het ook een missie van jou om dit soort verhalen naar boven te halen? Of ja, hoe kijk je daarnaar?
0: Nou ja, wat ik zei, het begon eigenlijk allemaal met mijn eigen oma, die ook zelf heel weinig van haar eigen familie wist. Omdat ook haar moeder overleefde Auschwitz en heeft verder nooit een woord gerept over haar man die de oorlog niet overleefde en over al haar broers en zusters, et cetera.
1: En zijn ze ook nog aan mengelen blootgesteld?
0: Precies, in blok 10 geweest, onvruchtbaar gemaakt. En ik denk dat het daar een beetje is mee begonnen. En mijn interesse als historicus ligt ook altijd wel bij een beetje gemarginaliseerde groepen, homoseksuelen of Surinaamse mannen. Om die geschiedenissen weer naar boven te halen. Omdat ik denk dat daar nog een grote inhaalslag te maken is. Qua literatuur onder andere. Ja.
1: En Mieke, tot slot, je zegt van ik wil niet geloven dat dat mijn moeder was. Dat beeld wat er uit de dossiers komt. Wat is het wel het beeld wat je van je moeder misschien wil hebben? Of wat je, ja, waar je gevoelsmatig meer naar neigt?
2: Nou, ik kan eigenlijk niet in haar kijken. Maar het gevoel dat ze ontzettend veel gemist heeft. En ook mij gemist heeft, denk ik. Ik geloof helemaal niet dat ze zo was. Dat geloof ik niet.
0: Je hebt ook wel eens verteld van, ik heb Mieke wel eens gevraagd, wat is het eerste waar je aan denkt als jij je biologische moeder denkt? En dan zei je heel mooi van dat ze zo'n ongelooflijk moeilijk leven en kort leven heeft gehad.
2: Ja, en dat is wat ik verschrikkelijk vind. Wat ik zo dus nu hoor echt. Hè, dat ze, nou, ik, ja.
0: En heel veel gemist heeft.
2: Ja,
0: achterkleinkinderen.
2: Ja, zeker, zeker.
1: Ja, iemand die door omstandigheden duidelijk getekend is geweest. Ja.
2: Ik vind dat ze ontzettend. Ja, dat was natuurlijk. Nu is het allemaal. Je kan naar de dokter gaan, je kan naar psychologen gaan, je kan dit, je kan dat. Maar dat was toen vroeger niet. Dat ze anders, dus echt aan de lot is overgelaten. En het alleen maar sterker werd. Omdat ze dus niemand waar ze naartoe kon gaan of kon, haar gevoelens kon. Nee, ze werd meteen in een thuis gestopt of in een kliniek gestopt of weet ik veel waar ze gestopt werd.
1: Ja.
2: En dat is.
1: Ja, dus er komen eigenlijk in dit kleine verhaal heel veel lijnen samen, ook van de context van die tijd eigenlijk.
2: Ja.
0: Zeker.
1: Goed, hartelijk dank Jair Salomon van Dijk voor dit verhaal. Je boek Wat Verzwegen Werd is uitgekomen bij Querido. En hartelijk dank Mieke Krebs ook voor je aanwezigheid.
2: Dank je wel dat ik erbij mocht zijn.
1: Ja, nee, natuurlijk.
0: Heel erg bedankt. Ja.
1: En we sluiten af met de enige overgebleven opname van Alwin Jacob Garcia op de saxofoon.

0: Ja, dat was dus Alwin Garcia. En dan gaan we nu naar onze documentaire. Want sinds dit jaar krijgen 17-jarigen weer een dienstplichtbrief van Defensie. Ze zijn formeel ingeschreven als dienstplichtig en krijgen een vrijwillige en vrijblijvende enquête over hun interesses. Dat het daarbij blijft en dat ze niet naar de kazerne hoeven is omdat de dienstplicht in 2017 werd opgeschort. De laatste echte dienstplichtigen verlieten 30 jaar geleden de Nederlandse kazernes. Reden genoeg om de serie van radiomaker Michal Citroen uit 2021 over de geschiedenis van de dienstplicht te herhalen. Vandaag deel 2, de plicht van iedere jongen.
1: Vriendin?
2: Nee.
1: Vriend?
2: Nee.
1: Dus je woont ook niet samen, je bent niet getrouwd?
2: Nee.
1: Helemaal geen relatie? Ook geen zin aan?
2: Nou, nee, niet echt, nee.
1: Nee? Het vrije leven bevalt je goed?
3: Waarom hebben we nou een pornolat uitgevonden in het leger? Nou, die hebben we uitgevonden om ervoor te zorgen dat er niet overal stickers en plakplaatjes. Ja, het is wel lekker natuurlijk. Dan lig je in je bed en dan plak je een grote Madonna plakje op het plafond. Is ideaal, hè, 's avonds. Maar mag eigenlijk niet.
4: Eind 1992 werd het langzaam wel duidelijk dat het de laatste lichtingen dienstplichtigen waren die opkwamen voor hun beurt.
3: Wij hebben alvast die bloemenwalen voor jullie hebben wij gevuld en hebben in de kast neergelegd. Gaan we even kijken aan de hand van een checklist of je alles wel hebt. Ja.
5: U bent dus vandaag binnengekomen in deze eenheid en u loopt er nog steeds zo bij. Nou, ik zei al straks, er komt, morgenochtend komt daar verandering in. En dan gaat u dit kleffenpak verhuilen voor een wat mannelijker pak.
4: 180 jongens, van tussen gemiddeld de 18 en de 22 jaar, die op een dag bij elkaar kwamen en ingedeeld werden in kamers van 12 man.
5: Jullie hebben de pech dat je nog niet wordt uitgerust met het verpletterende gecamoufleerde gevechtspak waar die mannetjes van de luchtmobiele brigade al in rond hollen. Helaas, pindakaas zit er niet in.
4: Op een zeer beproefde manier werden ze snel en efficiënt opgenomen in het militaire systeem.
3: Nog een keer, links.
4: En de beroeps stonden ze handen wrijvend op te wachten.
3: Oké.
6: Er zat een element van dwang in. Het feit dat je ze maar kort onder de wapenen had. Waardoor ze soms het gevoel had van ze worden maar half-half echt opgeleid. Blijven een beetje burgers in uniform. Aan de andere kant waren ze ook heel blij met het systeem. Want het garandeerde nu eenmaal dat er voldoende mensen onder de wapenen waren. Dus dat gaf een zekerheid.
5: Je zult ook zien dat je dus vanaf nu ook in een militaire organisatie zit. Maakt niet zo gek veel uit met Philips, Hoogoven, of weet ik van waar u vandaan komt. Alleen, het heeft wel een bijkomend feit, is dat u vanaf vandaag onder de krijgstucht staat.
1: Dan komen we bij, ben je wel eens in aanraking geweest met de politie of justitie?
2: Nee.
1: Dan mag je graag een borreltje drinken?
2: Nee.
1: Nee? Gokken doe ik niet.
2: Nee.
1: En drugs al helemaal niet, dat is duidelijk. Dan gaan we naar aanleiding van jouw studie. Ben je dit jaar afgestudeerd?
2: Ja.
1: Ben je er blij mee dat je hier zit?
2: Nee, ik ben absoluut ook niet blij dat ik hier zit. Ik ben bij gevechtseinheid geplaatst. Ik ben ingenieur. Ja. Is er niks beters? Nou, ik wou het maar gelijk hard zeggen. Als het zo blijft en ik zou hier blijven, dan wil ik nu dienstweigering aanvragen. Want ik ga hier geen jaar zitten. Want dan knoop ik mezelf op, dan kan ik niet tegen.
1: Ja.
2: Dat spijt me.
1: Ja, ik kan het me heel goed voorstellen. Wat jij nu zegt. Kan ik me echt heel goed voorstellen.
4: In november 1992 werd het ook duidelijk dat er veel meer ging veranderen voor de landmacht. En ik sloot me voor een paar maanden aan bij een bataljon gelegerd in Steenwijk. De keuze voor de herfst was erg onbenullig, maar het was een interessante tijd. De Golfoorlog, met beperkte Nederlandse bijdrage, was net voorbij, maar onze jongens gingen meedoen aan de oorlog in Joegoslavië.
7: Kijk, wij hebben ooit allemaal een keer ons opgegeven als vrijwilliger voor de VN. Ja, de VN zit overal. Zoals je weet in Cambodja, in Angola, in Sini. Nou, als je die plaatsingen vergelijkt met Joegoslavië, dan zit daar onderling natuurlijk nogal wat verschil tussen. Dus op de vraag die hier natuurlijk aan gekoppeld is, ben jij nou vrijwilliger om naar het Joegoslavië te gaan? Dan zeg ik ja, enerzijds natuurlijk wel, want dat ligt gewoon in het verlengde van je beroep. Dit hoort bij het job. Aan de andere kant, ben je nou specifiek daar vrijwilliger voor? Nee, ik ben gewoon algemeen vrijwilliger voor de VN.
4: En met de luchtmobiele brigade werd gezocht naar een nieuwe invulling van de doctrine. De vredesoperaties zonder dienstplichtigen.
8: Het was 28 augustus 1830. Het was op zondag. We zitten in de kerk.
9: Tijdens de preek komen er een paar onderofficieren komen de kerk binnen. Dan gaat er eentje naar de dominee, gaan smoezen. En we moesten onmiddellijk naar de kazerne. Komen we in de kazerne, alles in rep en roer. Opstand uitgebroken in Brussel.
4: De landmacht kwam met dienstplichtigen de afgelopen 2 eeuw niet vaak in actie. Behalve tijdens de Belgische opstand in 1830.
9: We moesten onze ransels pakken en marsten nu meteen op pad. 'S Middags om 1 uur stonden we op papil. Bepakt en bezakt. En dan kregen we brood en een zakje scherpe patronen. En al die tijd hebben we grappen staan maken over de Belgen die we wel eens zouden pakken, weet je. Onze kapitein had het hoogste woord. Geen betere Belg dan een dode Belg, zei hij. Oh, ja, ja. Dat soort taal, weet je.
4: De Amsterdamse scheepstimmerman Johannes van Oostendorp was daarbij. En hij beschreef bij terugkomst wat hij meemaakte.
9: We moesten ons opstellen in slagorde. En de kroonprins, Frederik, die kwam ons inspecteren met een paar hoge omers. De baard, natuurlijk de baard. Toen kwamen we de eerste wagens tegen. Met gewonden uit de stad. Jongen, toen sloeg je de schrik in de benen, hoor. Maar veel tijd om na te denken kregen we niet, want we moesten de stad in. En gauw ook. Maar toen kwamen we daar. Toen zien we dus allemaal soldaten van de 9e afdeling zien wij eruit komen. Op de vlucht. En toen kregen wij plotseling de order om niet daar, maar aan het zuiden de stad binnen te komen. In de voorstad, via de voorstad. En die moesten we eerst uitkammen. Levensgevaarlijk kawaai was dat. Uit elke raam. Achter elke hoek vandaan kon je een kogel verwachten. Na een paar dagen, toen midden in de nacht werden gewekt, en kregen we het bevel om zachtjes onze spulletjes te pakken. En toen wisten we dat we verloren hadden.
4: En in al die jaren daarna gebeurde er militair gezien weinig. Het kazerneleven werd een sleur. Poelen van verderf waren het zelfs volgens tijdgenoten.
10: Als ik me de sommige, of denk de meeste appels van de zondagmiddag herinner, om 3 uur was het dan, dan kon de grootste gedeelte van de troep kon niet meer rechtop staan, want die waren ladderzat. Maar er werd heel weinig van gezegd, want die officieren waren minstens net zo erg en die konden ook nog net staan. Dat was op zondag, nou, door de week was het wel minder, maar als we dan op manoeuvre waren, dan ging het eigenlijk op dezelfde manier. Dan, in een dorpje stopten we dan. Dan gingen we een borrel halen of 2. En dat ging nog wel. Maar dan werd er gezongen als we dan doorliepen. Maar bij het volgende dorp weer. Dus ja, het eind van het liedje was na 6 dorpen... dat er dus dat de helft ook ladderzat was.
4: En het is de mannen en hun families heel wat waard om daar niet terecht te komen. Er wordt voor dienstplichtigen nog steeds geloot. En geronseld wordt er naar vervangers, omdat het remplaçantensysteem tot het einde van de 19e eeuw doorloopt. 20% van de mannen die worden ingeloot kan zich vrijkopen.
11: Degene die een vervanger wilde, die moest zeg 600-700 gulden betalen aan zijn tussenpersoon.
4: Historicus Eddy van Roon bestudeerde hoe dat ging.
11: En die tussenpersoon betaalde vervolgens iets van 300-400 gulden aan de plaatsvervanger of de nummerverwisselaar. Dus hij verdiende er aardig wat geld mee. En hij stond ook bekend, die tussenpersonen hadden toch ook wel de naam zich met allerlei ronselpraktijken bezig te houden en te sjoemelen met het stelsel.
4: En op een goed moment was het maatschappelijk verzet tegen het systeem succesvol, volgens militair historicus Herman Amersfoort.
12: Ja, die discussie die wordt aangezwengeld door ontwikkelingen in het buitenland. Pruisen hervormt zijn dienstplichtstelsel in de jaren 60 ingrijpend en werkt in de richting van een algemene en een persoonlijke dienstplicht. En de oorlogen met Oostenrijk, maar vooral de oorlog met Frankrijk in 1870... bewijst het succes van dat model. En die ervaringen in het buitenland zijn voor opnieuw de liberale aanleiding om de discussie over het Nederlandse dienstplichtstelsel te heropenen en aan te gaan dringen op een afschaffing van de nummerverwisseling en een afschaffing van de plaatsvervanging. En dat wordt in Nederland een heel taaie strijd.
4: Vanaf 1898 is er alleen nog maar een persoonlijke dienstplicht. En de enige manier om eraan te ontsnappen is de loting.
6: Wat je ziet in het begin van de 19e eeuw ligt nog heel sterk de nadruk op drill en discipline.
4: Ben Schoenmaker.
6: Met name gewoon het infanteriegeweer is zo slecht eigenlijk nog, hè, met terugwerkende kracht, dat je alleen maar groepsgewijs kunt optreden. Dan heb je effect op het slagveld. Door de betere bewapening, waardoor de vuursnelheid toeneemt, hè, de vuurkracht in het algemeen neemt toe, moet je als leger veel verspreider gaan optreden. Want anders, als je en masse, als bataljon naar voren gaat, dan ben je ook veel te kwetsbaar. En je moet ook veel meer, zeg maar, gebruik gaan maken van het terrein. Jezelf camoufleren, want anders ben je gewoon veel te kwetsbaar. Het slagveld in de Eerste Wereldoorlog is eigenlijk een leeg slagveld, hè? Je ziet eigenlijk niemand meer. Je zit allemaal in loopgraaf. Nou, wat betekent dat steeds verspreider optreden? Nou, dat betekent dat je van die dienstplichtigen gaat verwachten dat ze veel meer die discipline verinnerlijken. Dat ze ook veel meer zelfstandig kunnen gaan optreden. Dat ze beter kunnen inschatten van wat moet ik wel, wat moet ik niet doen. Dus die eisen die je aan dienstplichtigen stelt, die veranderen in die 19e eeuw tamelijk radicaal.
4: Het Nederlandse leger mobiliseert voor het eerst weer in 1914. De 18-jarige Alfred van Putten weet dat er iets aan de hand is als hij in Zeeuws-Vlaanderen de vluchtelingen uit België ziet komen.
13: Toen die vluchtelingen overkwamen, hadden ze zo 200 in de schuur liggen op de dorpsvloer. Goh, iedere boer in de schuur, daar lagen er honderden. En in Hulst, daar lagen de stapels geweren opgestapeld op de markt. En de paarden, die brachten ze ook mee en dan werden er op de markt werden er paarden geslacht. Om de mensen eten te geven.
4: De 14-jarige Martin Hendricks ziet de gemobiliseerde soldaten zijn provincie Brabant intrekken.
14: Het begon bij al de luien van klokken. En ik moest hals over kop het paard in het paard gaan halen. Want die worden gelijk gevorderd. De mensen, ze worden uitgezocht die ze moesten hebben.
15: Dat was het begin.
14: We hebben er eens 100 in de schuur gehad. Ingekwartierd. Oh, ik vond het mooi.
12: Niet alle dienstplichtigen werden met de daad opgeroepen. De dienstplichtigen die moesten eerst een tijdje als militiair dienen. Dus onder de militiewet vielen ze. En vervolgens als landweerman, een soort eerste reserve. En die landstorm vormde als het ware een derde reserve. Enerzijds van dienstplichtigen die uit de militiewet en de landstormwet kwamen. En anderzijds van dienstplichtigen die nooit waren opgeroepen. En in oorlogstijd kon die landstorm dus alsnog onder de wapenen worden gebracht. En dat is ook gebeurd.
4: Militair historicus Rijn Bijkerk.
12: Omdat die oorlog maar duurt. Men ging er eerst vanuit dat duurt 3 maanden en is het afgelopen. Maar het was wel een kwestie van jaren. Dus men moest soldaten gaan aflossen. Daarnaast bleek het leger van 200.000 man eigenlijk te klein. En toen is men geleidelijk in die periode van de mobilisatie al die landstormplichtigen gaan oproepen. En dat leidde ertoe dat in 1918, toen het leger weer ontbonden werd, er 450.000 geoefende manschappen waren. En dat is een groot aantal.
14: Het leven wat een soldaat gaat hij, 's morgens om zo laat eruit en 's avonds, als je straf had, dan moest hij aan de wacht gaan melden. Daar waren zoveel vloeien dat er bijna van opgefreten werd. Het eten, ja, kreeg je in je kuch, dan moest hij mee toekomen van 8 onsen per dag. Ik kon er wel 2 op, maar ik kreeg er maar 1. En dan aardappelschillen moesten 's avonds ook doen. Werd er op de binnenplaats werden banken gezet, daar kon opgezitten en dan aardappels werden er gelegd en dan moesten schillen. Ja, de beroepsmilitaire, bij de marine, dat was de kapitein, die was beroepsmilitair. Dat was een etter van een vent. Oh, dat was een smeerlap. Als ik hem nou tegenkwam, schopte ik hem onder zijn kont. Ja, overal op zitten vitten, hé. Dat was maar zo groot, maar het was een etter van een vent. Hij reed altijd op een paard, weet ik wel.
6: Dan komen al die dienstplichtigen die al kort onder de wapenen zijn geweest, die hun eerste oefening al hebben gehad, die komen terug onder de wapenen. Dat zijn vaak dan al jongens die natuurlijk wat verder in hun maatschappelijke loopbaan zijn, die vaak al getrouwd zijn. En die moeten dan ja, dat leger komen versterken. In het begin zijn ze gemotiveerd, want er is best een wil om dat vaderland te verdedigen. Ze zien ook de oude kameraden weer terug. Maar ja, naarmate die Eerste Wereldoorlog langer en langer duurt, wat niemand in eerste instantie had verwacht, zie je natuurlijk in dat leger wel een soort malaise optreden. Verveling. Van ja, hier zitten we maar duimen te draaien. En we doen wel allerlei klusjes en allerlei corvée, maar echt uitdagend is het niet. En dan ja, heeft dat leger natuurlijk een grote uitdaging om toch enigszins die motivatie om dat nog gaande te houden.
4: Frans de Beer, die werkt bij de PTT, is dienstplichtig en wordt opgeroepen. Hij wordt telegrafist.
15: Ik ben dus een opleiding geweest in Utrecht. En daarna ben ik dus gedetacheerd, zoals ze noemen, naar het hoofdkwartier Veldleger in Oosterhout. Daar was ik met een clubje van drie. En dus we hadden niks anders dan telegrammen over te doen. Maar die telegrammen, dat zou dan militaire telegrammen zijn, maar het hoofd ervan, de massa ervan, het meeste ervan, waar maar uitzending van smokkelaars over de grens die gepakt waren. En daar ging het over. Ik zeg, nou, wat een militaire geheim. En dat was allemaal zo.
6: Het zijn er veel, tussen de 200 en de 300.000. Dus dat is een enorme greep eigenlijk uit de samenleving. Wat bijvoorbeeld betekent dat met name in die tijd, in de oogstperiode, het ook echt problematisch was. Dus dan worden jongens toch ook weer naar huis gestuurd om mee te helpen met binnenhalen van de oogst en zo. Dus er worden wel allerlei maatregelen getroffen om de scherpe kantjes ervan af te halen. Maar hoe je het ook went of verkeerd, dat leger blijft onder de wapenen.
4: Telegrafist Frans hoeft zo weinig te doen dat hij zoveel mogelijk probeert de tijd thuis door te brengen.
15: Niemand had toezicht. En er was ook een luitenant, maar die heb ik nooit op het kantoor gezien, dat die eens kwam kijken, wat doen jullie of zoiets? Nee, we waren. Ja, we hadden geloof ik een weekje thuis. Dus om de drie, we waren met z'n drieën die we dat konden doen. Dus er waren één week in dienst en twee weken thuis. Maar ja, toch wel kwam er wel eens een weekje toch, dat ik toch wel eens ging kijken om het even te laten zien aan voor het geval dat het niet in de gaten liep. Hè. Want het was een beetje te gek dat je militair niet bent en de helft van de tijd ongeveer nog thuis zat.
4: Ben Schoenmaker.
6: En dan zie je ook dat het uiteindelijk, in november 1918, wanneer de oorlog dan ook echt op het eind is, dat een beetje uit de hand loopt met wat relletjes. Want dan worden eigenlijk een aantal verloven weer ingetrokken, want het is juist in die eindfase ook voor Nederland weer heel spannend. En dan breken er wat ongeregeldheden, rellen uit, met name in dat legerkamp, de Harskamp op de Veluwe. En dan wordt ook meteen gedacht van, oh jee, de revolutie breekt uit. En het leger is ook, of de soldaten zijn ook in de greep van de SDAP. Het rode gevaar. Nou, achteraf, er zijn onderzoeken gedaan, bleken daar die soldaten niet of nauwelijks om te gaan. Het ging hem veel meer om van, we willen naar huis. En we hebben het gehad met dat leger. En niet zozeer dat ze nu in vuur en vlam gezet waren door de woorden van Troelstra, om maar eens even iemand te noemen.
14: Met zijn drieën zijn we naar de IJzer geweest kijken. Dat was na de oorlog. Toen waren de Senegalezen, die waren de lijken nog aan het opruimen. En zijn we tot aan de grens geweest van Frankrijk, tot aan de Kemmelberg. En dat was een berg met allemaal sparren. En die waren maar zo groot niet meer, die waren allemaal afgeschoten. Het was allemaal stronken die er nog zongen. Er lagen aan de ene kant lagen de Fransen en aan de andere kant de Duitsers. En dat schoten ze door elkaar. En die ijzer die was maar een meter of 10 breed. En langs deze kant hadden ze die borst weer ingemaakt. En zaten ze met de ogen, konden ze elkaar zo zien. En als er een doodgeschoten was achter de loopgraaf werd er begraven, dan stond er zo'n dingetje op, pour la patrie.
4: In 1992 werd er door de landmacht nog volop geoefend om voorbereid te zijn op een aanval uit het oosten. Ze zijn nu aan het richten.
16: Ja. We krijgen nu het vuurcommando van de PT-bus. Het VOC heeft de gegevens nu verwerkt van de waarnemer.
4: Decennia lang was elk mogelijk scenario bedacht, bestudeerd en verwerkt of verworpen. Er waren weinig verrassingen meer en niks was te gek. Manschappen, voertuigen met materieel, wapens, alles wat er nodig was voor een oorlog, werd heen en weer gereden de grens over en de bossen van Duitsland in en uit gesjouwd. Weer of geen weer.
17: We gaan naar de hel, hoor.
4: De hel?
17: Ja, we
4: gaan
17: naar de hel.
4: Ja, zegt zo, ja?
17: Ja. Echt geleden, hoor.
4: Leuk. Wat moet je nou doen allemaal eigenlijk? Wat is... Dit moet allemaal mee ergens anders weer naartoe?
17: Nee, dit moet er allemaal bovenop.
4: Oh.
17: Origineel.
18: We pakken. Zeg het er goed te van. Ja. Organiek. Het is de vuurregelbak.
4: Dit is de vuur geregeld.
18: Oh ja. Voor de war.
19: De belangrijkste bak voor de hele...
18: En dit is de belangrijkste sfeer van het peloton.
4: Ben je dienstplichtig?
18: Wat dacht je, beroeps?
4: Ik zie het verschil met dingen. Niet.
18: Pak een beroeps. Wie wordt er nou beroeps?
4: Hij?
18: Ja, die hebben allemaal steken los.
20: Het
21: is gewoon
20: een
21: kwestie van halen. Het is allemaal dummy, hè? Er zit gewoon beton in. Het is voor de rest geen echte munitie, maar het is gewoon om de procedures te beoefenen.
20: Beton?
21: Er zit beton in, ja.
20: Om het echt zwaar te maken?
21: Ja, het is,
20: is echt, het zo zwaar?
21: Het is het echte gewicht van de echte munitie. Het gewicht is gewoon zoals de echte munitie ook weegt.
20: Om te laten sjouwen, iedereen?
21: Om te laten sjouwen en om te oefenen met het alken, dus met die steenklemmen. Nou, alken is een autolaadkraan. En dan pakken ze dus met een steenklem pakken ze zo'n pelletbeet met munitie. Er zitten dus 120 mm raketten liggen erop. En die zetten ze dan op, een 4 tonnen van de tankbataljon. Nou, en die wordt dus beladen conform het briefje wat ze bij zich hebben.
20: Zo. En het komt een beetje overeen met wat ze zouden gebruiken in het soort gevecht wat ze nu
21: doen. Ja, de aanvraag van munitie is afhankelijk van het soort gevecht. Je hebt een vertragend gevecht. Hebben ze veel meer munitie nodig als met bijvoorbeeld aanvallend gevecht. Vertragend gevecht kost heel veel munitie, dus hebben ze veel meer munitie nodig.
20: Dat is nu het geval, toch?
21: Dat is nu het geval, ja.
20: Tussen worden de schoenen gewoon gepoetst.
21: Ja, dat moet ook gebeuren, want het is nogal vocht, anders zijn ze niet waterdicht.
20: Ah, ja. Ik ben beroeps, hè?
21: Ja.
20: En werkt u nou, dat zijn neem ik aan, voornamelijk dienstplichtige. Ja. Wat zou dat voor u betekenen als zo'n beslissing wordt genomen dat de dienstplicht wordt afgeschaft?
21: Dan zou ik geen soldaten meer hebben om een verdeelplaats te runnen. Of je moet een sukkel hebben die beroepssoldaat wordt, maar dat zie ik nog niemand doen.
20: Dus, wat dan?
21: Dan houdt het op, denk ik. Dan kan ik niet meer oefenen. Ja, ik denk, als je mijn mening vraagt, zou het voor mij niet realiseerbaar zijn om de dienstplicht af te schaffen, omdat je dan geen werkvolk meer hebt.
4: Na 1918 was het in Nederland, ondanks de neutraliteit, ook bijkomen van die inspanning om het hele leger paraat te houden 4 jaar lang. En tijdens het interbellum werd er lang niet zo geoefend als tijdens de latere Koude Oorlog. Andere zaken kregen volgens Ben Schoenmaker prioriteit.
6: Je ziet ook dat sociale wetgeving voor het eerst natuurlijk een onderdeel wordt van zeg maar het overheidsapparaat. Dat kost ook allemaal geld. Men heeft het gevoel van de Volkenbond. Hè, dus we hebben eigenlijk nu een mechanisme gecreëerd om geschillen vreedzaam op te lossen. En ja, in eerste instantie, zeker in de jaren 20, is er ook geen acute dreiging. Duitsland is verlamd, is aan banden gelegd ook door het verdrag van Versailles. Het mag eigenlijk nauwelijks nog een leger hebben, ja, een heel klein leger. Dus dan is er ook echt een reden, of misschien moet je zeggen een alibi, om flink in die defensiebegroting te snijden. En dat zie je dan ook terugkeren in de wijze waarop dat leger wordt georganiseerd. Er worden nog steeds lichtingen dienstplichtigen opgeroepen. Die worden heel kort geoefend. En wat men ook gaat doen, men gaat eigenlijk voor die rangen van onderofficieren officier ook steeds meer vertrouwen op de dienstplichtigen. Maar die hebben ook een korte opleiding en die moeten dus eigenlijk de ruggengraat van dat leger gaan vormen. En dus dat is een vrij radicale keuze.
4: Op defensie werd dus fors bezuinigd, vertelt Rijn Bijkerk, dankzij minister van Financiën Colijn.
22: Hij houdt een van zijn eerste grote toespraken en dan zegt hij, 1922-23, wij moeten als Nederland maar afzien van het idee dat we ons langdurig kunnen verdedigen. En dat leidt tot een schokgolf, eerst in de Kamer en later ook daarbuiten in de publiciteit. Want Colijn was toch de man van de krachtige defensie. En dat houdt dus in dat op het moment dat het legerstelsel 1922 wordt ingevoerd, er al meteen een minister van Financiën zit die dus veel minder geld beschikbaar wil stellen, waardoor dus een aantal essentiële zaken niet met de daad kunnen worden uitgevoerd. Met allerlei lange termijn gevolgen van dien.
4: Dienstplichtig soldaat Kees Segers kwam op in 1922.
23: Toen ik in dienst kwam, schrikt u niet, toen kreeg ik 1 gulden en 3 cent in de week. En dat werd zaterdags, na afloop van de dienst, zaterdagsmiddags werd dat uitgereikt. Maar we kregen niet altijd 1 gulden en 3 cent. Want er was wel eens kazernedegradatie, noemden ze dat. En kazernedegradatie, dan was er ergens wat vernield. Of er was iemand bijvoorbeeld laat thuisgekomen en die moest zo nodig naar het toilet en die was maar bij de muur gaan staan. En dan moest dat later weer schoongemaakt worden. En dat waren zeker dure arbeidskrachten, want dan moesten we allemaal 1 cent of 7, 8 inleveren en nog 95 over.
4: En Kees Segers werd ingedeeld bij het regiment wielrijders.
23: Het waren gewone doortrappers, daar zat dus ook praktisch geen rem op. Dat moest je dan maar op de een of andere manier met je voet doen. Hè? En het had een houten zadel met leer eroverheen. Op die fietsen, daar vervoerden wij alles. We hadden dus een karabijn, maar we hadden ook de hele bepakking, die hadden we op de fiets. Dat zat allemaal in een bepaald soort zeildoek op elkaar enzovoorts. En de ene die had natuurlijk meer bepakking, dat hangt er vanaf wat je taak was. Hè?
4: Gerard Haarsma uit Maastricht, die al in 1924 opkomt bij de genietroepen in Utrecht, raakt amper een geweer aan. Ze zijn zuinig met kogels.
0: Ik was bij de zogenaamde telegrafisten. Wij moesten dus het morsen leren, hè? Morsentekens en al die dingen meer. Hè? Dat werd je erin getimmerd. Want het was een begin, dan tel je ook erbij. Hè? Bijvoorbeeld 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. En op dat ging dat veel vlugger. Hè? Je werd natuurlijk afgericht, maar bij de genie was dat ook allemaal bijzaak, kan ik niet zeggen. Hè? Maar daar ging het doen. Als je maar kon lopen, hè, en je kon het zeggen, want recht lopen, je moest het te pas kunnen lopen, rechts om links of weet ik wat, alles rechtsomkeert, dan presenteer je geweer, dergelijke dingen. Je moest leren schieten, hoewel ik misschien in het geheel geen 20 kogels verschoten heb. Daar werd toch niet veel aandacht aan besteed. Daar ging je oefenen, maar misschien 2 of 3 keer, dat is alles.
4: En dat telegrafisten niet zo getraind worden in schieten, oké, maar bij de opleiding van reserveofficieren van de infanterie is het niet anders, vertelt dienstplichtig luitenant Jonassen.
2: Ja, we gingen op dinsdags en donderdags, meestal 2 dagen in de week, gingen we oefenen op de hei in Wezep. Nou, dan kreeg je met veel pijn 10 of 15 losse patronen mee. Maar zo'n losse huls, die springt uit je geweer. Zo'n huls kost 7 cent. We verdienden als soldaat toen ongeveer 17 cent per dag. Maar als je nou 10 patronen kreeg, dan moest je ook 10 lege hulzen inleveren. Het gevolg was dat door overdreven zuinigheid elk elan uit een aanval in de opleiding eruit ging. Want als we in die hei aan het tirailleren waren en je schoot, en dan vloog je huls weg. Dan moest je op een gegeven moment bijvoorbeeld dekken of weer trekken. Maar wat deed je dan? Dan ging je in de heistruiken zoeken naar je lege huls, want die moest je s'avonds inleveren.
4: Robert Klaassen kwam bij een commando dat in oorlogstijd de vijand moest tegenhouden door het opblazen van bruggen en viaducten. Verbijsterd was hij over zijn opleiding.
3: Dat je nog nooit met springstof omgegaan had en dat je aan zijn brug lag. Dat je landmijnen moest leggen en dat je niet wist wat dat een landmijn was. Dat je nog nooit een kanon had horen schieten en 20 maanden in dienst zijn. In zo'n toestand zou ik me kunnen voorstellen, ver voor de oorlog. Ja. Maar ze wisten nog eens goed wat er opkomst was. Nog nooit een tank gezien, geen artillerie horen schieten, niks. Alleen heel veel marsen gelopen. Er was geen opleiding, dat is te hek om nood. Wij waren er helemaal niet op voorbereid, niks.
5: De internationale toestand heeft de regering doen besluiten onze grenzen te versterken ter handhaving van onze neutraliteit. Met de filmcamera hebben wij een tocht gemaakt langs onze Nederlandse verdedigingswerken. Niet alleen op de grote verkeerswegen, maar ook op de kleine landwegen zijn versperringen aangebracht van ijzeren palen, zogenaamde asperges, die in betonnen putten geplaatst worden.
4: Tegen het einde van de jaren 30 deed de regering er wel van alles aan om de moed erin te pompen bij de bevolking.
5: Het geschut Tienveld behoort tot het beste en modernste veldgeschut van Europa. Er wordt geschoten met brisantgranaten. De dracht van het geschut is maximaal 17 kilometer.
4: Heep! Terwijl er voor 1939 dezelfde aandacht was voor militaire zaken, ging er na de mobilisatie van augustus 1939 geen week voorbij zonder marcherende soldaten op het doek. En dan is er het nieuws op de mooie voorjaarsmorgen van 10 mei 1940.
24: Proclamatie van Hare Majesteit de Koningin. Mijn volk, nadat ons land met angstvallige nauwgezetheid al deze maanden een stipte neutraliteit had in acht genomen, en terwijl het geen ander voornemen had dan deze houding streng en consequent vol te houden, is in de afgelopen nacht door de Duitse Weermacht zonder de minste waarschuwing een plotselinge aanval op ons gebied gedaan.
6: Dan gaat het mis. Ja, dat, dat zou veel te simpel zijn om dat aan de dienstplicht te wijten. Maar dat leger heeft wel grote problemen met het feit dat ze wel heel sterk leunen op die dienstplicht. En vooral ook op dienstplicht, dus in die leidinggevende functies. Dus de officieren zijn ook voor een heel groot deel reserveofficieren die toch wat minder geoefend en soms ook wel wat minder gemotiveerd waren dan beroeps.
4: Voor het eerst in meer dan een eeuw is ons land bij die oorlog betrokken. En iedereen houdt zijn hart vast voor ons leger. Zou het in staat zijn om de tegenpartij iets van weerstand te bieden? Het eerste wat de honderdduizenden soldaten van hun loopgraven en schuttersputten zien zijn vliegtuigen. Soldaat Jachtenberg, die aan de Grebbelinie bij Wageningen ligt, heeft even de illusie dat ze de Duitsers tegen kunnen houden.
15: 10 mei gebeurde er bij ons weinig alleen. Er kwamen veel Duitse vliegtuigen over. En daar werd ook door het panzerafweergeschut op geschoten. Ik heb er verschillende omlaag zien komen. De verschillende van ons werden ook ijverig met de karabijn erop geschoten, wat zinloos was. Maar ja, dat kun je begrijpen, dat gebeurt dan. En je ziet dan af en toe zo'n vliegtuig omlaag komen. Dan vat je toch weer een keer moed. We zijn nog niet helemaal overgeleverd. En we kunnen toch nog wel wat.
4: Volgende week in deel 3 gaan we verder met het drama van de Grebbeberg. Het andere drama van hoe de dienstplichtigen naar Nederlands-Indië moesten om te vechten. En het begin van de Koude Oorlog.
1: Ja, en dit was deel 2 van de vierdelige serie die Michal Citroen maakte over de geschiedenis van de dienstplicht. En deze serie is natuurlijk ook te vinden in onze podcast OVT Doc, of luister naar de hele uitzending in de podcast OVT. En op 27 september openen wij de Maand van de Geschiedenis op locatie in Forum in Groningen. Wil je daarbij zijn, dan kun je je aanmelden via onze website vpro.nl/OVT. Daar vind je het aanmeldformulier voor de Maand van de Geschiedenis. Vaste gast Abdelkader Bernali zal er zijn, recensent Fresco Samsin, Susanna Jansen, die het essay van de Maand van de Geschiedenis schreef, en nog veel andere mooie gasten. En dit was OVT voor vandaag. Straks de perstribune van Max met acteurs Fokkelien Ouwekerk en Chris Peters. Mooie zondag. Wij zijn er volgende week weer. Tot dan.
7: En daarmee, geachte luisteraars, laat ik u over aan de verpozing die de radio u plicht te bieden.
8: NPO Radio 1. Human. Voor architect en ontwerper Gerrit Rietveld was architectuur een morele opdracht. Het moest de voorwaarden scheppen voor een vreugdevol bestaan, waarin ieder mens zich ten volle kan ontplooien. In Wat Blijft ontvang ik, Lara Billy Rensen, Raymond van Gemeren, die in zijn nieuwe boek Rietveld de complexe denkwereld en het roerige privéleven schetst van de man die streed voor beter wonen en beter leven.
9: Luister komende nacht vanaf 12 uur Wat Blijft.
8: NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.
10: Ster. Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
25: Camperliefhebber, Camperbeurs Hardenberg. Het grootste camper-event van Nederland. 18, 19 en 20 september. Tickets via camper-beurs.nl.
10: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
26: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
27: Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee.
28: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
27: Phew, we kunnen weer.
28: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen.
27: Zo.
28: Interpolis. Glashelder.
29: Heb je boeken nodig voor je bedrijf of studie? Dan is Management Boek de specialist. Al 30 jaar een uitgebreid assortiment en razendsnelle levering. Managementboek.nl.
30: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen. Kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet.
11: Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
12: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
11: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
13: Een scheiding of een erfrechtconflict binnen de familie? Dan wil je rust, duidelijkheid en deskundige begeleiding van een expert. Dan wil je een duurzame oplossing. Dan wil je een advocaat of mediator van de VAS. Kijk op verenigingvas.nl.
14: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
13: Kijk voor jouw VAS advocaat of mediator op verenigingvas.nl.
16: NPO Radio 1, 12 uur.
17: Margreet Rijntjes.
18: Goedemiddag, 2 acteurs vandaag op de perstribune. Over een uur is dat Chris Peeters, die in de huid kroop van de levende voetballegende Marco van Basten. En zometeen actrice Fokkelien Ouwerkerk, te zien in een nieuw seizoen vol familie-intriges in de Max-serie Zussen. Er komt het 2e seizoen vanaf aanstaande woensdag. Nu eerst het laatste nieuws, het NOS Journaal. Hier is Martijn van Beek.
19: In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt zijn de stemlokalen geopend. De deelstaatverkiezingen worden in heel Duitsland op de voet gevolgd. De rechtsradicale AfD gaat ruim aan kop in de peilingen. Correspondent Gien Balduk is in Magdeburg, de hoofdstad van Sachsen-Anhalt. Gien, hoe groot kan die AfD daar worden?
20: Nou ja, dat zij de grootste gaan worden, daar twijfelt eigenlijk niemand meer aan. Want in de peilingen worden ze op zo'n 40-42% gepeild. Dat is ruim het dubbele van de nummer 2, de CDU van bondskanselier Merz. En spannend wordt eigenlijk vooral wat de kleine partijen gaan doen. Er zijn meerdere partijen die rond de kiesdrempel van 5% bewegen. En zo kan mogelijk tot een vijfde van de stemmen wegvallen. Wat het dan toe kan gaan leiden dat de AfD misschien wel een absolute meerderheid haalt. En dan zou dus ook een AfD-regering mogelijk zijn. En voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog een rechtsradicale regering in Duitsland in het ambt kunnen gaan.
19: Mooi zondagse geluiden daar trouwens bij jou. Hoe komt het dat die partij daar in Sachsen-Anhalt nou juist daar zoveel steun krijgt?
20: Ja, de traditionele middenpartijen, dus CDU, SPD, ook de Groenen, die zijn ook wel wat minder sterk vertegenwoordigd altijd al in Oost-Duitsland. Die worden door veel kiezers hier ook echt als West-Duitse partijen geïnterpreteerd. En daarnaast is Sachsen-Anhalt ook een deelstaat met een aantal grote problemen. Het is een van de armste plekken van Duitsland. Er is veel vergrijzing, veel krimp ook. En de situatie is de afgelopen decennia wel flink verbeterd, ook met geld vanuit West-Duitsland. Maar toch is er heel sterk het gevoel dat ze achtergesteld worden, dat ze hier een kolonie zijn van het Westen. En juist daar is de AfD ook erg op ingesprongen, door bijvoorbeeld in dorpen waar allerlei voorzieningen verdwenen zijn, die functie over te nemen, door bijvoorbeeld dorpsfeesten te organiseren of markten. En zo zijn zij echt in die sociale structuur van veel dorpen hier geworteld. En dat terwijl juist de AfD hier in Sachsen-Anhalt een van de meest radicale flanken is. De afdeling hier is ook door de Veiligheidsdienst bestempeld als extreem rechts. De partij is hier ook uitgesproken pro-Russisch. Maar dat alles is niet echt iets wat afschrikt voor veel kiezers hier. Het is minder een thema, zou je kunnen zeggen, voor de kiezers hier dan bijvoorbeeld in West-Duitsland.
19: En valt er iets te zeggen over het belang van die verkiezingen daar voor de rest van Duitsland?
20: Ja, je kan misschien denken, Sachsen-Anhalt is een kleine deelstaat. Dat heeft maar een beperkt effect voor de rest van Duitsland. Bijvoorbeeld de asielregels of het buitenlands beleid. Dat wordt allemaal op federaal niveau besloten. Maar toch heeft het ook wel grote uitwerkingen, omdat juist de deelstaat veel functies heeft in Duitsland. Veel meer dan bijvoorbeeld de provincie in Nederland. Ze gaan hier bijvoorbeeld zelfs over het onderwijsbeleid. Hebben een eigen politiewet. Een belangrijk deel van de subsidies, bijvoorbeeld voor de publieke omroep, wordt op deelstaatniveau ook bepaald. Ja, en een van de problemen waar veel, waar de Duitse regering ook met zorgen naar kijkt, is dat als hier een AfD-regering komt, dat zij dan ook het ministerie van Binnenlandse Zaken in handen krijgen. En die hebben ook weer een eigen veiligheidsdienst. Een veiligheidsdienst die juist ook partners van de AfD, zoals extreemrechtse organisaties en bijvoorbeeld ook Rusland, in de gaten houdt. En de angst is dat dan ook informatie van die veiligheidsdienst dan ook in verkeerde handen kan belanden. Aan de andere kant, als de AfD niet de absolute meerderheid haalt, dan moeten waarschijnlijk alle andere partijen met elkaar gaan samenwerken voor een coalitie. En dat idee leidt nu al tot spanningen bij bijvoorbeeld de partij van bondskanselier Merz, de CDU. Omdat zij koste wat koste niet met de linkse partij Die Linke willen gaan regeren. Omdat dat de opvolgpartij is van de SED, de partij uit de DDR. Ja, en dat moet waarschijnlijk dus toch gaan gebeuren. En dat kan landelijk ook tot spanningen gaan leiden bij de CDU.
19: Nou, die verkiezingen zijn dus in volle gang. Weten we dan vanavond al meteen een uitslag?
20: Dat waarschijnlijk nog niet. Om 6 uur is er al meteen een exit poll als de stemlokalen sluiten. Maar doordat er dus die spanning is rond de kleine partijen bij de kiesdrempel, kan het mogelijk nog best wel lang duren voordat er duidelijkheid komt. En dan ergens in de loop van zondag op maandagnacht zal dan een voorlopige uitslag volgen.
19: Giemel Duk vanuit Maagdenburg, dankjewel. In de zaak rond het geweld in Overasselt heeft de politie weer iemand aangehouden. Het is een 26-jarige Belg die vrijdag werd opgepakt in Amsterdam. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de gebeurtenissen in Overasselt. Inmiddels zitten 33 mensen vast. Ondertussen is de herdenking voor de beveiliger die werd doodgeschoten afgelast. Die zou vandaag zijn bij een Nijmeegse studentenvereniging waar hij regelmatig werkte. En naar de herdenking zouden veel mensen komen, en dat waren er te veel om het allemaal in goede banen te kunnen leiden. In Zuid-Libanon zijn zeker 4 mensen omgekomen bij Israëlische luchtaanvallen. Dat gebeurde op 2 verschillende plekken. Bij de aanvallen raakten zeker 20 mensen gewond, zegt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. Het Israëlische leger zegt dat die aanvallen een reactie waren op drone-aanvallen van Hezbollah. Israëlische militairen zouden vannacht in het zuiden van Libanon met 2 drones zijn aangevallen. Ook op andere plekken in Zuid-Libanon zijn aanvallen geweest. Daarbij is onder meer een leegstaand pand verwoest. In Amsterdam is vannacht geschoten op een feest. Daarbij raakte 1 man gewond. Hij is met een schotwond naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie is er tenminste 1 keer geschoten in het pand waar dat feest was. Wat de aanleiding was van het schietincident is nog niet duidelijk. Er is nog niemand opgepakt. Het Amerikaanse vliegdekschip dat maanden langer dan gepland op missie was, heeft Thailand verlaten. Daar lag de USS Abraham Lincoln 5 dagen op een plek die wordt gezien als vakantieplaats voor militairen. Het schip lag veel langer in de Arabische Zee vanwege de oorlog in Iran. Bij een tankstation langs de A58 tussen Breda en Etten-Leur is gisteravond een automobilist op de pomp gebotst. Iemand die daar stond te tanken kon net op tijd wegspringen. De automobilist die de macht over het stuur verloor was dronken. Hij ging er vandoor, maar een agent kon hem oppakken.
0: Het NOS-journaal.
19: Bij een zwaar busongeluk in Kaapverdië zijn gisteravond veel doden gevallen. Sommige berichten spreken van 18 doden, andere van 21. De bus raakte van de weg op het eiland Fogo en stortte in een ravijn. Het persbureau Infopress zegt dat dat ravijn ongeveer 30 meter diep is. In de bus zaten veel leerlingen van middelbare scholen in het noordoosten van het Kaapverdische eiland. In Australië zijn 5 kinderen gewond geraakt op springkussens. Dat gebeurde in 1 dag tijd. Toen ze aan het springen waren, werden de luchtkastelen door windvlagen de lucht ingeslingerd. Zo vielen in het zuidoosten van het land een jongen en een meisje op een verjaardagsfeestje uit een springkasteel. Er was een weerswaarschuwing voor het gebied, zegt deze verslaggever van 9 News Australia.
2: A severe weather warning was in place for that area this morning for damaging winds. I did speak to a number of jumping castle hire companies in the area, and they told me they had to cancel bookings today because of those strong winds. So it is unclear where the family did get it from.
19: Verhuurbedrijven zeggen dat ze de verhuur van springkussens hadden afgezegd, dus is niet duidelijk waar ze vandaan kwamen. 7:07, het weer nog. Vanuit het zuiden komt er warme lucht het land binnen. Op de meeste plaatsen blijft het droog met een afwisseling van zon en wolken. 21 graden in het noorden tot 24 graden in het zuiden.
18: Erik Evengroen heeft verkeersinformatie. Goedemiddag.
3: Hi, goedemiddag. Ja, er is niet zo heel veel aan de hand hoor. Op de weg op de meeste plekken rijdt het prima door. Een paar opvallende files, met name door werkzaamheden. Zoals op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen Hoevelak en Barneveld rijdt het langzaam over 5 kilometer. En dat kost je 5 minuten. En dat heeft te maken met de afgesloten A12 dit weekend. De A1 Hengelo richting Apeldoorn. Voor Badmen bij de wegwerkzaamheden daar 10 kilometer langzaam rijden. Stilstaan kost je bijna 20 minuten. En dit gaat zeker tot vanavond 6 uur duren. En tenslotte valt op de A2 Maastricht richting Eindhoven. Over tussen Knoopert Leenderheide en Batadorp. 6 kilometer file met 5 minuten vertraging.
18: Erik, dankjewel. Over een uur in de perstribune acteur Chris Peeters over zijn rol als Marco van Basten in de nieuwe tv-serie Basta. En over een paar minuten geeft actrice Focalien Ouwerkerk een antwoord op de vraag wat haar eigen zusje zegt over haar rol in de Max-serie Zussen.
5: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
6: Beste DGA, samen klussen tijdens een verbouwing gaat prima. Maar beschikt de nieuwe generatie ook over de kwaliteiten om het familiebedrijf uit te bouwen? Boortrust begeleidt DGA's bij de zoektocht naar de juiste opvolging, binnen of buiten de familie. Boortrust, thuis in DGA en familiebedrijven.
17: DJ'en op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken.
0: Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
1: Kruisinga.nl. Al 60 jaar een begrip. Alles voor uw magazijn, werkplaats en logistiek. Van rolcontainers tot stapelbakken, gaascontainers tot stellingen. Kruisinga.nl. De grootste in nieuw en gebruikt. Kopen of huren, alles is mogelijk. Kruisinga.nl. Verrassend, slim en duurzaam.
4: Wij zijn Medipoint.
7: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
9: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
7: En voor Harold met een sta-opstoel.
15: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
7: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
21: Medipoint.
7: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
22: Nachtwacht. Een energieke mix van theater, dans en muziek over familie, liefde en zorg. Samen met een fantastische cast speel ik, Jack Woutersen, Nachtwacht. Kom je ook? Tickets op nite.nl/nachtwacht.
21: Medipoint.
7: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
23: Ik lijk wel gek!
22: Nachtwacht. Terug vanaf maart 2027. Boek nu via nite.nl.
16: NPO Radio 1. Max.
24: De perstribune. Margreet Rijntjes.
18: Fokkelien Ouwerkerk, ben je ooit een andere Fokkelien tegengekomen eigenlijk?
30: Ja, één keer. Eén keer kwam er iemand naar mij toe en die zei, ik heet ook Fokkelien. Dat schept toch een band.
18: Ja, dat schept een band.
30: Ja, ze schreef het wel anders, maar het was wel voor het eerst.
18: Ja.
30: Nee, ja, niet heel vaak.
18: Nee, want niet volgens mij werd je vroeger Pien genoemd.
30: Ik word nog steeds Pien genoemd. Maar toen ik naar de toneelschool ging, toen werd de lijst voorgelezen. En toen was het Fokkelien Ouwerkerk. Toen dacht ik, ja, vanaf nu ben ik Fokkelien.
18: Oh ja, dat was echt zo'n momentje.
30: Dat was wel een momentje. Ik dacht, nou, het is een naam die opvalt. Ik moet hem een paar keer herhalen. Ik moet uitleggen waar hij vandaan komt. Dat is goed.
18: En waar komt hij vandaan?
30: Niet. Het is wel echt een familienaam. Dus mijn moeders oudtante, als ik het goed zeg, die heette Fokkelien. En van mijn vaders kant heette zijn neef Fokko.
18: Dus ja, het is een combinatie. Ja. Nou, heel duidelijk.
30: Ja.
18: Fokkelien Ouwerkerk, dus vanaf deze week ben je te zien in het tweede seizoen van de Max-serie Zussen.
30: Ja.
18: De serie gaat, kort gezegd, over drie halfzussen die geconfronteerd worden met allerlei familiegeheimen. Die gaan we onderzoeken. Jij hebt in je carrière heel veel meer dragende rollen gehad. En onze media-expert Roel Vergouwen kennende, komt hij dan weer met een leuke selectie daarvan.
31: Nou, en het zijn er veel, hoor. Ik ben natuurlijk voor de fragmenten die ik laat horen altijd afhankelijk van wat is er audio en video allemaal bewaard gebleven. Nou, qua film en series zijn het er minimaal 70 rollen die je hebt gespeeld.
30: Oh, echt?
31: Dus ik weet niet tot hoe laat je kunt vanmiddag. Maar...
30: Nou, ik heb de tijd. Laten we de tijd voor nemen. 70?
31: Nou, 70, ja. Nee. En dan komt natuurlijk de toneelrollen komen daar nog eens een keer bij.
30: Ja.
31: Nou goed, ik maak een mooie selectie ervan. En aan het einde van het uur een blik op de afgelopen televisieweek met de verheuging erop.

0: Series zijn het er minimaal 70 rollen die je hebt gespeeld.
1: Oh, echt?
0: Dus ik weet niet tot hoe laat je kunt vanmiddag. Maar...
1: Nou, ik heb de tijd. Laten we de tijd nemen. 70?
0: Ja, 70, ja. En dan komt natuurlijk de toneelrollen komen daar nog eens een keer bij.
1: Ja.
0: Nou goed, ik maak een mooie selectie ervan. En aan het einde van het uur een blik op de afgelopen televisieweek met de verheuging erop. Een heel mooi moment rond onze collega Carrie ten Apel.
2: Oké, okay. Nou, ik ben benieuwd. Chris Wobbe die volgt voor ons vanmiddag het Eredivisie-duel Groningen tegen FC Twente. Ik heb even zitten kijken, Chris. Allebei 6 punten, maar niet evenveel gespeeld, volgens mij.
3: Nee, inderdaad. Twente mag nog inhalen. Dat gebeurt komende week tegen Telstar. Omdat er in de Conference League een playoff wedstrijd gespeeld moest worden. Een tweeluik tegen Karabach. Afgewerkt in het verre Baku. Gewonnen uiteindelijk. Dus Twente heeft zich geplaatst voor de competitiefase van de Conference League. Goed nieuws natuurlijk voor de Tukkers. Die er sowieso lekker in zitten. De laatste twee wedstrijden met 4-1 gewonnen. Van Karabach dus. En vorige week van Cambuur. Maar dat had wel 8-1 kunnen zijn. Twente speelde echt als een klok gewoon. Alles klopt. Voorin natuurlijk, omdat Wout Weghorst nog steeds naar de spits is. Daarachter Piazza, Taha en Oyasetter. Dat zijn echt creatieve jongens. En Groningen, 2 keer gewonnen, maar ook 2 keer verloren. De laatste pijnlijk thuis tegen Fortuna Sittard nog wel. Dus Groningen moet aan de bak.
2: De komende 2 uur media en sport op de perstribune van Max.
4: De perskaart.
2: Fokkeline Ouwekerk, geboren op 2 juni 1981 in Westmaas. Graag een kort antwoord op de volgende vragen. Dit zegt mijn eigen zusje over mijn rol in de serie Zussen.
1: Jeetje, Pien, nou had je me weer aan het janken.
2: Dit is typisch voor de familie Ouwekerk.
1: Je moet van iedere dag gebruik maken.
2: Hier heb ik moed voor nodig gehad.
1: Meerdere dingen. Sowieso in mijn vak. Maar ik denk dat ik kies voor de solovoorstelling in het Hoge Nest. Naar aanleiding van het boek van Roxane van Ypres.
2: Dit toneelattribuut heb ik altijd bewaard.
1: Ja, een van mijn eerste voorstellingen, dat was de geschiedenis van de familie Avenier. Geschreven door Maria Goos. En wij kregen buttons met erop een foto van de familie door de tijden heen. En die buttons, die gaan altijd mee.
2: Deze wijsheid is met de jaren gekomen.
1: Dat perfectionisme je soms in de weg zit, dus laat het los.
2: De puber Fokkeline Ouwekerk was vooral...
1: in een identiteitscrisis. Wie ben ik? Waarom is mijn haar groen vandaag? Ik wil het toch zwart. Waarom heb ik krullen? En waarom heb ik deze broek aan? Dat soort dingen.
2: Van deze persoonlijke eigenschap zou ik graag verlost zijn.
1: Ja, denk ik toch ook dat perfectionisme.
2: Heel graag zou ik me buiten mijn werk willen bekwamen in...
1: de Franse en de Italiaanse taal.
2: Ja of nee, ik had ook wel tophockeyer willen zijn.
1: Nee.
4: Luister de perstribune ook via onze podcast.
2: Ja, en ik vraag dat natuurlijk over dat hockey, omdat je hoog gehockeyd hebt.
1: Ja. Ja, en ik vond het heerlijk en nog steeds. Ik mis het ook echt wel. Het WK was laatst en ik ben gaan kijken en word ik meteen weer bloedfanatiek. Maar er was een punt dat je dan moet kiezen wat je gaat doen. En als je ergens voor gaat, dan moet je er gewoon 100% voor gaan. Dat gaat voor sport, maar dat gaat ook als het gaat om kunst, acteren. En ik voelde heel erg, ik kan niet die 100% geven. Dat is niet voor mij.
2: En weet je ook wat maakte dat je dat voelde?
1: Ja, ja, ja. Het was, nee, misschien zat het er ook niet helemaal in. Dat ik voelde dat extra stapje. Weet je, dat wakker worden en meteen die stik in die bal pakken. En alleen maar willen. Dacht ik, nou nee, maar ik ga naar het museum. Wie gaat ermee naar de voorstelling? Dat stukje zat er ook al in bij mij. En ik voelde heel duidelijk, oké, daar moet ik voor gaan. Dat moet ik nu durven. Ik heb best lang gehockeyd, mijn hele jeugd. Ik heb daar heel veel van geleerd, heel veel vriendschappen aan overgehouden. En ik denk ook, het heeft me ook geholpen in mijn vak. Het samenwerken, het doorzettingsvermogen gecreëerd. Maar ik voelde ook dat het tijd was voor iets nieuws.
2: Ja, nou ja, en dat bleek zinvol.
1: Ja.
2: Ja. Even naar de puber, Fokkeline.
1: Ja.
2: Die blijkbaar groen haar had, zwart haar,
1: ik
2: krul.
1: Ik was gewoon zo... Ik weet nog dat ik dit, vooral die... Ik kwam op de middelbare school, Rotterdams Montessori Lyceum. Fantastische school. En toen had ik echt nog de pofbroek van O'Lilly met een rugzak om. En een beugel, plaatjesbeugel. Ik wist echt van toeten nog blazen. Ik was echt een klein meisje. En dan kom je op school daar. En voor mij was iedereen al een soort volwassen. En ik ben eigenlijk die hele school een beetje zoekende geweest naar wie ben ik dan? Die hormonen gierden ook op een gegeven moment vanaf mijn 14e, denk ik, enorm door mijn lijf. En je voelde al een beetje

0: zo groepjes gecreëerd. Weet je, of je was een alto, of je was een kakker, of je was, weet ik veel, gabber in die periode. En ik dacht, ik hoor eigenlijk dat. Ik heb het allemaal wel geprobeerd, maar ik hoorde eigenlijk niet ergens bij of zo. Of ergens juist misschien wel, overal een klein beetje. Maar wie ben jij dan?
1: Ja, jeetje, ja, dat zijn.
0: Ik vond het heel verwarrend.
1: Ja. Want de pofbroek van Oilili,
0: ja.
1: Combineer ik niet meteen met groen haar. Maar dat was dus de volgende fase.
0: Ik kon dat. Nee, maar dat kon wel van de ene op de andere dag gebeuren.
1: Oh ja?
0: Ja.
1: En hoe reageerden jouw ouders?
0: Ja, mijn ouders waren daar wel. Mijn moeder was daar heel meegaand in. Of in ieder geval heel open-minded. Die had volgens mij heel erg door. Oké, jij bent zoekende. Dus die zei ook wel af en toe van. Zullen wij gewoon naar de stad gaan? Ga mij eens uitleggen wat jij dan mooi vindt. Kom maar. Weet je wel, wil je naar de kapper? Dan gaan we naar de kapper. Je wil naar de kinky kapper? Ga je naar de kinky kapper, schat. Weet je, dan kwam ik thuis en dan zat mijn haar in een soort dreads drollen op mijn hoofd. En dan zei ze. Dit is een grote verandering. Ben je er oké mee? Want dat was dan. Dacht ik, dat zijn zulke goede, eigenlijk zulke lieve antwoorden geweest. Mijn vader had er af en toe wel wat meer moeite mee. Zei, Jezus, moet dit nou? Oké.
1: Ja.
0: Maar ja, mijn moeder die.
1: Ze liet je echt. Ze liet je eigen proces hebben.
0: Ja, wel een overleg. Het ging bij ons wel allemaal. Het was wel, kom even zitten, we gaan het hier even over hebben.
1: Oké.
0: Ja. En bepaalde dingen waren ook echt uit de mozen, weet je wel. Ik weet nog, op een gegeven moment kreeg iedereen een navelpiercing en werden de tattoos gezet al. En dan zeiden mijn ouders gewoon, als je 21 bent, als je het huis hebt, mag je dat allemaal zelf weten. Maar nu niet.
1: Nee.
0: Ik heb ze nooit gezet, dus ze hadden het ergens wel goed.
1: Ja. En op zoek naar jezelf, wanneer is er een bepaalde, of tenminste, is die er inmiddels, een soort rust ingedaald dat je weet wie je bent?
0: Nou, wel echt pas laat. Ik denk dat misschien. Misschien is het ook niet erg om altijd te blijven zoeken naar wie ben ik. Want dat zorgt ook voor ontwikkeling binnen jezelf. Maar ik denk dat de grootste rust is ontstaan toen ik zelf moeder werd. Dus dat is op mijn 37e, dat is best laat. Maar toen had ik wel. Er ontstond echt een rust.
1: Ja, omschrijf die eens als je wil.
0: Nou, het draaide. De wereld werd ineens minder egocentrisch. Want het draait niet meer om mij. Het draait nu gewoon om inmiddels twee kinderen die het allerbelangrijkste zijn in mijn leven. En niet meer alleen om mij. Alles draait om hun. Ik doe het voor hun. Ik wil er zijn voor hun.
1: Alles draait om hun?
0: Nou ja, in ieder geval. Laat ik het zo zeggen. Ik had me altijd voorgenomen. Nee, maar mijn agenda is altijd leidend. En die kinderen die gaan maar mee. Als wij de wereld willen rondreizen, dan moet dat kunnen. Maar ja, je kan het leven niet meer plannen. Dat zou iedere ouder herkennen als je eenmaal twee kinderen hebt. Want er gebeuren gewoon de hete dingen. Je moet gewoon flexibeler zijn. Je moet je aanpassen. En dat is helemaal niet erg.
1: Nee, wat sterker ook een nog, reis is eigenlijk.
0: Ja, dat is een enorme reis. Het zorgt voor enorm veel verrassingen. Het is echt een cadeau. Het heeft me heel veel in die zin rust gebracht. Omdat je gewoon. Ja, we weten niet wat er morgen gaat gebeuren. Nee. Laten we het maar gewoon aangaan. We zien wel. Ja. Avontuur.
1: Ja, in elk geval geen groen haar meer volgens mij.
0: Nee, dat was niet de bedoeling. Nee.
1: Chris Wobbe, Groningen Twente. Ja, eigenlijk zou ik ook willen weten of je ook wel eens groen haar hebt gehad toen je puber was.
2: Ja, toen had ik nog haar, dus inderdaad. Oh. Zeker. Ja. Dat is een herfststormpje overheen gegaan, laat ik het zo zeggen. Maar inderdaad, af en toe experimenteer je en dat is alleen maar heel goed. Dus ik zit met zeer grote interesse en goedkeuring te luisteren naar dit verhaal. Maar laten we ons maar even richten op hetgeen binnen de lijnen hier gebeurt in Groningen. 0-0 de stand, nog geen kansen gezien. De laatste 5 edities van dit duel Groningen-Twente. Dus in Groningen allemaal in een gelijkspel. 1 keer 2-2 en voor de rest 4 keer 1-1. Ja, Twente zit er gewoon wat beter in. En Groningen heeft een aantal wijzigingen doorgevoerd ten opzichte van vorig jaar. Toen de Groningers best wel veel indruk maakten met veel jongens uit eigen jeugd. 1 van de 4 verdedigers die vorig jaar ook speelde voor Groningen staat nog op zijn vaste plekje. De rest is allemaal nieuw. 1 van die nieuwelingen, Schreuders, eigenlijk een middenvelder, maar speelt nu als rechtsback. Daar is er wat om te doen geweest in Groningen. Dat is verloor van Fortuna Sittard in de vorige wedstrijd. Nu dan de aanval van FC Twente met Piazza. Die nu vanaf de rechterflank komt. Vanaf links komt Urjasetter. Echt een groot talent. Twente weigerde nog een bod van liefst 20 miljoen euro op deze buitenspeler. En Urjasetter staat hier op zijn favoriete plekje. Dus dat betekent aan de linkerkant vlak achter spits Wout Weghorst, die al 2 wedstrijden op rij heeft gescoord. Die nu wordt aangespeeld. Weghorst laat de bal van zijn voeten lopen. Maar verooft hem dan weer. En daar is Urjasetter. As van het veld. Komt nu naar binnen toe. Meegeven aan Weghorst. Weghorst schiet. En die gaat die bal voor langs. Hij doet het met zijn chocoladebeen. Oftewel met links. Maar daar was het eerste gevaar van FC Twente. Dat nog een wedstrijd te goed heeft. En dat heel aardig bezig is op de laatste week. 0-0 in de openingsfase bij FC Groningen, FC Twente.
1: Fokkeline Ouwerkerk is de gast. De actrice met rollen in tv-series als Haantjes, Moordvrouwen en Zussen. De Max-serie die vanaf woensdag aan haar 2e seizoen begint. Ze groeide op in Rotterdam, werd door haar wiskundedocent gewezen op de mogelijkheid een theateropleiding te volgen en koos voor de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht. Sindsdien staat ze veelvuldig op het toneel en is ze te zien op tv. Voor haar bijrol in Bankier van het Verzet won ze een gouden kalf. Dit uur Fokkeline Ouwerkerk op de perstribune van Max.
3: De perstribune op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.
1: En Chris, we waren nog niet bij je weg of er gebeurde het een en ander?
2: 1-0 FC Twente. Pjaca is het die het doet, de Kroatische buitenspeler van FC Twente. Fase heeft de bal, de doelman van Groningen wil opbouwen over de grond. En hij zou goed juist in die lange ballen geven. Hij speelt hem zo in de voeten van FC Twente. Pjaca krijgt hem vervolgens en van heel dichtbij rond Pjaca de Kroaat af. En leidt Twente in de openingsfase. 0-1.
1: Oh, en dan moet je nog de hele wedstrijd. Ja. Dankjewel. Fokkeline Ouwerkerk, ja. Zou het iets voor jou zijn? Want daar gaat de serie Zussen natuurlijk over. 3 zussen die bij elkaar wonen op een boerderij.
0: Mm-hmm.
1: Met z'n drieën.
0: Op een boerderij wonen, ja. Bedoel je?
1: Nou ja, en met je zussen.
0: Met mijn zussen. Ik heb een zus en een broertje. En we hebben een hele goede band. Als het een grote boerderij zou zijn, dan zouden we het kunnen doen. Zeker. We zijn alle 3 wel aanpakkers. En we houden van de natuur. Maar ik ben ook een stadsmeisje. Dus dat ik nu in Amsterdam-Noord woon. Een beetje in de natuur. Een weiland, het enige weiland van Amsterdam in mijn achtertuin. En ook binnen 10 minuten in de stad is eigenlijk, ja.
1: Ideaal.
0: Ja, ik ben verwend. Ja,
1: ja, ik snap het. Jouw zus, 8 jaar jonger dus.
0: Ja.
1: En je hebt nog een jonger broertje.
0: Ja, nee. Mijn broertje is 1,5-2 jaar jonger dan ik.
1: Oké. Okay.
0: Ja.
1: Dichter bij elkaar. Ik vroeg net wat je eigen zus over je rol zei. Toen zei je, jeetje Pien, laat je me weer janken. Want ja. Dat is dus je bijnaam, hè?
0: Ja.
1: Namelijk, waar heeft ze om gehuild?
0: Nienke, het personage in Zussen, maakt veel mee. Eigenlijk is ze heel fijn opgegroeid in een fijn en warm gezin. En ze krijgt ineens te horen. Nou ja, ze komt erachter dat ze geadopteerd is. Dus dat haar ouders niet haar echte ouders zijn. Dat haar broertje niet haar echte broertje is. En ze maakt emotioneel gezien heel veel mee. En ik denk dat is prachtig geschreven. En dat was heerlijk om te spelen. Maar ik huil wel veel. En ik weet dat mijn moeder en mijn zusje ook hebben meegehuild met mij. Omdat het toch... Ja, ik voelde het opzet als heel echt. Ik heb het heel echt ervaren. En zij hebben dat ook zo gezien.
1: Ja, wat mooi. Nou, deze scène, Ron.
4: Ja, nou, laten we maar eens even gaan luisteren dan. Want het tweede seizoen komt eraan, maar we gaan even terug naar het eerste seizoen. Je speelt dus een van die zussen, Nienke. In het begin van de serie komen jullie erachter dat jullie halfzussen zijn. Laten we even luisteren naar de scène waarin jij een gesprek hebt met je ouders. Of tenminste, de mensen met wie je dacht dat het je ouders waren. Henriette Tol en Fred Goesens. En dan ontvouwt zich dit gesprek.
5: Ik vind het verschrikkelijk dat je er op deze manier achter bent gekomen. Dit hebben we nooit zo gewild.
6: Nee. Jullie hadden het liever helemaal niet willen vertellen.
5: Toen wij gingen trouwen, toen wilden we heel graag kinderen. Maar ik werd maar niet zwanger. Toen het heel duidelijk werd dat ik nooit zwanger zou worden.
7: Toen besloten we te adopteren.
5: We mochten je komen halen.
6: Waar?
5: Als een kinderthuis.
7: Het enige wat we wisten is dat je Nienke heette. Verder helemaal niks. Geen geboorteplaats, geen naam van de ouders, geen geboortedatum.
6: Geen geboortedatum.
5: We dachten dat dit het beste voor je was. We wilden je een nieuwe start geven.
6: Kunnen jullie gaan?
0: Ja. Ach, Henriette, Fred, ja. Dat zijn echt een beetje mijn ouders geworden in die serie. Ja, dit is een moment, en dat weet ik nog zo goed. Het was zo, het was voor hun ook zo kwetsbaar om dit te vertellen op dat moment aan mij. En we braken alle 3, want er was toch iets ontstaan al.
1: Alsof het echt zo was.
0: Ja, ja, toch een beetje zo'n echt gezin. Het was heel erg, sowieso voel ik dat heel erg met ook mijn man en mijn kinderen in de serie.
1: Is dat nodig om het geloofwaardig te spelen?
0: Het helpt wel. Het helpt enorm. Het helpt, tenminste, ja, het helpt mij heel erg. Want dan ontstaat er een soort rust. Dan hoef je eigenlijk alleen maar op het moment de woorden uit te spreken. En dan is het bijna niet meer spelen. Dan is het echt wat er op dat moment ontstaat. Ja? Dus het voelde echt een beetje alsof, nou, Fred en Henriette mij vertelden dat ik niet een biologische dochter was.
1: Nee, ze moesten echt wegwezen.
0: Ja, ze moesten wel echt even weg, ja.
1: Ja. Want is het nodig voor jou om ook altijd de personage die je speelt te snappen?
0: Nee. Nee, dat niet. Maar ik zoek wel. Echt snappen. Ik denk, het maakt het makkelijker. Maar aan de andere kant, ik weet niet of snappen het goede woord is. Want soms snap je beslissingen helemaal niet. En je vertaalt het toch naar dat je iemand anders bent. Dat diegene die beslissing neemt. En vanuit dat verhaal, vanuit zijn of haar object, weet je wel, moet dat op dat moment gebeuren. Dat heeft heel erg te maken met hoe het geschreven is. Dus als het klopt,
1: ja,
0: het
1: binnen die klopt, personage
0: precies.
1: Klopt. Ja.
0: En binnen de context, dan kan ik het vertellen. Maar het helpt me. Ik ben wel iemand, een sensitieve speler. Dus ik ben wel iemand waarbij het helpt als ik het ook voel.
1: Ja, snap ik. Ja. Dit gaat natuurlijk over familiegeheimen, intriges, ja, et cetera. Is het thema familie, banden, geschiedenis van een familie, is dat iets wat jou persoonlijk zelf ook interesseert?
0: Wat ik net eigenlijk al zei, is we hebben gewoon een heel, heel hecht gezin.
1: Zonder geheimen?
0: Ik denk zonder geheimen. Als er nu nog een geheim boven zou komen, dan zou ik daar echt wel door verrast zijn. Maar juist daarom begreep ik Nienke ook zo goed. Dit personage, die had dit ook niet zien aankomen. Dit kwam echt als een slag bij helder hemel.
1: Heb je een gesprek gevoerd met je ouders?
0: Ja, we hebben het hier wel over gehad.
1: Ja? Ja. Wat heb je gevraagd?
0: Nou, nee, niet eens. Mijn moeder zei eigenlijk meteen naar aanleiding van aflevering 1... even dat je het weet, dit is niet aan de hand bij ons, hoor. En toen denk ik, mam, dat had ik ook niet verwacht. Dus nee, grappig, ze zei het wel meteen. Dat er niks, dat ik me niet bang hoefde te maken of zo. Geen zorgen hoefde te maken. Nee, ik weet wel, dat is heel erg, gaat toch verklappen. Erg, maar we hadden vroeger de melkboer die bij ons langskwam. En mijn zusje is 8 jaar jonger. En we hebben ooit dus een keer heel erg, omdat het werd dan uit de uitspraak, je bent van de melkboer, weet je wel. Mijn broertje en ik een keertje tegen haar gezegd, kijk, dat is echt jouw vader, je bent van de melkboer. Zo erg, we waren kleine kinderen. Het was een grapje, omdat we net zo, maar eigenlijk natuurlijk zo'n slecht grapje. En zij heeft daar stiekem dus een week mee rondgelopen, dat ze echt dacht, ik ben van de melkboer. Toen moest ze die flessen buiten zetten. En toen moest ze heel hard huilen, omdat ze het niet durfde. En toen had ze mijn moeder verteld dat wij dat hadden gezegd. Mijn moeder is zo boos geweest. Zo boos, ja. En terecht.
1: Hoe oud was jij toen?
0: Nee, ja, 7 denk ik. En mijn broertje 5. Weet je wel, zoiets. Ja. Maar ik schaam me daar nog steeds voor. Dat was echt mijn eerste schaamtemoment. Ja.
1: Nou, ze was wel ouder. Of jij was ouder.
0: Ik was ouder, ja.
1: Ja, want zij was.
0: Nee, precies, ik kon het uitspreken. Nee, dan denk ik inderdaad 11, 12, zoiets. Ja. Nou, het was echt afschuwelijk. Schaam, sorry, Vree, heel erg.
1: Nog steeds, sorry.
0: Ja, sorry, nog steeds sorry. Ja. Namens ons.
1: Dit is een hartstikke populaire serie. Heb je daar verklaring voor?
0: Ja, ik denk dat het is fijn dat het zich niet in de stad afspeelt. Dat het even niet gaat over mensen een beetje wel well-to-do in de stad. Het gaat over ergens een gemeente in Nederland. Een kleinere gemeenschap, een dorp. Over families. Het is ook een whodunit. Dat vindt de Nederlander toch ook heel fijn. Er is ook een moord op te lossen. Er wordt tijd genomen in een verhaal om het verhaal te vertellen. Het ziet er prachtig uit.
1: Gewoon, het spreekt aan.
0: Ja.
1: Maar je hebt natuurlijk een begin van je carrière.
4: Ja, ik zei het al. Ik ben eens eventjes terug gaan scrollen in jouw oeuvre. Ja. Een van de eerste lange rollen die je had was in een dagelijkse comedyserie Samen.
1: Oh, ja.
4: Maar daarvoor was je ook al te zien in een paar bijrolletjes. En jij mag kiezen welke ik ga laten horen.
0: Oh,
4: wordt dat Baantje of Zoep?
0: Nee, doe maar Baantje dan.
4: Ja, je speelde daar de secretaresse van een zakenman die wordt vermoord. En inspecteur De Kok met COCK komt even verhaal halen.
0: Hij is gistermiddag om 3 uur vertrokken.
8: Maar ik weet niet waar naartoe. Meneer Zondag hield zijn eigen agenda bij. Alles staat in zijn laptop.
9: We zouden dat ding graag meenemen.
10: En waar kunnen we die computer van meneer vinden?
8: Ja, daar in zijn kantoor.
0: Ach, dit is zo lang geleden. Ik weet nog hoe de aflevering heet. De moord op Ari Bombari.
4: Ja, dat was de man die vermoord werd.
0: Precies.
4: Ja,
0: ja. En ik was de secretaresse. Het was zo spannend. Dat was echt mijn allereerste draaidag. Ooit. Allereerst op set.
1: En voelde je meteen, yes, dit is wat ik wil?
0: Met de kok en fladder. Ja, wel. Echt wel. Meteen dacht ik, oké, nu gaat het beginnen.
1: Het leven.
0: Ja.
1: Ja?
0: Ja, dit is wat ik wil. Ik vond het echt te gek op set en kleding en make-up. En dan met die camera's om me heen. En ook heel spannend. Ik vond het zo spannend. Maar ja, ik voelde wel, dit wil ik.
1: Ja. Ja. Nou heb je natuurlijk een heleboel dingen gedaan. Ik bedoel, Ron noemde het net al, dat je ontzettend veel dingen hebt gedaan.
0: Ja.
1: En in de loop der jaren speel je dan natuurlijk met ook heel veel gerenommeerde acteurs en actrices. Gaandeweg pik je dan dingen op van het spelen met iemand?
0: Eigenlijk op dat moment al. Ik denk toch dat we ook een soort chameleonnen zijn, acteurs. Of tenminste, zo zie ik het zelf wel eens. Dat je heel erg, spelen gaat heel erg over op dat moment. En zonder dat je het doorhebt, neem je dingen mee en voel je aan hoe iemand speelt of wat iemand nodig heeft. Van iedere ervaring leer je weer en word je een beter acteur.
1: Ja. Is er een voorbeeld wat je onthouden hebt van een samenwerking die je iets gebracht heeft, ook in de rest van je carrière?
0: Nou, ik denk het moment dat ik tekende bij het toneel speelt. Inmiddels bestaat het gezelschap niet meer, maar dat was geschiedenis van de familie Avenir met hele grote acteurs. Karin Krutsen en Gijs Schotten van Aschat, Tjitske Reidinga, Marcel Hensema, Peter Blok. Er werd echt stond een hele lijst aan de coryfeeën en grootheden in mijn ogen. Dat is mijn scholing geweest. Daar heb ik ruim 6 jaar gespeeld. En dat is mijn belangrijkste opleiding geweest.
1: Ja.
0: Daar kregen we ook letterlijk, weet je wel, in de bus terug kregen we notes van medeacteurs. Ja.
1: En dan ging het over?
0: Over spelen, de intentie van de scène, aansluiten. Vaak ook gewoon heel technisch. Je nam daar net veel de tijd, terwijl het gaat daar niet om. Wat is het onderwerp? Wat is het, weet je wel? We moeten aansluiten. Of neem daar juist wel de tijd. Of daar heb ik heel veel gedaan.
1: Ja, en dan hing je aan hun lippen.
0: Helemaal.
1: Ja, ja. Want je vertelde net al van, het moederschap verandert je.
0: Ja.
1: Je hebt natuurlijk een heleboel levensfasen, iedereen waar je doorheen gaat. Je hebt wel eens verteld, hè, therapie, relatietherapie. Ja. Wat er niet allemaal gebeurt.
0: Ja.
1: Mensen die sterven in je nabijheid.
0: Ja.
1: Het observeren ook, natuurlijk, gewoon in daily life van mensen en menselijk gedrag. Voel je dat je een spons bent? En,
0: heel erg.
1: Ja?
0: Ja. Ja, dat is ook wel iets. Ik kan een kamer binnenlopen en voelen wat de sfeer is. En ik heb me eigenlijk ook altijd aangepast daaraan. Dus dat had ik als kind al.
1: En wat bedoel je dan?
0: Nou ja, dat je voelt als de stemming dan een beetje bedrukt was, dacht ik, oh, nu moet ik grapjes gaan maken. Nu moet ik lol. Nu moet het leuk zijn, weet je wel? Was ik toch een beetje het clowntje.
1: Ja, nou, de pleaser ook.
0: Heel erg pleaser.
1: Ja.
0: Ja, ja, heb ik ook niet van een vreemde. Ik denk dat mijn moeder heeft dat ook wel een beetje. Dus dat,
1: We gaan even naar Groningen.
0: Leuk.
1: Chris?
11: Ja. 1-1 is het. Het is de stand die we al zoveel hebben gezien tijdens deze wedstrijd. Groningen FC Twente. Van Bergen doet het naar een hele mooie aanval van FC Groningen. Lange bal, Etienne Fase, opgevangen door David van der Werf. Die stuurde doorgelopen Van Bergen de diepte in. Het blijft cool, oog in oog met Lars Oenerstal. En schuift de bal in de verre hoek. 2 seconden daarvoor krijgt Twente de mogelijkheid om op 0-2 te komen. Het is notabene oud-Groningen-speler Taha die 1-op-1 loopt. Oftewel door kan lopen op Fase. Lepelt de bal over de doelman heen. Alleen ook naast. En daarna trapt Fase heel gauw die bal de diepte in. En scoort Groningen. 1-1 dus bij Groningen-Twente.
1: In gesprek met Fokkeline Ouwerkerk, die de rol van Nienke speelt in de Max-serie Zussen, waarvan aanstaande woensdag het tweede deel begint, de tweede serie eigenlijk. Maar je doet natuurlijk veel meer, want je staat ook op het toneel en je hebt, en dan kijk ik even naar Ron, een hele productie.
4: Nou, en toen ik hoorde dat jij kwam, was ik zo blij dat ik hier wat van mocht laten horen. Want ik heb hier nog steeds heel veel herinneringen aan. Ik moet dan altijd een fragmentje zoeken uit een serie, Deep Shit.
0: Ja.
4: is de serie. En ik heb eigenlijk de hele serie gewoon bijna helemaal weer opnieuw gekeken, omdat ik het zo leuk vond. Even voor de mensen die het zich niet meer kunnen herinneren. Deep Shit is een absurdistische misdaadcomedy. Kan ik het zo goed omschrijven?
0: Ja. Ja?
4: Van twee huisvrouwen, gespeeld door jou en door Jennifer Hofman. Die in de misdaad belanden. En ja, dit allemaal hele gekke ontwikkelingen. Even een fragment uit die serie.
12: Dit is een haastig achtergelaten vluchtauto, zo, toch? Hoe steken we dat ding in de brand?
13: Wat?
12: Vluchtauto's worden altijd in de brand gestoken, toch?
13: Ja, oké, maar...
12: Kan voor de nieuwe.
13: Oké, nee.
12: Weet jij hoe je een auto in de brand moet steken?
13: Veerle, we gaan geen auto's in de brand, zeker nu.
12: Ja, nee, natuurlijk niet.
13: Het is hartstikke droog. Voor je het weet hebben we een bosbrand.
12: Een bosbrand? Ja, nee, dat moeten we niet willen natuurlijk.
13: Nee.
12: Maar Saar, we moeten wel echt ons DNA uit die auto poetsen.
0: Ja, oh, wat fijn ook dat je dit fragment hebt genomen. Want ik vond zo, nou ja, voor degenen die de serie niet kennen, dit is een shot, het blijft heel lang staan op twee personages van mij en Jennifer Hofman. En we hebben iets gedaan en wij worden steeds extremer. Twee V-necks vrouwen die waarvan het leven gewoon vast zit. En
4: de sleur.
0: We zitten in de sleur, er moet iets gebeuren. En dat gaat helemaal mis. En dat was zo'n heerlijke serie om te bedenken.
4: Nou, het straalde ook voor jullie af. Het plezier van het maken straalde uit van die serie af.
0: Ja, Jamile van Weygaarden deed de regie en we waren gewoon, ja, we waren zo'n goed team. We zijn zo'n goed team.
1: Want dit was in 2021.
0: Ja.
1: En?
0: Alweer zo lang geleden.
1: Nee, maar dan denk ik, als dit zo'n succesnummer was en jullie hadden zoveel plezier, wat let je?
0: Nee. Stiekem zijn wij op de achtergrond ook echt bezig. Wij baalden heel erg in eerste instantie dat we geen tweede seizoen mochten maken. Helaas, zo gaat dat. Dat lag er overigens wel, of in ieder geval de outline daarvan. En we zijn bezig met volgende dingen. En soms komt het er niet helemaal doorheen. Of nou ja, komt het leven tussendoor. Maar wij appen nog steeds heel vaak dingen naar elkaar als we iets lezen, een persbericht of een krantenartikel van oh, dit is leuk. Wij zijn eigenlijk elkaars logboek, hardop, denkend. Ja.
1: En wat voor dingen heb je dan aan haar?
0: Ja, de meest gekke dingen. Bijvoorbeeld, er was in Amerika, volgens mij zijn er 6 huisvrouwen die verveelden zich, dit is echt waar, en die zijn moorden gaan oplossen die heel lang stil lagen. Cold cases. En die hebben dus echt verschillende zaken al opgelost. Ja, dan zit ik meteen, hallo, Jen, Siri.
1: Ja.
0: En dan raken wij helemaal aan bij elkaar.
1: En dus komt er een nieuw seizoen?
0: Nou, er komt niet een nieuw seizoen van Deep Shit, helaas.
1: Maar
0: we zijn wel bezig met een nieuwe serie.
1: Met z'n tweeën?
0: Ontwikkelen, ja.
1: Kan je daar iets meer over vertellen?
0: Nee, daar mag ik nog niks over vertellen. Helaas.
1: En van welke omroep?
0: Daar mag ik ook nog niks over zeggen.
1: Maar goed, daar wordt aan gewerkt. En het is weer met z'n tweeën. En
0: zeker.
1: Dat die sleur waar je over praat.
0: Ja.
1: Dat was de bron dus van deze serie.
0: Ja.
1: Is dat iets wat je herkent?
0: Nee, maar het is misschien wel iets waar je bang voor bent.
1: Jij?
0: Ja, waar Jen en ik bang voor zijn. dat herkennen wij in elkaar. En ook wel als je dan soms zo... Wij zitten veel in de auto, wij komen op veel verschillende plekken omdat we daar moeten filmen. En dat je denkt, dat is typisch Nederlands ook, toch? Die rijtjeshuizen, die wijken die allemaal op elkaar lijken.
1: Ja,
0: wat gebeurt er achter die deuren? Ja, dat is dan toch, daar gaat er bij ons gewoon iets aan. Daar gaat mijn fantasie aan. En denk ik,
1: want dat is natuurlijk uiteindelijk, dit is scheppend ook.
0: Ja,
1: hè?
0: Terwijl, heel leuk maken.
1: Ja, dat is natuurlijk wat anders dan het uitvoeren in zekere zin. Als actrice van een rol die je al voor jou geschreven staat.
0: Ja, dan ben je toch een beetje het ingrediënt. En met al die ingrediënten samen maak je het. En het scheppen inderdaad, het vanaf het begin af aan bedenken. Dat is wel iets waar ik heel veel energie van krijg.
1: Ja.
0: En wat ik nog heel graag heel veel wil gaan doen in de toekomst.
1: Ja. Je noemde net ook al het Hoge Nest, de solo-voorstelling.
4: Ja, je noemde het de rol waar je het meeste moed voor nodig had. Ook je moeilijkste rol ooit. Het Hoge Nest, en het gelijknamige boek van Roxane van Ieperen. Een verhaal over twee Joodse zussen die ondergedoken zitten in een groot huis. En jij kreeg lovende kritieken. De Volkskrant die schreef: het overtuigende en niet sentimentele acteerwerk van Ouwerkerk is de grote kracht van deze ingetogen voorstelling. Nou, die kun je toch even op je naam zetten. Ja. Even een fragmentje, want ja, het toneel op de radio laten horen is altijd lastig, maar er worden dan vaak tegenwoordig trailers gemaakt van toneel. Dus daar wil ik even een fragmentje van laten horen.
14: Waar is het nog veilig voor twee Joodse zussen? Een complete familie die officieel niet eens mag bestaan. We zijn knettergek. Maar wij zijn wel hele behoedzame gekken. Daar aan de overkant, daar woonde vroeger een vriendinnetje van mij. Samen met haar zusjes. Die waren ook leuk. Die zijn nu weg. Als er gevochten moet worden, moet er maar gevochten worden. Je kunt jezelf niet ontrouw zijn. Je kunt jezelf niet ontrouw zijn.
15: Mens durft te leven.
0: Ja. Ja, het klinkt nu toch melancholischer dan dat ik het bedoelde in de voorstelling.
1: Hoezo?
0: Nou, omdat ik daar wilde ik heel erg van wegblijven. Of samen met Benno Hoogveld hebben we heel erg geprobeerd. Ook wel namens Roxane van Ypres, weet je wat, het mocht niet. Hoe noem je het? Het mocht niet melancholisch worden.
1: Niet sentimenteel?
0: Niet sentimenteel, precies.
1: Dat mocht niet?
0: Dat wilden we niet, omdat het is niet mijn verhaal. Ik vertel het verhaal over twee vrouwen die iets hebben meegemaakt. En ik wilde nooit het gevoel geven dat het mijn gevoel werd, snap je?
1: Ja.
0: En ik wilde eigenlijk heel graag dat de emotie bij het publiek bleef. Dat die aan het einde uit de zaal liepen en dachten... Holy moly, ik voel een knoop in mijn maag. Ik moet even bijkomen. Ik moet even iets drinken of wat dan ook.
1: Ja.
0: Of misschien ook niet. Maar in ieder geval niet dat het zo... Ja, soms heb je het gevoel dat het zoiets in wordt gedrukt.
1: Het moest subtiel.
0: Het moest subtiel. Ja, het moest heel langzaam het liefst zo bij je binnendringen en je dan tot verroering brengen.
1: Ja, en is het gelukt?
0: Ik denk dat ik durf te zeggen dat het wel is gelukt.
1: Ja.
0: Ja.
1: Want dat soort reacties kreeg je ook.
0: Ja, ik merkte echt aan het einde, bijna iedere avond als ik gespeeld had, dat het stil was. Dat mensen niet durfden te applaudisseren. Het was niet omdat ze niet wilden, maar gewoon omdat het niet ging. Omdat mensen gewoon echt nog zaten na, ja, moesten bijkomen.
1: Ja.
0: En daarna ook, ik heb nog nooit zoveel gesprekken gevoerd. Ook misschien omdat ik in mijn eentje die voorstelling deed. Dus dan ging ik altijd nog even naar voren. En dan kwamen mensen echt naar me toe om met me te praten. Te zeggen, sorry, ik heb net niet, ik wil toch even. En er kwamen zoveel verhalen.
1: Ja, wat voor verhalen kwamen er?
0: Nou, er kwamen ook nog heel veel verhalen uit die tijd. Over moeders en vaders. En
1: over de oorlog.
0: Over de oorlog. En over als we het hebben over familiegeheimen. Dit gaat enorm over familiegeheimen. Dus heel veel over, ik ben erachter gekomen dat mijn grootvader slecht was. Of dat mijn moeder eigenlijk ondergedoken heeft gezeten. En dat nooit heeft verteld. Omdat ze er niet over kon praten. Ja, dat was wel... dat was echt bijzonder.
1: En heeft het bij jou zelf ook een nieuwe lade geopend?
0: Vooral het beseft hoe verwend wij zijn, deze generatie, dat wij al zo lang in relatieve vrijheid leven.
1: Ja.
0: We hebben werkelijk geen idee. We hebben een hele grote mond. Vooral dat besef.
1: Heb je ook een grote mond?
0: Nee, valt bij mij denk ik best mee. Ik geloof niet dat ik iemand ben met een grote mond. Maar ik vind
1: maar
0: wel,
1: we moeten dankbaar zijn, bedoel je?
0: Nou, ik vind dat we best wel zijn opgegroeid in een beetje verwend, zeurderig, weet je wel. Daar kan ik me aan ergeren. Denk ik, jongens, kom op.
1: Ja.
0: We hebben geen idee, weet je wel. Je kan het echt makkelijk achterkomen wat er allemaal de mensen allemaal voor, de generaties voor ons hebben moeten.
1: Want je zei net ook, ben een pleaser. Ben je hard genoeg eigenlijk voor deze wereld, deze toneelwereld?
0: Ja, dat denk ik wel. Jawel.
1: Okay.
0: Ik denk wel dat ik sta wel stevig in mijn schoenen.
1: Je staat je vrouwtje.
0: Ja, ik sta wel stevig in mijn schoenen.
1: Even naar Groningen, want er zijn verrassende ontwikkelingen volgens mij.
11: Ja, de laatste 14 wedstrijden wist Groningen niet van FC Twente te winnen. Maar nu is de ploeg op voorsprong gekomen in de 29e minuut. Echt een hele mooie actie van middenvelder Tigo Land uit de PSV-opleiding. Uiteindelijk definitief overgenomen door Groningen. Hij zet een solo in, draait weg om dat rechterbeen heen. Voorbij Douda Weidman, de Fransman. En voorbij Bruns, een van die jonge centrale verdedigers.
1: Nou... Het is 2-1, in elk geval, voor Groningen. En de verbinding met Chris, die komt straks wel weer tot stand, denk ik. In elk geval zullen ze blij zijn daar, denk ik, in Groningen. Fokkeline Ouwekerk, je hebt er nog veel meer gedaan.
4: Ja, ik zei het al, zoveel om uit te kiezen. Maar ik pik er eentje uit waar je mee eigenlijk heel bekend bent geworden in Nederland. Want je kunt nog zo'n goede actrice zijn. Ja, als je een beetje exposure hebt op televisie en je zit een langlopende serie die goed bekeken wordt, dan word je bekend. En dat gebeurde in jouw geval onder andere met Moordvrouw.
16: Zeker.
4: De politieserie die een beetje om Wendy van Dijk heen geschreven was. Vrouwelijke regisseur. En jij speelde daarin Lieselotte. Dat was een intelligente forensisch regisseur die, daar laat ik even wat van horen, bijvoorbeeld altijd de gevonden lijken moest onderzoeken.
16: Ja.
17: Wat hebben we? Toevalstreffer. Een paar botten in een kist.
16: Een volwassen vrouw aan de schedel en de kaak te zien. Ligt hier al minstens 5 jaar, maar waarschijnlijk langer. Afgaande op de geur.
17: De geur?
16: Geen lijkvet, geen kraakbeen, dat ruik je. Ze gaat naar de forensisch antropoloog voor gebitsidentificatie en voor röntgenfoto's. Het vuurhout met aan de binnenkant bloedsporen en krassen.
17: Je bedoelt?
16: Ze heeft geprobeerd om van binnen uit de kist open te krijgen.
0: Ja, die vrouw wist veel, hoor.
4: Ja, het klinkt heel overtuigend als je drinkt.
0: Nee, zeker. Ja, dat was de grootste klus. Om het er allemaal overtuigend
1: uit
0: te laten.
1: Om dat jargon te nemen. Ja, ik snap het.
0: Dat was soms A4'tjes jargontaal. Ik vond het wel heel leuk.
1: Stopte abrupt.
0: Ja.
1: Jij werd er opeens uitgeschreven. Ik zag op Instagram een filmpje waar je samen met Wendy van Dijk in tranen bent.
0: Ja.
1: Waarom moest dat? Waarom moest jij opeens verdwijnen?
0: Nou, het was ook niet alleen. Het was abrupt en het was ook wel. Het was ergens ook wel een keuze
1: van
0: mij, onder andere. We hadden het een aantal jaar gedaan en dan voel je op een gegeven moment. Er zat een beetje sleur in. We waren met cast ook heel erg op zoek, hoe kunnen we dit nog spannend krijgen?
1: Ja.
0: Weet je wel, het werd een beetje case na case na case na case.
1: Ja, en dat wil je nou net niet, die sleur.
0: Nee, precies. En toen er kwamen ook andere dingen op mijn pad. Ik weet niet meer precies wat het op dat moment toen was. Maar toen zei ik, jongens, wat nou als we er een draai aan geven? En iets wat men echt niet verwacht, is dat één van ons het loodje legt. Ja, toen werd ik het, natuurlijk.
4: Werd niet Wendy van Dijk.
0: Nee, dat kan niet. En toen was het moment daar. En toen besefte ik het me ineens van... shit, ja, nu ga ik wel na 5 jaar afscheid nemen van deze serie. En daar werden we toch heel emotioneel van. Want Wendy is echt de liefste collega die je kan voorstellen ook. En die was daarbij en... Nou ja, en die begon te huilen. En toen begon ik. Ja, toen was het echt. Waterworks.
1: En wat maakt Wendy zo'n lieve collega? Wendy
0: van zij is zo trouw. Zij is van alles op de hoogte. Ze is super sociaal. Ze is altijd goed voorbereid. Ik geloofde in eerste instantie niet dat iemand zo vrolijk altijd is en zo opstaat. Maar dat is echt zo. Zij is zo. Zij staat zo positief in het leven met alles wat ze meemaakt. En dat is gewoon iemand die gaat in je hart zitten. En daar gaat ze ook nooit meer uit.
3: De Media Week Awards TV.
1: Ja, Ron, je hebt weer heel veel tv gekeken, denk ik.
4: Ja, het nieuwe tv-seizoen is van start gegaan. Nou, ik zit voor de buis natuurlijk. En dan valt het op dat al die mooie dramaseries waar bijvoorbeeld Fokkeline in zit... ja, dat is nog steeds hartstikke mooi en die worden nog steeds heel veel gemaakt. Maar budgetten bij televisie worden gewoon kleiner... omdat er gewoon minder tv gekeken wordt. En daarom hebben we de afgelopen 20 jaar, 25 jaar eigenlijk... de opkomst gezien van de real-life soap. Nou, er is geen artiest die geen real-life soap heeft gehad. Zelfs Samuel Welte, een jonge zanger van 20... die krijgt nu een real-life soap weer deze week bekend. Maar weten jullie nog wat de eerste real-life soap van een BN'er was in Nederland?
1: Daar moet ik ook even over nadenken, Ron.
4: Dat was de familie Curry. Adam Curry en Patricia Pai.
0: Ja.
4: Ja, die hadden een soort kasteel net over de grens in Antwerpen, in België. Adam die vloog dan altijd met zijn helikopter daar naartoe. Was niet een heel groot succes, moet ik eerlijk zeggen, die Adams family. Het is de nostalgie-hype, dus alles keert weer terug. Nou, deze week is de Adams family teruggekeerd op televisie, RTL 5. En vroeger was dochter Christina was een beetje een bijrol... 14-jarig meisje destijds, moest ook een beetje tegen haar zin figureren in die serie. Had ze eigenlijk helemaal geen zin in. Maar in die nieuwe serie nu speelt zij de hoofdrol.
18: Nu is het mijn beurt. Payback time.
19: Dear Lord, in Jesus' name we come to you.
20: Dit is Adam's Family, 25 jaar later.
4: Ja, alleen dat 25 jaar later klopt niet, het is 23 jaar later. Maar ja, goed, Christina was nu zwanger, dus er moest nu een nieuwe serie komen, want dat is dan de verhaallijn over die nieuwe serie. En het is, moet ik zeggen, bloedstollend saaie televisie. Ja, echt. Ja, je ziet een item van bijna een kwartier dat ze een echo gaan maken. Dat de beide schoonfamilies elkaar gaan ontmoeten. Ja. Er gebeurt helemaal niets.
1: Maar wordt er wel naar gekeken dan?
4: Nou, ook heel matig. 224.000 kijkers had de eerste aflevering. Daar komen natuurlijk nog wel wat kijkers bij op Videoland en zo. Maar goed. Maar ik moet zeggen, één ding is wel heel leuk, namelijk... Dat vind ik een fascinerend fenomeen. Adam Curry, die zien we natuurlijk heel weinig op televisie. Was vroeger een grote ster hier in Nederland. Woont tegenwoordig in Texas. En dan zien we ook waar hij zich nu mee bezighoudt. Namelijk twee aparte passies.
21: 100 jaar niet verwacht dat ik een Jesus freak zou zijn. Maar hier zijn we. Vanaf dag 1 heeft God mij bedoeld als radioman. En ik doe nu gewoon wat ik al doe vanaf mijn 13e toen ik mijn eerste radiozender bouwde.
22: Father, we do this in the name of Jesus and for your honor.
21: Amen. Iedereen is bewapend. Zelfs in de kerk. Je hoeft alleen maar één keer dat te doen. En...
4: Ja, wapens en God. Dat is waar Adam Curry zich tegenwoordig mee bezighoudt. Hij heeft ook een heel arsenaal aan wapens die hij trots laat zien. Dus voor dat element vond ik het wel spannend. Dus als je deze serie wil terugkijken, ga met name even de stukjes van Adam kijken. Want dat vind ik fascinerende televisie.
1: En je had nog iets beloofd.
4: Ja, gisteren was er ook weer een aflevering te zien van Make Up Your Mind. Ik weet niet of jullie dat een leuk programma vinden. Maar ik vind het, dat is het programma waarin BN'ers zich transformeren tot drag queen. En dan moet een panel raden wie zich dan achter die jurk en die make-up heeft schuil gehouden. En gisteren was er de drag queen Viva La Diva. Een van de panelleden was Carrie te Napel en die kreeg de verrassing van haar leven.
23: Wie is toch deze queen?
24: Is dit mijn vader?
23: Het is!
24: Nee!
23: Het is je vader! Ik zie ook allemaal tranen in je ogen.
24: Oh ja, ik moet er helemaal van huilen. Loop je op hakken?
23: Ja, hakken ja. Carrie, ik vind die tranen zo mooi.
24: Ja, nou, is dat mooi? Ik dacht vandaag nog zulke mooie gesprekken gehad met mijn zoon, jouw kleinzoon, daarover. Het is echt niet makkelijk nu om als jongere op te groeien. Kinderen zijn zo hard over als je net even iets anders bent. Van de week zeiden ze nog, mijn zoon basketbalt en voetbalt niet. Ah, je bent gay, weet je wel, je bent gay. Het is soms zo hard en zo belangrijk dat je mag zijn wie je wil zijn. Dat mijn vader dit op zijn 81ste nog doet.
4: Ja, ik vond het een ontroerende televisie. Evert had dus een grote oranje jurk aan. En hij vertelde ook dat hij door zijn kleindochter vaak wordt opgemaakt. En dat hij er gewoon door de stad fietst. Oh. Met die make-up nog
1: nou,
4: op.
1: Wat enig.
4: Dus schaamt ze nergens voor. Hij is gewoon wie die is. Hartstikke goed.
1: Heel goed. Ja. En je hebt nog een moment.
4: TV-moment van de week. Ja, het was een belangrijke week voor de late avond van RTL 4. Na het mislukken van de talkshow RTL Tonight vorig jaar is nu Renze teruggekeerd. Gewoon niet moeilijk doen, gewoon een tafel en maar babbelen. Verwachtingen waren misschien toch wel een beetje hoog, hè, want Renze moest dan die late avond weer uit het slop gaan trekken. Nou, het valt mee, 450.000 kijkers, dus daar kan nog wel wat bij. Maar goed, we zitten nog aan het begin van het seizoen. Maar die eerste week ging van alles mis. Gasten kwamen te laat, de regie hield Renze niet heel goed. Er was bijvoorbeeld een gesprek met Robert en Brink, die maar door elde over B&B vol liefde. Hij kon hem niet stoppen. En er was één fragment in de eerste aflevering. Renze had duidelijk ingezet op een gesprek dat viraal, zoals dat dan heet, moest gaan. En dat gebeurde ook, maar het was geen reclame voor die talkshow. Namelijk een gesprek tussen influencer en realityster Donnie Roelvink. Donnie Roelvink ligt al weken onder vuur vanwege vrouwonvriendelijke uitspraken. Onder andere dat zijn vriendin geen mannelijke personal trainer mag hebben. Nou ja, dan gaan toch je oren even klappen als je dat zo ziet. Presentatrice Olje Gulsen die ging verbaal met hem de strijd aan. Maar Renze die vergat wel even een paar belangrijke punten aan te stippen. Zoals dingen die hij ook over homo's had gezegd en wat de invloed is van zijn nieuwe geloof. Want Donnie is tegenwoordig aanhanger van de islam. Nou, het verzandde al snel in een onsamenhangend, wel eens niet een spel.
25: Het TV-moment van de week.
2: Ik vind dat een eng gedachtegoed. Niet alleen voor die jonge jongens die naar jou kijken, maar misschien ook voor die meisjes die dan helemaal verliefd zijn op Donnie en denken, oh ja, zo moet ik me
5: maar
2: dus laten.
5: Ze worden toch ook helemaal niet verplicht om met mij een relatie te hebben. Kijk, maar dat vind ik dus. Want ik krijg dan heel erg vooral aanvallen vanuit een vrouw zou geen eigen rechten mogen hebben of die heeft geen keuze te maken. Ik bevestig dat eigenlijk door te zeggen van het zou mijn vrouw niet zijn. Misschien bevalt de toon je niet helemaal dat ik het zeg. Wat ik daar eigenlijk mee zeg is dat een vrouw natuurlijk gewoon eigen keuze heeft om te gaan en staan waar ze wil. Maar als dat niet in lijn ligt met mijn normen en waarden en principes, dan zijn wij gewoon geen match. Dat had ik anders moeten formuleren door te zeggen, dan voel ik mij geen man.
2: Inderdaad, maar dat is nog steeds dezelfde boodschap.
4: Ja. Nou goed, het was een bijzonder fragment. Veel kritiek op en terecht, denk ik ook. Maar goed, Renze moet er nog even inkomen, denk ik. Het was een tijdje weg natuurlijk. Hè. Dus de verwachtingen zijn nog steeds hoger gespannen. Zet hem op, Renze. Tot zover de TV-week. Over een klein uurtje de Radioweek.
1: Dankjewel, Ron. We gaan meteen door naar Groningen. Want, Chris?
11: 2-2, Wout Weghorst. Lage voorzet vanaf de rechterkant van het veld. Dat is Urja Setten die hem hard voortrekt. En Weghorst loopt van dichtbij binnen. 40ste minuut, 2-2.
1: Dankjewel, Fokkelien. Fokkeline Ouwekerk, dankjewel.
24: Heel graag gedaan.
1: Komst naar de perstribune. We spraken hier dus naar aanleiding van het nieuwe seizoen van de populaire Max-serie Zussen. Vanaf aanstaande woensdag, 8:30, NPO 1. Ja. En heel veel succes met alle andere dingen die je doet.
24: Dankjewel.
1: Na het NOS Journaal ga ik praten met een bijzondere sportgast, want het is een acteur, Chris Peeters. Hij speelt Marco van Basten. Tot zo.
3: NPO Radio 1. Podcast. Haagse hindernissen. De politieke podcast van WNL. Met Sven Kokkelman.
6: Politici hebben olifantengeheugens. En ze zijn best vergevingsgezind als het goed uitkomt.
3: Tessa van Viegen.
7: Dat ze nog meer dagen nodig hadden voor die onderhandelingen, dat zegt echt wel heel erg veel over hoe spannend het is.
3: En Mats Akkerman.
9: Goh, waarom noemen jullie het nu pas een crisis? Want dit zat er echt al een paar dagen zeg maar aan te komen op deze manier.
6: Ja.
9: Het C-woord is gevallen in ieder geval.
3: Wat speelt er in Den Haag? En welke hordes moeten de politici de komende week nemen?
6: De agenda's vrijmaken voor de algemene politieke beschouwingen, want dat worden 2 dagen
7: popcorn.
3: Haagse hindernissen.
6: Een operette.
3: Een podcast van WNL.
6: Politiek drama.
3: Nu op NPO Luister.
25: Ster. Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
26: De wereldberoemde musical Cats is terug en neemt je mee naar het Rijksmuseum. Tussen de meesterwerken komen de katten tot leven met adembenemende dans en meeslepende muziek. Koop nu tickets op musicalcats.nl.
27: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
28: Deze week in Woongenot. Met een woonkeuken haal je direct gezelligheid in huis. En hoe betrek je de buitenruimte het best bij je huis? Waanzinnig! Als je een huis hebt natuurlijk. Maar wereldwijd zijn er miljoenen mensen voor wie wonen draait om overleven. Omdat zij slachtoffer zijn geworden van een ramp of conflict. Met jouw gift kan het Rode Kruis deze mensen snel helpen. Geef op Giro 661 of ga naar rodekruis.nl.
29: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
30: Wij zijn IZZ. Je vindt ons niet op de voorgrond, maar daar waar we verschil kunnen maken voor de zorg. In zorgverleners die zich goed voelen. In de leidinggevende die ruimte geeft. In het zorgteam dat op elkaar kan bouwen. IZZ is zorg voor de zorg.
31: De wereld is helemaal gek geworden. Lees De Dichter en de Duivel van Lieke Marsman. De wereld is helemaal gek geworden. De Dichter en de Duivel. Lees dat boek.
30: Ontdek wat er echt speelt op de werkvloer. En wat jouw zorgorganisatie vandaag al kan verbeteren. IZZ is zorg voor de zorg.
3: NPO Radio 1. 1 uur.
24: Margreet Rijntjes.
1: Lekker veel doelpunten bij jou daar in Groningen, Chris Wobbe. Daar komt waarschijnlijk eentje bij. Volgens mij wou hij dat zeggen. Maar dan horen we het straks. Er gaat iets mis met de verbinding. Zometeen wel een andere Chris. Acteur Chris Peeters. In de nieuwe serie Basta speelt hij een van de grootste voetballers die Nederland ooit heeft voortgebracht. Marco van Basten. Ik spreek hem zo uitgebreid. Maar eerst het laatste nieuws. Het NOS Journaal. Hier is Martijn van Beek.
0: De Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner zijn aangekomen in Kiev. Ze zullen met de Oekraïense president Zelensky praten over een Amerikaans plan voor vrede tussen Rusland en Oekraïne. Gisteren spraken de Amerikanen in Moskou 3 uur lang met onder andere president Poetin over het plan. Inhoudelijk is daar niets over naar buiten gebracht, maar een hoge adviseur van Poetin noemde de gesprekken constructief, openhartig en nuttig. Poetin en Zelensky hebben toegezegd elkaars hoofdsteden niet aan te vallen zolang de besprekingen gaande zijn. In Sachsen-Anhalt in Duitsland zijn vandaag de deelstaatsverkiezingen. De rechtsradicale partij AfD gaat ruim aan kop in de peilingen. Verwacht wordt dat de partij de beste uitslag ooit zal boeken, vertelt correspondent Gim Balduk.
8: Veel kiezers vertrouwen de middenpartijen niet meer, van CDU tot en met de Groenen. Ook geven veel mensen aan dat zij die partijen ervaren als West-Duitse partijen die neerkijken op een deelstaat als Sachsen-Anhalt. En daar komt ook bij dat Sachsen-Anhalt een van de armste en meest vergrijsde deelstaten van Duitsland is. Er is veel krimp, veel mensen trekken hier weg. En ook al is de economische situatie de afgelopen jaren flink verbeterd, ook mede juist door financiering vanuit West-Duitsland, is er heel sterk het gevoel dat deze regio wordt achtergesteld. Bijvoorbeeld doordat veel voorzieningen sluiten. En juist de AfD is daarop ingesprongen door bijvoorbeeld markten en dorpsfeesten te gaan organiseren in allerlei kleine gemeentes. En op die manier echt in de sociale structuur een plekje te wortelen. En dat terwijl juist de AfD hier in Sachsen-Anhalt tot de meest radicale takken van de partij hoort. De Veiligheidsdienst heeft de partij hier ook beoordeeld als extreem rechtse partij. Ook is het een behoorlijk pro-Russische partij, ook uitgesproken pro-Russisch. Maar dat is voor veel kiezers hier niet echt een probleem. Dat soort thema's zijn minder belangrijk voor kiezers hier in Oost-Duitsland dan bijvoorbeeld in West-Duitsland.
0: Inmiddels is er een eerste opkomstcijfer uit Sachsen-Anhalt. Om 12 uur was 34% van de kiesgerechtigden naar de stembus geweest. En dat is flink hoger dan 5 jaar geleden, want toen was dat 22%. In de zaak rond het geweld in Overasselt heeft de politie weer iemand aangehouden. Het gaat om een Belg van 26 die vrijdag is opgepakt in Amsterdam. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de gebeurtenissen in Overasselt. Inmiddels zitten 33 mensen vast. Ondertussen is de herdenking voor de beveiliger die werd doodgeschoten afgelast. Die zou vandaag plaatsvinden bij een Nijmeegse studentenvereniging waar die regelmatig werkte. En naar de herdenking zouden veel mensen komen. Het waren er te veel om het allemaal in goede banen te kunnen leiden. In Kaapverdië zijn bij een busongeluk gisteravond meerdere doden gevallen. Het zouden er zeker 18 zijn, maar sommige media spreken over meer slachtoffers. De bus raakte door een nog onbekende oorzaak van de weg en stortte in een ravijn. Bij een tankstation langs de A58 tussen Breda en Etten-Leur is gisteravond een automobilist op de pomp gebotst. Iemand die daar stond te tanken kon net op tijd wegspringen. De automobilist die de macht over het stuur verloor was dronken. Hij ging er vandoor, maar een agent kon hem oppakken. Het Amerikaanse vliegdekschip dat maanden langer dan gepland op missie was, heeft Thailand verlaten. Daar lag de USS Abraham Lincoln 5 dagen op een plek die wordt gezien als vakantieplaats voor militairen. Het schip lag veel langer in de Arabische Zee vanwege de oorlog in Iran.
26: Het NOS Journaal.
0: Afgelopen nacht is bij een rijtjeshuis in Zaandam een ontploffing geweest. Er is een jongen gezien die wegrende en een eindje verderop op een bromfiets is gestapt en weggereden. En de politie is naar hem op zoek. Zaandam en omgeving hebben de laatste tijd vaker te maken met explosies, brandstichtingen, beschietingen en bedreigingen. Volgens de politie spelen er meerdere conflicten. Het kabinet denkt aan het verlagen van de gasvoorraad. Het vulddoel is nu 80%. Minister Van Veldhoven van Klimaat en Groene Groei denkt dat dat naar 65% kan. In het tv-programma WNL op zondag zei ze dat meer kopen dan strikt noodzakelijk de gasprijs op de wereldmarkt verder omhoog drukt.
10: In dit geval moeten we dat toch inkopen op de wereldmarkt. En hoe meer er daar wordt ingekocht, hoe hoger die prijs wordt. De Europese Commissie heeft dus alle Europese lidstaten gevraagd om niet zoveel te vullen, maar hun doel bij te stellen om te voorkomen dat we die enorme prijspieken gaan zien die we in dat gasrampjaar hadden toen in één keer Russisch gas uit onze markt verdween. Dus die twee moeten we het allebei in de gaten houden, maar we zorgen voor voldoende gas. Mensen hoeven zich geen zorgen te maken voor een tekort deze winter.
0: Volgens Van Veldhoven heeft Nederland in het verleden altijd meer gas opgeslagen dan er verbruikt wordt. In Zuid-Libanon zijn zeker 4 mensen omgekomen bij Israëlische luchtaanvallen. Dat gebeurde op 2 verschillende plekken. Bij de aanvallen raakten zeker 20 mensen gewond, zegt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. Het Israëlische leger zegt dat de aanvallen een reactie waren op drone-aanvallen van Hezbollah. Israëlische militairen zouden vanochtend in het zuiden van Libanon met 2 drones zijn aangevallen. Ook op andere plekken in Zuid-Libanon zijn Israëlische aanvallen geweest. Daarbij is onder meer een leegstaand pand verwoest. Dan nog even naar Chris Wobbe bij Groningen Twente. Het is daar rust. Hoe zijn ze de kleedkamer ingegaan, Chris?
11: Met 2-2 inderdaad. Een mooie wedstrijd hoor. 2 goals voor beide. Pjatje met de 1-0. De gelijkmaker was een Tom van Bergen. Groningen pakte de leiding via Tigoland. 2-1 vlak voor het half uur verstreken was. En op slag van rust van heel dichtbij Wout Weghorst. Na een paas van Younes Taha. Daarna miste Groningen nog een grote kans via David van de Werf. Maar we gaan rusten in deze leuke wedstrijd met een tussenstand van 2-2.
0: Het weer. Wolkenvelden en zon wisselen elkaar af. Vooral in het westen en noorden is die bewolking soms hardnekkig. Het wordt vanmiddag 21 tot 24 graden. Vanavond en vannacht bewolkt en in het noorden kans op wat regen. Morgen ook weer zon en wolken. En dan 22 tot 28 graden.
1: Erik, even Groen, je hebt iets voor ons.
12: Ja, klopt. Een paar bijzonderheden op dit moment op de weg. Om te beginnen de A1, Amsterdam richting Apeldoorn. Bij Barneveld zo'n 6 kilometer file met 10 minuten vertraging. Dat heeft te maken met de afgesloten A12 dit weekend. De A1, Hengelo-Apeldoorn tussen Rijssen en Badme. Bijna 20 minuten vertraging door de werkzaamheden. Er zijn daar 2 rijstroken dicht. Een ongeluk zojuist op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam. Dat gebeurde bij Muiden. 3 rijstroken zijn daar dicht en de vertraging is een kwartier. En tenslotte in het zuiden van het land is de bloemencorso aan de gang bij Zundert. Veel vertraging op de lokale wegen daar, zoals de N638 van Zundert naar Rukve. 2 kilometer file met 10 minuten vertraging.
26: NPO Radio 1. Max.
31: De perstribune. Margreet Rijntjes.
1: Chris Peeters, in wiens huid zou je ook wel willen kruipen?
13: Oh, heel moeilijk om zelf te verzinnen. Ik ben acteur, dus ik vind het heel fijn dat scenario-schrijvers en regisseurs met de beste ideeën komen.
1: Ja. Is er wel een voetballer of een andere sporter waarvan je denkt, nou, die verdient eigenlijk net zoals Marco van Basten een serie?
13: Ja, best wel wat denk ik. Ja, Ruud Gullit is natuurlijk echt een icoon ook. En ja, die heeft wel een aandeel in deze serie, maar die zou misschien nog een eigen serie verdienen. Ja, zeker.
1: Ja, ik zou kijken, inderdaad. Chris Peeters, sinds afgelopen...
13: En die van de meiden, misschien ook wel interessant.
1: Ja, opeens gaat het borrelen bij je. Ja. Ja, je denkt, oh, is eigenlijk wel leuk.
13: Ja.
1: Sinds afgelopen vrijdag te zien als Marco van Basten. Je vertolkt de hoofdrol in de nieuwe Videoland-serie Basta. Die gaat dus over het bewogen leven van deze voormalige voetballer. Wiens glansrijke carrière door een kapotte enkel. Hè? Het bekend het verhaal. Jaren van ellende heeft hij gehad. En uiteindelijk kwam er dus vroegtijdig een einde aan die prachtige carrière. Nou, Ron Vergouwen is onze vaste media-expert. Wij hebben al gekeken.
4: We hebben al gekeken, de eerste aflevering. En nou, het zag er leuk uit. En volgens mij, vooral jouw rol is echt heel goed. Dus met name aan jouw complimenten.
13: Dankjewel.
4: Je brengt het heel overtuigend. We gaan wat dingen laten horen natuurlijk. Ook in combinatie natuurlijk met de echte Marco van Basten. En aan het einde van het uur natuurlijk een blik op de afgelopen radioweek. Met bloopers en het radiomoment van de week.
1: Nog tot 2 uur media en sport op de perstribune van Max.
31: De perskaart.
1: Chris Peeters, en dan ben ik helemaal vergeten te vragen wat jouw geboortedatum is.
13: 27 juni 1994.
1: In?
13: Amsterdam.
1: Amsterdam. Graag een kort antwoord op de volgende vragen. Deze karaktertrek van Marco van Basten herken ik bij mezelf.
13: Ik kan wel eens terugkomen op een onderwerp van 10 minuten geleden in een gesprek. En ik denk dat Marco ook wel dat heeft.
1: Ja of nee, ik had zelf best een topsporter willen zijn.
13: Ja.
1: Dit is persoonlijk mijn beste sportprestatie ooit.
13: Ik heb best wat prijzen gewonnen met judo vroeger. En een daarvan was judoka van het jaar.
1: Zo. Als ik mijn leven, als dat een film zou zijn, dan zou dit een geschikte titel zijn. Ja.
13: Ik vond die One Battle After Another vond ik wel een goede titel.
1: Okay.
13: Maar die is al bezet.
1: Oké, nou, ik schrijf hem gewoon op je. Het is ook een hele moeilijke vraag, dat realiseer ik me. Dit valt me op als ik mezelf terugzie in films.
13: Ik ben heel bewegelijk, ook in mijn mimiek. Dus dat was wel moeilijk met Marco, omdat hij dat een stuk minder heeft eigenlijk.
1: De beste voetballer aller tijden, vind ik.
13: Messi.
1: Op de filmset ben ik degene die...
13: Ligt aan de filmset.
1: Oké. Okay. Aan deze regieaanwijzing heb ik ooit heel veel gehad.
13: Speel het. In plaats van, ik was ervan overtuigd dat je alles helemaal echt moest voelen. Maar dat op een gegeven moment iemand op de toneelschool zei tegen me, speel het. En dat werkte enorm. Dat werkte eigenlijk beter.
1: Hier heb ik thuis wel heel veel van liggen.
13: Ja, ik ben net verhuisd. Ik heb niet heel veel spullen. Dus eigenlijk van niks eigenlijk wat liggen.
2: Luister de perstribune ook via onze podcast.
1: Je hebt geen geheime verzameling van dingen of zo?
13: Nee, dat is allemaal weg.
1: Het is allemaal weg. Je had het wel?
13: Nou, nee, ja, ik had dus best wel veel judo-bekers. Want dan kreeg je voor elk toernooi en whatever kreeg je een vaantje of een medaille of een beker. Maar die liggen bij mijn ouders, volgens mij.
1: Ja, want je was judoka van het jaar.
13: Ja, toen was ik wel echt jong, hoor.
1: En dan hebben we het over judoka van heel Nederland?
13: Nee, ik denk gewoon van de club, eerlijk gezegd.
1: Oké.
4: Okay. Ook belangrijk.
13: Nou ja, het was een hele grote beker, hoor.
1: Wij zijn
13: ja.
1: het allebei nooit geworden. Maar hoe belangrijk was dat toen?
13: Ja, enorm. Levensbelang, ja.
1: Ja?
13: Ja. Ik was toen wel echt jong, maar ik was toen echt heel veel bezig met judo. Ik ging elke week, had ik een toernooi en... Ik heb ook wel in de Amsterdamse toernooien meegedaan. En Noord-Holland. Dus ik was er flink mee bezig een paar jaar.
1: Hoe oud was je toen?
13: Ja, ik denk het was al 10, 11, 12, zo die leeftijd.
1: Ja. En had je ambities?
13: Vroeger?
1: Ja, dacht je nou, ik word de nieuwe Dennis van der Geest.
13: Ja, absoluut. Dat dacht ik wel, ja. Maar ik dacht ook dat ik de nieuwe Van Basten werd. Hoor. Dus,
1: dat dacht jij ook?
13: Ja.
1: En ik denk alleen, als ik je zo hoor, dat Dennis van der Geest meer in de lijn van de verwachtingen lag dan Marco van Basten, of niet?
13: Nee, want ik zat ook op voetbal. Okay. Toen, en daar had ik dan had ik ook wel, dat vond ik ook gewoon heel leuk om te doen. En maar ik was heel jong. Ik was nog niet heel veel bezig met later, hoor. Maar...
1: Nee, snap het. Zou je het leuk vinden eigenlijk om een judoka te spelen? Want dat zou dan wel misschien ontzettend passen ook.
13: Ja, op zich wel. Moet je natuurlijk wel van die bloemkooloren krijgen.
1: Ja.
13: Nou ja, ik speel nu trouwens in een serie over Zwarte Joop, Koning van de Wallen. Die komt in 2028 op de NPO. En daar speel ik wel een worstelaar in. Dus Chris Dolman, die heeft echt bestaan. Die leeft nog steeds ook. Dus

0: nu trouwens in een serie over Zwarte Joop, Koning van de Wallen. Die komt in 2028 op de NPO. En daar speel ik wel een worstelaar in. Dus Chris Dolman, die heeft echt bestaan. Die leeft nog steeds ook. Dus dat is wel een beetje in de vechtsport, vechtcultuur. Ja.
1: Ja. Wie zei dat ooit tegen je? Speel het, in plaats van ga er heel erg over nadenken. Tenminste, dat vul ik dan nu even in.
0: Ja. Thomas Spijkerman was dat volgens mij op de toneelschool.
1: Ja, en toen opeens viel er een kwartje.
0: Ja, ja, ja, ja, ja. Ja, we moesten, we hadden les over. Ja, het ging meer over grotesk spel. En dat is meer met maskers en dat soort dingen. En dat werkte heel erg voor mij. Dus eigenlijk vanuit dat masker of vanuit kleding of zo naar een personage toe groeien. In plaats van het heel erg van binnenuit. Dus alleen maar denken aan je, weet ik veel, je dode hond. Zeg maar. Omdat het ook moeilijk herhaalbaar is. En op die andere manier was het dat wel eigenlijk.
1: Ja. Chris Peeters is de gast, de acteur die voor de Videoland-serie Basta in de huid kroop van een van de meest iconische voetballers van Nederland, Marco van Basten. Sinds afgelopen vrijdag is de serie te zien en zijn we getuigen van de opkomst en de pijnlijke ondergang van Van Basten, die in 1995 door een vernielde enkel noodgedwongen moest stoppen met voetballen. De afgelopen jaren was Peeters in veel andere films en series te zien. 10 jaar geleden brak hij door met zijn vertolking van Tonio in de gelijknamige film. Dit uur Chris Peeters op de perstribune van Max.
2: De perstribune op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.
1: Ja, jij bent uit 1994. Van Basten is in 1995 noodgedwongen gestopt. Wat wist jij van Basten?
0: Nou, ik wist van zijn goals.
1: Die ene omhaal.
0: Die ene omhaal, ja. Die ene volley. Dus ik wist dat het een Ajax-legend was. Maar eigenlijk niet heel veel meer. Sterker nog, over die blessure wist ik ook bijvoorbeeld niet per se. Ik wist ook niet van tevoren van, oh ja, was het nou de enkel of knieën? Wat was het ook alweer? Ik wist wel dat zijn carrière vroegtijdig was gestopt.
1: Mm-hmm.
0: Het is zo moeilijk eigenlijk om te bedenken wat ik wist van hem voordat ik alles wist van hem.
1: Ja, want nu weet je alles van
0: ja,
1: gevoel.
0: Ja, ja, ja? Ja, ik heb het soms idee wel, ja.
1: Wat voor dingen heb je verrast over de personage van Basten?
0: Nou ja, een heleboel. Dus ik, ja. Nou ja, zijn band met Johan. Die had me verrast. Ja, met Johan Cruijff.
1: Want wat verraste je daaraan?
0: Nou, dat hij zo intensief is geweest. En dat hij zo veelzijdig is geweest. Nou ja, zijn band met Berlusconi, die had ik ook nooit echt zo beseft.
1: Nee, van AC Milan was dat natuurlijk.
0: En de president van AC Milan en de president van Italië op dat moment. En ook gewoon zijn privéleven, daar wist ik vrij weinig van. Dus de band die met zijn vader heeft gehad, de relatie met Lisbeth, die zo nog steeds maar de liefde van zijn leven is. En die hij al vrij jong heeft leren kennen. Nou, dat waren allemaal dingen die ik echt niet wist.
1: Nee. En als je zegt een veelzijdige band met Cruijff, wat bedoel je dan?
0: Nou, hij heeft hem natuurlijk als absolute idool gehad, als kind zijnde. Op een gegeven moment ging hij bij Ajax voetballen. En toen zijn debuut is voor mij ook gemaakt van Marco, dat hij werd gewisseld voor Johan Cruijff. Dus je hebt met hem samen gespeeld eigenlijk. Je hebt tegen hem gespeeld, heeft hij. Toen Johan Cruijff naar Feyenoord ging. Hij heeft voor hem gespeeld. Dus het zijn allemaal verschillende verhoudingen eigenlijk. Dus hij heeft zich eigenlijk de hele tijd opnieuw tot die man moeten verhouden.
1: Ja, ja. Jij hebt je uren in hem verdiept. En je zegt zelf net van, ik ben heel bewegelijk en dat is hij niet. Waar heb je nog weer heel erg op moeten letten?
0: Nou, dat lichamelijke was wel heel erg belangrijk. Ook omdat we veel met archiefmateriaal werken. Dus fysiek gezien moest ik gewoon op hem lijken. Dus qua gezicht is dat iets een ander verhaal. Het zijn gewoon sommige dingen aan je hoofd dat je nog niet kunnen we nog niet veranderen. En, maar qua lopen en staan en hoe je beweegt, dat was heel belangrijk, omdat we dus met archiefmateriaal werkten. Ja. Dus we moeten het ondersnijden met archiefmateriaal, ons eigen beeld.
1: Ja, dat werkt heel goed. Dat is heel spannend ook, omdat je inderdaad, het is door elkaar heen gelardeerd, als het ware. Je ziet de echte beelden altijd van de achterkant. En dan zie je hem ook voetbal.

0: En dan zie je jou vervolgens weer
1: juichen. Of,
0: ja, precies. Dan zie je jouw gezicht. Ja. Dat is wel heel mooi geworden trouwens, hè?
1: Ja, ja, het is natuurlijk ook een noodoplossing. Omdat hij kon zo goed voetballen. En sowieso dat niveau. Wij kunnen niet zomaar 10 acteurs of figuranten optrommelen die dat kunnen doen op beeld.
0: Nee, maar dat maakt dus juist ook wel heel erg goed, vind ik, geloof ik. Maar wat was typerend bijvoorbeeld aan de manier waarop hij bewoog?
1: Ja, hij is heel erg... ik kan het het beste beschrijven als dat hij functioneel beweegt. Dus hij doet niks te veel eigenlijk.
0: Altijd, gewoon.
1: Altijd, ja. Dus nooit een handbeweging te veel. Of een met zijn gezichtsmimiek ook niet te veel. Ik vind hem ook als voetballer dat eigenlijk ook hebben. Een enorme functionaliteit. Dus zijn eerste bal aanname is altijd meteen perfect. En ligt de bal eigenlijk meteen klaar om hem in het goal te schieten. En dat heeft hij eigenlijk met zijn hele leven. Het is een soort superfunctionele gast eigenlijk. Ook in de manier hoe hij zich kleedt en zo. Maar ja, dat was wel even zoeken in dat waar zit dat hem in? Ook met de kostuumontwerpster was dat ook zoeken. Omdat je, ja, het is ook een andere tijd. Dus het is ook de jaren 80. En dan gingen we ook soms te veel naar echt de kleding uit die tijd. Dus hij was niet per se dat hij heel modieus was. Dat hij met, wat was jaren 80 ook alweer? Hele ruime broeken en hele ruime. Het was toch altijd wel overhemd. Hempie eronder.
0: Ja.
1: Functioneel.
2: Ja. Ja. Keurig.
1: Keurig, ja.
0: Ja. Wat mij opviel toen ik nu hem weer in beeld zag. En ik zag ook beelden van dat hij bij de première was afgelopen woensdag.
1: Ja.
0: Dan heeft hij wel, moet hij snel lachen. En dat zijn neusje zo op. Dat hij ze optrekt en dat er dan zo van die rimpeltjes komen.
1: Ja.
0: Is je dat ook opgevallen aan zijn gezicht?
1: Ja, maar dat zijn dingen. Dat kan ik niet.
0: Nee,
1: zeg maar. Dat kan ik echt niet spelen. Zeg maar.
0: Want wat speel jij wel van die mimiek?
1: Ja, nou, waar we het net over hebben gehad, natuurlijk.
0: Ja, dat je dus heel bijna flegmatiek bent.
1: Ja, wat is flegmatisch ook weer precies?
0: Flegmatiek, jeetje, dat is altijd heel moeilijk, hè? Hoe je dat dan, ja, je doet trouwens nu wel een beetje neus.
1: Ja.
0: Flegmatiek is een beetje sloom.
1: Ja, ja. Ja, maar het is loom, maar het is niet per se lui of zo, hoe hij praat of hoe hij beweegt.
0: Want als ik me jou zo voorstel, heb je dan echt uren naar hem zitten kijken?
1: Ja, ja, ja, absoluut. En
0: weet je het niet zat soms?
1: Nou, het was soms ook frustrerend, omdat je praat hem na en dan ga je terugluisteren en denk je, god, het klinkt nog steeds helemaal anders. En dus het is ook wel frustrerend, maar het was ook wel een soort verslaving op een gegeven moment, dat ik maar gewoon die interviews uit mijn hoofd ging leren die ik dan toegestuurd kreeg. Want we hadden een aantal interviews van een jonge Marco, een wat oudere Marco en nog wat ouder. En gewoon die musicaliteit van praten van hem onder de knie te krijgen. Dus ik kende ook hele lappen uit mijn hoofd. Die kon ik af en toe ook, als je er even niet in zat of zo, kon ik die nog even terughalen op de set zelf om het weer terug te krijgen. Maar het is ook wel, kijk, als ik er te veel mee bezig ben, dan kan het ook afleiden voor de dramatiek in de serie.
0: Ja.
1: Het was ook af en toe een gesprek met de regisseur Remy van Heugden, die ik enorm bewonderde al van tevoren. Zijn film Kloekauf over een vader-zoonrelatie in Limburg. Die vond ik echt prachtig. Dus ik vond het heel erg vet om dit verhaal met hem te mogen vertellen. En hij was af en toe best wel bezig met de dramatiek van de serie. En gewoon bepaalde scènes die emotioneel zijn. En dat ik dan meer zei van, ja, maar Marco zou dat veel droger. Die zou dat nooit schreeuwen of zeggen. Of die zou het gewoon... En dan was hij wel van, ja, maar ik heb dat wel echt nodig hier.
0: Ja.
1: En dan was het ergens, was dat ook. En dan let's meet in the middle.
0: Een samenspel.
1: Ja.
0: Want er zijn natuurlijk ook beelden van jou als Marco in de kleedkamer met een blote bast. En dan heb je ook echt een sixpack. Heb je daar veel moeite voor moeten doen?
1: Ja, ja. Ja, voetballend dacht ik, ja, dat gaan we misschien niet helemaal kunnen verkopen dat ik een profvoetballer ben. Maar misschien kunnen we dat in de sportschool een beetje doen lijken dat het wel een atletisch iemand is. Mm-hmm. En als je kijkt naar Marco nu nog steeds eigenlijk. Het is een soort spijker echt. Weet je, er zit geen grammetje vet aan. Dus dat was wel belangrijk.
0: Ja, dat
1: je
0: droog heet dat, geloof ik, hè?
1: Dat heet droog. Ja. Ik ging droog. Ja.
0: Ja, maar daar heb jij je best voor moeten doen. Dus.
1: Ja, ja. Ja, wel. Ik had ook wel tijd, want ik wist het wel even van tevoren dat ik het ging spelen. En dus dat is ook voornamelijk met dieet dingen. Dus met wat je eet en wat je niet eet, nee. Eigenlijk ook. Ja. En geen alcohol, geen frisdrank. En best wel een streng dieet.
0: Ja, je hebt er wat voor over gehad. We gaan naar jouw naamgenoot Chris Wobbe, want die zit in Groningen. En die is bij de tweede helft, die is begonnen tegen Twente. Nou, we hopen op een goede verbinding, Chris.
2: Nou precies, ik hoop met jullie mee. Of laten we het maar samen hopen. 2-2, de stand nog altijd. Dat was de stand bij rust. Leuke wedstrijd. Groningen gaat verder waar het voor rust mee gestopt was. Aanvallen nu met Willemson die de bal naar de buitenkant legt. Daar is Schreuders weer. Schreuders met de voorzet, maar die wordt weggekopt door Nijstad van FC Twente. FC Twente dat heel sterk begon aan deze wedstrijd. Op 1-0 kwam door een fout van Etienne Fase. Doelman van FC Groningen die zomer de bal Pardoes in de voeten van Weghorst paaste. Die gaf hem aan Piazza en die scoorde. Daarna de gelijkmaker van Bergen. Vervolgens de voorsprong van FC Groningen. Schitterende treffer van Tigo Land. Mooie solo. En de gelijkmaker van Wout Weghorst. Na een paas van Taha. Nu komt FC Twente naar voren toe. Wordt Weghorst gezocht. Maar die ziet de bal over zich heen gaan. Nijstad meegekomen. Oh, controleert heel mooi met een hakje. De centrale verdediger stond in de belangstelling van Barcelona. Het 18-jarige toptalent van FC Twente. Maar hij heeft gewoon bijgetekend in Enschede. En nu heeft FC Groningen de bal weer. Speelt hem terug naar Etienne Fase. De meester van de lange paas. De lange bal is al betrokken bij 5 doelpunten dit seizoen. Het is nog maar de 5e eredivisiewedstrijd van dit jaar. Die Fase heeft echt een machtig wapen in de benen. In ieder geval is het 2-2. Schijnt het zonnetje. Zijn de mensen op de tribunes blij. En zien we een leuke wedstrijd. 2-2 bij FC Groningen, FC Twente in de 51ste minuut.
0: Ja, Chris Peters. Nou willen we ook wel eens even horen hoe jij klinkt als Marco van Basten. Waarom?
3: Ja. Een scène uit Basta. Ja, een verhaal over een held heeft ook tegenstanders nodig. Die zitten er bijvoorbeeld in de persoon van Berlusconi, maar ook jouw vader. Maar de grootste tegenstander is eigenlijk die enkel blessure. Marco is al 29 jaar en alleen een zware, risicovolle operatie kan zijn carrière redden. Laten we even luisteren naar een dialoog tussen Marco en zijn vrouw Lisbeth. Lisbeth wordt gespeeld door Eefje Paddenburg. Lisbeth ziet die operatie niet zitten.
4: Dit ga je echt niet doen.
5: Jawel, dat ga ik wel doen.
4: Nee.
5: Dit ga ik wel.
4: Nee.
5: Lies, ik ga dit wel doen.
4: Nee, dit gaan we niet doen. Echt? No way.
5: Ik heb de afspraak al ingepland.
4: Wat? Wanneer?
5: Volgende week. En dan dus 3 maanden met het apparaat.
4: Dus jij wordt 3 maanden invalide midden in de zomervakantie?
5: Zomervakantie. Lies, waar heb je het over? Ik heb al 1,5 jaar vakantie.
4: Jij bent niet de enige in dit huis.
5: Nee, maar ik betaal wel alles.
4: Dus ja. Ik heb er niks over te zeggen. Nee, Marco, prima. Dan ga ik morgen even een baantje zoeken. Dan kan jij voor de kinderen zorgen. Gaan we het zo doen? Gaat het lukken, denk je?
5: Ik moet gewoon terug dat veld op, oké?
4: Door metalen pinnen door je botten te slaan. Marco, dat deden ze in de middeleeuwen, idioot.
5: Ja, maar ik heb alles geprobeerd. Wat moet ik doen?
4: Stoppen, Marco.
5: Ik ben 29.
4: Dus nog genoeg tijd om nog wat aan te
5: doen. Ik moet voetballen! Ik kan niks anders. Echt niks.
3: Ja, heftige emoties.
1: Ja, dit was precies zo'n scène met de regisseur. Dat ik dan zo schreef van ja. Maar dit is wel een belangrijk punt. Waar het dus emotioneel, of tenminste, ja, waar het beladen moment is. Ik denk misschien dat de echte Marco er misschien iets droger in zou gaan in zo'n gesprek.
0: Want vond jij dan dat het flink moest aangezet worden?
1: Nee.
0: De regisseur?
1: Ja, de regisseur.
0: Ja, okay. Terwijl jij zei, want ik zag inderdaad, jij zei.
1: Maar daar ben ik uiteindelijk wel met hem eens over eens. Als ik het in zijn geheel terugzie, is het wel belangrijk dat je daar de...
0: Het drama voelt.
1: Ja, en dat hij wel echt de paniek nabij is. Echt, ja.
0: Want inderdaad, je refereert aan wat hij zelf daarover zegt. Jullie waren bij Renze samen en hij zei, hij zegt, ja, zo zou ik dat nooit gedaan hebben. En ook mijn vrouw zou zich nooit op deze manier hebben opgesteld. Daar komt ook aan de orde dat zijn vader in de serie een behoorlijk heftig, een beetje onaangename man is eigenlijk. En hij zelf zegt, dat was eigenlijk niet zo. Ja. Het viel me op dat hij... Ja, dat hij niet het gevoel heeft dat hij aan iedereen wil zeggen... ja, maar jongens, die serie, het is niet precies zoals het gegaan is. Viel jou dat ook op?
1: Dat hij dat niet wil zeggen?
0: Ja, dat hij gewoon die serie de serie laat.
1: Ja, Ja, ik vind dat wel fijn eigenlijk.
0: Ja, dat snap
1: dat,
0: ik.
1: Ja. En ik bedoel, hij begrijpt ook dat wij op bepaalde momenten hebben moeten gissen. En het boek is er en dat is hartstikke eerlijk en goed.
0: Gebaseerd op zijn eigen autobiografie.
1: Precies, ja. Maar ja, er zijn alsnog moeten we gewoon daar spelscènes van maken. En ik vind het heel fijn dat hij dat ook wel begrijpt eigenlijk. En nou, hij zei wel op de première, zei hij wel van ja, je hebt me wel goed getroffen. Dus dat is wel een
0: ja, en voegt hij daar nog iets aan toe? Wat had jij getroffen? Wat klopte er in zijn ogen?
1: Nou, dat zei hij niet precies. Maar zijn kinderen waren er ook. En die zeiden wel van, ja, er waren wel gebaren die je maakte. Dat ze elkaar aanstoot van, ja, dat is papa.
0: Dat is wel een groot compliment.
1: Enorm, enorm, ja.
0: Ja, dat kan ik me helemaal goed voorstellen. Overigens zat ik natuurlijk te kijken naar die serie. En ja, plaatsvervangend krijg ik gewoon pijn in mijn buik. Dat ik denk, oh...
1: Nee. In je enkel.
0: In mijn enkel, nou precies, nou dat. Maar ook gewoon dat je denkt, oh nee, doe dit niet. Deze operaties, het gaat niet goed, Marco. Had jij dat ook?
1: Ja, ja, het is ook zo, nou, stom. Het is zo, ja, ergens begrijp je het, maar anderzijds denk je van, ja, je bent zo goed aan het voetballen en dan wil je het alleen maar beter, weet je. Dus eigenlijk die ene operatie die hij dus doet bij Marty, waar ja. En die toch dat bot doorsnijdt.
0: Ja, en die splinters verwijdert.
1: Ja,
0: dat is niet helemaal lekker.
1: Dat is hem eigenlijk geweest. Weet je, want het apparaat van Elizarov, hoe pijnlijk het er ook uitziet, dat is eigenlijk, weet je wel, wat hij zegt eigenlijk van ja, het kan niet slechter worden. Het kan dus wel slechter worden, daar komen we dan later achter. Ja. Maar ja, dus eigenlijk die andere operatie had hij misschien niet moeten doen.
0: Nee, maar raakte het jou als speler van die scènes?
1: Ja, enorm. Enorm. Ook omdat er zit zo'n soort onrust en wanhoop. En ja, het is een soort voetbaljunk of zo. Weet je? Het is ook wel dat je alleen maar meer en alleen maar beter wil. En niet kan genieten van wat je al, waar je al staat en wat je allemaal al hebt. Ja, dat vind ik wel, dat vond ik wel, dat deed me heel veel. En dat deed me ook wel, dat ontroerde mij wel, ja. Ja, ja,
0: want
1: ja.
0: Jullie hebben natuurlijk ook, of natuurlijk, jullie hebben gefilmd in San Siro, waar hij uiteindelijk ook afscheid neemt. Ja, legendarisch is natuurlijk dat beeld, dat hij daar in zijn suède jasje loopt. Ook dat heb jij gedaan. En dat is dus weer gelardeerd met de ware, de echte beelden. Ja, en daar loop jij dan met je handen zo omhoog. En nou, dan kijkt je zo naar iedereen. Ja, bij mij schoten de tranen in de ogen. Ik dacht echt, ja, het was gewoon helemaal waar waar ik naar keek.
1: Ja, dat zijn, die beelden zijn zo... gewoon zo tekenend, vind ik.
0: Ja, tragisch.
1: En, ja, dus diep die tragisch. Diep tragisch, maar ook omdat iedereen huilt. En je ziet bij hem, zie je het echt binnenkomen. Maar je ziet wel, weet je, hij houdt zijn eigen tranen echt heel goed binnen eigenlijk. Ik denk ook dat hij, zodra hij misschien de catacombe in was, dat ik denk, jezus, the fuck eigenlijk. Ja, maar op dat moment zelf eigenlijk zijn coach en dat publiek, iedereen huilt behalve. En hij ziet het als een bom eigenlijk bij hem binnenkomen op dat moment. En,
0: heb jij dit soort dingen ook nog aan hem gevraagd toen je hem ontmoette? Want je hebt met hem gesproken een keertje vier uur en nog bij de première. Heb jij ook dingen van hem willen weten, waardoor je die rol ook beter kon spelen?
1: Nou ja, over dat specifieke moment zegt hij in dat boek ook wel iets als... ik was... te gast op mijn eigen begrafenis.
0: Zijn Marco van Basten dat?
1: Dat zegt hij in het boek al.
0: Ja.
1: En
0: over dat afscheid.
1: Over dat moment, ja. Nou, dat vind ik een zin. Weet je, daar kan je al heel veel mee. Eigenlijk de gesprekken die ik met hem heb gehad, dat ging niet per se over wat hij allemaal zegt. Dus wat ik al zei, ik wist eigenlijk alles al.
0: Ja.
1: En het ging eigenlijk voornamelijk om gewoon om bij hem te zijn, om iemand gewoon, als je met iemand face-to-face ziet, is dat heel anders dan dat je iemand door een beeldscherm heen ziet praten met de pers of interviews geven.
0: Wat ik grappig vond, ik zag ook nu een interview van 2 dagen geleden of zo, waarin jullie samen geïnterviewd werden door een sportzender. Toen vroegen ze hem iets van een talent van nu, en het ging over Ajax en of het allemaal goed ging. En hij zei iets, hij had de naam niet paraat en jij wel. En het gemak waarmee jij hem interrumpeerde of zelfs verbeterde. Ik dacht, oh, jij voelt je ook wel heel erg op je gemak.
1: Bij Marco van Basten bedoel je? Ja, maar dat heeft ook wel een beetje moeten groeien. En ik moet zeggen dat we deze week ook best wel veel samen zijn opgetrokken. Omdat we die hele première dag samen. Daarvoor hadden we ook al een hele dag samen. We hebben ook een interview daarvoor gedaan voor het AD samen. Dus we waren al best wel een beetje op elkaar ingespeeld inmiddels.
0: Ja.
1: En ik vond eigenlijk dat hij buitengewoon goed gemutst was op de première.
0: Ja, ja. Ik zag ook vrolijke beelden.
1: Ja.
0: Chris Peeters. Ja,
3: wat is er? Ik wilde natuurlijk naartoe. Er is volgens mij heel veel acteurs in Nederland zouden een moord doen voor deze hoofdrol. Ik weet niet of je dat veel om je heen gehoord hebt van Chris, ik ben jaloers op je dat je deze rol hebt. Of waarschijnlijk alleen felicitaties met daaronder een.
1: Ik bedoel, het is nou een tijdje geleden dat de audities waren, inderdaad. Maar ik was bij een bevriend acteur thuis en zag ik dat boek liggen, inderdaad. En toen dacht ik wel van, hey, waarom lees je dat boek? En toen zei hij dat die audities waren. Toen heb ik zelf eigenlijk contact opgenomen met het castingbureau. Omdat ze eigenlijk mij niet in de eerste instantie voor de rol hadden gebeld.
0: Maar die bevrienden wel. Wie was dat dan?
1: Tim heet hij. Tim Olivier Sommer, dat is een acteur.
0: Oké, die hadden ze eerst op het oog.
1: Nou, ze hebben echt heel veel mensen gecast, hoor.
0: Ja.
1: Ja.
0: Oké, dus die dacht, balen, zeg dat hij dat boek heeft zien liggen bij mij.
1: Hij is heel oké mee, hoor.
0: Ja.
3: Laten we even luisteren naar de regisseur van Basten, dat is Remy van Heugten. Die vertelde in Met het oog op morgen waarom nou de keuze op jou is gevallen.
6: Nou, we hebben wel aardig wat jongens gezien, ja. Zeker. En we hebben ze allerlei oefeningen laten doen. Interviews ook laten naspelen, scènes laten spelen met allerlei Lisbetten ook en andere personages. Ja, op een gegeven moment krijg je echt wel door. Voor mij is het belangrijkste, je kiest de beste acteur. En ik denk dat Chris wel echt zoveel kwaliteit heeft. Die kon zoveel lagen spelen. En ja, hij speelde ook niet alleen maar zijn eigen leeftijd. Hij speelt een 19-jarige. Hij speelt de 25-jarige. Hij speelt de 29-jarige. En zelfs tot en met de 45-jarige.
0: Ja. Moest je allemaal doen?
1: leuk om te horen wel.
0: Heb je dit gehoord indertijd? Dit interview?
1: Wat?
0: Had je dit interview gehoord?
1: Nee, maar het is wel echt zo. Ja, eigenlijk de eerste ontmoeting met Remy, die voelde meteen heel goed bij de casting. Dus toen moest ik geloof ik een scène doen met dan de Italiaanse coach, met Sacchi. Alleen dat was dan gewoon een Nederlandse tegenspeler en de scène was gewoon in het Nederlands. Ik merkte gewoon dat ik meteen heel erg op één lijn lag met wat hij vond van de rol en wat ik vond van de rol.
0: Wat kwam overeen?
1: Nou, dat Marco niet iemand is die per se heel erg aardig gevonden wil worden of zo. Dus iemand die gewoon best wel recht door zee en vooral bij zo'n Sacchi gewoon eigenlijk zegt van oké, als het niet goed genoeg is, dan is het klaar.
0: Ja, heel direct is hij.
1: Heel direct.
0: En heel
1: maar
0: eerlijk.
1: Ook geen no hard feelings, weet je, hand schudden en dan ga jij weg.
0: Ja.
1: En dan ga ik door.
0: Ja. Ben jij ook zo?
1: Nee. Nee, ik ben wel veel meer een pleaser, denk ik, ja. Ja, ik zou wel misschien soms iets meer zo willen zijn. Ik ben niet van nature zo. Maar ik vond het wel heel leuk om dat te spelen wel.
0: Ja, dat snap ik. En je had het ook over, Chris, dat je bepaalde scènes moest naspelen.
1: Ja.
0: Hè? Echte scènes.
3: Ja, een scène die heel erg opvalt is in ieder geval het afscheidsinterview dat Van Basten in 1995 gaf aan Jack Vergelder. Hè, toen hij afscheid moest nemen vanwege die enkelproblemen. Laten we even luisteren naar het originele interview van Van Basten en Jack Vergelder.
7: Ja, het is natuurlijk iets wat er al aan zat te komen een lange tijd. En je begint natuurlijk steeds meer rekening mee te houden. Maar het is dan wel eventjes schrikken op het moment dat je het dus daadwerkelijk realiteit maakt. Maar dat duurt even. En vandaag is het eigenlijk alweer de gewoonste zaak van de wereld.
8: Wat is nou het moment voor jou geweest?
7: Ja, dat weet ik niet. Dat zei ik gisteren ook al. Het is niet dat je zegt van god, dat is nou het moment of zo. Het zijn gewoon hele mooie jaren geweest. Bij Milan en bij Ajax. Nel zelf had mooie momenten meegemaakt. Maar in zijn totaliteit was het een fijn leven. Het was een fijn leven. En het is leuk om gezond te zijn en je op die manier te kunnen uiten van eigenlijk alle gezondheid die in je zit.
8: Iets anders willen doen in je voetbalcarrière?
7: Nou, ik had anders willen eindigen.
1: Ja, die moest ik doen. Dit interview moest ik naspelen. Of, ja.
0: En hoe klinkt dat dan?
1: Nou, ik heb het toen nooit teruggeluisterd. Maar ik was echt heel erg bezig met op dezelfde punten ademhalen. En hij heeft voor mij ook een roze overhemd aan daar. Dus ik had ook
0: inderdaad.
1: Dat had ik ook gekocht voor die auditie.
0: Oké. Ja, dat maakt dan misschien ook wel indruk. Of doet elke acteur dat, denk je, om zo geloofwaardig mogelijk over te komen?
1: Ik weet niet, mij hielp het wel. Mij hielp het wel heel erg. En het was ook grappig dat... we hadden natuurlijk niet Jack van Gelder. Dus toen moest Remy, de regisseur zelf, die wedervraag stellen. En dit was de vierde keer dat ik terug moest komen als ik dit doen. Dus het was ook al,
0: okay.
1: Was er ook al inmiddels al zoveel geweest met hem in die kamer. Dus het voelde al wel vertrouwd.
0: Ja, precies. Want ik kan me ook voorstellen dat je dan in de lach schiet op een gegeven moment. Of gebeurt dat absoluut niet tijdens een auditie, omdat je weet wat er op het spel staat?
1: Ja, dus met zo'n rol als dit, dan voel je wel van tevoren, oh shit, ik wil het heel graag. Dus dan ga ik heel zenuwachtig zijn. Dus dan moet ik het eigenlijk nog beter voorbereiden. Soms als je een rol misschien wel, misschien niet wil, dan kan je eigenlijk veel ontspannender in zo'n auditieruimte komen.
0: Mm-hmm.
1: Maar als je iets graag wil, dan kom je misschien iets gestresster over. Dus dan moet je het eigenlijk heel goed voorbereiden, zodat je weer minder gestrest bent.
0: Oh ja, oké. En heel goed voorbereiden betekent dan voor jou?
1: Nou ja, een grote angst voor mij is altijd dat je de tekst gewoon niet kent. En dat kan soms gebeuren, omdat je gewoon... omdat je tegenspeler opeens iets anders doet, of je toch heel erg inderdaad gestrest bent, dat je bang bent dat je het gaat vergeten, doet je het ook soms vergeten. Of juist als het heel goed gaat, dan kan je soms schrikken dat je er opeens helemaal in zit. En dan kan je opeens van de schrik ook weer denken van wat
0: ik ben nu auditie aan het doen.
1: Ja, of denk van wat was ook weer de zin? Of dus dus tekst is vooral zoiets. Of gewoon dat het gewoon opeens helemaal niet goed voelt. Of dat je gewoon...
0: Want kan je deze scène inderdaad nu, als ik zeg... hoe ging dat interview, kan je het dan nog?
1: Ik denk het niet helemaal. Ik denk het niet helemaal, nee.
0: Maar wel een beetje?
1: Even kijken. Nee, hij zegt iets van... het is iets wat er wel aan zit te komen, al een lange tijd. En je begint natuurlijk steeds meer rekening mee te houden. Maar en dan, wat zegt hij dan ook weer? Dus zoiets. Maar ik kende het hele lappie.
0: Helemaal uit je kop. Ja. Maar goed, er is natuurlijk ook weer een heleboel andere dingen gedaan door jou waarschijnlijk. En opnames weer van andere programma's of toch?
1: Ja.
0: Dus die moet je weer uit je hoofd kennen.
1: Ja. Ja. Laten we het daarop houden, inderdaad.
0: Ja, precies. Volg je eigenlijk Groningen en Twente en Ajax?
1: Ja, zeker. Ik heb gisteren helaas niet kunnen kijken naar Ajax-PSV. Of Ajax heeft verloren. Dus misschien,
0: is jouw clubpie?
1: Dat is mijn club, ja. Maar ik hoorde wel dat het goed voetbal was. Dus dat is, als dan de resultaten uitblijven, is dat toch balen.
0: Ja. Chris, hoe is het daar bij jou?
2: Ja, ook goed voetbal hoor. 2-2 hier de stand. Minuut 67. En het is vooral de bal afsnoepen van de tegenstander. En dan snel naar voren te hollen. Nu is het Zerroekie voor FC Twente. Moeilijke hoek. Vanaf de rechterkant van het veld. Strafschopgebied indribbelen. En dan hard uithalen. Bal gaat over de kruising heen. En nu is de beurt weer aan Groningen. En zo golft het spel op en neer. Groningen met al die talenten uit eigen jeugdopleiding. Die echt vaak van positie wisselen, die technisch begaafd zijn, maken het FC Twente geregeld moeilijk. En FC Twente, dat ook echt een aantal kwaliteitsvoetballers heeft en een goede transferperiode kende. Een van die nieuwelingen, Jacob Ondrejka, een 23-jarige Zweedse buitenspeler. Huurling van Parma, zijn eerste actie, zijn directe tegenstander Bart van Rooij, ervaren rechtsback. Poorten en de actie maken. Uiteindelijk ging de bal over. Zo is er genoeg te beleven en te genieten. Worden duels wel wat pittiger, wat feller ook. En wordt een elleboogje of twee niet bepaald geschuwd. Nu ligt de bal op het middenveld. Ja, daar begint het plagen een beetje. FC Groningen moet de vrije trap nemen. En Wout Weghorst gooit dan nog even de bal weg. Toch weer een paar seconden vertraging. Waardoor hij zorgt dat FC Twente weer goed staat, zoals het heet. Tigo Land, hij maakte een schitterende goal. Mooie solo vanaf het middenveld. En hij draaide echt naar zijn rechter. De been schoof de bal in de verre hoek. Een van de hoogtepunten van deze wedstrijden. Hij mag het weer gaan bedenken voor FC Groningen. Dat in de middencirkel de bal heeft. Nog 25 minuten en een beetje genieten. 2-2 bij FC Groningen, FC Twente.
0: Chris Peeters, om het allemaal geloofwaardig te maken. Hè, jouw rol als Marco van Basten. Zijn er ook allemaal shirts gemaakt uit die tijd. Die heb je allemaal aangehad in al die scènes. Maar nou las ik dat die na afloop vernietigd moesten worden. Hoezo?
1: Ja, doodzonde. Ja, ik heb het idee dat het iets met licenties is. Dus het zijn eigenlijk, als je het heel droog bekijkt, zijn het namaakshirts, zijn het fake shirts.
0: Ja, en breuk op auteursrecht of zo.
1: Ja, I guess, ja. Ja.
0: En jij hebt niks mogen bewaren? Zelf?
1: Nee, nou, ik dacht altijd van ja, dat, ik zeg gewoon nee, en dan ga ik op de laatste draai, dan ga ik er eentje meenemen. Maar ja, er gebeurt zoveel op zo'n dag dat ik dat dan toch vergeten ben. En dan zit je aan het einde, dat je, het is niet gebeurd. Het is niet, en iedereen had dat. Eigenlijk alle acteurs die hadden een beetje van nee, ik ga niks jatten. En aan het einde, bij de rap was het dus bij de laatste draaidag, na de laatste draaidag een feest, was eigenlijk elke acteur was, ik heb niks gestolen. Kut.
0: Ja.
1: Ja.
3: Dus je hebt niks meegenomen van de set?
1: Nee.
3: Oh.
1: Nee.
3: Je vertelde net al dat Marco van Basten vond dat jij hem goed getroffen had. Dat is natuurlijk een mooi compliment. Maar deze week was je ook samen met hem te gast in de talkshow van Renze Klamer. En daar zei hij het volgende over jou in die tv-serie.
9: Wat hij moest gaan doen was best een ingewikkeld verhaal natuurlijk. Want je moet mij naspelen. En dat ja. is. Nou goed, hij is acteur, dus daar heeft hij op getraind. En dat is zijn werk. Dus dat heeft hij heel mooi gedaan. En dat, hij wilde mij natuurlijk nog beter kennen, zodat hij dat beter kan uit.
10: Precies.
9: Ik laat het me wel gevallen. Ja. En hij doet het goed.
10: Ja precies. Ja. Dat vind ik ook. Er zit iets in de opslag, maar ook wel in, heeft natuurlijk best wel een bepaald fysiek wat je ook moet kunnen imiteren.
9: Knappe gozer.
10: Wat zeg je?
9: Knappe gozer. Ja. Doet hij goed.
10: Nou.
3: Blijven jullie elkaar zien? Nog eens een keer een kopje koffie drinken misschien binnenkort? Of,
1: Ja, ik denk het wel. Hij had destijds ook nog niet alles gezien. Dus ik ben ook benieuwd wat hij ervan vindt. En wat Lisbeth ervan vindt. Dus misschien gaan we binnenkort wel samen met Eefje afspreken.
0: Ja, de actrice die Lisbeth speelt.
1: Ja, Eefje ja. Paddenburg. Want die relatie speelt eigenlijk een hele grote rol in de serie. We hebben natuurlijk veel over zijn relatie met Cruijff, met Berlusconi. Mensen die we natuurlijk van het publiek, van het scherm kennen. Alleen de relatie achter de schermen die heeft is eigenlijk nog belangrijker voor Marco geweest. En die komt ook uitgebreid aan bod.
0: Ja. Maar opvallend dat hij zo aperrelaxed is eigenlijk over... als jij zegt, hij heeft ook nog een heleboel afleveringen niet gezien.
1: Ja.
0: Dat hij dat zo kan laten. Dat hoort dus bij zijn karakter blijkbaar. Of ja,
1: ja.
0: Dat het hem niet uitmaakt wat mensen, wat zijn legacy is naar de mensen thuis.
1: Ja, ik denk wel dat als je veel van Marco's leven weet, wat er allemaal is gebeurd in dat leven, dat misschien een serie maken over je leven, ja.
0: Het zal wel.
1: Voor hetere vuur gestaan, ja, ja. Weet je wel. Ik bedoel, hij heeft ook een belastingaanslag van meer dan 20 miljoen gehad, weet je. Nou, als je die blauwe brief ooit openmaakt, denk dat dan een serie over je leven, dat je, oké.
0: Ja. Heb jij nu inderdaad het gevoel dat je weet hoe het leven zou zijn van een topsporter? Heb je daar een beeld van gekregen?
1: Ja, jawel. Alleen, ja, ik weet niet hoe het is voor een topsporter van nu. Ik denk dat de tijden ook wel veranderd zijn. Maar ja, wel het leven van Marco van Basten, denk ik wel. Dat we dat wel. Ik denk dat we dat wel goed benaderen. Gewoon de serieusheid die hij heeft met zijn sportbedrijven en het all-in gaan erop eigenlijk. En wat voor een wissel dat heeft op je thuissituatie en je relaties daaromheen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Want jij duikt natuurlijk vaker in iemand zijn leven. Misschien is het leuk, Ron, om nog heel even terug te gaan naar het begin waarmee je doorgebroken bent.
3: 2016, hè, de titelrol speelde je in Tonio. Laten we even luisteren naar een dialoog van jou met de moeder van Tonio, gespeeld door Rivka Lodijzen.
11: Mam. Mm-hmm. Vraag je?
12: Ja.
11: Er is een meisje en die heb ik beloofd om een fotoshoot mee te doen.
12: Mm-hmm.
11: Ze wil wat bijbedienen als model.
12: Eet jij mee?
11: Maar
12: ik heb genoeg.
11: Ja, weet ik. Nu mag ik dus vragen wel.
12: Ja?
11: Dit huis is perfect voor zo'n fotoshoot. Ah. Het gaat om donderdagmiddag en als jij dan papa een paar uurtjes...
12: Een meisje?
11: Ja, het is een meisje.
12: Maar wat is dat dan voor meisje? Hoe heet ze?
11: Jenny.
3: Ja, Tonio, de overleden zoon van AFT van der Heijden, die ook het boek heeft geschreven. Ook een lastige rol, denk ik.
1: Een hele bijzondere rol. Ook ik was echt wel veel jonger toen dan nu. Dus ik ben ook, ja, ik vind het heel fijn dat het was met zulke goede mensen. Natuurlijk met Paula van der Oest, die het regisseerde. Rivka, Pierre Bokma. Dus ik was in goed gezelschap. Het was ook wel, kijk, een gekke film. Omdat als ik in de scène zat, dan was het eigenlijk nog goed. Want dan leefde Tony al nog. Het was eigenlijk pas op de première zelf dat ik zag van, jezus, wat een...

0: Wat een ongelofelijke emotionele film het is geworden.
1: En wat een verantwoordelijkheid misschien ook.
0: Ja, nou, dat wist ik wel. Op een gegeven moment hadden we de kick-off borrel van die film. En toen kwam Mirjam, dat is de daadwerkelijke moeder van Tonio. Die kwam daar ook en die zag mij voor het eerst. En ik had toen net mijn haren geverfd. En dus niet zelf, maar voor de rol. En zat ook een soort nep haar in mijn echte haar. En dus dat voelde eigenlijk nog heel nep eigenlijk. Ja. Maar zij keek naar me en zo. Precies, Tonio. En dat was toen dacht ik, oh fuck, dat is wel een verantwoordelijkheid ook wel. Ja.
1: Ja, want het was jouw doorbraak eigenlijk, hè?
0: Ja, ja.
1: 10 jaar geleden.
0: Ja, is dat zo? 10 jaar?
1: Ja, tenminste. Ja, ja. Volgens mij wel. Ja. Ja. Want zijn er films waarvan je nu zou denken, oh, dat zou ik heel graag willen. Of misschien wel zelf schrijven of regisseren op termijn?
0: Films die er nu zijn? Dat
1: ja, of iets wat je zelf zou willen maken. Is dat ook nog iets waarvan je denkt, oh ja, dat is misschien nog wel de toekomst?
0: Ja, ik vind wat Barry Atsma heeft gedaan met die serie over zijn broer.
1: Ja. Met het syndroom van Down,
0: ja, ja, dus dat hij dat maar niet per se over dat onderwerp, maar gewoon dat een acteur zo een show runt eigenlijk. Dus dat hij een idee heeft en dat hij dat van begin tot eind weet te realiseren. Dat lijkt me wel heel interessant om te doen. En,
1: heb je al een idee?
0: Ja, ik heb meerdere ideeën eigenlijk. Ik vind over de voetballerij kan je meer vertellen. Ik denk een fictieve serie daarover ook wel interessant kan zijn. Ja, nee, zeker. Lijkt me hartstikke leuk.
1: Ja. Nou, de echte voetballerij is natuurlijk bezig. Groningen tegen Twente. Ja, hoe gaat het ermee, Chris? Andere Chris.
2: Kwartiertje nog te gaan. En 2-2. Ja, inderdaad, de andere Chris. Nou, zo ben ik nog niet echt vaak aangekondigd. En beide ploegen krijgen kansen over en weer. Net een mooie, snelle omschakeling van FC Twente via die goede rechtsback Bart van Rooij. Bracht de bal voor het doel en over de doelman heen van FC Groningen. Vaze, daar stond Weghorst om lekker binnen te lopen. Nou, Blokzeil zat er tussen van FC Groningen. Hoekschop was voor FC Twente. Maar daar deed de ploeg te lang over. En dus een doeltrap, want dat is een nieuwe regel. Dat is te lang duurt. Nu weer een aanval van Twente. Het is van Rooij met de teruggetrokken voorzet. En er is Weghorst dan recht op Vaze af. Die pakt de bal in 2 instanties. Daarna krijgt hij een beukje van Weghorst. En staat even neus aan neus. Fase, ook een heet gebakerd mannetje. En Wout Weghorst, nou ja, die loopt gewoon rustig weg. Laat zich niet uit de tent lokken. Roept nog even wat. Makkelie staat er als een vader even tussen. Van joh, Fase, laat je nou niet druk maken, man. Maak je toch niet zo gek. En ja, de handen opzij bij de doelman. Die geen ogen meer heeft voor Weghorst. Maar heel ingespannen staat te discussiëren met Makkelie. Alsof het echt om een heel groot probleem gaat wereldwijd. Het hand, ja, gebaatje even van Weghorst. Wel naar de eigen aanhang. Een applausje van joh, bedankt voor alle aanmoedigingen. En Weghorst staat weer. De bal ligt weer. Nou, de mannen zijn weer zo volwassen als hun leeftijd doet vermoeden. En we gaan weer door met voetbal. 77e minuut. 2-2 de stand.
3: De Media Week Awards Radio.
1: Ik ben benieuwd wat het radiomoment geworden is. En natuurlijk, om te beginnen,
4: de bloopers, ja. Maar eerst ook eventjes weer alle inzendingen van tips bedanken. Want via perstribune@omroepmax.nl kun je me tippen met gewoon even een mailtje sturen met zender en een tijdstip. Of een leuk fragment of een blooper. En dan komt hij hier voorbij. En de allerleukste, het allermooiste radiomoment van het jaar gaan we natuurlijk aan het einde van het jaar weer belonen. Maar eerst de bloopers. Ken je dat? Dat je lekker met je collega's aan het bijkletsen bent bij de koffieautomaat en dan opeens denkt, nou, misschien moet ik maar weer eens aan het werk. Nou, nieuwslezers hebben dat ook wel eens.
3: NPO Radio 1. Het NOS Journaal.
5: Ja, iets later. Ik was er niet, maar nu ben ik er wel.
4: Door naar een andere nieuwslezer. Radionieuwslezer Nicola Ruis van Radio 10. Ja, die had ook een bulletin vol hobbels.
6: Het laatste nieuws met Nicola Ruis, maar hij zit niet op zijn plekje. Nico! Doe mijn pauzemuziekje instarten. Ik denk dat hij even naar de wc is.
7: Er ging even mis.
6: Wat gebeurde er, jongen? Ja. Ik had een pauzemuziekje ingestart.
7: Ja, ik was echt, het is al 10 uur.
4: Wat is dat toch met nieuwslezers die dan te laat komen? Als er nou één ding is wat je moet doen als nieuwslezer. Maar goed, Nicola was een beetje te laat. Maar goed, dan dat bulletin zelf. Dat werd uiteindelijk ook een heel vreemd bulletin.
8: Er zit veel klei en veen in de bodem en dat krimpt als het grondwater zakt.
6: Hoe komt het geluidje opeens vandaan, joh?
8: Heb ik er niet in gezet. Misschien was dat toen ik eventjes even weg was.
4: Normaal zit er zo'n piepje tussen de berichten natuurlijk. Dat had een of andere lolbroek vervangen door een ander geluidje. Dan naar 100% NL, daar moet een nieuwslezer ook een bulletin staken. Maar waarom eigenlijk?

0: weer. Vanavond en vannacht is het helder. Het koelt af naar 12 graden. Brrr, koud. Morgen opnieuw droog. Heel veel zon. Alleen in het noorden kan een buitje vallen. En het wordt 21 tot 26 graden. Doei.
1: Ja, wat gebeurde hier nou? Ja, Annemarie Bruning, nieuwslezer bij Zomertijd van de 100%NL. Ja, dat is een studio, daar gebeuren allemaal gekke dingen. Op Radio 1 zou dat denk ik niet gebeuren. En dan bij Radio Veronica, wordt er gerommeld aan de nieuwsvoorziening.
2: En daar is Dieter Roskamp. Wat doe ik nou? Nee. Oh, dit is weer die grap dat je microfoon het niet doet. Ik weet niet meer, dan moest ik iets doen. Wat was het ook alweer?
3: Wat dan?
2: Oh ja, hij is stuk.
3: Hallo.
2: Oh, ja, hij is stuk. Je hebt kapot gemaakt. Nee, daar houdt het nieuws op. Als je dingen stuk maakt, dan mag je geen nieuws meer doen.
4: Er moet ook echt niks gebeuren nu in de wereld.
1: En dan gaan we naar Radio 2. Daar is Roelof de Vries tegenwoordig een duo met Daniel Lippens in de ochtend. En is dat nou een goede samenwerking? Nou, soms wel, soms niet.
5: Dus dat is ook natuurlijk altijd een bron van inspiratie. Dus dat is mooi.
2: 32 september, dan zijn de eerste try-outs.
4: 32 september?
2: 32 september.
0: Maar we hebben nog een radiomoment van de week. Goed.
1: Ja, radiomoment van de week. Nou, je hebt natuurlijk Snip en Snap. Je hebt Basje en Adriaan, Koen en Sander, Carlo en Irene, Barend en van Dorp. En in dat rijtje illustere duo's heeft het Q-Music ochtendduo Mattie en Marieke zich de afgelopen 8 jaar ook weten te scharen. Het was afgewisseld met NPO Radio 2. Regelmatig het populairste radioduo van Nederland. Maar na 8 jaar lang om 4:30 opstaan voor die ochtendshow vond in ieder geval Marieke het wel genoeg. Dus gaat Mattie in zijn eentje verder. En afgelopen donderdag namen ze afscheid van de luisteraar en lazen ze elkaar een persoonlijke brief voor.
6: Het radiomoment van de week.
7: Lieve Mattie, lieverd, ik kan zo op jou leunen en erop vertrouwen dat je mij opvangt of aanvult als ik het even niet meer weet. En nu gaat het stoppen. Het is mooi geweest. Maar weet je wat het echt mooi is? Het stopt niet. Wij stoppen niet. Als vrienden. En jij stopt niet als ochtendshow-dj. Geniet van alles wat er nog komt. Jij gaat dat geweldig doen.
2: Lieve Marieke, Nederland kon meegenieten van je verhalen en je was niet gehinderd door enige vorm van gêne. Je was kwetsbaar en besprak dingen die nog nooit op de radio waren besproken. Samen, maar ook met onze luisteraars. Lieve Marieke, wat ik meeneem is een blijvende vriendschap. Een periode van 8 jaar waarin ik vergat dat ik aan het werk was. Me een enorme geluksvogel voelde omdat ik mocht werken met de allerbeste vrouw op de Nederlandse radio. En waarmee ik een chemie had die ik nooit meer op dezelfde manier ga terugvinden. Ik hou van jou, dankjewel.
1: Werden wat traantjes gelaten. Chris, een populair radioduo dat uit elkaar valt. Is dat een goede basis voor een dramaserie, denk je?
8: Prachtig.
1: Ja.
8: Of misschien een hoorspel. Kan ook.
1: Kan ook. Ja. Het hoorspel is weer een beetje terug aan het keren. Ja. Ja. Tot over de Mediaweek. De nieuwe is nu officieel begonnen. Ik hou mijn hart vast.
0: Dankjewel, Ron. Nou, Chris Peeters, dankjewel voor je komst naar de perstribune. Heb je zelf al gekeken eigenlijk naar de serie Basta?
8: Ik ben nu bezig.
0: Ja, je bent bij aflevering...
8: Ik ben nu bij aflevering 3.
0: En?
8: Ja, geweldig. Nee, ik vind het echt. Ik vind het eigenlijk best wel een gelukte serie. Wat ja. We willen vertellen, dat het blijft natuurlijk heel gek om naar mezelf te kijken.
0: Ja, dat snap ik. Nou, iedereen kan gaan kijken, want de dramaserie Basta is te zien nu op Videoland. Dankjewel. Jo. Voor je komst. Leuk dat je er was.
8: Dankjewel.
0: En succes met alle andere projecten die je gaat starten.
8: Yes.
0: Tot zover deze perstribune. De gesprekken met Chris Peeters en ook met collega-actrice Fokkelien Ouwekert uit het vorige uur terug te luisteren via onze wekelijkse perstribune podcast. En zoals u wellicht weet, inmiddels op maat geknipt. Straks Henry en Hugo met Langs de Lijn. Fijne zondag.
9: De perstribune.
10: Samen Max.
11: NPO Radio 1. Zit bovenop de Champions League. Woensdag speelt Feyenoord uit tegen Barcelona.
12: Dat is lekker binnenkomen, zeg.
11: En donderdag ontvangt PSV in Eindhoven Shakhtar Donetsk.
12: Dat is een goede bal en daar gaat hij erin.
11: De uitzendingen van Langs de Lijn en Omstreken beginnen woensdag en donderdag om 6:30.
12: Voorgeven komt hij aan. Het is een doelpunt.
11: Feyenoord en PSV in de Champions League op NPO Radio 1.
9: Wie luistert, weet meer.
13: Vlieg met me mee
3: Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over drie generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
13: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
14: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
15: Vanaf nu echt, echt, echt gezond eten? Eerst even naar Dirk. Want gezond eten hoeft helemaal niet duur te zijn. Met onze lage prijzen kies je elke dag voordelig voor verse en gezonde boodschappen. Op Dirk kun je rekenen.
16: Heb je boeken nodig voor je bedrijf of studie? Dan is Management Boek de specialist. Al 30 jaar een uitgebreid assortiment en razendsnelle levering. Managementboek.nl.
15: Nu bij Dirk, Silvo-kruiden. Diverse varianten, 1,49, komen altijd van pas.
17: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht, geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
18: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
19: NPO Radio 1. 2 uur.
20: Henry Schut en Hugo Borst.
21: Goedemiddag, er is Formule 1 straks. En ook voetbal onder meer van AZ dat de koppositie weer kan overnemen van PSV in de Eredivisie. En heel veel meer in Langs de Lijn. We beginnen met het NOS Journaal. Martijn van Beek.
22: Voetbalverenigingen in de Randstad starten aparte competities voor veteranen vanwege agressie op de velden. En steeds meer teams sluiten zich daarbij aan. De competities zeggen dat ze in tegenstelling tot de KNVB ploegen kunnen uitsluiten. Ze zeggen te selecteren op teams die zich hebben bewezen als sportief. Het afgelopen seizoen liepen 1200 amateurwedstrijden van de KNVB zo uit de hand dat er mensen moesten worden geschorst. Dat is 0,14% van het totale aantal wedstrijden. De KNVB zegt het jammer te vinden als spelers zich terugtrekken in een soort eigen bubbel. Het kabinet denkt aan het verlagen van de gasvoorraad. Het vulddoel is nu 80%. Minister Van Veldhoven van Klimaat en Groene Groei denkt dat naar 65% kan. In het tv-programma WNL op zondag zei ze dat de Europese Commissie aan de lidstaten heeft gevraagd om niet meer gas te kopen dan strikt noodzakelijk is. Dat moet voorkomen dat de prijs omhoog gaat. Van Veldhoven zegt dat niemand zich zorgen hoeft te maken over minder reserves, omdat Nederland altijd meer gas opslaat dan er wordt gebruikt. Opnieuw is er iemand aangehouden in de zaak rond het geweld in Overasselt. Het is een 26-jarige Belg. Hij wordt verdacht van betrokkenheid. De herdenking voor de beveiliger vandaag, die werd doodgeschoten, is afgelast. Er zouden te veel mensen op afkomen. Afgelopen nacht is bij een rijtjeshuis in Zaandam een ontploffing geweest. Er is een jongen gezien die wegrende en een eindje verderop op een bromfiets stapte en wegreed. De politie is naar hem op zoek. Zaandam en omgeving hebben de laatste tijd vaker te maken met explosies, brandstichtingen, beschietingen en bedreigingen. Volgens de politie spelen er meerdere conflicten. In Kiev praten vandaag de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner met president Zelensky. Gisteren spraken de gezanten in Moskou al met president Poetin over een plan voor het einde aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Poetin noemde die gesprekken constructief. Het weer, wolkenvelden en zon wisselen elkaar af. Vooral in het westen en noorden is de bevolking soms hardnekkig. Het wordt 21 tot 24 graden vanmiddag. Vanavond en vannacht bewolkt, in het noorden kans op wat regen. En morgen ook weer zon en wolken en dan 22 tot 28 graden.
23: Waar staan de files, Erik Evengroen?
24: Nou, eigenlijk alleen op de A1, maar dan wel op een aantal plekken. Om te beginnen de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn. Tussen Amersfoort Noord en Barneveld is een ongeluk gebeurd zojuist. U is de rechterrijst ook dicht en de vertraging bijna een half uur. Het is daar al extra druk door omrijdend verkeer van de afgesloten A12 dit weekend. Dan de A1 van Hengelo naar Apeldoorn. Voor Badmen bij de wegwerkzaamheden daar 2 rijstoken dicht en de vertraging 10 minuten. En ook nog een ongeluk op dezelfde A1, maar dan van Amersfoort naar Amsterdam. Dat gebeurde bij Muiden. De weg is zojuist vrijgegeven, maar de vertraging nog wel een kwartier.
4: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
5: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
4: Of,
6: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
5: En, hoe werkt digitale zorg voor mij?
4: Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
7: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
23: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
25: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
23: Ga voor persoonlijk advies naar licentie2go.com/radio.
25: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
26: NPO Radio 1. Langs de lijn.
20: Henry Schut en Hugo Borst.
21: Goedemiddag, Formule 1 en Eredivisie voetbal vormen het hart van de komende 5 uur langs de lijn. We beginnen in het hoge noorden.
27: Ja, slot van Groningen Twente. De ruststand die staat nog steeds. Chris Wobbe.
28: Inderdaad, 2-2. En er staat ook een grote 2 op, want het is de tweede helft. En we hebben 2 minuten extra tijd, waar er al 30 seconden van zijn vervlogen. Deze wedstrijd die geen moment heeft verveeld. Het jonge aanvallende FC Groningen tegen FC Twente, dat zoveel kwaliteiten heeft. Ze houden elkaar opnieuw in evenwicht. Al 5 keer deze wedstrijd in Groningen geëindigd in een gelijkspel. Maar deze editie was echt een hele leuke. Nu komt Van der Werven voor FC Groningen, dat Fabang speelt, maar hij verspeelt de bal aan Van Rooij, die terugspeelt op Lars Oenerstal. Oenerstal, doelman van FC Twente. Bal ver weg richting Weghorst. Weer belangrijk met een assist en een doelpunt. En dan heeft Groningen de bal weer. Met Blokzijl, met al die jonge talenten. Hij is er één van. De jonge aanvoerder van FC Groningen. Naast zich Elvis van der Laan invallen, maar hij dribbelt naar de buitenkant waar Schreuder staat. Nog een minuutje. Komt er nog een winnaar. 3-2. Wie weet. Voorlopig is dus die 2-2 stand. Van der Laan, daar is hij. Rode haren en een naam die klinkt als een rock'n'roll ster. Rock'n'roll in Groningen is het zeker geweest. Deze wedstrijd. Bal naar de buitenkant. Naar Hearns. Hearns naar voren toe. Wordt niet bereikt. En dan pikt Groningen alsnog aan de flank die bal op met Van Bergen. Die weer belangrijk is geweest met een treffer vandaag voor FC Groningen. Zo ontzettend goed is hij in vorm. Tom van Bergen. Maar datzelfde kan gezegd worden van meerdere van zijn ploeggenoten. Inmiddels bal over de zeilen. Inworp voor FC Groningen. Brandis, de Slovaak, die ook een van die aanwinsten is bij de Noorderlingen. Bal weer bij Blokzijl. Krijgen we nog 1 aanval. Nog 6 seconden te gaan. Blokzijl. Bal door de lucht naar Van Bergen. Nee, weggekopt door FC Twente. En dan eindigt het hier weer gelijk. Voor rust alle doelpunten. 4 in totaal. Gelijkwaardig verdeeld. 2-2 in Groningen. FC Groningen, FC Twente. Was een heerlijk potje zonder winnaar.
21: Dan Kees. Om 2:30 hebben we Heerenveen AZ. Richard van der Malen.
29: Ja, eens kijken of we hier ook wat rock'n'roll kunnen krijgen vanmiddag in het Abel Enstra stadion. Nu nog veel lege blauwe stoeltjes. Over 1:30 zit het hier vol in dat mooie grote stadion. En zal tegenstander AZ erop gebrand zijn foutloos te blijven en PSV weer te passeren. Bij AZ geen Kees Smit. Lichte blessure voor hem speelt Jordi Klaasie. De meest ervaren speler in de selectie van AZ. Hij is zijn vervanger op het middenveld. En voor succescoach Leroy Echtold is dit toch een bijzondere middag. Hij speelde hier in Heerenveen. 6 jaar maakte mooie dingen mee. En er was een warm weerzien met clubicoon Foppe de Haan. Die hebben even bijgepraat. Een minuut of 10 toch zeker in de dugout van Heerenveen.
21: Ook om 2:30. Telstar tegen Cambuur. Suze van Kleef.
30: Thuisclub Telstar, 14e, 3 punten uit 3 wedstrijden. Nadat vorige week onnodig ruim verloor van Ajax ook thuis. 0-4 werd het, terwijl Telstar een uur lang een prima wedstrijd speelde. Promovendus Cambuur heeft de slechtste seizoenstart in de clubgeschiedenis. Staat troosteloos onderaan. 4 wedstrijden, 0 punten, 4 goals voor, 16 tegen. Geen enkele Eredivisieclub krijgt tot nu toe meer doelpunten om de oren. En deze ploeg lijkt niet klaar voor het niveau van de Eredivisie. Vandaag moeten ze het tegendeel gaan bewijzen, dus op bezoek bij Telstar. Dat vandaag moet gaan laten zien dat het tweede Eredivisie-seizoen op rij geen toeval is.
0: Om 16:45 is het ook nog ADO tegen Fortuna Sittard. En in de KKD volgen we dan ook nog MVV Rode JC.
1: Hebben we een KKD'tje?
0: Een KKD'tje.
1: Nou, dan ben jij in een uitstekend humeur vandaag. Maar doe even voor
0: eerste divisiewedstrijd.
1: Ja, MVV in de KKD. Krijgen we straks. De stelling van Borst gaat over het gesprek van de dag in voetballand. De overtreding van Ruben van Bommel van gisteravond bij Ajax PSV. Om 3:00 is er Formule 1 op Monza. En dan gaat ook etappe 15 van de Ronde van Spanje beginnen. Zijn we ook bij.
0: En natuurlijk een bomvol matchcenter met buitenlands voetbal en onder andere de Honkbal Holland Series.
1: Tot 7:00 in Langs de Lijn. Met vers sportnieuws nu. Jeffrey Herlings is wereldkampioen motocross geworden. Hij won zojuist de eerste manche van de Grand Prix van Turkije en is niet meer te achterhalen. En hij is opgelucht.
2: Yeah man, I was honestly I slept 3 hours last night. I had like every single scenario in my head, like because I had it going wrong so often, but I want to give it up to God because he kept me safe. I've been begging for a long, long time and he kept me safe. And I want to give it up to all Honda HSC Petronas for the great job they've done all year. And it's amazing to you in the first year, straight new brand, everything new, and win the championship. So thank you everyone. And we're looking forward to next year.
1: Jeffrey Herlings zegt onder andere dat hij maar 3 uurtjes had geslapen. Hij is helemaal hyper, hè? Zoals je hem aangeschoven.
3: Wat wil je? Hij is wereldkampioen.
1: Ja, hij spreekt wel goed. Engels ook.
3: Zeker. Ja, zeker. Het verhaal gaat dat hij vroeger op de middelbare school maar in 2 zaken geïnteresseerd was. Wiskunde en Engels. Wiskunde om zijn geld te tellen. En Engels omdat dat de voertaal is in de paddock.
1: Ja, precies. Dus om alles maar meteen richting de toekomst te kijken. Verder noemde hij het natuurlijk geweldig om meteen de titel te pakken voor zijn nieuwe team Honda. En hij kijkt nu alweer uit naar het volgend seizoen. Werd het nog erg spannend in deze eerste manche?
3: Kort antwoord, nee. Misschien kunnen we als stelling van Borst ook doen. Jeffrey Herlings moet een keer sportman van het jaar worden. Want dat vind ik eigenlijk ook wel een goede stelling. Ja.
0: Is hij dat nog nooit geweest?
3: Is hij nog nooit geweest. Hij is wel genomineerd geweest. Maar hij heeft de pech dat hij dan toch in een mondiaal kleinere sport, een niet-Olympische sport, actief is. Maar 6 keer wereldkampioen is echt heel veel.
0: Maar ja, je wordt het maar 1 keer natuurlijk in elk jaar waarin zo'n titel verkozen wordt. Misschien moet er een soort prijs komen voor sporters die een hele stapel prijzen hebben gewonnen.
3: Ja.
0: Dat je in een soort optelsom, daar heb je natuurlijk wel de oeuvre award voor, maar daar is hij dan misschien ook nog weer net iets te klein voor vergeleken met. Die gaat hij wel een keertje winnen.
3: Ja, dat vind ik wel. Kijk, ik zie hem echt wel in de rij met Sven Kramer, wat hij heeft gedaan voor het schaatsen, Harry Lavrijsen in het baanwielrennen. Ja, dat is echt Jeffrey Herlings misschien nog wel groter in de motocross.
0: Al had het natuurlijk nog wel veel meer kunnen zijn, hè? Want het was zijn eerste titel sinds 2021.
3: Ja, en dat is altijd een thema dat ligt gevoelig natuurlijk bij hem. En logisch, want hij heeft wereldtitels niet kunnen halen door zware blessures. Nee, ik vind het heel knap hoe hij steeds weer heeft weten op te krabbelen. En ook in dit seizoen, hij had een paar keer technische problemen. Nieuw team, nieuwe motor, denk je, start die motor en rijden op weg. Maar zo werkt het niet. Japanse motor nu na jaren, 17 jaar lang op een Oostenrijkse machine gereden te hebben. Het is echt een wereld van verschil. Hij heeft een paar keer een nulscore gehad aan het begin van het seizoen door technische problemen. En dan zijn er 2 sleutelmomenten. Het moment dat het eigenlijk echt gaat lopen, dat die technische problemen achter hem liggen. En het feit dat Lucas Koenen, de Belg, die meer dan 60 punten voorsprong geblesseerd uitviel. Maar ja, nu zat Herlings dus een keer aan de goede kant.
0: Hij profiteert een keer andersom nu.
3: Precies, hij weet hoe dat is voor Koenen. Heeft hij ook een paar keer benadrukt. Dat hij vindt hij vervelend voor de Belg. Maar nu zat het hem wat dat betreft mee. En ja, hij was niet te stoppen. Niet te houden in deel 2 van het seizoen. Alleen maar gewonnen. Waar ook, op welke baan, harde banen, zandbanen, maakt niet uit. Dus wat dat betreft, ik ben ervan overtuigd, maar ik ben niet helemaal objectief, maar ik ben ervan overtuigd dat hij, ook zonder de blessure van Koenen, had hij in ieder geval de Belg nog heel erg lastig gemaakt.
0: Ja. Nou, hij keek zelf al richting de toekomst. Als jij dat doet, wat zit er nog in het vat voor hem, denk je? Ik schrok van zijn leeftijd, want zo iemand waarvan je denkt dat hij steeds 22 blijft, maar hij is 32.
3: Hij wordt 32. Ja. Zaterdag wordt hij 32, inderdaad. Maar hij wil zijn contract gaan openbreken en verlengen met wellicht nog 2 jaar. Hij weet dat Lucas Koenen naar de Verenigde Staten gaat vertrekken om daar te rijden voor heel veel geld in de supercrosswedstrijden, de stadioncrosses. Dus ja, en Herlings in deze vorm en met dit team om hem heen, is hij echt de topfavoriet voor nog meer titels. Als hij fit blijft, zeg ik er dan voorzichtig bij. Nee, maar hij wil zijn contract gaan openbreken en verlengen. Dus deze man is nog lang niet klaar.
0: Oké, dankjewel Sebas. En ga jij die actie opstarten dan voor Sportman van het Jaar?
3: Kunnen we wel eens een keer gaan proberen.
0: Ja. Al zijn we ook heel objectief hè, bij ja, de NOS, nee, toch? Ja,
1: daar weten we nog wel een paar namen voor.
27: Rijn Schuitenmaker in het matchcenter.
8: Ja, en ik ga later op de middag natuurlijk die tweede manche volgen van Jeffrey Herlings. En ik heb van Sebas begrepen dat hij 189 mensen heeft meegenomen naar Turkije. Dus dat wordt een feestwedstrijd voor Herlings. Zo dadelijk die tweede manche. Ondertussen net afgelopen Feyenoord-PSV in de Eredivisie voor vrouwen. Feyenoord dat afgelopen week de allereerste Europese wedstrijd tegen Anderlecht wist te winnen. Dan denk je, nou dan staan ze in goede doen op het veld. Op het eigen varkenoord, op het opleidingscomplex. En het complex waar Feyenoord vrouwen de thuiswedstrijden spelen. Maar het is 0-6 geworden voor PSV. En Feyenoord had echt niks in de melk te brokkelen. Rijsberg scoorde 2, Ripa maakte 2, Kaiman en Funk maakten ook nog 2 treffers. Dus meteen na het einde van de 90 minuten was het genoeg voor Sander Huis. Hij floot af 90 minuten en 0-6 op het scorebord. Vanavond vanmiddag ook nog veel meer ander vrouwenvoetbal in de Women's Super League met Nederlandse inbreng. We gaan kijken naar het wielrennen. De Tour of Britain is er, de ZLM Tour. En inderdaad, MVV tegen Roda JC. En om 5:30 gaan we een klein beetje...

minuten was het genoeg voor Sanderhuis. Hij floot af 90 minuten en 0-6 op het scorebord. Vanavond, vanmiddag ook nog veel meer ander vrouwenvoetbal in de Women's Super League met Nederlandse inbreng. We gaan kijken naar het wielrennen. De Tour of Britain is er, de ZLM Tour. En inderdaad MVV tegen Roda JC. En om 17:30 gaan we een klein beetje tennis volgen. Want dan begint het US Open, de achtste dag alweer.

0: was toch zo blij te zien waar we mee gingen openen. Leila.
1: Ja, is dat Leila?
0: Derek and the Dominoes. Ja, dat is een geweldig nummer.
2: Of Eric Clapton solo.
0: Ja, precies. Ja, Leila. Maar dit is Clouds. Ook prima.
2: Hartstikke goede zanger, toch? Mooie liedjes gemaakt.
0: Nee, ik stop tegen. Maar
2: jij vindt dit niet zijn. Je vindt het minder dan die andere Leila.
0: Ik vind Derek and the Dominoes met Leila, hoe dat ook begint. En dat pianospel in het midden, als je de langere versie hebt. Prachtig.
2: Nu we toch in het hoekje mening van Hugo Borst zitten, zullen we de stelling van Borst doen?
0: Nou, vooruit.
2: Je moet al lachen. Je denkt natuurlijk ook een beetje terug aan gisteravond. Dat zullen vele mensen ook hebben meegekregen. Toen vond jij wel iets van de overtreding van Ruben van Bommel bij Ajax-PSV. Je was niet de enige die er wat van vond. Het is het gesprek van de avond geworden en ook het gesprek van vandaag.
0: Ja, eerst wil ik over zeggen, jammer. Geweldige eerst zelf. Geweldig. Ja. Een 9. Tweede helft was ook wel interessant. Maar toen overschaduwt die wedstrijd, die hele wedstrijd, door die nare overtreding.
2: En ook wat er daarna gebeurde, toch?
0: Nou, begin maar.
2: Ruzie aan alle kanten. Ja. En daarna ook nog weer over de wissel die erop volgde.
0: Ja.
2: Zullen we eerst eens even luisteren naar wat de meningen zo'n beetje waren bij de hoofdrolspelers zelf na afloop. Want ook in de interviews na afloop van die wedstrijd, die gewonnen werd door PSV met 3-1 in de Johan Cruijff Arena, ging het vooral over die overtreding van Van Bommel. We horen achtereenvolgens Davy Klaassen, Armando Obispo en Peter Bos.
3: Ja, ik denk dat het een rode kaart was. Ik denk niet dat hij het expres deed, dat niet. Maar ja, hij komt heel hard in en neemt wel, zoals de scheidsrechter bij ons laat uitleggen, het risico dat, dat je iemand zwaar blesseert.
4: Toen dacht ik, ga erin.
3: Nee, toen werd er hij zat. Toen ging ik eigenlijk erin om het rustig te houden. En ja, toen zag ik Aaron liggen. Toen zei ik ook tegen de scheids, verloor ik misschien een beetje mijn controle. Zeg ik de scheids, wat is het? Gewoon ongeloof eigenlijk.
4: Die actie, heb jij die gezien?
5: Ja, zeker.
4: Dat was schrikken, hè?
5: Ja, het was een

0: Ja, wat je zegt. Ja. Ik denk dat iedereen wel even dacht van oef, als het maar meevalt.
1: Ja. Akelig om te zien.
2: Ja, nee, zeker. Ongelukkig. Geen opzet. Absoluut niet. Maar zeker met die hoge snelheid waarmee dat gebeurde. En maar vooral de uitkomst. Want dat is natuurlijk het... ik weet nog niet wat die jongen precies heeft. Maar...
1: Hij wordt nu onderzocht in het ziekenhuis.
2: Ja. Dus ik weet niet. Laat me hopen dat het meevalt.
3: Ja, dat weten we nog niet. Hè. We weten wel dat Alan Bouwman gisteren naar het ziekenhuis is gebracht ter verder onderzoek. Dus we hopen daar snel goed nieuws over te hebben. Nu we een half dagje verder zijn, wat denk je er allemaal over?
4: Ik zat gisteravond in de studio van een andere opdrachtgever, ja, ESPN. Dan zit ik daar met El Amadi, met Vink, onder andere, en Brugink. En ik zie de verontwaardiging direct bij die oud-voetballers. Die zeggen meteen rood, dat vond ik ook. Dat vond eigenlijk iedereen, redacteuren, et cetera.
3: Ja, echt iedereen? Want je zit daar met veel meer mensen. Ja. Ik zat hier op de redactie, waar ook allerlei redacties samen zijn. Hè, want de mensen die de site bestieren, radiomensen, tv-mensen, verschillende televisieprogramma's. En daar waren de meningen, toen het moment net was geweest, wel redelijk verdeeld.
4: Ja, nou ja, dat is dan opmerkelijk. Ik weet niet of daar dan mensen bij zitten die gekleurd kijken. Ik mag hopen van niet.
3: Nee, maar uiteindelijk iedereen natuurlijk een beetje gekleurd.
4: Ik bedoel, maar wat ik heb gedaan is, ik heb meteen Raymond van Menen, de scheidsrechtersbaas, gehad. Die zei onmiddellijk, dit was rood. Dus scheidsrechter zit ernaast. Toen zei ik, hij is ook niet geholpen door de VAR van Boekel. Dat is juist, zei Raymond van Meen. Nou, dat is dan de bevestiging dat dit donkerrood was. Hij kreeg geel, beginnende scheidsrechter, die zijn eerste topper floot tussen deze twee ploegen. Ja, het kan allemaal gebeuren. Je kunt iets missen, maar dit was wel een hele lelijke. Ik had een associatie met Battiston Schumacher 40 jaar geleden. Het was een kamikaze actie. En wat er daarna gebeurt is, de gemoederen raken verhit. Hè. Er komt een vechtpartij op veld. Even later bij de wissel komt er ook duwen en trekken. En er worden heel veel gele kaarten uitgedeeld. Wat je dan overhoudt is, de speler die dit heeft gedaan heeft spijt. Heeft onmiddellijk zijn excuses gemaakt in de kleedkamer van Ajax. Uitstekend.
3: Ja.
4: Heeft berouw, kan het niet opbrengen om voor de camera te komen.
3: Zit stuk.
4: Kan ik me ook wat bij voorstellen. Maar dan krijg je het mechaniek dat Peter Bos, we hoorden hem net, zegt per ongeluk geen opzet. Ik kijk na afloop en ook vanochtend in mijn telefoon. En daar zitten allemaal oud-voetballers. En de discussie wordt verhard omdat eigenlijk Bos verwijt mij dat ik in de studio iets raars heb gezegd.
3: Je was wel scherp, hè? Maar goed, dat is natuurlijk de columnist eigen. En daarom zit je misschien ook een beetje aan tafel.
4: Ja,
3: maar
4: daarom zit ik ook
3: noemde
4: hier.
3: Je noemde het, maar dan ben ik benieuwd, is dat in the heat of the moment of vind je dat nu nog steeds? Je noemde het een moordaanslag. Je zei ook
4: een moordaanslag in overdrachtelijke zin.
3: Ja, zeker.
4: Hè? Want
3: natuurlijk.
4: Als je in voetbaltermen over moord, dan weet je dat je niet iemand wil vermoorden.
3: Moordaanslag. Nee,
4: Okay.
3: Je zei ook, ik zou hem aanraden als je dit gedrag vertoont om het veld, om naar de psycholoog of de psychiater te gaan. Dan weet ik zelf alles van, zei erbij.
4: Ja.
3: Niet vanwege voetbaldingen, toch? Of ook?
4: Ja, zeker. Ja. Nee, ik heb de gekste dingen gedaan. Dus ik voel mij wel verbonden met Ruben van Bommel.
3: Ja, en je zei
4: dit
3: ook
4: soort
3: nog,
4: kortsluiting had ik ook.
3: En je zei ook nog, misschien ook wel een familiedingetje binnen de familie van Bommel.
4: Zeker, aardje naar zijn vaartje.
3: Maar moet je hem meteen zo koppelen aan zijn vader?
4: Waarom
3: Want iedereen
4: niet?
3: Ziet toch dat het wel verschillende voetballers zijn ook?
4: Dit zijn topvoetballers, of waren topvoetballers. Hij lijkt enorm op zijn vader. Hij is absoluut de winnaar.
3: Nee, Brugging zei van zijn vader natuurlijk, dat sowieso.
4: Brugging zei tegen mij, weet je Hugo, dit gebeurt omdat hij een absolute winnaar is. En dan kun je over de schreef gaan. En dat had zijn vader ook. Ja.
3: Zou zijn vader ook na afloop naar de kleedkamer van Ajax zijn gegaan, denk je?
4: Nee, natuurlijk.
3: In dat opzicht is Ruben al heel erg zichzelf.
4: Fantastisch wat Ruben heeft gedaan. Dat getuigt van zelfreinigend vermogen. Ik denk dat hij ook heel erg geschrokken is. Dat hij ook de laatste minuten niet lekker heeft rondgelopen. Nee, maar buiten dat is allemaal prima gegaan. Wat ik in mijn telefoon zie, is toch dat heel veel mensen ook gechoqueerd zijn door de aanslag. Boos zijn op Bos dat hij, zoals ik citeer Marciano Vink naast mij, recht praat wat krom is. Ze zijn niet mijn woorden, zijn die van Marciano. Ik snap dat een een coach zijn voetballer verdedigt. Maar waarom zeg je niet van, dit had niet mogen gebeuren. Hij komt goed weg met geel. Ik ga hier een hartig woordje over praten.
3: Waarom denk je? Ook om de straf nog een beetje te drukken. Er moet nog een straf uitgesproken. Nee, het is natuurlijk geen straf. Dat is waar.
4: Er komt geen straf. Nee. Dat is het hele punt. Ja. Dus hij had alles kunnen zeggen.
3: Want het was al bestraft met geel. Dus het kan ook nergens meer worden teruggedraaid.
4: Dit wordt niet met terugwerkende kracht wordt dit voor een commissie. Dus hij komt ontzettend goed weg. Dit is een schorsing, laten we zeggen, van 3, 4, 5 wedstrijden die je kunt krijgen. Maar laat één ding duidelijk zijn. Ik ben er niet om die jongen een lelijk imago te bezorgen, dat doet hij zelf. Hij doet zichzelf tekort. Dat ben ik niet. Ik geef alleen een oordeel. Dat is mijn werk.
3: Maar je vindt dus ook wel dat dat imago meteen weer een beetje opgepoetst is door wat hij na afloop van de wedstrijd doet.
4: Fantastisch. Ja. Nogmaals, dat heb ik al 2 keer gezegd. Geweldig. En dat kwam ook uit zijn hart, want anders doe je dat niet. Ja. Ik denk niet, als je tegen hem hebt gezegd, ga nu die kleedkamer in, dat iemand dat heeft gezegd, dat hij het daarom doet. Hij voetbalt natuurlijk in allerlei selecties met die Ajaxide. Hij zou Bouwman zijn tegengekomen. Ik weet dat degene die hem aanvloog, Baas, dat zijn hele goede vrienden van elkaar.
3: Soms doe je dat juist daarom, hè?
4: Dat zijn hele goede vrienden van elkaar.
3: Kan hebben.
4: Ja. Dit is een heat of the moment, dat is fout. Ik zou daar toch eventjes een sportpsycholoog over consulteren. Kan helemaal geen kwaad. En als mensen mij kwalijk nemen dat ik dat zeg, nou, sorry, maar dat is mijn bestaan. Ja, ik heb niet doorgeleerd om.
3: Ja, maar het is ook wel je echte mening, toch? Het is niet een aangedikte mening. Mag
4: sterker ik nog, ik zit er ook met passie in. Dat zie je. Jij weet, ik ben een bevlogen collega. Ja. Ik besta van een gepeperde mening. Maar die heb ik hier zeker niet overdreven. En de bevestiging, die hebben de jongens aan tafel mij gisteren gegeven. En alle mensen uit de voetballerij, die hebben gereageerd.
3: De stelling, die gaat over de kern van de zaak, want je kan hier natuurlijk heel veel kanten mee op. We hebben al een paar kanten ook besproken. Je had hem over de VAR kunnen laten gaan. Veel mensen zijn erover verbaasd dat de VAR niet op de lijn is gekomen.
4: Kunnen we nog wel een schorsing geven. Dat heb ik niet gevraagd aan Raymond van Meen.
3: Maar we dwalen weer af. Of moeten we er later nog even op terugkomen?
4: Ik vind wel dat je moet analyseren. Waarom is dit fout gegaan? Waarom? Ja. Er staat er een heel kwartet, hè? Quintet.
3: Als het fout is gegaan, hè? En dat is het aardige, want het woord is nu aan de luisteraar.
4: Henry Schut. Jij kijkt al heel lang voetbal.
3: Ja, maar Hugo,
4: je kan niet met droge ogen zeggen dat dit geel is.
3: Ik mag er toch niet van uitgaan dat we nu al zeggen wat de uitslag van de stelling is. De stelling is namelijk, de overtreding van Ruben van Bommel had met een rode kaart bestraft moeten worden. Dus echt gewoon puur in de kern van de zaak. Wat vind je van de overtreding? Ja. En natuurlijk mag je alles ook aan ons laten weten, lieve luisteraar, wat daar omheen is gebeurd en wat je er allemaal van vindt. En daarvoor staat nu de NPO Luister-app helemaal open. Dus voor antwoorden op de vraag, de stelling, de overtreding van Ruben van Bommel had met een rode kaart bestraft.
4: Wat ontzettend jammer worden. Dat we het niet over die wedstrijd hebben gehad. Kan dat nog?
3: Ja, dat gaan we straks uitgebreid doen. Ja? Met Bart Vrouws.
4: Geweldige wedstrijd.
3: En met Hedwiges Maduro.
4: Heerlijk.
3: En nu ook een beetje.
5: Ik ben de tel kwijt. Waar kijken we naar?
6: Bij de tweede paal gaat hij erin.
7: De Eredivisie.
8: Hoe krijg je het in godesnaam voor elkaar?
9: Alle wedstrijden van gisteravond.
8: Zeldzame ontknoping!
3: Ja, want die eerste toppen van het seizoen tussen Ajax en PSV was er eentje met name in de eerste helft om de vingers bij af te likken. Kansen, doelpunten, strijd. En na afloop ging het dus over de overtreding van Ruben van Bommel op Aaron Bouwman, die bestraft werd met een gele kaart. PSV-trainer Peter Bos vond het net als veel anderen een gele kaart. Ja, toch? Ja, een... even kijken...
4: Leest niet lekker weg?
3: Het leest wel lekker weg. Maar ik lees een tekstje die ik niet moet lezen. Dus we gaan, want hier hebben we het natuurlijk
4: over
3: gehad.
4: Hebben.
3: Ja, we gaan naar Armando Obispo. Die vindt het verschil tussen beide ploegen kleiner dan vorig seizoen.
10: Ja, dat denk ik wel. Dat denk ik wel. Maar ik denk dat we dat van tevoren ook wel hadden verwacht, hadden ingeschat. Ze hebben natuurlijk een hele bewogen transferperiode gehad. En... uiteindelijk hebben ze gewoon een hele sterke selectie. Maar zijn we blij dat we vandaag de 3 punten hebben gepakt.
3: Ja, en waar wint PSV het uiteindelijk op? Kansen afmaken, denk ik, hè?
4: Ja, Ajax had een gelijkspel verdiend over de hele wedstrijd. In de eerste helft hadden ze zelfs een overwinning verdiend. Hebben de kansen niet afgemaakt. Dus je kan zeggen PSV is efficiënter. PSV maakte trouwens een openingsdoelpunt. Dat ze een weergaan niet kent. Met 2 keer een opening van de ene naar de andere kant. En een heel intelligente afronding tussen Van Bommel en Peppi. Prachtig doelpunt. En wat mij betreft het mooiste voetbaldoelpunt tot nu toe van het seizoen.
3: En die van Geertruida, de tweede?
4: Ja, heel bekeken. Ja. Leuk, leuk.
3: Was het wel bewust, denk je?
4: Zeker, ja? Zeker bewust. Ja, maar die kan beter voetballen. Mensen denken het verdediger. Hij is meer.
3: Een ander vrij affiche gisteravond was NEC tegen Feyenoord. Alle doelpunten vielen in een tijdsbestek van 10 minuten... waarbij een debutant de wedstrijd besliste.
7: Goeie goal van invaller Schaken. Die is 5 minuten geleden in het veld gekomen. Geraino Schaken krijgt de bal vanaf de rechterkant. Komt daar naar binnen en met zijn linker via de paal hoog binnengeschoten. Gaat de bal binnen. En zo na 65 minuten is het 1-3 voor Feyenoord.
3: Later bespreken we dit natuurlijk ook met Edwiges Maduro en Bart Vrouws. FC Utrecht tegen Go Ahead Eagles dan. Die wedstrijd haalde het einde niet. Na ruim een uur spelen werd het duel gestaakt bij een 3-1 voorsprong voor Go Ahead.
11: Ja, ik was er wel bang voor, want na dat doelpunt vlogen er een paar pikketjes het veld op. En dat is reden genoeg voor Van der Kerk of de scheidsrechter om de spelers naar binnen te sturen. En ik begrijp dat het volgens de regels zo moet, maar ik denk na dat vuurwerkgezeur, knijp een oogje toe, laten we dit even net doen alsof het niet gebeurd is. Maar goed, zo werkt het blijkbaar niet.
3: Nee, zo werkt het inderdaad niet, Mark. Tot slot, Willem II Excelsior. Excelsior won met 3-0. En dat was alweer de derde zege in 4 duels. De trainer Ruben Den Uyl is een zeer tevreden man.
12: Ja, geweldig. Ja, we hebben heel veel wisselingen gehad. 15 jongens weg. 16 weg, 15 nieuw. Dus ja, dat is, heb ik in 6 jaar tijd Excelsior ook nog niet meegemaakt. Zoveel wisselingen. En als je dan zo met elkaar kan starten. Vandaag ook weer met 6 nieuwe spelers. Ja, dat is hartstikke knap. Het is heel knap wat die jongens met elkaar en wat we met elkaar als team kunnen bereiken op dit moment. Ja.
3: Ja, betekent dat Excelsior voorlopig op de 4e plaats staat. Zometeen een actie onder meer AZ dat de koppositie kan heroveren.
9: NPO Radio 1.
3: Het is 2:30, Martijn van Beek.
13: Nederland zou minder gasreserves kunnen opslaan, zei minister Van Veldhoven in het tv-programma WNL op zondag. De Europese Commissie had lidstaten gevraagd om het vulddoel naar beneden bij te stellen, om zo te voorkomen dat de gasprijs omhoog gaat. De minister zegt dat Nederland altijd meer gas opslaat dan er wordt verbruikt. In de Randstad ontstaan nieuwe voetbalcompetities voor veteranen. De clubs die zich aansluiten doen dat vanwege agressie op de velden bij amateurwedstrijden van de KNVB. De bond zegt dat jammer te vinden omdat spelers zich zo terugtrekken in een eigen bubbel. In Kiev praten de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner op dit moment met de Oekraïnse president Zelensky. Gisteren overlegden die gezanten in Moskou al met president Poetin over een plan voor het einde aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Poetin noemde die gesprekken constructief. En in Kaapverdië zijn bij een busongeluk meerdere doden gevallen. Het zouden er zeker 18 zijn, maar sommige media spreken over meer slachtoffers. De bus raakte door nog onbekende oorzaak van de weg en stortte in een ravijn.
3: Erik Evengroen, waar staan ze?
14: Nou, op 2 plekken, want verder rijdt het vrijwel overal goed door. Om te beginnen de A1 Hengelo richting Apeldoorn. Voor Badmen bij de wegwerkzaamheden 2 rijstoken dicht in de vertraging een kwartier. En een ongeluk op de A2 van Den Bosch naar Utrecht. Dat gebeurde bij Culemborg. Hier is de linker rijstok dicht en ook daar een kwartier vertraging.
9: NPO Radio 1.
3: Heb je er een beetje zin in?
4: Ik heb er ontzettend veel zin in. Al hebben de topclubs natuurlijk gisteravond allemaal gespeeld.
3: AZ.
4: Ja, inderdaad, dat is een topclub.
3: Ja, natuurlijk.
4: Ja, wat stom. Ja, ik moet toch even wennen aan hoe het daar allemaal crescendo gaat.
3: Ja, ze maken het niet altijd waar, maar dit seizoen tot nu toe wel. Spelen uit bij Heerenveen, Richard van der Maden.
7: Ja, en spreek ook gewoon uit in de persoon van Leroy Echtold. Waarom niet zouden wij voor de landstitel kunnen gaan? Veel bravoer bij AZ dat nog foutloos is. We zijn begonnen, er is afgetrapt in het Abel Enstra stadion. Bom en bom vol met veel blauw en wit. Geweldig veld, ligt er uitstekend bij. En de eerste mogelijkheid al voor Heerenveen gezien. Binnen 2 minuten over de linkerkant. Met Rivera opgezet door Sakaritis, de linksback. En daar was Jari de Busser, de doelman. Nieuw bij AZ dit seizoen. Stond goed op zijn post. Het is nu Heerenveen dat de bal achterin even rondschuift. Met Sam Kersten en Maas Willemsen, de 2 centrale verdedigers. Dan gaat het terug naar Bernd Klaverboer. De enige die uit volle borst zojuist meezong tijdens het Fries volkslied. Blijft toch altijd weer een mooi ritueel om dat aan het begin van Heerenveen te zien. Heerenveen dat de laatste 2 wedstrijden wat minder voor de dag kwam dan in het begin van dit seizoen. Slechts 1 puntje. Verloor van PEC Zwolle en vorige week 2-2 tegen Willem II in Tilburg. En de laatste thuiswedstrijd was dus tegen PEC Zwolle. Ging verloren met 2-0 en zoals gezegd AZ nog de volle buit uit 4 wedstrijden met 1 wijziging. Vandaag hier in Heerenveen geen Kees Smit. lichte liesblessure. Wordt aan de kant gehouden. Zit ook niet bij de selectie. En voor hem speelt op het middenveld Jordi Klaas. Die is meteen ook aanvoerder. Hele bekende naam natuurlijk bij AZ sinds 2019. Al onder contract Jordi Klaas. Die speelt in een controlerende rol zoals we dat van hem kennen. Samen met Peer Koopmeiners op het middenveld. En Dave Kwakman een aantal metertjes naar voren geschoven. Als aanvallende middenvelder. Zeg maar op de positie van Kees Smit. Hoge bal nu van Brouwde. Gaat richting Vente. Bal ploft dan over de achterlijn. En dat betekent de eerste hoekschop in deze wedstrijd. Voor Sportclub Heerenveen. En, nagenoeg vol uitvak ook met wapperende vlaggen van AZ. Maar het meeste gezang dat komt toch vanuit allerlei andere hoeken. Hier in het Abel Enstra stadion. De corner gaat getrapt worden door Dirk Proper. Maakt tot nu toe een goede indruk in het elftal van Robin Veldman. Zelfde elf overigens als vorige week tegen Willem II. Proper wacht nog even, dan komt er wat beweging. Is het Maas Willemsen die de bal schampt. Gaat het eventjes terug buiten het strafschopgebied naar Rinko Meerveld. Aanvallende middenvelder van Heerenveen. Die in alle wedstrijden tot nu toe na een minuut of 60-65 wordt gewisseld. Nu is het Rivera van afstand. Probeer maar eens op de rug van Meerdink. Bijna 5 minuten op de klok. 0-0 bij AZ Heerenveen.
4: En dan hebben we ook nog Telstar tegen Cambuur. Ja, dat is een degradatiekrakertje, toch, Suze van Kleef?
15: Zeker, ja, dat denk ik wel. Als we gisteren de eerste topper hadden, dan is dit ook een degradatiekraker. Telstar op de 14e plek momenteel. Cambuur op de 18e plek. Telstar wel nog een wedstrijd minder gespeeld dan de concurrenten. Het balbezit is nu voor Telstar. We zijn 5 minuten onderweg. En het is een beetje een onrustige wedstrijd waarin er een hoop fout gaat. Bijvoorbeeld nu ook weer achterin bij Telstar. Soualia die zich bijna verslikt. Maar in tweede instantie weet Telstar die bal weer te veroveren. Inspeelpaas is vervolgens weer niet goed. En dus is Cambuur weer in het bezit van de bal. Eén moment heb ik gezien dat gevaarlijk was. Dat was een moment waarin Van Duyl, Billy Van Duyl, jonge centrumverdediger van Cambuur, zich verslikte in een hoge bal. Daardoor kon Rui Mendes doorlopen. Maar net als vorige week tegen Ajax had hij het vizier niet op scherp staan. Hij twijfelde een beetje. Zal ik zelf schieten of zal ik afleggen? Uiteindelijk koos hij voor afleggen. Maar die bal was niet goed en daardoor is er geen echte grote kans uitgekomen. Maar dat was dus het eerste moment dat gevaarlijk was in deze wedstrijd. Nu kan het tweede moment gaan komen. Want Cambuur heeft een hoekschop gekregen. Die gaat getrapt worden door El Arghioui. Dat is de speler bij Cambuur die het vizier over het algemeen wel op scherp heeft staan. In ieder geval dit seizoen tot nu toe 3 doelpunten maakte hij alweer. 3 van de 4 Cambuur doelpunten waren van hem. Hoekschop genomen en de kopbal is daar ook van Bua. Italiaanse rechtsback die vandaag zijn basisdebuut maakt. Afkomstig uit de Serie B bij Cambuur. Maar die bal die gaat een meter over. En zo is ook dat eerste momentje van Cambuur niet succesvol. En blijft het na 6 minuten 0-0.

0: Richard.
1: 1-0 voor AZ. Geweldige goal van Rosangelo Daal. Die naar binnen krult. Komt en de bal in de verre hoek krult. Het is 1-0 voor AZ na 7 minuten.

0: uit de hoogtijdagen van de Britpop Supergrass met All Right.
1: Richard, die zat er prachtig in, hè?
2: Lekkere goal, hè? Ja, hele mooi. Echt zo'n technisch begaafde speler natuurlijk. Die Rosangelo Daal aan de linkerkant voorin bij AZ. En even één keer een bevlieging. Dreigen, naar binnen komen, uithalen. En hij zit erin. Zo makkelijk kan het soms gaan. Oliver Brouwde, geen druk op de bal. De rechtsback van de Heerenveen. En Daal kon eigenlijk vrij makkelijk die bal in de verre hoek prikken. Maar het was een heerlijk doelpunt met veel gevoel gedaan. Een van de pareltjes uit de eigen opleiding. Het zijn er zoveel bij AZ. En des te knapper dat ze foutloos zijn. Nog 12 punten uit 4 wedstrijden. En nu binnen 10 minuten dus alweer op voorsprong. De ploeg van Leroy Echtold. Die een beetje heen en weer loopt in zijn coachvak met de handen in de zakken. Had een zeer geanimeerd gesprek voor deze wedstrijd met Foppe de Haan, die hij nog kent hier uit het verleden. Want Echtold speelde een jaartje of 6 voor sportclub Heerenveen. Maakte 2 bekerfinales mee. Nu is het Heerenveen met proper diepe bal richting Dylan Vente. Maar hij is net iets te hard. En de busser heeft de bal dan alweer uitgerold naar het middenveld, naar Dave Kwakman. Zo zit het tempo er wel lekker in de beginfase. Zitten we inmiddels in de 11e minuut. Gaat het terug achterin bij AZ met Wouter Goes en Louis Schouten. De speler die vorige week nog scoorde voor AZ in de met 5-2 gewonnen wedstrijd. Thuis in Alkmaar tegen Go Ahead Eagles. 5 doelpunten toen dus van AZ in die wedstrijd. AZ dat de bal heeft. Wat gaan we hier zien in het Abel Enstra Stadion vanmiddag? Is het AZ dat het spel maakt. En Heerenveen dat moet loeren voor het eigen publiek. En moet gokken op de omschakeling, op de counter. Ik denk dat dat wel het geval zal zijn. Want AZ maakt ook in de eerste minuten alweer van deze wedstrijd een prima indruk. Weten de spelers makkelijk elkaar te vinden. Ook nu weer op het middenveld. Korte combinatie met Klaasie. Klaasie kan dan met de bal gaan lopen richting het strafschopgebied. Paast de bal naar de rechterkant, naar Patachi. Dan gaat het terug naar Klaasie. Klaasie met een voorzet. En die belandt dan uiteindelijk in de handen van de doelman van Heerenveen, Klaverboer. Bal werd nog even van richting veranderd. 0-1, dat is de voorsprong voor AZ. Een vroege voorsprong met een mooie goal van Rosangelo Daal.
1: Suze van Kleef, ik heb begrepen dat Cambuur het over een andere boeg gaat gooien. Klopt dat?
3: Ze moeten wel.
1: Nou ja, ze waren heel aanvallend ingesteld. En ik heb begrepen dat ze een andere tactiek ontvouwen. Klopt dat?
4: Ik heb ze tot nu toe wel vooral zien aanvallen in deze wedstrijd. Maar dat zegt na 12 minuten niet heel veel. Ik denk dat ze misschien wel iets meer restverdediging over willen houden. Want daar ontbrak het nog wel eens aan in wedstrijden tegen tegenstanders tot nu toe. Ik vind het ook grappig als je zegt een andere tactiek. Ja, dat is dat
0: doelpunt te maken.
4: Ja, ze hebben voorin bijvoorbeeld 3 nieuwe spelers gezet.
1: Ja, dus
4: dat is dan wel geestig. Dat moet dan voorin beginnen, zeg maar, dat je minder doelpunten tegenkrijgt. Is dat het dan?
1: Ander soort manier van aanvallen. Ja, dat heb
4: ja,
1: ik begrepen.
4: Maar nu is Telstar in de aanval. Krijgt Telstar de eerste echte kans van de wedstrijd. En was het Rui Mendes die de bal niet in het doel krijgt. Wel via een been van Cambuur gaat die bal achter. Waardoor er een hoekschop overblijft. Prima paas weer van Jeff Hardeveld. Vanaf de linkerkant mee opgekomen. Zoals we vaak zien van die wingback van Telstar. En Rui Mendes weet die bal net niet goed aan te nemen. Net niet goed te verwerken. Waardoor de kans verloren gaat. En er dus alleen een hoekschop overblijft voor Telstar na 13 minuten. Goed, er zijn dus inderdaad nieuwe namen bij Cambuur. Kan ik nu eventjes vertellen. Hamash als vleugelspeler. Kwan als vleugelspeler. En voorin in de punt is het de Oostenrijkse spits Nicolas Binder die doelpunten moet gaan maken. En verder dus rechtsback Boua. Dat zijn de wisselingen ten opzichte van de veegpartij van vorige week tegen FC Twente. Waar trainer Johan Plat toch wel van was geschrokken. De slechtste wedstrijd tot nu toe, zei hij. Dus hij heeft ingegrepen en heeft besloten om voorin veel te wisselen. Bij Telstar 1 wissel. Ook voorin in de punt van de aanval. Want ook Telstar scoort moeilijk. Torrison, de huurling van Sparta, staat erin. En dat betekent dat Seedorf op de bank mag beginnen. 13,5 minuut zijn we hier aan het voetballen. Weinig hoogtepunten, veel foute passes. 0-0.
0: In het matchcenter. Krijn, wat zie je?
5: Nou, ik zie onder meer wielrennen, de Tour of Britain. En die Tour of Britain is best interessant. Hè? Gisteren de 4e etappe gewonnen door Kees Bol. Op de eerste plaats in het algemeen klassement. Na 4 etappes Tim Wellens, die dus de nummer 1 is in het klassement. En dat vandaag ook best is zou kunnen volhouden. Want vandaag staat er een etappe in Earlston. Daar is de start geweest en daar gaan ze ook weer naartoe. Naar Earlston, over 156 kilometer op het programma. Mooi bergachtig gebied hebben we gehad inmiddels. Een paar klimmetjes van de tweede categorie en de rest is redelijk vlak. En als je dan kijkt naar de voorsprong van de kopgroep. Kopgroep het bestaat uit 8 man met... Ja, onder meer Mikkel Bjerg met Benoît Cosnefroy. Interessant kopgroepje met Tim Wellens die ook in die groep zit. Dus hij rijdt, de klassementsleider in de kopgroep. Hebben een voorsprong op 1 minuut 8 op de rest van het peloton. Of een hele grote groep uit dat peloton. En hebben nog 52 kilometer te koersen. Het zou dus wel weer een massasprint kunnen gaan worden daar dus. De vrouwen, slottoernooi van de Women's Series. Dan hebben we het over 3x3 basketbal. De Nederlandse vrouwen zijn derde geworden. Er werd verloren in de halve finale van Rapid, een ploeg uit Roemenië. De nummer 3 van de plaatsingslijst. Nederland was de favoriet in dit toernooi. Maar uiteindelijk dus een derde plaats. Want de finale wordt gespeeld tussen Frankrijk en Rapid. Dat dus zich geplaatst heeft ten koste van Nederland.

0: Ik vind dit zo'n heerlijk nummer. Jungle met Sunshine. Wat weet jij ervan, oude muziekkenner?
1: Nou, dat het in Nederland, dacht ik, nog niet super groot is. Want je hoort het niet heel veel, ook op andere stations. Ja. Wij draaien het wel heel vaak.
0: Wij draaien het vaak,
1: eigenlijk welk nummer er ook uitgebracht wordt. En alles klinkt goed. Ze gaan wel naar de Ziggo Dome.
0: Zo,
1: 3 november staan ze er.
0: Nou,
1: ga je mee?
0: Zullen we kaartjes kopen? Ik ga even kijken of ik kan.
1: Ja. Dat is hetzelfde als belt u ons niet, wij bellen u.
0: Als jij nou in ieder geval gaat, jij bent een muziekkenner van ons.
1: Oké, is goed.
0: Is vast goed.
1: Ja, ik hoor een veld, maar ik heb eigenlijk geen idee naar wie we toe gaan. Gaan we naar Richard? Heerenveen AZ, nog steeds 0-1, hè?
2: Ja, inderdaad, de voorsprong voor AZ dus in het Abel Enstra Stadion, waar Heerenveen probeert wat meer grip te krijgen op deze wedstrijd. En dat lukt. Zo ook wel wat meer, heb ik de indruk. Want wat meer balbezit, wat meer dreigende momenten in de 16 van AZ. Een terugspeelbal zojuist op de keeper, Jari de Bussen, die daar behoorlijk zenuwachtig van werd opgejaagd door Dylan Vente. Het liep maar net goed af. 19e minuut. Lange bal nu van Klaverboer richting Dylan Vente. Duel wordt gewonnen door Louis Schouten. Die zich toch heel geruisloos, maar uitstekend en ook heel goed dus in het elftal heeft gewerkt van AZ. Stond toch wel verrassend in de basis in de Johan Cruijffschaal. En daarna er niet meer uit geweest. Want ja, het is Echtold die vasthoudt al 4 wedstrijden lang aan zijn vaste elf. Vandaag voor het eerst heeft hij 1 wijziging noodgedwongen moeten toepassen. Met die lichte blessure dus van Kees Smit. Voor hem voor het eerst aan de aftrap bij AZ dit seizoen. Jordi Klaas, die overigens wel begon met een blessure ook. Maar al wel weer een paar weekjes fit is. Corner nu voor Sportclub Heerenveen. Dat nog niet 1 kans bij elkaar heeft gevoetbald in de eerste 20 minuten. Maar dus wel iets beter in de wedstrijd is gekomen. Bal blijft een beetje liggen in het strafschopgebied. En dan de poging vanaf een meter of 10 van Maas Willemsen. De nieuwe aanvoerder van Sportclub Heerenveen. Bal gaat een aantal meters over het doel bij AZ. Dat dus inderdaad leidt met 1-0 hier in Heerenveen.
1: Telstar Cambuur, Suze.
3: De wedstrijd is in evenwicht, spelbeeld ook bij de ploegen. Hebben geen 1 grote kans nog gecreëerd, maar een aantal momentjes gekend. Aan de kant van Telstar was het Rui Mendes die een aantal keer in gevaarlijke positie leek te komen. En aan de andere kant net een goede steekpaas gezien op van bedrijvige buitenspeler die tot nu toe een prima wedstrijd speelt. Nu wel even het balverlies leidt, waardoor Telstar weer overneemt. Richard, bij hem is het Dagsport.
2: Doelpunt voor Sportclub Heerenveen. En het is de Belg Koertens die hem maakt van dichtbij. Nolham Koertens sinds 2 weken in het elftal van Sportclub Heerenveen. Het gaat behoorlijk mis achterin bij AZ. Dat zoals altijd wil opbouwen van achteruit. Schouten levert in. En dan via Trensko vanaf de rechterkant is het de lage voorzet van nota bene Vente. Die daar goed opgesteld staat aan de rechterkant. En dan is het Koertens die van dichtbij raak kan schieten. Vogeltje vrij staat hij. En de bal ploft in de hoek buiten bereik van Jari de Busser. Het is de eerste goal van Nolham Koertens. Een jonge speler nog op het middenveld van Heerenveen. 19 jaar Congolese roots. En hij zorgt hier voor de 1-1. En ik zie op mijn scherm dat Riemen van der Velde en Foppe de Haan het allemaal prima vinden.
1: Suze.
3: Tja, rode kaart voor Torrisson, die nieuweling dus bij Telstar. Die direct rood te zien krijgt van scheidsrechter Joey Coy voor een overtreding op Billy van Duyl, als ik het goed zie. Hij ligt nog op de grond. Ik heb nog geen herhaling kunnen zien van dit moment. Aan na 21,5 minuut moet Telstar dus met 10 man verder na die overtreding van Torrisson. En die komt er op kniehoogte in, ver op de helft van Cambuur moet ik zeggen. En haalt dus Van Duyl neer. En Joey Coy die twijfelt niet en haalt direct de rode kaart uit zijn achterzak. Er wordt wel nog eventjes naar gekeken natuurlijk of dat niet een te zware beslissing is van Joey Coy. Ja, Torrisson die kijkt ernaar en die kijkt verbaasd. Maar goed, dat zien we natuurlijk wel vaker. Ook al wordt er een moordaanslag gepleegd. Ik zeg maar wat. Dus het ligt eventjes stil. Want er wordt in Zeist uitgebreid naar gekeken. Wat denken jullie?
0: Ik zeg niks meer.
3: Nick.
1: Nou, daar sluit ik me dan graag bij aan. We zien je nu nog een herhaling, ja, want je blijft toch wel kijken van wat zie je nou precies?
3: Ik vind het geen rode kaartje. Hij komt met de punt van zijn voet tegen de knie aan.
1: Zou dit gezichtsbedrog zijn van de scheidsrechter die dan precies zo staat dat het lijkt alsof het achterop de kuiten...
3: Of heel hard in die knieholte komt met zijn noppen. Maar dat is het niet.
0: Hij timed verkeerd. Zeker niet opzettelijk.
3: Nee, met de punt van zijn schoen, et cetera. Ja, ik vind dit wel een hele, hele zware beslissing van Joey Coy. En dan is het wel voor Telstar.
0: Lijkt mij ook.
3: De drijfveer na 20 minuten. Als je in deze belangrijke wedstrijd, waar je als Telstar natuurlijk 3 punten aan over moet houden, met 10 man verder moet. Maar inmiddels is Thorisson naar de kleedkamer verdwenen. De VAR is dus heeft niet ingegrepen. Vindt het geen hele duidelijke fout. En dus gaat Telstar met 10 man verder tegen Cambuur thuis. 0-0 is het.
1: Ja, dit blijft toch fascinerend aan voetbal. Hè? Je mag de ene rode kaart niet met de andere vergelijken. Of de ene overtreding met de andere. Maar ja, het is toch heel bijzonder.
0: Ja, ik heb hem nu 3 keer gezien en ik vind het zwaar gestraft.
1: Ja, misschien zien we straks nog een hoek waar het dan wel blijkt zo te zijn. Hoe dan ook, dit is rood en wordt niet meer teruggedraaid. Jeroen Blekemolen, goedemiddag.
4: Ja, goedemiddag.
1: We gaan zo meteen Formule 1 rijden op Monza met Pierre Gasly van Pole Position. Hoe kan dat nou?
4: Ongelooflijk. Nou, dat komt eigenlijk omdat hij een Mercedes motor heeft. Dat heeft Flavio Briatore geregeld. Die motor die is gewoon de beste. Dat is duidelijk. En die auto
0: hij kan
4: heeft
0: hele minste... goede bochten rijden?
4: Nee, die heeft de minste weerstand op het rechtstuk. En Monza is alleen maar rechtuit.
0: Oh.
4: We hadden het over rode kaarten, maar ja, Ferrari rood. Het is wel rood in Monza
0: rechtuit.
4: Ook.
0: Rechtuit. Oh.
4: Dus ze hopen wel dat Ferrari een beetje naar voren komt. Want die waren nog niet zo fantastisch.
1: Dus alles viel een keer op zijn plek voor hem, moet ik het zo zien?
4: Maar het gek is, precies 6 jaar geleden won hij daar zijn enige Grand Prix. En dat is eigenlijk ongelooflijk dat dat nu zo samenkomt. Het ligt hem. Toen had hij mazzel overigens, hoor. Dat was een safety car die in zijn voordeel kwam. Maar ja, vandaag is niks uitgesloten. Ik denk niet dat hij gaat winnen, maar... Ja.
0: Ooit aan de zijde. Hoe lang geleden is dat van Max? Toch? Gasly?
4: Ja, dat is ook alweer een paar jaar geleden. Ja, er werd er gewoon uitgezet bij Red Bull, want hij was te langzaam, te slecht.
1: Niet de enige.
4: Ja. Dus zo is het ook. Nee, maar het is wel mooi dat zo'n jongen terug is gekomen in een ander team en laat zien dat hij echt wel heel goed is.
1: Wat valt je verder op aan de startopstelling?
4: Max doet niet echt mee, daar moeten we ook eerlijk in zijn.
1: 5?
4: Ja, staat 5e en stond eigenlijk 6e. Wat leuk wordt is natuurlijk Antonelli, die moet achteraan starten.
1: Ja.
4: Die gaat naar voren komen. Die was het hele weekend al heel snel in de longruns. Dus als je wat langer gaat rijden op de banden. Dus het wordt wel een mooie knop.
1: En als je dat moet inschatten, hoe ver denk je dat hij naar voren kan komen met dit circuit?
4: Ja, ik denk dat hij rond de 4e, 3e plek gaat komen. Wel.
1: Dus Verstappen moet ook oppassen?
4: Hij gaat Verstappen voorbij. Denk ik wel. Maar dat kunnen we zo... daar mag je me op vastpinnen. Dan heb ik een fout. Maar
1: leuk om dit soort uitspraken even te noteren.
4: Ik denk dat het wel gaat lukken.
1: Ja. Zo dadelijk om even na 3. We zijn live bij de start natuurlijk. De stelling van Borst van deze zondag. Ja, die gaat, we zouden bijna zeggen, natuurlijk over die overtreding die zoveel besproken wordt van Ruben van Bommel van gisteren bij Ajax-PSV. En de stelling luidt heel simpel en doeltreffend. Die overtreding had een rode kaart moeten zijn. Had met een rode kaart bestraft moeten worden. Daar zijn natuurlijk veel mensen het mee eens. Arno zegt diep, diep, diep rood. Koos zegt wellicht niet opzettelijk, maar van Bommel moet hij toch echt iets van leren. Een rode kaart. Maar niet iedereen is het ermee eens. Het kan niet elke week feest zijn zoals vorige week, hè, bij je stelling over de baas van de
0: 99.
1: FIFA. 99,7% eens. Jean-Paul zegt oneens met de stelling van Hugo. 2 spelers gaan voor de bal. Geen rood en geen geel. Zagen we maar vaker deze intensiteit, Hugo. Nou, jij weer.
0: Ik ben het niet met hem eens.
1: Nee, dat weet ik.
0: Ja, ik denk wat voor bril had deze meneer op. Maar goed, misschien een PSV-bril.
1: Een ander soort voetbalbril. Zo is het natuurlijk veel meer eens dan oneens. Maar we willen heel graag ook weten van jullie waarom je het vindt en wat je nog meer vindt van alles wat er is gebeurd rondom die rode kaart. Laat het ons weten op de NPO Luister-app. Dan zijn wij zo terug.
0: Tot zo.
5: NPO Radio 1. Podcast. In de podcast Kunststof, vanaf het Lowlands Festival, rapper Soar over zijn nieuwe album Insomnia.
6: Ik wil niet klagen over dingen die andere mensen verkeerd doen. Als ik kan klagen over iets, dan kan ik het beter zelf goed doen.
5: En schrijver Roxane van Ieperen over de maakbaarheid van de werkelijkheid als rode draad in al haar werk.
7: Hier zit meer achter en ik snap dit niet en ik ga me erin vastbijten en dan snap ik het nog steeds niet.
8: Kunststof, een podcast van NTR. Nu op NPO Luister.
9: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
10: Ster. 18 plus, speel bewust. Bij de VriendenLoterij maakt u kans op prijzen en krijgt u de VIP-kaart. Daarmee kunt u gratis naar 150 musea en met korting naar theaters en... ja, ook naar dierentuinen. Goed, u begrijpt het. Ga naar vriendenloterij.nl en speel mee. VriendenLoterij, elke dag plezier.
11: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
12: Nu te zien in het AVAS Theater in Leusden bij Amersfoort. De hitmusical Onze Jordaan. Geniet inclusief gratis parkeren en drankjes van deze veelgeprezen voorstelling vol herkenbare muziek. Boek je ticket snel via onzejordaan.nl.
13: Deze week in Woongenot. Met een woonkeuken haal je direct gezelligheid in huis. En hoe betrek je de buitenruimte het best bij je huis? Waanzinnig! Als je een huis hebt natuurlijk. Maar wereldwijd zijn er miljoenen mensen voor wie wonen draait om overleven. Omdat zij slachtoffer zijn geworden van een ramp of conflict. Met jouw gift kan het Rode Kruis deze mensen snel helpen. Geef op Giro 661 of ga naar rodekruis.nl.
8: NPO Radio 1. 3 uur.
14: Henry Schut en Hugo Borst.
1: De grote prijs van Italië komt er zo aan op het circuit van Monza. We zijn zo live bij de start van de Formule 1 na het NOS Journaal met Martijn van Beek.
15: In Kiev zijn de gesprekken begonnen tussen de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner en de Oekraïense president Zelensky. Het is voor het eerst dat die Amerikanen in Kiev zijn. Op tafel ligt een plan voor vrede tussen Rusland en Oekraïne. Gisteren spraken Witkoff en Kushner in Moskou 3 uur lang met onder andere president Poetin over dat plan. Inhoudelijk is daar niets over naar buiten gebracht, maar een hoge adviseur van Poetin noemde de gesprekken constructief, openhartig en nuttig. Poetin en Zelensky hebben toegezegd elkaars hoofdsteden niet aan te vallen zolang de besprekingen gaande zijn. We gaan even naar Richard.
16: Heerenveen is op 2-1 gekomen. We zitten in de 31ste minuut. Het is een schot van Rinko Meerveld. Van richting veranderd na 31 minuten in Heerenveen.
15: In de zaak rond het geweld in Overasselt heeft de politie weer iemand aangehouden. Een Belg van 26 die vrijdag werd opgepakt in Amsterdam. Hij wordt verdacht van betrokkenheid. Inmiddels zitten 33 mensen vast. De herdenking voor de beveiliger die werd doodgeschoten is afgelast. Die zou vandaag zijn bij een Nijmeegse studentenvereniging waar hij vaak werkte. En naar die herdenking zouden zoveel mensen komen, te veel, om het allemaal in goede banen te kunnen leiden. Bij een zwaar busongeluk in Kaapverdië zijn gisteravond zeker 25 doden gevallen. 12 mensen raakten zwaar gewond. Op het eiland Fogo raakte de bus van de weg en stortte in een ravijn. In die bus zaten veel leerlingen van middelbare scholen in het noordoosten van het Kaapverdische eiland. De in Tilburg ontsnapte serval is in de tuin van een van de buren gevangen. Het katachtige roofdier dat in Afrika in het wild leeft ontsnapte gisterochtend uit zijn kooi in de tuin van de eigenaar. Bij een van de buren werden 2 kippen door het dier gedood en die kippen werden in een vangkooi gelegd en dat werkte. De serval kroop erin. Het dier in Tilburg is vorig jaar ook al een keer ontsnapt. De eigenaar belooft nu maatregelen om nog een keer herhaling te voorkomen. Het weer, wolkenvelden en zon wisselen elkaar af. Vooral in het westen en het noorden is het nog wat bewolkt. 21 tot 24 graden vanmiddag. Vanavond en vannacht ook bewolkt met in het noorden kans op wat regen. En morgen ook weer zon en wolken en 22 tot 28 graden.
1: Bij de ANWB, Erik Evengroen.
17: Ja, twee opvallende files. Nu de A4 Rotterdam richting Den Haag. Daar is een ongeluk gebeurd net voor het Ketelplein. De weg is zelfs dicht. Verkeer richting Den Haag kan omrijden via de A20 en de A13. En op de A20 van Oeverland naar Gouda tussen Vlaardingen-West en Rotterdam-Overschie. 6 kilometer file met een kwartier oponthoud. NOS Radio 1.
1: Bijna toe aan de start van de Formule 1-race op het circuit van Monza. We gaan naar Gabriel Melging.
18: Max Verstappen sluit aan op de vijfde plaats. Want dat is waar hij vandaan gaat vertrekken zometeen. De laatste auto's komen nu uit de Parabolica-bocht. En zometeen dus die start met verrassende pole position voor Pierre Gasly. Een sublieme kwalificatie reed hij. Ook een beetje geholpen door dat trucje van Max Verstappen om George Russell een beetje op te houden. En op die manier ervoor te zorgen dat die niet een geweldige tijd neer kon zetten. Gasly deed dat wel en dus op pole voor het eerst in zijn carrière in een Alpine. Russell staat ernaast op plek 2. Dan de Ferraris op plek 3 en 4. Zij staan op softs. Gasly en Russell op mediums. Dus misschien kunnen de Ferraris al wat opschuiven. Verstappen dan op plek 5. En Piastri na een gridstraf op plek 6. Antonelli, kampioenschapsleider, staat op plek 19. Groene vlag wordt gezwaaid. Dat betekent dat de lampen nu bijna aangaan. En dan kan Gasly zo meteen zich klaarmaken om te vertrekken. Alles is in gereedheid gebracht. De lampen die gaan nu aan. Eens kijken wie er zo meteen al goed weg zijn. Want de start is nu gegeven. Gasly weg en dan ook Russell. En achterin worden er al wat schermutselingen plaatsgevonden. Gasly verdedigt de binnenkant. Russell moet aan de buitenkant proberen er langs te komen richting die eerste chicaan. Maar Gasly verdedigt goed. Gasly nog steeds aan de leiding. Verstappen nog steeds op plek 5. Heeft een van de McLarens bij hem. Dat zal Piastri zijn. De Ferraris komen met elkaar in de mangel. En dat betekent dat een van de Ferraris er al af is. En Verstappen dus naar plek 4. Het is nog altijd Gasly aan de leiding. Dan Russell en dan denk ik Leclerc. En dan Verstappen. Maar die wordt nu ingehaald door Oscar Piastri. En dat is een slecht teken. Maar zometeen komt weer een remzone. Misschien kan Verstappen dan die plek terugpakken. Daar lijkt het wel op. Ja hoor, subliem. Aan de buitenkant weer langs Oscar Piastri. Prachtig. Die bocht naar links en dan die bocht naar rechts. Verstappen later geremd. En dus aan de buitenkant langs Piastri. En daarna heeft hij de binnenkant in het tweede deel van die bocht. Gasly nog altijd aan de leiding. Dat doet hij toch ontzettend knap. Leclerc is inderdaad de man van Ferrari die er nog bij zit. Hamilton die is net even van de baan geraakt. Momenteel dus Gasly op plek 1. Verstappen op plek 4.
1: Verstappen profiteert optimaal van wat daar gebeurt bij die Ferraris. Wat zag jij hier, Jeroen?
4: Ja, dit is vloeken in de Italiaanse kerk. Dit is mega. Hamilton wordt er echt gewoon vol gas vanaf gereden door zijn teamgenoot. Dit verwacht je niet, want dit is gewoon ja, Monza, je weet, eerste bocht. Het is heel krap, je komt heel hard aan. Maar Leclerc dan gewoon zoek het uit en ga jij maar het grind in. En hij ligt meteen tiende, elfde. Ja, dus voor Hamilton, die ook tweede in het kampioenschap. Derde nu, maar bijna tweede staat. Ja, die doet gewoon mee voor de wereldtitel. Ja, ik vind het een beetje gek.
1: Ja, en heel duur natuurlijk, ja. Gabriel.
18: Russell komt nu naast Pierre Gasly. En dat betekent dat de Fransman nu al de leiding kwijt is. Na de eerste ronde gaat Russell aan de leiding. Gasly moet nu verdedigen ten opzichte van Leclerc. En ook dat lukt hem niet. Leclerc dus nu naar de tweede plaats. Daarachter verremt Arvid Lindblad zich. En Lewis Hamilton inderdaad dus op de tiende plek. Na die dure misser van Charles Leclerc en Hamilton in die eerste chicaan van deze wedstrijd. Hamilton daar dus eraf gereden door Leclerc. En dat zal nog wel een staartje krijgen inderdaad. Want ja, Ferrari in Monza. Dit is natuurlijk de race voor hen. Terwijl Gasly weer is opgeschoven naar de tweede plaats. Dat doet hij dan toch alweer netjes. Maar Russell trekt gelijk een klein gaatje. Gasly dus op plek 2, dan Leclerc en dan Verstappen. Kan Verstappen profiteren van het gevecht tussen Gasly en Leclerc? Dat zou toch mooi zijn. Zometeen komt er weer een wat langer rechtstuk aan. En dan kan de Nederlander misschien daar opschuiven. Hij doet de laatste weken, of de laatste maanden moet ik zeggen, steeds vaker mee om het podium in deze wagen. En wat dat betreft zit hij er nu meteen toch weer goed bij op de vierde plaats. Eens kijken of hij nu dan misschien een aanval kan inzetten. Dit lijkt een punt waarop het kan. Leclerc gaat naar de binnenkant en Verstappen gaat er langs aan de buitenkant. Prachtig gedaan door Max Verstappen in een van die volgende chicanes. En dus rijdt hij nu op de derde plaats. En kan hij gaan jagen op Pierre Gasly. Die dus inderdaad in 2019 nog even de teamgenoot is geweest van Max Verstappen. Maar dat was maar een half jaar, zo. Ook Leclerc krijgt nu Oscar Piastri om zich heen. Maar Piastri kan er net niet langs. Oh, Leclerc gaat eraf. Oh, Leclerc gaat er keihard af. Leclerc vliegt eraf in de parabolica bocht. Oh, zijn achterkant brak uit. En hij probeerde hem nog te redden. Maar toen schoot ze voorkant, compleet de andere kant op. En hij vliegt in de bandenstapel. Charles Leclerc. Ja, dit wordt dit lijkt me een rode vlag. Dat kan bijna niet anders.
4: Ja, dit wordt eindom. Ja? Ik kan je wel zeggen dat hij oké is. Want de impact was, ja, ik denk dat hij oké is.
1: Dat zie je heel snel dan. Ja. Het ging echt heel hard.
4: Hij ging er vol af. Hij is hier, kijk, hij stapt uit. Ja, ja. Dit was een klap. Ze hebben zoveel safety barriers en banden en zo. Ik zag hem wel aankomen dat hij in ieder geval uit kan stappen. En hij loopt ook gewoon fris erbij.
1: Ja, nou, hoe zie je dat zo snel? Of is het ook dat je die plek kent en weet dat het daar oké is?
4: Hij is daar eerder gecrashed ook, Leclerc. Maar je ziet gewoon...
0: Hij ging er met de flank in.
4: De impact is niet... Kijk, hij staat niet in één keer stil. En dat is het belangrijkste. Je hebt de energie, de banden nemen de energie weg. Dus hij heeft daar wel een beetje mazzel mee.
1: Je ziet de wagen terugbouncen, dus je weet dat kan nooit... Echt een keiharde klap zijn geweest.
4: Ja, uiteraard hebben we dan een safety car. Dit wordt code rood, hoor. Dit wordt het stilleggen van de wedstrijd. Want ze gaan die banden moeten maken. Want als dit nog een keer gebeurt, dan moet er nog een keer...
0: Een herstart. Ja.
1: Gabriel, voorlopig zien we nog geen code rood.
18: Nee, zeker niet. Maar dat kan bijna niet anders. Want die eerdere keer waar... Ja, nu krijgen we wel meteen code rood, hoor. Ja, dat was ook wel echt te verwachten. Want de eerdere keer dat Leclerc zo'n crash had, was in 2020. De keer dat Pierre Gasly deze race won. En dat veroorzaakte toen de rode vlag. Waardoor Lewis Hamilton ineens de gebeten hond was. En niet de pitstraat in kon. Waar Pierre Gasly toen van kon profiteren. Maar goed, dat is nu in ronde 3 natuurlijk heel erg anders. We zien de voorvleugel nog steeds in die bandenstapel liggen. Charles Leclerc zittend op het gras. Wordt daar even geholpen door wat marshals. Ja, zijn linkerhand in het haar. Wat een dramatisch begin voor Ferrari. Eerst dus Hamilton van de baan gedrukt door Leclerc. Die zakt helemaal naar achter. Rijdt nu op plek 8. En ja, Charles Leclerc vervolgens in de derde ronde zelf eraf. En Marshall zwaait even naar Leclerc. Om te kijken of hij überhaupt goed contact met hem kan maken. Het was echt wel een harde klap, hoor. Leclerc, ja, Piastri dook dus aan de binnenkant van hem bij het inrijden van Parabolica. En daardoor zit hij niet op de ideale racelijn. Gaat dan misschien iets te vroeg naar zijn gas. Dat zou het kunnen zijn, want echt bij de exit, helemaal aan het einde van de bocht, verliest hij in één keer de controle over de achterkant van zijn wagen. En dan breekt de wagen de andere kant uit en schiet hij vol met de zijkant van zijn wagen eigenlijk die bandenstapel in. Het is een hele harde klapper geweest. Oscar Piastri, er was niks mis met zijn inhaalactie. Hij remde ook op tijd toen hij door had dat hij er niet langs kwam. En hij had eigenlijk geen enkele invloed op die crash van Leclerc. Het was echt een crash van Leclerc zelf. Maar goed, het was natuurlijk een hele rare, harde klapper voor Charles Leclerc. Russell dus nu aan de leiding, maar we hebben een rode vlag.
0: Ondertussen wordt er flink gevoetbald. Leuk gevoetbald. Heerenveen AZ bijvoorbeeld. Staat 2-1, Riesen van der Made. Jij komt aan je trekken. Ja.
16: Interessante wedstrijd, Hugo, zeker. En ook wel boeiend om te zien natuurlijk wat AZ nu doet met deze achterstand. Voor het eerst dit seizoen staan ze achter en het is natuurlijk nog ver. We spelen nog een paar minuten in de eerste helft en dan nog 45 minuten straks na de pauze. Maar toch, Heerenveen doet het niet onaardig, hoor. En heeft, ik zei het al, wat meer grip gekregen op de wedstrijd na een minuut of 15, 20. Dat heeft geresulteerd in wat kansen. Het heeft geresulteerd, en dat is het belangrijkste, in 2 doelpunten. De tweede van Rinkel. Meerveld onderweg van richting veranderd. Daar is Vente. Bal erg hoog. Daardoor moet hij goed timen. Raakt de bal ook niet helemaal lekker. En met een hoge boog valt hij dan in de handen van Jari de Busser. Het was Kwakman overigens die de bal van richting veranderde bij het schot in de as van het veld. Een metertje of 18 was het ongeveer van Ringo Meerveld. Aanvallende middenvelder van Heerenveen. En Kwakman gooide zich voor dat schot en via zijn been, linkerbeen was het volgens mij, werd de bal nog licht van richting veranderd. En daardoor de keeper ook op het verkeerde been uiteraard. Daar gaat Heerenveen weer nu over de rechterkant met Trens komen. Die is hem dan kwijt. Kan AZ overnemen. AZ dat probeert om de controle weer wat terug te krijgen. Maar het lastig heeft, hoor, om tot kansen te komen. Nu een diepe bal naar Chaves. Die is wel goed. De verdediger die zo vaak opduikt ook in de vijandelijke 16. Dan wordt hem maar half verdedigd door Heerenveen. Proper nog altijd AZ. Nu in de as van het veld. Randje strafschopgebied met Koopmeiners. Combinatie met Patacci. Koopmeiners besluit om zelf te schieten. Maar doet dat met een laag schot in de handen van Bernd Klaverboer. Heerenveen koestert thuis hier de voorsprong in de laatste minuten van de eerste helft. Tegen de koploper. Nee, dat is het natuurlijk niet meer. Wel als het gaat winnen tegen AZ 2-1.
1: Hoe doen de 10 van Telstar tegen de 11 van Cambuur, Suze?
3: Goed eigenlijk. Ze zijn de betere ploeg. Het initiatief ligt bij hem. Het balbezit over het algemeen ook. En geen grote kansen echt gecreëerd. Maar wel een aantal kansen op kansen. En dan is het vooral Rui Mendes die niet scherp is voorin. Hij werd net weggestuurd met een steekpaas. Speelde de bal net wat ver voor zich uit. Waardoor keeper Jansen kon komen inglijden. En een kwartiertje geleden werd hij ook al weggestuurd. Liet zich toen een beetje te veel naar de buitenkant duwen. Er lijkt een soort verkramping op te treden. geleden bij de Portugese buitenspeler van Telstar. Het wil eventjes niet. Vorige week dus ook niet tegen Ajax en vandaag tegen Cambuur ook niet. Ja, geen echt grote kansen dus. En dat is ook te zien in de statistieken. Want als ik kijk naar de expected goals, Telstar 0.0 en Cambuur 0.0. Dus daar kan nog wel wat aan gedaan worden door beide ploegen. 42 minuten zijn we onderweg in deze wedstrijd die toch een unicum is in de Eredivisie. Want het is voor het eerst dat beide ploegen tegen elkaar in de Eredivisie speelden. Want heel vaak ging het in de KKD, of de voormalige Eerste Divisie natuurlijk, wel tegen elkaar. 75 keer was dat. 2 keer in de beker, maar dus nog nooit in de Eredivisie. Voor het eerst deze twee ploegen tegenover elkaar. En het is ook een interessante dag voor Johan Plat, trainer van Cambuur. Want die heeft hier zijn verleden liggen in Velsen Zuid. Maakt hier een hat-trick voor Telstar tegen Cambuur. Dus de rollen zijn vandaag omgedraaid nu die op de bank zit als trainer van Cambuur. Dat dus nog op zoek is naar zijn eerste punten in de Eredivisie nadat ze gepromoveerd zijn afgelopen seizoen. Nu even een periode van balbezit voor Cambuur. Spelen de bal rond op de helft van Telstar, maar vinden niet echt een gaatje om diepte te gaan maken. Amova heeft nu de bal. Wacht eventjes, kijkt eventjes. Ziet hij dan een gaatje? Dribbelt in, maar verliest hem dan weer. 0-0 is het hier. Ik zit nog steeds te wachten op een grote uitgespeelde kans.
1: Die komt vast en zeker, want het is nog heel lang te gaan bij die wedstrijd. Wat zie jij ondertussen bij de Formule 1-race op Monza, Gabriel?
18: Huilende Ferrari-fans, dat vooral in de tribunes. Ja, veel kleine kinderen die ontzettend balen van wat er net allemaal gebeurd is met eerst Hamilton en daarna Leclerc. We kijken intussen naar de herhaling van de start vanuit het perspectief van Max Verstappen. En daar zie je aan die Ferrari-coureurs, ja, Leclerc die start aan de buitenkant. Die komt dan wat naar binnen en toch kiest Hamilton er dan nog voor om daar weer naar binnen te duiken. Om helemaal aan de binnenkant te zitten van die eerste bocht in die chicane. Maar daardoor ja, komen ze eigenlijk met een hele krappe lijn aan bij de tweede deel van die chicane. En dan krijgen ze die auto gewoon niet goed omgedraaid. Voornamelijk Leclerc niet. En daar zie je dus aan dat Hamilton uiteindelijk wat te veel naar buiten gedrukt wordt. En op die manier dus heel veel posities verliest. Wat we ook zien is dat Verstappen echt veel snelheid mist ten opzichte van Oscar Piastri. 2 keer in die eerste ronde wordt hij voorbijgereden door de McLaren-coureur. Maar dan gaat hij er steeds op het rempunt weer voorbij. Dat is toch wel weer knap van Verstappen. Maar dat is nog maar de vraag hoe hij dat dus gaat volhouden zo meteen wanneer de race weer hervat wordt. Want het is nog allerminst duidelijk wanneer dat precies gaat gebeuren. We zagen net nog steeds allemaal marshals en dokters bij Charles Leclerc om te kijken of het allemaal wel oké is. Want het zag er echt wel uit alsof hij ergens goed last van had hoor. Zat in het gras Charles Leclerc en de hele tijd met

0: hoe hij dat dus gaat volhouden zometeen wanneer de race weer hervat wordt. Want het is nog allerminst duidelijk wanneer dat precies gaat gebeuren. We zagen net nog steeds allemaal marshals en dokters bij Charles Leclerc om te kijken of het allemaal wel oké is. Want het zag er echt wel uit alsof hij ergens goed last van had, hoor. Zat in het gras, Charles Leclerc, en de hele tijd met zijn handen in het haar. Ja, waarschijnlijk is het een combinatie van balen en pijn al helemaal nu de adrenaline wat uit zijn lijf is. Maar goed, we hebben dus nog altijd die rode vlag en geen idee wanneer we weer doorgaan. Russell zal zometeen vanaf pole position mogen vertrekken.
1: Heerenveen, vlak voor rust voor thuis tegen AZ. Richard.
2: AZ wordt getest in deze wedstrijd tegen Heerenveen. Het is 2-1. We zitten in inderdaad de laatste minuut van de eerste helft. Daar komt misschien nog wat extra tijd bij. AZ heeft de bal. Het golft wat op en neer deze wedstrijd. Dan weer een fase waarin Heerenveen wat sterker is. Dan weer AZ. Maar niet al te veel kansen. Zeker niet voor de ploeg van Leroy Echtold. Het is Louis Schouten nu met wat ruimte. Kan gaan lopen, maar kiest dan voor Chavez. Die daar niet op had gerekend. Kan de bal nog net binnenhouden. En schuift hem dan weer terug naar Schouten. Chavez zojuist wel betrokken bij een kansje. Aan de linkerkant bij AZ. Het bord gaat nu omhoog. 1 minuutje krijgen we er nog bij in deze eerste helft. Goede bal van Koopmeiners. Maar wordt net niet aangenomen. Was ook net iets te scherp misschien voor Dave Kwakman. Zo ongelukkig bij die 2-1 van Heerenveen dus. Afgedrukt door Meerveld uiteindelijk. 0-1 werd het al heel vroeg na 7 minuten. Door Daal. Prachtige goal. Naar binnen gekomen en in de verre hoek gekruld. Koertens, de Belgische Congolees. Ook een hele mooie goal. Na een assist van Venten. Met de 1-1. En Meerveld dus zojuist met de 2-1. Hoge bal nu. Bal wordt gekopt door Vente, de spits van Heerenveen. Opgevangen door Chavez. En die trapt hem dan naar voren. Tenminste, dat was de bedoeling. Lukt niet. Daar is Heerenveen nog een keertje. Heerenveen probeert daar in het 5-meter gebied tot een schot te komen. Weer is het Rinko Meerveld die daar goed opgesteld stond. Gevaarlijk. Maar het loopt goed af voor AZ. Dat was nog zeker een grote kans voor Heerenveen om vlak voor rust zelfs met 3-1 richting de kleedkamers te gaan. Dat gebeurt niet. Het is nu pauze hier in het Abel Enstra stadion. En Heerenveen staat dus met 2-1 voor tegen AZ.
1: Nog niet gescoord, hè, Suze?
3: Klopt, wel veel overtredingen. Nu ook weer overtreding van Alders. Die flink doorgaat op zijn directe tegenstander. En daar wordt eventjes door Costarelli. Ligt even op de grond, heeft eventjes pijn. Dus Joey Coy gaat ook eventjes kijken hoe het daarbij zit. Er is gewisseld bij Cambuur. Er is aanvallend gewisseld. Baouf is eruit gehaald. Het verdedigende toptalent dat ooit een recordtransfer voor Cambuur moet gaan opbrengen. Vorig jaar had hij een geweldig seizoen. Zat al in de voorselectie van de nationale ploeg van Marokko voor het WK van deze zomer. Debuteerde ook al voor Marokko. Er wordt hoop van hem verwacht bij Cambuur. Er werd al zelfs een transfer verwacht deze zomer. Die is niet doorgegaan. Dat is niet gebeurd. Hij mag dus nog een jaar minuten maken. In ieder geval een half jaar minuten maken bij Cambuur in de verdediging. Maar niet meer minuten vandaag, want hij is gewisseld. Verdediger voor een aanvaller. Boudane is er ingekomen bij Cambuur. Als de vrije trap genomen is, maar geen gevaar brengt. En dat blijkt voor Joey Coy ook het moment om af te fluiten voor de rust in een wedstrijd waar dus eigenlijk nog steeds geen uitgespeelde kans gecreëerd is. Wel een rode kaart is gevallen. Telstar moest na 20 minuten door met 10 man. Omdat Torrison zwaar bestraft werd voor een overtreding door scheidsrechter Joey Coy. En zo is het dus na 45 minuten 0-0 hier tussen Cambuur en Telstar.
1: Kerijn.
4: Het internationale voetbal kwam vanmiddag wat laat op gang. Inmiddels is wel in de Premier League het duel tussen Everton en Manchester United begonnen met De Ligt die nog altijd niet inzetbaar is tot eind september vanwege een rugblessure. Joshua Zirkzee zit bij Manchester United op de bank. Het staat nog 0-0 na 18 minuten voetballen. In de Women's Super League kwamen een aantal Nederlandse vrouwen in actie. Brighton tegen Arsenal. Het Brighton van olieslagers die in de basis stond. Daar werd het 0-1. Arsenal won dus. En Tottenham Hotspur won van West Ham United 3-1. Caitlin Dijkstra stond daar in de basis. Pilova startte op de bank. En de Global Champions Tour had een mooi spektakel voor de paardensport. Want de combinaties die proberen foutloos rond te gaan. Het gebeurt op dit moment in Valkenswaard. De thuisbasis van Jan Tops, de grote organisator van de Global Champions Tour. En als we gaan kijken naar de eerste ronde op weg naar de barrage, dan zien we dat er één Nederlander zich geplaatst heeft voor de barrage. Dat is Arne van Heel met zijn Keaton. En die mag dus zo dadelijk met nog een heel aantal, want er zijn er inmiddels 8 die de barrage hebben gehaald in actie gaan komen in de tweede ronde. En dan gaan we zo dadelijk wachten nog op Harry Smolders. Hij is als voorlaatste aan de beurt.

met zijn Monaco. En dat dus in de Global Champions Tour. Kijken we nog eventjes naar het wielrennen. Naar de ronde van Britain met nog steeds die kopgroep. 1.20 is de voorsprong. Dus dat betekent dat de achterblijvers met Groschard en met Hole en Olaf Kooi trouwens ook, die willen natuurlijk graag richting de kopgroep voor te gaan sprinten. Uiteindelijk in Schotland in Earlston. Maar dat verschil is toch altijd 1.20. En dat doen ze natuurlijk ook om te voorkomen dat er nieuwe kopgroepjes gaan ontsnappen. Daar nog 25 kilometer te koersen.

0: schoolband met noodgeval. Nou, dat noodgeval van de man tegen de muur, Gabriel, dat was gelukkig snel opgelost. Hij kwam er heel hard uit. Het betekent wel dat de Formule 1 race nu stil ligt door het uitvallen van Leclerc. Hoe staat het er nu voor?
1: Ja, eigenlijk nog steeds zo. Alle coureurs die zijn uit de auto's gestapt. Ze zitten nu in hun pitboxen, terwijl ze met een soort tractor slash hijskraan, het is een beetje een combinatie van de twee, aan het proberen zijn om die bandenstapel weer te fixen. En dat doen ze zo snel mogelijk natuurlijk. Al die verschillende marshals die daar proberen ervoor te zorgen dat de baan zo snel mogelijk weer raceklaar is. Maar op dit moment zitten Lewis Hamilton, Max Verstappen, Pierre Gasly allemaal gewoon zonder helm op een krukje of een stoel in hun pitbox te overleggen met hun race engineer, zoals Max Verstappen dat dan doet met Giampiero Lambiase, om zo te kijken, wat is nu het slimste om te doen in het vervolg van deze wedstrijd. Yuki Tsunoda die kijkt gewoon eventjes voor zich uit. Die is niet met iemand in gesprek, om maar eventjes ook Tsunoda te noemen, de invaller dus bij Racing Bulls, omdat Lawson nu bij Red Bull rijdt, nu Isaac Hadjar nog altijd geblesseerd is. Ja, het is een heuse stoelendans daarbij, die twee teams. Maar goed, het is nog altijd zonnig in Monza, dus wat dat betreft is het wel een soort van fijne temperatuur om heel eventjes, eventjes wat rust te nemen, eventjes wat te herstellen. Maar ja, aan de andere kant brengt het je natuurlijk ook misschien uit de focus. En het is dan altijd maar de vraag, wie komen hier zometeen goed uit? Lewis Hamilton zit daar met een pet op, die probeert zo goed mogelijk gefocust te blijven, is nu eventjes in gesprek met iemand, maar je ziet gewoon nog steeds de focus in zijn blik. Maar er is nog altijd geen duidelijkheid over wanneer de wedstrijd nou weer precies hervat wordt. Dus op dit moment zitten we nog altijd te wachten op nieuws.
0: Ja, Jeroen, wat denk jij wat er dan zou kunnen gebeuren straks als die wedstrijd hervat wordt? Want Leclerc is er dus uit. Hamilton ligt behoorlijk achterop. Wat reed die tiende, geloof ik. Antonelli moest sowieso al een inhaalrace beginnen. Die reed ook nog net buiten de top 10. Verstappen op 3.
2: Ja, nou, die ligt op podiumkoers misschien. Ja. Maar laten we even, ik denk Antonelli al op 12. Die was heel voorzichtig. Die wilde niet een vleugel kapot rijden of iets verkeerd doen in die openingsronde. Maar ligt wel al 12e.
0: Misschien ook wel terecht, hè, dat hij zo voorzichtig was. Want je ziet hoe onrustig het is. En wat er gebeurt een hoop.
2: Dit is ook Monza. Het is zo snel. Je moet zo hard aanremmen. Dus verstandig. Een wereldkampioen in wording. Die zien we daar. En ik denk ook dat hij eraan komt. En dat hij ook zomaar richting het podium gaat. En dat zou dan voor Verstappen wel roet in het eten gooien. Want dan is hij net wel. Ja, Verstappen zit er tegenaan. Hamilton komt ook nog terug. Dus het wordt voor Verstappen heel moeilijk.
0: Maar tegelijkertijd denk je ook, als Verstappen die tactiek hanteert, gewoon deze race rustig blijven. Nou, je ziet tot nu toe van 5 naar 4 naar 3.
2: Ja, dit was onderbreking nummer 1. We hebben dit vaker gehad, zeker op Monza. Dus er kan zomaar bij de herstart zometeen wat fout gaan. Je gaat op de eerste chicane af met 330, 340 kilometer per uur. Moet je later remmen. Het past niet met z'n tweeën. Iemand moet voorrang krijgen. Ja, dat in het verkeer weten we de regels, maar op het circuit zijn die regels toch net even anders.
0: Het vervolg komt er zo aan, we weten alleen nog niet precies hoe laat. FC Groningen en FC Twente hebben allebei een punt overgehouden aan hun duel. Volgens doelpuntenmaker Tom van Bergen, die na een hoop interesse toch zijn club Groningen trouw bleef. Een terechte uitslag.
3: Ja, ik denk dat wij hem hadden kunnen winnen. Ik denk dat Twente hem al eerder had kunnen beslissen. Dus overal denk ik dat een puntje wel oké verdiend is.
4: Wat ben jij goed begonnen aan het seizoen? Je staat al op 4 goals. Is dat een beetje zoals je het voor ogen had voor het begon?
3: 4, dan gaan we volgens mij wel heel voor mij 3 goals en 2 assists. Dus maar
4: bijna goed.
3: Ja, bijna goed. Ook een goede start. Dus ik ben er super blij mee en ik probeer het door te zetten. Ja.
4: Voelde je in de voorbereiding al dat het er echt aan zat te komen? Dat je goed in je vel zat?
3: Wel dat ik gewoon goed in mijn vel zat, maar dat zat ik vorig jaar ook. En nu lijkt ze gewoon wat eerder allemaal te vallen, dus dat is mooi. Ben ik afgelopen seizoen ook druk mee bezig geweest met afwerken, met de mentaliteit om echt doelpunten te willen maken. Dus dat loont nu en daar ben ik blij mee. Ja.
4: Er was natuurlijk ook veel om jou te doen. Van AZ wilde je hebben, zou die nou gaan of niet? Hoe heb jij dat allemaal beleefd de afgelopen weken?
3: Ja, eigenlijk wel heel rustig. De afgelopen weken zijn eigenlijk wel weer best wel kalm, zeg maar. Op het moment dat het allemaal heel druk was, dan speelt het wel een beetje mee in je hoofd. Dan kan het wel wat onrustig zijn. Maar ja, ik heb eigenlijk van het begin van dat traject gewoon er rustig ingestaan. En daardoor me niet te veel laten afleiden. Is het gewoon doorgaan nu.
4: Jullie komen natuurlijk uit 2 nederlagen op rij. Komen dan vroeg op achterstand vandaag ook. Is dat dan zo'n momentje dat je even moet oppassen? Want dan kan je wel een beetje wegzakken. Voelde je dat het gevaar er was vandaag?
3: Ja, nee, zeker. En het, dat is gewoon vervelend. En ook op de manier hoe we die 1-0 weggeven is gewoon vervelend. En dat is gewoon, wat ik zeg, vervelend. Dus dan wil je dat gewoon weer omzetten. En konden we gelukkig snel doen. Dan is het wel zonde dat je het uiteindelijk weer om de oren krijgt. Maar ik denk goed herpakt na die vroege achterstand.
0: En het werd daar dus 2-2. We hoorden Groningen aanvallen Tom van Bergen en Arman Afsaroglu.
5: Wij zijn Medipoint.
6: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
7: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
6: En voor Harold met een sta-opstoel.
8: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
6: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
9: Medipoint.
6: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
10: Marc Chagall, de kleurenpoëet. Nu te zien in Doesburg. Laliekmuseum.nl.
9: Medipoint.
6: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
11: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
12: Goed, het is gelukt.
11: Wat is er gelukt?
12: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
11: Fluitje van een cent dus?
12: Nou, het was wel wat meer dan dat.
13: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
14: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
15: Nachtwacht. Een energieke mix van theater, dans en muziek over familie, liefde en zorg. Samen met een fantastische cast speel ik, Jack Woutersen, Nachtwacht. Kom je ook? Tickets op nite.nl/nachtwacht.
14: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
15: Nachtwacht. Terug vanaf maart 2027. Boek nu via nite.nl.
16: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen misschien producten verkopen met ingewikkelde kosten, doen wij dat niet. Onze simpele kostenstructuur is gebaseerd op de waarde van uw portfolio. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
0: NPO Radio 1. Het is even na 3:30 in NOS Langs de Lijn. Martijn van Beek.
17: Het kabinet denkt aan het verlagen van de gasvoorraad. Het vulddoel is nu 80%, maar minister Van Veldhoven denkt dat het naar 65% kan. De Europese Commissie heeft aan de lidstaten gevraagd om niet meer gas te kopen dan strikt noodzakelijk, om te voorkomen dat de prijs omhoog gaat. In Kiev zijn gesprekken bezig tussen de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner en de Oekraïense president Zelensky. Op tafel ligt een Amerikaans plan voor vrede tussen Rusland en Oekraïne. Gisteren spraken de Amerikanen in Moskou 3 uur lang met president Poetin. Hij en Zelensky hebben toegezegd elkaars hoofdsteden niet aan te vallen zolang er wordt gesproken. Bij Israëlische luchtaanvallen in het zuiden van Libanon zijn zeker 4 mensen gedood. Ook raakten 20 mensen gewond. Israël zegt dat die aanvallen een reactie waren op een droneaanval door Hezbollah. En in Duitsland is prins Klaus herdacht. Dat gebeurde in Hietzakker, waar hij 100 jaar geleden werd geboren. Prinses Beatrix, koning Willem-Alexander en prins Constantijn waren bij die herdenking. Ze bezochten een monument en wandelden over de Prins Klaus-promenade.
0: Erik Evengroen, waar staan de opvallende files?
18: Nou, op 2 plekken. Om te beginnen de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Voor Barneveld zo'n 4 kilometer file rijden met 10 minuten vertraging. En dat heeft te maken met de afgesloten A12. En de A20, Hoek van Holland richting Gouda, tussen Vlaardingen en Rotterdam Overschie, een kwartier vertraging.
0: NPO Radio 1. Het is nog net rust bij Heerenveen AZ. Daar staat het 2-1. En ook bij Telstar Cambuur, daar is het 0-0. Ja, en het is ook rust in de Formule 1. Dat is niet altijd expres ingebouwd, Gabriel. Maar deze keer ontkwamen we er niet aan. Is er al een herstartmoment bekend?
1: Ja, zeker. Dat is intussen bekend. 15:39 gaan we weer racen met dan George Russell op pole position. Want waarschijnlijk doen ze dat weer vanuit een staande start, zoals we dat ook daarnet deden. En dan Pierre Gasly op plek 2, Max Verstappen op plek 3 en dan de opvallende Franco Colapinto op plek 4. Dus Alpine op plek 2 en 4. Nou, dat komt ook niet heel vaak voor bij een start. Want die is net Oscar Oscar Piastri voorbij gereden op het rechte stuk voordat er een rode vlag kwam. Nou, toch alweer leuk voor Alpine. We zagen Pierre Gasly net ook al even lachen met Flavio Briatore, een van de grote figuren binnen dat Alpine team. En we zien nu ook hoe bijvoorbeeld de wagen van Charles Leclerc weggetakeld wordt. Helemaal kapot. Zijn wielen staan niet meer zoals ze normaal horen te staan. Een van die wielen die ligt gewoon op het oppervlak. Dat is natuurlijk niet hoe dat hoort. 15 uur 39 gaan we dus weer vertrekken met Verstappen op plek 3.
5: Tweede helft begonnen, Heerenveen AZ, Richard.
19: Zal een tandje bij moeten bij AZ. Als ook de vijfde wedstrijd van dit seizoen in de Eredivisie willen winnen. Achter bij Heerenveen. 2-1 was de ruststand. Kelvin Stengs is gebracht door Leroy Echtold. Net als Mees de Wit. Mees de Wit op de rechtsback, of de linksbackpositie moet ik zeggen. Ten koste van Mateo Chavez, de Mexicaan. Die is achtergebleven in de kleedkamers. En ook Wesley Patachi is gewisseld door Echtold. En voor hem op de rechtsbuitenplek dus Kelvin Stengs. Tactisch dus niets gewijzigd. Kwakman nog steeds op de nummer 10 positie. Klaasie en Koopmeiners als controleurs op het middenveld. Klaasie paast de bal terug naar zijn doelman. Ver uit zijn goal. Met de voet nu naar de linkerkant gepaast. En dan kan AZ gaan bouwen. Ik ben benieuwd wat de ploeg van Echtold kan hier in de tweede helft. Want Heerenveen kwam steeds beter in de wedstrijd na een wat moeizaam begin. Misschien was het ook wel wat gemakzucht. Het zou maar zo kunnen dat het ook hier vrij makkelijk allemaal ging in de beginfase. Met die hele mooie goal van Daal al na 7 minuten. AZ op het middenveld de bal met Klaasie. Klaasie terug naar Wouter Goes. Wouter Goes dan naar het middenveld Koopmeiners. Zit niet zoveel tempo nog in deze aanval. Heerenveen verdedigt en wacht rustig af. De eerste actie van Stengs. Het kaatsen met Klaasie. Bal wordt aangeraakt door Willemsen in het strafschopgebied namens Heerenveen. Maar Heerenveen is de bal ook snel weer kwijt. Voorzet nu van Dijkstra. Wordt weggekopt door Brouwde en dan weer opgevangen met het hoofd door AZ. Dat Heerenveen in de eerste minuten van de tweede helft omsingelt. Louis Schouten krijgt de bal weer terug. Goes biedt zich dan meteen weer aan in de middencirkel. En zo probeert AZ een gaatje te vinden in de stugge verdediging van Heerenveen. Heerenveen dat heel weinig heeft weggegeven in de eerste helft. 2-1 de tussenstand in de 48ste minuut.
5: Tweede helft begonnen met Telstar Cambuur. Suze.
20: 30 seconden is die tweede helft onderweg. Niet gewisseld in de rust. Cambuur nu aan de bal op de helft van Telstar. Billy van Duyl is ook meegeschoven. Een van de centrale verdedigers van Cambuur. 20 jaar oud. Gehuurd van AZ. Moet speelminuten gaan maken in de Eredivisie. Ervaring opdoen. Daar komt nu een voorzet vanaf de rechterkant. En dan lijkt er een gevaarlijk moment te ontstaan. Als Boehoedane ineens opduikt bij de tweede paal. En die voorzet naast tikt. En dus kan Ronald Koeman junior de uittrap gaan nemen. Neemt daar eventjes de tijd voor als hij zijn spelers wegstuurt. Probeert het eerst eventjes kort als er dan geen mogelijkheden zijn. Dan toch maar de lange bal van Ronald Koeman junior. Inmiddels genomen. De kopduel wordt gewonnen door Cambuur. Maar niet helemaal lekker gekopt waardoor die bal over de zijlijn gaat. En Telstar dus een beetje kan gaan opschuiven. Telstar dus met 10 man. Na 20 minuten kreeg Torrisson de spits. Gehuurd van Sparta die zijn eerste minuten weer maakte bij Telstar rood voor een overtreding. Zwaar bestraft door Joey Kooi. Ik heb tijdens de rust heel veel vragen van Telstar supporters gehad of het een rode kaart was en of de VAR anders niet had moeten grijpen.
0: En wat heb je gezegd?
20: Dat het geen rode kaart was volgens mijn mening en dat de VAR dan inderdaad had moeten ingrijpen. Nu een gevaarlijk moment dan voor Cambuur. Kan dan een doelpoging gedaan worden? Nog niet. Wordt er voorgegeven. Gaat Cambuur toch wel heel slordig met dit moment om. Hamash kreeg de bal helemaal vrij op rand 16. En vervolgens vond hij Boudane die een beetje schrok van die bal. En niet meer dan een rolletje produceerde waar Ronald Koeman junior geen moeite mee had. Owusu nu weg aan de andere kant. Steekpaas is goed. Is dat het moment voor Mendes? Nee. Want ook goed verdedigd door Billy van Duyl die net er een voetje tegenaan kan. Krijgt waardoor Mendes weer net niet bij die bal kwam. Het is vooral net niet voor de Portugese spits van Telstar vandaag. Nou, er gebeurt in ieder geval wat in deze wedstrijd. Dat is ook fijn voor de neutrale toeschouwer. 47,5 minuut voetbal. Nog geen doelpunten hier.
0: Het is heel heet in de wielerronde van Spanje. Zo heet zelfs dat de etappe van vandaag werd ingekort. Andries Lamin, wat missen we daardoor? Wat is er niet?
2: Ja, goede vraag eigenlijk. Eén klimmetje missen we wat dat betreft. Ik vind het wel grappig. We vinden ons in het wielrennen al maandenlang in dezelfde koortsdroom. Want het gaat de hele tijd over die hitte. Ja. En eindelijk wordt er dan ingegrepen. 80 kilometer korter, maar we fietsen alsnog op het heetst van de dag. Want het is bijna 40 graden op dit moment. En dus ligt het hele peloton op het rooster. 110 kilometer in totaal. Daarvan nog 80 te gaan. Een kopgroep met 11 renners. Waaronder ook de Nederlander Gijs Leemrijzen. Maar toch kijkt iedereen naar de ploeg van Wout van Aert en Matthew Brennan. Dat tweetal heeft al 4 etappes gewonnen. 3 voor Brennan, eentje voor Van Aert. Het was raak 2 dagen geleden voor de Belg. Ja, en we verwachten toch een sprint in Córdoba. Dat zou ook in de oorspronkelijke etappe wel de verwachting zijn geweest. Toen we nog 190 kilometer moesten rijden. Maar opvallend dus vooral dat er dan niet gekozen wordt om eerder op de dag te rijden. Als het minder heet is. Want uiteindelijk is daar de ingreep voor gedaan. Ja. Nee, de tv-rechten zijn belangrijk.
0: Het zijn mediabelangen, hè?
2: Precies, iedereen wil op dit tijdstip kijken naar het wielrennen. En dus moeten de renners maar weer opstappen. Veel kritiek hoor wel vanuit het peloton. Daar hoor je toch wel steeds meer over. Tijdens de Tour was het ook al het geval. Maar goed, ze stappen wel weer op. En gaan straks naar het toch al snikhete Córdoba. Want we zijn deze week in Andalusië. Ook volgende week nog in de slotweek van de Vuelta. Dus zet je klok er maar op gelijk. Dat gaan we wel meer horen nog in de laatste dagen van deze Vuelta. Waar Enric Mas nog aan de leiding gaat. En vandaag niet in de problemen zal komen.
0: Het is nu precies 15:39. Ze gaan weer rijden, Gabriel, maar dan wel is het opwarmen.
1: Ja, we zien een klok boven in beeld. Nog 5 seconden en dan mogen alle coureurs de pitstraat verlaten. De bandenwarmers zijn in ieder geval al van de wagens afgehaald. En dat betekent dat ze nu zo ongeveer die pitstraat uit zullen rijden. Eerst George Russell, dan Gasly en dan Verstappen. Geen Charles Leclerc dus. Hij is uit deze wedstrijd gespind. Na een harde crash moest hij toch al uit zijn Ferrari klimmen. En hij veroorzaakte daarmee ook die rode vlag. We kregen net wel de bevestiging dat hij het medisch centrum intussen verlaten heeft. En dat hij dus naar omstandigheden oké is. Dus dat is in ieder geval al fijn nieuws bij Charles Leclerc. We zagen wel ook een ambulance wegrijden met sirenes aan. Dus geen idee wat dat dan precies betekent. Maar we hoorden net in ieder geval dat Charles Leclerc het medisch centrum oké verlaten heeft. Dus dat is goed nieuws. De coureurs zijn nu intussen allemaal weer op de baan. En George Russell die is dus bezig om wat temperatuur in zijn banden te krijgen. Op weg dus nu naar die grid om daar zichzelf weer op te gaan stellen. Net zoals zo'n 40 minuten geleden. Déjà vu dus voor deze coureurs. Maar dan deze keer omgedraaid. Russell niet aan de binnenkant, maar aan de buitenkant. En Gasly aan de binnenkant op plek 2. Eens kijken wat dat zo meteen teweeg gaat brengen. Verstappen dus dan vanaf plek 3. Dan Colapinto, dan de McLaren's van Piastri en Norris. Maar Russell zal dus zo meteen van pole position vertrekken.
0: Jeroen Blekemolen, wat kan je nou allemaal doen in zo'n pauze als coureur? Je gaat terug. Je gaat dus in gesprek. Wordt er veel gesleuteld? Wat gebeurt er allemaal?
21: Ja, aan de echte afstelling van de auto mag je niks doen. Maar je kan wel banden kiezen. En dat is nu een hele interessante geworden. Deze kwam eigenlijk te vroeg. Hè? Deze rode vlag, deze onderbreking. Nu wil je eigenlijk nog helemaal niet kiezen tussen banden. Want je wil eerst een stukje in die wedstrijd zitten.
0: Maar als je op banden moest starten die waarop je liever niet wilde starten, toch? Dat kan natuurlijk ook nog. Maar
21: wie een probleem eigenlijk heeft, is Antonelli. Die moest achteraan starten. Dus die denkt, ik pak de harde band. Kan ik lang doorrijden? Kan ik misschien later stoppen dan de rest? En dan de rest een soort van inhalen? Ja, die moet nu naar de medium. Dus die heeft een beetje pech met deze safety car. Maar als er nog iets geks gebeurt, dan heeft hij zomaar weer mazzel ermee. Dus dat is ook wel weer Monza.
0: En dan gaan we zo meteen naar een herstart. Ja, dan ga je iets doen wat je al gedaan hebt. Dat lijkt me ook handig, toch? Dan kan je nog met de lering van de eerste start misschien nu iets beter doen of anders.
21: Ja, maar doen we altijd 2 keer hetzelfde precies even goed? Dat is natuurlijk een beetje moeilijk. Ja,
0: en met wat andere hoofdrolspelers om je heen ook in dit geval.
21: Ja, ook al heb je het vertrouwen. Het is heel moeilijk om zo'n start goed te doen. Om die koppeling goed los te laten. Om die toeren en dat vermogen erbij te gooien. Ja, het is echt ingewikkeld.
0: 1 voor 1 gaan ze weer klaarstaan. De tweede start. Nou, de eerste was, inmiddels alweer bijna 40 minuten geleden, Gabriel. En we zijn pas heel even op streek.
1: Ja, dit is dan ronde 4. Zou misschien wel een recordje kunnen zijn. Dat zal ik straks eens even uitzoeken in ieder geval. Maar Russell dus op de harde band, net als Pierre Gasly. Verstappen dan op de medium. Dus dat zou nog wel eens iets positiefs kunnen betekenen voor Verstappen. Want dat betekent eigenlijk gewoon simpelweg dat hij iets meer grip heeft dan de 2 coureurs die voor hem starten wanneer we zo meteen gaan vertrekken. De Aston Martins die komen nu ook naar hun startbox. En dat betekent dat alle coureurs nu klaarstaan. En dan kan zo meteen de Marshall met de groene vlag mag achter de Aston Martins langslopen. Om op zo'n manier duidelijk te maken dat we kunnen gaan vertrekken. Daar zien we hem in beeld. De groene vlag zwaait en dan gaan zo meteen die 5 rode lampen aan. Russell aan de linkerkant van de baan. Gasly aan de rechterkant. Verstappen direct achter Russell. Zou hij hier dan al iets moois kunnen laten zien en meteen 2 coureurs inhalen? Dat zou toch wel heel vet zijn. Russell op 1 en dan Gasly. Maar we krijgen een extra formatieronde. Krijgen we nu ineens te horen. Dat is toch wel apart. Dat zag er namelijk niet zo naar uit. Alle auto's stonden klaar om te vertrekken. Dus dan kunnen we even naar Suze. Wat daar is het doelpunt?
20: Doelpunt inderdaad. 0-1 is het geworden. Cambuur dus op voorsprong. En het is El Aghiouie die al 3 doelpunten maakte tot nu toe voor Cambuur. En nu dus alweer zijn 4e erin heeft liggen. 4 van de 5 doelpunten die Cambuur tot nu toe maakte dit seizoen zijn dus van hem. Op zijn knieën viert hij dat doelpunt. Glijdend over het veld natuurlijk. Belangrijk doelpunt voor Cambuur. Dat tot nu toe tot op 0 punten staat in die eredivisie. En nu dus tegen 10 man van Telstar op een 1-0 voorsprong komt na 53 minuten voetbal.
0: Een extra formatieronde dus, Jeroen Blekemolen. Waarom?
21: Ja, Yuki Tsunoda, die weer terug is van weg geweest. Die Japanner, die zet zijn auto aan de verkeerde kant. Die dacht dat hij links moest staan. En op het laatste moment gaat hij dan naar rechts. En dan staat hij helemaal schuin in zijn vak. En dat vond de organisatie te gevaarlijk om dan van start te gaan. Daar hebben ze wel gelijk in.
0: Maar dat klinkt ook een beetje overdreven, toch? Dat je daardoor allemaal dan weer een extra... Je kan toch ook zeggen, ga even goed op je plek staan en dan zijn we er?
21: Nou, hij krijgt er denk ik ook wel een straf voor. Dat is sowieso ook. Maar hij maakt een fout.
0: Maar waarom moet de hele boel dan nog weer een keer rond?
21: Als hij niet goed wegkomt, met name in Monza, en je hebt snelheidsverschillen en het gaat snel hard daar, ja, dan kan je wel een crash hebben. Dus op zich snap ik het wel van de wedstrijdleiding. Maar ik snap ook als er hier wel een flinke straf aan vasthangt voor Tsunoda.
5: Heerenveen AZ, Richard.
19: Spannend hoor, 57ste minuut. 2-1 nog altijd voor Heerenveen. En AZ wat scherper nu in de eerste 10 minuten van de tweede helft. Heeft geleid tot in elk geval een schot van afstand van Kwakman. Weggebokst door Klaverboer zojuist. Was er even twijfel, gaat de bal wel of niet op de stip. Met een hoofdrol voor Jordi Klaasie. Tegen het lichaam aan van Kersten. De centrale verdediger van Heerenveen. Die de armen gewoon keurig langs het lichaam had. Nog wel kwam de VAR even op het oor natuurlijk. Bij de scheidsrechter Jeroen Manschot. Maar uiteindelijk niet een penalty voor AZ. Daar kon ik me wel in vinden. Zakarietis paast de bal nu door. En daar is Heerenveen weer. Heerenveen met Koertens, de doelpuntenmaker, de 1-1. Goede middenvelder is dat, die op veel posities daar wel uit de voeten kan. In een aanvallende rol, maar ook controlerend. Proper moet ik natuurlijk zeggen, op het middenveld nu bij Heerenveen. Dan gaat het naar Kersten en zo probeert nu ook Heerenveen weer wat te doen. Maar de Vries hebben het lastig in het eerste kwartier van de tweede helft. 2-1 de voorsprong, dat nog altijd wel voor de thuisploeg.
0: Nou, zo komen we de tijd wel door op Monza. Gabriel, gaat iedereen nu in het goede vak staan? En ook recht?
1: Ja, het lijkt er wel op. Het lijkt er wel op, maar dat zal allemaal zo meteen wel blijken. Het is moeilijk om daar meteen een goed overzicht van te hebben. Maar het lijkt er in ieder geval op dat we kunnen gaan vertrekken. De groene vlag wordt opnieuw gezwaaid. Voor de 3e keer al in 3 kwartier tijd. En dan krijgen we zo meteen, denk ik, wel die 5 rode lampen die aan zullen gaan. Daar lijkt het in ieder geval op. Daar heeft het alle schijn van. En het gaat inderdaad gebeuren. We gaan opnieuw vertrekken. Russell, Pol, is die dan zo meteen goed weg? Ze gaan nu vertrekken. Russell is weg, dan Gasly erachter. Maar Gasly is volgens mij niet super snel weg. Dat geeft kansen voor Verstappen misschien, maar die is nog langzamer weg. Die zakt terug achter Colapinto. Gasly probeert nu zelfs aan de buitenkant van Russell te komen, maar dat mislukt. En dan hebben we dus Russell, Gasly en dan Colapinto en Verstappen met elkaar in gevecht. Maar Colapinto pakt daar die 3e plaats af van Max Verstappen. Verstappen heeft nog een kans om zometeen bij die volgende chicane nog langs Colapinto te kruipen, want hij zit echt op de achtervleugel van de Argentijn. Verstappen, gaat hij het dan hier proberen? Het lijkt er wel op. Hamilton die moet daar ook naar de binnenkant. En dan zien we nu dus Russell en dan Gasly. En dan inderdaad Max Verstappen op de 3e plaats nu. Goede inhaalactie van de Nederlander. Zet daar die scheve situatie recht. Na die toch wel een klein beetje mislukte start. En daarachter dus Colapinto. En die gaat er nu af. Oh, Colapinto, houdt hij hem uit de banden? Ja, dat was bijna weer een safety car of een rode vlag. Maar Colapinto die zakt helemaal naar achter in het veld. Want hij schoot door het gravel. Maar hij hield wonder boven wonder de controle. Kwam in het gras terecht en is nu weer terug op de baan. Maar die is buiten de top 10 gezakt. Dus nu hebben we Russell, dan Gasly, dan Verstappen. En dan de McLaren-coureurs, Piastri Trouwens, Norris is wat verder teruggezakt. Hamilton nu naar plek 5, dan Lindblad en dan die andere McLaren-coureur Lando Norris. En kampioenschapsleider Kimi Antonelli is al opgeschoven naar plek 8. Dat betekent dat hij zomaar gewoon weer, wat Jeroen Blekemolen ook al zei, een rol van betekenis gaat kunnen spelen in deze wedstrijd. Ronde 6 van deze wedstrijd. We hebben alweer een neermis gezien, maar Russell nog altijd aan de leiding.
0: Ja, Jeroen, dat gaat voor Antonelli, maar toch ook voor Hamilton wel weer heel snel naar boven, hè?
21: Ja, maar dan zie je ook het snelheidsverschil. Gasly rijdt er nog met zijn Alpine op de tweede plek. Maar die auto's zijn gewoon niet snel genoeg. Ik denk echt dat Antonelli heel ver gekomen. Hij heeft een beetje een moeilijke strategiekeuze zo meteen. Maar we gaan allemaal denk ik nog één keer daar binnen. En hij heeft nu zijn bandenwissel gemaakt tijdens die rode vlag. Dus ik denk Antonelli staat er goed voor. Hamilton doet ook gewoon nog mee. Ja, Russell is alleen wel de leider en die kan wegrijden.
0: Je zei straks al twee keer heel goed starten, dat doe je niet zomaar. Nou, Verstappen deed dat inderdaad ook niet, maar hij herstelde het wel meteen.
21: Ja, mega, maar dit is Max. Weet je, als hij bloed ruikt, dan gaat hij ervoor. Buitenom, maakt niet uit. Altijd, die eerste ronde, is hij zo handig. Dat is geen geluk meer, dat mag je ook niet meer noemen. Dat is gewoon, ja, vakkunde.
0: Gabriel.
1: Russell op plek 1, Gasly op plek 2 en dan Verstappen. Gasly rijdt al meer dan een seconde achter Russell. Wat Jeroen net ook al zegt, de Alpines hebben gewoon die snelheid niet. Hamilton voorbij aan Piastri intussen op plek 4. Dat betekent dat die Ferrari bezig is aan een opmars na dat incident in die eerste ronde. Waar die eventjes van de baan gedrukt werd door zijn teamgenoot Charles Leclerc. Verstappen nu aan de binnenkant van Pierre Gasly, vlak voor Parabolica. Gaat hij er dan voorbij op het rempunt? Het lijkt er wel op. Ja hoor, Verstappen, klasse inhaalactie naar plek 2. Russell is aan de leiding voor Verstappen, Gasly. En dan Hamilton, Piastri op plek 5. Maar Antonelli zit al te drukken bij Oscar Piastri. Ja, die motorwissel waardoor Antonelli op plek 19 moest starten lijkt weinig effect te hebben op het wedstrijdverloop. Want Antonelli ziet Russell gewoon al rijden. Helemaal aan de andere kant van het eerste rechte stuk. Nu moet Antonelli verdedigen ten opzichte van Lando Norris. Maar dat lukt hem, want die Mercedes heeft ontzettend veel snelheid. Antonelli gaat gewoon een rol van betekenis spelen in deze wedstrijd. Russell dus in ronde 8 van de 53 op plek 1. Verstappen op plek 2. Dan nog altijd Pierre Gasly op plek 3. Maar Lewis Hamilton en Kimi Antonelli komen eraan. Russell aan de leiding, dan Verstappen en dan Gasly. Maar het is dus nog maar de vraag wat er hierna allemaal gaat gebeuren. Kunnen ze er nog allemaal voorbij? Ja, dat lijkt er wel op. Want Verstappen die heeft nu wel wat snelheid, maar komt echt niet zo heel veel dichter bij George Russell.
0: Telstar, Cambuur, Suze.
20: 0-2 is het na een fraaie aanval van Cambuur over 3 schijven. Het ging ineens heel snel. De doelpuntenmaker is overigens Nicolas Binder, de Oostenrijkse spits van Cambuur. Die zijn eerste doelpunt van dit divisieseizoen maakt. Ja, fraai uitgespeeld door Cambuur. Opgezet in de as van het veld op het middenveld door Boudana, de invaller. 18 jaar oude invaller die Hamas vindt aan de linkerkant. In eerste instantie vond hij overigens Binder de Oostenrijkse spits. Die doortikt naar Hamas. En Hamas ziet vervolgens ook Binder dan vrijstaan op de rand van het strafschopgebied. En Binder rond heel goed af. Prima goal dus van Cambuur. Dat zo op een 0-2 voorsprong komt op bezoek bij Telstar. Dat met 10 man staat sinds de 21ste minuut. En nu dus de 61ste minuut betreedt met een 0-2 achterstand. Seedorf is er bij Telstar ingekomen voor de broodnodige doelpunten. Maar ik heb nog geen kans gezien aan die kant.
0: Richard.
20: Mag ik hem nog even terug?
0: Ja hoor.
20: Kooijs pleit namelijk voor een penalty voor Telstar. Dus op het moment dat ik zeg ik heb nog geen kans gezien, krijgen ze die nu wel. En Kooij lijkt heel erg zeker van zijn zaak te zijn. Maar ik denk dat er ook nog eventjes naar moet worden gekeken in Zeist. Want ja, Brouwer wordt weggestuurd met een hoge bal. En dan is het hoge been van Van Dijl dat dan vervolgens zorgt voor de beslissing van die penalty. Ja, en wie loopt er dan naar voren bij Telstar? 3 keer raden. Het is keeper Ronald Koeman junior die heel rustig naar de 16 van de tegenstander loopt. Een wandeling van een meter of 80 moet gaan maken om die bal erin te gaan schieten. Dat is de eerste penaltynemer van Telstar. Dat hebben we vorig seizoen natuurlijk ook gezien in die doorslaggevende wedstrijd tegen Volendam. Toen stond de druk er vol op. Zoveel druk zou er nu niet op liggen. Maar blijft toch opvallend dat de keeper van Telstar de eerste is op het lijstje van penaltynemers. Ronald Koeman junior gaat hem dus nemen. De laatste die nam, die benutte hij dus tegen Volendam. Waardoor hij zorgde voor lijfsbehoud van zijn ploeg van Telstar. En nu kan hij zorgen voor de aansluitingstreffer na 62 minuten spelen. En dus een 0-2 achterstand tegen Cambuur. Concurrent natuurlijk in strijd tegen degradatie. Dus dit kan een belangrijke wederom worden voor Ronald Koeman. Mag eventjes duren. Joey Coy waarschuwt eventjes iedereen dat ze buiten de 16 moeten blijven. Dat ze lang genoeg moeten wachten met dat inlopen. En dan komt nu uiteindelijk het fluitje. Ronald Koeman junior is weer in staat om die penalty goed te nemen. Doelpunt dus weer van hem. Keeper van Telstar die de aansluitingstreffer maakt. En zich terughaast naar eigen helft. Want er is natuurlijk bij Telstar haast bij om ook de tweede te gaan maken. 1-2 is het dus na 63 minuten voetbal hier. We kunnen wel zeggen deze wedstrijd is los.
3: Je moest even wachten Richard. Heerenveen AZ.
19: Voor Suze doe ik dat, Hugo. 66e minuut. Het is 2-1 voor Heerenveen. Heerenveen dat vooral moet tegenhouden hoor. In de tweede helft AZ is beter. Zonder dat ze nu echt veel uitgespeelde kansen gecreëerd hebben in die tweede helft. Maar het is wel een omsingeling. Nu Heerenveen. Dan zal je het altijd zien. Vente gaat onder de bal door. En dan vanaf de linkerkant Zakaritis, de linksback. Bal wordt weggehaald door Dijkstra. Die kijkt er niet eens bij. En dan is het Willemsen die er even achteraan moet. Weer een wissel. De derde al van Echtel. Bij AZ. Daar is Valdemar Biskov, een nieuwe Deen. Vleugelspits van FC Midtjylland. Die is in de ploeg gekomen. Jordi Klaasie eraf gehaald. Dat was wel een mooie statistiek die voorbij kwam. Meeste afstanden afgelegd. Meeste meters afgelegd dus door de 35-jarige Jordi Klaasie in deze wedstrijd. 8 kilometer. Dat is toch heel knap van de man die dus voor het eerst aan de aftrap weer stond bij AZ. Bal gaat naar de linkerkant. Heerenveen is in de aanval. 67e minuut met Rivera. Zocht het contact met Goes een minuut of 10 geleden. Was te weinig voor een penalty. Maar er werd wel eventjes aan gedacht. Heerenveen nu het balbezit met Proper op het middenveld. Alle spelers van AZ nu eventjes terug. Gaat AZ voor het eerst dit seizoen een wedstrijd verliezen. Het zou maar zo kunnen. Nog een minuut of 25. Heerenveen met Rivera nu opgedoken aan de rechterkant. En dan op het lichaam getrapt van Louis Schouten. Bal blijft nog net binnen. Het is De Wit, Mees De Wit, die de bal dan kopt naar Daal. Maar AZ staat daar niet waar het wezen wil. Namelijk op de helft van de tegenstander. Daar is het wel al heel veel geweest. Maar nu dus even niet. En dan kijk ik naar de zijkant en dan gaan er weer wat wissels komen, ook bij Heerenveen. Roberts Uldrikis die gaat in het veld komen bij Heerenveen en ook Luca Ooyen. En Uldrikis is natuurlijk wel een mooi verhaal. Twee meter lang bijna wilde ik zeggen. Een led die overkomt van, ik ben de club even kwijt, maar in het verleden in elk geval Cambuur. Leeuwarden, dat ligt altijd gevoelig in Friesland. Na 68 minuten dubbele wissel bij Heerenveen. Ook AZ gaat weer wisselen. 2-1 de voorsprong voor de Vriezen.
0: Gabriel, wat is de stand van zaken nu?
1: We hebben een nieuwe leider. Max Verstappen is zojuist George Russell voorbijgereden. Hij dichtte al het gat een ronde geleden. En nu moet hij gaan verdedigen ten opzichte van George Russell. Want hij ging hem net voorbij, direct na start-finish. En kwam dus die eerste chicane in als leider. En Russell probeert er nu langs te gaan, maar het lukte niet. Max Verstappen is gewoon op dit moment de snelste op de baan. Hij zette namelijk ook al de snelste ronde neer. Verstappen dus de nieuwe nummer 1. Russell op plek 2, maar daarachter de jagende mannen daarachter. Piastri op plek 3, dan Antonelli en dan Hamilton die net wat is teruggevallen. Pierre Gasly is nog wat verder teruggevallen. Die rijdt intussen op plek 6. Die mist duidelijk de snelheid. Maar Verstappen mist die snelheid duidelijk niet. Hij had een goede derde vrije training, maar in zijn kwalificatie klaagde hij over van alles en nog wat aan de auto. Over onderdelen die niet werkten zoals hij hoopte. Maar toen zei hij al, als de auto zo goed voelt als in de vrije training, dan komt het misschien wel goed. En hij rijdt dus nu aan de leiding.
0: Richard.
19: Mooie goal weer hoor, nu van AZ. Het is de 2-2. Max Meerdink ramt de bal van grote afstand in de as van het veld. Hard tegen de touwen, geen kans voor Jari de Busser. En zo is het, het was al spannend, maar nu weer helemaal 2-2 in de 69ste minuut. Je kon er een beetje op wachten, want AZ is een stuk scherper in de tweede helft. Goeie bal hoor van Kwakman met de buitenkant van de voet. En dan ineens hard binnengerost door Max Meerdink. Fraaie goal.
0: Zometeen het vervolg van die wedstrijd 2-2. Daar dus Telstar tegen Cambuur staat 1-2. En reageren kan nog de hele middag en begin van de avond op de stelling van Borst. De overtreding van Ruben van Bommel had met een rode kaart bestraft moeten worden. Heel veel eens. Wil je een kleine tussenstand alvast hebben?
3: Ja.
0: En die krijg je nog niet.
3: Ah.
0: Meerderheid is het eens. Maar ja.
3: Ik kan het niet aan. Ik zie echt een spanning. Was het droog?
4: NPO Radio 1. Max. Met Jurgen van den Berg.
22: Ik heb trouwens iets gezegd over dat fototoestel, hè? Vergeet het maar.
23: Oh, dus
22: klopt
23: niet,
22: helemaal niks
23: niet,
22: van.
23: Okay.
22: Klopt geen zak van.
23: Nou, gelukkig.
22: Ik weet ook niet waar ik het vandaan haalde.
24: Hey Jurgen, goedemiddag.
22: En wat heb je zelf aan vandaag eigenlijk?
24: Een hele dunne polo, een dunne wolmix en...
22: Schrik niet, korte broek. Oh, toch wel?
7: Ja, toch wel, ja. Ja. Maar ik heb er de benen voor.
8: Ja, wij sorteren kleding uit voor onze winkels. Ze dachten even nog van, dat is zo'n speelgoedslang die je kunt bewegen. Ja. Toen bleek hij dus echt levend te zijn. Ja, die zat tussen de kleding.
10: Maandag tot en met donderdag om 2:00.
23: NPO Radio 1.
10: Wie luistert, weet meer. Ster.
24: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
25: Wij zijn IZZ. Je vindt ons niet op de voorgrond, maar daar waar we verschil kunnen maken voor de zorg. In zorgverleners die zich goed voelen. In de leidinggevende die ruimte geeft. In het zorgteam dat op elkaar kan bouwen. IZZ is zorg voor de zorg.
26: DJ'en op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
25: Ontdek wat jouw medewerkers nodig hebben om zich goed te voelen. En verminder verzuim en verloop. IZZ is zorg voor de zorg.
27: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen. Kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
28: Nina Jurna is onze vrouw in Rio.
29: De drugsdealer die woont nu in mijn oude huis.
28: De kleurrijke bewoners van een verdeelde, maar ook betoverende stad.
29: Het is een spannend jaar. De verkiezingen komen eraan.
28: Morgen, 8:50, VPRO NPO 2, onze vrouw in Rio.
27: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
30: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
31: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
32: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
10: NPO Radio 1. 4:00.
27: Henry Schut en Hugo Borst.
0: Een verbeterstrijd om de eerste posities op het circuit van Monza. Gabriel.
1: Ja, we hebben weer een nieuwe leider. Deze keer is het George Russell die Max Verstappen voorbijgereden is. Maar dat had ook geen moment later gemoeten. Want Kimi Antonelli is aangesloten bij de koplopers. De 20-jarige Italiaan, hij was vorige maand jarig, is vanaf plek 19 gestart. Maar in ronde 15 sluit hij al aan bij Max Verstappen en George Russell.
0: Het vervolg in dit uur langs de lijn, net als Heerenveen tegen AZ. Daar is het 2-2. Telstar Cambuur 1-2. En om 16:45 gaan we ook nog voetballen in Den Haag tussen ADO en Fortuna. En in de keukenkampioendivisie tussen MVV en Roda JC. Nu het NOS Journaal, Martijn van Beek.
17: In de zaak rond het geweld in Overasselt heeft de politie weer iemand aangehouden. Het is een Belg van 26 die vrijdag is opgepakt in Amsterdam. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de gebeurtenissen in Overasselt. Inmiddels zitten 33 mensen vast. Ondertussen is de herdenking voor de beveiliger die werd doodgeschoten afgelast. Die zou vandaag zijn bij een Nijmeegse studentenvereniging waar hij regelmatig werkte. En naar de herdenking zouden veel mensen komen. Dat waren er te veel om het allemaal in goede banen te kunnen leiden. Afgelopen nacht is bij een rijtjeshuis in Zaandam een ontploffing geweest. Er is een jongen gezien die wegrende en een eindje verderop op een bromfiets stapte en wegreed. De politie is naar hem op zoek. Zaandam en omgeving hebben de laatste tijd vaker te maken met explosies, brandstichtingen, beschietingen en bedreigingen. Volgens de politie spelen er meerdere conflicten. In de Randstad ontstaan nieuwe voetbalcompetities voor veteranen. De clubs die zich aansluiten doen dat vanwege agressie op de velden bij amateurwedstrijden van de KNVB. De voetbalbond zegt het jammer te vinden omdat spelers zich zo terugtrekken in een eigen bubbel. In de Duitse plaats Hietzacker is prins Klaus herdacht. Hietzacker ligt zo'n 80 kilometer ten zuidoosten van Hamburg en Klaus werd daar 100 jaar geleden geboren. Bij de herdenking waren prinses Beatrix, koning Willem-Alexander en prins Constantijn. Zij bezochten een monument voor Klaus en wandelden over de Prins Klaus Promenade, die in 2014 door prinses Beatrix werd geopend. Klaus en Beatrix trouwden in 1966. De prins overleed in 2002. Het weer, wolkenvelden en zon. Vooral in het noorden en westen is die bewolking soms hardnekkig. 21 tot 24 graden is het. Vanavond en vannacht bewolkt en in het noorden kans op wat regen. Morgen dan ook weer zon en wolkenvelden en 22 tot 28 graden.
0: En waar is de grootste drukte op de weg, Erik Evengroen?
2: Nou, onder andere op de A16 van Breda naar Rotterdam. Tussen knooppunt Ridderkerk en het Terbrechtseplein ligt rommel op het wegdek. De rechterrijstrook is daar dicht. Er staat 3 kilometer file met 20 minuten vertraging. En de N36 Almelo-Ommen die is in beide richtingen dicht tussen Wierde en Almelo door een ongeluk.
5: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven in Attens. Vertrouw op Attens.
6: Eind jaren 80 werkte ik in Colombia voor Artsen zonder Grenzen. Ik heb met eigen ogen gezien dat de hulp terecht komt bij mensen die het echt heel hard nodig hebben. Om Artsen zonder Grenzen op te nemen in mijn testament was voor mij iets heel vanzelfsprekends. Ja, na mijn dood help ik mensen in nood.
9: Zet ook Artsen zonder Grenzen in uw testament. Lees er alles over in het gratis Lifeline magazine op artsenzondergrenzen.nl/nalaten.
11: Zo, gratis proefverpakking. Dat is Attent.
5: Nee, Attents met ds.nl.
12: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
13: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Verse vis, morgen in huis.
14: Nu volgt een politieke reclameboodschap over beleid of maatschappelijke thema's. Meer informatie op ster.nl/politiek.
15: Ze staan allemaal onder ede, maar vertellen de hoofdrolspelers de hele waarheid? Worden de belangrijkste vragen wel gesteld? Kijk op corona-enquête.nl voor het complete beeld over de crisis van de eeuw. En vorm uw eigen oordeel. Gratis, volledig en onafhankelijk. corona-enquête.nl.
16: Blijf thuis.
15: Dan weet u hoe het echt zit.
13: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op vislovers.nl.
18: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
25: Wij zijn IZZ. Je vindt ons niet op de voorgrond, maar daar waar we verschil kunnen maken voor de zorg. In zorgverleners die zich goed voelen. In de leidinggevende die ruimte geeft. In het zorgteam dat op elkaar kan bouwen. IZZ is zorg voor de zorg.
18: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
25: Ontdek wat er echt speelt op de werkvloer. En wat jouw zorgorganisatie vandaag al kan verbeteren. IZZ is zorg voor de zorg.
0: De posities wisselden heel snel in de Formule 1-race op Monza. Gabriel, hoe staat het ervoor?
1: Kimi Antonelli nu op plek 1. De man die op plek 19 startte is helemaal naar voren gereden. En is ook zijn teamgenoot George Russell voorbij. Na 18 rondes gebeurde dat. Russell probeerde de aansluiting te maken. Verstappen rijdt al wat verder naar achter.
0: Heerenveen AZ, Richard.
20: Tussenstand 2-2. Als dit de eindstand wordt, denk ik dat beide ploegen niet tevreden zullen zijn. Max Meerdink maakte zojuist wel op prachtige wijze de 2-2. 12 minuten nog, plus wat extra tijd.
0: Telstar Cambuur, Suze.
21: Een kwartier moet Cambuur nog overeind blijven voor de eerste 3 punten van deze eredivisiejaargang. Telstar vecht voor wat het waard is. Gaat Wabank spelen. Cambuur nu in de aanval en volgt geen doelpunt. Het 1-2 is het hier nog steeds.
0: En om 4:15 hebben we nog ADO tegen Fortuna Sittard. En in de KKD
3: MVV Roda JC.
0: Etappe 15 in de ronde van Spanje. Andries.
4: 64 kilometer nog te gaan. Een kopgroep van 12 met erbij Gijs Leemreizen. Halve minuut voorsprong op het peloton waar Steven Kruiswijk al kop rijdt. En het enige noemenswaardige feit is dat Primoz Roglic van fiets moest wisselen en nu achter het peloton rijdt.
0: Jeroen Blekemolen, het gaat heel hard. Vooral Kimi Antonelli. Van 19 naar 1 en we zitten pas in ronde 20. Dan hebben we ons heel vaak verbaasd over wat Max Verstappen in het verleden wel kon. Maar dit is daar nog bijna de overtreffende trap van.
7: Ja, nou, Max heeft dit ook gedaan. Achteraan beginnen en winnen.
0: Maar dat duurde vaak iets langer dan 20 rondjes.
7: Ja, dit was mega. Maar hij heeft ook het materiaal ervoor. Zo eerlijk moeten we ook zijn. De Mercedes, ze zijn gewoon dominant. Alleen nu is de vraag, wie gaat er winnen vandaag? En dat is wel een hele moeilijke vraag. Want eigenlijk moet Antonelli nog een keer naar binnen, naar de pits, om nieuwe banden te halen. Moet Russell dat dan ook? Ja, die denkt van niet. Maar ja, ze zijn nu vol in gevecht. Je weet gewoon nog niet de uitkomst.
0: Maar zie je hier ook wel aan af hoeveel beter Antonelli is dan Russell? Want als Russell tot nu toe de race net zo goed had gereden als Antonelli, had hij een straatlengte voorsprong gehad op de rest, toch?
7: Ja, maar hij is het hele weekend al snel, ook in de vrije trainingen. Je ziet wel dat hij ook voorzichtig was in de openingsronde. Dat hij niet een voorvleugel kapot wil rijden. Dat hij gewoon eigenlijk netjes met zijn materiaal omgaat. Maar dat hij, als hij eenmaal op gang is, en dat is hij nu, dat hij echt gewoon bijna onverslaanbaar is.
0: Maar jij zet je geld op Antonelli, denk ik, hè?
7: Ja, maar het wordt wel close. Want Russell heeft eigenlijk betere papieren nu. Alleen ik denk dat Antonelli gewoon sneller is.
0: Waarom heeft Russell betere papieren?
7: Ja, die rijdt op een andere band. En daarmee kan hij wat langer doorrijden. Maar dat wil niet zeggen dat hij daarmee ook sneller is. Dus dat is een beetje de vraag zo meteen. Hoe lang kan je met die band doorrijden? We hebben ook al gezien vanmorgen in de Formule 2. Als een band echt niet meer gaat, dan ga je ook helemaal niet meer. Dus dan ben je in één keer 2-3 seconden per ronde kwijt.
0: Ja, Verstappen haakte heel even aan, hè, bij die twee. Nu moet hij toch wat loslaten. Rijdt hij derde? Kan hij dat houden, denk je?
7: Ja, Verstappen krijgt moeite misschien nog met Piastri, Hamilton, Norris. Met de McLaren's en één Ferrari. Het is wel knap dat hij rijdt waar hij rijdt. Zo eerlijk moeten we ook zijn. Want hij rijdt absoluut niet met het goede materiaal. Het is alsof je gaat tennissen met een tennisracket met een paar kilo eraan.
0: Met
7: of zo.
0: Een houten racket, terwijl iemand anders een moderne heeft.
7: Je mag het eigenlijk niet eens vergelijken. Dus waar hij rijdt is weer gewoon fenomenaal van hem.
0: Het blijft spannend en we zijn nog niet eens op de helft van de race. Heerenveen AZ, Richard.
8: 82e minuut. Het is Heerenveen dat het balbezit heeft achterin. Met Willemsen gaat het naar het middenveld. Draait goed om zijn as. Meerveld wil dan proberen Zakaritis te bereiken. Dat mislukt. AZ zit ertussen. Nu op het middenveld met Koopmeiners. En dan is het Levi Smans die weer overneemt. Het is een intense wedstrijd hoor. Met veel duels. Maar toch slechts 2 gele kaarten. Waaronder eentje voor protesteren. Voor Daal. Bal wordt weggehaald nu in de verdediging door Louis Schouten. 2-2 dus de tussenstand. Meerdink met een bal de diepte in. Dit zou wel eens wat te kunnen opleveren. Daar gaat een van de invallers van AZ, Ayoub Oefkir, en die maakt hem prachtig af. Wat worden we toch verwend met heerlijke doelpunten hier vanmiddag, zeg, in het Abel Enstra stadion. Schitterende goal van Ayoub Oefkir. Koud binnen de lijnen hier in Heerenveen. En wat een doelpunt. En de mensen in het uitvak, de AZ-supporters, die gaan uit hun dak. En AZ buigt het dan dus toch om. En daar moet je respect voor hebben. Dat is knap. Hadden het lastig. De hele wedstrijd eigenlijk al wel met Heerenveen dat op voorsprong kwam. Maar via Max Meerdink de 2-2. En dan nu via Oefkir de 2-3 notabene. Het begint bij Meerdink opnieuw. Die steekt de bal richting Oefkir. Die is op volle snelheid. Hij is ook sneller dan Kersten. De doelman komt eruit. Dat is Bernd Klaverboer. Maar Oefkir, dat grote talent afkomstig van Sparta, die blijft heel rustig. En wipt de bal precies op tijd in de verre hoek langs de doelman. En zo is het in de 83ste minuut hier. 2 voor Heerenveen en 3 voor AZ. Blijft dan AZ toch ongeslagen. Foutloos aan de leiding in de Eredivisie. Het ziet er wel naar uit.
16: Telstar met 10 man op jacht naar een doelpunt tegen Cambuur. Suze.
21: Ja, het knokt voor wat het waard is. En bij Cambuur blijven ze overeind. En dan zie je toch dat niet iedereen nog gewend is aan die nieuwe spelregels. Want Rick Mulders die blijft net eventjes lang liggen. Doet alsof hij behoorlijk gekwetst is door een tik die hij krijgt. Vervolgens moet hij dan eventjes het veld uit voor een blessurebehandeling. Maar moet hij ook even buiten het veld blijven. Is niet zo handig, dat soort dingetjes. Als je 2-1 voor staat en als er nog 8 officiële minuten te spelen zijn. Dan moet je maar even gewoon opstaan. Cambuur Cambuur nu de bal. Vrije trap genomen, snel genomen, niet goed genomen richting de 16. Telstar kan overnemen met Seedorf. Die houdt er een ingooi aan over omdat hij de bal tegen de voeten van Jamal Amova schiet. De aanvoerder van Cambuur en een van de weinige spelers daar met eredivisie ervaring. Telstar nu aan de bal. Wordt geopend naar de rechterkant door Owusu. Goeie bal, maar niet goed aangenomen door Albers. En er zit iemand naast mij, die is voor Telstar. Ik geloof dat hij de tactische besprekingen voorbereidt. Die zit te balen, want het is wel een hele slechte aanname van Albers. Je ziet veel slordigheden in deze wedstrijd. Het is onderhoudend, er wordt gevochten, maar goed is het niet. En Cambuur moet nog 7,5 minuut hier stand houden om de eerste 3 punten binnen te slepen van deze Eredivisie-jaargang. 1-2 is het.
16: Krijn, WhatsApp.
10: Ja, iets meer dan 2 uur geleden, of 2 uur geleden was het inmiddels alweer, pakte Jeffrey Herlings zijn 6e wereldtitel in de MXGP. 3 in de MXGP en 3 in een andere kampioenschap. En dus de 6e wereldtitel. En inmiddels is de 2e manche begonnen. En Herlings, ja, we weten dat hij altijd zegt, als je op 80% race, dan gaat het mis. Dus je moet eigenlijk 100% knallen. En dat doet hij ook vandaag in de 2e manche. Hij heeft de wereldtitel al op zak in Turkije, bij de grote prijs van Turkije. Hij rijdt in de 2e manche aan de leiding. Veel familie en vrienden mee. 189 mensen zijn naar Turkije gevlogen om Herlings hier wereldkampioen te zien worden. Nou, dat hebben ze dus al gedaan. En nu ligt hij in manche 2 opnieuw aan de leiding. De Tour of Britain is gefinished. De 5e etappe in Earlston, Schotland, Schotse grens was het. En in Earlston was het Niels Polit die wist te winnen. De Duitser voor UAE Team Emirates won uiteindelijk na 3 uur 33 minuten. En al 12 seconden voorsprong op Florian Vermeers. En dat betekende dus dat het geen massasprint werd. In het algemeen klassement was Tim Wellens al de nummer 1. Dat is ook zo gebleven. Wellens dus wint de Tour of Britain. En als we kijken naar de Nederlanders, Daan Holen eindigt in het eindklassement op een 4e plaats. En Rick Pluimers op de 5e plaats. En in Valkenswaard zit de Global Champions Tour er inmiddels op. We hebben de barrage gehad met 8 combinaties, paard en ruiter. En dan gaat het om tijd, hè, in die barrage. En het is de snelste tijd geworden voor Vitikti. En dat is het paard van Yuri Mansour, dat is een Braziliaan. 37,27 seconden, foutloos. En Arne van Heel, de Nederlander, enige Nederlandse combinatie met Keaton, eindigde op een 4e plaats met 39,08. Dus geen podiumplaats voor Arne van Heel en Keaton.
0: Verstappen rijdt derde. Moet hij Gabriel vooral in de achteruitkijkspiegel kijken om die plaats te verdedigen, of kan hij nog aanklampen bij de 2 vooraan?
1: Nou, eigenlijk lijkt het meer op dat hij weer aansluit vooraan, want Russell vangt Antonelli behoorlijk goed op. Antonelli pakte net dus de leiding, maar Russell die schoof steeds met hem mee, passeerde hem dan op het start-finish stuk en dan kon iets daarna Antonelli er steeds weer langs. Ja, dat is dan weer een beetje dat klassieke verhaal van de batterijen en zo met de nieuwe regulations van dit jaar. Maar goed, dat zorgt er wel voor dat die twee Mercedes de hele tijd een beetje stuivertje aan het wisselen zijn. En nu rijdt Russell aan de leiding en heeft Antonelli te horen gekregen op de radio dat als Russell het gat met Verstappen niet kan vergroten, dat Antonelli dan vanzelf naar de kop mag van Mercedes. En dat Russell dan dus die koppositie af moet staan. Antonelli schiet nu even van de baan af, maar dat was een chicaan waar gelukkig voor hem wat ruimte was om uit te wijken. Maar dat zorgde wel voor dat Verstappen nu kan aansluiten. Het is toch wel gek, want Verstappen heeft een paar rondes geleden nog geklaagd over de rear axle, de achteras van zijn auto, die volgens hem helemaal kapot was. Het was hetzelfde probleem als waar die overklaagd in kwalificatie, maar toch sluit hij dus weer aan bij de 2 koplopers.
0: Ja, we horen een hoop interessante dingen. Ik vraag me eerst even af, wat betekent het als Russell het gat met Verstappen niet kan vergroten?

0: over de rear axle, de achteras van zijn auto, die volgens hem helemaal kapot was. Het was hetzelfde probleem als waar hij over klaagde in kwalificatie. Maar toch sluit hij dus weer aan bij de twee koplopers.
1: Ja, we horen een hoop interessante dingen. Ik vraag me eerst even af, wat betekent het als Russell het gat met Verstappen niet kan vergroten? Als het verschil zo blijft, dan moet hij zijn plaats afstaan aan Antonelli. Begrijp ik dat nou goed?
2: We hebben bij Mercedes Ferrari praktijk. En daar bedoel ik mee dat de strategie is een beetje onduidelijk. Ja. Bij Mercedes is het meestal wel duidelijk. En ze moeten nu duidelijk worden. Je moet nu een leider kiezen. Wie gaat voor?
1: Ja. Want nu is het gewoon man tegen man, mag ik hopen, toch? Russell is op dit moment de echte leider. En Antonelli rijdt tweede.
2: Maar Antonelli mag niet aanvallen van Mercedes. Maar die is gewoon sneller. En daarmee kan Verstappen aansluiten. Dus het is gewoon niet handig. Want je bent nu tijd aan het weggooien. En daar was Hamilton de laatste wedstrijd ook heel boos over bij Ferrari, maar dat is nu precies wat Mercedes doet.
1: Antonelli heeft al één gereden, dus ik begrijp het niet meer.
2: Ja, het is ook het nieuwe reglement, hoor, moet ik eerlijk zeggen. Want je hebt de batterij opladen, je hebt de verbrandingsmotor, maar er komt een batterij bij en dan laad je op, dan blijf je achter iemand in de slipstream op zo'n lang rechte stuk. Mm-hmm. Heb je minder weerstand, heb je meer opgeladen en dan kun je vervolgens weer aan voorbij. Dus dit is ook de moeilijkste wedstrijd van de kalender, absoluut.
1: Begrijpen die coureurs het zelf nog wel? Want dat lijkt me dan handig. Maar
2: nou, als je
1: vindt,
2: nu
1: het heel ingewikkeld worden nu, hoor.
2: Als je nu slim bent, ga je dit lezen. En dan zorg je dat je die laatste 10 ronden voor elkaar hebt. Dat is eigenlijk wat je moet doen.
1: Maar betekent het dat de orders nu zijn dat als de verschillen zo blijven, dat Antonelli de wedstrijd dus misschien mag winnen?
2: Ja, die mag er zo waarschijnlijk voorbij. Maar dan moet hij nog een keer naar binnen. Maar
1: dan ik denk gaan.
2: Dat Russell ook een keer naar binnen moet. Of anders wordt hij heel langzaam op het einde van de wedstrijd, omdat zijn banden oud zijn. Dus ja, het is wel een inhalen is niet moeilijk. Want je hebt, als je meer energie kan opladen, dan kan je het ook weer ontladen. Dus dan rij je iemand zo voorbij. Dus het wordt een gekke wedstrijd.
1: We komen zo nog even bij je terug over wat er bij Verstappen aan de hand was.
3: Spannend in Heerenveen, Richard.
4: Ja, dat is het zeker. De hele tweede helft eigenlijk al. Kapitale redding zojuist, hoor, van de doelman van Heerenveen, Bernd Klaverboer, op een kopbal van dichtbij. Dat scheelde heel weinig. Anders dan draai ik het helemaal om. Het was een kans voor Heerenveen met een kapitale redding van Jari de Busser. Ik zit ook even te kijken. Er is wat pijn bij Max Meerdink. Die ligt al een tijdje op de grond en kan nu toch door. Meldt zich ook weer in het 5-meter gebied, daar in het doelgebied van Heerenveen. 2-3, het bord is ook zojuist omhoog gegaan. 4 minuutjes zijn erbij gekomen. 4 minuten nog. Heerenveen op jacht naar de gelijkmaker. Bal valt in het 5-meter gebied. Gaat hij er dan toch nog van dichtbij in? Nee, dat gebeurt opnieuw niet. Want weer is het de doelman die daar de winnaar is, Jari de Busser, gooit de bal snel uit naar Mees de Wit. Mees de Wit dan met een lange bal richting Oefkier. We weten dat hij snel is, dat heeft hij zojuist bewezen. Bal gaat snel terug naar de doelman, Bernd Klaverboer. En die ramt hem dan snel weer naar de overkant. De kopbal was zojuist overigens, had ik nog niet gemeld, van Uldrikis. Die er heel dichtbij was bij de 3-3. De Letse international van bijna 2 meter lang. Liet zijn contract bij Arminia Bielefeld ontbinden. En is dus een minuut of 10 geleden in het veld gekomen bij Heerenveen als een soort stormram om de 3-3 te maken. Dat is nu hard nodig, terwijl er een klein opstootje is in de hoek daar van het veld. Een gele kaart voor Oefkier wordt er gegeven door Jeroen Manschot. AZ dat heel knap is teruggekomen in deze tweede helft met 2 waanzinnige goals. Ja, dat is een terechte gele kaart, hoor, van Oefkier, die daar Kersten onderuit pegelt. Prachtig teruggekomen door mooie goals van Max Meerdink en van Oefkier. En het is nu heel dichtbij natuurlijk nog 1 minuut of 3. En dan weer 3 punten voor AZ.
1: Nieuws dat bij Ajax vandaan komt dat de club zojuist zelf plaatst. Aaron Bouwman komt in deze maand september niet meer in actie. Na die overtreding van Ruben van Bommel van gisteravond op hem. Hij is zondagnacht in het ziekenhuis opgenomen. Daar werd geconstateerd dat Bouwman onder andere zijn borstbeen en zijn long gekneusd heeft. Hij blijft vandaag nog ter observatie in het ziekenhuis. En de verwachting is dat hij vanavond naar huis mag. En hij speelt dus deze hele maand september in elk geval geen voetbal.
3: Suze?
5: Wat gebeurt hier? Telstar krijgt in de laatste minuut een penalty na een potje vrij worstelen in de 16 bij een hoekschop. Wordt, even kijken wie het is. De nummer 16 moet ik even opzoeken, want er zijn zoveel verschillen. Dus Rick Wilders, nee, is van Cambuur. Zo, nou goed, ik kom er zo op terug wie dat dan is. Het is Sam Falk, dank u wel. Die wordt onderuit getrokken en Ja, Joey Coy die besluit tot een penalty. En dat betekent dat Ronald Koeman junior voor de tweede keer vandaag de wandeling van zijn eigen 16 naar de 16 van Cambuur maakt. Om die penalty dus te gaan nemen. Het staat 2-1 voor Cambuur in deze degradatie.

0: wedstrijd. En Cambuur stevend dus al een tijd af op de eerste drie punten. Op de eerste overwinning van dit seizoen. Maar het kan dus zo maar zijn dat Ronald Koeman nu roet in het eten gaat geven. Er wordt in Zeist naar dit moment gekeken of dit genoeg is voor een strafschop. Joey Coy vond dus van wel. En nu moet de VAR in Zeist zich daar ook nog eventjes over buigen. Of dat een goede beslissing is geweest van Joey Coy. Het duurt eventjes daar. Als Telstar dus al 70 minuten met 10 man staat. Nadat Torrisson eraf werd gestuurd. Na denk ik toch een vrij lichte overtreding. Of zwaar bestrafte overtreding. Wordt er nu dus in die allerlaatste minuut van de officiële speeltijd bekeken. Of er een tweede penalty voor Telstar kan komen. En of Telstar daarmee op gelijke hoogte kan komen. In VAR Zeist wordt er nog eventjes naar gekeken. Komt er terug.
1: Heerenveen AZ, Richard.
2: Heerenveen gaat voor de tweede keer op rij een thuiswedstrijd verliezen. Tenminste, daar lijkt het op. 2-3, we zitten in de laatste halve minuut van deze wedstrijd. 4 minuutjes zijn erbij gekomen. Stengs steekt de bal nog een keer richting Hoefkier. Maar goed opgelet door Brouwde en via Klaverboer dan de bal weer hoog richting die lange Oudrikis. Wat een geweldige redding was dat zojuist van Jari de Busser, de doelman van AZ. En Heerenveen, dat wil natuurlijk nu naar voren. Het is alles of niets. Meerveld, Kersten dan nog maar weer eens met een hoge bal. Ook Maas Willemsen is daar meegekomen. Het strafschopgebied in, bal blijft een beetje liggen bij Uldrikis. Ooyen weer terug naar Willemsen. Bal wordt gekraakt daar door Schouten, maar nog altijd. Jongen, jongen, jongen, de laatste kans hoor voor Heerenveen. Bal nu naar de buitenkant. Naar Smans, een van de invallers. Draait de bal nog een keer het strafschopgebied in. Weggehaald door Wouter Goes met die kenmerkende blik van hem. De armen al omhoog. En is daar dan het laatste fluitsignaal? Jazeker, van Jeroen Manschot. Compliment hoor voor AZ vanmiddag. Dat een achterstand weer ombuigt in toch een overwinning. En AZ blijft zonder fouten. 15 punten uit 5 wedstrijden. Het wint hier in Heerenveen met 3-2.
1: En dan dat penalty moment bij Telstar Cambuur. Ja, vaar muziekje, want nog steeds niet duidelijk.
0: Nou, de VAR vond het geen penalty. VAR Vos heeft namelijk Joey Coy naar het scherm geroepen. Die moet dus zelf opnieuw gaan kijken naar deze overtreding. Die hij dus wel geconstateerd heeft. Overtreding zou het zijn van Bouadane. Die trekt aan het shirt van zijn tegenstander Sam Valk. Is dat genoeg voor een penalty? De VAR zegt van niet. En nu zegt Joey Coy vervolgens ook van niet. En dus is het geen penalty. Maar houdt Telstar aan dit moment een hoekschop over. Daar kan natuurlijk ook nog een doelpunt uitkomen. Er komen ook nog wel behoorlijk wat minuten bij. Want het heeft stilgelegen door dit moment natuurlijk. Een tijd stilgelegen door dit moment. Telstar juichte al, dacht al dus aan de strafschop. Had hem ook al gekregen. Maar de VAR besloot anders. En Joey Coy vervolgens ook. Hoekschop wordt genomen door Brouwer. En daar is de kopkans. En die gaat net over. Dat is verdediger Soualia. Die bal 20 centimeter over de lat kopt. En zo toch wel een behoorlijke kans mist op de gelijkmaker voor Telstar. Cambuur houdt dus stand. Maar heeft wel mazzel met dit moment. En ook dat de VAR dus dacht. Ik trek nog eventjes naar het scherm. 8 minuten extra speeltijd worden erbij getrokken. 4 minuten zijn daarvan inmiddels verstreken. Ja, in eerste instantie, ik hoor je zo zeggen. Het waren in eerste instantie 5. En toen heeft het 3 minuten stilgelegen door die VAR-beslissing. Telstar kan nu weg in de omschakeling met Harry Kusters. Maar hij speelt de bal te voor zich uit, waardoor Cambuur die bal kan heroveren. Prima paas nu richting de 16 van Telstar. Aanname is ook goed. Telstar moet eventjes terug. Balbezit is voor Cambuur aan de rand van de 16. Bouadane met een prima actie, maar de paas is niet goed. Het wegwerken dan van Telstar. Cambuur laat de bal even over de zijlijn gaan en gaat de ingooi nemen. Mulders is dat. Een van de invallers aan de kant van Cambuur, die ook al een gele kaart kreeg. Heeft inmiddels ingegooid als het nog 3,5 minuut voetbal is. Overleven dus voor Cambuur en vechten voor een punt voor Telstar. 1-2 is het.
1: Formule 1, Gabriel, weer van alles gebeurd, hè?
3: Ja, het kan allemaal zo snel veranderen. Net nog een heel betoog over waarom Russell er momenteel beter voor zou moeten staan dan Kimi Antonelli. Maar ja, toen parkeerde Lance Stroll zijn auto. naast de baan. En die moest van de baan gehaald worden. En dus kwam er een virtual safety car. En dat zorgde ervoor dat Kimi Antonelli en Max Verstappen eigenlijk vrijwel gratis de pits in konden. Zij verloren maar 15 seconden met een pitstop, terwijl je normaal 24 seconden verliest. Ja, dat is dus 9 seconden netto winst. Die Russell, als die straks nog een keer de pits induikt op met die harde band, die verliest die 9 seconden waarschijnlijk wel. En dat maakt het heel lastig voor George Russell om deze race te gaan winnen. Ook al rijdt hij nu in ronde 33 van de 53 nog altijd aan de leiding. Voor dus nu Piastri en Hamilton. Zij zijn niet de pits ingedoken. Dan Antonelli alweer op plek 4. Die komt alweer heel snel dichter bij Russell. Het gat is nog maar zo'n 10 seconden richting de koploper. Dan Norris en dan Max Verstappen. En Verstappen die gaat nu op een start-finish straight proberen om Norris te passeren. Gaat naar de binnenkant op weg naar die eerste chicane. En dat gaat hem dan lukken, zo lijkt het. Dan moet hij even laten remmen dan Norris. En dat doet hij. En dan stuurt hij hem heel goed in. En dat betekent dat Verstappen nu naar de 5e plaats gestegen is. 2 seconden achter Kimi Antonelli. Moet hij proberen om dat gat weer te dichten. Want als hij de aansluiting kan houden met Kimi Antonelli, dan kan hij zomaar eens op het podium eindigen. Of misschien wel als 2e.
1: Ja, Jeroen Blekemolen, Verstappen, goede zaken gedaan dus.
4: Ja, zeker. Beetje mazzel met die virtual safety car. Dan moet het hele veld langzaam rijden. Monza is het snelste circuit op de kalender. Dat betekent ook dat lange rechte stuk. Daar rij je normaal gewoon keihard voorbij. En een pitstop duurt dan relatief gezien nog langer.
1: En waarom ging de rest niet dan?
4: Omdat die gewoon denken, we gaan de wedstrijd uitrijden. Mm-hmm. En dat gaat Russell ook denken. Die overigens under investigation is, wat ze dan bij de Formule 1 noemen. Die heeft iets fout gedaan met de gele vlag. Dus het zou kunnen dat hij daar dan te hard heeft gereden. Gele vlag, gevaar, dan moet je eigenlijk van je gas af. Dus het is nog lang niet klaar. Maar sowieso Antonelli, Verstappen, die zijn nog lang niet klaar. Die gaan richting podium en die komen heel ver.
0: Suze. 70 seconden heeft Telstar nog om dat doelpunt te maken. En Cambuur doet er alles aan om het spel te vertragen, om tijd te rekken. Telstar krijgt een vrije trap. 5 meter voor de middenlijn. En vervolgens gooit iedereen van Cambuur zich daarvoor, zodat hij niet genomen kan worden door keeper Ronald Koeman. Die eventjes wacht en nu toch de lange bal richting de 16 geeft. Waar niemand is van Telstar om die bal op te gangen. Tenminste in de 16 wel, maar niet waar die bal naartoe ging. Matige vrije trap van Ronald Koeman, die er dus voor zorgt dat de bal over de achterlijn gaat. En dat zijn collega-keeper aan de overkant, Thijs Jansen, zijn tijd kan nemen om de uittrap te gaan nemen als de laatste seconden van deze wedstrijd wegtikken. 30 seconden zijn er nog te gaan. Cambuur dus op een 2-1 voorsprong op bezoek bij Telstar. Telstar dat al sinds minuut 21 met 10 man verder moest. Dus 10 man staat in deze wedstrijd. En toch is het spelbeeld eigenlijk vooral in evenwicht, in balans geweest. Dus dat zou je als knap gedaan kunnen zeggen. Maar daar heb je niks aan als je met 2-1 achter staat in deze belangrijke wedstrijd. Nu wordt er geschreeuwd om een vrije trap. Want er is een hensbal gemaakt op rand 16, wijst Joey Coy. Die heel, heel overtuigend naar de rand van de 16 wijst. Waardoor iedereen van Telstar natuurlijk probeert om daartegen in protest te komen. Want die vinden dat dat binnen de 16 heeft plaatsgevonden. Want binnen de 16, we weten het, zou het een penalty zijn? Het is lastig te zien, want die bal is een beetje op heuphoogte gekomen. Dus waar wordt hij dan geraakt? Is dat binnen of buiten de 16? Joey Coy zegt dat het buiten de 16 is. Daar zal ook eventjes naar worden gekeken als er druk overlegd wordt. Tussen Jamal Mofa, natuurlijk de aanvoerder van
1: hey, Koeman,
0: die wel mag praten. En daar is. Ja, dat zijn we nu inmiddels gewend. Als er penalty dan wel vrije trapmomenten zijn, dat Koeman weer naar voren komt. Hij is natuurlijk ook de aanvoerder. Hè? Dus als er iemand met de scheidsrechter mag praten volgens die regel, dan zijn het de aanvoerders. Dus hij komt zich ook eventjes bij Joey Coy melden om natuurlijk een beetje de druk te verhogen. Van, moet je niet even gaan kijken? Je ging net toch ook kijken? Ja, dat zijn natuurlijk de spelletjes die er ook op dit veld gespeeld worden. Als de klok alweer op 99 minuten staat, 8 minuten zouden er worden bijgetrokken. Maar er komt dus weer een momentje aan. Er wordt dus weer eventjes gekeken of Joey Coy het wel goed gezien heeft. En weer, het is weer anders dan hij in eerste instantie besloot, want het is een penalty. Joey Coy geeft een penalty. Er is gekeken dus, is dat moment binnen of buiten de 16 geweest. En hij wijst naar de stip. En nou, dan is het handig dat Ronald Koeman junior er al staat. Ik zie nu een shot, een stil verschijnen in mijn beeldscherm. Dat die hensbal dus binnen de 16 heeft plaatsgevonden. Ja, dit stadion gaat natuurlijk op dit moment helemaal uit zijn dak. Want het is de allerlaatste minuut van die extra tijd. De allerlaatste seconde van die extra tijd. Die is bijgetrokken. En Telstar kan dus een penalty gaan nemen. Ronald Koeman junior mag weer gaan aanleggen voor de tweede keer in deze wedstrijd. Staat hij tegenover zijn collega. Tegenover Thijs Jansen. Eerste penalty schoot hij feilloos in. Nu moet hij het weer gaan doen. Voor een punt voor Telstar. Ronald Koeman junior of Jansen. Het is Ronald Koeman junior. Zijn shirt gaat uit. 2-2. En het hele stadion gaat natuurlijk uit zijn dak. Wat een belangrijk moment voor Telstar. Dat er zo lang achter stond in deze wedstrijd. Twee ploegen die strijden tegen degradatie. Dat is wat je van tevoren denkt met deze twee ploegen. Een promovendus en een promovendus van vorig jaar. Beide geen grote clubs natuurlijk die nu tegen elkaar opnemen. Telstar had 3 punten. Cambuur nog maar 0. En Telstar moest vandaag lang vechten voor dat punt. Dus uiteindelijk dus gelukt. Lijkt het te lukken. Want Ronald Koeman junior maakt zijn tweede doelpunt van deze wedstrijd. Een tweede penalty ook. En ja, hij veert dat natuurlijk met het hele stadion. Ja, mooi moment. Bizar moment. Het wordt toch ook wel een fenomeen zo. Ja, 2-2 is het hier.
1: Hij trekt wel zijn shirt uit, maar je ziet het verschil bijna niet, hè?
0: Nee, hij heeft ook een geel ondershirt aan. Dus ja, het is ook niet dat er dan een boodschap op staat of zo. Ja, ik vind dat ook altijd een bijzondere reactie, dat je je shirt dan moet uittrekken. Maar goed, het heeft inderdaad precies dezelfde shirt als zijn geel-oranje keepershirt. Dus ja, Ronald Koeman junior wordt nu door Joey Coy teruggestuurd naar zijn eigen hok. Want die was al eigenlijk begonnen aan een soort ereronde. Maar ja, de wedstrijd loopt nog. Ik ben er ook maar even bij gaan staan, want iedereen staat hier en anders zie ik helemaal niet. Aftrap is genomen en daar gaan de 3 fluitjes ook meteen van Joey Coy, die toch wel eventjes deze wedstrijd denk ik gaat terugkijken. Want er zijn een hoop momenten waar hij of naar het scherm is geroepen of waardoor hij door de VAR gecorrigeerd is. En hij heeft ook nog een rode kaart gegeven op minuut 21, waar we denk ik ook nog wel eventjes over zullen gaan praten. Goed, dat zijn de scheidsrechtelijke beslissingen van deze wedstrijd. Uiteindelijk is het geëindigd in 2-2. Telstar haalt er nog een punt uit, sleept een punt uit het vuur na bijna 80 minuten met 10 man te hebben gespeeld. En bij Cambuur zijn de druiven heel erg zuur, want die dachten lange tijd natuurlijk de eerste 3 punten van dit Eredivisie seizoen binnen te slepen. Dat is niet gelukt. De terugweg naar Leeuwarden, die zal een beetje stil en niet helemaal prettig zijn. 2-2, ze delen hier de punten, Telstar en Cambuur.
5: NPO Radio 1.
1: Zo dadelijk, over een minuut of 13 al, nog 2 voetbalwedstrijden. Eerst het laatste nieuws, Martijn van Beek.
6: In Kiev is het overleg tussen de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner en de Oekraïnse president Zelensky voorbij. Wat dat gesprek heeft opgeleverd is nog niet bekend. Op tafel lag een Amerikaans plan voor vrede tussen Rusland en Oekraïne. Gisteren spraken de Amerikanen in Moskou al over dat plan met president Poetin. Nederland zou minder gasreserves kunnen opslaan, zegt minister van Veldhoven. De Europese Commissie had aan de lidstaten gevraagd om het vuldoel naar beneden bij te stellen, om te voorkomen dat de gasprijs omhoog gaat. De minister zegt dat Nederland altijd meer gas opslaat dan er wordt gebruikt. Bij een zwaar busongeluk in Kaapverdië zijn minstens 25 doden gevallen en 12 mensen zwaar gewond geraakt. Een bus met scholieren raakte op het eiland Fogo van de weg en stortte in een ravijn. En de serval die gisteren ontsnapte in Tilburg is weer terecht. Het dier werd gevangen in de tuin van de buren. De eigenaar belooft maatregelen te nemen om te voorkomen dat het katachtige roofdier nog eens ontsnapt. Want vorig jaar was die serval ook al weggelopen.
1: Zal je tegenkomen in je tuin? Heeft er wel lekker weer bij, toch, Groosmarijn?
7: Ja, dan heeft hij wel lekker weer bij, inderdaad. Ja. Dus ik snap dat hij nog even buiten is gebleven. Dat doen denk ik veel andere mensen ook vandaag. Het is inderdaad heerlijk weer, 20 tot 25 graden. Alleen in het noorden van het land zitten een paar lichte regenbuitjes. Verder is het nu overal nog droog. Maar die zon gaat de komende uren waarschijnlijk steeds vaker schuil achter de bewolking. En daar gaat vannacht ook nog weinig verandering in komen. Temperatuur zo tussen 12 en 15 graden. En ook dan kan er af en toe nog een beetje regen vallen. Morgenochtend trekt die bewolking weg. Dan is het daarna zo midden op de dag even een tijd weer heel erg zonnig. Dan wordt het ook nog wat warmer dan vandaag. Met zo'n 22 tot 29 graden. En in de loop van de middag gaat het dan weer bewolkt raken. En dat is een beetje de voorbode van bewolkt en wisselvallig weer wat we de dagen daarna gaan krijgen. Af en toe ook veel wind. En zeker dinsdag trekken er echt wel stevige buien over. Dus dan is het gedaan met dat mooie weer. En dan vluchten we waarschijnlijk allemaal weer naar binnen toe.
1: Het verkeer, Manny van der Plas.
8: Goedemiddag. Het is gelukkig niet druk onderweg. Er staat op dit moment wel geteld 1 file op de A29 Rotterdam richting Bergen-op-Zoom. Daar staat namelijk een kapotte auto bij knooppunt Hellegatsplein. De rechte rijstrook is hier dicht en de vertraging ongeveer 10 minuten.
5: NPO Radio 1. NOS,
1: Er kan zomaar als een bloedstollende slotfase aankomen bij de Formule 1-race op Monza. Gabriel.
3: Dat lijkt er zeker op, ja. George Russell nog altijd aan de leiding. Maar Kimi Antonelli en Max Verstappen, die dus een keer extra de pits in zijn gedoken onder die virtual safety car en daar zo'n 9 seconden hebben bespaard met die pitstop, komen steeds dichterbij. Antonelli op een andere band, op de mediums. Band dus met meer grip wanneer je er nog maar kort op rijdt. Heeft nog maar 7,5 seconden achterstand op George Russell, op zijn teamgenoot. En Russell, die wordt dus onderzocht door de FIA, door de FIA. Want die is dus onder de gele vlag. Heeft hij iets gedaan wat misschien niet helemaal in de haak is. Antonelli komt dus steeds dichterbij. En Verstappen, die is net opgeschoven naar plek 3. Want die is Oscar Piastri net voorbij gereden, een ronde geleden. We zitten intussen in de 40ste van 53 rondes. En Antonelli komt steeds dichter bij George Russell. En dat wordt zometeen echt een titanenduel. Want hier kan Antonelli ook echt een gouden slag slaan. Als je kijkt naar de stand in het kampioenschap. Want Antonelli die staat er al het best voor met 242 punten ten opzichte van de 183 van Russell. Maar als hij hier nog eens die voorsprong wat kan vergroten, dan krijgt Russell het heel zwaar in dat laatste deel van het seizoen. Antonelli natuurlijk echt supersterk al het hele jaar. Heeft 6 overwinningen gepakt in de 12 races die er tot nu toe gereden zijn. Russell maar 2. En dan is het de vraag, kan Russell het vandaag volhouden? Het lijkt er op dit moment niet op, want Antonelli komt steeds iets dichterbij. En Verstappen dus ook al op de 3e plek.
1: Wat is de stand van zaken in de Ronde van Spanje, etappe 15, Andries?
9: 44 kilometer nog te gaan. Ja, het is wel bergachtig vandaag ook weer, ondanks de inkorting van de etappe. Maar dat maakt de opdracht voor de aanvallers vandaag bijzonder lastig. Want de finale is dan weer vlak. En dan hebben we dus favorieten Brennan en Van Aert, de ploeggenoten van Visma Leasebike, die al 4 keer wisten te winnen. De kopgroep met daarbij ook Leemreizen, 12 man vooruit. Ja, die hebben nu nog maar 20 seconden voorsprong. Kortom, het peloton zit eigenlijk telkens op de hielen. Nog één klimmetje te gaan wel. De Puerto Artavi. 6 kilometer klimmen nog zo'n beetje. Nee, er zijn hele kleine verschillen vandaag. Maar het scenario lijkt vooralsnog gewoon uit te draaien op een sprint. En dan kan Visma Leasebike bij toch wel het uitstappen van Pogacar de grote slok op worden van deze Vuelta. Met ook nog dinsdag en woensdag mogelijke sprintkansen. Dan is het alleen de vraag, wordt het Van Aert of wordt het Brennan?
1: Krijn.
10: De ZLM Tour, we blijven nog even bij wielrennen. De 36e editie van die ZLM Tour is zojuist geëindigd. In Waalwijk gebeurde dat na de etappe van 182,7 kilometer. En dat was een aardige etappe, want we dachten allemaal dat het een mooie sprint zou gaan worden. Dat werd het ook. Gewonnen door Henry Hobbs, een 19-jarige Brit van Visma Leasebike. Hij was sneller dan Max Wautscheid. En David Dekker, die derde werd. Van Poppel mengde zich ook nog in de sprint. Met de zesde en net voor Roy Hoogendoorn. In het algemeen klassement, na 5 dagen, is het een Tsjech van Lidl Trek. Matthias Vácek, die uiteindelijk de ZLM Tour wist te winnen. Na 5 etappes dus in Nederland. Kijk even met een schuin oog naar Jeffrey Herlings, die aan zijn, zijn feestmanche bezig is. Want hij werd natuurlijk al eerste in de eerste manche. Werd wereldkampioen voor de 6e keer in zijn carrière. Hij rijdt nu nog steeds aan de leiding voor Tom Vial, die op de 2e plaats rijdt. En dus Herlings eigenlijk weer een kopstart met meteen de leiding gepakt en nog altijd aan de leiding, onbedreigd dus. En kan zo dadelijk dus een mooi feestje gaan vieren met al die Nederlandse fans en familieleden die zijn meegekomen. Kijken we ook nog even met een schuinoog naar het internationale voetbal. Everton tegen Manchester United gaan al op de slotfase van het duel af. Bummo maakt in de 46e minuut de 0-1. En dat zou betekenen dat het voor Manchester United de 2e overwinning op rij gaat worden. En in Spanje is best een aardige wedstrijd aan de gang. Valencia tegen Barcelona. Lamine Yamal maakte al na 6 minuten de 0-1. En die stand staat nog steeds op het scorebord. Frenkie de Jong is er uiteraard nog niet bij. Meniscusprobleem. Begin oktober wordt hij wel weer terugverwacht. En ja, bij Valencia op de bank. Kane van Oevelen. Vorig seizoen Varendam werd naar Ipswich getransfereerd. En uiteindelijk dus verhuurd aan Valencia. Maar daar is hij de bank aan het warm houden. 0-1 dus voor Barcelona.

0: Additional Driver was dit van Blossoms.
1: Goed nummer, zeg. Ja. Hey. Je schatplichtig aan de jaren 80, hoorde je dat er doorheen?
0: Past natuurlijk heerlijk bij Formule 1 race van vandaag.
1: Mark Loosra, die gaat kijken naar ADO tegen Fortuna Sittard. Wat kunnen wij verwachten vanmiddag? Wat denk je?
2: Man. Wat kunnen we verwachten? Ik weet het eigenlijk niet. Ik ga er vrij neutraal in eigenlijk. Ik
1: denk Fortuna, dat doet het... Ja, hartstikke goed, hè?
2: Ja, die hebben een fantastische start. 7 punten uit 4 wedstrijden. Alleen tegen AZ was het eventjes minder. Maar dan hadden ze ook een vroege rode kaart. Dus dat helpt dan ook niet bepaald mee. En ADO wordt pas 1 punt. Maar dat dan wel vorig weekend gehaald in de Kuip. Dus ze zullen ook een goed gevoel hebben overgehouden aan die wedstrijd. Ondanks dat een 2-0 voorsprong dus nog in 2-2 eindigde. Dus ik ben heel erg benieuwd. Maar Fortuna, het is niet de eerste keer dat ik ze zie dit seizoen. Dus de derde is gewoon weer lekker Fortuna. Moeilijk te verslaan en ze halen, hoe zeggen ze dat, het maximale eruit. Ik denk dat dat het wel is. Mm-hmm. Met de ploeg van Danny Buijs. En die verdient daar toch wel een compliment voor zo langzamerhand. Krijgt hij ook wel, zo links en rechts. En ook vandaag gaat hij dat weer proberen zonder Romani. Want die kreeg, zoals ik al vertelde, in die wedstrijd tegen AZ een rode kaart. Niet dat ik vertelde dat hij dat was, maar er was rood. Nou, dat was hij. Hij is nog geschorst en kan er niet bij zijn. En bij ADO Den Haag, daar staan dezelfde 11 aan de aftrap als in de Kuip. Dat lijkt me ook heel erg logisch. Als je daar een punt pakt, dan hou je vertrouwen in de mannen die het daar voor je gedaan hebben. En dat heeft Robin Peter gedaan. ADO haalde nog wel even zin van AZ. Maar die is nog niet fit genoeg om te starten. Wordt gehuurd.
0: En dan gaan we naar de keukenkampioendivisie. Want daar speelt de MVV zometeen om op de maximale score te blijven. We hebben nu 12 uit 4. En die willen natuurlijk naar 15 uit 5. Want dat heeft Heracles ook. Dien van het Laar, MVV Roda JC.
1: Kaka Dien.
3: Limburgs voetbalfeestje vanmiddag. Wij laten ons hier aangenaam verrassen in een uitgekochte begeuzeld. Kunstgrasmat, overal rubberkorrels te zien. Maar iedereen helemaal uitgelaten. Want die 100% scoren die coach Andries Jonker hier heeft neergezet, heeft ervoor gezorgd dat voor het eerst in maanden, spreken ze hierover, dat stadion weer eens is uitverkocht. Rode hesjes nu op het veld. Want zowel MVV als Roda komt het veld opgelopen. En een prachtig spandoek op de korte zijde. Door de Romeinen gebouwd en gesticht. MVV en promotiekoorts. Het begint hier steeds verder op te lopen. Na een uitmuntende competitiestart. Met dus die 100% scoren. Wat Jonker hier allemaal heeft gedaan, dat is een groot raadsel. Hij heeft het met zeer beperkte middelen allemaal moeten doen. Transfervrije spelers, huurspelers. Maar het is hem tot nu toe alle aarders afgegaan. Doel is eigenlijk onderkant, bovenkant van het rechterrijntje, onderkant linkerrijtje. Want eigenlijk zijn de accommodaties hier helemaal niet naar om ook maar verder naar boven te kijken. Maar hij haalt het tot nu toe het maximale uit. En dat zorgt ervoor dat we een mooie Limburgse derby hebben die volop leeft. Het Limburgse lied wordt hierin gestart. Rood met witte sjaals, rood met witte shirts, rood met witte hesjes. Hier kleurt alles rood en wit op dit moment in het zuiden van ons land. Bij MVV Roda, dat op het punt staat om te beginnen.
0: Ondertussen gaan we toch echt nu richting slotfase van de Formule 1 race. Gabriel?
4: We zitten inderdaad in de laatste 10 rondes. En Antonelli komt steeds dichterbij George Russell. En die klaagt, want zijn banden zijn oud. En zijn banden zijn krakkemikkig. En hij voelt vibraties. Het lijkt me rechtsvoor te zijn waar hij die intussen voelt. En dat betekent dat hij heel erg moet oppassen. Dat hij niet ineens een klapband krijgt zo meteen. Antonelli volgt nog maar op 1,5 seconde achterstand. En er zijn nog 6 rondes in totaal te rijden. Dat betekent dat Antonelli nog zo'n 10 minuten de tijd heeft om terug te komen bij zijn Britse teamgenoot en hem dan te passeren. En in de laatste rondes is hij er heel snel heel veel dichterbij gekomen. In de afgelopen ronde was hij 1,1 seconde sneller dan George Russell. En dat betekent dat het gat dus nu nog maar 1,5 seconde is. Het gaat overduidelijk tussen die twee. Want Max Verstappen rijdt zo'n 12, 13 seconden achter het Mercedes-duo op de derde plaats. En hij moet zijn derde plaats verdedigen ten opzichte van Oscar Piastri, die steeds dichter bij de Nederlander kruipt en nu op 1/14 achterstand van Verstappen zit. Maar Verstappen, die is dat op dit moment nog goed aan het houden en zorgt ervoor dat Piastri steeds net niet een inhaalactie kan inzetten. Maar het is een soort treintje hoor dat zich nu vormt achter Verstappen. Piastri is op plek 4,5 seconden erachter en dan 1/2 seconde daarachter weer Lando Norris. De twee McLarens dus op jacht naar Max Verstappen op plek 3. Maar we kijken vooral naar die twee Mercedes'en vooraan, want Antonelli komt weer wat dichterbij. 1,1 seconde is het gat nu. Kan George Russell op die versleten band toch nog Antonelli achter zich houden? Het wordt een heel moeilijk verhaal, want Antonelli kan hier misschien al binnen de seconde kruipen. Dat doet hij inderdaad. Antonelli, na 47 van de 53 rondes, kruipt hij binnen de seconde van George Russell. Hij heeft nog 5 rondes om het gat helemaal te dichten en om er voorbij te steken. Gaat hem dat dan lukken? Dat is de vraag. Nu in ieder geval nog geen inhaalactie. Daarvoor is het nog iets te groot, het gat. Verstappen ook nog altijd op plek 3. Het gat naar Piastri is alweer iets meer dan een seconde nu.
1: Krijn.
5: De geblokte vlag heeft gewapperd in Turkije bij de grote prijs van Turkije. De MXGP hebben we het dan over. Jeffrey Herlings werd in de eerste manche, of na de eerste manche, al wereldkampioen. En heeft ook de tweede manche erop zitten. En dat betekent dus dat Jeffrey Herlings, ja, op 80% rijden, dat doet hij niet aan. Dus hij gaat gewoon weer 100% knallen. Dat heeft hij gedaan en is als eerste geëindigd voor Tom Vial en Jonas Pauls Jonas. Die dus op de derde plaats heeft geëindigd, is geëindigd vandaag. Ja, Turkije dus. Afyon Karaşihar, daar is het allemaal gebeurd. 1700 meter achter de rug per ronde. En dat betekent de wereldtitel binnen voor Herlings. Kan nu het feestje gaan vieren. De champagne kan ontkurkt worden. Hierna nog 2 races. Maar goed, hij is al wereldkampioen. Nog China en Australië staan op het programma op 13 en 20 september. Maar het feest wordt vandaag gevierd in Turkije voor Jeffrey Herlings.
1: ADO Fortuna, Mark.
2: De bal rolt 2 minuutjes. En de bal is nu in het bezit van Hübner. En die heeft een vrij veld voor zich. Althans tot aan de middenlijn. Dan komt hij zijn tegenstander voor het eerst tegen. Geeft hij de bal ook af. En gaat het via Daalhaus naar de linker achterlijn. Voorzet recht voor het doel gegeven richting Zeefuik. Maar die heeft een overtreding gemaakt onderweg. En die voorzet was ook nooit bij hem in zijn schoenen beland. Ging ruim voor de spits die zo lekker op dreef was in Groningen langs. En uiteindelijk komt er dus een vrije trap voor ADO Den Haag. Die gaat genomen worden door aanvoerder Kilo. Die ruziet nog wat met Descott, de man van de voorzet van zojuist. En na een driehoekje is de bal aan de rechterkant van het veld. Gaat het via Raterink naar de as van het veld. Maar het is 0-0 na 3 minuten.
1: Gabriel, wat gebeurt er?
4: Ja, Antonelli probeert George Russell in te halen, maar het lukt hem net niet. Russell die verdedigt met man en macht. En in die eerste chicane na de start-finish komt Antonelli in de gravel te zitten. Omdat Russell zich iets verremde bij het eerste deel van die chicane, drukt die Antonelli naar buiten. Ja, Russell die verdedigt natuurlijk zo kwaad eigenlijk als het maar net kan. Maar ja, kan dit net of was dit net erover? Dat is maar de vraag. Antonelli schoot dus rechtdoor. Moest zijn auto rijdende houden. En dat is nog best moeilijk als je met weinig snelheid het grind inrijdt. Maar Antonelli die bleef uiteindelijk wel zijn auto onder controle houden. En is dus nu terug op de baan. Maar het gat is nu 1,3 seconden met George Russell. En nu gaan we in de herhaling zien wat er gebeurt. Hij sluit aan het einde van het eerste rechte stuk. Bocht naar rechts. Russell schiet wat rechtdoor. Antonelli probeert terug te kruisen. Dat lukt niet. En Russell die duwt hem een klein beetje van de baan af. Zo lijkt het. Maar Antonelli lijkt ook zelf eigenlijk geen ruimte te hebben gehad om die bocht überhaupt te halen. Ja, het was net een beetje moeilijk om het vanuit die hoek te zien. We hebben eigenlijk ook nog de onboard van George Russell nodig zometeen om echt een goed verdict te kunnen vellen. Maar het lijkt erop dat Antonelli een beetje van de baan is gedrukt door George Russell en zijn wagen net draaiende heeft kunnen houden. Maar wat is dit een episch einde van deze wedstrijd. Ronde 50 van de 53 en Antonelli moet weer dat gat gaan dichten op George Russell.
0: Jeroen Blekenmolen, hoe zag jij dit?
6: We moeten even niet vergeten, de tifosi, de Ferrari-fans die langs de kant zitten in het rood, die zijn natuurlijk eigenlijk stiekem ook wel een beetje voor Antonelli. Je hoort ze op de achtergrond ook meejuichen. Antonelli gaat deze wedstrijd gewoon winnen. Was misschien een beetje ongeduldig, want hij had ook nog kunnen wachten. Want hij heeft nog 4 ronden en hij gaat dat gewoon.
7: Ja, nou ja, gewoon. Tot nu toe is het niet gewoon natuurlijk.
6: Nee, maar dit is ook een fenomeen waar we naar kijken. Dit is een nieuwe Max Verstappen. Dit is echt een talent van de absolute buitencategorie. Dus het is wel gewoon mooi. Dit is een bijter, hij gaat weer door. Het maakt hem allemaal niet uit. Hij gaat gewoon die wedstrijd winnen.
0: We zagen nu net tussen deze twee mannen uit hetzelfde team precies wat jij hoopt te zien. Gewoon strijden tegen elkaar.
6: Ja, het is mooi dat het gewoon, terwijl hij inmiddels aan voorbij gaat, dat doet hij op batterij. Dan kan het zo weer omdraaien. Want dat is een beetje als Russell nu gaat sparen, kan hij. Dat klinkt een beetje gek.
0: Ja, dan kan het zo weer andersom zijn.
6: Het is, maar hij is al los. Het is Antonelli die gewoon die wedstrijd gaat winnen. En dat is natuurlijk fenomenaal. Hij start achteraan.
0: Ja. Maar goed, wat net gebeurde, had ook het einde voor allebei kunnen zijn.
6: Ja, maar het was wel berekenend. Er is een grindpak. Antonelli pakt dan even het grind mee. Ja, dat kan. Het gaat er hard aan toe, maar dat mag het ook wel gaan. En dat is voor ons natuurlijk leuk om te zien. Want als het allemaal heel lief gaat, ja, dat hoort niet bij auto's.
0: Hoe kan het dat Verstappen ondertussen niet echt dichterbij kwam?
6: Ja, Verstappen gaat niet meer. En Verstappen is sowieso het hele weekend al te langzaam. Rijdt op meer dan 10 seconden achter Russell, achter de Mercedes. Dus die mag blij zijn als hij het podium pakt. En als hij hem pakt, is het heel knap.
0: En dat moet toch wel lukken, Gabriel? Verstappen derde?
4: Dat lijkt er op dit moment wel op, want het gat op Piastri en Norris is iets vergroot. En nu gaan Norris en Piastri met elkaar in gevecht met nog 3 rondes te gaan. En dat zorgt er natuurlijk alleen maar voor dat ze langzamer die bochten doorgaan. En dat het gat met Verstappen weer iets groter wordt. Dus Verstappen heeft op dit moment een comfortabele marge van 2,5 seconden op het McLaren-duo. Maar Antonelli dus nu aan de leiding. 1,1 seconde voor George Russell. Die strijd is gereden, maar de McLaren's... Oh, nu gaat Norris even het gras in. Jongens, wat is dit toch met al die teamgenoten die echt de randje op zoek, hoor. En dan kan Lewis Hamilton misschien nog proberen om daar zo meteen weer aan te sluiten. Maar dat gaat lijkt me ook te groot, hoor. Antonelli met nog 3 rondes te gaan. Dus aan de leiding. 1 seconde voor George Russell. Verstappen op 10 seconden. En die rijdt op dit moment veilig op de 3e plaats. Moet die wagen gewoon goed naar de finish brengen. Op die manier kan het eigenlijk niet meer misgaan. En pakt Verstappen waarschijnlijk dus zijn 5e podium van dit seizoen. Maar ja, gaat Kimi Antonelli dit nog uit handen geven? Dat lijkt er in ieder geval niet op. Want met nog 3 rondes te gaan is er eigenlijk niemand die Kimi Antonelli nog kan bedreigen.
1: MVV bovenaan in de KKD speelt thuis tegen Rode JC op kunstgras. Dien.
8: Limburgse derby, 5 minuten oud. MVV verrassend aan de start van deze speelronde bovenaan met 12 punten uit 4. Dat is al 50 jaar lang niet gebeurd hier in Maastricht. En dus is iedereen in Maastricht en omstreek hier uitgelopen en is de Geuzelt uitverkocht. Zien we MVV voor het eerst nu in de aanval met Assante rechterkant. Oh jeetje, wat een voorzet. Oeh, die komt in de tribunes. Dat is niet al te best. Nee, het lukt best heel erg veel zo aan de start van deze competitie voor het MVV van Andries Jonker. Maar dit is er niet één van Delano Assante. Nee, huizen hoog over. Maar het is natuurlijk wel een droom waar ze op dit moment in leven. Want met 12 punten uit 4 duels zijn ze bezig aan een onvervalste topstart. Dat hadden ze eigenlijk totaal niet verwacht. Want ze konden in de voorbereiding niet in hun eigen stadion trainen. De tegenstanders die waren eigenlijk ver boven hun kaliber. Selectie was bij lange na niet op orde. Maar toch weten ze er aan het begin goed wat van te maken. En dat willen ze vandaag natuurlijk nog voortzetten in de Limburgse derby tegen Roda. Dat met 7 punten uit 4 wedstrijden ook best heel aardig aan het seizoen is begonnen. En natuurlijk ook wel een keer weer terug wil naar die eredivisie. Want ze zitten al 8 jaar in die eerste divisie. En daarom Rob Penders aangesteld. Afgelopen 2 jaar assistenttrainer van FC Utrecht onder Ron Jans. Daarvoor hoofdtrainer bij FC Eindhoven. Daar werd hij 3e mee in de eerste divisie. Dus een bewezen trainer op dit niveau. En ook wel een alleraardigste selectie. Beter dan MVV op papier. Maar in de praktijk blijkt dat MVV behoorlijk kan voetballen. Won onder andere al van FC Volendam. En heeft dus nog de 100% scoren. Maar heeft nu nog niet weten te prikken. En dus na 6,5 minuut 0 tegen 0.
0: Gaat een Italiaan winnen in Italië? En waar eindigt Max, Gabriel?
4: Ja, Kimi Antonelli rijdt nog altijd aan de leiding inderdaad. En hij krijgt al een staande ovatie van al die Italiaanse fans. Allemaal in rood gekleed voor Ferrari. Maar ja, als er geen Ferrari-coureur wint vandaag... dan maar de man met de Italiaanse tricolore op zijn helm. Kimi Andrea Antonelli, de 20-jarige coureur van Mercedes. Hij is nog zo ontzettend jong. Komt uit 2006, werd vorige maand pas 20. En hij heeft hier toch wel laten zien wat voor volwassen coureur die ook is. Startte als 19e, ging al naar voren... en kwam op plek 12 te rijden toen er een herstart kwam... na die harde crash van Charles Leclerc. En daarna is hij vakkundig naar voren gereden. De aansluiting gevonden bij George Russell. En geen moment in paniek geraakt. Goed, misschien was hij een beetje overhaast... met zijn inhaalactie net op George Russell. Dat misschien. Dat is misschien een klein smetje te noemen... op het blazoen van Kimi Antonelli deze race. Maar al met al is dat toch maar een schoonheidsfoutje. Want hij gaat deze race gewoon winnen. Comfortabel ook. Met 3,5 seconden voorsprong op George Russell. En wat zal Italië er blij mee zijn. Want de laatste Italiaan die in Monza won was Ludovico Scarfiotti in 1966. Hij was de laatste Italiaanse winnaar in Monza. En nu komt Kimi Antonelli erbij in 2026, 60 jaar later. Kimi Antonelli is de winnaar van de Italiaanse grote prijs hier in Monza. Russell komt als 2e over de streep. En dan is het wachten op Max Verstappen, de nummer 3. Dat duurt nog zo'n 10 seconden ongeveer. Nee, hij is nu al over de streep, joh. Dat is ook ontzettend snel. Max Verstappen dus 3e. Hij mag voor de 5e keer dit seizoen mee het podium op. Antonelli 1, Russell 2, Verstappen 3.
0: Jeroen Blekemolen, je had een heleboel goed voorspeld aan het begin van deze middag. Had je aan het begin van de middag verwacht dat Antonelli hem ook zou winnen?
6: Vanaf
0: plek 19?
6: Ja. Nou ja, hij was op de vrijdag al heel snel. Je zag het, maar ik vind het fantastisch. Als je ziet de Ferrari-fans in het rood staan te juichen voor een zilveren Mercedes. Maar het is een Italiaan en we hoorden het net al. Sinds 1966 geen Italiaan meer gewonnen op Monza. Bizar.
0: Ja, en had jij verwacht dat Verstappen hier de 3e plaats zou wegkapen?
6: Nee, absoluut. Never, nooit niet. Leclerc natuurlijk eraf. Hamilton geen toprace. McLaren zat elkaar in de weg. Verstappen gewoon optimaal geprofiteerd.
0: We zijn zo terug met onder meer 2 keer voetbal. En natuurlijk praten we ook na over dit nou, toch wel bijzondere voetbalweekend.
1: Bewogen weekend?
0: Bewogen, dat is misschien het beste woordje. In heel veel opzichten. Tot zo.
9: NPO Radio 1. Human. Voor architect en ontwerper Gerrit Rietveld was architectuur een morele opdracht. Het moest de voorwaarden scheppen voor een vreugdevol bestaan, waarin ieder mens zich ten volle kan ontplooien. In Wat Blijft ontvang ik, Lara Billy Rensen, Raymond van Gemeren, die in zijn nieuwe boek Rietveld de complexe denkwereld en het roerige privéleven schetst van de man die streed voor beter wonen en beter leven.
10: Luister komende nacht, vanaf 12 uur, Wat Blijft.
9: NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. 18 plus, speel bewust. Bij de VriendenLoterij maakt u kans op prijzen en krijgt u de VIP-kaart. Daarmee kunt u gratis naar 150 musea en met korting naar theaters en... ja, ook naar dierentuinen. Goed, u begrijpt het. Ga naar vriendenloterij.nl en speel mee. VriendenLoterij. Elke dag plezier.
11: Kom je aan het einde van je werkweek ook tijd tekort? Nou, stop eens met Excel-sheets bijhouden, mailen over je vakantie, declaratiebonnen verzamelen om over te typen in. Goed, je begrijpt wat ik bedoel. Of je nu een grote of een kleine organisatie bent, met AVAS Software regel je al je bedrijfsprocessen in één systeem. Dus wil jij ook meer tijd en minder werkdruk? Ontdek het op avas.nl. Succes begint met AVAS.
12: Een scheiding of een erfrechtconflict binnen de familie? Dan wil je rust, duidelijkheid en deskundige begeleiding van een expert. Dan wil je een duurzame oplossing. Dan wil je een advocaat of mediator van de VAS. Kijk op verenigingvas.nl.
13: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
12: Kijk voor jouw VAS advocaat of mediator op verenigingvas.nl.
14: De wereld is helemaal gek geworden. Lees De Dichter en de Duivel van Lieke Marsman. De wereld is helemaal gek geworden. De Dichter en de Duivel. Lees dat boek.
15: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
16: Is je bedrijf af of onafhankelijk als het gaat om je data?
17: Onaf, denk ik.
16: Precies. Veel bedrijven weten niet exact waar hun data staat. Ergens in de cloud bij zo'n big tech bedrijf.
17: Nou, daar ben ik toch af.
16: Bij LeaseWeb helpen we je de regie weer terug te pakken. LeaseWeb. Digital independence sinds 1997.
15: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
16: Ook digitaal onafhankelijk zijn? LeaseWeb. Digital independent sinds 1997.
18: Heb je boeken nodig voor je bedrijf of studie? Dan is Managementboek de specialist. Al 30 jaar een uitgebreid assortiment en razendsnelle levering. Managementboek.nl.
19: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
20: NPO Radio 1, 5 uur.
9: Schut en Hugo Borst.
0: We volgen in de Eredivisie ADO Fortuna. Na een kwartiertje is het daar nog 0-0. En ook in de Eerste Divisie in wedstrijd MVV tegen Roda JC staat na een klein kwartier ook nog steeds 0-0. Het NOS-journaal nu met Martijn van Beek.
21: In Kiev heeft president Zelensky een ontmoeting gehad met Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner. Ze spraken onder andere over een Amerikaans plan om een einde te maken aan de oorlog met Rusland. Gisteren waren Witkoff en Kushner in Moskou, waar ze spraken met onder andere president Poetin. De Amerikanen zeggen dat ze zijn bemoedigd door wat ze noemen de belangrijke en inhoudelijke gesprekken. Details zijn niet bekendgemaakt. Zo is niet duidelijk of er concrete stappen zijn gezet richting vrede. In het amateurvoetbal worden steeds meer eigen competities opgezet uit onvrede over de agressie tijdens wedstrijden die vanuit de KNVB worden georganiseerd. Redacteur Bas de Vries dook in dat fenomeen. Bas, volgens de KNVB is het afgelopen jaar 1200 keer misgegaan bij amateurwedstrijden. Dat is 0,14% van het totaal. Toch vinden voetbalteams dat veel te veel. Om wat voor incidenten hebben het dan eigenlijk?
3: Nou, je moet bedenken, bij die 1200 van de KNVB, dat zijn echt de allerernstigste zaken. De spelers die zich dusdanig ernstig misdragen dat ze echt maanden worden geschorst. Maar die teams die nu afgescheiden competities organiseren, die zeggen het gaat veel vaker mis. Met schelden, spugen, dreigen en soms ook slaan. En daar hebben we gewoon geen zin meer in. We voetballen voor onze lol.
21: En die komen dan dus met eigen competities. Hoe ziet de KNVB dan die ontwikkeling?
3: Nou, die is hier niet blij mee, dat zou je wel begrijpen. Die zegt het voetbalveld is in de grote steden vaak een van de weinige plekken waar groepen elkaar nog tegenkomen. Hele verschillende groepen. En het zou gewoon zonde zijn als het voetbal die samenbindende functie verliest. En als mensen zich nog meer terug gaan trekken in bubbels.
21: Maar de KNVB, treedt die dan niet genoeg op tegen teams die dan die sfeer verzieken?
3: Ja, maar die moeten daarbij heel zorgvuldig te werk gaan. Je mag ploegen niet zomaar uit competitie zetten. Je moet eerst met ze praten, je moet ze een kans geven, dan moet je ze nog een kans geven. En die teams die afgescheiden competities organiseren, die zeggen we hebben geen zin om daarop te wachten. Wij zorgen gewoon zelf wel dat we alleen nog maar spelen tegen teams die echt heel erg sportief zijn en die we kennen.
21: Dat was Bas de Vries. En dan gaan we even naar Dien van het Laar, MVV Roda.
5: MVV, dat al zo fabelachtig goed aan het seizoen was begonnen, trekt de lijn nog even door. Klein kwartier op de klok. Komt op een 1-0 voorsprong tegen aartsrival Roda JC uit een vrije trap. Binnengeschoten door El Hamdawi. 1-0 MVV.
21: Een gebouw van de Hogeschool Utrecht is voorlopig gesloten vanwege grote waterschade. Bij werkzaamheden op de vijfde verdieping brak vrijdag een afsluiter van een waterleiding. En het water dat vrijkwam heeft elektrische en technische installaties beschadigd. De hogeschool denkt dat het gebouw zo'n 2 weken dicht blijft. En die sluiting raakt onder meer studenten van de PABO. In de tussentijd wordt online les gegeven. De stemlokalen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt zijn nog een uur open. Naar verwachting wordt de rechtsradicale partij Alternatieve für Deutschland de grootste partij. En door het kiesstelsel is een absolute meerderheid denkbaar, waardoor de partij alleen kan gaan regeren. De AfD wordt door de Veiligheidsdienst extremistisch genoemd. De partij wil onder meer asielrechten inperken en inzetten op remigratie, het gedwongen uitzetten van groepen mensen. Het weer, wolkenvelden en zon. Vooral in het westen en noorden is die bewolking nog wat hardnekkig. Vanavond en vannacht blijft het bewolkt en dan is er in het noorden kans op wat regen. Morgen ook weer zon en wolken bij 22 tot 28 graden.
0: Het zijn er niet veel vanmiddag, maar ze zijn er wel. Files, Mandy van der Plas.
22: Ja, zeker. Onder andere eentje op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn. Het rijdt daar langzaam tussen Hoevelaken en Barneveld. Het oponthoud is een kleine 10 minuten. En ook op de A28 van Zwolle naar Amersfoort staat het vast. Daar is de vertraging bij knooppunt Hoevelaken 15 minuten.
23: Wie was je aan de beurt?
24: Mag ik voor 2 euro kibbeling, alsjeblieft?
25: Voor die 2 euro haal je nog geen bakje vis. Maar maak je wel kans op de hoogste jackpot van Nederland. Koop nu je lot voor maar 2 euro in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
26: Wij zijn Medipoint.
27: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
28: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
27: En voor Harold met een staalopstoel.
29: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
27: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
26: Medipoint.
27: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
30: Is je bedrijf af of onafhankelijk als het gaat om je data?
17: Onaf, denk ik.
30: Precies. Veel bedrijven weten niet exact waar hun data staat. Ergens in de cloud bij zo'n big tech bedrijf.
17: Nou, daar ben ik toch af.
30: Bij LeaseWeb helpen we je de regie weer terug te pakken. LeaseWeb. Digital independence sinds 1997.
26: Medipoint.
27: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
30: Ook digitaal onafhankelijk zijn? LeaseWeb. Digital independence sinds 1997.
31: Kruisingaap.nl. Al 60 jaar een begrip. Alles voor uw magazijn, werkplaats en logistiek. Van rolcontainers tot stapelbakken, gaascontainers tot stellingen. Kruisingaap.nl. De grootste in nieuw en gebruikt. Kopen of huren, alles is mogelijk. Kruisingaap.nl. Verrassend, slim en duurzaam.
1: Nina Jurna is onze vrouw in Rio.
2: De drugsdealer die woont nu in mijn oude huis.
1: De kleurrijke bewoners van een verdeelde, maar ook betoverende stad.
2: Het is een spannend jaar. De verkiezingen komen eraan.
1: Morgen, 21:30, VPRO NPO 2, onze vrouw in Rio.
0: De 15e etappe in de Ronde van Spanje, Andries Lamain.
4: Met heel veel Belgen die de finale kleuren. Met Wout van Aert, die is overgesprongen naar een kopgroepje waar nu Ramses de Bruyne uit is weggesprongen. Nog 24 kilometer.
6: ADO Fortuna, Mark.
7: Het is 0-0 na 21 minuten. Nog weinig keeperswerk, maar dat is misschien nu aanstaande voor Nick Kiema, de keeper van ADO Den Haag. Want er is een vrije trap voor Fortuna. Achter de bal Ihattaren en het zand. En de afstand tot het doel is een metertje of 5-26. En Ihattaren lijkt hier wel zin in te hebben. Datzelfde geldt voor het zand. Een driemansmuur die op rand 16 staan. En het zand schiet hem daar middenin.
6: Ja, we hadden er echt hoop op dat het een doelpunt zou worden. Niet gebeurd. Wel gescoord inmiddels bij MVV Roda. Team.
4: Door de thuisploeg. 1-0. Dik verdiend voor tegen Roda JC. Door Olivier Dumont. Ook al op de paal gekopt MVV. Gewoon een terechte topper in de eerste divisie.
0: En we bespreken zometeen ook het voetbalweekend met Hedwigis Maduro en onze cijferman Bart Vrouws. Andries, het fietsen.
4: Ja, er was een tussensprint nadat we de twee beklimmingen van de dag achter de rug hadden. Nou, Wout van Aert, die rijdt al deze hele Vuelta zo'n beetje in de groene puntentrui. Dus die sprong vanuit het peloton eigenlijk mee om daar nog wat extra puntjes te pakken. En hij trok toen door. En voor hij het wist zat hij in de kopgroep. Er waren een paar mannen die met hem meegingen. En ineens hadden we vijf renners vooruit. Waaronder drie Belgen met De Bruyne, Van Aert en Nijs. En Leknesund. De Noor en Romele, de Italiaan, die waren al vooruit. Ze hebben nu een voorsprong van zo'n 50 seconden op een achtervolgend groepje. En het peloton laat nu begaan. Dat rijdt nu bijna op 2 minuten. Maar daar was het al de ploeg van Aert die het meeste werk deed. En die hebben nu gezien dat Van Aert voorin zit. Dus die moet het nu zelf gaan zien uit te vechten. Nog een klein beetje glooiend klimmen. Voordat we een lange afdaling richting finishplaats Cordoba krijgen. Ja, het is nog niet een uitgemaakte zaak hoor. Want als je het allemaal controleert en het op een sprint laat aankomen. Ja, dan heb je wat meer controle. Nu is het allemaal op de schouders van Van Aert. Die dus ook aanvaller De Bruyne net al moest terughalen. Dat is wel gelukt. Maar hij moet ook kijken naar landgenoot Thibaut Nijs. Want die komt steeds beter in vorm. Was van de week al een keertje derde. Dus dat wordt spannend. België boven in de Ronde van Spanje.
6: Meer wielrennen bij Krijn in het matchcenter.
8: In Italië een echte najaarsklassieker of een herfstklassieker, hoe je het ook noemt. De 48e editie van de grote prijs Industria en Artigianato. Zo heet het voluit. En Tom Pidcock, vorige week werd hij nog wereldkampioen op de mountainbike. Hij was vandaag de snelste voor Christian Scaroni. En Anton Charmich werd hij dus eerste. Kwam hij als eerste over de streep, had een voorsprong van 12 seconden. Best een pittige etappe hoor. 196,5 kilometer. Deze eendagse klassieker zo in het najaar met behoorlijk wat heuvels die moesten overwonnen worden. Bijvoorbeeld San Barronto die een aantal keren werd beklommen. En Pidcock dus de allerbeste. En mooi dus een weekje na zijn wereldtitel op de mountainbike. Nu dus weer de beste op de weg. Ja, kijken we even naar Everton tegen Manchester United. Het is inmiddels afgelopen en Manchester United dacht daar de 3 punten binnen te hebben. Maar een grote plaaggeest, genaamd Ainsley Maitland-Niles, maakt in de 96e minuut de 2-2 voor Everton. En dus een puntje erbij voor Manchester United. En geen 3 punten. En dan zijn er ook nog een paar wedstrijden in de eredivisie voor vrouwen. Eerder vanmiddag won PSV al met 6-0 op bezoek bij Feyenoord. Feyenoord had eigenlijk maar 1 echte kans creëerde. PSV scoorde 6 keer. Ajax speelt tegen de Graafschap 0-0. AZ tegen Utrecht 0-0. FC Twente inmiddels op een 1-0 voorsprong gekomen via Eva Oude Elbrink tegen Heerenveen dus. En PEC Zwolle tegen ADO Den Haag. Daar staat het 1-1.
6: Er zit een kwartwedstrijd op bij ADO tegen Fortuna. Mark, kun je er wat van zeggen?
7: Ja. Nou, dat zou ongeveer even goed zijn. En dat het 0-0 is na 24,5 minuut. Ze zijn ook even goed in overtredingen maken. En daar zijn ze ook behoorlijk bedreven in, want het spel ligt veel stil. Er worden echt heel veel overtredingen gemaakt. Niet al te ernstig. 1 gele kaart hebben we wel gezien. Voor een botsing waar Shiloh het zand de dader bij was. Nu weer een stevige tackle van Goed tenminste. Dat is wat spits Eduardo, de scheidsrechter, probeert duidelijk te maken. Oké, nou dan is hij zich enorm aan het aanstellen daar in de hoek van het veld. Zwappert nog wel met een slap handje, weet je wel. Van au, au, au, dat doet echt heel veel zeer. Maar de bal is intussen gewoon over de zijlijn. Ik heb ook niet het idee dat er gefloten is. Nee, dit is keurig op de bal van Rodrigo Goed. En dus zou de inworp, volgens mij, toch ook voor Fortuna moeten zijn. Want zat daar niet een Den Haags voetje tussen? Ja, Buis weer boos. Was hij net ook, toen hij een vrije trap tegen kreeg. Maar goed, inworp voor ADO Den Haag. En die gaat genomen worden door Silla. Die kan misschien wel vergooien, want er staat echt helemaal niemand in een geel-groen shirt vlak voor hem. Dus die gaat op de 16 inslingeren. Bij de eerste paal staan er drie van ADO. Eduardo, weer omhoog gekrabbeld, is er daar één van. En ook Mulder. Deze bal komt daar ook, maar wordt weggekopt door Goed. Op rand 16 opgevangen en van richting veranderd. Stuit het de bal recht op Brandenhorst af. Een volley van Michum. Maar het heeft niet heel veel gevaar voor Brandenhorst opgeleverd. Een makkelijke vangbal. Pinto krijgt de bal net over de middenlijn. Maar wordt daarvan afgelopen. Ja, ADO is niet minder dan Fortuna. Ook niet veel beter. 0-0.
6: MVV Roda, Dien.
4: 1-0 voor MVV. Diepe bal van achteruit richting de aanval van MVV. Makkelijk opgevangen door Lucas Beert, de centrale verdediger van de Roda JC. Dat na die 1-0 van MVV steeds meer terrein begint te winnen en aanzienlijk sterker wordt, maar dat nog niet een hele grote kans weet uit te drukken. En dus de verrassing van de eerste divisie ook nog eens op voorsprong in de Limburgse derby. In een aangenaam sfeertje hier in de Geuzelt, want het is niet elke week vol bij MVV, verre van. Maar als ze vol zitten, dat stadion, dan zitten ze ook goed vol. Mensen hangen hier echt over de trappen heen. De korte zijde die bulkt echt helemaal uit. Mensen hebben hun shirtjes allemaal uitgetrokken. En spandoeken overal met logos van MVV erop. Een echte derby sfeer. Waarbij iedere balomwenteling van Roda die verkeerd gaat met gejuich wordt toegezongen. En iedereen bij MVV, want dat is ook leuk aan het stadion. Het is zo knus dat op het moment dat de mensen gaan staan, bijvoorbeeld nu, en hun handen op elkaar klappen, je nauwelijks meer wat van dat veld ziet. Een kwart van het kunstgrasveld verdwijnt al gewoon helemaal. De rubberen kools die omhoog springen, die moet je dan maar even aannemen voor wat het is. Terwijl Roda hier de bal probeert diep te spelen richting de aanval. Maar dat daar drie van MVV staan met een rood shirt om vervolgens die bal dan weer naar voren te kantelen. Het is eigenlijk een typische derby. Het is slecht voetbal. Er gebeuren erg veel fouten. Maar het is wel erg vermakelijk om naar te kijken. En Roda wordt daarin dus na 25 minuten steeds een klein beetje sterker. Maar MVV heeft nog wel de voorsprong. 1-0.
0: Na een slijtageslag van 4,5 uur bereikte Botik van de Zandschulp vanochtend heel vroeg, vannacht kan je ook zeggen, de vierde ronde van de US Open. Hij versloeg de Belg Zizou Bergs in 5 sets. Tegen Eurosport zegt van de Zandschulp dat hij de hele wedstrijd met zijn rug tegen de muur stond.
9: Het was niet. Het ging al wat moeizamer dan 2 dagen geleden. Is vaak als je dan een goede wedstrijd erop hebt zitten, wil je die lijn ook doortrekken. En dan zijn zulke wedstrijden af en toe ook nodig dat je hem met wat minder tennis toch over de lijn kan trekken. Ik moet zeggen, hij speelde met vlagen erg goed. Kwam best wel goed uit de startblokken. Ongelooflijk blij dat ik na 2-1 achterstand dat ik hem toch in 5 sets over de streep trek.
0: Marcella Mesker, goedemiddag. Ja, hij had het over die wedstrijd daarvoor. Dat was tegen de nummer 6 van de wereld, Alex de Minaur. Daar ging het een stukje soepeler. Maar toch, dit is al een mooie mijlpaal, toch? Ver gekomen alweer.
10: Ja, absoluut. Je kunt ook zeggen een keiharde mentale overwinning. Keiharde fysieke overwinning. Want als je 4:29 gewoon kan blijven knokken, achterkomt van 1 set en dan van 2 sets tegen 1. En dan set 4 en set 5 gewoon weet om te draaien. Want die 4e set, ja, erop of eronder, wordt dan een tiebreak. En,
6: ik onderbreek je heel even, Marcella. Sorry. Mark?
10: Nee, geeft niet.
7: Taren in de 29e minuut. Een beetje toevallig stuit het die bal voor zijn voeten. En dan legt hij hem voor zijn rechter. Net buiten de 16, rechts naast het doel. En dan haalt hij uit. En is de vraag of die bal nog van richting wordt veranderd. Omdat Nikema de andere kant op gaat. Maar hij gaat in de korte hoek raak. Heel hard tegen de touwen. Het is 1-0 voor Fortuna op bezoek bij Den Haag. Na 29 minuten.
0: Marcella had het over de knappe comeback van Botik van de Zandschulp in zijn wedstrijd tegen Bergs.
10: Ja. Absoluut. Want wat hij zei, het was een beetje een gekke wedstrijd hoor van beide. Want die Zizou Bergs, ja, dat is een hele aantrekkelijke speler. Speelt zeer aanvallend, serveert ijzersterk. Heel veel mooie winners kan hij slaan, maar ook veel fouten. En ja, zo was het een beetje een rollercoaster per set. Dan speelde de een weer goed, dan de ander. En eigenlijk pas in de 5e beslissende set speelden ze goed. Alle 2 op hetzelfde moment. En toen had je werkelijk spectaculaire rallies waarin Botik, ik moet zeggen, fysiek zo overeind blijft. Ik heb hem trouwens in zijn hele carrière nog nooit een keertje helemaal kapot zien gaan. Misschien dat hij wel eens in een interview na afloop zei van, ja, ik ben wel een beetje moe, maar het is hem niet aan te zien. Hij heeft een natuurlijke krachtige motor in zich en de snelheid die hij heeft. Dus fysiek en mentaal zo goed overeind gebleven. En ja, toen hij één keer die break in het begin van de vijfde set te pakken had, zelfs uitliep naar 4-2, nog weer even een break moeten toestaan. Het werd 4-2, het werd nog even spannend, maar hield toch stand, werd het 6-3, vijfde set. Ja, knappe overwinning, zeker na die topperformance van de ronde daarvoor tegen de Alex de Minaur.
0: Ja, want dan krijg je natuurlijk veel aandacht als je een topper verslaat, en dan moet je het maar zien te doen, hè, weer 1 of 2 dagen later.

0: Toestaand werd 4-2. Het werd nog even spannend, maar hield toch stand. Werd het 6-3, vijfde set. Ja, knappe overwinning. Zeker na die topperformance van de ronde daarvoor tegen de Alex de Minaur.
1: Ja, want dan krijg je natuurlijk veel aandacht als je een topper verslaat. En dan moet je het maar zien te doen, hè, weer 1 of 2 dagen later.
0: Ja, absoluut. En dat is denk ik de winst van Botik van de Zandschulp nu. Ik vind als het tennis niet zo gek veel verandert. Maar mentaal... Ja, vind ik hem gewoon heel erg goed spelen. Je kan zien dat hij, ja, ook al laat hij weinig zien van zichzelf, maar soms zie ik die twinkeling in zijn ogen. Toch net even wat rossigere wangen. Net even iets meer het vuistje ballen. Ik moest wel lachen, ik hoorde vandaag een podcast uit Engeland, zat ik naar te luisteren, en die hebben dan zo'n gimmick over Botik van de Zandschulp. Ja, Botik, ja, ja. I saw a fist pump in the fist set. Weet je wel, met andere woorden, wat je ziet nooit wat, maar eindelijk zagen we hem eens een keer een vuistje ballen. Nou, dat was meerdere keren vandaag, en ook een oerkreet toen hij won, dus dat is voor hem wel heel erg exceptioneel dat hij zich, ja, zo laat horen. Dat getuigt van vertrouwen, geloof, van kracht. Dus ja, kortom, hij heeft zijn zaakjes goed voor elkaar.
1: Waar kan dat in zitten? Is het volwassenheid van hemzelf of misschien de coach?
0: Nou, we weten natuurlijk, Raymond Sluiter werkt al een tijd met hem. En die vruchten beginnen af te werpen. Raymond is positief, heeft humor. Heeft die luchtigheid die de serieuze, soms wat sombere Botik groot ook nodig heeft. En verder werkt hij ook al een tijdje met een vaste fysio. De oude fysiotherapeut van FC Utrecht trouwens, René Danneboom. Die heeft hij leren kennen, want die was ook fysio voor de Davis Cup. Die heeft hij fulltime in zijn team. Dus ook geïnvesteerd in zijn team. Er is rust achter Botik van de Zandschulp. Geen blessures, hij is fit. En dat heb je niet altijd in de tenniswereld, dat je maar week in, week uit moet presteren. Dag in, dag uit, zoveel wedstrijden moet spelen. Maar het zit nu allemaal net even goed. En ja, New York, ondanks de wietlucht, zoals hij zei in interviews. Hè? Ondanks de marihuana die daar overal op het park te ruiken is. Daar moest hij erg om lachen laatst in een interview. Maar ondanks dat, hij vindt het heerlijk in New York. De banen liggen hem. Heeft daar in 2021 al eens een keer de kwartfinale gehaald. Dat was zijn grote doorbraak. Dus kortom, hij zit lekker in zijn vel en volgens mij gaat hij nog even door. Want de vierde ronde, ja, let wel, er zijn in het mannentoernooi heel veel geplaatste spelers uitgeschakeld of niet aanwezig. Hij speelt nu tegen een lucky loser, Arthur Zea. Nou, geen slechte speler hoor, ook top 100 speler, maar toch. Gouden kans om weer de kwartfinale te halen. Dus
1: en durf je dan nog één wedstrijdje verder te kijken? Kom ik zo op terug, want Mark.
0: Ja.
2: Oh, wat een mooie Fortuna goal zeg. Het is 0-2. Zeefuik mag hem maken met het hoofd. Knikt de bal goed naar de grond op een hele fijne voorzet van de rechterkant van Iataren. Maar die kreeg die bal ook al na een hele fijne opening van Shiloh het Zand. Vanaf de as naar de rechterkant. Wat een prachtig mooi doelpunt. Met twee hele mooie passes van Fortuna. En een minuut of vier na de 0-1 van Iataren is het 0-2 via Zeefuik.
1: Ja, Marcella, normaal gesproken bij Botik van de Zandschulp durf ik je dat soort vragen niet te stellen. Maar je verhaal was zo positief over hem. Ook dan de kansen voor de volgende wedstrijd tegen iemand die ook een vijfzetter heeft moeten spelen, die Arthur Gea. Durf je dan nog één potje verder te kijken?
0: Ja, dat durf ik best. Want ja, Van der Zandschulp zoals hij nu speelt, en als er niks geks gebeurt en hij staat gewoon morgen lekker weer fit op en nergens last van, ja, dan moet hij toch die Fransman verslaan. Of moeten, ja, moet is zo'n naar woord. Die kan die zeker verslaan. En daar heb ik heilig vertrouwen in. En dan kwartfinale, ja, dan de nummer 1, Alexander Zverev. Griekspoor won van Zverev in Montreal nog maar een paar weekjes geleden. Dus waarom niet? Maar goed, dat is andere koek natuurlijk. Zover zijn we nog niet. Eerst maar eens die vierde ronde. Maar dat het er goed uitziet voor Botik van de Zandschulp. Hartstikke leuk om naar hem te kijken. Dus daar geloof ik wel in.
1: Marcella Meske, dankjewel.

0: One Republic.
1: We gaan naar Spanje, naar nou bijna de finish van etappe 15. Andries.
2: In ieder geval al naar Córdoba, want daar die stad doemt langzaam op. 11 kilometer nog te gaan in het groepje van 5. Dat lijkt wel weg te gaan blijven. Ze hebben namelijk 53 seconden voorsprong op een achtervolgende groep met een hoop aanvallers. De 5 waar ik het over heb, dat zijn Van Aert, Nijs, De Bruyne, 3 Belgen en Leknesund. Die won al een etappe in de eerste week van de Vuelta en Romele. Ja, 10 kilometer nog te gaan. Uiteindelijk ziet het er dus ook heel goed uit. Opnieuw voor de ploeg van Wout van Aert. Hij won naar eigen zeggen eindelijk zijn etappe een paar dagen geleden. Nadat hij al 3 keer belangrijk werk deed voor Brennan. Maar we moeten ons niet blind staren op Van Aert. Want ja, kijk, als het een sprintje wordt met 5, dan heeft hij wel de beste papieren. Maar het spel van aanvallen kan nu langzaam gaan beginnen. Misschien gaat er wel gepokerd worden tussen de 5 vooraan. Want de afgelopen kilometers, dat was een afdaling. Dan blijft de vaart er wel in. Maar nu met 10 kilometer te gaan, zie je dat het toch een wat andere dynamiek gaat krijgen. Leknesund bijvoorbeeld in laatste positie. De Noor die al geen kopbeurtjes meer heeft gedaan in de afgelopen kilometers. Nou, Nijs die is gretig, want die heeft dit jaar nog niet gewonnen. Die zou wel mee willen draaien. Maar er komt een moment, dan zeggen ze Van Aert, los het maar zelf op. Jij hebt al genoeg gewonnen. En tot nu toe weet Van Aert dan ook, ik moet de gang erin houden. Neem zijn verantwoordelijkheid. En het groen, want dat groene pak, dat draagt hij al deze hele ronde. Neemt wat dat betreft nog steeds gewone controle. Ja, welk spel gaan we straks krijgen? In Córdoba, waar Van Aert 3 jaar geleden alles wist te winnen.
0: ADO Fortuna, Mark.
3: 0-2, bal wordt de 16 van Fortuna ingespeeld. Daar wordt hij ook weer uitgehaald door Raterink. Dat is een ADO-speler. Bal nu aan de rechterkant bij Rottier. Nog 6 minuten, dan is het rust. Bal gaat naar Kilo. Dit is een goed 1-2'tje met Jiménez. Bal nu naar de rechterkant, naar Rottier. Die zet de bal voor bij de tweede paal. Mulder, die kopt over het doel. Daar zat keeper Brandenhorst een klein beetje mis. Want die ging onder die bal door. Maar bij de tweede paal dan wel de bal op het hoofd van Mulder. Maar die moest daar zo hoog voor springen dat hij hem niet meer naar beneden kon knikken. En dus een metertje over het bijna lege doel gekopt door de verdediger van ADO Den Haag. Dat dus met 2-0 achter staat in eigen huis. En wat een plaatje was dat doelpunt van zojuist van Zeefuik. De tweede voor Fortuna, de eerste was van Iataren. En ik vertelde al dat hij misschien wel van richting werd veranderd. En daardoor Nkiema de verkeerde kant op ging. En dat bleek ook zo te zijn, want de bal ging via de knie van Hokken uiteindelijk de andere hoek in. Intussen wordt goed opgejaagd, trapt hij de bal naar voren. Maar doet hij dat zo in de voeten van Hokken, die de bal vervolgens terugspeelt naar Nkiema. Twee hele mooie doelpunten van Fortuna Sittard. En met name die tweede, de paas van het zand en de voorzet van Iataren, loopzuiver. En daarna ook nog het goede binnenknikken van Zeefuik. Was van grote schoonheid en deed ook Danny Buis een gat in de lucht springen. Dat was mooi juichen van de coach van Fortuna. Die het weer goed voor elkaar heeft vandaag. Dit is wel een mooie opening van ADO naar de linkerkant van Silla. Schiet alleen tegen Pinto op. Dan krijgt hij hem weer voor zijn voeten. Geeft hij hem aan Thomas. Handige dribbel. Iataren kwijt. Bal terug naar Silla. Dit is een goede voorzet. Maar net niet bij Rottier. Bal schiet door in de handen van Brandenhorst. En die trapt hem ineens naar voren. Hoog en lang onderweg. Maar daar staat maar één spits. Komt toch aan de bal, maar stond buitenspel. Het is 2-0 voor Fortuna op bezoek bij ADO na 40 minuten en 30 seconden.
0: MVV Roda, team.
4: Roda in de aanval bij een 1-0 achterstand tegen MVV. Dat de zaakjes goed op orde heeft. Deze paas van Mitchell Paulussen, toch een speler met eredivisie ervaring, hoppelt over de achterlijn. Nu gaan we richting het einde van de eerste helft met nog 6 minuutjes te gaan. En mogen we toch concluderen dat die ploeg van Andries Jonker de zaakjes behoorlijk op orde heeft. Komt door een stevig middenveld waar behoorlijk wat ervaring staat met Lennart Daniels, Robert Klaassen en Olivier Dumont. Spelers met heel veel KKD-wedstrijden achter hun naam. En Dumont die vorig jaar nog op het hoogste niveau in België voetbalde. En ook het enige doelpunt tot nu toe maakte. En vaker overheen komt vanuit het middenveld richting de aanval. Dat is tot nu toe de sleutel van deze wedstrijd. Want die Dumont is daar al 3 keer gevaarlijk uit geworden. Roda heeft daar eigenlijk nog geen enkele kans tegenover weten te zetten. Maar probeert positioneel gezien wel steeds meer terrein in te nemen. Heeft de bal nu achterin bij keeper Traigel. MVV probeert rustig druk te zetten. Maakt dat Traigel wel een paar keer kan kijken voordat hij de bal richting het middenveld gaat pasen. Toch weer naast hem, naar Tol. Dan is het kijken naar de rechtsbuitenpositie waar Menza staat. MVV wacht rustig af. Roda heeft namelijk nog flink wat meters te overbruggen. En het vastzetten, dat gaat eigenlijk heel erg prima, want het zorgt er alleen maar voor dat Roda horizontale pases kan geven. En dat ze nauwelijks terrein winnen. Nu misschien wel via een combinatie aan de linkerkant van het veld over de middenlijn heen. Maakt dat we op de helft van MVV komen. Maar daar breidt Roda nog wat verder zonder dat ze direct gevaarlijk worden. En dus na 40 minuten nog 5 minuten te gaan tegen een 1-0 achterstand aankijken. Tegen koploper MVV.
0: Meer voetbal met Krijn.
5: Ja, ik zit op dit moment eventjes de Europese voetbalvelden af te speuren naar opvallende uitslagen. En er is er eentje uit Duitsland. HSV tegen Mainz in de Duitse Bundesliga. Het beroemde Volksparkstadion. Daar is het 0-5 geworden. En het eerste doelpunt van een bekende van ons, Geraldo Becker. Vertrok in 2019 uit Nederland, Ajax, ADO Den Haag. Ging naar Duitsland, Spanje, weer terug naar Duitsland. Hij maakte het openingsdoelpunt.
1: Voetbalt hij nog?
5: Ja, hij voetbalt nog, inderdaad. De 19e minuut tekende hij voor de openingsgoal. Is nog Surinaamse international, 31 jaar is hij. Vandaag 1 doelpunt dus en 35 balcontacten. Dus hartstikke mooi voor Geraldo Becker. In de Eredivisie bij de vrouwen. De meest opvallende uitslag van de vier wedstrijden, of tussenstand van de vier wedstrijden die op dit moment aan de gang zijn, is die van FC Twente tegen Heerenveen. Het stond 1-0. Maar Roort maakt in 4 minuten tijd 2 doelpunten. Dus staat het 3-0 voor FC Twente. En darts, de darters, zijn we altijd in Praag in Tsjechië voor de European Tour, waar ze op dit moment bezig zijn. En we zagen al eerder vanmiddag Gian van Veen verliezen, maar wel Nederlands succes met Michael van Gerven, die Nijman versloeg. Een Nederlander, de landgenoot, trof hij dus de nummer 13 van de wereldranglijst. 6-4 werd het. En Danny Noppert, zij hebben zich geplaatst voor de kwartfinales die ook later vandaag worden gespeeld. Danny Noppert gaat het opnemen tegen Luke Littler en van Gerven gaat het opnemen tegen Clayton, dus nummer 5 van de wereld. Dus dat wordt spannend in Praag.
6: NPO Radio 1.
1: Het is bijna 5:30, Martijn van Beek.
7: In Kiev heeft president Zelensky gepraat met de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner over een Amerikaans plan om een einde te maken aan de oorlog met Rusland. De Amerikanen spraken na afloop van belangrijke en inhoudelijke gesprekken, maar maakten verder geen details bekend. Een gebouw van de Hogeschool Utrecht is weken dicht vanwege grote waterschade die ontstond vrijdag bij werkzaamheden. Het water heeft onder meer technische installaties beschadigd. Getroffen studenten krijgen voorlopig online les. De KNVB juicht het niet toe dat steeds meer voetbalclubs in de Randstad zich aansluiten bij aparte competities voor veteranen. Die clubs doen dat vanwege agressie en selecteren teams die zich hebben bewezen als sportief. De KNVB vindt het jammer dat spelers zich terugtrekken in hun eigen bubbel. En prinses Beatrix heeft in Duitsland haar man prins Klaus herdacht, die vandaag 100 jaar geleden werd geboren. Ook koning Willem-Alexander en prins Constantijn waren erbij. Zij bezochten een monument voor de prins in Hietzakker, de geboorteplaats van Klaus, die overleed in 2002.
1: Roosmarijn Knol, hoe warm is het nog geworden vandaag?
8: 20 tot 25 graden. En in Zeeuws-Vlaanderen ging het zelfs naar 25,5. Dus opnieuw toch best wel hoge temperaturen weer. En opvallend is wel dat dat weerstation in Zeeuws-Vlaanderen heeft de afgelopen tijd heel makkelijk hoge temperaturen gehaald. Is er eentje die er telkens een beetje tussenuit springt. Maar op meer plaatsen in het zuiden wel 24, 25 graden. Ik denk dat heel veel mensen het als een hele lekkere dag hebben ervaren. En ik hoorde de afgelopen tijd best wel vaak: oh, Roosmarijn, is dit nou het laatste lekkere weekend? En dan zeg ik altijd: nou, niet getreurd. Er komt vast in september of in oktober nog wel een keer een mooie dag aan. Maar voor de komende tijd lijkt het er wel op dat morgen echt even die laatste zomerse dag gaat worden. Dan wordt het 22 tot 29 graden. Is er veel zon. En dan de dagen daarna zakt de temperatuur terug naar 18 graden. En valt er elke dag wel een bui. En wat je ook gaat merken is dat het harder gaat waaien. Dus dan is het eerder wat herfstachtig dan het zomerachtige weer dat we nu nog hebben.
1: Maar je kunt ons niet beloven, maar wel verwachten dat er nog wat zomers aankomt dus.
8: Ja, dat denk ik wel. Ik heb vaak genoeg nog in oktober ergens met een t-shirt op het terras gezeten. Dus ik hou zeker hoop.
6: Okay. NPO Radio 1.
1: ADO, Fortuna, laatste restje, eerste helft. Mark?
3: Ja, 0-2. En de extra tijd zit erop. En dan vindt de scheidsrechter het ook mooi geweest. In de eerste helft die een half uur lang gelijk opging. Toen Iataren via de knie van Hokken. En 5 minuutjes later Zeefuik op aangeven van Iataren op aangeven van het zand. Een hele fraaie 0-2 was dat. Fortuna aan de leiding. Goed weerbericht trouwens. Morgen 29 graden. Toppers in de tuin en de barbecue aan. Heerlijk.
1: Ja, en je t-shirt. Maar dat kan altijd natuurlijk als je maar wil. De laatste kilometers in de ronde van Spanje, de etappe van vandaag dan. Andries.
4: Nou, ik vind het allemaal wat mat hoor, die temperaturen. Hier is het 41 graden in Córdoba. 41 graden.
1: Maar wat heb je liever?
4: Nou, ja, gewoon 29 natuurlijk. Ja, dat is veel lekkerder. Maar wat heeft Leknesund liever? Want dat is die Noor die al de rest van de kopgroep de hele tijd zat te frustreren door niet over te willen nemen. Dan moet de rest gaatjes dichtrijden. En nu heeft hij dan al zijn krachten verzameld voor een aanval op 2,5 kilometer van het einde. Maar Wout van Aert die laat zich wat dat betreft niet in de luren leggen. Dus die zit meteen op het wiel van de Noor. Nijs komt er nu naartoe gereden. En dan komt het allemaal weer samen. Want ook de Bruyne en Romelu willen aansluiten met z'n vijver. Dus
2: in de laatste 2,5 kilometer in Córdoba. 2 jaar geleden werd het een massasprint van een kleinere groep. Waar uiteindelijk Van Aert toen zijn tweede ritzege wist te winnen. Leknesund gaat nu nog een keer. En Van Aert moet het dan nog een keer gaan rechtzetten. En het houdt natuurlijk een keertje op. Maar niet voor de man in het groen. Want opnieuw trekt hij zich in gang. En rijdt hij naar de Noord toe. Ja, interessante ontknoping hier in Córdoba. In die korte etappe lijkt wel op een soort criterium. Dat voorspelde Thibaut Nijs al voorafgaand aan de etappe. Maar voorlopig dus nog 2 kilometer te gaan. En Van Aert rijdt de boel weer terug.
1: MVV tegen Roda. Zie je een leuke wedstrijd, Dien?
4: Ik zie een hele leuke wedstrijd. Het is niet goed, verre van. Maar het is wel strijd, het is wel Limburgse passie. En je ziet echt dat MVV de zaakjes best wel goed op orde heeft. Vorig jaar werden ze 19e en ging er echt helemaal niks van uit. Maar nu zie je er echt wel een idee achter zitten. En dat is wel leuk om te zien zo vroeg in het seizoen. Ze worden luid toegejuicht, want ze gaan de rode sluis in richting de kleedkamers. Want het is hier rust in Maastricht. MVV leidt met 1-0 door een knap doelpunt halverwege de eerste helft. Van Olivier Dumont, ook nog de paal geraakt door de spits. En Roda heeft daar eigenlijk 1,5 kans tegenover weten te zitten. En daar mag je wel meer van verwachten. Dus op naar een tweede helft waarin MVV dus een voorsprong heeft.
1: Vooral in België zitten ze op het puntje van de stoel voor de laatste kilometer van deze rit.
2: Ja, grote kansen. 60% kans dat het een Belgische ritzege wordt. 3 op 5. Van Aert, De Bruyne en Nijs. En dan hebben we dus nog de Italiaan Romele. Die zit in het wiel van Van Aert. En de Noor Leknesund. Als de laatste 1000 meter in zicht komen, daar is het Rode Vod. En daar gaan ze nu onderdoor met Van Aert op kop. Hij heeft het eerder deze week dus al een keertje af weten te maken. Toen had hij die hele lichte Fransman in zijn wiel. Valentin Paré-Peintre. Dat leek een uitgemaakte zaak in de sprint. Dat was toch nog een knappe aanzet van de Fransman toe. Maar Van Aert wist daar zijn rit tegen te behalen. Nu lijkt het me dat hij vooral naar een man als Thibaut Nijs moet kijken. Nijs die 1,5 jaar geleden voor het laatst een overwinning boekte. Begin dit seizoen met een knieblessure er lang uit geweest. En dan heb je ook nog De Bruyne en Romele die nog nooit een profoverwinning wisten te boeken. Van Aert dus in een soort kopie van die etappe, maar dan nu met 4 concurrenten richting de streep. Leknesund gaat nu weer naar de eerste positie toe. Die maakt er een lange inspanning van. Een sprint daar wil ik nog niet van spreken, want daarvoor is het echt nog veel te ver. Laatste paar 100 meter lopen ook lichtjes op. Allemaal in het voordeel zou je zeggen van Van Aert, mits hij fris is. 15 etappe-overwinningen al op zak in alle grote rondes voor Wout van Aert, die ook een van de favorieten voor het WK is. Zeker met het wegvallen van Pogacar, maar kan die ook zijn tweede etappe-overwinning van deze Vuelta boeken. Leknesund, Van Aert. En dan is daar al de sprint. Heel vroeg van Thibaut Nijs op 300 meter. Bijna vanuit stilstand. Want ze begonnen weer te pokeren. Maar Nijs heeft daar toch wel de kracht voor. En Van Aert die moet dan nog flink werk verzetten om tot het wiel, tot het achterwiel van Thibaut Nijs te komen. Zijn landgenoot België gaat sowieso de etappe winnen. Maar wordt het Nijs of Van Aert? Het wordt Wout van Aert. Net als 2 jaar geleden in Córdoba. Maar deze keer doet hij het vanuit de aanval. Ja, er was bijna niets tegen in te brengen. Dat wist de rest van deze kopgroep ook al. En dan in deze tropische omstandigheden is het voor de tweede keer in deze Vuelta dat Van Aert weet te juichen.
1: Hedwiges Maduro en onze cijferman Bart Vrouw zijn aangeschoven. We gaan praten over dit voetbalweekend. En natuurlijk beginnen we dan bij die bewogen topper tussen Ajax en PSV. Die eindigde gisteravond in een overwinning voor de regerend landskampioen.
4: En dus na het laatste fluitsignaal van Sander van der Eijk kunnen we concluderen dat PSV op dit moment verder is als geheel zijnde. In de Johan Cruijff Arena winnen zij de eerste topper van het seizoen van Ajax met 3-1. Door het verschil te maken aan het einde van de eerste helft en aan het einde van de tweede helft. De PSV nestelt zich dus zo aan het begin van het seizoen weer in de top van de Eredivisie.
1: Ontzettend veel om over na te praten, want wat gebeurde er veel in deze wedstrijd? Maar misschien wel de belangrijkste en toch ook de leukste vraag, Hedwiges. In hoeverre heb jij genoten van deze wedstrijd?
9: Ik heb wel genoten, vooral in de eerste helft. Ging heen en weer, hoog tempo. Best wel een open wedstrijd werd het ook. Tweede helft werd het wat minder. De energie vloeide weg. 2 ploegen die nog niet fit zijn. Dat zag je terugkomen. Dus eigenlijk vond ik ook wel dat het jammer dat deze topper al zo vroeg in het seizoen gespeeld werd.
1: Dat is best wel stellig, die niet fit zijn.
9: Ja, dat zag je toch. Sommigen kregen kramp. Sommigen die zijn er net. Die hebben nog maar 2 keer getraind met het team.
1: Maar denk je dat het echt veel verschil maakt met later in het seizoen? Omdat de eerste helft natuurlijk ook wel heel veel zijn tol heeft geëist van deze 2 ploegen.
9: Ik denk dat je als je deze wedstrijd misschien een maand later had gespeeld. Dat Geert Ruijden die wedstrijd ook vol kon houden, bij wijze van spreken. Ja. En nu zag je ook Mokyo weer, die kreeg kramp in minuut 60. Dus je zag er een paar. Mauro Junior had last. Dus De teams zijn nog niet helemaal ready.
10: Dat vind ik wel jammer. Zou de KNVB daar rekening mee moeten houden met het maken van het speelschema? Want je kunt aan de ene kant zeggen, het is ook een soort proeven van bekwaamheid als je nu al zo snel je selectie op orde hebt. Maar het zou toch ook wel lekker zijn als deze wedstrijd in oktober gespeeld wordt. En ja, de nieuwelingen die net op deadline day zijn gehaald, helemaal kunnen ingepast worden. En dat je dan echt vuurwerk krijgt met twee ploegen die goed op elkaar ingespeeld zijn.
9: Zeker, want ik had nu het gevoel van ja, maar die speelde nog niet mee. Ja, Amrabat kan nog niet helemaal 90 minuten spelen. Want hij viel best wel sterk in, vond ik. Volwassen in. Adingra hebben we nog niet gezien. Maar bij PSV ook. Die hadden ook al een paar klachtjes. En je ziet gewoon dat zij nu verder zijn, inderdaad. Dat klopt wel. En het is meer ingespeeld op elkaar. Maar je hebt wel de potentie gezien, een beetje van Ajax, waar ze naartoe kunnen groeien. Want op een gegeven moment waren ze wel in de eerste helft vooral. Gedeelte waren ze sterker. Kregen ze ook gewoon kansen. Hadden ze op voorsprong kunnen komen. Dus potentie van Ajax een beetje gezien. Maar momenteel is PSV wel verder. En het was uiteindelijk een terechte overwinning voor PSV.
1: En waar zijn ze dan verder in, behalve effectiviteit?
9: Ja, gewoon in situaties ook herkennen. Ingespeelder zijn ze. Ze weten precies wat. Ze raken niet in paniek. Dat gevoel heb je continu. En Til viel eigenlijk niet op. Maar die speelde ook gewoon de eerste wedstrijd. Perisic, belangrijk weer bij het eerste goal. Ja, Mauro Junior. Er zijn gewoon heel veel spelers die al jarenlang met elkaar spelen. En dat zie je wel in de toppen terugkomen.
1: Ja, laat dat tempo van de wedstrijd, Bart, zich in cijfers vangen?
10: Nou, dat is een goede vraag. Daar heb ik mijn hoofd over gebroken. Hoe je dat nou in één cijfer kunt gieten. Er is geen allesbepalende statistiek. Je kunt ook geen formule bedenken waarin je een paar statistieken in een pot gooit, een beetje roert en dat er dan
1: misschien
10: één kansen getal
1: over
10: uitkomt.
1: En weer dat je daar ook aan kan afmeten.
10: Dat zou nogal een aardige kunnen zijn. Of hoe vaak dan een ploeg richting het laatste deel van het veld gaat. Dat was bij allebei de ploegen heel veel. Dus dan een soort teken dat het spel lekker heen en weer gaat. Wat ik wel leuk vond, veel zuivere speeltijd. 64 minuten rolde de bal van ongeveer 100 minuten. Dat is procentueel erg hoog. Op die ene overtreding na. En gelijk 9 gele kaarten trouwens. Want
1: Een soort Nederland-Portugal was het ineens.
10: Het was een wedstrijd met heel veel gele kaarten. Relatief weinig overtredingen. Heel veel duels werden er uitgevochten op het veld. Behoorlijk wat kansen gezien. Dus als je dat allemaal een beetje bij elkaar gooit, zou je kunnen zeggen het was een heerlijke wedstrijd. Alleen er is net even nog geen één statistiek die zegt van dit was de wedstrijd met het hoogste tempo van dit seizoen of wat dan ook.
9: Nee, ik hoorde wel van toch dat het een duel was met de meeste sprints.
10: Dat soort statistieken worden bijgehouden. Alleen dat is dan specifiek. Bijvoorbeeld voor ESPN die meehelpt met die camera's in het stadion ophangen. Dus daar kan ik dan helaas niet.
9: Ik was die wedstrijd ook aan het kijken van Groningen tegen Twente. En dat was wedstrijd nummer 2. En Ajax-PSV was de wedstrijd met, dat werd gezegd dan in ieder geval, met de hoogste sprint in de wedstrijd. Dus
10: nou, dat geeft wel aan inderdaad over de intensiteit. Wat je met het blote oog wel kunt zien, alleen wat dus toch lastig om te zetten is in een lekker cijfer.
1: Ja, nou, daar gaan we naar op zoek. En er viel jou ook iets op aan de balveroveringen, Bart.
10: Nou ja, vooral dat PSV daar ongelooflijk goed in was. Veel hoge balleroveringen diep op de helft van Ajax. Ik heb daarin echt weer zitten smullen van Kodai Sano, die daar ook weer in voorop ging. Heel vaak dat hij de man was die net even een voetje ertussen stak om PSV al diep op de helft van de tegenstander weer aan het aanvallen te kunnen helpen. En nou ja, wat dan opvalt is het verschil, ook in deze wedstrijd, tussen PSV en Ajax. Ajax zou dat misschien ook wel willen, maar de trainer zei ook al in de voorbereiding, dat is nog iets waar we aan moeten werken. Als je kijkt naar het aantal hoge balleroveringen diep op de helft van de tegenstander, was het nu 9-0 voor PSV. Kijk je het over het hele seizoen, staat PSV daar een gedeeld bovenaan en Ajax juist gedeeld onderaan. En dat is wel iets waar de trainer nog wel wat werk aan heeft bij Ajax.
1: Dat is een heel groot verschil.
10: Dat is een fors verschil, ja. Zeker. En daar speelt ook wel mee dat het aantal wedstrijden gespeeld en dat soort zaken. Maar ja, het is wel opvallend dat er nog niet lekker in zit bij Ajax.
1: Ja, nou, dit was dan tegen elkaar, dus dan is het toch heel duidelijk. Hè? 9-0, dat is ook gewoon.
9: Nee, want het is de speelwijze van Peter Bos. En die gaat gewoon 1-1. Dat hebben we de hele wedstrijd gezien. Dus het is heel makkelijk voor een speler om van tevoren te zeggen, jij pakt hem, jij pakt hem, jij pakt hem. Dus je kan ook vol sprinten en je weet wat je moet doen. Ajax verdedigt meer als team in een soort van 4-4-2. Waar je echt de hele tijd om je heen moet kijken van sta ik goed? Is er een mannetje in mijn rug? Dus die intensiteit daarin is minder. Het is eigenlijk meer schuiven, de ruimtes verdedigen. En PSV verdedigt gewoon de man.
1: Eerste helft fantastisch, superlatieve schoten tekort bij sommige mensen. Hoe kan het dan toch dat, je zei straks al, de hele wedstrijd komt dan misschien omdat ze allebei nog niet topfit zijn. Maar hoe kan het dat het dan meteen na rust eigenlijk zo'n andere wedstrijd is?
9: Bij Ajax vond ik de wissels, die pakte niet goed uit. Mm-hmm. Dus Tolu in de speelwijze, zeg maar hoe PSV verdedigt, is Tolu heel belangrijk. Want Ajax kon die telkens inspelen. En hij hield de bal vast en konden Klaassen eronder komen en Brand kon eronder komen. Maar als je die ging wisselen, ja, met Dolberg hebben we die meer gezien eigenlijk. Dus je haalde eigenlijk de kracht weg bij Ajax, vond ik. En bij PSV, ja, met die voorsprong, die hoefde eigenlijk niet meer. Die speelde het eigenlijk een beetje zakelijk uit. Wachten misschien op een omschakelmoment. Met Ruben van Bommel, die natuurlijk daar aan het loeren was.
1: Dus de stand was weer een belangrijke oorzaak van het spelbeeld.
9: Ja, zeker. Ja. En Ajax creëerde niet meer echt gevaar in de tweede helft. En het kwam ook gewoon door PSV dat een beetje toeliet.
1: Hugo, we hebben het natuurlijk straks al uitgebreid gehad over dat ene moment. Dat komt hier zometeen ook nog wel even te sprake. Maar waar heb jij het meest van genoten eigenlijk bij deze wedstrijd?
11: Nou, het 1-op-1 eerste helft. Zeer open, lage ruimtes. En dan krijg je een voetbalwedstrijd die ik dan consumeer als simpele voetbalkijker. Ik kan me voorstellen dat trainers denken van dit ligt wel heel erg open.
1: We geven veel weg.
11: Ja. Dus het was voor de neutrale kijker een geweldige wedstrijd. En wat dapper ook dat twee van die trainers dat ook wel durven en doen. Want die weten ook van door volop de aanval te spelen, loop ik wel het risico op een tegentreffer. Ajax kreeg wel echt te weinig hoor. Ik vind zelfs over de hele wedstrijd had het toch wel gelijk moeten eindigen. En dat is ook wel jammer.
1: Dan moeten ze er wel in.
11: Wat zei je?
1: Dan moeten ze er wel in. Want er waren wel zeker een paar kansen. Poeh.
11: Ja. Ja, als je dan met zo'n Leonardo op de proppen komt, daar verwachten we ook niet zoveel van. Hè. Die heeft een heel zwaar prijskaartje.
1: Ja.
11: Maar hij maakt het totaal nog niet waar.
1: Maar en daarnaast Berghuis, Klaassen.
11: Ja, Berghuis kan ze
1: die kunnen toch niet allemaal mis.
9: Nee, blijkbaar
1: het
9: wel,
1: is wel
9: maar
1: zo,
9: het mag niet. Op dit niveau
1: ga je toch de hele week afronden
9: in,
1: nu bij Ajax de komende week?
9: Nee, maar ja. Deze bal moet er gewoon in. Die van Berghuis. Eigenlijk die van Brandt al op 1-1. Dat stopt Koveran heel goed. Maar die van Berghuis moet erin. Die van Klaassen eigenlijk is ook vrij. Maar volgens mij schrok hij hoe vrij die stond. Die schoot over.
1: En Ajax had al gescoord. Hè? Dus Mr. 1-0 kon niet meer de eerste maken.
9: Ja, dus grote kans. En uiteindelijk
11: maar Ajax is wel een heel stuk verder, lijkt het. Het is maar één wedstrijd op niveau dan vorig jaar.
9: Ja.
11: Hè?
9: Ja.
11: De contouren hiervan. Ja, daar zit een goede lijn in. Alleen na een uur is het wel ineens een stuk minder.
9: Ja, en Kolochen linksbuiten, dat is toch niet echt... Nee. Hij dribbelt veel met zijn hoofd naar beneden. En je kan zien dat hij goed kan dribbelen en dat hij goed kan voetballen, zeg maar. Maar hij weet niet wat hij aan het doen is. En dan loopt hij zichzelf vast. En soms komt hij eruit, maar vaak ook niet. Dan speelt hij gewoon in één keer een bal in de voeten. En het komt omdat hij met zijn hoofd naar beneden dribbelt. Dus dat valt dan op. En dat vind ik ook dan weer zonde. Want die Oazane komt erin. En die schoot één keer in de tweede helft. Uit de omschakelmoment dribbelt hij op snelheid gewoon richting de goal. En dan schiet hij over. Maar dat Glog had in de eerste helft ook zulke momenten. Maar omdat hij zijn hoofd naar beneden dribbelt, ging hij over de breedte dribbelen. En ja, dat kan eigenlijk ook niet. Want hij had de hele tempo uit.
1: En zo wordt er nog gezocht en gesleuteld door de bijna trainers. Eigenlijk het punt dat jij net al maakte. Geertruida zal in de loop van de tijd ook een andere rol krijgen waarschijnlijk, Bart. Want die is er pas net. Wat viel op bij hem?
10: Nou ja, hoe goed hij speelde. Natuurlijk. Ja, het was een schitterende goal trouwens. Ja. Hoe goed hij speelde. Ik vond het wel leuk. Mijn collega Marco Timmer had afgelopen week met Ernest Stewart een interview. En daarin zei hij dat hij pas echt een rustig gevoel kreeg toen uiteindelijk Geertruida binnen werd gehaald. Omdat je dan weet, oké, daar hebben we lang aan gewerkt. Die wilden we graag hebben. Dat is de man die de verdediging moet versterken. En die is belangrijk. En dat zag je in die wedstrijd ook. Won zijn persoonlijke duels. Veel balleroveringen, intercepties. Ja, en die goal. Ja, het was een schitterende goal. Hoe die in één keer binnenschoot. Iets te weinig aandacht voor gekregen misschien. Ook wel door...
1: Beetje overschaduwd door wat andere zaken.
10: Door wat andere zaken die er gebeurden. En wel bijzonder dat hij nu de eerste speler is die zowel namens Feyenoord als PSV scoort op bezoek bij Ajax. Dat had nog nooit iemand gedaan. En hij heeft een belangrijke goal gemaakt voor Feyenoord in de arena. En deze kan toch ook wel heel belangrijk zijn aan het einde van de rit. Want je merkt toch ook, ik zat toch van de week eens naar die statistieken te kijken. Het is best wel vaak gebeurd dat deze twee ploegen 1-2 eindigen in de Eredivisie de afgelopen jaren. En dat als één van die twee wedstrijden in die onderlinge duels de uitslag andersom was geweest, dat we dan een andere kampioen hadden gehad. Dus dit soort doelpunten.
11: Gaat het ook alleen om de arena? De meer telt niet mee.
10: Nee, überhaupt gewoon voor Ajax uit bij Ajax. Ja, had ook niemand gedaan. Als je het over Geertruida hebt tenminste.
11: Nee, maar nog verder terug.
10: Ja, in de Eredivisie had dat toch nooit iemand gedaan. Nee, dus zowel voor Feyenoord als voor PSV een doelpunt op bezoek bij Ajax. Nee, ook niet. Hij was echt de eerste. Nee, ik stond er ook van te kijken. Ja. Geen Gullit. Geen
1: mogen
10: Bakal,
1: nu vanaf nu allemaal zoeken. Om,
11: ik dacht Gullit bij Feyenoord was heel succesvol.
10: Ja, nee, maar hij maakte niet.
11: Maar die was natuurlijk onderdeel van die 8-2 ook, bijvoorbeeld.
10: Ja, maar dat maakt het zo speciaal dat hij de eerste is. Terwijl we toch best wel veel spelers hebben gezien die voor beide ploegen hebben gespeeld. Maar...
1: Ja, maar goed, dat zijn natuurlijk niet honderden mensen. Nee, dus dat scheelt al. Ja, en dat dan moet je ook nog tegen allebei de shirts scoren.
10: En allebei een belangrijke goal,
1: Hedwig, is dan het moment van die overtreding van Van Bommel. Hoe zag jij dat?
9: Ja, rode kaart natuurlijk. Een hele wilde overtreding. Duidelijk toch? Rood. Je moet kijken, zeg maar. Je ziet ook wel dat hij niet bewust doet, volgens mij. Want, maar het inzetten, dat was niet logisch, zeg maar. En dan kijk je naar de impact van de hoe zich iemand, zeg maar, geraakt wordt. Ja, dan is er geen andere conclusie mogelijk dan dat de rode kaart is.
1: Ja, en dan vind je er ook geen enkel twijfel mogelijk?
9: Nee, geen twijfel. Volgens mij heeft de KNVB dat nu ook gezegd. Namens de scheidsrechterbaas dat het rood had moeten zijn. Ik zag ook, zeg maar, later samenvattingen van elk land, zeg maar, vind ik ook wel leuk om te kijken, want het wordt ook in Spanje uitgezonden, in Duitsland. Elke commentator zegt direct vanaf het begin donkerrood. Dus ja, dat was de eerste reactie. En voor mij ook, want de impact was echt heel heftig. Maar je ziet ook, zeg maar, wel, hij springt zomaar en hij draait zichzelf in. Dus het was wild.
11: Was jou het overkomen? Jij bent een topvoetballer geweest. Je hebt dit soort wedstrijden gevoetbald.
9: Als ik Bouwman was...
11: Meer vanuit het perspectief van Bommel.
9: Nee.
11: Want wat had jij dan gedaan?
9: Ik had er niet zo in gevlogen. Het is, zeg maar, best wel een onlogische manier om die bal te...
11: Hij was te laat.
9: Ja, eigenlijk wel. En dit was eigenlijk de enige uitweg, zeg maar, om iemand te raken. Snap je? Dus soms ga je een duel in en... Dan weet je eigenlijk dat je de bal niet meer kan raken. En als je in de lucht zit en op volle snelheid, dan weet je dat je gewoon tegen iemand aan gaat botsen, zeg maar. En dan denk ik, zeg maar, ik zat meer aan Bouwman te denken. Als ik Bouwman was, was het mij ook niet overkomen. Zeg maar meer van qua oriëntatie van, je moet eigenlijk wel doorhebben wat om je heen gebeurt, zeg maar.
1: Maar dit ging wel heel snel, hoor.
9: Echt heel snel, dat snap ik wel. Ja. Maar alsnog, weet je.
1: Hij had het dus toch eerder moeten zien.
9: Ja, vind ik eigenlijk wel. Het is misschien makkelijk zeggen, hoor. Maar je merkt meestal wel, zeg maar, wat er om je heen gebeurt. Ook als iemand in een keer vanuit je ooghoek keihard in komt vliegen. Qua oriëntatie. Dan kan je jezelf ook nog beschermen. En het valt me wel bij hem op, zeg maar. Ook in verdedigende acties. Dat hij nooit zijn lichaam... Hij is zo sterk, maar gebruikt zijn lichaam niet goed genoeg, vind ik.
1: Bij een bokser zou je zeggen, zijn dekking is ook niet goed.
9: Ja, precies. Dus als hij geraakt wordt, zeg maar, dan wordt hij ook vol geraakt. Ja. Dat idee heb ik bij hem. En het is totaal niet zijn schuld, hè. Dat wil niet zeggen.
1: Dit is ook wel iets dat je totaal niet verwacht, toch? Want dit is een type actie. Hoe vaak zie je dit nou?
9: Nee, nou, je ziet het vaak, zeg maar, als keepers bijvoorbeeld, als die bal ertussen komt en de keeper komt uit en de keeper is te laat, dat je in één keer met de spits botst of zo, keihard.
1: Ja.
9: En dit was misschien wel eens het dode hoek gezien, maar het was een hele wilde, lompe actie. En ik geloof echt wel dat het niet zijn intentie was om, zeg maar, zo te raken.
11: Hoe zie jij dat? Want jij zei net, ja, je kon wel zien dat het niet opzettelijk was. Ben ik wel geïnteresseerd. Hoe zie jij dat als topvoetballer? Dat het niet...
9: Ik denk dat hij, zeg maar, in de run was, zeg maar, en hij dacht, ik ga gewoon vol in duel. En toen had hij op een gegeven moment door, volgens mij, ik kan die bal helemaal niet raken en hij kan ook niet meer remmen, zeg maar. Dus hij zit in een actie waarbij die denkt van, ik moet eigenlijk niet in deze actie zijn, maar ik kan nu niet meer remmen. Ik ga iemand vol raken nu.
1: En je ziet een actie om de bal te veroveren, ten koste van veel misschien wel, maar niet om de speler ook daarbij te raken.
9: Ja, dat denk ik wel.
1: Ja.
9: Ik denk
10: dat was ook een beetje de Bos, toch? Dat hij gisteravond zei.
9: Wat zeg je?
10: Dat was ook een beetje de uitdaging die Bos toch gisteravond gaf. Dat hij erin komt, niet meer kan remmen en dan zichzelf indraait om zichzelf ook te beschermen. Ja. Waarmee hij eigenlijk nog harder inkomt op zijn tegenstander, maar wel zichzelf beschermt. Ja.
9: Ja. Nee, dat denk ik wel. Alleen, zeg maar, als je die actie in had gezet, dat was al niet logisch, zeg maar, om die actie in te zetten. Als je erin zit, dan doet hij dit inderdaad. Dus dan snap ik de uitleg. Alleen, ja, ik was er zelf vanaf het begin niet zo ingegaan, laat maar zo zeggen.
1: Toch wel nieuwsgierig naar zijn eigen uitleg. Ja, hij was zo ontdaan van het hele gebeuren dat we die nog niet gehoord hebben. Zo kan je het urenlang hebben over een fractie van een seconde in een wedstrijd. Zometeen nog reacties van de luisteraars, want er zijn er heel veel binnengekomen op de stelling dat dit toch een rode kaart moest zijn. En dat was vooral ook de uitnodiging om de luisteraars te vragen, wat vond je er nou precies van?
11: Ja, ik vind het jammer omdat het accent niet meer op die ontzettende leuke, goede wedstrijd, zeker het eerste uur. He, topper. Hoopgevend ook voor het Nederlands voetbal. Maar het ging alleen maar over Ruud.
10: Maar goed, dat is jouw stelling. Ja, ja, het is en dat hebben dat jij dan de stelling daar gemaakt.
11: Ja, dat is journalistiek. Daar hebben we ook heel lang over gediscussieerd. Ja, maar je kunt eigenlijk niet maken om een ander onderwerp. Ik had veel liever over een facet uit het veranderde Ajax. Daar had ik liever een stelling over gemaakt.
10: Ja, nou ja, jij bent de opiniemaker, toch?
11: Dat nou, maar dat doen we met de redactie. Ja, okay. Het is niet zo dat ik dat alleen doordruk.
1: En uiteindelijk torent dit er toch ook bovenuit. En we hebben het zojuist goed gemaakt. Ja. We hebben het ruim een kwartier gehad over die wedstrijd. Moet het nog langer over gaan? Zijn we iets vergeten?
9: Ja, doen we dat zo? Zijn wel mooie goals natuurlijk gevallen. Ja. Okay? Die van Pepi vond ik ook mooie goal.
1: Doen we dat zo nog even, want er wordt inmiddels weer gevoetbald. Maar, welk veld wil je? Mark? ADO Fortuna.
3: Ja, is 0-2. En je hebt het gevoel dat het niet spannend is. En een 1-2 kan het wel weer spannend maken. Maar dat hangt alles behalve in de lucht. We zijn 6 minuten onderweg in de tweede helft. En niet omdat die 6 minuten de aanleiding toegeven om te denken en te veronderstellen wat hetzelfde is. Dat het niet staat te gebeuren. Maar ook gezien de eerste 45 minuten. Want ze staan weer gewoon ontzettend goed bij Fortuna. Ze geven zo weinig weg. Het is misschien een beetje saai vandaag. Het is oerdegelijk. Ze hebben één heel mooi doelpunt gemaakt. En één doelpunt van Ihattaren. Waardoor het 2-0 is en ze hoeven niet meer. Ze zijn nu elke keer als ze een vrije trap krijgen ook alweer een beetje tijd aan het winnen. Weet je wel, bal nog even 5 metertjes naar links. Weer 5 metertjes naar rechts. En ook bij ieder contact weer gaan liggen zoals nu ook. En het is allemaal koren op de molen van die van Fortuna. Bij ADO Den Haag gaat er eentje bij zitten. Dat zou dan de derde wissel moeten worden voor Robin Peter. Want hij heeft in de rust ook ingegrepen tussen haakjes door Silla en Van Michem naar de kant te halen. Jensen Abiu en Jalen Hawkins zijn in de ploeg gekomen.
11: Dien, ik zag net een levensgevaarlijke actie van die nummer 26, zeg.
12: Joey Slegers bij Roda JC inderdaad. Been ter hoogte van het middenrif van Assante. Die een koppeling maakte. En daarna de heel veel spelers van MVV en Roda JC eromheen. Had misschien in mindere mate wel ietsjes weg van het opstootje Ajax-PSV van gisteravond. Maar dit duw- en trekwerk was aanzienlijk minder dan gisteravond in de Johan Cruijff Arena. Een paar tikjes hier. Een beetje met hoofden tegen elkaar staan daar. Maar niks waar we na afloop nog een uur lang over gaan nadenken.
11: Echte derby.
12: Een echte derby. Gewoon even ravotten met elkaar. Bekertje op het veld zie ik nu. Vrije trap komt eraan van Robert Klaassen aan de kant van MVV. MVV staat voor trouwens, nog niet benoemd, met 1-0. Bekertje wordt door de Duitse keeper Truigel over de achterlijn gewerkt. Ho, niet in één keer. Ja, trapt er tegenaan in 2 keer. En dan kan die vrije trap zo meteen genomen gaan worden. Met MVV dat dus wel oren heeft na een uitbreiding van die minimale voorsprong. Klaassen steekt zijn rechterarm in de lucht, slinkt hem met links voor. Een goede bal, zegt die Truigel, die tikt hem weg met beide vuisten. En wordt opgepakt door Sil van der Wegen, de rechtsback. Die slingert hem dan nog een keer in. Over alles en iedereen heen. Gevaar nog niet helemaal weg. Dikke, nou, afdrukken. Goeie redding van Truigel. MVV blijft voorstaan en begint goed aan de tweede helft. 1-0 voor.
1: Ajax-PSV dan dus nog even. Er werd net al geconstateerd dat PSV efficiënter was. Dat wisten we natuurlijk. Maar Bart, in hoeverre blijkt dat uit de cijfers van deze wedstrijd?
10: Nou, wel een stuk. Als je kijkt naar de kansenverhoudingen, ruim in het voordeel van Ajax. 19-13 qua schoten. Ook grote kansen in het voordeel van Ajax. Als je kijkt naar de expected goals, 2 om 2,5. In het voordeel van PSV. Omdat ze dus de kansen die ze kregen iets groter waren. Met één kanttekening. En dat is altijd goed om eventjes weer te vertellen als we het over deze dingen hebben. Expected goals bijvoorbeeld. Er zat een hele grote kans bij PSV in Van Sano. Daar zag je de grensrechter vlaggen. Want dat zou buitenspel geweest zijn. Alleen de scheidsrechter gaf voordeel. Keeper van Ajax pakte de bal, kwam een snelle uitbraak van Ajax uit. Ja, en dan kun je hem niet wegstrepen in die cijfers. Omdat hij dan wel gewoon geschoten is. En ja, dan moet je toch altijd een klein beetje rekening houden bij dit soort cijfers. Dat
1: dan
10: die
1: is
10: grote
1: een
10: kans
1: klein beetje vertekend beeld.
10: Een klein beetje vertekend is. Ja. Laten we zeggen 2-2 qua expected goals was mooi geweest. Ja.
1: Een klein rondje reacties op de stelling van Borst. Die was dus de overtreding van Van Bommel. Had met de rode kaart bestraft moeten worden. Zwaantje schrijft ons. Van Bommel ging er te hard in. Niet met de bedoeling iemand te verwonden. Maar deed dat wel. Dat lijkt mij rood. Men wil toch de slachtoffers beschermen. Opmerkelijk wel dat de meesten, inclusief de scheidsrechter, in eerste instantie Bouwman links lieten liggen. Dat was wel zo, hè? Concentreerden zich allemaal op Van Bommel en het opstootje.
11: Ja, maar dat kwam door de buitensporigheid van de overtreding. Die zie je niet veel. Dus een paar keer per jaar dat je zo'n overtreding ziet in de Eredivisie.
1: Melis Scholten zegt het was een duel waarbij duidelijk te zien is dat hij niet voor de bal ging. De VAR was overduidelijk druk met het snijden van worst en kaas. Joop zegt zeker dat Van Bommel rood had moeten krijgen. De analyse van Ronald Waterheus was het meest treffend. Als hij rood had gekregen, was iedereen tevreden geweest. Ja, soort van.
11: Ik denk Ruben van Bommel niet, want die kan nu volgende week gewoon lekker ballen.
1: Die staat nu ook niet.
11: He? Die mag voetballen volgende week.
1: Ja, dat is ook weer waar. Tot zo.
13: NPO Radio 1. Podcast.
14: I love Europe and I want to see Europe go good, but it's not heading in the right direction.
15: Long live Europe and thank you very much.
16: So, let's get to work.
17: Een bloedstollend politiek jaar staat ons te wachten in Europa. Komt radicaal rechts aan de macht in Frankrijk, Italië of Spanje?
18: Blijft Oekraïne overeind in de oorlog met Rusland? En waarmee verrast Trump Europa nu weer?
17: Wil je alles daarover weten? Luister dan naar het nieuwe Europa Draait Door. Met mij, ik ben Maaike Schoon, journalist en presentator.
18: Tom Dolen, journalist en Europa-kenner.
17: Luisteren dus.
13: Europa Draait Door, een podcast van VPRO. Nu op NPO Luister.
19: Nina Jurna is onze vrouw in Rio.
20: De drugsdealer die woont nu in mijn oude huis.
19: De kleurrijke bewoners van een verdeelde, maar ook betoverende stad.
21: Het is een spannend jaar. De verkiezingen komen eraan.
19: Morgen, 21:50, VPRO NPO 2, onze vrouw in Rio.
22: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En Vitepro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
23: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
22: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
24: Vlak na de Tweede Wereldoorlog reisde de Joodse vader van regisseur Paul Cohen door het verslagen Duitsland. Vol haat vertrekt hij. Maar onderweg verandert er iets. De documentaire De Man met de Glimlach. Over verlies en vergeving. 22:50, NTR NPO 2.
13: NPO Radio 1, 6 uur.
25: Henry Schut en Hugo Borst.
1: Dat is de volg van ADO Fortuna. Daar staat het na een uurtje spelen 0-2. En in de eerste divisie speelt topper MVV tegen Roda JC. En staat na 55 minuten met 1-0 voor. Het NOS-journaal nu met Martijn van Beek.
7: De stemlokalen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt zijn zo net gesloten. De deelstaatverkiezingen worden in heel Duitsland op de voet gevolgd, omdat de rechtsradicale partij Alternatieve Für Deutschland in de peilingen vooraf ruimschoots aan kop ging. De vraag is vooral of de partij ook zoveel stemmen haalt dat het mogelijk wordt om alleen te gaan regeren. Correspondent Giem Balduk is in Magdeburg, de hoofdstad van Sachsen-Anhalt. Giem, er was een exitpoll aangekondigd voor 6 uur. Heb jij hem al?
26: Ja, die druppelt op dit moment binnen. De eerste balken worden zichtbaar. En daarop is te zien dat de rechtsradicale AfD maar liefst 44,5% van de stemmen zou hebben gehaald. Dat is het hoogste resultaat dat het ooit heeft gehaald. En ook meer dan het dubbele van de nummer 2, de CDU van bondskanselier Merz. En dan wordt vooral spannend of die partij daarmee ook de absolute meerderheid kan halen. Dat is afhankelijk van de kleine partijen die nu binnendruppelen. En daarop is toch wel opvallend te zien dat de Groenen maar liefst op 9% in de exitpoll eindigen en de SPD op 8%. En juist die twee partijen, dat zou spannender worden of die een mogelijke absolute meerderheid kunnen verhinderen. Wat daarbij ook opvalt, zie ik, is dat de BSW, dat is een populistische partij met een beetje een mengeling van linkse en rechtse standpunten, die zouden ook de kiesdrempel halen. En die partij heeft eerder aangegeven dat zij liever een AfD-premier zullen kiezen dan opnieuw een middenkabinet. Dus dat zou erop kunnen duiden dat de AfD voor het eerst in de geschiedenis kan gaan regeren en er dus voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog een rechtsradicale deelstaatregering komt.
7: Nou, sta je voor de deur bij de plek waar de AfD bijeen is. Kun je iets opvangen van reacties binnen?
26: Nou ja, er is hier heel veel pers verzameld. Niet alleen uit heel Duitsland, maar ook eigenlijk uit de hele wereld. We staan hier tussen Fransen en Britten. Dichterbij dan een behoorlijk aantal hekken komen we niet. Maar alle AFD-kopstukken zijn hier vandaag bijeengekomen. Juist ook omdat zij dit als een belangrijk historisch kantelpunt gaan zien. Daar samen zal nu ongetwijfeld hard gejuicht worden. Ondertussen komt nu ook de zetelverdeling op basis van de exit poll binnen. En dat laat zien dat de AfD inderdaad net niet de absolute meerderheid haalt. Maar met die populistische partij BSW dus wel. Wel allemaal nog met heel veel disclaimers. Want die partij zou dus net wel de kiesdrempel halen. En die andere kleine partijen dus duidelijk wel. In dat scenario zou het er toch op neerkomen dat alle andere partijen samen moeten gaan werken. Om een brede anti-AfD-coalitie te gaan formeren. Dat gaat ook heel veel hoofdbrekens veroorzaken. Want bijvoorbeeld de CDU van bondskanselier Merz zal dan noodgedwongen met Die Linke moeten gaan regeren. Dat is de opvolgerpartij van de DDR-partij SED. En dat is voor de CDU eigenlijk ook onbespreekbaar. Zij hebben zelfs een besluit liggen dat zowel samenwerking met de AfD als Die Linke verbiedt. Op basis van deze uitslag lijkt het er sterk op dat het een behoorlijk moeilijke politieke periode gaat worden hier in Saxe-Anhalt.
7: Gien Molduk vanuit Maagdenburg, dankjewel. We gaan even naar ADO Fortuna, Mark.
3: Ja, de spanning is weer helemaal terug. Want ADO heeft gescoord. En de doelpuntenmaker heet Yannick Eduardo. En daardoor staat het 1-2 met nog een half uur te spelen. Soms raak je de bal zo verkeerd dat het goed afloopt. Dat gebeurde Eduardo. Want die schoot de bal tegen zijn eigen standbeen aan. En daardoor met een boog over keeper Brandenhorst. Die mag nu een vrije trap nemen. Maar het is weer spannend in Den Haag. 1-2.
7: In Kiev heeft president Zelensky een ontmoeting gehad met de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner. Ze spraken over een Amerikaans plan om een einde te maken aan de oorlog met Rusland. Witkoff noemde het na afloop belangrijke en inhoudelijke gesprekken. Gisteren waren Witkoff en Kushner in Moskou, waar ze een ontmoeting hadden met onder andere president Poetin. Details over de gesprekken zijn niet bekendgemaakt. Zo is niet duidelijk of er concrete stappen zijn gezet naar vrede. En we gaan weer naar Mark, hoor ik.
3: Spanning, wat een schreeuw van een streep van Mouyataren. Rand 16, bal naar zijn linkervoet en knijterhard uitgehaald in de bovenhoek. Een paar minuten na de 1-2 is het 1-3. Mouyataren, goeie genade.
7: Dan ga ik maar weer verder. Een gebouw van de Hogeschool Utrecht is voorlopig gesloten vanwege grote waterschade. Bij werkzaamheden op de vijfde verdieping brak vrijdag een afsluiter van een waterleiding. En het water dat vrijkwam heeft elektrische en technische installaties beschadigd. De hogeschool denkt dat het gebouw zo'n 2 weken dicht blijft. En die sluiting raakt onder meer studenten van de PABO. Die krijgen nu in de tussentijd online les. Bij een zwaar busongeluk in Kaapverdië zijn gisteravond minstens 25 doden gevallen en 12 mensen zijn gewond geraakt. De bus is van de weg geraakt op het eiland Fogo en in een ravijn gestort. Het persbureau InfoPress zegt dat dat ravijn ongeveer 30 meter diep is. In de bus zaten veel leerlingen van middelbare scholen in het noordoosten van het Kaapverdische eiland. Het weer. Vanavond en vannacht veel bewolking met in het noorden kans op wat regen. Het koelt af vannacht naar 12 tot 17 graden. Morgen overdag zon en wolken en aan zee dan 22 graden. In het binnenland maximaal 28 graden.
0: De wereldberoemde musical Cats is terug en neemt je mee naar het Rijksmuseum. Tussen de meesterwerken komen de katten tot leven met adembenemende dans en meeslepende muziek. Koop nu tickets op musicalcats.nl.
2: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
19: Nina Jurna is onze vrouw in Rio.
20: De drugsdealer die woont nu in mijn oude huis.
19: De kleurrijke bewoners van een verdeelde, maar ook betoverende stad.
21: Het is een spannend jaar. De verkiezingen komen eraan.
19: Morgen, 8:50, VPRO NPO 2, onze vrouw in Rio.
22: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
4: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
22: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
5: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
6: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
24: Vlak na de Tweede Wereldoorlog reisde de Joodse vader van regisseur Paul Cohen door het verslagen Duitsland. Vol haat vertrekt hij. Maar onderweg verandert er iets. De documentaire De Man met de Glimlach. Over verlies en vergeving. 10:30, NTR NPO 2.
6: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
8: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
9: Mark Kloosa, vertel het. Is ADO tegen Fortuna Sittard?
3: Ja, 5 minuutjes spannend geweest. Daardoor niet eens. En nu halverwege de tweede helft staat het 3-1 voor Fortuna. Die was hard, hè, van Moïetaren. Dat kunnen jullie bevestigen. Jongens. Wat een heerlijke streep. Ja, de onderkant van de lat ook nog. Hele mooie.
9: MVV tegen Roda, Dien?
10: Nog wel spannend. 64 minuten oud. 1-0 voor MVV. En dus maar één goaltje verschil. MVV wel dichter bij de 2-0 dan Roda bij de 1-1. En dus zouden ze na vandaag nog steeds ongeslagen aan kop kunnen gaan, die ploeg uit Maastricht.
1: En we bespreken het voetbalweekend. Daar waren we al even mee aan de gang met Hedwiges Maduro. Hedwiges, wat is jouw hoogtepunt van dit voetbalweekend of de week tot nu toe?
11: Ik wilde eigenlijk eerst gaan voor Segiel. Ik heb weer genoten van hem, hoe belangrijk hij is voor Feyenoord. Maar ik ga voor de doelpunt van Schaken, Jarno Schaken. Schiet hem echt met links en bovenhoek. En de jongste doelpunt te maken, hè, voor Feyenoord, toch?
12: Jongste scorende debutant ooit in de Eredivisie.
11: Ja, hartstikke leuk voor hem.
1: Bart Vrouws, mag ik jouw getal van de week een keer een gokje wagen?
12: Ja, probeer maar.
1: Ik dacht 2.
12: Hoe weet je dat?
1: Nou, omdat er vanmiddag iets heel bijzonders gebeurde. Dat kan je ook zonder dat je allemaal cijfers en dingen in je hoofd hebt wel zien.
27: Dit is afgesproken werk.
12: Hij weet het echt.
11: Nee, wel een glazen bol.
1: Dit is geen afgesproken werk. Maar ik dacht toen Ronald Koeman junior die tweede penalty erin schoot, hoe vaak zou het nou gebeurd zijn? Want 1 keer was al bijzonder dat een keeper los van een penalty serie een penalty erin schiet. Maar 2 keer in 1 wedstrijd dat een keeper scoort.
12: Ja. Nou ja, het grappige is, ze kregen eerst een penalty, die werd afgekeurd. En toen liep hij al naar voren. Toen had ik al opgezocht.
1: Ja.
12: En ik dacht, behalen, want dit zou bijzonder zijn als hij de 2 inschiet. Dat ging niet door. Krijgen ze een paar minuten later nog een penalty. En die ging wel door. En die schiet hij binnen inderdaad voor zijn 2e doelpunt van de wedstrijd. En daarmee is Ronald Koeman junior inderdaad de eerste keeper ooit in de hele historie van de Eredivisie.
1: Wow.
12: Die 2 keer scoort in 1 wedstrijd.
1: Ja.
12: Ja, dat is bijzonder, hè? Dit is dan uiteindelijk het getal van de week. Ik had eigenlijk nog een andere, want even in een verlengstuk van vorige week. Er wordt zo ongelooflijk veel gescoord op de Nederlandse velden. Want zowel in de Eredivisie, Eerste Divisie, als, hou je vast, de Tweede Divisie, ligt de doelpunten gemiddelde echt op een recordhoogte. Dezelfde vraag of dat een heel seizoen stand houdt. Maar alle ballen lijken erin te vliegen op dit moment.
27: Is dit goed nieuws eigenlijk?
12: Ja, dat is een goede
1: vraag. Wel toch? We willen doelpunten zien.
27: Ja, er wordt slecht verdedigd.
12: Ja, maar er wordt heel veel geschoten, heel veel gescoord. Ik vermaak me kostelijk. Maar de keepers gaan toe.
1: Nou, ook in dit laatste uurtje van Langs de Lijn wordt ongetwijfeld heel veel gescoord. Letterlijk en figuurlijk.
27: Ja, wat wil Mark? Wil die nog zo'n schitterende goal van Mo? Of wil die een aansluitingstreffer?
1: Allebei.
3: Ja, jeetje. Ja, dit is een hele moeilijke. Dit is dilemmaatje.
27: Spanning is altijd leuk.
3: Ja, spanning is beter. Doe dan maar spanning. Want ik heb deze hele mooie al gezien. En gisteren vond ik ook wel een aardige. Die streep van 25 meter bij Utrecht. Die ging er ook wel aardig in. Dus ik heb qua mooie doelpunten al wel genoeg gehad.
27: Maar jij hoopt gewoon dat ze de 90 minuten volmaken.
3: Ja, laten we er ook maar vanuit gaan. Want dit was al de 2e keer dat ik door vuurwerk en onderbreking op mijn pad had. Want ik was ook bij Cambuur Feyenoord, weten jullie nog.
27: Ja.
3: En nu gisteren was het weer bal. Maar goed, zullen we het daar niet over hebben? Want het heeft met deze wedstrijd niets te maken. En dan word ik weer chagrijnig. En dat moeten we niet hebben.
27: Nou ja, ik denk misschien zijn die ADO-supporters cynisch. Of hoe reageren ze?
3: Nee. Ja, rustig. Zijn stil. Er wordt alleen een beetje kabaal uit het uitvak. Rustig. Dat is best logisch. Want Fortuna gaat gewoon naar plekje nummer 4. Ik weet ook wel dat er nog een paar ploegen op gelijke hoogte kunnen komen met een wedstrijd minder. Maar toch, dat is een formidabele start van die van Danny Buijs. En die hebben echt geen makkelijk programma gehad hoor. Want zelfs ADO Den Haag uit is er nou niet één dat je zegt, nou die moet Fortuna winnen. Die gaan ze even met twee vingertjes in de neus binnenhalen, die drie punten. Cambuur thuis, nou oké, die wil ik je geven. Maar ze hebben ook al PSV uit gehad, Groningen uit. En AZ dus, met z'n tienen. En die hadden ze nog bijna gelijk gespeeld ook. Want deze was fantastisch van Iatare. Maar natuurlijk veel moeilijker dan die bal die vlak voor tijd voor open doel. En niet inschoot tegen AZ. Anders hadden ze zelfs nog een puntje meer gehad. Kortom, Danny Buijs heeft de boel goed op de rit. En geeft ook vandaag nauwelijks iets weg. Eén doelpunt. Dat was ook nog een beetje een geluksdoelpunt. Was wel 100% kans trouwens hoor. Voor spits Eduardo. Die stond op 7 meter van het doel. Maar die wilde de bal met links hard binnenschieten. Beetje misschien wel zoals Iatare dat deed. Maar schoot hem tegen zijn standbeen aan. En via dat standbeen ging de bal heerlijk omhoog. Zo met een hoge boog over de keeper heen. Ja, die had daar geen antwoord meer op. Toen was spannend, nu niet meer. En er zijn nog 20 minuten te gaan. Den Haag probeert het wel. Doen ze nu door de bal op te drijven. En dat doet Kilo. Maar tempo is vrij laag. En Fortuna is teruggeplooid. En houdt de poppetjes dicht bij elkaar. Het is heel moeilijk doorkomen voor ADO vandaag. En daardoor staat het 1-3. En lijkt het gedaan. Maar je weet maar nooit. Een koe en een haas.
27: MVV Roda, Dien. 68 minuten op de klok. MVV 1-0 voor. Weinig aan de hand voor de thuisploeg. Onder leiding van Andries Jonker. Voorzet van Kane Seedorf aan de kant van Roda. Neefje van. Zojuist in de handen van keeper Wendges. En dat is het eigenlijk ook wel in de laatste 10 minuten wat Roda betreft. MVV dan. Nu met een mooie cross richting rechtsbuiten Assante. Keeper Truichel komt uit zijn lijn. Komt uit zijn 16. Hoofd er tegenaan. Bal over de zijlijn gekopt. Iedereen van MVV sluit snel bij. Want weet dat Roda de organisatie op eigen helft niet op orde heeft. Maar moet dan ook zelf wachten op poppetjes erbij. En dat betekent dat het moment al wel weer voorbij is. Maar dat die ingooi nog wel blijft staan. Ter hoogte van het strafschopgebied van Roda JC. Wordt Hamdoui ingespeeld in de 16 meter. Uiteindelijk naar Daniels, daar dan weer net buiten. En die leidt balverlies, waardoor er misschien wel wat ruimte in de omschakeling ligt voor Roda JC. Bal is goed naar Joey Slegers, die nu naar de 16 meter gaat. Die wil hem dan voorgeven naar Bentoumi aan de kant van Roda. Een invaller, maar die wordt geblokt. Bal over de achterlijn, 20 minuten nog te gaan. Roda krijgt een corner en moet scoren om niet te verliezen hier in de Limburgse derby van MVV.
1: Krijn, wat gebeurt er bij jou nog in het matchcentrum?
13: Eredivisie Vrouwen, daar heeft Twente zo even de vierde gemaakt tegen Heerenveen. Het was de Ravensbergen die tekende voor de 4-0. Daar zitten we in de laatste 20 minuten, dus we gaan richting het einde van de wedstrijd. En Valencia tegen Barcelona, daar zitten we inmiddels 2,5 minuten in de extra tijd. Het staat 0-5, Barcelona dus dat de vierde overwinning van dit seizoen gaat boeken. Lamine Yamal scoorde 2 keer en ook nog een buitenspeldoelpunt werd afgekeurd voor 49.000 toeschouwers in Valencia. Dus de punten zijn binnen voor Barcelona 0-5. En de tennisdag in New York is begonnen. Dag 8 van het US Open op Flushing Meadows. Dus in de Big Apple. Daar staat de nummer 1 van de wereld, Arina Sabalenka, op de baan tegen Taylor Townsend. En dat betekent de nummer 1 tegen de nummer 96 van de wereldranglijst. Townsend natuurlijk Amerikaanse. Sabalenka die staat ruim voor in de eerste set. Want het staat 5-2. En die lijkt dus op de kwartfinale af te stevenen. Want zover zijn we inmiddels in het US Open. Dus Sabalenka ruime voorsprong in de eerste set.
1: We gaan het zo hebben over NEC tegen Feyenoord. Ik zat nog even te denken over die scorende keepers, Bart. Want het was natuurlijk heel bijzonder dat Koeman junior dan 2 maakte in 1 wedstrijd. Maar überhaupt is dat toch heel zeldzaam dat keepers in de Eredivisie een doelpunt maken.
12: Het is al bijzonder dat ze een doelpunt maken. Ja. Laat staan dat ze er überhaupt 2 maken. Want niet te vergeten, slotdag van vorig seizoen maakte Koeman ook al een doelpunt. Ja. Toen schoot hij er ook al eentje binnen tegen Volendam, die belangrijke wedstrijd. Dus hij staat op 3. Ja, er zijn maar een paar keepers die meerdere doelpunten hebben gemaakt in de Eredivisie. Nico van Zogchel, kijk even jou aan.
1: En dan heb je het over in hun hele carrière bij elkaar. Dus niet in 1 wedstrijd, maar überhaupt.
12: Nico van Zogchel staat op 7. Dat is de recordhouder in de Eredivisie.
1: Nou, daar gaat hij hard naartoe.
12: Allemaal strafschoppen. Ja, dat is mooi. Hè? Ik vind het wel een mooi gezicht dat de keeper dan naar voren komt lopen. Soms denk je, als hij op de paal gaat of de keeper
14: pakt
12: hem.
14: Ik heb een mooie herinnering aan het kasteel. Sparta staat achter, thuis tegen Twente. Laatste minuten, Pim Doesburg naar voren. En die kopt hem. Nou, die gaat naar de kruising, maar helaas binnenkant paal eruit. Oh.
1: Ja, en jij zegt bij een penalty, maar hij stond ook klaar om een vrije trap te gaan nemen. Dan moet je wel ook een sprint terugtrekken.
27: Gilbert.
15: Ja, die ook kon een specialist, goed vrije trappen nemen. Maar is hij nu ook clubtopscoorder?
12: Hij is clubtopscorer. Ja, ja,
1: precies. Ja. En gaat hij dat blijven?
27: Nou, als dan degraderen ze, denk ik.
1: Ja. Nou ja, tenzij er heel veel penalties komen. Ja. Dat kan natuurlijk ook, ja. We gaan het hebben over Feyenoord en NEC. Feyenoord won gisteren op bezoek bij NEC met 3-1. Het slotakkoord was voor een heel jonge debutant.
7: Gerena schaken. Hij is pas 17, maar hij scoort hier wel. Wat een moment voor deze debutant. Een dag om nooit te vergeten.

0: Over Feyenoord en NEC. Feyenoord won gisteren op bezoek bij NEC met 3-1. Het slotakkoord was voor een heel jonge debutant.
1: Gerena schaken. Hij is pas 17, maar hij scoort hier wel. Wat een moment voor deze debutant. Een dag om nooit te vergeten voor Gerena schaken. 17 jaar, hij mag mee naar Nijmegen. Hij debuteert voor Feyenoord en schiet deze bal perfect in de kruising. Wat een knappe goal.
0: Ja, en dat werd dus 1-3. Hedwiges, wat deed Feyenoord zo goed tegen NEC?
2: De manier hoe je NEC moet bestrijden. Hè? Dus veel lopende mensen achter hun laatste verdediging brengen. Ja, en dat deed continu bijvoorbeeld Zegel. Dus de bal diep spelen, eroverheen komen en ja, doorverlengen, zeg maar. En daardoor scoorde Feyenoord een paar keer. Feyenoord een paar keer gevaarlijk. Dus de goal van Valente zag er zo uit. De laatste goal eigenlijk ook al een beetje. Een grote kans van Zegel die hij niet goed meeneemt. Dat was eigenlijk, zeg maar, van eigen helft kan je gewoon zo doorlopen naar het goal. Dus tegen NEC, wat we eigenlijk al vorig jaar zeiden, is eigenlijk inspelen, doorbewegen, lopende spelers brengen. Ja, en dan kan je vaak, als je het goed doet, kansrijk zijn.
0: Natuurlijk, als je het goed doet. Dat als is je het goed doet, de voorwaarde.
2: Als NEC natuurlijk ook heel goed druk zet, kom je er vaak niet uit. Maar tegen goede ploegen, zoals bijvoorbeeld AZ in de bekerfinale, zijn ook vergelijkbare goals. Feyenoord natuurlijk. Ja, dan kan NEC in de problemen komen.
0: Ja, Bart, blijkt uit de cijfers ook dat Feyenoord inderdaad NEC heel goed geanalyseerd had.
3: Ja.
0: En een goed tactisch plan had.
3: Nou, dat zeker. En dat vond ik knap. Het mooie was dat Van Bronckhorst na de wedstrijd zei, we hadden echt controle over de wedstrijd, vooral in de eerste helft. Maar controle, dan kun je denken, dan zullen ze wel veel balbezit gehad hebben. Maar dat was niet het geval. Sterker, ze hadden over die hele wedstrijd gemeten 38% balbezit. Als je even de wedstrijden met PSV en Ajax buiten beschouwing laat, was dit het laagste voor Feyenoord in 13 jaar. Maar die controle kun je ook hebben door de tegenstander te laten komen. En juist dan, zoals het virus terecht zegt, gevaarlijk eruit te komen. En dat deden ze vaak. Dus ze lieten dan de tegenstander de bal, in dit geval NEC, maar kwamen er zelf veel gevaarlijker uit. Hebben ook niet veel weggegeven. Ja, en als je dan het middenveld ook nog in handen hebt, ja, dat was wel de sleutel van deze wedstrijd om hem zo te kunnen winnen.
0: En is de zwakte van NEC dan ook simpelweg de defensie?
3: Ja, en dat is eigenlijk hetzelfde verhaal als vorig seizoen. Want wat je nu ook ziet dit jaar, ze geven niet zo gek veel kansen weg. Maar als ze een kans weggeven, dan staat de tegenstander vaak vrij voor de keeper.
0: Ja, dus het gaat om de manier waarop ze het weggeven.
3: Dat is het vooral. Het ligt dan helemaal open achterin. Dat kun je dan bijvoorbeeld kijken door het aantal schoten. Kijken met de expected goals, de totale expected goals die je tegenkrijgt. En dan krijgt NEC de grootste kansen tegen van alle eredivisieploegen dit seizoen. En dat was vorig jaar ook het euvel. Aan het begin van het jaar klaagde Dick Schreuder, de trainer, nog van, ja, we hebben te weinig verdedigers. In nummers zijn ze nu compleet. Ze hebben 3 posities achterin, 9 verdedigers. Maar ja, als bijna iedereen geblesseerd is, dan houdt het niet over. En dan start je met Nuitink centraal achterin. Moet je een jongen die vorig jaar op het vierde niveau in Duitsland speelde linksback zetten. Die ging lelijk in de fout bij een van die goals van Feyenoord. Ja, en met Nuitink achterin, als je zulke snelle jongens van Feyenoord hebt, die wordt er gewoon uitgelopen. Dat is niet zo heel gek. En ik kan me voorstellen dat daar Schreuder misschien wel tevreden is met het aantal verdedigers wat hij heeft. Maar ja, als er zoveel in de lappenmand zitten, dan hou je dit over.
0: Moeten ze allemaal wel weer fit worden.
2: Ja. En de ploeg hebben ook naar Bodo Glimt gekeken. Een beetje hoe zij het hebben gedaan.
3: Ja.
2: Die hebben ook een beetje ingezakt. Ruimte is klein, kouder.
3: Al had ik het idee dat Bodo Glimt dan weer gekeken had naar Utrecht en Fortuna vorig jaar. Dus
2: precies.
3: Zo kijkt iedereen naar elkaar om te zien hoe je NEC moet verschalken.
2: Ja.
3: Dat is een paar ploegen goed gelukt.
0: Dan moet hij zijn plan niet wijzigen.
2: Ja, dat is dan interessant, hè?
3: Ja, dat
2: ploegen,
3: doet niet.
2: Ploegen hebben nu een antwoord op NEC. Vorig jaar was dat natuurlijk heel verrassend en iedereen wist niet wat ze meemaakten. Maar op een gegeven moment ga je natuurlijk je wapenen. En dat is wat Feyenoord heeft gedaan, Bodo Glimt heeft gedaan, Utrecht heeft gedaan, AZ heeft gedaan in de bekerfinale. Dus,
0: maar ja, dat belooft dan niet veel voor de Europese campagne. Bij de Eredivisie kan ik me nog voorstellen dat flink wat clubs dat gewoon niet kunnen bespelen.
2: Ik ben benieuwd naar in Europa, daar zijn ze er niet vies van. Die gaan gewoon op eigen helft wachten. Kijk, in Nederland willen we altijd wel aanvallend voetbal zien.
0: Ja.
2: Maar in het buitenland staan ze gewoon op eigen helft in een laag blok te verdedigen. En spelen ze op de counter. Dus dat is wel interessant wat we gaan zien met NEC.
0: Ja, het is een intense speelstijl ook, hè, die stijl van Dick Schreuder. Denk je dat, nou, de oudjes voorin is misschien een beetje beledigend, maar die zijn toch wel redelijk op leeftijd. Dat Tadić met name dit aan kan en ook kan volhouden.
2: Nou, dat kan je misschien beter aan Bart vragen.
0: Ja, dat doen we dan zo.
2: Ik vind het
0: wat is jouw indruk?
2: Wel. Mijn indruk is dat hij wel, zeg maar, in het aanvallende gedeelte zijn steentje bij kan dragen. Ik weet niet of hij echt vaak in duel kan komen. En ik had het gevoel dat vorig jaar dat toch iets vaker gebeurde met NEC. Maar dat had dan denk ik ook weer meer

0: de naïviteit te maken van de tegenstander. Van ja, we kunnen het wel opbouwen tegen NEC en het is maar NEC. Dus vorig jaar kon je heel makkelijk in duel komen als NEC zijnde. En ik heb nu meer het gevoel dat het ploegen gewoon iets vaker de lange bal spelen. Of wat directer gaan spelen tegen NEC.
1: Bart, vanuit welk standpunt wil je dit beantwoorden? Als NEC-volger, als NEC-fan, want dat weten we. Of als gewoon theoretische cijferman? Het mag allemaal.
2: Nou, laat ik dan vooral het laatste doen. Nou, wat ik volgens mij hoorde vanochtend van onze clubwatcher bij VI, die NEC volgt, is dat hij nu Tadić laat staan om vooral weer wat hardheid te krijgen, wat hij misschien een beetje verloren is in Saudi-Arabië. En dat moet dan komen. Wat vorig jaar gebeurde eigenlijk hetzelfde met Kodai Sano. Liet hij gewoon het hele jaar spelen, ontbrak geen minuut. Die moest gewoon wennen aan het niveau, minuten maken, inhoud kweken. En het klinkt gek voor iemand van 38 bij Tadić, of 37, 38. Maar volgens mij was het plan om dat nu weer een beetje terug te krijgen bij hem. Dat hij weer in dat ritme komt van veel wedstrijden spelen, veel minuten maken en hoge intensiteit. En ja, dat ontbreekt er nu nog wel aan, want ja, gisteren was het niet veel wat Tadić liet zien.
1: Maar is het een man voor de bank om erin te komen? En hij is ook veel meer dan een speler alleen, toch?
0: Op een gegeven moment
1: toch?
0: Wel, omdat je zoveel wedstrijden hebt. Dus als trainer kom je daar wel nu mee weg. Maar hij wil wel natuurlijk de belangrijke wedstrijden spelen. Maar ik denk op een gegeven moment dat je als je hem tegen hem zegt in de Eredivisie van hey, geef je even rust, dat hij dat heus wel snapt. Maar dat kan alleen maar omdat je heel veel wedstrijden hebt. Ik denk als jij, zoals vorig seizoen, alleen maar zondagwedstrijden had, van in het weekend. En je zit hem dan op de bank. Ja, dan zou je misschien eerder een probleem hebben. Ja. Want hij is geen bankspeler.
1: Jij had net al mooie woorden over Zegiel. Bart, die viel weer op bij Feyenoord. Waarin vooral?
2: Nou, vooral dat hij zo dominant was op het middenveld. In de rust zat ik naar die cijfers te kijken. Was hij de Feyenoorder met de meeste balcontacten? Het is vaker dat het een verdediger is bijvoorbeeld. Maar hij was overal. Ik zag een touchmap van hem. Dus waar hij de balcontacten had op het veld, was hij weer overal. Nou ja, hij was bij al die drie die goals betrokken. Hè? Want hij maakte er eentje. Gaf ook nog twee assists. Gedeeld meeste ballenroveringen. Meeste kansen gecreëerd. Hij komt heel vaak in het strafschopgebied uiteindelijk van de tegenstander. Niet alleen tegen NEC, maar dit seizoen. Dat vind ik echt opvallend. De inhoud die hij heeft om ook nog weer aan te sluiten. In het strafschopgebied te komen en daar belangrijk te zijn. Ja, ik vond hem zowel verdedigend als aanvallend echt heel sterk spelen.
1: Kan je dit allemaal onderschrijven, Edwiges? Dit klinkt heel allround ook.
0: Ja, maar daarom heb ik ook van hem genoten. Hij was overal inderdaad. Hij was echt overal. Ja, vind ik mooi om te zien.
1: Is er één Zegiel of zijn er meer?
2: Nou, af en toe krijg je het idee dat er stiekem twee zijn. Ja.
0: Ja, maar ook hij houdt het ook heel makkelijk vol, zeg maar. Dat valt me dan op. Dan is hij wel echt fit, snap je? En ik zit bijvoorbeeld naar een Mokyo te kijken. Die vond ik ook wel goed spelen hoor, gisteren. Maar die houdt het dan niet vol in een wedstrijd. En ik van, ja, weet je, inhoud. Je moet toch je inhoud trainen. Je mag eigenlijk niet kramp.
3: Het scheelt 3 jaar, hè? 18 en 21 jaar.
0: Ja, klopt. Dus we geven hem ook nog wel de tijd. Maar in ieder geval Zegiel, hij doet hartstikke goed. Rendement gekoppeld aan kwaliteit. Dus ja.
3: Maar goed dat hij niet is gegaan naar Lille voor Feyenoord.
0: Ja, zeker. Ja, dit is goed voor hem. Dan kan hem ook een goed lekker Champions League spelen. En dan misschien gaat hij nog naar een grotere club als hij dit voor gaat houden.
1: Twee voetbalwedstrijden nog aan de gang en die gaan richting de slotfase. MVV Roda Dien.
4: Aanval voor MVV. Zijn bij het strafschopgebied van Roda aangekomen. En verdedigen een 1-0 voorsprong. Willen ze er nog wel 2-0 van maken. Balletje van Klaassen richting de 5 meter van Roda. Niet in de voeten van invaller Sherra. Hobbelt hij over de achterlijn. MVV begint wat te piepen. Nog niet te kraken. Maar de vermoeidheid is wel zichtbaar hier bij de koploper in de eerste divisie. Want met deze virtuele tussenstand staan ze net als Heracles op 15 punten uit 5 wedstrijden. Het zou een ongelooflijk knappe prestatie zijn voor MVV. Iets dat ze nog nooit hebben gedaan in hun bestaan in de eerste divisie. Maar dan moeten ze nog wel 10 minuten voor overleven. Roda begint steeds gevaarlijker te worden. Creëert niet heel erg veel. Maar het verdedigen bij MVV ziet er niet altijd even geolied uit. Dus moet het nog 10 minuten volhouden worden voor MVV. Ze krijgen wel een vrije trap nu. De hoogte van de middenlijn na een overtreding van Robert Klaassen. Die heeft al geel op zak. Dus die is ook nog gaan protesteren bij de scheidsrechter. Dat mag hij, want hij is aanvoerder. Maar moet niet de hele tijd gaan lopen wijzen met het vingertje. En dan kan de maat wel eens vol zijn voor scheidsrechter Alex Bos. Die nog even in discussie is met die captain van MVV. En nu op zijn fluitje blaast en zegt laat die vrije trap maar komen. Dat doet centrale verdediger Finn Dikke van MVV. Die kijkt en lepelt hem naar de linksbuitenpositie waar Lennart Daniel staat. Maar die wordt teruggekopt door Kane Seedorf. MVV pikt de bal wel op. Met diezelfde Daniels gaat de combinatie dan aan. Met Verkuilen dan weer terug. Die valt goed in de laatste paar minuten. De jonge centrumspits van MVV. Hier uit de eigen regio. En ziet Daniels in zijn nabijheid. En zo is het doortikken voor MVV. Op naar dat doel van Roda JC. Maar dan kun je dit soort slordigheidjes er niet bij gebruiken. Want Klaassen tikt hem onbedoeld over de zijlijn. Waardoor Roda weer de bal krijgt en van achteruit mag gaan opbouwen. Ze moeten nog gaan scoren, want ze staan met 1-0 achter. En de tijd tikt weg voor Roda.
1: ADO Fortuna, Mark.
5: Het is 1-3 en Branderhorst gaat voor de tweede keer zitten. Of liggen eigenlijk met krampen. Die zegt het gaat niet meer. Maar volgens mij heeft Buizel 3 keer gewisseld in de tweede helft. Dan zou hij niet meer mogen wisselen. En als de keeper dan niet verder kan, dan kan het nog wel eens gaan spoken hier met nog 5 minuten te gaan. Het is dus 1-3, zojuist een bal op de paal. Van invaller De Ruiter die vanaf de rand van het 16 meter gebied schoot. En in de rechterhoek van Branderhorst het houtwerk vond. En daardoor moest Branderhorst gestrekt naar die hoek duiken. En daarbij is het dus misgegaan. Daar een bal op de paal. En ik zou ook heel makkelijk kunnen zeggen dat gebeurde 2 minuten eerder ook bij invaller Oukili. Hele lullige blessure. Is dan ook een leuke woordgrap. Want die schoot bijna alleen voor de keeper schuin voor het doel de bal richting het doel. Maar er zat nog een voetje van Mulder tussen. En via dat voetje karamboleerde de bal tegen zijn stok. En dat deed zoveel pijn dat hij daarna gewisseld moest worden. Ik heb gisteren een kickboxwedstrijd gezien waarbij iemand zijn tok brak. Nou, dit is ongeveer hetzelfde, want het deed flink pijn en hij kon niet meer verder. Nou, de keeper weer wel. 2 duimpjes omhoog. Nou, het valt dus allemaal toch wel mee. Dat leek spannender dan dat het was. Nog 5 minuten, 1-3.

0: Dit heb jij om met deze songtekst te spreken de vorige keer zo spectacular afgekondigd. Dus kan dat nu nog een keer?
1: Tame Impala.
0: Met?
1: Dracula.
2: NPO Radio 1.
0: Niks meer aan doen, maar niks Ampersen.
3: De verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt zijn zoals verwacht ruimschoots gewonnen door de rechtsradicale AfD. De partij kreeg volgens exit polls zo'n 44% van de stemmen. Dat is niet genoeg voor een absolute meerderheid, maar dat kan nog veranderen, omdat het bij een van de partijen nog onzeker is of die de kiesdrempel haalt. De Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner zijn positief over hun gesprek met president Zelensky. Ze noemden de ontmoeting na afloop zeer bemoedigend. De twee gezanten proberen een einde te maken aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Ze waren voor het eerst op bezoek in Kiev. Gisteren waren ze in Moskou, daar waren ze al vaker geweest. Een gebouw van de Hogeschool Utrecht is de komende weken dicht vanwege grote waterschade. Die ontstond vrijdag bij werkzaamheden. Het water heeft onder meer technische installaties beschadigd. Getroffen studenten krijgen voorlopig online les. Koning Willem-Alexander, prinses Beatrix en prins Constantijn hebben een bezoek gebracht aan het Duitse Hietzakken, de geboorteplaats van prins Klaus. Aanleiding was de 100ste geboortedag van de prins, die in 2002 overleed. In Hietzakken staat een borstbeeld van Klaus en er is een prins Klaus promenade.
0: Het weer, Roosmarijn.
4: Het was vandaag prachtig zomerweer, maar inmiddels begint de bewolking wat meer toe te nemen. En daar zou vannacht ook een heel klein beetje regen uit kunnen vallen. Ook in het noorden van het land vandaag een paar buien. Temperatuur vannacht tussen 12 en 17 graden. Morgen wordt het nog wat warmer dan vandaag. In het zuiden misschien wel 29 graden. Eerst wat bewolking, dan een hele tijd zonnig en laat op de dag weer meer bewolking. En na die warme maandag gaan we echt een beetje de herfst induiken. Meestal is het zo'n 18 graden. Dinsdag en woensdag zijn er veel buien, waait het ook stevig door. Donderdag is waarschijnlijk een dag dat het dan weer wat droger gaat zijn. En dan daarna keert die wisselvalligheid weer terug. Dus zo'n mooie zomerdag als morgen, daar moeten we voorlopig toch wel even geduld voor hebben. Een beetje zoals een keeper die in een wedstrijd twee keer scoort. Dan moet je echt veel geluk hebben.
2: NPO Radio 1.
0: Mark, de slotfase. Nou?
5: Ja, nou, nog 6 minuten. 2-3. Heerlijke kopgoal van invaller Jesterbal. En die voorzet was ook piekfijn hoor, van de rechterkant. Van Kilo met rechts voor het doel gedraaid. Zo'n curve erin. Dat hij van het doel afdraait. En Jesterbal stond ook wel iets te vrij hoor. 6 meter recht voor het doel van Brandenhorst. En kopte de bal heel hard rechtdoor achter de keeper. En ja, we zitten toch in het haastkwartiertje. En nu gaan ze weer zingen en springen en gek doen daar op de tribune bij Midden-Noord. Want wie weet, nog 5,5 extra minuut. Van Ottelen stond trouwens lucht te dekken hoor, de invaller van Fortuna. Die was eventjes met zijn gedachten ergens anders en was Jesterbal volledig kwijt. Was naar de bal aan het kijken. En de spits liep uit zijn rug en kon dus heel vrij inkoppen. Hier heeft hij de bal opnieuw. Legt de bal breed. Voorzet van de rechterkant. Gaat naar de tweede paal. De keeper de lucht in. Oh, die heeft hem uiteindelijk in zijn handen. En zijn ene sok naar beneden. Want die linker kuit, die deed 2 keer pijn. 2 keer kramp erin. Nou, zoveel gesprint heeft de keeper niet. Moest een paar keer duiken en heeft een paar balletjes moeten vangen. Maar dat je daar nou kramp voor krijgt, dat verbaast me ook een beetje. Gooit de bal nu ver naar Zeefuik. Het is 2-3. Wat kan er nog voor ADO met nog 5 minuten?
0: MVV Roda is 1-0. Wat kan er nog voor Roda, Dien?
6: Nou, vooral verdedigen op dit moment. Want 90 minuten zijn voorbij. En MVV krijgt een vrije trap vanaf een interessante positie. Dat is ongeveer vanaf een metertje of 20. En die ligt ook nog wel aardig voor het doel van Lennart Deels. Ik moet ondertussen ook opstaan. En het is wel een beetje hutje-mutje hier op elkaar. Want ik zie natuurlijk voor gemeten hoeveel blessuretijd erbij komt. Nou, die vrije trap dan ondertussen net over de kruising heen.
0: 4 minuten.
6: Gevaarlijke kans voor MVV. 4 minuten hoor ik van mijn assistenten bijgefluisterd worden. Dank daarvoor. Dat betekent MVV inmiddels 3,5 minuut verwijderd. Van de 5e op 1 volgende zegen in de eerste divisie. En weer de gedeelde koppositie op dit ene hoogste voetbalniveau van Nederland. Want Roda weet in de tweede helft eigenlijk nauwelijks kansen te creëren. MVV heeft het zeker in de as meer dan behoorlijk staan. En die Geuzelt, dat voor het eerste maanden weer uitverkocht is, loopt ook al op alle stoelen en banken hier te hossen en te dansen en te klappen. Diepe bal nu vervolgens, want het staat nog altijd slechts 1-0. Niet in de voeten van Dumont, de doelpunt te maken. Had zijn tweede wellicht kunnen maken, maar de aanname was slecht. En dus gaat Roda nog op jacht met nog enkele minuten hier te gaan. 1-0 MVV.
0: ADO Fortuna, Mark.
5: Oh, wat zijn ze weer vervelend aan het doen bij Fortuna. Boris? Ja, worden ze boos in de tribune. 2-3. Er zijn nog 3,5 minuut aan extra tijd over. De bal wordt voor de 4e keer goed gelegd door iemand van Fortuna. Nu door Van Ottel en die trapt de bal met een hoge boog naar voren. Dien!
6: Doelpunt Roda JC. Daar gaat het sprookje van MVV. Na een goede voorzet van Marsman. Die zijn loopactie helemaal zelf opzet. Door twee spelers uit te kappen. En dan op de achterlijn de bal terugtrekt naar de 5 meter. Joey Slegers kop binnen. En dat gaat dan toch waarschijnlijk het eerste puntverlies van MVV betekenen. Hier in de eerste divisie. 13 punten na 5 duels. Nog steeds prachtig. Maar dat is wel een doffert op de neus, zeg, van MVV. Dat heel dicht bij de zege leek. Maar met nog 2 minuten te gaan toch tegelijk maken moet incasseren. 1-1 tegen Roda.
1: Mark.
7: Ja, vrije trap nog voor ADO. En we krijgen eerst geel voor Brittijn. Komt er daarna nog een gele kaart voor het wegtikken van de bal. Zo lijkt het. En dan komt de vrije trap die op de middenlijn genomen moet worden voor ADO. Wat is er nog over? 2,5 minuut aan extra tijd. Vrije trap is kort genomen. Kilo aangeven net. Pompt de bal nu de 16 in. Mulder is mee. Bal gaat over zijn hoofd. Komt op het hoofd van Daalhaus. 16 meter uit. De Groot trapt hem naar voren langs de linkerzijlijn. In het niemandsland. Dan kan ADO de boel weer overnemen. Kilo wil de bal in de middencirkel. Krijgt hem ook. Legt hem voor zijn rechtervoet. Draait nu naar de linkerkant open. En heeft hem nu vrij voor zich. Schuift de bal. Schuin naar voren. Naar de linkerkant. Hokken. Speelt de bal naar de punt van de 16 meter. Naar bal. De Ruiter zet voor. Die is te scherp. Branderhorst loopt naar zijn 5 meter lijn. Springt. Vangt. Heeft hem. 2 minuten nog. 2-3.
0: Dien.
6: 1 minuut nog. 1-1 tussen MVV en Roda JC. En nu ruikt Roda nog wel kans op de overwinning. Diepe bal van keeper Truijgel naar Anthony van der Hul. Kop door. En dan moet Wendgers, de keeper van MVV, met alle snelheid in zich nog van zijn lijn afkomen om die doorkopbal te pakken. En dus meteen naar voren kijken. Want dat doet hij richting Lennart Daniels. Mooie dropkick naar de linksbuitenpositie. Is die bal voor Daniels? Ja. En dan gaat de Geuzel staan. Want daar komt Daniels in de 16 terugleggen. Oh! Niet voor de invaller Simon Guana. Want die komt net niet goed uit met zijn passen. En met zijn linkervoet hoopte hij die bal in het doel te werken. Maar dat gaat er nou en ook mis. Want die liep al een pasje te ver door. Waardoor die bal achter hem komt. En zo gaat de zege toch nog aan de neus van MVV voorbij. Na die reuze kans dus zojuist enkele seconden geleden. Er zijn nog ongeveer 50 seconden te gaan. Want door dat doelpunt van Slegers is er iets blessuretijd bijgekomen. En is MVV nu op de helft van Roda JC te vinden. Rechterkant. Sierra kijkt naar Dumont. Dumont die gooit. En nu is het afgelopen, zie ik hier. 1-1 eindigt de toppen. Geen 100% scoren meer voor MVV. Dat de punten moet delen tegen Aarschie van Roda.
0: Schotminuut ADO Fortuna, Mark.
7: Ja, goed werk van Kilo door die lange trap van achteruit bij Fortuna. Door te koppen naar zijn keeper. Krijgt de bal nu aangegooid. Pompt hem weer richting de 16 meter. Er staan wat lange mannen. Mulder verlengt met het hoofd. Rand 16, Hupner. Weg is de bal voor Fortuna. Nog 30 seconden voor ADO. 1-3, werd 2-3. En daardoor is het spannend. En staan de mensen tegenover mij in Midden-Noord. Op Midden-Noord komt de voorzet van Rotier van de linkerkant. Bal verlengd met zijn kruin. Bal nu de 16 uit aan de rechterkant. Voorzet Hawkins op 5 meter van het doel weggekopt. Half. Rotier vangt op. Legt terug voor Hokken. Schop tegen de hak van Ottelen aan. Die zelf doorloopt. En als Zeefuik de bal heeft, kan hij hem meegeven aan Van Ottelen voor 2-4. Maar Zeefuik heeft iets anders bedacht. Even dribbelen. Nu alsnog naar Van Ottelen. Rand 16. Dreigt met schieten. Maar gaat naar de cornervlag. Want weet, als we hier naartoe gaan, is het afgelopen. En dat doet hij ergens heel slim. Andere kant denk je, het is het laatste moment van de wedstrijd. Ga voor je kans. Schiet je misschien die bal erin en is het 2-4. En heb je een doelpunt gemaakt. Zover komt het niet. Het is afgelopen. Het werd nog heel even leuk in de extra tijd. Toen de 2-3 viel door dat kopdoelpunt van Jesse Bal. Maar Fortuna wint uiteindelijk met 3-2. Mede dankzij 2 doelpunten van Iatara en daarvan die tweede. Zo ontzettend mooi en vooral zo ontzettend hard. 3-2 dus voor Fortuna.
0: Fortuna wint, ADO verliest. Daarmee vinden we Fortuna terug in de bovenste regionen van de stand. AZ heeft 15 uit 5. 100% scoren dus. PSV 13. Feyenoord 11. En Fortuna staat vierde met 10 uit 5. Klein beetje vertekend, want daaronder staan heel veel ploegen met nog maar 4 wedstrijden. Maar toch, Fortuna staat er goed bij. En onderin is iedereen nu van de 0 af. Dat komt door het gelijkspel van Cambuur. ADO blijft steken op 1 punt. En er zijn nog 2 ploegen met maar 1 punt. 4 in totaal dus. Utrecht en Willem II. Het was vandaag een heel boeiend voetbalgevecht tussen FC Twente en FC Groningen. En dat eindigde vanmiddag onbeslist.
8: Nog 6 seconden te gaan. Blokzeil. Bal door de lucht naar Van Bergen. Nee, weggekopt door FC Twente. En dan eindigt het hier weer gelijk. Voor rust alle doelpunten. 4 in totaal. En gelijkwaardig verdeeld. 2-2 in Groningen. FC Groningen, FC Twente. Was een heerlijk potje zonder winnaar.
0: We hadden sowieso heel veel tweeën vandaag, Bart. Dan kijk ik jou even aan. 2-2 bij deze wedstrijd. 2-3 bij Heerenveen AZ. 2-2 bij Telstar Cambuur. En 2-3 bij ADO tegen Fortuna.
9: Ja, ik zeg vooral balen dat Willem II niet gescoord heeft. Anders hadden we weer gehad. Ja,
0: maar die heette al Willem II, dat scheelt.
9: Ah, ja. Ja. Ja, maar nu staan ze op
10: heel
9: nul.
10: Sterk. Heel sterk gevonden.
9: Dat was scherp, hè?
0: Okay. Serieus, terug naar deze wedstrijd. Wat vond je van de Twente-Groningen, Hedwiges?
10: Leuke wedstrijd.
0: Groningen-Twente in dit geval.
10: Maar... hele leuke wedstrijd. Ook weer een open wedstrijd. Ging ook weer heen en weer. Dus eigenlijk een beetje vergelijkbaar met de topper gisteren van Ajax-PSV. Ook vooral in de eerste helft. Veel doelpunten.
0: Ja.
10: Ja, en je ziet... je zei het net al dat we heel veel doelpunten tegenkrijgen. Ook in de eredivisie en eerste divisie. En het is nu een beetje de speelwijze geworden van trainers om 1-op-1 te gaan spelen. Dat durven ploegen ook. Ook als je wat minder bent. En dan krijg je dus hele open ruimtes. Dat valt me wel op. Is een beetje een trend aan het worden. Ik denk dat heel veel trainers de wedstrijd hebben gezien. Paris Saint-Germain tegen Bayern München in de Champions League. Hè? Dat het 5-4 werd. Dat iedereen helemaal lyrisch was. Maar dat was eigenlijk ook 1-1. Maar dat iedereen vergeet wel dat het de beste teams ter wereld zijn. Dus je zag kwaliteit. En ik denk dat heel veel trainers hebben gedacht... hé, ik ga ook zo verdedigen. 1-1. Maar ja...
0: dan maak je ook... wel vermaak op. Bedoel,
10: heel,
0: die
10: veel
0: topwedstrijd.
10: Heel veel ja. Vermaak. Alleen ja, sommige ploegen kunnen dat nog niet zo goed. En dan, ja, dan krijg je situaties dat bijvoorbeeld een Taha... alleen op het doel afloopt van eigen helft. Maar de andere kant ook hoor. Mitchell van Bergen kan in één keer gewoon doorlopen. Het ziet er heel leuk uit. Voor de toeschouwer. Maar eigenlijk als trainer denk je wat Hugo net zei. Van ja, het ligt wel heel open. Maar ik vond het, ja, het is leuk om te zien.
0: Maar is dat de juiste denkwijze? Want die topwedstrijd die je net aanhaalt. Ja, daar vliegen er ook 5 en 4 in.
10: Ja.
0: Ja, dus ja, dan kan je toch ook zeggen, ja, Dat wordt niet goed verdedigd.
9: Nou, het gekke is dat daar niet zo heel veel schoten waren. Dat ze wel echt fantastisch werden afgerond.
0: Dat is
9: maar
0: waar,
9: heel veel kansen waren er niet in die wedstrijd. Ja. En daarvoor kijk je misschien een beetje op. Omdat je denkt, nou, dat was open huis. Dat was aan weerszijde. Was een soort schietfestijn, een soort schiettent. Maar
0: dus
9: dat
0: is
9: heel
0: ook
9: heel
0: een soort
9: mee.
0: Toeval dat ons dat met z'n allen overkomt.
11: In Nederland wil het publiek dat. Bij Sparta zijn we de afgelopen jaar niet verwend in de thuiswedstrijden. Uit deze Sparta het alleraardigst. Goede counterploeg. Maar als het accent te veel op de verdediging ligt thuis... dan worden mensen chagrijnig, in ieder geval bij Sparta. En ik denk dat dat breed loopt.
10: Ja. Nou, je ziet ook bijvoorbeeld, bij ADO hebben we net gezien... maar ook de ADO tegen Groningen weten nog met fase... gewoon een lange bal boven de verdediging, je kan doorlopen. Dat hebben we nu best wel al heel vaak gezien, zulke doelpunten. Het is niet meer echt van het rondtikken, echt patroongoal, zeg maar. Het is meer vanuit de directheid... de goals van Feyenoord, die van Ajax bijvoorbeeld, die van PSV, die van Pepi de eerste. Dat is een crossbal en dan weer crossbal terug. En het is niet meer echt tik, tik, tik, tik, tik, zulke goal zeg maar meer echt direct.
0: Nou, misschien ook een beetje afgekeken van die topclubs uit het buitenland. Hè? Er zijn natuurlijk een paar van die grote clubs heel goed in.
10: Het is wel echt leuk om te zien.
0: Binnen een paar seconden aan de andere kant van het veld zijn. En de naam van Fase is genoemd. Bart, hoe belangrijk is hij bij Groningen?
9: Ja, heel belangrijk, maar wel met een kanttekening. Want als je kijkt naar bijvoorbeeld het aantal passes van keepers dit seizoen in de Eredivisie, dan staat hij bijna bovenaan van alle doelmannen. Dus aantal gegeven passes. Bijna onderaan als je kijkt naar paaszuiverheid. Dus hoeveel procent van die passes komt dan daadwerkelijk aan bij een ploeggenoot. En dat is de opdracht die hij meekrijgt. Hij moet risico leggen in zijn passing. Dat doet hij vaak goed. Dat zag je bijvoorbeeld bij een van de doelpunten vandaag van Groningen. Daar heeft hij ook weer een aandeel in. Het zijn best wel veel doelpunten van Groningen dit seizoen. Als je die gaat terugkijken, dan begint het met een goede paas van hem. Maar ja, er zit wel wat risico in zijn spel. En dat zag je dan vandaag weer terug bij die 1-0. Waarin hij gewoon de bal inlevert bij de tegenstander. 1 paas later ligt hij achter hem in het net. Ja, dat is het risico wat hij neemt. Dus het betaalt zich aan de ene kant best wel vaak uit. En dat doet hij goed. Alleen ja, als het misgaat, gaat het gruwelijk mis. En dan krijg je de 1-0 om de oren in dit geval.
0: Aan de andere kant, letterlijk aan de andere kant van dit veld... komt Wout Weghorst op gang, Hedwiges.
10: Ja. Ja, hij maakte een goede, hij maakte een mooie goal weer. Hij was er weer goed bij. Tikt hem goed in met buitenkant rechts. Scherp voor de goal. Dus hij zit nu even in een flow dat hij doelpunten gaat maken. En dat is natuurlijk goed voor Twente, maar ook goed voor hem.
0: En wat voor beeld heb je nu van de selectie van Twente?
10: Ja, stabiele ploeg. Die zeg maar wel dan niet de top 3 aan kan vallen, denk ik, dit seizoen. Maar wel net eronder zit. Ik denk plek 4, zeg maar ongeveer. En komt omdat ze gewoon... ik denk dat stabiliteit zeg maar het juiste woord is. Het ziet er allemaal best wel zakelijk uit, zeg maar. Het is niet dat je denkt van wow. Maar ja, ze winnen wel. En over ze bakken hier gewoon hun punten. Mm-hmm. En voor de rest, ze zijn niet echt spectaculair. Zo zie ik het niet.
0: We worden verwend dit weekend, want ook bij Heerenveen tegen AZ werd flink gescoord.
12: Meerdink met een bal de diepte in. Dit zou wel eens wat te kunnen opleveren. Daar gaat een van de invallers van AZ, Ayoub Oefkir. En die maakt een prachtig af. Wat worden we toch verwend met heerlijke doelpunten hier vanmiddag, zeg. In het Abel Enstra stadion. Schitterende goal van Ayoub Oefkir. Via Max Meerdink de 2-2. En dan nu via Oefkir de 2-3.
0: Ja, Heerenveen heeft een tijdje voorgestaan met 2-1. Het werd dus 2-3. Bart riep Heerenveen dat een beetje over zichzelf af.
9: Nou, wel een beetje. Want vanaf het moment dat ze op voorsprong kwamen totdat ze uiteindelijk weer achterkwamen, dat was van de 30ste tot de 83ste minuut, hadden ze nog maar 2 schoten. En daarna dachten ze, ja, nou moeten we weer. En daarna hebben ze wel weer flink op het doel staan schieten van AZ. Maar ja, in die periode daartussenin, dat ze dachten van, nou, misschien een punt, misschien wel 3, gebeurde aanvallend gewoon heel weinig bij Heerenveen. In ieder geval niet meer qua schoten.
0: Bij wie geniet je, van wie van AZ geniet jij het meest, het virus?
10: Ja, ik vind het middenveld heel stabiel. Maar Meerdink vind ik gewoon een hele mooie voetballer. Hij maakte vandaag ook weer een schitterende goal. Ook weer een hele mooie assist. En een aantal weken geleden was ik live ook in het stadion tegen Utrecht. Toen was hij ook echt heel goed. Ballen vasthouden, kaatsen, scoorde hij ook. En vandaag zat hij eigenlijk niet zo goed in de wedstrijd. Maar hij doet altijd wel wat mooie dingen. Dus ja, van Meerdink vind ik, kan ik wel genieten.
0: Een speler om van te genieten dus ook, als je supporter bent.
10: Ja, want het maakt dat bijna altijd mooie doelpunten, als hij doelpunten maakt. En ja, hij kan ook gewoon goed meevoetballen. Dus dan ben je al in mijn ogen een hele goede spits. En ik geniet wel, wel van hem.
0: En dit type goal, Bart, van afstand, doet hij dat vaak?
9: Nee, ik zat ook...
0: Hij maakt mooie doelpunten, dus je denkt dan scoort hij ook wel.
9: Nou, het was zijn 25ste in de Eredivisie. En je hebt wel bij van dat je denkt van, nou, hij zit op mooie doelpunten maken. Alleen dit was de eerste van buiten het strafschopgebied van al die 25. Het is dan toch eens terug te kijken. Doet hij dat dan niet zo vaak? Schieten van afstand? Nee, het is vaak dat hij in de 16 pas tot schieten komt. En niet zo heel vaak van ver. Maar ja, als je dan vandaag ziet hoe hij erin vliegt, zou je zeggen, doe het eens wat vaker. Want ja, dit was een geweldige goal, zeg.
10: Ja, de eerste aanname ook van hem. Hè? Ja. Hij brengt het met zijn linkerbeen. En hij schiet hem echt geweldig binnen. En ook weer leuk voor Oefkir, die erin komt vallen. Gouden wissel van Echtelt. Counter, snelheid,
0: ook, hè?
10: Stiftje. Ja, alles was goed.
9: Toch wel een goed wapen. Want ik zat ook te kijken wat AZ dan goed doet dit seizoen. En dat kwam er dan onder andere uit. Dat ze snel zijn in die uitbraak vanaf eigen helft. Snel naar de andere kant met bijna alleen maar voorwaartse passes gevaarlijk worden. Dat doen ze heel goed. En ja, verder ook het gewoon onder druk zetten van de tegenstander. Ook daarin staan ze heel hoog. Dus ja, als de tegenstander bij eigen doel probeert op te bouwen, daar al gelijk zorgen dat de tegenstander niet uit kan komen. Het zijn twee dingen die in die cijfers heel erg opvielen, dat AZ heel goed doet. En ja, dan staan ze nu gewoon nog met de volle map naar 5.
0: Ja, want de belangrijkste cijfers zijn natuurlijk 15 uit 5. En hoe vaak is dat gebeurd voor AZ?
9: Het is de vierde keer. De laatste keer was niet zo heel lang geleden, 23-24. Toen werden ze uiteindelijk vierde. Maar ook in het kampioensjaar in de jaren 80 gebeurde dit. Dat ze zo goed begonnen bij AZ.
0: Ja, toen was het 10 uit 5 in het andere systeem. Maar dat is tegenwoordig
9: in ieder geval
0: 15 uit 5. Ja.
9: God, nou, dus 21 is 5 of 21 is 3 of 12.
0: Stop de tijd.
9: Hoofdrekenen. Ja. Dat klopt. Toen had je nog een 2-punten-systeem. Maar toen wonnen ze in ieder geval de eerste 5 wedstrijden. Toen werden ze kampioen. Dus ja, er zit wel wat mooie geschiedenis aan zo'n mooie start voor AZ.
0: En zit er ook een hele mooie toekomst in dit seizoen, Hedwiges? Geloof jij in een AZ-seizoen dat wat verder reikt dan de afgelopen jaren?
10: Jawel. Ik vind dat ze wel een hele goede ploeg hebben. Zeg maar, de talenten zijn wat volwassener geworden. Dus ook Goes bijvoorbeeld, die heeft natuurlijk al jaren heeft hij veel over zich heen gekregen. Maar die speelt dit seizoen wat volwassener. Je hoort weinig over randzaken, zeg maar.
0: Hij heeft ook hard aan zichzelf gewerkt, hè, schijnt.
10: Ja, nou, dat is prima. Maar
11: waarschijnlijk is een psycholoog gesproken.
10: Ja, dat
0: was die tip van jou?
10: Dat kan.
11: Dat zal ik bij hem een keer genoemd hebben. Ja, dat denk ik wel.
0: Toen je koffie met hem dronk.
11: Nee, van achter de microfoon.
0: Ja, nee, tuurlijk.
10: Nee, maar AZ speelt nu ook volgens mij 2 keer thuis uit mijn hoofd tegen Willem II en Telstar. Ja, dat zijn eigenlijk ook weer 6 punten, denk ik, die ze gaan pakken. Dus je hebt soms ook een beetje hulp nodig van het programma. Dat je er lekker in kan komen, dan heb je vertrouwen. Iedereen zit in een lekkere flow. Ja, en je moet het wel waarmaken en dat doen ze met z'n allen nu.
0: Ja, en die flow hebben ze dus inderdaad nu te pakken. Ik weet niet of hij de man was van het weekend, maar dan misschien toch wel van de dag. In elk geval de meest opvallende. We gaan nog even luisteren naar Ronald Koeman junior. De man van Telstar in elk geval. De keeper die dus scoorde tegen Cambuur. Twee keer vanaf de penaltystip en daarmee geschiedenis schreef. Wordt het eerder dit uur, want niet eerder scoorde een doelman twee keer in één eredivisiewedstrijd. Hij bezorgde zijn ploeg daarmee ook nog een punt. Het werd 2-2. En toch staat hij na afloop met...
13: Ja, een dubbel gevoel eigenlijk. Natuurlijk ben ik wel blij dat ik twee keer de ploeg kan helpen, maar... Vooraf moeten wij gewoon 3 punten halen natuurlijk.
14: Maar de wedstrijd wordt natuurlijk compleet anders. Als je met 10 man al snel komt te staan, dan kun je dat natuurlijk niet volhouden. Dan mag je toch blij zijn?
13: Nou, ik vond ons met 10 man niet minder dan Cambuur, eerlijk gezegd. Ik denk dat we nog de betere kansen krijgen. En na rust maken zij helaas twee snelle goals. Dat is wel even pittig, maar ik vind dat we veerkracht getoond hebben. En uiteindelijk een beetje geluk met 2 pingels, denk ik. En ja, wel blij dat ik ze heb gemaakt.
14: Was het geluk dat je die strafschoppen kreeg?
13: Geluk. Poeh, moet ik ze even terughalen? Nou, ik vind eigenlijk niet. Hens is Hens, volgens mij. Ik heb ze echt niet teruggezien, hè. Dus, maar we moesten er volgens mij nog een krijgen. Maar dat is de regel. Als de bal nog niet in het spel is, zei de scheids, dan mag je vasthouden. Daar komt het op neer.
14: Ja, dan mag je kennelijk alles doen. Dat is ook wat wij begrepen hebben, dat de reden was dat het niet doorging. En dan weten we dat jij strafschoppen kan nemen. Je bent de eerste man nu, na de play-offs van vorig jaar. Ja, hoe gaat er dan nog iets door je hoofd zo van, daar gaan we weer? Want het is ook voor iedereen die meekijkt toch apart om de keeper te zien komen.
13: Ja, voor ons eigenlijk is het best normaal. En voor mezelf ook. Ik heb vorig jaar natuurlijk... Ik denk dat er niet meer druk komt dan wat ik vorig jaar heb ervaren dan bij Volendam uit. Dus natuurlijk, de eerste zat weinig druk op. Sta je 2-0 achter. De tweede zat wel iets meer druk op. Ik zat wat te twijfelen over de hoek, maar...
14: Bedoel je nu diegene waarvan je dacht dat je hem ging nemen, die werd teruggetrokken?
13: Nee, want daar ben ik nog... Dan probeerde ik het gewoon los te laten, dat het niet gebeurt. Maar uiteindelijk, de penalty die ik maak, de tweede, ja... De keeper gaat tegen je praten, die spits. Dan twijfel je wel een beetje, maar nee. Ik weet van mezelf, als ik hem goed schiet... Ja, dan kan hij duiken wat hij wil, maar dan zit hij er gewoon in.
0: Dat zei Telstar-keeper Ronald Koeman tegen verslaggever Ragnar Niemeyer. We gaan richting het einde van deze uitzending met nog wat reacties. Want er werd heel veel gereageerd op de stelling van Borst. Het was natuurlijk ook niet voor niks over het voetbalmoment van dit weekend... waar het meest over ging in gesprekken sinds gisteravond. De overtreding van Ruben van Bommel had met een rode kaart bestraft moeten worden. Kun je nog wat aan? Kun je nog wat... voorzichtige kritiek of opbouwende kritiek ook aan.
11: Ja, uiteraard.
0: Heel veel was natuurlijk, ik ben het met de stelling eens. Bijvoorbeeld Duco, die zegt, ik ben PSV-fan... maar Van Bommel had gisteren echt direct rood moeten krijgen. Monika zegt dat het Van Bommel zijn bedoeling niet was, geloof ik best... maar dat maakt voor een rode kaart niks uit. Ik geloof niet dat er veel spelers zijn die bewust iemand willen blesseren. Richard zegt, rood, omdat hij sprong. Dan is het roekeloos, want als hij te laat is... dan kan hij niet meer corrigeren. En dat bleek, jammer genoeg. Nelleke zegt, ik ben het er helemaal mee eens. Zeker nu bij Telstar ook rood wordt gegeven om weinig. Ja, het heeft natuurlijk letterlijk niks met elkaar te maken... maar zo ga je wel denken op zo'n middag.
11: Bestraft.
0: Ja, want daar dan dus wel rood. Kanttekeningetjes voor jou erbij, Hugo. Volkert zegt, ja, rood kun je geven... maar we moeten het ook niet overdrijven, Hugo. Al dus Volkert, dit is geen overtreding... als destijds van bijvoorbeeld Bouahouzan... En niet de familie erbij halen, alsjeblieft. Het heeft niks met genen te maken, al dus Volkert. Ben je het met me eens dat het niks met genen te maken heeft?
11: Ik denk dat Ruben toch wel een aardje naar zijn vaartje is. En dat hij het vernijn van Mark af en toe... Dat bij hem ook bovenkomt. Nou, dan weet je wat je gaat krijgen.
0: Marijke zegt, het is wel rood, maar toch ook even dimmen, Hugo. Van Bommel komt gewoon hard inlopen. Dan is het al heel gauw keihard.
11: Oké. Okay.
0: Voor kennisgeving neem je dit aan? Of wil je maar nog iets liefs zeggen?
11: Mensen mogen toch zeggen wat ze willen.
0: Ja, Danielle die heeft weer een heel andere mening. Die kijkt vrij pragmatisch. Die kijkt liever naar de toekomst dan aan het recente verleden. Die zegt, de scheids gaf geel. Dus dan kan je er heel lang over discussiëren. Dat heeft toch geen zin. Liever vooruitkijken naar de Champions League wedstrijden. Dat is veel leuker. Nou, zullen we dat dan nog even doen?
11: Ja?
0: Feyenoord gaat naar Barcelona. Oei, echt zin in, toch? Of zeg je dan alleen maar oei?
11: Ik ken heel veel Rotterdammers, Feyenoorders die...
15: Je kan nu wel oei zeggen, want Barça is wel in vorm.
11: Deze wedstrijd vrezen. Hoe stonden ze voor net?
15: Nee, 5-0 hebben ze gewonnen. Ja, precies. Valencia uit.
0: Ja, oké, maar gaan we nu terugkrabbelen? Want dit vond toch iedereen leuk, de spelers van Feyenoord ook.
11: Het is niet leuk als je met 5-0 eraf gaat, Henry.
0: En PSV donderdag, dat kan in de Champions League ook tegenwoordig, tegen Shakhtar.
11: Nou, dat zal lastig genoeg zijn.
0: Shakhtar altijd lastig. In dit geval Shakhtar thuis.
11: Hoe ze uit of thuis?
0: Nee, volgens mij thuis. Zijn er ook nog mensen die het geen rode kaart vonden. We hebben er eentje gevonden. Christian zegt, ik ben nog eens gaan kijken vanmorgen. En ik vind het geen rood. Ik denk dat ze in Engeland niet zouden snappen over deze discussie.
11: Ja, je hebt altijd mensen die afwijken. En het ook fijn vinden om af te wijken van wat anderen wel menen te zien.
0: Ja, dus maar prima. Dat is ook waarvoor we de stelling poneren.
11: Tuurlijk.
0: De uitslag. Je had een paar uurtjes geleden een gok gedaan. Wat was dat ook alweer?
11: 80%.
0: Ik zal hem nog één keer verversen. En dan heb je het vandaag bijna goed. 81% eens.
11: Oké, langs de lijn is er vanavond weer om 10 uur met Jeroen Stekelenburg. En zo meteen op deze zender Dijkstra en Even Blij ter plekke. Waar ze vandaan komen, ik weet het nog niet. Maar dat gaan ze straks vast zelf vertellen.
0: Nou, dat weten we binnen een paar minuten.
11: Dank voor het luisteren.
0: Fijne avond.
11: Daar.
2: Meld je nu aan voor de NPO Radio 1 nieuwsbrief.
16: En weet nog meer.
2: Wat is er de afgelopen week te horen en te zien geweest? Wat kan je de komende week verwachten? En highlights van onze website, socials en podcasts.
16: Meld je aan via nporadio1.nl/nieuwsbrief.
2: En ontvang hem iedere zaterdagochtend in je mailbox.
16: NPO Radio 1.
2: Wie luistert, weet meer.
17: Ster. 18 plus, speel bewust. Bij de VriendenLoterij maakt u kans op prijzen en krijgt u de VIP-kaart. Daarmee kunt u gratis naar 150 musea en met korting naar theaters en... ja, ook naar dierentuinen. Goed, u begrijpt het. Ga naar vriendenloterij.nl en speel mee. VriendenLoterij, elke dag plezier.
18: Deze week in Woongenot. Met een woonkeuken haal je direct gezelligheid in huis. En hoe betrek je de buitenruimte het best bij je huis? Waanzinnig! Als je een huis hebt natuurlijk. Maar wereldwijd zijn er miljoenen mensen voor wie wonen draait om overleven. Omdat zij slachtoffer zijn geworden van een ramp of conflict. Met jouw gift kan het Rode Kruis deze mensen snel helpen. Geef op Giro 661 of ga naar rodekruis.nl.
19: Vlak na de Tweede Wereldoorlog reisde Joodse vader van regisseur Paul Cohen door het verslagen Duitsland. Vol haat vertrekt hij. Maar onderweg verandert er iets. De documentaire De Man met de Glimlach. Over verlies en vergeving. 10:30, NTR NPO 2.
20: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
21: Omdat ik weet hoe belangrijk een doorbraak kan zijn als je erop wacht, steun ik medisch onderzoek naar vrouwengezondheid.
22: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.
20: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
23: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen, kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
24: Nina Jurna is onze vrouw in Rio.
25: De drugsdealer die woont nu in mijn oude huis.
24: De kleurrijke bewoners van een verdeelde, maar ook betoverende stad.
26: Het is een spannend jaar. De verkiezingen komen eraan.
24: Morgen 8:50, VPRO NPO 2, onze vrouw in Rio.
23: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
27: Camperliefhebber, Camperbeurs Hardenberg. Het grootste camper-event van Nederland. 18, 19 en 20 september. Tickets via camper-beurs.nl.
2: NPO Radio 1.
3: 7:00, Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt zijn zoals verwacht ruimschoots gewonnen door de AfD. De rechtsradicale partij kreeg volgens exit polls zo'n 44% van de stemmen. Contact met correspondent Gien Balduk in Maagdenburg in Sachsen-Anhalt. De exit polls waren een uurtje geleden. Er zijn inmiddels ook wat uitslagen binnen, begrijp ik.
28: Ja, en de zogeheten eerste hoogrechnung is er. Dat is een mengeling van die exit polls en de eerste uitslagen. Die komen vooralsnog redelijk overeen met de exit poll. De AfD staat nog altijd op 44,5%. Wat echt een historische zege zou betekenen. En ook nog veel hoger is dan de afgelopen weken werd gepeild. En wat ook opvalt is dat de opkomst ook veel hoger is dan de afgelopen deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt. Maar liefst 76,5%. Terwijl het 5 jaar geleden nog 60% was. Dat laat wel zien dat deze verkiezingen behoorlijk hebben geleefd in Sachsen-Anhalt. We hebben de afgelopen week ook gezien dat het de deelstaat ook echt tot op de bot heeft verdeeld. Met vooral de vraag of iemand voor of tegen de AfD wil stemmen. En ja, in beide kampen die zijn zo te zien behoorlijk gemobiliseerd.
3: Ja, de AfD de grootste, dat zat er dus wel aan te komen. Maar 44%, dat is niet genoeg voor een absolute meerderheid waar ze misschien wel op hoopten.
28: Ja, dat is eigenlijk ook nog te vroeg om te zeggen. Want op dit moment zouden ze dus net niet halen. Maar veel hangt ook af of een kleine partij, de BSW, de kiesdrempel van 5% haalt of niet. Zij zitten nu op precies die 5%. Mochten zij het niet halen, dan komt de AfD op dit moment nog precies 1 zetel tekort. En dat kan natuurlijk nog met de uitslagen nog gaan veranderen en juist ten gunste van de AfD vallen. En overigens, als de BSW het wel haalt, die 5%, wordt het ook interessant. Want die partij heeft eerder aangegeven dat zij liever een AfD-regering in het zadel helpen dan opnieuw de huidige CDU.

0: deelstaatpremier opnieuw tot deelstaatpremier laat kiezen. En dat zou dus kunnen betekenen dat mogelijk een coalitie tussen AfD en BSW toch mogelijk gemaakt kan worden. En dat er dus alsnog een AfD-regering kan komen.
1: Ja, is er al gereageerd door de AfD, de CDU ook bijvoorbeeld? Want die hebben flink verloren, begreep ik.
0: Ja, we zagen bij de AfD meteen heel veel blijdschap. Hun lijsttrekker Ulrich Siegmund was meteen te zien bij de publieke omroep. Hij heeft daarin ook zijn kiezers bedankt, maar ook opvallend bondskanselier Merz. Met een uithaal, en hij zei omdat Merz zijn beleid zo slecht uitvoert, is de steun voor de AfD zo explosief gestegen. En wat ook opviel is dat hij zei dat hij als democraat zijn hand uitsteekt naar andere partijen. Dat kan worden opgevat als een teken om bereid te zijn om toch een coalitie aan te gaan met bijvoorbeeld de CDU. Maar hij zei wel daarbij dat alle plannen van de AfD dan uitgevoerd moeten worden. En dat is natuurlijk een moeizame eis in een coalitie. CDU heeft ook al laten weten dat zij absoluut niet in een coalitie zullen stappen met de AfD. Ook de huidige deelstaatpremier en de leider van de CDU, Sachsen-Anhalt, Sven Schulze, heeft de AfD gefeliciteerd, sprak van een nederlaag. En zei ook de enigszins verzoenende woorden dat veel mensen dit als een zwarte dag voor Sachsen-Anhalt zullen zien. Maar hij zegt dat is democratie en dit is wat mensen hebben gewild. Maar zeker opvallend is het wel dat CDU het veel slechter heeft gedaan ook dan vooraf werd verwacht. En dat zal ongetwijfeld ook tot discussie gaan leiden in de federale partijleiding in Berlijn. Daar wordt onder meer al gesproken over dat dit een keerpunt voor het land zal zijn. En de komende dagen en weken zal daar nog uitgebreid op gereflecteerd gaan worden.
1: Correspondent Gien Balduk, dankjewel. De Deense koningin Margrethe is opgenomen in het ziekenhuis nadat ze onwel was geworden. De vorstin van 86 heeft een bloedophoping bij haar heup. Ook spreken artsen van een lichte uitdroging. Waarschijnlijk moet ze de komende week nog in het ziekenhuis blijven. Daardoor kan Margrethe woensdag niet bij de uitvaart zijn van de Noorse koning Harald in Oslo. In de Eredivisie heeft Fortuna Sittard de uitwedstrijd tegen ADO Den Haag gewonnen. Het werd 2-3, onder meer dankzij twee doelpunten van Ihattaren. Koploper AZ bleef ongeslagen. De ploeg uit Alkmaar won uit bij Heerenveen met 2-3. Telstar en Cambuur speelden met 2-2 gelijk. Onder meer dankzij twee penalties van Telstar-keeper Koeman. Dat gebeurde niet eerder in een eredivisiewedstrijd. Ook het duel FC Groningen tegen FC Twente eindigde in 2-2. Het weer nog. Vanavond en vannacht veel bewolking met in het noorden kans op wat regen. Koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen zon en wolken. Aan zee wordt het rond de 22 graden. In het binnenland maximaal 28 graden.
2: Deze week in Woongenot. Met een woonkeuken haal je direct gezelligheid in huis. En hoe betrek je de buitenruimte het best bij je huis? Waanzinnig! Als je een huis hebt natuurlijk. Maar wereldwijd zijn er miljoenen mensen voor wie wonen draait om overleven. Omdat zij slachtoffer zijn geworden van een ramp of conflict. Met jouw gift kan het Rode Kruis deze mensen snel helpen. Geef op Giro 661 of ga naar rodekruis.nl.
3: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
4: Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
5: Phew, we kunnen weer.
4: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
6: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
7: Wij zijn IZZ. Je vindt ons niet op de voorgrond. Maar daar waar we verschil kunnen maken voor de zorg. In zorgverleners die zich goed voelen. In de leidinggevende die ruimte geeft. In het zorgteam dat op elkaar kan bouwen. IZZ is zorg voor de zorg.
6: Nu bij Dirk, Nutrilon opvolg, dreumes of peutermelk, €12,99.
7: Ontdek wat jouw medewerkers nodig hebben om zich goed te voelen. En verminder verzuim en verloop. IZZ is zorg voor de zorg.
8: Heb je boeken nodig voor je bedrijf of studie? Dan is Managementboek de specialist. Al 30 jaar een uitgebreid assortiment en razendsnelle levering. Managementboek.nl.
9: Ja, Frank Evenblij, hoe is het?
5: Het gaat goed.
9: Ja, gaat goed.
5: Ja.
9: We kwamen hier net aanrijden en toen zei jij, ja, we gaan naar een plaats toe. En die klinkt eigenlijk alsof het niet echt bestaat. Alsof het uit de Donald Duck komt.
5: Ja, Zwammerdam.
9: Zwammerdam.
5: Ja. En dat komt, ik ben zelf geboren in Leidschendam. Dat ligt hier niet heel ver vandaan. En daar werd ook carnaval gevierd. Gek genoeg, in de buurt van Den Haag. Maar dan in de carnavalstijd heet het daar Zwammerdam. Dus toen ik dit hoorde, dacht ik, dat kan niet. Dat
9: is niet echt. Nee, maar
5: dat is
9: toch
5: Leidschendam in carnavalstijd.
9: Nee, we zijn in Zwammerdam. Dat is wel degelijk echt een plaats. Gemeente Alphen aan de Rijn.
5: Ja, ja, Alphen aan de Rijn ken ik wel. Daar ben ik ook al vaak geweest. Ja, maar Zwammerdam nog nooit.
9: Ja,
5: en we reden hier naartoe. We zitten hier in een prachtig in Café de Haven. Een prachtige plek. Maar we reden hier net door een woonwijk. Die door God en iedereen was verlaten.
9: Ja, was helemaal dichtgetimmerd.
5: Ik had het idee dat we in een soort Tsjernobyl-achtige wijk reden.
9: Ah, dat was dat ene stukje waar we net doorheen waren.
5: Ik vond het beangstigend.
9: Ja, maar we zitten wel op een bijzondere plek hier. We zitten in de haven, dat is een etablissement hier. Eigenlijk de pleisterplaats van de Josti-band. Daar zijn we.
5: Ja, dat is heel bijzonder.
9: Toch? Die komen ook
5: dan straks in de tweede uur. Echt een muzikale historie ligt hier.
9: Ja.
5: Dus, maar we hebben nog veel en veel en veel meer te bespreken.
9: Weet je wie hier ook vandaan komt in deze regio?
5: Ja, ik weet waar jij op doelt.
9: Ja, J.C. Bloem.
5: Ja, ook dat.
9: J.C. Bloem.
5: Mag jij daar iets over zeggen?
9: Nou ja, ik heb de hele week zitten zeuren dat ik daar iets mee wilde doen. Ik kreeg het niet voor elkaar. Dus daarom toch nog maar heel even de eerste vier regels van Domweg Gelukkig in de Dapperstraat. Vind je dat dan goed?
5: Ja, vooruit.
9: Natuur is voor tevredenen of legen. En dan, wat is natuur nog in dit land? Een stukje bos ter grootte van een krant. Een heuvel met wat villaatjes ertegen.
5: We gaan begonnen.
10: NPO Radio 1. BNN VARA.
11: Dijkstra en even blij.
9: Ja, hallo Zwammerdam. Goedenavond en welkom bij Dijkstra en even blij ter plekke. Live vanuit Café de Haven in Zwammerdam. Beter bekend als stamkroeg en oeverruimte van de Josti-band. En daar gaan we straks in de tweede uur veel aandacht voor hebben.
5: Ja, maar dat is niet het enige. Zwammerdam staat niet te springen om de plannen voor windturbines in de polder hier vlakbij. En toch moeten die dingen ergens komen te staan, is de overtuiging van de provincie Zuid-Holland.
9: Er kan altijd meer vrouw op straat. Dat is de stellige overtuiging van onze redacteur Els Knapen. En Van Rempel, ze heeft weer een prachtig verhaal gevonden. Gemeente Alphen aan de Rijn spitst alvast de oren, want het naambordje, dat moet er komen.
5: Ivy Green veroverde met hun rachende gitaren de muziekwereld in de jaren 70. Ze maakte volgens critici de definitieve Nederlandse punkplaat. En dat allemaal vanuit een dorp waarover ze zelf zongen dat het een stupid village was, namelijk Hazerswoude.
9: En we hebben natuurlijk live muziek van chansonnière Tess Merlot. Avez-vous une amuse pour nous?

0: Par excellence. Par excellence. Je voelt in één keer dat Schwammerdam is in één keer een buitenwijk van Parijs.
1: Heerlijk lekker. Dankjewel, Tess Merlo. We gaan in de uitzending nog veel meer van jou horen.
0: Schwammerdam dreigt ingesloten te worden door windturbines. Althans, dat vreest men als hier de plannen van de provincie om langs de N11 turbines te plaatsen als die plannen doorgaan. Ook verderop in Al van de Rijn zijn de zorgen groot, want er is sprake van een handvol mogelijke locaties binnen en aan de grenzen van deze gemeente.
1: Ja, komende vrijdag mogen omwonenden van de diverse locaties hun stem laten horen in het provinciehuis van Zuid-Holland tijdens een hoorzitting. En daar nemen wij hier alvast een beetje een voorschotje op.
0: En dat doen we met Bart Tevreden. Hij is aangesloten bij de actiegroep Turbulent, met twee keer een hoofdletter aan beide kanten. Die al langer lobbyt die organisatie tegen de komst van windturbines. En hij spreekt ook namens een heleboel omwonenden. En we gaan erover praten met fractielid Tobias Grond van D66 in de Provinciale Staten. Heren, welkom.
2: Dankjewel.
3: Ja, dankjewel.
1: Ja, Tobias, om even met jou te beginnen. Hoeveel turbines wil die provincie plaatsen eigenlijk?
2: Ja, het gaat om dat we duurzame energie opwekken. En er zijn een aantal locaties aangewezen in de provincie waar we zoeken naar een aantal waar windmolens zouden kunnen komen.
1: Ja.
2: En het gaat langs de N11 zouden er mogelijk 9 turbines kunnen komen. En die puzzel moeten we gaan leggen. Hè. Er zijn een aantal locaties. En samen met inwoners zou ik heel graag hebben dat we de puzzel...
1: Waar dat eventueel mogelijk is.
2: Precies.
1: En wat ik me eigenlijk afvroeg, is dit een plan van de landelijke overheid of is het iets vanuit de provincie zelf?
2: Nou, er zijn ooit afspraken gemaakt vanuit de landelijke overheid met de provincie.
1: Ja.
2: En vervolgens met de regio's. En daarbij hebben regio's gezegd, oké, wij committeren ons aan een bepaalde hoeveelheid energie die we gaan opwekken.
0: Want de energietransitie.
2: Hè, we hebben gezien dat we van het Russisch gas, daar zijn we net van af.
1: Ja.
2: Mede dankzij onze Rob Jette als voormalige klimaatminister. En het is belangrijk dat we niet nog verder die energiecrisis induiken.
1: Ja. Nee.
2: En dan moeten we onze eigen energie lokaal opwekken.
0: Ja, oké. En dan hebben we hier Bart Tevreden van Turbulent, met die dubbele grote T aan beide kanten. Bart, jij zegt allemaal leuk en aardig, maar niet hier. Was dat je eerste gedachte toen je het hoorde over die plannen voor die windturbines hier?
3: Ja, het is een jaar of 6 geleden gestart, zeg maar, dat bekend werd dat er langs de N11 een aantal zoekgebieden aangewezen waren.
1: Ja.
3: Hazerswoude-Rijndijk was zeg maar een van de eerste gebieden waar sprake van was. Daar woon ik al bijna 48 jaar, dus dat was wel even schrikken. Toen hebben we dus Turbulent opgericht. Het eerste wat we gedaan hebben is op een gegeven moment ook gewoon enquêtes gehouden onder de inwoners, petities gehouden. En daar bleek echt dat de overgrote meerderheid van de mensen daar gewoon tegen was.
1: Ja.
3: Het is niet. Wij kwamen er al snel achter van je hebt dat hele not in my backyard verhaal, zeg maar.
1: Ja.
3: En daar word je ook al heel snel van beticht.
0: Ik wou er net over beginnen, Bart.
3: Ja, nou, maar wij kwamen er al heel snel achter van, maar als wij het niet bij ons willen, willen we het ook helemaal niet bij iemand anders. Dus wij zijn al heel snel begonnen met op een gegeven moment samenwerking te zoeken met mensen hier die hier ook aanwezig zijn vanuit Schwammerdam. Mensen vanuit Bodegraven, mensen vanuit Zoeterwoude. Dus eigenlijk het lint, zeg maar 21 kilometer langs de N11, zijn we mensen gewoon gaan verzamelen en gaan bundelen. Ze staan ingeschreven op een nieuwsbrief, je informeert ze. Er is gewoon heel veel overleg. We zijn inmiddels aangesloten bij Bol. Dus dat gaat helemaal richting de Bollestreek, zeg maar. Mijn collega Rob van der die de woordvoerder is, die gaat bijna door heel Nederland heen. Die zit ook in allemaal appgroepen. Dus.
0: Maar laten we eerst, we gaan zo even een beetje uitzoomen. Eerst even over dit specifieke gebied waar we nu in zitten.
1: Ja.
0: Tobias, hoe groot is de kans dat die turbines hier nou ook echt komen?
2: Ja, dat is lastig te zeggen en dat vind ik vervelend. Hey, ik ben geen woordvoerder van de provincie, maar
0: nee, dat snap
2: mijn fractie. Wat we in de eerst was dit een van de primaire zoeklocaties waarbij we als provincie hadden gezegd, goh, dit ziet er hier gunstig uit. In de zin van het ligt langs een weg, langs infrastructuur.
0: Het is relatief overal, bevolkt.
2: Het doet overal pijn waar je windmolens wil neerzetten.
1: Ja.
2: Maar misschien valt het hier een klein beetje
1: relatief mee ja.
2: Dus het ziet er... Het is logisch om naar deze plek te kijken, maar de Provinciale Staten heeft wat mij betreft een beetje een ingewikkelde keuze gemaakt. Namelijk om te zeggen, goh, we gaan niet hier extra goed naar kijken, maar we gaan naar alle locaties die ooit op tafel lagen, daar gaan we weer op dezelfde manier naar kijken. En ik vind het ook belangrijk om duidelijk te zijn naar inwoners van, goh, wat is nou het echte perspectief?
1: Ja.
2: En wat mij betreft is het logisch om deze kant op te kijken. En dan vind ik het ook wel zo eerlijk op het moment dat we daar helder over communiceren als provincie.
1: Ja, ja, maar dan laten we even naar het grootste bezwaar van die omwonenden er even bij pakken. Dat is geluidsoverlast. Bart, hoe groot is die overlast wat jou betreft?
3: Ja, er zijn zelfs rechters die er tegenwoordig uitspraken over hebben. Ja. Je hebt windpark N33 bij Groningen. Daar staan een aantal windturbines ten noorden van de woningen. 700 tot 900 meter afstand. En de rechter heeft die mensen gewoon gelijk gegeven. Mm. Die mensen die hebben last van de bromtonen.
0: Ja, maar dat ging specifiek om geluidsoverlast.
3: Dat gaat specifiek over geluidsoverlast. Maar ook het RIVM geeft bijvoorbeeld aan in hun eigen onderzoeken dat, en dat ging over oudere windturbines, dus dat is oud onderzoek, maar daar gaven zij al aan dat 13% van de mensen ernstige overlast gaat ondervinden door windturbines.
1: Puur door geluid eigenlijk. Ja, precies. Tobias, want jij hebt een windturbine gekampeerd met nog andere statenleden. Ook om dat even zelf te testen.
2: Zo is het.
1: Begrijp je de zorgen van Bart daardoor nu beter?
2: Nou, ik begrijp de zorgen van Bart goed. Maar niet per se beter door die nacht kamperen. We hebben een windmolen uitgekozen. We zijn in het verlengde van de windrichting gaan slapen. In de tent heb je natuurlijk ook geen isolatie die je in een huis wel hebt. Het was die nacht heel rustig. Ik heb heel goed geluisterd. Ik heb alleen
0: de bovenkant... in de tent waait het niet.
2: Het waaide wel. Hè. De wieken gingen echt goed rond. Ik heb heel goed geluisterd. Alleen de bovenkant van de windmolen heb ik horen draaien. Hè. Dus dan moet je echt goed luisteren. Dus ik begrijp de zorg heel goed. En tegelijkertijd heb ik ook die avond de conclusie getrokken dat het soms ook meevalt.
1: Ja, Bart, hoe kijk jij daarnaar? Want het is natuurlijk ook zo. De een ervaart het als overlast en de ander die hoort het.
2: Ja.
1: Maar heeft er geen overlast van.
3: Ja, nee, ik denk dat je gewoon eens moet gaan praten met de mensen in Groningen. En gewoon eens een keertje daar gaan slapen op het moment dat ze er echt last van hebben.
1: Ja.
3: We hebben hier langs de N11 hebben we 4 kleine windturbines staan. Tiphoogte ongeveer 125 meter.
1: Tiphoogte, dat is de...
3: Dat is echt zeg maar als de windturbine. Als het puntje in de lucht staat.
1: Ja.
3: Dus je hebt de ashoogte en je hebt de tiphoogte.
1: Ja, precies.
3: En er staan op een gegeven moment ook gewoon flats daar langs de N11. En ga maar eens met die mensen praten.
1: Ja.
3: Daarnaast, een windturbine is ongeveer maximaal 26 tot 30% van de tijd is die efficiënt, zeg maar. Draait die? Draait die op volle kracht of levert die het maximaal op? Dus ja, dat kan wel kloppen dat mensen daar op dat moment meer of minder last van hebben. Maar dat neemt het niet weg.
0: Nou heeft het kabinet even iets bedacht, hè, vorige week. Dat was echt een nieuwtje. Ze staan soms te dicht op de huizen.
3: Mm-hmm.
0: En wat er nu bedacht is de rekensom. 2 keer de tiphoogte moeten ze verwijderd zijn van de huizen.
3: Ja, dus was het maar nieuw.
0: Sorry?
3: Was het maar nieuw.
0: Hoe bedoel je?
3: Er zijn in Nederland nog geen normen. En er werd altijd een soortement van, noem het maar een conceptnorm aangehouden.
0: Ja.
3: Dat is dit. Dus er is helemaal niets.

0: bedacht is, is de rekensom. 2 keer de tiphoogte moeten ze verwijderd zijn van de huizen.
1: Ja, dus was het maar nieuw.
0: Sorry?
1: Was het maar nieuw.
0: Hoe bedoel je?
1: Er zijn in Nederland nog geen normen. En er werd altijd een soortement van ja, noem het maar een conceptnorm aangehouden. Ja. Dat is dit. Dus er is helemaal niets nieuws.
2: Maar Tobias, die tiphoogte die dus daar als wordt gehanteerd als rekensom, is dat genoeg?
3: Nou ja, kijk, we hebben het over geluidsoverlast. En ja, dan vind ik het belangrijk om te kijken waar komt dat geluid nou terecht. Dus voor sommige plekken zal dat wel genoeg zijn, voor andere plekken zal dat niet genoeg zijn. Hè, op het moment dat de wind uit het zuidwesten komt, ja, de huizen in het verlengde van die windrichting, ja, die wil je misschien weer net een beetje verder van de windmolen hebben. En aan de andere kant vind ik het wat minder bezwaarlijk als het daar wat dichterbij komt te zijn.
2: Ja. Ja.
3: Dus dat is ook het maatwerk waar we volgens mij heel goed naar moeten kijken. En dat is nou net de fase die we nu ingaan. Hè, er zijn nu zoekgebieden. En ik hoop heel erg dat het gesprek vanuit de provincie met gemeenten en inwoners gaat plaatsvinden. Om juist dat maatwerk en heel precies te kijken hoe kunnen we dit zo slim mogelijk organiseren.
0: Ja. Dat vind ik wel interessant wat Tobias zegt. Die zegt van ja, we moeten dan zoeken naar maatwerk in overleg met omwonenden. Bart, is er dan voor jou, zou er iets mogelijk zijn dat je zegt, ja, nou, als het zo ver weg is,
2: of van, zo hoog, dat of het zo geluidsoverlast hoog,
0: dan is het goed.
1: Ja.
0: Of niet?
1: Ja, nee, zeker. Ten eerste, Zuid-Holland is een van de meest dichtbevolkte gebieden ter wereld. Het is een van de meest geïndustrialiseerde gebieden ter wereld. De provincie is jarenlang van mening geweest dat er binnen de gemeente Zuid-Holland helemaal geen ruimte was.
2: Nee.
1: We hebben het Groene Hart altijd beschermd. Natura 2000 gebieden. We hebben voor 500 miljoen hebben we de HSL onder het Groene Hart door laten gaan.
2: Ja.
1: En nu ineens hebben we zeg maar die noodzaak. En die noodzaak, ja, nogmaals, ik ben geen klimaatontkenner. Ik vind wel dat de urgentie in Nederland is gecreëerd.
0: Ja,
1: die is er niet.
2: Ik zou toch nog even graag antwoord willen op de vraag die Erik stelde.
1: Mm-hmm.
2: Is er een acceptabele afstand of een bepaalde tiphoogte waardoor er geen geluidsoverlast ervaren wordt, dat je zegt, dan komen er wel windturbines?
1: Ja, nee, die afstand die is er wel degelijk. Het is alleen complex. Maar dat mag wel duidelijk zijn.
0: Hoeveel dan?
1: Als je naar landen om je heen gaat, ga je al eerder richting zeg maar een 8 à 10 keer de tiphoogte. En Nederland, als wij zeg maar die 2 keer de tiphoogte zouden aangeven, dan zijn wij het slechtste jongetje van de klas. Dat is, ja, in heel Europa hanteren ze deze normen niet.
0: Ja, Tobias, wil je daar dus op reageren? Ja, Bart zegt eigenlijk, ja, het is hier eigenlijk te dicht bevolkt.
2: Ja.
3: Ja, nou, het ideaal wil je natuurlijk überhaupt windmolens heel ver weg, waar niemand ze ziet, niemand ze hoort.
2: Maar dat
3: wil ik ook. Ja. Maar dat kan niet. He, ook in Zuid-Holland hebben we een giga woningtekort. Die we wel aangesloten willen hebben op het stroomnet. He, dus wat mij betreft heeft het heeft ook met klimaat te maken. Maar ook gewoon met de huizen die we nu aan het bouwen zijn. Bedrijven die nu geen elektriciteitsaansluiting kunnen krijgen.
2: Ja.
3: Omdat we de energie niet hebben.
2: Daar is ook wat voor te zeggen. Hé, Bart?
1: Zeker.
2: Ja.
1: Zeker. Alleen als je gaat kijken naar dat hele verhaal. We kunnen de stroom die we gaan opwekken met een windturbine, kunnen we op dit moment gewoon helemaal niet eens kwijt. We zitten met een stukje netcongestie. En dat verdwijnt niet als wij opeens die windturbines gaan neerzetten.
2: Ja, ja, Tobias, jij wil daarop reageren?
3: Ja, die netcongestie, hè, dat is een probleem. Maar op het moment dat gaat vooral op het moment dat het te veel zon schijnt, zoals nu vandaag overdag in het weekend, dan is er een probleem. Het gunstige van windenergie is dat ook 's nachts blijft draaien. Waardoor dat op het moment dat er tekort is aan energie, dat blijft vullen. En dat vermindert de netcongestie die we in totaal hebben.
1: Ja. Maar ze draaien ook heel vaak niet. En dan heb je geen stroom. Een windturbine staat erom bekend dat ze zogenaamde wiebelstroom geven. En dat betekent dat je kolencentrales en gascentrales mee moet laten draaien om op een gegeven moment die tekorten
2: aan te vullen.
1: Kunnen vangen.
2: Ja. Ja,
0: nou komt er nog een hoorzitting vrijdag in de Provinciale Staten. Ga je er naartoe?
1: Ik moet helaas weg voor werk. Ik vertrouw erop dat er heel veel mensen zich daar wel gaan melden.
0: Ja, er gaan er wat vingers omhoog hier, ja, in het publiek. Ja.
2: Maar je hebt ook, inmiddels hebben jullie ook toch nog hoger opgezocht en een officiële klacht in Brussel ingediend.
1: Ja, dat loopt nog steeds.
2: Ja.
1: Maar dat gaat er vooral om dat je om zoiets te moeten kunnen doen als windturbines, moet er een plan MER uitgevoerd worden.
2: Ja.
1: En dat is een langdurig onderzoek. Dat is een grondig onderzoek. En er wordt hier gesorteerd op van alles. Meer dan 10 jaar wordt er voor gesorteerd op dat die windturbines hier moeten komen. Je merkt dan allemaal stapjes. Je komt achter steeds meer zaken. Er zijn gesprekken, hebben er in achterkamertjes plaatsgevonden. Er wordt al 10 jaar over de Energy Lane gesproken.
2: Zonder dat de omwonenden daarvan op de hoogte
1: zijn. Ja, er is al met landeigenaren gesproken, nog voordat de zoekgebieden aangewezen werden.
0: Tobias, is dat zo? Herken jij dat beeld?
3: Nou, ik weet, er is, er zijn

0: dingen niet goed gegaan in de communicatie, ook vanuit de provincie. Daar heb ik het provinciebestuur ook op aangesloten of aangesproken. En tegelijkertijd neemt dat niet weg dat de energiecrisis precies zo is als voor de vervelende communicatie.
1: Ja.
0: En dat maakt dat ik heel graag
1: tot een oplossing
0: vooruit wil komen. Juist inderdaad om deze problematiek een klein beetje kleiner te maken.
2: Ja. Iets zegt mij dat het laatste woord hierover nog niet gezegd is.
1: Nee, dat vermoed ik ook zomaar. Dank jullie in ieder geval al voor jullie komst. Bart de Vrede van actiegroep Turbulent en Tobias Grond van D66 Zuid-Holland. Ja. Tess Merlo, die zorgt vandaag voor de muzikale omlijsting.
2: Je zegt het heel terug op zijn Paul van Vliet. Tess Merlo.
1: Ja, precies. Ik ben echt wel maf. En ook leuk omdat Bart en Tobias hier nog staan. Ik begreep, Tess, jij komt hier vandaan. En jij voelt je ontiegelijk thuis bij windmolens. Ja?
3: Dat klopt. Dat zit namelijk zo. Ja, sorry. Ik ben opgegroeid in Azenzouden dorp op een kwekerij. En vanaf 2005 ongeveer, ik herinner me dat ik een jaar of 15 was, toen zijn er daar windmolens geplaatst, 4 stuks. En die zag ik vanuit het raam van mijn ouders. En dat werd onderdeel van mijn thuis, van mijn uitzicht, van wat ik zag daar. Okay. En net als dat ik zeg maar de toren van Avifauna zag.
1: Ja.
3: En ook nog de zeeman in de verte. Daarvan dacht ik altijd dat het Disneyland was.
2: Wacht even, jij dacht van de zeeman in de verte, dacht jij dat het Disneyland was?
3: Ja, want het leek op een soort, het was een gebouw met 2 vlaggen erop, leek een Mickey Mouse oren in mijn kinderlijke overtuiging. Dus, maar goed, dat was onderdeel van mijn uitzicht. Dat
1: mooi.
3: Was onderdeel van mijn jeugd. En vervolgens ook die windmolens. En ik ben me dus een beetje gaan hechten aan die windmolens, aan dat uitzicht.
1: Ja, misschien kunnen ze dan allemaal bij jou in de tuin.
3: Ja hoor, ja, op precies. Scheveningen gewoon. Ik heb er al wel een aantal als ik de zee op ga. Maar,
1: hey, je bent al eens een keer eerder te gast geweest bij ons programma, maar toen met Merel Wielaert en Erik. Ja. In het prachtige Roelof Arendsveen.
2: Roelofs Arendsveen.
1: Toen zong jij een nummer over het gevoel van thuis.
3: Ja.
1: En dat ga je nu ook weer voor ons spelen. Ons huis.
3: Ja, klopt. En dat gaat precies over dat huis. En ook
1: de
3: dat
1: windmolens
3: uitzicht.
1: Die erbij horen.
3: Ja,
1: Tess Merlo.

0: Ja, heel mooi. Tess Merlot was dat met Ons Huis.
1: Ja, en dit is Dijkstra even blij te plekken vanuit Zwammerdam, gemeente Alphen aan den Rijn. Frank, ja. Wat weet jij nog over Winnie de Jong?
2: Winnie de Jong, politica, LPF, ruzie, Cor Eberhard, Hazeswoude Rijndijk, slop de tijd.
1: Je zit niet in de slimste mens of zo, hè?
2: Ja, god, weet ik niet meer.
1: Nou ja, je had wel de meeste dingen goed, want Winnie de Jong, hè, politica, die komt inderdaad uit deze gemeente.
2: Ja.
1: En in 2002, toen stapte ze na een enorme ruzie uit de LPF. En toen ging ze de verkiezingen met haar eigen partij, Conservatieven Nu. En toen had ze de ultieme verkiezingsstunt bedacht, namelijk, hou je vast. Ja, ik heb de foto erin
2: speciaal
1: voor jou. Een sexy fotoshoot in de Panorama.
2: Ja, ik schrik me rot.
1: Ja, en de Panorama, die las je vroeger altijd bij de kapper of bij de snackbar of zo. En dat heb ik een citaat, dat is me altijd bijgebleven. Toen zei Winnie de Jong voor de verkiezingen, iemand vroeg aan mij of hij met mij naar bed kon voor zijn stem. Maar ja, daar kan ik natuurlijk niet aan beginnen, want dan wil iedereen dat. Stel dat ik 300.000 stemmen haal en doe de 10 per nacht, dan ben ik 8 jaar bezig.
2: Jezus, en hoeveel stemmen kreeg ze uiteindelijk bij die verkiezing?
1: Uiteindelijk 2521, toch nog.
2: Oh, nou, dan had ze er misschien toch aan moeten beginnen.
1: Ach, dat is heel smerig, hè? Ja, een smerige gedachte. Goed, gelukkig is er nog veel meer te vertellen over Zwammerdam en omstreken. Roan Hoeksma met de kortste spreekbeurt.
3: De kortste spreekbeurt.
4: Ja. We zijn in Zwammerdam. In de gemeente Alphen aan den Rijn. Deze Zuid-Hollandse gemeente telt 117.278 inwoners. Jesse Scholten wist dit jaar een uitzonderlijk Nederlands record neer te zetten. De Alphenaar deed maar liefst 8100 pull-ups in 24 uur. Zo'n 1000 meer dan het vorige Nederlandse record. Maar 24 uur, dat is toch ontzettend lang? Nou, dat viel volgens Jesse wel mee.
5: Het voelde als 1 uur en het was 1 grote waas. Het duurde niet zo heel lang voor mij.
4: Alleen tijdens de jaarmarkt van Alphen aan den Rijn in september kun je genieten van een lokale lekkernij. De Marketenster. Een soort kruising tussen een gevulde koek en een spritskoek. Jan Verzaal begon deze traditie zo'n 45 jaar geleden. En volgens hem is de koek dan ook ontzettend lekker.
6: Als je hem opeet, dan lust je er feitelijk nog wel één. Zo lekker zijn ze.
4: Voor het oudste fragment gaan we terug naar 1950. Het is dan groot feest, want dan wordt het exotische vogelpark Avifauna geopend.
7: In Alphen aan den Rijn is midden in het Zuid-Hollandse polderland een groot vogelpark ingericht, waar vogels uit alle landen en streken van de aarde hun onbezorgde leventjes leiden. Avifauna is werkelijk een internationaal centrum voor vogels van diverse pluimage.
4: In Aarlanderveen sluiten ze hun jaarlijkse dorpsfeest op een, nou ja, bijzondere wijze af. Namelijk met levend stoelendans. Een groep mensen vormt de stoelen in het midden en de rest loopt daaromheen. En de tactiek?
8: Zo snel mogelijk iemand grijpen, denk ik.
4: Ja, precies. Zwammerdam heeft een rijke Romeinse geschiedenis. En dat werd in de jaren 70 nogmaals bevestigd. Want toen doken er op landgoed Hogeburg oeroude Romeinse schepen op. Studenten van de Universiteit van Amsterdam brachten het hele schip in kaart en spoten erop.
8: Maar ondanks dat moeten we toch nog heel erg veel spuiten.
9: Water is nodig om scheuren van het oude hout te voorkomen.
4: Afkomstig uit deze gemeente, voetballer Joop Langhaar. Hij deed met zijn iconische lange blonde mat zijn naam meer dan eer aan en speelde 1 interland tijdens de EK-kwalificatie tegen Griekenland in 87. Dit was mijn spreekbeurt over Alphen aan den Rijn. Joe!
2: Ja, Joop Langhaar. Dat was een van mijn favoriete voetbalplaatjes.
1: Ja, maar die Joop Langhaar had ook nog zijn eigen plaatje in het Panini-boek van Euro 88.
2: Ja, dat klopt. Ja, dat zat hij nog in, ja. Terwijl hij natuurlijk niet meeging.
1: Nee,
2: maar hij had echt, weet je, ik kom natuurlijk uit Den Haag. Dus de FC Den Haag jaren 80, daar had iedereen een mat.
1: Ja.
2: En Joop Langhaar, die
1: Cor Lems.
2: Cor Lems, Ron de Rode.
1: Michel Adam.
2: Ja, nee, die is pas van later. Maar die Joop Langhaar, die had echt precies wat het moet zijn. Heel dun haar.
1: Ja.
2: En dan kort van boven en lang van achteren.
1: Ja, maar ik heb nieuws voor jou. Joop Langhaar, die hebben wij gebeld voor deze uitzending.
2: Ja,
1: vanavond. Ja, wat en? Denk je? Geen interesse.
2: Ja, dat dacht ik alweer.
10: Wat willen we? Meer Vouwenstaat! Wat willen we? Meer Vouwenstaat! Meer Vouwenstaat!
11: En ook ik, Tineke Schouten, ik ben ook voor meer vrouwen op straat.
1: Tineke Schouten? Ja, ik ben fan van. Lach Palmas.
2: Ja,
1: laat ze maar lachen. Vol strijdlust is redacteur Els Knapen bij ons aan tafel komen zitten. Want in elke plaats waar wij neerstrijken, neemt zij de gemeenteplattegrond bij de hand. Gaat daar met een stofkam doorheen. En komt dan stevast op de proppen met een belangrijke vrouwspersoon. Die nog geen straatnaam heeft, maar die wel verdient.
2: Ja, en we zijn nu wel razend benieuwd welke vrouw hier in de gemeente Alphen aan den Rijn straat verdient. Dus Els, wat ons betreft,
0: brandlos.
12: Dat ga ik doen. Maartje Offers, kennen jullie die naam?
1: Nooit van gehoord.
12: Mensen in het publiek, Maartje Offers.
1: Jij?
12: Kijk naar de zangeres.
1: Maartje Offers?
12: Nee?
2: Nee.
12: Let op, Maartje Offers werd in Koudekerk geboren. Dus hier om de hoek, hè, aan de Rijn. En groeide uit tot een groot operazangeres. In Nederland, maar ook ver daarbuiten. Ze was echt wereldberoemd.
1: Maar trad ze ook op onder de naam Maartje Offers?
12: Echt waar. Ze heette Maartje Offers en ze bleef bij Maartje Offers.
2: Oké.
12: Ja, ja. Nee, Tess Merlo is echt een prachtige artiestennaam. Maar Maartje die deed het. En het ging gewoon goed.
1: Okay.
12: Onder de eigen naam. Na haar begrafenis kwamen duizenden mensen. En dit was in oorlogstijd in 1944. Terwijl Nederlands vlagvertoon totaal niet mocht natuurlijk in die bezettingsjaren, lag er toch een rood-wit-blauwe vlag over haar kist. En het Wilhelmus werd zelfs gespeeld. Allemaal om haar te eren, want met Maartje was een groot Nederlands icoon heen gegaan. Ik denk, laten we maar meteen even naar haar gaan luisteren. Terwijl de mensen langs haar kist liepen om afscheid te nemen, speelde de koffergrammofoon het Agnus Dei, gezongen door Maartje Offers zelf.
1: Ach.

0: Ja.
1: Een goede scène ook, hè, dat we dan haar stem horen terwijl mensen langs die kist lopen.
2: Al die duizenden mensen in 1944. Maartje Offers was een oprechte figuur, schreven de kranten toen, die door haar eenvoud aller harten won. Een edele vrouw met artistieke gaven, hoogst artistieke gaven, en een schitterende carrière. Nou, en dat begon allemaal hier in Koudekerk aan de Rijn, vlak om de hoek. En ze liet als babytje al van zich horen, want een familielid vertelde ooit dat ze kort na haar geboorte al zo'n krachtige stem had dat als ze huilde, dit aan de andere kant van de Rijn te horen was.
0: Ach.
2: Nou, dan ben je geboren om operazangeres te worden. In 1910 zie ik haar in het krantenarchief voor het eerst verschijnen. Een journalist hoort haar dan zingen in Berlijn en die schrijft: Nederland zal over enkele jaren een zangeres bezitten die een wereldreputatie zal veroveren. We bedoelen de thans 19-jarige Maartje Offers, de dochter van een vleeshouwer.
0: Okay.
2: Want haar vader was slager.
1: Slagertje, ja. Vroeger zei je nog vleeshouwer.
2: Precies. De enkele gelukkige kenners die haar altstem hebben gehoord waren daarover in de allervurigste verrukking. Men lette eens op deze voorspelling die over een jaar of drie wel tot verwezenlijking zal zijn gekomen. Nou, en dat was ook zo, want Maartje die wordt als eerste Nederlandse ingelijfd bij het prestigieuze Teatro della Scala in Milaan. In 1923 is
0: zo,
2: dat.
0: Zo, goedemiddag.
2: Het Scala Theater. Toscanini dirigeert haar. Dat is een van de grootste dirigenten aller tijden. En hij hoogstpersoonlijk neemt haar aan als hij haar één keer heeft horen zingen. En ze sprak toen nog geen woord Italiaans. Dus dat was echt best wel bijzonder. Ik sprak in de voorbereiding van dit item sprak ik met Anjo van Hemert. Die woont in Gouda en ik zag dat zij een theatervoorstelling over Maartje Offers heeft gemaakt. En ze vertelde hoe ongelooflijk het was met hoeveel ijver Maartje haar rollen voorbereiden. Dus ze was net aangekomen in Milaan, moet je bedenken. Toscanini zei, nou weet je wat Maartje, we gaan het eens proberen. En ze zette nou, meteen die Italiaanse carrière vol vuur in. Luister maar.
3: Kijk, een opera zanger, die doet ze soms een jaar over één operarol. Maar zij heeft er 6 rollen in 6 weken aangeleerd toen ze in Milaan begon. En zij had een ongelooflijke ijver. En alles week daarvoor.
1: Ja, niet lullen maar poetsen.
2: Dat bedoel ik. Toscanini is dus helemaal in de wolken met Maartje. En als mensen vragen waarom hij nou weer in het operaland bij uitstek een Nederlandse aanneemt, antwoordt hij: wijs mij 1 Italiaanse aan die de helft presteert van deze straniera, deze buitenlandse. En ik neem haar aan. Zo goed was Maartje. Zelf was Maartje niet helemaal ondersteboven van de Italianen. Want ik kwam ook een interview tegen waarin ze het over de Italianen heeft en hun, ik citeer, hun smoezelige koffertjes waarmee ze rondreisden en hun eeuwige spaghetti. Maar ondanks dat beleefde de prima donna een droomachtige tijd in Milaan.
1: Mooi, die smoezelige koffertjes. Ja, er niet meer tegen.
0: Wel een beeld van, ja.
2: Nou, haar ster blijft maar reizen. Ze treedt op in Napels, in Chicago, in Australië. Ze staat in de Albert Hall in Londen, in de Metropolitan Opera in New York. En ze blijft er heerlijk nuchter onder. Zo staat ze erop dat mensen haar gewoon Maartje blijven noemen. Geen mevrouw Offers, gewoon Maartje. Wereldberoemd is ze dus. Ze brengt plaat na plaat uit. Allemaal in de beginjaren van de LP. En daarover zei ze ooit: in den eerste tijd moest je zingen voor een trechter. En dat ging met allerlei moeilijkheden gepaard. Tegenwoordig met de microfoons gaat het veel en veel gemakkelijker.
1: Mm.
2: Mooi beeld,
1: mooi citaat, ja.
0: Ja.
2: Ja, en het enige nadeel wat zij wel had, haar stem was zo ontzettend krachtig dat de opnameapparatuur het niet zo goed aankon. Dus zij moest altijd met haar rug naar de microfoon zingen, want anders raakte het geluid gewoon overstuur.
1: Oh, wat bijzonder, hé.
0: Ja, of een hele slechte technicus, dat kan natuurlijk ook.
2: Ja, dat kan ook. Het was ook niet makkelijk, hoor, in die beginjaren. Laten we nog een klein stukje luisteren. Een recensent die noemde het in de jaren 20 als volgt, dus ik ga er ook gewoon even zo aankondigen. Een vrouw met een prachtige timbreerd, gaaf, volkleurig en glanzend, uitnemend gevormd en bijzonder omvangrijk orgaan. Haar stem dus.

0: Vind ik toch mooi dat haar stem wordt aangeduid als een omvangrijk orgaan.
1: Ja, mooi.
2: Ja, ja, maar
1: mooi.
2: Ik vind het echt prachtig. Maar ik zie nu wel dat die vrouw met de rug tegen de microfoon had.
1: Ja.
2: Een raar beeld.
1: Dat je denkt, draai even om.
2: Ja,
1: nog precies, beter horen.
2: Ja, ja.
1: Ja, nou, dit was uit Orpheus et Eurydice. Een van de vele, vele opera's die ze heeft gezongen. Ze is dus enorm geliefd vanwege die stem, vanwege haar karakter. Maar ook omdat ze zich keer op keer inzet voor belangeloze inzamelingsacties. Ze zingt voor de Vredesvereniging in die tijd. Voor de Vereniging ter Bestrijding der TBC. Voor de Vereniging voor het Achterlijke Kind. Ja, zo heette dat toen nog. En we mogen haar ook bewonderen om haar rechte rug. Want zodra Hitler aan de macht komt in Duitsland, weigert ze nog in dat land op te treden. Als de Duitsers Nederland vervolgens komen bezetten, weigert ze zich ook aan te sluiten bij de cultuurkamer. En ze houdt zich op de been met zangles. In achterkamertjes van haar eigen huis tot haar huis door de Duitsers wordt gevorderd. En ze zich terugtrekt in een vakantiehuisje van vrienden op de Veluwe. Nou, het is een heel treurig einde eigenlijk aan haar carrière. Vooral omdat ze ernstige diabetes heeft. En in de oorlog kan ze niet aan insuline komen. Dus haar gezondheid kachelt achteruit. En uiteindelijk sterft ze ook. 52 jaar. Dus ja,
0: gewoon jong.
1: Heel treurig. Maartje Offers, een wereldster van weleer. Ik belde ook nog even naar Francis van Broekhuizen. Hè, misschien wel de bekendste operazangeres van Nederland nu.
0: Ja,
1: en
0: zeker.
1: Ik vond het wel veelzeggend. Want ik dacht, misschien kan zij ook nog wat vertellen over hoe geweldig Maartje Offers was. Maar zelfs zij kende Maartje Offers niet.
0: Dus Maartje Offers is gewoon helemaal weggezakt.
1: Volledig,
0: in de mist van de tijd.
1: Precies, volledig weggedommeld in de archieven. Dus ik zou zeggen, gemeente Alphen aan de Rijn. Deze vrouw uit Kouwekerk die tot over de Rijn haar stem liet horen. Nou, over de hele wereld zelfs. Zet die krachtige stem, zet die vrouw weer op de kaart. Letterlijk. En maak werk van een Maartje Offersstraat in de gemeente. Want wij willen meer vrouwen op straat.
0: En zo is het.
2: Absoluut.
0: Ja,
2: ja, zo is het.
0: Ja, heel mooi. Heren.
2: Hopelijk heeft de straatnamencommissie van de gemeente Alphen aan de Rijn goed opgelet. Het is de hoogste tijd dat Maartje Offers hier een eigen straat verdient.
0: En onze artiest van vanavond is nog steeds Tess Merlo. Tess, wat ga je spelen? Wat gaan jullie spelen?
3: Geen lied van Maartje Offers, helaas.
2: Nee.
3: Daar moeten we nog maar een keer aan gaan.
0: Nee, maar die naam, die houden we erin, Maartje Offers. Gaan we niet meer vergeten.
3: Nee, absoluut niet. Nee, dit nummer heet Mon Cher Papa. En het is een ode aan alle vaders. Maar het gaat voornamelijk over mijn vader. Die op dit moment ook nog eens ziek op bed ligt.
0: Oh.
3: Een beetje zielig. Ja, hij zou hier eigenlijk willen zijn. Maar ja, niet hier ver vandaan woont hij natuurlijk.
0: Hij zit waarschijnlijk radio te luisteren.
3: Hij zit
0: nu.
3: Zeker. Hij ligt, denk ik. Ja, ach, die arme man.
0: Wil je iets tegen hem zeggen?
3: Ja, nou ja, hey, zet hem op, hè. Ja.
0: Dat is ook wel mooi.
2: Is dat Hazes Wouts?
3: Nee, goh, Hazes Wouts. Dan is het toch wel een beetje van, kom je nest uit, up de tuin op.
0: Ja, maar nee,
3: hij is één dag per jaar is hij ziek. Dan is hij ook echt één dag ziek. En dan daarna dan is alles weer helemaal
0: okay.
3: Hosanna. Dus.
0: We gaan naar je luisteren. Tess Merlo.

0: Ja. Tess Merlo, speciaal voor haar vader.
1: Het debuutalbum van de band Ivy Green wordt de definitieve absoluut allerbeste Nederlandse punkplaat aller tijden. En bands als de Truck en de Keks en Clawboys Glory speelden hun nummers. En zeg nou zelf, het klinkt toch ook heerlijk lekker.

0: Ja. Ivy Green, en toch verdween de band eind jaren 80, begin jaren 90 van het toneel. Maar wij van ter plekke, die vergeten helemaal niets. En al helemaal niet als het om muzikale legendes gaat. Dus duiken wij in de roemruchte historie van deze nederpunkpioniers uit Hazerswoudendorp. Met bandlid Simon Franke en muziekjournalist Mark Sierra. Die voor zijn project HistoryRepeating.nl de muzikale historie van deze regio heeft vastgelegd. Van harte welkom, heren.
1: Dankjewel.
0: Ja, leuk dat jullie hier zijn.
2: Ja, onwijs leuk. Want Simon, bassist van Ivy Green. Maar jij was eerst fan van de band van Ivy Green.
1: Klopt, ja.
2: Toen je ze voor het eerst zag, hè, toen nog als fan. Kun je dan nog eens beschrijven wat je voelde op dat moment?
1: Ja, dat weet ik nog precies. En dat is wel leuk om te vertellen. 50 jaar geleden, precies 50 jaar geleden, was de eerste jaarmarkt in Hazerswoudendorp, hier even verderop.
2: Ja.
1: Afgelopen week werd dat gevierd. Een hele week vol met feesten en allemaal bandjes. Ik heb er zelf ook nog gespeeld. Het was echt hartstikke leuk. En 50 jaar geleden stond ik als ventje van 18, 19 jaar stond ik op het Ambachtsplein, zoals dat daar heet. En daar speelde een bandje. En dat was dus Ivy Green.
2: Ja, wat dacht je toen je dat zag?
1: Ah, dat was de openbaring. Dat is ja, misschien denk ik, als je voor het eerst een band ziet waarvan je gelijk kippenvel krijgt, dan denk van, wat is dit? Want ik kwam uit de tijd van Deep Purple, Uriah Heep. Ik was fan van Rory Gallagher, nog steeds trouwens, ja, blues rock.
2: Lange solo's, lange
1: drums. Dit is 1, 2, 3, 4, bam, go. En na twee minuten was het nummer voorbij. Ja. En je wist gewoon, en ze speelden drie liedjes. En ik dacht, wat is hier gebeurd?
0: Maar Simon, hoe ben jij uiteindelijk, behalve van fan, ook een onderdeel geworden van de band?
1: Nou, ik zat op de avond MAVO met de bassist. Het was een klein dorp, Hazerswoudendorp.
0: Ja, ja.
1: We kenden elkaar allemaal. En ik vertelde hem hoe gaaf ik dat vond. Hij zei, joh, dan word je toch Rody?
0: Ja.
1: Ik zei, nou, hebben jullie ook optredens dan? Nee, dat niet, maar je kan wel alvast Rody worden.
2: Ja,
1: nou,
2: waarom
1: nooit
2: niet? Kom maar kijken, ja, heb je maar vast jou.
1: Ja, precies. En de eerste keer dat ik erbij was, maakten ze een cassettebandje om te sturen naar platenmaatschappijen. En toen was ik Rody. En dat cassettebandje werd gemaakt, dat werd opgestuurd. En ik denk twee weken daarna zeiden de jongens, kwamen naar me toe. Die zeiden, joh, de bassist is gestopt, Ernst, die jou erbij gehaald heeft. Jij speelt toch ook gitaar? Ik zei, ja, ik zat op klassiek gitaarles. Ik speelde Concierto de Aragüez.
0: Ja, ja.
1: Foutloos, overigens.
2: Ja, zeker.
0: Maar dat is toch andere koek?
1: Dit was een andere koek,
0: ja.
1: Maar ik heb het zeker gedaan. En ik was er nog niet koud bij. Toen kwam een bericht van Warner Brothers, van, we bieden jullie een platencontract.
2: Ja, die plaat gemaakt, legendaar, ja, gaan we het zo over hebben.
0: Ja.
2: Maar Mark Sierra, jij pluist de muzieksgeschiedenis uit van deze regio. Hoe kan het nou dat Ivy Green, want dat is echt een legendarische Nederlandse punkband, hè? Hoe kan het nou dat die ontstaan is in Hazerswoude of all places?
3: Ik denk dat er twee dingen aan de hand zijn. Het is een klein dorp, ik ken het. Het is, met alle respect voor Hazerswoudendorp, een beetje een saai dorp. Er gebeurt niet zoveel. In de podcast hebben we het er ook over. En dan is er een kerk, daar kun je heen. En een voetbalclub. En dan houdt het wel zo'n beetje op. Ja. Oh, en een gymvereniging genaamd Hou Vast.
1: Hou Vast, ja.
3: Ja. Dat is het, meer is er niet. Dus het is een beetje schoppen tegen die verveling. Uitproberen wat je kan doen. En als je ook naar de top 40 van dat jaar kijkt, de muziek die in de top 40 stond, ja, het is toch een beetje lijzige, ja, zoetsappige. Ja. De op één na grote hit van het jaar was Vader Abraham met het Smurfenlied.
0: Ja, dat weet je wel waar het is. Ja. Maar die verveling, die is alleen al in de titel terug te horen in het nummer Stupid Village, inspired by Hazerswoudendorp.
3: Ja, zeker.

0: Ja, heerlijk, dat baslijntje.
1: Ik vind nog steeds steen goed, weet je dat? Ja, heerlijk. Toch, heb jij dat ook niet, Simon?
2: Absoluut. Ja. Als je mij vraagt wat vind je het beste nummer van Ivy Green, dan is het wel dit.
1: Maar toch, met jullie kregen dan een platencontract. Dan maak je de plaat waarvan mensen nu nog steeds zeggen, god, wat een goede plaat is dat. Maar jullie vonden eigenlijk van jezelf, want het past wel in de traditie van, ja, toch wel een beetje Ramones-achtig is. Maar jullie zeiden zelf, ja, wij vonden ons eigenlijk niet punk.
2: Nee, helemaal niet eigenlijk. De punktijd die kwam eigenlijk in 1976, 77. En deze liedjes die je nu hoort, het eerste nummer, I'm Sure We're Gonna Make It, op de plaat, schreef Tim in 1972, toen was hij 14 jaar oud. We wisten helemaal niet wat punk was. En ze kochten een paar gitaren en ik kwam daar later dan bij. En wij speelden gewoon, ja, eigenlijk rauwe rock'n'roll noemen we het.
3: Ja.
2: En,
3: maar Warner Brothers, die hebben jullie eigenlijk gewoon wel als min of meer als punkband bestempeld.
2: Ja, dat was in 1977. Die zagen natuurlijk die hele house opkomen in Engeland.
3: Ja, ja.
2: En Warner, ja, de jongens.
3: Sex Pistols,
2: Sex Pistols, Stranglers, noem al die bands maar op.
1: Allemaal geweldige bands.
2: Ja.
1: En Ivy Green, want Mark, die plaat, hè, dat wordt echt gezien als de Nederlandse punkplaat.
0: Ja.
1: Is dat terecht dat mensen zeggen dat is echt iets bijzonders wat daar gemaakt is?
0: Ik denk het wel. Je zegt het zelf. Ik denk dat goede kunst nooit ouderwets is. Het is nog steeds een goede plaat. Net als dat we ook graag nog steeds naar Bach luisteren of naar Picasso kijken. Oude kunst, echt goede kunst, wordt niet ouderwets. Dus dit is gewoon een steengoede plaat. En het zou tijd worden dat hij weer in de herdruk komt, zeiden we net tegen elkaar.
3: Ja, hij is sowieso voor de eeuwigheid. En Simon, jullie hebben ook een 10-jarig jubileumconcert gegeven in Paradiso. Stonden destijds ook allemaal grote namen. Drukkende Keks, Clawboys Claw. En nog 8 andere jullie liedjes te spelen. Vond je dat een hoogtepunt?
2: Ja, dat was zeker een hoogtepunt. Ja, absoluut. Er waren 10 bands. Inderdaad, Clawboys Claw, The Kerks, Fatal Flowers, noemen ze maar op.
3: Ja.
2: Die staan dan liedjes van ons te spelen. Het was we hebben 20 keer in Paradiso gestaan. En dit keer ook. Ja, het was bomvol, helemaal uitverkocht.
3: Was dat niet de eerste keer dat jij in Paradiso bent? De allereerste keer voor jou überhaupt dat je in Amsterdam was?
2: Ja, dat
0: je
2: was...
0: Je hebt naar de podcast geluisterd.
2: Ja, ja, ja. Ja, ja. In 1980, ik was erbij gekomen. Toen kregen we dat contract. En toen gingen we in januari de plaat opnemen. En half januari en begin januari had de platenmaatschappij een optreden voor ons geregeld in Paradiso. Ik was nog nooit in Amsterdam geweest. Leiden was eigenlijk het verste wel dat ik geweest was vanuit Hazerswoude-dorp en Alphen aan de Rijn.
3: Ja.
2: Dus wij naar Amsterdam en wij kwamen daar in Paradiso, bomvol. En wij waren de derde band die speelde. Dus er speelden 2 bands voor ons. En de eerste band die werd met pek en veren afgeserveerd. En dat ging dan met bier gooien en spugen. Naar de band.
1: Ook de punktijd.
2: Ook de punktijd.
3: Ja.
2: Ik zag hanen komen. Ik zag veiligheidsspelden. Ik zag buttons. Nou, de week ervoor zat ik nog 2 keer op een zondag in de kerk. In de kerk.
1: Wat een overgang,
2: dat was
1: ook,
2: ja, dat was een cultuurschok. Nou, we wisten niet wat ons overkwam. Toen kwam de tweede band. Nou, die was ook binnen 5 minuten. Dat was hij van het podium af. En toen moesten wij.
0: Weet je nog welke bands dat waren eigenlijk?
2: 3 bands. Ja, dat waren Wizguy en de Speed Twins.
0: Oh ja.
1: Oké. Okay.
2: Ja.
1: Maar uiteindelijk, hè, want jullie hebben die plaat gemaakt. Het is een fantastische plaat. In de jaren 80 volgden er wat koerswijzigingen. Een beetje ander geluid, maar uiteindelijk stopt de band.
2: Ja.
1: Hoe is het eigenlijk vandaag de dag? Heb je nog contact met de andere jongens in de band?
2: Ja, ik ben bevriend met de drummer, met Arthur en met de gitarist Eduard. Dus twee jongens van het eerste uur.
3: Ja.
2: En ook met Tim heb ik, de zanger-componist eigenlijk, heb ik nog met regelmaat contact, maar heel weinig. Want die heeft zich eigenlijk teruggetrokken uit het openbare leven. En
1: teruggetrokken uit openbare leven.
2: Ja, eind jaren 80 tekenden wij weer een nieuw platencontract bij Van Records. Toen zouden we naar Amerika gaan. We zaten eigenlijk weer een beetje lekker in de lift. En om gezondheidsredenen zijn we toen gestopt. Want Tim die kon dat op een gegeven moment ook niet meer aan. En ja, dat is eigenlijk niet meer veranderd. En hij heeft gezegd, joh, ik wil eigenlijk niks mee te maken.
3: Maar het is, kijk, het is wel gek, hè? Want als je hebt het er zo over. Je hebt het over de Fatal Flowers. Nou, die doen nu weer. Die staan binnenkort weer in Paradiso, hè?
2: Ja, ik weet het.
3: Ja, en Still Alive. Kriebelt het dan niet een beetje? Denk je dan niet.
2: Absoluut. Ik heb Eduard en Arthur ook wel over. Ja, het zou ook wel weer leuk zijn. Maar wij hebben wel zoiets. Zonder Tim moet je het gewoon niet doen.
3: Nee.
1: Maar Tim volgt het misschien nog wel. Zit nu misschien ook al naar de radio te luisteren.
2: Misschien wel. Ik denk het niet. Maar het zou zomaar kunnen op een of andere manier. Dus,
3: nou, mocht hij het horen, dan kan hij gewoon even bellen, Simon.
2: Zo is dat.
1: Ja. Mark, ik vind het toch boeiend. Hè? Want jullie hebben die podcast gemaakt inderdaad. En dan duik je in die geschiedenis. Maar Ivy Green is eigenlijk zo legendarisch. Er is zelfs belangstelling voor uit Japan.
3: Ja.
1: Hoe kan dat?
0: En ik denk dat het dezelfde reden is als wat ik net zei. Goede kunst wordt niet ouderwets. En
1: maar hoezo in Japan?
0: Japan is een rare markt. Waar mensen dingen ontdekken, muziek ontdekken vanuit de hele wereld. En de Golden Earring kunnen daar ook heel goed doen. En ik geloof dat Wouter Hamel ook meerdere keren door Japan is gaan toeren. Japan is wat dat betreft.
3: Gerard Joling ook in de Filipijnen, maar dat zeg ik ook niet al.
1: Maar hoe was het met jou dan, Simon? Ik kreeg eerst berichten uit Japan.
2: Ja, klopt. Die vraag kwam ook bij mij terecht. Van, joh, willen al jullie werk in Japan uitbrengen? Vinden jullie dat oké? Nou, de eerste plaat moeten ze naar Warner Brothers, want daar liggen nog steeds de rechten. En de andere platen die wij hebben gemaakt, hebben we in eigen beheer gemaakt. Want bij Warner Brothers lagen we na 3/4 jaar lager alweer uit. Want er kwam een band uit Australië, AC/DC heette die band.
3: Oh ja, wel eens.
2: Van Halen, die hadden alle PR hadden die nodig. Dus alle ruis die moest weg bij Warner Brothers. Ja. En wij waren een van de bands die toen op straat stonden. Maar als ik dat hoor en zie, dan vind ik dat word ik krijg een trots gevoel.
3: Ja, dat snap ik wel. Begrijpelijk, ja.
1: En terecht, want het is echt een geweldige band.
3: Ja, we hebben net alweer zitten luisteren. Echt heerlijk. Mark Sira, Simon Frank, hartelijk dank. En als die comeback er komt, leg dan vast een paar kaartjes opzij.
2: We zijn de eerste die het horen.
1: Heerlijk lekker, dankjewel.
3: Ja, dit was alweer het eerste uur van onze uitzending in Zwammerdam. Nog een minuut of wat en is 8 uur. Tijd voor de Ster en het NOS-journaal.
1: Ja, en dan hebben we daarna nog een heel uur ter plekke vanuit Zwammerdam. Met onder andere, Frank, de Jostie Band.
3: Oh ja, absoluut. Ik heb er zin aan.
4: BNN VARA. NPO Radio 1.
5: Podcast. Haagse hindernissen. De politieke podcast van WNL. Met Sven Kokkelman.
6: Politici hebben olifantengeheugens. En ze zijn best vergevingsgezind als het goed uitkomt.
5: Tessa van Viegen.
7: Dat ze nog meer dagen nodig hadden voor die onderhandelingen, dat zegt echt wel heel erg veel over hoe spannend het is.
5: En Mats Akkerman.
8: Goh, waarom noemen jullie het nu pas een crisis? Want dit zat er echt al een paar dagen aan te komen op deze manier.
6: Ja.
8: Het C-woord is gevallen in ieder geval.
5: Wat speelt er in Den Haag? En welke hordes moeten de politici de komende week nemen?
6: De agenda's vrijmaken voor de algemene politieke beschouwingen, want dat worden 2 dagen
7: popcorn.
5: Haagse hindernissen.
6: Een operette.
5: Een podcast van WNL.
6: Politiek drama.
5: Nu op NPO Luister.
4: Ster. Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist. Vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
9: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
12: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen, kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
13: Vlak na de Tweede Wereldoorlog reisde Joodse vader van regisseur Paul Cohen door het verslagen Duitsland. Vol haat vertrekt hij. Maar onderweg verandert er iets. De documentaire De Man met de Glimlach. Over verlies en vergeving. 10:30, NTR NPO 2.
14: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
15: Nu volgt een politieke reclameboodschap over beleid of maatschappelijke thema's. Meer informatie op ster.nl/politiek.
16: Ze staan allemaal onder ede, maar vertellen de hoofdrolspelers de hele waarheid? Worden de belangrijkste vragen wel gesteld? Kijk op corona-enquête.nl voor het complete beeld over de crisis van de eeuw. En vorm uw eigen oordeel. Gratis, volledig en onafhankelijk. corona-enquête.nl.
17: Blijf thuis.
16: Dan weet u hoe het echt zit.
5: NPO Radio 1.
18: 8 uur, Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt is de rechtsradicale AfD, zoals verwacht, de grootste geworden. De partij krijgt volgens prognoses zo'n 44% van de stemmen. Afhankelijk van de uitslag kan de AfD nog de absolute meerderheid krijgen. De christendemocratische CDU is meer dan gehalveerd en komt uit op zo'n 18%. De opkomst was flink hoger dan 5 jaar geleden. De AfD in Sachsen-Anhalt is door de Veiligheidsdienst aangemerkt als extremistisch, onder meer vanwege banden met extreemrechtse organisaties. De Deense oud-koningin Margrethe is opgenomen in het ziekenhuis nadat ze onwel was geworden. De 86-jarige voormalig vorstin heeft een bloedophoping bij haar heup en artsen spreken ook van een lichte uitdroging. Waarschijnlijk moet ze de komende week nog in het ziekenhuis blijven. Daardoor kan Margrethe woensdag niet bij de uitvaart zijn van de Noorse koning Harald in Oslo. De Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner noemen de gesprekken vandaag met de Oekraïnse president Zelensky zeer bemoedigend. Ze spreken verder van belangrijke en inhoudelijke discussies. Het is onbekend of er concrete plannen liggen die mogelijk kunnen leiden tot vrede tussen Rusland en Oekraïne. De Amerikanen spraken gisteren met de Russische president Poetin. In de Eredivisie heeft Fortuna Sittard de uitwedstrijd tegen ADO Den Haag gewonnen. Het werd 2-3, onder meer dankzij 2 doelpunten van Ihattaren. Koploper AZ won ook met 2-3, uit tegen Heerenveen. AZ blijft daardoor ongeslagen. Telstar en Cambuur speelden met 2-2 gelijk, onder meer dankzij 2 penalties van Telstar-keeper Ronald Koeman. Dat gebeurde niet eerder in een Eredivisiewedstrijd. Ook FC Groningen tegen FC Twente eindigde in 2-2. Het weer vanavond en vannacht veel bewolking, met in het noorden kans op wat regen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen zon en wolken, aan zee wordt het zo'n 22 graden. In het binnenland maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
17: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
19: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
20: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
19: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
20: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
21: Is je bedrijf af of onafhankelijk als het gaat om je data?
22: Onaf, denk ik.
21: Precies. Veel bedrijven weten niet exact waar hun data staat. Ergens in de cloud bij zo'n big tech bedrijf.
22: Nou, daar ben ik toch af.
21: Bij LeaseWeb helpen we je de regie weer terug te pakken. LeaseWeb. Digital independence sinds 1997.
23: De wereldberoemde musical Cats is terug. En neemt je mee naar het Rijksmuseum. Tussen de meesterwerken komen de katten tot leven. Met adembenemende dans en meeslepende muziek. Koop nu tickets op musicalcats.nl.
21: Ook digitaal onafhankelijk zijn? LeaseWeb. Digital independent sinds 1997.
24: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
25: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
26: NPO Radio 1. BNN VARA.
27: Dijkstra en even blij ter plekke.
28: Ja, goedenavond en welkom terug bij Dijkstra en even blij ter plekke vanuit de Zwammerdam. Onze tafel staat in Café de Haven en dat is het domein van de Joostie Band.
1: Ja, en met de leden van dat orkest gaan we natuurlijk ook praten zometeen over wat deze plek voor hen betekent. Maar ook over die enorme reeks aan hoogtepunten die ze bij elkaar hebben gespeeld.
28: Ja, het is alweer september en die derde dinsdag daarvan, die staat ook alweer bijna voor de deur. Dus krijgen we zometeen Sanne Wallis de Vries bij ons aan tafel. Want zij legt de laatste hand aan het jaarlijkse Prinsjescabaret, waarin ze de politiek even flink op de hak neemt.
1: Ja. Eerst, maar eerst even dit nog, Frank. Want ik weet, het is bij jou iedere week hetzelfde gedoe.
0: Altijd
1: ja. Op zaterdagavond slaap jij traditioneel slecht.
0: Ja. Toch? Ja, dat is helemaal ondergedompeld in de schatkamer.
1: Ja, maar hoe kan dat toch? Hè? Want dan lig je vaak te scrollen in bed en te rommelen.
0: Ja, en dan
1: probeer je van alles om te slapen.
0: Waar ik naartoe ga. En dan ga ik nou
1: melk, drink je.
0: Helpt allemaal niet.
1: Een flasje, rukje.
0: Ja, de hele winkmark helpt allemaal niet. Maar goed, in ieder geval, dan ga ik de schatkamer van Beeld en Geluid langs. Ja, en Erik...
1: Wat zoek je dan vaak op
0: blijkt dan, dan zoek ik dus op de omgeving. Ja. En vaak blijkt dan, en dit keer ook weer... Ja, dan moet ik toch even de pet afnemen voor deze omgeving... voor een BN'er.
1: Oké. Okay. Voor Adriaan van Dis, Nelly Vrijdag,
0: nee.
1: Ronald Koeman?
0: Nee. Xander de Buisonnier. Die heeft hier in 2011 een superfan van hem hier op een manege in de buurt... verrast voor het trosprogramma Met je neus in de boter.
2: Waar is José?
3: José?
2: Ja.
3: Is er niet, denk ik.
2: Waar is ze dan?
3: Ik heb geen idee, ik kan er bellen voor je.
2: Ja, doe maar. Maar moet je niet zeggen dat ik er ben, hè?
3: Hi José, met Hester. Kan jij mij gelijk even terug bellen? Goedjes, met Hester, hoi.
1: Is ze er niet?
0: Ja, dan zou je altijd zien, hè? Dan is ze gelukkig er niet. Maar Xander die is natuurlijk niet voor één gat te vangen. Hè? Die verstopt zich in de stal om haar dan te overvallen... met een, ja, al zeg ik het zelf, een vrij belabberde imitatie van een paard.
3: Zie je wel, je zit hier. Ja, je kan je auto al gezien.
2: Als je maakt toch?
3: Ja, ik ken je kenteken.
0: Ja, je bent een superfan of niet, Erik? Hè?
1: Hoor ik die vrouw nou zeggen, ik had je auto herkend, want ik zag je kind in.
0: Ja.
1: Dat vind een beetje creepy.
0: Dood en doodeng, moet ik eerlijk zeggen.
1: Ja.
0: Maar ja, lekker feel good TV, hè?
1: Ja,
0: nee. En dan laat hij ook nog eens even haar grootste wens in vervulling gaan.
3: Ja, eigenlijk de enige wens die ik nog had, is dat hij ooit mijn grote doek hier in huis zou komen signeren. En ja, dat kan nu gewoon eindelijk gedaan worden. Ja, dat is wel iets waar ik heel lang op gewacht heb.
4: Nou, eindelijk, José.
3: Ja.
6: Lang op gewacht.
2: Is dat fantastisch, dit?
4: Ja, volgens mij
3: heb ik het. Ja, een bijzondere dag.
1: Xander de Buisonnier heeft een heel groot hart.
0: Dat is echt een voorbeeld voor ons allemaal, Erik. En dat allemaal vanuit Zwammerdam.
1: Dank je.
0: Ja, wanneer je naar een dierentuin gaat, die verwacht natuurlijk dat de dieren netjes achter het hek blijven zitten. Maar bij Avifauna zijn de afgelopen tijd nogal wat dieren aan de wandel gegaan. En dan hebben we het niet alleen over vogels die tijdens een demonstratie besluiten om een iets groter rondje te vliegen.
1: Nee, afgelopen weken liep er in de gemeente Alphen 's nachts daarom ook nog eens een heel exotisch exemplaar van de Homo sapiens rond. Namelijk dierenverzorger Indy Duinmeijer. Zij was op speurtocht naar 3 ontsnapte Mara's.
0: Ja, en gelukkig zijn die Mara's weer terecht. En is Indy Duinmeijer, namelijk chef ontsnapte dieren van Avifauna, hier vanavond bij ons te gast om te vertellen over haar nachtelijke avonturen. En ook bij ons is curator en collectiebeheerder van Avifauna, Joost Lammers. Indy, wat zijn in godsnaam Mara's?
7: Dat zijn knaagdieren. Ja, familie van de cavia.
0: Ja, ik heb even een plaatje gezocht. Het is een soort hele dikke grote capybara met de oren van een hert.
7: Ja, zo kan je het omschrijven, ja.
0: Ja, maar eventjes, we hebben het over avifauna. En daar ontsnappen dus mara's. Avifauna, dat is toch voor vogels?
7: Ook, ja. Vogels ook. En zo.
1: Maar ook mara's. En die mara's, zijn het aardige dieren?
7: Ja hoor, ja. Ja, die zijn niet gevaarlijk, niet onaardig. Ik ben banger voor jou dan dat jij voor hen hoeft te zijn. Ja.
1: Oké, maar Joost, ik heb het even opgezocht. 3 mara's ontsnapt, maar dat was een burgernetmelding. En er zijn 5 politieagenten uitgerukt.
8: Ja, die hadden blijkbaar niets te doen die avond. Dus die hebben erop gereageerd. Maar het is een totaal ongevaarlijk dier. Het is eigenlijk, wat Indy al zegt, is eigenlijk een grote cavia. Een patagonische haas wordt die ook wel genoemd.
1: Ja, maar je hebt er thuis ook één, wou je zeggen.
8: Ik heb er thuis geen, maar ja, ik denk dat mevrouw gevaarlijker is, eerlijk gezegd.
0: Oh, nou, ook altijd leuk om te horen.
8: Ja, sorry, ze luisteren.
0: Indy, even terug naar het begin. Hoe kwam je er überhaupt achter dat ze weg waren?
7: Ja, goede vraag. Er werd eigenlijk gewoon aan de deur geklopt door de buurt. Die hadden er 2 zien lopen en 1 inmiddels al zelf teruggedreven.
1: Maar weten mensen dat dan? Ik zou Mara niet op straat herkennen, geloof ik.
7: Nee, in eerste instantie klopten ze aan en gaven ze een omschrijving van een hert zonder staart. Toen dachten wij eigenlijk, of althans mijn collega, want daar klopten ze aan. Die dacht, nou ja, dat hebben wij niet. Maar is even meegelopen. Toen konden ze niks vinden. En ja, later kwam die meneer weer terug met een foto. En toen zag mijn collega, god, dat is een Mara. Nou, die hebben wij wel.
1: Maar voor alle duidelijkheid, want je zegt er wordt aangeklopt. Maar jij woont in Avifauna, hè?
7: Klopt, ja, dat klopt. Ja.
1: Hoe zit dat dan?
7: Nou, we hebben op het park 2 bedrijfswoningen. Een appartement en een gezinswoning. En nou ja, sinds januari ongeveer woon ik nu in een van de bedrijfswoningen.
1: Oké, nou ja, goed, er wordt dus aangeklopt. Politie komt erbij. En
28: zijn uiteindelijk zijn ze afgevoerd met een arrestantiebusje, hè?
1: Ja. Echt waar?
7: Ja, we zijn in een ME-bus geweest, ja, om hem terug te brengen.
1: Ja, geboeid en al.
28: Ja, zeker.
7: Ja, geboeid in onze handen, ja.
28: Pepperspray, okay. De hele mikmak van de hand. Ja. Hey, maar ik kan me wel voorstellen, gaat jouw hart als dierenverzorgster en chef ontsnapping dan sneller kloppen als er wordt aangebeld?
7: Nou, niet in een positieve zin, want ik zat lekker op de bank in mijn pyjama. Maar ja, er moet wel actie ondernomen worden. Ja. Altijd is er toch wel een vorm van adrenaline, ja.
28: Ja, ja, maar jij zoekt dus dieren die zelf besluiten. Ik ga er van tussen. Maar Joost, jij hebt juist weer te maken met dieren die helemaal niet zelf hebben besloten om op reis te gaan. Namelijk dieren die worden gesmokkeld. Hoe komen die dieren bij jou terecht?
6: Ja, in principe heeft de Avifauna als een van de doelstellingen is vogelopvang. Dus wij hebben bij de overheid aangegeven dat op het moment dat er in beslagnames zijn, dat wij wel willen helpen om die te plaatsen. En ik ben ook vogelkenner in die zin. Dus ik help ook de douane af en toe als ze vragen hebben, joh, wat hebben we hier, wat is het? Dan kunnen ze mij bereiken. Dus op die manier komt het soms bij ons terecht. De eerste opvang in Nederland is in principe altijd geheim waar dat is. Dus de overheid heeft een aantal opslaghouders, daar gaan in beslag genomen dieren naartoe. En als ze eenmaal vrij zijn gegeven, dus dat betekent als de rechtszaak geweest is, als de veroordeling er is, al dan niet, dan zijn de vogels vrij. En dan kunnen ze geplaatst worden ergens. En dan helpt Avifauna het liefst zelf mee als we plekken hebben.
1: Maar Joost, wat voor soort dieren worden er dan zoal gesmokkeld?
6: Ja, de vogelhandel is enorm. Gewoon wildlife trade in zijn algemeenheid is
1: geef eens een voorbeeld, hè?
28: Nou, ik had één ding gelezen. Ik begreep dat er in een gegeven moment 60 flamingo's binnenkwamen op Schiphol.
6: Ja, dat klopt.
28: Gesmokkeld. Maar heeft en dat dan in zijn koffer gedaan?
6: Nee, in dit geval, die 60 flamingo's, dat was een welzijnsdingetje ook. Want je mag best dieren transporteren, maar dan moet wel volgens de regels. En die flamingo's, die waren niet volgens de goede regels. Dus er was een welzijnsding dat die in beslag werden genomen. Die werden niet op de juiste manier getransporteerd. Maar normaal gezien, ik kan voorbeelden geven. Maar heel recent.
1: Je hebt foto's.
6: Ik heb ook een foto bij me, maar recent ook nog. Hebben jullie ongetwijfeld gezien in het journaal? Zijn er 250 plus eieren van papegaaien in beslag genomen op Schiphol?
1: Ja, ja. Ik heb hier een foto.
28: Ja, ik vind dit echt schrikbarend. Je hebt hier een foto bijgenomen. Ja, het is moeilijk. Het is radio om het op te.
1: Probeer het eens, Frank.
28: Maar het is eigenlijk bijna een soort dikpik.
1: We
28: zien een goed gevulde onderbroek. Maar met daartegenover, als hij de broek uit doet, allemaal kolibrietjes.
6: Ja, 12 kolibries.
28: En ja, alsof het de gewoonste zaak.
6: Nee, dat is helemaal niet gewoon. Die waren individueel verpakt in een soort van verbandje. En die waren heel strak ingewikkeld. En die hadden voor de onderbroek 12 stuks kolibries.
28: Ja, voor de piel.
6: Voor de piel, ja.
28: Ja, en kijk, die kolibrietjes die hebben best wel scherpe naveltjes.
6: Ja?
28: Ja.
6: Dus dan konden ze laten weten wanneer ze eten moesten hebben. Nee. Maar dus zonder flauwekul. Ja, want kolibries, dat zijn nectareters. Dus als je deze werden gesmokkeld uit Suriname. Als die geen eten krijgen van Suriname tot Nederland, dan redden ze het gewoon niet. Dus deze beste man, ja, de man is het, dat heb je gezien.
28: Ja.
6: Die ging om de zoveel tijd naar het toilet om even suikerwater te geven.
1: Aan die kolibries.
6: En dat gedrag was dus ook verdacht. En daardoor was de douane getipt. En daardoor is die beste man op Schiphol.
1: Een verhaal.
28: Maar levert dit dan heel goed geld op? Of waarom zou je dit doen?
6: Dat is het probleem. Het levert geld op.
28: En, ja. Maar wie is er geïnteresseerd in die kolibrietjes dan?
6: Ja, dat zijn mensen noemen zich vogelliefhebber, maar dat ben je dan niet.
28: Nee.
6: Dat zijn, wie koopt een gestolen schilderij? Zijn verzamelaars, mensen die dingen willen hebben.
28: Ja, maar ik vind het wel heel apart.
1: Kijk jij eens naar die foto. Wat bezielt iemand om op zo'n manier 12 kolibries te smokkelen?
7: Ja, gek in je hoofd. Ja, dat vind ik echt niet normaal. Dat is geen dierenwelzijn.
1: Ja, want je hebt nog meer dingen meegenomen hier, Joost. Hier zien we bijvoorbeeld ook een papegaai. En die is in een plastic fles gepropt.
6: Ja, dat is een kakatoe. En dit is Indonesië. En helaas in Zuidoost-Azië is de handel in vogels is echt enorm. En daar zijn dit soort dingen eigenlijk aan de orde van de dag.
1: Hoe krijg je een Hoe krijg je een kakatoe in een plastic fles?
6: Ja, ik wil geen tips geven, maar je snijdt de onderkant van die fles eraf. Die kakatoe gaat erin. Vaak zijn ze verdoofd, hè?
28: Want dat dacht jij dat ze via de drinkingang naar binnen gingen?
1: Geen idee, Frank. Ja, ik vraag het maar, hè.
6: Maar ja, we doen er nu heel komisch over, maar dit is natuurlijk schrikbarend. En de rapporten van Traffic tonen ook aan dat dit soort taferelen van de vier vogels overleeft er maar één in dit geval.
1: Ja,
6: gemiddeld.
28: Joost, ik ben toch wel ontiegelijk benieuwd. Wat is nou het meest bizarre smokkelverhaal dat je bent tegengekomen?
6: Het meest bizarre smokkel? Ja, ik vind die kolibries op zichzelf...
28: Ja, omdat die tegen die plakkerige zak aan zit.
6: Maar voor onszelf, waar wij mee te maken hebben... en dat is bizar, dat is gewoon qua hoeveelheid... een inbeslagname van heel veel Afrikaanse vogels, waaronder gieren. En gieren gaan heel erg slecht. Die zijn bijna allemaal critical endangered in Afrika. En wij hebben te maken gekregen met hele grote inbeslagname in Italië. En daarvan hebben wij er in Avifauna heel veel opgevangen. Samen met nog andere EASA dierentuinen. Dus zijn vereniging, of de Europese Vereniging voor Dierentuinen.
28: Ja.
6: En hebben heel veel gieren opgevangen. En ja, daar hebben we toch nog een positief verhaal van gemaakt. Want dat zijn dus critical endangered gieren. En wij zijn daar zeg maar instandhoudingsprogramma's van begonnen. En in de hoop dat wij vanuit die inbeslagname ooit in de toekomst gieren kunnen terugzetten in Afrika. Want in Europa is dat heel succesvol. Het terugzetten van gieren die in de dierentuinen geboren zijn.
28: Ja, nou dat is dus maar, heel fijn.
1: Maar dan komen dat soort dieren binnen. Hè? En die worden dan die worden dan onderschept op. Maar die komen dan bij jullie binnen toch? Bij Avifauna of niet, Indy?
7: Ze gaan dus eerst naar een opvang. Eigenlijk, de opvang waarvan niemand eigenlijk weet wie het is. En zodra ze dus vrij hebben gegeven, zoals Joost net al zei... dan kunnen wij dus aangeven, joh, wij hebben ruimte voor deze vogel.
28: Om ze
7: wij
28: op te kunnen vangen,
1: En heb je dan, altijd ruimte? Want dat zijn ook getraumatiseerde vogels, lijkt me, of niet?
7: Ja, ruimte ligt natuurlijk ook aan de vogelsoort.
1: Ja.
7: Wat voor vogel is het?
1: Ja. Nou, 8 kolibries, zo uit de onderbroek.
7: Nou, ik moet zeggen, dit is voor mijn tijd, ik zie staan... uiteindelijk opgevangen in Avifauna. Ja. Die hebben dus bij ons gewoond.
1: Ja.
7: Dus... daar was destijds ruimte voor dan.
6: Ja. Maar je moet je ook voorstellen, we hebben nu als voorbeeld elke keer van wat er op Schiphol binnenkomt. Maar er zijn natuurlijk heel veel mensen die houden vogels thuis. En je moet je realiseren dat er zit allemaal wetgeving aan vast. En sommige mensen
28: realiseren dat helemaal niet.
6: En die hebben helemaal niet de juiste vergunningen. Dus er worden ook heel veel dieren in beslag genomen die al lang in Nederland dan wel Europa zijn.
28: Ja, wonen ook misschien.
6: Ja, en die hebben niet de juiste vergunningen.
28: Ik wil nog even terug van de dieren die door mensen op reis worden gestuurd... naar dieren die zelf de benen nemen. Of de vleugels in dit geval. Want sinds maart zijn er bij Avifauna niet alleen die drie mara's ontsnapt... maar ook een kroeskop pelikaan, een roze kakatoe en een groenvleugelara. Hoe kan dat?
7: Nou, eigenlijk in de afgelopen jaar, de ontsnappingen, wil ik even vooropstellen, is ook voor ons uniek. Het is gewoon heel toevallig een jaar vol ontsnappingen.
28: Ja.
7: Nou, de vogels in principe komen die gewoon allemaal van de vogeldemonstratie. Die ontsnappen dus niet, die laten wij zelf bewust los. En wij weten dus dat de kans bestaat dat zij een extra rondje vliegen. Nou, die groenvleugelaren.

0: afgelopen jaar, de ontsnappingen, wil ik even vooropstellen, is ook voor ons uniek. Het is gewoon heel toevallig een jaar vol ontsnappingen.
1: Ja.
0: Nou, de vogels in principe komen die gewoon allemaal van de vogeldemonstratie. Die ontsnappen dus niet, die laten wij zelf bewust los. En wij weten dus dat de kans bestaat dat zij een extra rondje vliegen. Nou, die groenvleugelara in specifiek, die vliegt al 25 jaar mee.
2: Maar je laat ze los bij een demonstratie?
0: Ja. In een vogeldemonstratie, ja.
2: Okay, maar dan denken die vogels natuurlijk, nou, nu ben ik weg.
0: Nee, zeker niet.
1: Ik zit zo, omdat ik natuurlijk bovenop het nieuws zit. Ik heb dat gelezen. Ik denk al de hele tijd, waar zijn die vogels aan demonstreren? Want ik zeg, ja, ik zie ze staan. Die zijn op allerlei demonstraties. Ik denk, waarom zitten die vogels daar nou bij? Ja, Extinction Rebellion of zo?
2: Natuurlijk, ja, die maken ze ook zorgen, die vogels.
1: Heerlijk lekker.
2: Maar komen ze dan weer terug?
0: Ja, eigenlijk bij de vogeldemonstratie keren de vogels gewoon altijd weer terug. Al dan niet binnen 5 minuten, misschien 5 uur. En dat is dan wachten. En in het geval van die groenvleugelara waaide het hard. En toen ging het ook nog eens regenen. Ja, die was gewoon even de weg kwijtgeraakt. Dus uiteindelijk hebben we hem een handje geholpen door naar hem toe te gaan. Toen kregen we een melding. Ja, maar in principe de vogeldemonstratie, het gaat eigenlijk gewoon elke dag goed.
2: Maar heel even, de pinguïn was echt ontsnapt, hè?
0: Ja, de pinguïn, die was echt ontsnapt.
1: Ja, en er nog eentje, toch? Er was er nog eentje, de hoornraaf.
0: De hoornraaf vliegt inderdaad niet mee in de vogeldemonstratie. Dat was een menselijke fout.
1: Oké, okay, maar die zijn allebei wel weer, die zijn gewoon thuis?
0: Heel rijdt thuis.
1: Straf.
0: Ja, straf.
1: Ja?
0: Ze zijn gewoon weer terug waar ze thuis horen.
1: Goed, dankjewel. Indy Duijmeijer, dierenverzorgster bij Avifauna en chef ontsnappingen. En Joost Lammers, curator en collectiebeheerder van Avifauna.
2: En wij gaan weer naar de huisartiest van vanavond, naar Tess Merlo. Ja, Tess, heb jij wel eens een vogel van Avifauna in de achtertuin gehad?
3: Nou, serieus. Ik dacht echt in mijn jeugd van dat er iedere maand wel een keer een vogel bij ons in de tuin zat. En dan zeiden mijn ouders ook gewoon, ja, die komt van Avifauna. Maar nu begin ik daar toch aan te twijfelen aan dat verhaal.
2: Nou, ja, het kan best dus dat ze even bij de vogeldemonstratie er even uit zijn gepiept.
3: Ja, dat ze even naast het dorp zijn gevlogen en dan zo weer terug.
2: Kan maar
3: ja,
2: zo, ja.
3: Nou, dan is mijn leven toch niet één grote leugen.
2: Gelukkig maar.
1: Wat ga je volgens spelen?
3: Ja, een liedje over Parijs. Ik heb geen liedjes over Hazenswoude of Sommerdam of Koudekerk. Dus dan wordt het maar Parijs. Ja, je moet wel.
1: Ja, is ook best een mooie stad.
2: Niks mis met Parijs, hoor.
3: Toch? Ja, zo is het.
1: Tess Merlo, Mont Paris.

0: Jess Merlot. Merci bien.
1: Ja, op de eerste zondag van september blikken wij vooruit naar de derde dinsdag van september. En dat zou je kunnen doen vanuit Den Haag, vlakbij het bestuurlijke plush. Maar dat doen wij op een veel, veel logischer plek. Namelijk vanuit de meest gemiddelde gemeente van Nederland. En dat is Al van Rijn.
2: Ja, en dan om precies te zijn vanuit Zwammerdam. Want hier in Zwammerdam zette een bekend Nederlands comedienne haar eerste stappen in de schijnwerpers. Diezelfde comedienne die maakt zich nu klaar voor het Prinsjescabaret. Een warm Zwammerdams applaus voor Sanne Wallis de Vries.
1: Ja. Sanne, wat heb jij met Zwammerdam te maken?
3: Nou, ik heb hier mijn eerste schreden in omroepland gezet. Kijk. Bij lokale omroep Alphen aan de Rijn.
1: Hoe heet die omroep?
3: Lokale omroep Alphen aan de Rijn.
1: Dat was ook de naam?
2: Ja.
3: Dat is alles in Alphen. Ik hockeyde bij hockeyclub Alphen aan de Rijn.
1: Oké.
2: Okay. Wat presenteerde je daar dan?
3: Verschillende dingen. Ik herinner me nog dat ik heel erg in de haarlak zat. Want het was 1988.
2: Ja, permanentje.
3: Colbertje met schoudervullingen. En dat ik helemaal stil zat. Omdat niemand zei dat ik kon bewegen. Dus dan deed ik het maar niet. Ik heb nog een videoband. Maar dat moet ik dan uit de mottebal halen. En ik weet alleen nog dat ik kondigde verschillende dingen aan. En een van de dingen was in en om het stadskantoor.
2: Oh, dat moest je aankondigen.
3: En dan kwam er een reportage over het stadskantoor. Wat natuurlijk dodelijk saai was.
2: Ja.
3: Maar ja, dat was
2: het moest wel worden aangekondigd.
3: Het moest worden aangekondigd en er waren mensen die daarnaar keken, denk ik.
2: Ja, nou,
3: maar dat werd hier in Zwammerdam opgenomen.
2: Leuk. Nou, we kwamen jou trouwens ook nog tegen in het krantenarchief. Toen was je nog een heel klein sammeke.
3: Mm-hmm.
2: 11 jaar oud, en toen stond je met je foto al in de Telegraaf. Ja. Weet je nog waarover dat gaat?
3: Stan Huygensjournaal.
2: Ja, Sanneke Wallis de Vries was de winnaar van het kampioenschap Rubik's Cube oplossen in de categorie kinderen tot 12 jaar.
3: Ja.
2: En welk record had je?
3: 54,25 seconden.
2: Ja, op de kop af. Ja, dat klopt. Ja.
1: Zou je het nog kunnen?
3: Ja, ik kan het nog steeds. Maar niet meer zo snel. Nou, dat is trouwens helemaal niet meer snel. Maar toen was ik de snelste tot 12 jaar. Ja. Van Nederland, hè? Niet van Al van de Rijn. Even voor de duidelijkheid.
2: Ja, nee.
1: Van heel Nederland.
3: Ja, van heel Nederland.
2: Overigens staat daar ook een prachtige foto bij waarin jij een trui lijkt te dragen die gemaakt is van Mara's. Ja, echt heel mooi. Dat kon toen nog.
1: Andere tijden.
3: Dat kon toen nog.
1: Maar Sanne, jij bent opgegroeid in Alphen aan de Rijn. En jij dat zei klopt. Ooit, dat vond ik wel mooi dat je dat uitlegt. Jij zei van ja, mensen buiten Alphen, die mogen niks over Alphen zeggen. Het is eigenlijk net als je moeder, daar mag iemand anders ook niks over zeggen.
3: Nee, als het negatief is, niet. Het is mijn moeder, het is mijn Alphen, het is mijn kutdorp.
1: Ja. Oké, okay, ja. Wat vind jij dan van Alphen?
3: Nou, kijk, nee, ik mag het zeggen. Kijk, ik heb me verschrikkelijk verveeld in Alphen aan de Rijn, in mijn puberteit. Er was gewoon echt weinig tot niks te doen voor pubers. En ik denk eigenlijk achteraf, ik praat het allemaal recht, jongens. Ik hou van Alphen, het is mijn hometown. Omdat wij zoveel ruimte hadden, hebben we ook van alles gedaan en uitgeprobeerd. En we hebben feesten georganiseerd, alles. Er was bijna niks. Er waren twee cafés. Er was een kakkercafé en er was een altocafé. Je had Quattro en de Quarel. Dat was het. En dan had je nog de Starlight, was een disco, en de Slof.
2: Ja.
3: Dat was het.
2: Maar dus ergens, als er niks is dat dus ook een goede inspiratie om verder te komen.
3: Voor mij is dat wel, ja, ik heb me zo verveeld dat ik van alles zelf ben gaan doen en uitproberen en zo. En als ik nu zie, mijn kinderen groeien op in Amsterdam. Nou, alles is vol georganiseerd. Dus elk weekend zijn er 16 festivals. Dat was hier helemaal niet.
1: Ja, maar Alphen is toch ook officieel, geloof ik, echt de meest gemiddelde gemeente van Nederland?
3: Ja, er is echt, ik heb ook mijn eerste conferentie ging over Alphen aan de Rijn en mijn eerste soloshow. En toen heb ik gezegd, als er iets in Alphen dreigt te gebeuren, staat er altijd iets tegenover wat het weer teniet doet. Dus altijd iets, als je denkt, nu gaat, oh nee, toch weer niet.
2: Dan wordt het in balans gehouden.
3: Als er maar niks gebeurt, gaat het goed.
2: Ja, maar je bent nog wel trots op je komaf.
3: Nou, trots. Alphen is dus zo gemiddeld dat het bijna, het is een soort flatline.
2: Ja, ja.
3: En trots is, kan je niet plakken op Alphen. Dat kun je misschien plakken op Rotterdam of zo. Maar dat kan je niet op Alphen plakken.
2: Ja,
3: ik niet. Maar ik kom er vandaan, dus ik hou ervan. En als ik hier speel, komen er ook nog altijd mensen kijken. Die ik al heel lang niet gezien heb.
2: Ja. Hey, en je staat nu voor de vijfde keer op de planken. Met het Prinsjescabaret. Ja. Samen met Patrick Nedekoorn en Teun van den Helzen.
3: Ja.
2: Dan gaan jullie natuurlijk weer terugblikken op het politieke jaar. Mm-hmm. Wat is dan precies jouw rol daarin?
3: Nou, ik heb een beetje de rol op me genomen dat ik het eigenlijk best raar vind nu de behoorlijk extreemrechtse regering is gevallen en weg is. Dat er weinig mensen meer praten over hoe gevaarlijk het nog steeds is dat ze er überhaupt zijn. En dat er steeds meer versplinteringen komen bij extreemrechts. En ik heb een SM-lied geschreven over 3 extreemrechtse vrouwen die volgens mij om billenkoek vragen.
2: Ja, ja. Dat deed je 3 jaar geleden ook al. Toen schreef je erotische nummers voor de lijsttrekker.
3: Ja. Nou, ja, nummers die de lijsttrekkers in het zonnetje zetten. En ik had 1 erotisch lied, ja, voor Henry Bontebal.
2: Ja, ja, ja, laten we even luisteren naar een stukje van jouw erotische ode aan Henry Bontebal. Je zong het toen bij Frits Spits in de Taalstaat.
3: En Frits zong mee.
2: Die zong gezellig mee.

0: Weet je, ik heb hier wel 1000 vragen over. Maar laten we beginnen met de belangrijkste 3. Waarom zingt Frits Spits mee?
1: Ja, dat moest van Sanne.
0: Waarom moest dat?
2: Omdat mijn dat is echt zo. Bij een van mijn overtuigingen is, als je samen zingt, ik heb dat ooit gelezen, wordt er een stofje in de hersenen aangemaakt waardoor je verbonden gaat voelen.
0: Ja, en dat lukt
2: op hetzelfde moment, op dezelfde plek, dezelfde klanken uitstoot, ben je meer met elkaar verbonden.
0: Okay.
2: Vraag het maar aan de Mara's, denk ik.
1: Ja, nee, dat denk ik ook. Ja.
2: En Frits heb ik toen zei ik tegen Frits, hij zei, wat ga je doen? Ik zei, ik ga tegen de zaal zeggen, zing met me mee. Dan verschijnt de tekst op het scherm. Dus ik zei tegen Frits, zing met mij mee. Maar bleek nou dat Frits nog nooit gezongen had.
1: Nee, dat kon ik wel.
2: En dat kun je hier ook heel goed horen.
1: Ja, dat kun je best horen. Ja. Hey, maar in de sfeer, is die eigenlijk anders dan bij andere cabaretvoorstellingen? Komt hier een ander publiek op af? Omdat het toch behoorlijk politiek gekleurd is.
2: Ja, er komt wel. Het is in het kader van het Prinsjesfestival en rondom Prinsjesdag. En er komen sowieso altijd veel lokale mensen uit lokale partijen.
1: Ja.
2: Komt geïnteresseerd in politiek geïnteresseerd Haags publiek.
1: Ja.
2: En Henry komt zaterdag.
1: Die komt ook.
2: Ja,
1: die
2: heeft
1: hij
2: gezegd.
1: En ga je dan nog een keer dat liedje voor hem zingen?
2: Nee, dan ga ik een ander lied zingen.
1: Oh.
2: Ja. Ik ga wel herhalen dat hij heeft gezegd, hoe goor wil je het hebben?
1: Hoe goor wil je het hebben?
2: Ja, dat is toch ook een heerlijke zin.
0: Oh ja, dat weet ik nog. In het debat was dat toch. Hoe goor wil je het hebben? Ja.
2: Ja.
0: Lekker. Je vertelde al, want je hebt een SM-lied dus over 3 extreemrechtse vrouwen.
2: Nou, ik vind ze behoorlijk extreem.
0: Wie zijn die 3?
2: Liedewij de Vos, Mona Keizer en ik vind Jezel Gus, die schuurt toch vaak tegen extreemrechts aan.
0: Ja.
2: En ik denk heel vaak bij die vrouwen, wat willen jullie nou eigenlijk? En heb ik over nagedacht en mijn antwoord is billenkoek.
0: Billenkoek.
2: Ja.
1: Ja.
2: Ik denk dat ze dat heel lekker zouden.
1: Maar jij bent natuurlijk ook een meester in imitaties. Maar zo'n Marjolein Faber, die mis je dan toch
2: ook? Ja, die mis ik nu wel. Die had een lekkere toeter op de mond. Zo'n toeter vooruit. En die kon dan heel makkelijk dingen zeggen als ze moeten gewoon naar een penitentiaire richting. Ja, maar het is jammer dat zij weg is.
1: Ja, dus dat is het moeilijke.
0: Mona Keizer hebben we nog wel.
2: De Keizer ben ik aan het werk. Ja, die heeft een hele dwingende, langzame manier van praten. Waarbij ze ook de hele tijd duidelijk. Snap je, ik ben nog een beetje aan het kijken naar.
1: Ja.
2: Ze is ook steeds aan het uitstralen. Ik ben eigenlijk te moe om het uit te leggen. Ik heb 5 kinderen grootgebracht. Moet ik jullie nou ook nog gaan opvoeden?
0: Ja. Als je dat zit er behoorlijk in.
2: Ja, gaat hij in. Als hij volgende week maar af is.
1: Dat hey, en sinds je dat Prinsjescabaret doet, ik bedoel, je bent natuurlijk als cabaret of comedienne altijd wel bezig, hè, met maatschappelijk debat. Maar door dat Prinsjescabaret kijk je dan de hele dag toch anders naar het nieuws. Van, oh, dit kan ik gebruiken.
2: Ja, maar ik moet wel zeggen dat ik dit jaar vrij snel verzadigd was, omdat ik ook moet constateren dat, en dat is ook onderzocht, dat de talkshows ook niet meer opkijken van een beetje opgerekt extreemrechtse mensen uitnodigen. En daar vooral niemand tegenover zetten die een keer zegt, wat een kul of wat een onzin of wat erg eigenlijk wat je beweert. Mis ik toch wel.
0: Zijn er dan bepaalde talkshows waar je aan denkt?
2: Eigenlijk alle van de publieke omroep, moet ik zeggen, inmiddels.
1: Ja, ja.
2: Commerciële ook trouwens. Er zijn heel weinig, er wordt dus de hele tijd gezegd, de linkse elite in Hilversum. Maar die is er eigenlijk bijna niet meer. Want mensen zijn veel te bang om links genoemd te worden.
0: Ja.
2: Mensen zijn zo bang, dat is jammer. Is mijn overtuiging. Is nog helemaal niet. Ik snap dat dit niet grappig klinkt. Maar volgende week wordt het een fantastisch grappige voorstelling. Maar
1: dat
2: dit is even mijn eigen
1: bescheiden
2: mening. Ja.
1: Dus er wordt wel genoeg gelachen. Maar er wordt ook wel gewoon uitgesproken gesproken.
2: Nou, ik heb die rol op me genomen van, jullie kunnen allemaal wel leuk gaan terugblikken, Patrick en Teun. Want Patrick heeft een fantastische terugblik op het afgelopen jaar met geweldige fragmenten. Dat kan hij als geen ander. Heeft ook analyses. Teun heeft een hele verhandeling over box 3. Nou, het is allemaal heel erg fijn en heel actueel. En ik ben dan degene die zegt, jullie kunnen wel leuk grapjes maken, maar jullie volgen eigenlijk ook alleen maar de boel. En we moeten niet meer volgen, we moeten onze eigen keuzes gaan maken.
0: Te zien in Den Haag?
2: Ja, van 12 tot en met 15 september.
1: Intelligentia,
2: heerlijk. Ah,
1: prachtige plek.
2: Ja.
1: Hartelijk dank aan de minst gemiddelde vrouw uit de meest gemiddelde gemeente van Nederland, Sanneke Wallis-Tivries. Ah.
0: En wij gaan luisteren naar het laatste nummer van Tess Merlot en Bent. Kun je je heel even voorstellen wie je hebt meegenomen trouwens, Tess?
3: Ja, want met deze mannen, daar speel ik eigenlijk zelden mee. Sterker nog, Joost, voor het allereerst hier op gitaar. Zoeteman is het, toch?
0: Ja, Joost Zoeteman.
3: Joost Zoeteman.
0: Ja.
3: Ja, en de enige echte op accordeon, Dirk Overbeek.
1: Hartstikke goed,
0: Dirk Overbeek. Grote geitenbreier.
3: Nou, inderdaad. Ja, en mogen nog één keer. Wat lekker. Wat
0: heb je nog voor ons in petto?
3: Eigenlijk het grootste bakvissenlied dat ik ooit heb geschreven. En ik ging naar de Leidse Schouwburg. Jaren geleden, 14 jaar geleden. Raakte verliefd op een muzikant die op het podium stond. Ging naar huis toen in Den Haag. En schreef dit liedje erover. Heb het toen in een la gestopt. Dacht, dat gaat er nooit meer uitkomen. En toen vond ik het weer. Toen dacht ik, het is toch wel mooi. Los van het verhaal erachter.
1: Hoe heet het?
3: Une passante.
0: Ja, maar aan wie is het? Aan, je zegt een bakvisserlied, voor wie dan?
3: Ja, bakvis. Ja, nou ja, ik was natuurlijk de bakvis. En
0: van wie dan?
3: Ja, jij probeert het nou uit mij te trekken.
0: Ja, wel ja.
3: Dat tot mijn graf een mysterie.
1: Oh ja?
3: Ja.
1: Ik ben toch wel nieuwsgierig.
0: Ga meteen googelen nu.
3: Ga jij maar googelen. Ja.
1: 5 jaar geleden in Den Haag. Tess Merlo.
3: 13 jaar.
1: Iets
3: verder terug.

0: Ja. Tess Merlo, hartelijk dank. Merci beaucoup. Je bent de komende maanden nog aan het optreden, onder andere met het Residentieorkest.
1: Yes.
2: Très bien.
0: Ja, in Zwammerdam zit misschien wel het meest bijzondere orkest van de wereld. Namelijk de Josti Band. Iedere woensdagavond komen ze hier in Café de Haven bij elkaar om te oefenen. Het doel is vooral heel veel muzikaal plezier beleven met elkaar. En dat doen ze al bijna 60 jaar lang.
2: Ja, plezier maken met muziek doet de Josti Band zeker niet alleen hier in Zwammerdam. Ze hebben nummers gespeeld met artiesten zoals André Rieu, Maan, Guus Meeuwis. Ze stonden op grote podia zoals de Ziggo Dome. En afgelopen bevrijdingsdag was de Josti Band een van de ambassadeurs van de vrijheid. Samen met bandleider en manager Lian Verburg en met bandleden Evelien en Erwin blikken wij terug op de jaren in Zwammerdam en op alle hoogtepunten. Welkom, fijn dat jullie er zijn.
3: Dank je wel.
0: Ja. Evelien en Erwin, hier in Café de Haven repeteren jullie elke week, hè, op woensdagavond en op zaterdagochtend. Voelt dit een beetje als thuis voor jullie ook?
4: Ja.
0: Ja?
4: Ik voel me helemaal thuis bij de Josti Band.
0: Ja?
2: Ja, maar ook op deze plek hier?
4: Op deze plek, ja. Ja.
0: En hoe is dat voor jou, Evelien?
3: Ja, ik voel me hier ook wel thuis.
0: Ja, toch wel?
3: Ja.
0: Ja, en hoe lang komen jullie hier al?
3: Ik ben nu 38 jaar lid.
0: Zo de mieterij, dat is al lang. En Erwin, hoe lang jij?
4: Ik ook zoiets ongeveer.
0: 38 jaar.
5: Nee, Erwin is al... Ja, die is eigenlijk het oudste lid, tenminste het langste lid. Hij is niet de oudste van ons, maar Erwin is al meer dan 53 jaar lid.
2: 53?
5: Want Erwin, ja. En Erwin die begon in de Johannes Stichting in Nieuwveen. Vandaar de naam Josti, Johannes Stichting. Maar toen werd er in begin jaren 70 een nieuwe zorginstelling gebouwd hier op dit terrein. Want jullie zitten op historische grond. Hè?
0: Ja.
5: Want hier werden allemaal die Romeinse schepen gevonden. De spreekbeurt werd erover genoemd. En toen kwam er een nieuwe zorginstelling. Heette toen nog Hogeburg. Is weer gereorganiseerd, gefuseerd. Het heet nu Ipse de Bruggen. Dus wij zijn onderdeel van zorginstelling Ipse de Bruggen. Dat is ook de reden dat de Josti Band dus hier gehuisvest. Is.
2: Maar 53 jaar, Erwin. Maar stel je nou voor dat volgende week het residentieorkest belt. En die zeggen, wij willen jou erbij, Erwin.
0: Ja, met Tess Merlo bijvoorbeeld. Ja.
2: Ja. Ja. Ga je daar weg of niet?
4: Nee.
0: Nee? Nee?
4: Ik blijf net zo lang op de Josti Band tot het nog gaat.
0: Maar als ze nou met een goed pak geld komen.
2: Ja.
4: Ik blijf toch komen.
0: Ja? Ja? Ja, je probeert het te combineren dan misschien.
4: Beetje combineren, ja.
0: Ja, dat snap ik.
4: Ja. Ja.
2: Evelien, als jullie hier nou zitten te repeteren met z'n allen, hè, hoe gaat dat er aan toe?
3: Nou, dan komen we om 7:15 beginnen we. En dan gaat Lian al praten, maar die kan zoveel praten dat het soms...
0: Ja, dat is wel
2: lange verhalen.
3: Ja.
0: Ja, echt de Fidel Castro van de Josti Band wordt zij wel.
5: En bedankt.
0: Hele lange verhalen.
3: En dan zitten ook mensen met meebeleven en die vinden spelen leuk. Dus die gaan geluidjes maken en dan gaan we spelen met z'n allen. En het is één grote familie, want het is niet alleen. We doen het eigenlijk voor woensdagavond, omdat er ook meebelevers zijn. Ja. Die niet weten dat het vandaag woensdag is, maar die komen met heel veel plezier.
2: Oh ja. En ik heb ook begrepen dat als jullie aan het oefenen zijn, dat er ook bordjes omhoog worden gehouden met kleur.
3: Ja, dat klopt. Maar
2: waarom is dat?
3: Dat zijn voor de mensen die het liedje niet mee kunnen spelen, die kunnen met een akkoord dan meedoen.
5: Ja, tonen uit een akkoord.
2: Aan de kleur zie je dan van verrek, het is dit akkoord.
5: Ja, want wij maken...

0: gebruik van kleuren. Dus we gaan wel uit van het gewone muzieknotatieschrift. Ja. Dus door de notenbalken met de kleurtjes, met de gewone noten. En daaronder hebben we dus kleuren aangebracht. Okay. En voor heel veel mensen gaat het te snel. Kijk, Evelien kan wel alles meespelen. En zo zitten er nog een aantal Jostiment-leden ook in het publiek die ook bijna alles mee kunnen spelen. Maar voor heel veel mensen is dat te moeilijk. En dan gaan we het vereenvoudigen. En dan spelen ze dus tonen uit een akkoord mee.
1: Op die kleur, ja.
0: En op die kleur.
1: En Evelien, welk instrumenten bespeel jij?
2: Keyboard, tweede stem.
1: Keyboard en de tweede stem?
2: Ja.
1: Oh ja, dat is mooi. En Erwin, wat doe jij?
3: Ik zit achter het drumstel.
1: Dat ben je niet.
3: Ik zit achter het drumstel,
1: dat ben je niet, ja. Maar kun je goed drummen?
3: Ik kan aardig heel goed drummen.
1: Ja?
3: Alleen zijn er als een paar nieuwe liedjes van... dat je er even altijd één moet komen, dat het even, dat je wat nieuwe ritmes moet proberen.
1: Erwin, jij kijkt mij aan, zo van nieuwe nummers, dat je echt denkt, ja, daar heb ik helemaal geen zin.
0: Dat vindt hij ook wel eens lastig.
1: Dat zie ik. En wat zijn nou nummers dat je zegt, nou, daar heb ik helemaal geen trek in, joh.
3: Nou ja, er zijn wel eens nummers van, ja, je kan natuurlijk niet altijd hetzelfde liedje blijven spelen, hetzelfde ritme blijven spelen. Dat gaat, je moet ook eens kijken.
1: Beetje variëren.
3: Van variaties erin kunnen breien.
1: Ja, zeker. Natuurlijk, als drummer, dan wil je de tatang even ertussendoor.
4: Ja.
1: Ja, bam bam.
4: Evelien, als jij staat te spelen, hè, keyboard en een single.
2: Ik zit.
4: Of je zit natuurlijk, ja. Wat voel je dan?
2: Ik voel dan heel kippenvel. Ik word er altijd zo blij van. Als ik woensdagavond mag niemand zeggen, ik kan niet. Of ik moet een gesprek. Ik zeg, nee, Jostiment is voor mij het belangrijkste op woensdagavond. En dan ga ik erheen.
4: Dat staat gewoon op nummer 1 voor jou op woensdagavond.
1: Evelien, we hebben het even over. Nou, Emma, die vindt bepaalde nummers niet zo leuk. Wat is jouw lievelingsnummer om te spelen?
2: Vivra, Viva van Coldplay. En ik hoop dat we ooit nog eens een keer met hem mogen spelen.
1: Met Coldplay?
2: Ja.
1: Ja, dat zou te gek zijn, ja. Ja.
4: Ah. Lian, hoe de meeste mensen die lid zijn van de Jostie-band, die blijven lid, die zijn er jaren, Erwin zelfs 53 jaar. Waarom is de Jostie-band nou zo'n ongelooflijk groot succes voor mensen met een beperking?
0: Omdat ze zijn puur, ze zijn zichzelf en ze kunnen gewoon, ze voelen zich veilig in deze situatie. Is bekend terrein voor heel veel mensen ook, maar ze voelen het als een warm bad van hier kunnen ze zijn wie ze zijn en we proberen met elkaar muziek te maken en dat de een die speelt alle nummers mee, de ander moet je wat dingen voor vereenvoudigen. We hebben natuurlijk heel veel nummers die of mensen die met klein slagwerk meedoen, maar iedereen vervult een rol en je mag jezelf gewoon zijn. Ja. Dat kunnen zij als geen ander.
1: Maar weten ze van tevoren? Ik neem aan, moet je auditie doen?
0: Nee. Nee, de enige eis die we hebben als iemand lid wordt van de Jostiment is als je muzikaal actief mee moet spelen, dus een instrument bespelen, behalve de meebelevers waar Evelien het over had.
4: Wat zijn meebelevers?
0: Nou, dat zijn eigenlijk heb je in de hele maatschappij wel meebelevers, want op je werk heb je ook wel eens mensen die meebeleven, terwijl je denkt van ga nou eens werken, maar wij hebben dus ook meebelevers. Maar dat zijn mensen wat lager niveau die eigenlijk meer genieten van de muziek, want hier
1: erbij
0: in Zwammerdam, hebben we ook.
1: Maar die krijgen dan misschien nog wel een triangel.
0: Ja, die krijgen wel een triangel.
1: Een houten triangel?
0: Ze hebben ook een koffertje met muziekinstrumenten. Ja. Maar ze doen op hun manier, genieten ze meer mee. En ook dat is een belangrijk onderdeel.
4: Ja. Wat jij zei, Viva La Vida, hè, van Coldplay.
2: Ja.
4: Zullen we even een stukje luisteren? En dan speel jij ook mee dus, hè?
2: Ja.
4: Even een klein stukje...

0: herken het hoor.
1: Ja, ik hoor het keyboard. Hè? En de drummen hoor ik ook heel goed. Maar jij zit ook met meten luchtdrummen, hè?
2: Ja.
1: Is Coldplay een moeilijke band?
2: Nou
1: om,
2: ja,
1: om te spelen?
2: Moeilijk. Hoe moet ik dat eens uitleggen? Maar goed, het is gewoon heel makkelijk hoe je dat moet doen. Hè? Met makkelijke ritmes erin te kunnen breien. Ja. Dus als je dat zo moet gaan, dan begin je al makkelijk. En dan, dan gaat het aardig goed. Hè?
1: Maar had jij al ritmegevoel, Erwin, voordat je bent gaan drummen en je bij de Jostie bent?
2: Nou, ik had eens vroeger melodica gespeeld. En toen had ik op de deur bij Ben Reed, dat is een oude dirigent van ons geweest. Die heeft mij laten leren hoe ik kan drummen. Met een trom, ik ben de Becky Bronnekees mee. Nou, probeer dat eens te spelen, weet je. Boom, dat weet je. Nou, dat zijn toch dingen. Ja, dan ben je het al. Dus als ik dat heel vaak gedaan heb, dan doe je het in één keer goed. En dan kom ik toch achter zo'n drumstel terecht. Nou, dat doe ik met mijn bassdrum en dan met een stokje op een snaretrom en op de bekken. Dus,
1: ja, het klinkt goed. Ja, het klinkt onwijs goed.
3: Maar, jullie hebben al zoveel optredens gedaan. Hè? Honderden, zo niet duizenden optredens. Wat is nou een optreden waarvan jij zegt, dat vond ik echt heel bijzonder?
4: Nou, misschien niet. Ja, ik ben heel eerlijk. Ik vond die festival zo onwijs gaaf. Als ik daar aan terugdenk, dan moet ik nog kippenvel.
3: Wat was dat, het bevrijdingsfestival?
4: Ja, dat vond ik echt zo gaaf.
3: Ja?
4: Ja, dat was het hoogtepunt van allemaal. Dat mijn familie er ook was in Wageningen. En die had een fanbotje gemaakt, fan van Evelien. En al die jonge lui die zongen mee. En Lian was heel bang in Groningen dat het mis zou gaan. Maar die waren zo onwijs top.
1: Lian, was jij bang dat het mis zou gaan in Groningen?
5: Viel toch wel mee?
4: Nou, je was een beetje zenuwachtig.
1: Ik vind ook.
5: Nou ja,
1: alles op tafel hoor.
5: Lian, ik denk,
3: waar was jij zo zenuwachtig?
5: Nou, ik denk straks gaan ze bier gooien of zo, weet je wel. Maar dat. Ja, maar goed, nee, maar weet je, je hebt natuurlijk altijd gezonde spanning. En de orkestleden die letten heel goed op de begeleiding. Van, nou, als ik zenuwachtig ben, dan worden zij het misschien ook wel.
1: Ja.
5: Nee, want ik vond het wel spannend. Van hoe gaan nou jonge lui reageren? En komt er überhaupt publiek? Want ja, Jostie Band Festival. Maar het stond alle vier de festivals ramvol. En er is geen bierbekertje gegooid. En het was zo'n warm bad. Ja? En ik denk dat wij door hebben laten zien tijdens die bevrijdingsfestivals van die puurheid en die eerlijkheid van dit orkest. En natuurlijk met Reinier Zorneveld, een DJ uit Alphen aan de Rijn. Ook nog zo'n icoon hier uit de regio. En met Maan, ja, dan hebben we er gewoon echt een feest
3: van. We hebben een fragmentje van het optreden op 5 mei in Groningen. Gaan we even luisteren.

0: jou.
1: Nou, ja, hier met Live Song van Edwin.
2: Ja, kan niet alleen drummen.
1: Ja, Maan horen we natuurlijk hier. Goh, dat is wel geweldig optreden, zeg.
2: Ja, maar ik vind, want je kan niet alleen drummen, maar je hebt ook best een aardige stem. En een beetje een doorrookte stem lijkt het wel. Ja, ik hou daar persoonlijk heel erg van. Maar,
1: omdat je net bent gestopt met roken.
2: Ja, daarom. Dan, ja, dan let je daar toch extra op. Ja. Jullie hebben ook gezongen nog voor een vol Ziggo Dome, hè?
3: Ja, dat klopt.
2: Ah, dat is toch helemaal onvoorstelbaar?
3: Ja, dat hebben wij voor elkaar gekregen.
2: Dat is toch onvoorstelbaar? Ja. En dat was ter ere van het 50-jarige bestaan.
4: Want we bestaan dit jaar 60. Ja, we zijn bijna 60
2: jaar. Maar het is inmiddels 60 al 60 jaar. Ja. Maar laten we even luisteren naar een kort fragment uit een overvolle Ziggo Dome.
5: Hoeveel jaar bestonden jullie ook alweer? Wij bestaan 50 jaar. 50 jaar! Dat is ongelooflijk zo lang. Ga lekker zitten, want daar hoort een nummer bij. En dat is een nummer waar jullie allemaal meteen aan mee kunnen doen. Dus we verwachten jullie hulp. Dan gaan we met z'n allen. Lang zullen ze leven.

0: Ja, ja, dit was bij het 50-jarig jubileum. Dit jaar dus 60 jaar. Gaat er nog wat bijzonders gebeuren, Evelien?
1: Nou, ik hoop het wel dat we nog wat leuks gaan doen.
0: Ja, nou, Lian.
2: Ik vond 5 mei eigenlijk al leuk zat. Ja. Maar goed. Nee, we gaan, er wordt een documentaire gemaakt over onze aanloop naar 5 mei. Er zijn heel veel filmmaterialen geschoten. Dus die hoopt half oktober af te zijn. En misschien gaan we daar nog iets leuks mee doen. En er zijn wel wat dingetjes die we misschien volgend jaar kunnen gaan doen. Dus,
3: ja. Maar dan kun je nog niet een tipje van de sluier
2: op. Helaas, nee.
3: Er zijn nog grote artiesten met wie er gespeeld is. Nou, ik hoorde, het grote wens is Coldplay.
0: Ja. Of je die even kunt bellen.
2: Ja, zal Chris vragen. Martin even bellen. Ja.
0: Ja.
2: Ja. Precies. Maar goed, het is het belangrijkste blijft voor ons wel de repetitieavond op de woensdagavond met 115 orkestleden, want zo groot is de Jos. Die bent elke week repeteren. Dan komen er heel veel cliënten van onze zorginstelling Ipsen de Brugge komen naar Zwammerdam toe. En heel veel mensen wonen ook hier. En die beleven enorm veel plezier aan het repeteren. Je moet er gewoon een keer komen kijken, want je weet eigenlijk niet wat je...
0: Ik kan me dat voorstellen. Evelien zei juist, jij wilt heel graag nog een keer spelen met Coldplay. Erwin, heb jij nog zo'n artiest op je verlanglijstje staan dat je zegt, daar zou ik heel graag mee willen spelen?
4: Ja, ik mijn lievelingsalbum nummer is de Zuiderzeebalaan. Maar
0: dat Zuiderzeebalaan?
4: Een beetje een raar liedje.
0: Opa, nou, kijk, ik vond het op zolder. Toch die, hè?
4: Dan vind ik ook altijd een heel leuk liedje. En, vroeger, toen ik met Wim Brus had ik ook een beetje goed kunnen helpen met Eminent klaarzetten, weet je wel. En dan zeg ik wel eens tegen Wim, doe even een klein stukje Zuiderzee. Nou, dat gaan we even doen, weet je wel. Nou,
0: met Wim, de vorige bandleider was dat, geloof ik.
4: Ja, dat was met Wim Brus, ja.
0: Oké, okay, dus de Zuiderzeeballade. Ja. Die krijgen we misschien ook weer terug op de repertoire.
3: Ja, lijkt me prachtig.
0: Heerlijk nummer.
3: We dromen met jullie mee. Evelien, Erwin en Lian van de Jossie Band. Hartelijk dank.
2: Graag gedaan.
3: Graag gedaan. Ja. Dan gaan we nog even terug naar het eerste uur. Want ik vind het toch wel leuk om nu we hier toch zijn. Nog even echt te luisteren naar de hele plaat.
0: Je bedoelt Ivy Green? Ivy Green. Alle beste Nederlandse punkband alle tijden.
3: Ja. Zou dat iets zijn voor de jongste mens?
0: Wie weet? Ivy Green.
3: Luister mee.

0: Ja, het is toch echt heerlijk lekker. Stupid Village van Ivy Green.
1: De allerbeste punkband alle tijden uit Nederland met hun ode aan Hazerswoude.
0: Ja, Erik Dijkstra, dit was ter plekke waar we toch zeer, zeer gastvrij zijn ontvangen in Zwammerdam.
1: In Zwammerdam.
0: Wat vonden we ervan?
1: Een dorpje waarvan jij aan het begin nog zei, het klinkt alsof je in Dukstad bent.
0: Ja, maar ik vond het echt heel leuk en gezellig.
1: En ze waren ontzettend gastvrij. Hier hebben een heerlijke avond hebben gehad.
0: Ja, en het lijkt misschien dichtbij, maar ondanks alles, hè, Zwammerdam, toch ver rijden, hoor.
1: Omdat jij zo over zeker bent.
0: Ook dat.
2: BNN VARA. NPO Radio 1 zit bovenop de Champions League.
3: Met een stuit in het doel.
2: Woensdag speelt Feyenoord uit tegen Barcelona.
3: Dat is lekker binnenkomen, zeg.
2: En donderdag ontvangt PSV in Eindhoven Shakhtar Donetsk.
3: Dat is een goede bal en daar gaat hij erin.
2: De uitzendingen van Langs de Lijn en Omstreken beginnen woensdag en donderdag om 6:30.
3: Voorgeven komt hij aan.
2: Feyenoord en PSV in de Champions League op NPO Radio 1.
4: Wie luistert, weet meer. Ster.
5: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over drie generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
6: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, heb je van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
7: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
8: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
7: Nu tot 7900 euro voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
9: Heb je boeken nodig voor je bedrijf of studie? Dan is Managementboek de specialist. Al 30 jaar een uitgebreid assortiment en razendsnelle levering. Managementboek.nl.
10: De Staatsloterij bestaat 300 jaar. Met ook dit jaar weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. Maar liefst 456 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
11: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Bataviahaven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
10: De megajackpot van 10 september staat op 18,5 miljoen. 18,5 miljoen! Belastingvrij. De tiende kan het gebeuren. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
12: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
13: Gelukt. Heb je hem al betaald?
12: Wat bedoel je?
13: Mijn betaalverzoek.
12: Zo, dat doe je snel.
13: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
14: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
2: NPO Radio 1.
15: 9 uur, Manik Zampersen met het NOS-journaal. De lijsttrekker van de AfD in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt zegt dat zijn partij geschiedenis heeft geschreven. De rechtsradicale partij heeft de deelstaatverkiezingen met overmacht gewonnen. Volgens de exit polls kreeg de AfD zo'n 44% van de stemmen. Lijsttrekker Ulrich Siegmund zegt dat hij met andere partijen wil praten, maar dat hij niet wil onderhandelen over migratie en veiligheid. De CDU van bondskanselier Merz halveerde in Sachsen-Anhalt en lijkt uit te komen op zo'n 18%. De lijsttrekker van de CDU zegt dat kiezers een signaal wilden afgeven en dat zijn partij dat moet accepteren. De opkomst in Sachsen-Anhalt was zo'n 78% en dat is het hoogste percentage sinds de Duitse hereniging in 1990. Een gebouw van de Hogeschool Utrecht is voorlopig gesloten vanwege grote waterschade. Bij werkzaamheden op de 5e verdieping brak vrijdag een afsluiter van een waterleiding. Het water dat vrijkwam heeft elektrische en technische installaties beschadigd. De Hogeschool Utrecht denkt dat het gebouw zo'n 2 weken dicht blijft. De sluiting raakt onder meer studenten van de PABO. Zij krijgen voorlopig online les. De Duitse politie is nog altijd op zoek naar een klimaatactivist die zegt dat hij verantwoordelijk is voor een aantal aanslagpogingen op het energienet. Vandaag was er een grote zoektocht in een bos bij Keulen, maar de man van 48 werd niet gevonden. Wel vond de politie een boomhut. Die is nog niet doorzocht omdat daar speciale eenheden voor nodig zijn. Aan het begin van de avond werd de zoekactie beëindigd. Afgelopen week waren er meerdere sabotageacties in de deelstaten Noord-Rijn-Westfalen en Brandenburg. In de woning van de 48-jarige verdachte zijn explosieven gevonden. Het weer, vanavond en vannacht veel bewolking. Lokaal kan een bui vallen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen zon en wolken. Aan zee wordt het zo'n 22 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
11: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen. Kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
16: Switch nu naar Ziggo en scoor een bol cadeaukaart ter waarde van 400 euro. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
11: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
16: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
17: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
2: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
3: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
2: Of,
4: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
2: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
5: Kom je aan het einde van je werkweek ook tijd tekort? Nou, stop eens met Excel sheets bijhouden, mailen over je vakantie, declaratiebonnen verzamelen om over te typen in. Goed, je begrijpt wat ik bedoel. Of je nu een grote of een kleine organisatie bent, met AVAS software regel je al je bedrijfsprocessen in één systeem. Dus wil jij ook meer tijd en minder werkdruk? Ontdek het op AVAS.nl. Succes begint met AVAS.
6: NPO Radio 1.

0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Met Clarice. Vanavond hoor je hier weer mooie, belangrijke en inspirerende verhalen. Het meten van diversiteit in de kunstwereld roept nog vaak weerstand en ongemak op. Het Stedelijk Museum in Amsterdam heeft de keuze gemaakt om toch een quotum te stellen, met als doel meer ruimte geven aan kunstenaars die niet binnen de witte, mannelijke norm vallen. Waarom dit nodig is en hoe je diversiteit het beste kunt meten, bespreek ik later met Anouk de Koning, hoogleraar politieke antropologie aan de Universiteit van Amsterdam, en Emma Hajari Herman, manager educatie en inclusie bij het Stedelijk Museum Amsterdam. Burgemeester Femke Halsema luidde afgelopen week de noodklok als het gaat om de overlast van daklozen en verslaafden in de 4 grootste steden van ons land. De leefbaarheid zou onder druk staan. Echter, volgens huis- en straatarts Michelle van Tongerlo sluit de opvang en zorg voor daklozen en verslaafden niet aan bij de behoeften van deze groep. Dat later. We gaan het nu eerst hebben over de verwoestende overstromingen in Nepal van de afgelopen week. Vandaag vond er een herdenking plaats op de Dam in Amsterdam voor alle slachtoffers van de verwoestende overstromingen in Nepal. Er zijn ruim 1200 mensen overleden en er worden nog meer dan 5000 mensen vermist. Verschillende wetenschappers stellen dat deze ramp een gevolg is van klimaatverandering en de opwarming van de Himalaya. Terwijl Nepal weinig bijdraagt aan het klimaatprobleem, vangt het land wel de hardste klappen. Zo werd dezelfde Langtang-regio in 2015 al getroffen door een aardbeving. Wat maakt Nepal zo kwetsbaar en hoe ziet de toekomst van Nepal eruit? Bij mij in de studio, Shashi Padel, oprichter van Stichting Nepal Fonds en bergbeklimmer Katja Staartjes, die het getroffen gebied goed kent. Welkom allebei.
1: Dankjewel.
0: Shashi, ik begin bij jou. Jij was vandaag initiatiefnemer van de herdenking op de Dam. Mooi initiatief. Hoe was het?
1: Nou, het was een zeer waardevolle dag. Dat wij eigenlijk Alle slachtoffers kunnen herdenken. En wij hebben ook op een bijzondere manier dat gedaan. Mm. Wij hebben eerst de Nepalese vlag getekend met een hartje erbij. Mm. En hebben we ook een priester van Hindoe geloof en een monnik van boeddhistisch geloof gebed laten doen voor de slachtoffers. Ja. Dat is eer. En ook voor de slachtoffers die gevallen zijn, die de vrede kunnen hebben en in vrede kunnen rusten. Ja. En wij hebben een hele mooie opkomst.
0: Zo bijna, mensen, ja?
1: Bijna 300 tot 400 mensen daar aanwezig waren. En er waren ook de slachtoffers eigenlijk, zou je kunnen zeggen, dat leden van de Nepalese gemeenschap die hun familieleden hebben verloren. En het was soms wel ontroerend, bedurfd, maar ook waardevol.
0: Ook waar, zo klinkt het inderdaad heel erg. En als verschillende mensen zijn samengekomen om aan de herdenkingen mee te doen. Het is natuurlijk verschrikkelijk wat er is gebeurd. Hoe speelt het onder Nederlandse Nepalese?
1: Ja, het komt wel als een donderslag bij heldere hemel. En geheel onverwachts en uit het helemaal niks. En als je wakker wordt op woensdag 26 augustus... Mm. En dan zie je die beelden, eigenlijk een rivier, kolkende rivier, huizenhoge golven die over alles heen raast. Ja. En wat op zijn pad komt, alles wegvaagt. En ja, heel wat Nepalese mensen van de Nepalese gemeenschap komen uit die regio vandaan. En die waren gewoon radeloos. En die waren gewoon machteloos. En machteloos toekijken wat de ramp allemaal aanricht. En ja. Eigenlijk al dagenlang toch tussen hoop en wanhoop zitten. En niet weten wat er gebeurd is met hun dierenwaren. En sommigen hebben wel te horen gekregen dat ze levend zijn. Dat ze gelukkig nog leven. En anderen moeten helaas hele trieste verhalen horen. Ja. En bij velen zijn de mensen nog steeds
0: vermist, niet
1: gevonden. Het is heel triest.
0: Heel triest, hartverscheurend inderdaad. Katja, jij kent Nepal ook heel goed. Je bent meerdere keren in de Langtang-regio geweest en ondersteunt haar gezin.
2: Er zijn ontzettend veel mensen overleden. Vermiste, dorpen verwoest. Nou, zoals je vertelde het net al. Wat betekent de ramp voor het land?
3: Ja, dit is echt een afschuwelijke ramp. In 2015 was er natuurlijk een aardbeving. Die trof een veel groter gebied.
2: Daar was je ook bij, geloof ik.
3: Daar waren wij ter plekke, vlakbij, ook bij dit Langtang-gebied. Daar is bij ze verloren 9000 mensen het leven. Als je kijkt naar het gebied hier, is dat een veel kleiner gebied. Want het betrof die rivier. Maar kijkend nu naar het aantal vermiste doden, inclusief wat bij de grens met Tibet stond, dan is dat nu rond de 7000. Maar vooral de schade, het monsterlijke geweld van het puin, de rotsen, het ijs, het water. Ja, en met name toch vanuit, hè, want dat is de gedachte dat er permafrost, het ijs wat tussen de rotsen eigenlijk smelt, dat daardoor zo'n groot stuk van die gletsjer is afgebroken.
2: Ja, door klimaatverandering is de ramp eigenlijk verergerd.
3: Dat is waarschijnlijk wel echt de relatie. Is de grote vraag, wanneer kan dit weer gebeuren? Want, inderdaad, zoals Shashi zei, donderslag bij hel. Niemand had dit kunnen voorzien, want er was geen gletsjer meer van tevoren al maanden ontstaan. En zo zijn er wel een aantal in Nepal die ook een gevaar vormen.
2: Dus je zegt eigenlijk, er zijn wel gevaar. Het risico op ramp in Nepal is er. Het standaardrisico, maar dit was onvoorzien omdat het door klimaatverandering wordt veroorzaakt. Dat is wat erbij komt.
3: Ja, dat is wat erbij komt, maar met name door klimaatverandering zie je nu ook toename in gletsjermeren, die kunnen gaan overlopen. Maar dit gaat echt over een brok gletsjer wat is afgebroken met ijs en puin. En het moment waarop dat gebeurt, dat kun je niet voorzien. Of althans, de wetenschappers zijn daar nu naar aan het kijken.
2: Ja.
3: Of dat misschien toch beter in kaart te brengen is.
2: Ja, zoals je kent Nepal ook goed natuurlijk. Er spreekt veel mensen daar. Hoe wordt er daar gereageerd? Hoe gaat het nu daar?
1: Ja, dat gaat eigenlijk door merg en been. En de Nepalese overheid doet er eigenlijk alles wat de overheid kan. Met mannenmacht wordt gewerkt. En ze hebben ook een noodbrug aangelegd om aan de overkant van de rivier te bereiken. En ook zieplijnen gebruikt. En de noodhulp dat zij nu massaal proberen te verstrekken.
2: Ja.
1: Ook gebieden waar helemaal niet mogelijk is om aan te komen.
2: Ja.
1: Dus het is behoorlijk aangeslagen. En dat is niet alleen een ramp dat kleine gebied van noord naar zuid trekt. Maar dat is een ramp voor alle Nepalezen.
2: Ja, het is echt wel door.
1: Dat is echt. Wat doet dat voor Nepal? Dat doet eigenlijk heel veel voor Nepal. Nepal is natuurlijk een land die dergelijke rampen niet kan zelf alleen handelen.
2: Ja.
1: Dat heeft hij wel internationale hulp nodig.
2: Ja, daar gaan we het zo nog meer over hebben. De minister van Buitenlandse Zaken, Shishir Ghanal, spreekt dat zo goed uit?
1: Ghanal
2: stelde deze week de VS en China als grootste uitstoters van broeikasgassen ter wereld wettelijk en moreel aansprakelijk voor de dodelijke overstromingen. Dus ja, er wordt eigenlijk gezegd, dit gebeurt in ons land, maar het is niet ons schuld. Wat gaan jullie daaraan doen? Hoe kijken jullie naar de verantwoordelijkheid van de VS en China bijvoorbeeld?
1: Ja, ik denk dat wij moeten oppassen met dit soort statements. Minister van Buitenlandse Zaken, Shishir Ghanal, die probeert eigenlijk de verantwoordelijkheid ook duidelijk te maken naar de veroorzaker, althans vervuiler, van het klimaat.
2: De klimaatverandering. En hoe zie jij dat? Wat zouden zij kunnen doen om te assisteren, om te helpen, zoals je net al zei?
1: Ja, kijk, er zijn verschillende manieren. Je kan ook zien van de vervuiler betaalt. Mm-hmm. En in dit geval, Nepal is het minst vervuiler van dit geheel.
2: Ja.
1: En Nepal vangt veel op.
2: Ja.
1: Maar de broeikasgassen, die CO2, er wordt elders gigantisch uitgestoot. Mm-hmm. En moeten al die Himalaya-gebergten dat opvangen. Je kan wel via Verenigde Naties proberen afspraken te maken en daar iets te regelen, maar niet zozeer dat je een land aansprakelijk stelt. Dat is ook niet de bedoeling, wat ik heb begrepen van minister van Buitenlandse Zaken. Er zijn veel onduidelijkheden omtrent Wat de overheid heeft gezegd, ook over de hulp dat zij niet wensten. Dat was ook een misverstand. Ze willen alle hulp, maar ze willen geen hulpdiensten vanuit het buitenland. Omdat dat lastig te coördineren is.
2: Ja. Ze willen dus eigenlijk zelf ondersteund worden. Katja, hoe kijk jij naar, als we het hierover hebben, de hulp die Nepal nodig heeft, zowel naar noodhulp als structureel? Hoe kijk jij ernaar? Wat is er nodig?
3: Ja, wat ze hebben aangegeven nu als laatste is dat ze vooral specialistische hulp nodig hebben. Dus bijvoorbeeld bij het identificeren helaas nu van de vele lijken. Om daar bij geholpen te worden als het gaat over een stuk communicatienetwerken herstellen. Als het gaat over de tunnels. De tunnels vrijmaken worden ze nu geholpen door Zuid-Korea en China. Dus met name op zoek naar specialistische hulp. En natuurlijk in eerste instantie nu ook goederen. Ja. En die worden ook massaal gedoneerd. Maar het is natuurlijk ook een coördinatiekwestie. En in dat opzicht kan ik me voorstellen dat de regering in eerste instantie zegt, wij kennen het land, het is lastig logistiek. Hè? Hoe kun je locaties bereiken? Dus zij willen wel de coördinatie in één hand houden. Daar kan ik wel begrip voor hebben.
2: Ja, want en Nepal liggen natuurlijk ook tussen twee grootmachten, China en India. Wat voor invloed heeft de geopolitieke positie op zo'n ramp?
1: Nou ja, kijk, de strategische ligging van Nepal, dat is erg interessant, geopolitiek gezien. En twee grote economische machten in het noorden en zuiden.
2: Exact.
1: En ook Amerika heeft daar belang bij
2: ja.
1: Vanwege de ligging, strategische ligging. Dus geopolitiek is het inderdaad interessant, een heel interessant land, Nepal. Maar over deze ramp denk ik dat wij niet over geopolitieke verhoudingen moeten gaan hebben. Ik heb al gehoord en ook waargenomen dat India heel nauw samenwerkt om de slachtoffers te helpen. En dat geldt ook vanuit China. Ze helpen vanuit de menselijke kant en vanuit de nood die zo hoog is. En ik denk dat nu in deze tijd
2: dat de focus moet liggen op de barmhartigheid.
1: Ja, ja.
2: En dan hoop ik, je weet het natuurlijk nooit, maar dat die geopolitieke belangen daar niet, zeg maar, geen prioriteit aan wordt gegeven. En Katja, jij had het net over het gebied. Waarom is dit gebied? Een gebied waar dat je zelf ook goed kent. Je bent de eerste Nederlandse vrouwelijke Mount Everest beklimmer. Een enorme prestatie overigens. Ik vind dat wel even benoemd mag worden. Maar het gebied dat getroffen is ook vatbaar voor natuurrampen.
3: Zeker, het is een gebied ongeveer 50 kilometer ten noorden van Kathmandu. Heel toegankelijk vanuit de hoofdstad voor trekkers en klimmers. Dus we zijn daar verschillende keren geweest, juist ook om te acclimatiseren voor hele hoge bergen. Mm. Het is dus niet in het Everestgebied, dat ligt oostelijker. Er liggen verschillende 7000, 6000 meter hoge bergen, maar hele diepe dalen. Valt ook heel veel regen, het is er ook heel groen.
2: Yeah.
3: Maar daardoor, met name die 7000er Langtang Lirung, die heeft ook in 2015 een hele breuk geweest van een gletsjermeer na de aardbeving.
2: Yeah.
3: En nu precies die berg aan de noordkant, niet aan de zuidkant, maar aan de noordkant, is nu dat stuk gletsjer afgebroken vlakbij de grens met Tibet. Ja, en dan stort zich dat door die smalle dalen naar beneden. Door die hele spelonken, zeg maar. En
2: ja,
3: dat heeft deze schade veroorzaakt. En ja, dit is dus een toeristisch gebied vlakbij Kathmandu.
2: Ja.
3: En dat raakt natuurlijk ook nog de mensen.
2: Naast het toerisme blijft, wat zou je mensen die nu, want dit is het hoogseizoen, wat zou je mensen aanraden die nu naar Nepal zouden willen gaan terwijl dit gaande is?
3: Nou, het hoogseizoen begint inderdaad het najaar.
2: Ja.
3: Het Langtang-gebied is getroffen, maar als je kijkt naar het Everest-gebied is dat niet getroffen. Het Annapurna-gebied ook niet en allerlei andere gebieden ook niet. En als je kijkt natuurlijk naar toerisme, heeft Nepal dat juist nu nodig. Ik kan me voorstellen dat je daarover twijfelt.
2: Ja, precies.
3: En inderdaad, precies. Naar dat Langtang-gebied moet je natuurlijk, daar kun je ook helemaal niet heen. En daar wil je ook absoluut geen ramptoeristen hebben. Maar Nepal, er is een Nepal Calling Campaign die juist oproept om wel naar het land te komen. Okay. Naar die gebieden die niet geraakt zijn. En dat kan ik iedereen ook aanraden. En wens ik vooral ook Nepal toe.
2: Ja, Sasje, ik zag je knikken.
1: Ja, ik ben daar helemaal mee eens. Ik heb ook van 2006 tot 2018 als vertegenwoordiger van de Nepalese overheid voor toerisme gewerkt.
2: Okay.
1: En ik ben nauw betrokken bij het ministerie van Toerisme. En juist in

0: vooral ook Nepal toe.
1: Ja, Sasje, ik zag je knikken.
2: Ja, nee, ik ben daar helemaal mee eens. Ik heb ook van 2006 tot 2018 als vertegenwoordiger van de Nepalese overheid voor toerisme gewerkt.
1: Okay.
2: En ik ben nauw betrokken bij het ministerie van Toerisme. En juist in deze tijd, wanneer Nepal in problemen is, kan Nepal meer toeristen goed gebruiken. Wat Katja zegt is inderdaad, het is een beperkt gebied, langtanggebied van noord tot zuid dat getroffen is. Maar Nepal heeft veel meer gebieden.
1: Er zijn veel meer gebieden. En
2: veel
1: ook
2: meer gebieden.
1: Hulp nodig. Als mensen daar meer informatie over zouden willen, kunnen ze dat dan vinden via jouw Stichting Nepal Fonds? Of als ze wilden doneren om de ramp, zeg maar, om bij te staan tijdens de ramp?
2: Ja, zeker, zeker. Ze kunnen ook bij mij terecht, ook bij de stichting NDA, Nepal Development Academy. Die verstrekt allerlei informatie over Nepal. Dat is een soort van Nepalcentrum. Het doneren gaat inderdaad via Stichting Nepal Fonds. Dus als ik mag noemen, de website www.nepalfonds.nl. Iedereen kan doneren en ja, alles helpt in deze tijd, want de Nepalese overheid heeft gezegd dat de ramp misschien wel 6 tot 7 miljard euro gaat kosten.
1: Ja, en, dus alle kleine beetjes
2: alle
1: helpen.
2: Kleine beetjes, ja, helpen.
1: Bedankt ook voor dit gesprek. Shashi Padel, oprichter van Stichting Nepal Fonds en andere stichtingen. En bergbeklimmer Katje Staartjes. Dank jullie wel. Dan gaan we nu naar muziek. Dit is Kelani met Brandy, I Need You.

0: Dit is de voicemail van Clarice. Spreek na de pieptoon je boodschap in.
1: De voicemail van Clarice.
2: Neurowetenschapper Marcia Goddard heeft deze week een bericht achtergelaten op mijn voicemail over de man die in 2005 zijn vrouw en dochters heeft vermoord, maar sinds deze week weer op vrije voeten is. Hij zou genezen zijn van zijn stoornis.
3: Hi Clarice. Een man vermoordt zijn vrouw en zijn twee dochtertjes van 3 en 5. Zijn minnares kwam dat weekend logeren en zijn gezin zat in de weg. 21 jaar later heeft hij werk, een huis, een nieuw leven. En deze week valt ook het laatste toezicht weg. Ik bestudeer hersenen voor de kost en toch kan ik dit niet wegredeneren. Er blijft iets knagen dat sterker is dan elk argument. Het is mijn rechtvaardigheidsgevoel en het is oeroud. Zie of hoor je onrecht, dan slaat een hersengebied aan dat ook op walging reageert. Oneerlijkheid voelt letterlijk vies tot in je lijf. Je brein houdt een soort weegschaal bij. Wat iemand aanricht en wat het diegene kost. De ene kant weegt 3 levens. De andere kant weegt 21 jaar en een tweede kans. Klopt die verhouding niet, dan gaat er een alarm af dat maar niet stopt, en dat gebeurt nu dus bij mij. Ons wordt gevraagd dit los te laten met de belofte dat het veilig is, en ik snap het niet. Niet met mijn gevoel en ook niet met mijn verstand. Genezen, zeggen ze. Dat woord wil er bij mij niet in. Genezen hoort bij een ziekte die overgaat. Hier gaat het om eigenschappen en die blijven een leven lang. 3 levens, 21 jaar. Die weegschaal is scheef en ik krijg dat niet recht geluld.
4: Omroep Zwart.
2: Volgens de burgemeester van Amsterdam, Femke Halsema, staat de leefbaarheid in de 4 grootste steden... Rotterdam, Amsterdam, Den Haag en Utrecht onder druk door dakloosheid en drugsgebruik.
5: Het is met name de combinatie van mensen die dakloos zijn, maar ook crack gebruiken, die echt heel verontrustend is. Voor de buurtbewoners, omdat het met veel overlast gepaard gaat, maar ook voor de daklozen zelf. Mensen verloederen echt verschrikkelijk. Dus je ziet mensen in parken in echt miserabele omstandigheden.
2: Wat gaat er mis in de manier waarop er wordt omgegaan met daklozen in Nederland? Ik bespreek het met huis- en straatarts Michelle Vertongerlo. Welkom Michelle.
6: Dank je.
2: Je werkt al jarenlang met dak- en thuislozen, in Rotterdam met name toch? En in 2025 waren er 33.000 mensen dakloos in Nederland, een stijging van 6.000 sinds 2022. Wat merk jij zelf van deze toename?
6: Nou, sowieso is dit een onderschatting. Want je hebt denk ik de officiële CBS-telling genomen. Ja. Maar die is niet representatief.
2: Vertel.
6: Dus als je de
2: waarom?
6: Laatste... Ja. Daar zouden we het helemaal niet over hebben. Maar ik dacht, ja, je begint ermee. Dan gooi ik het tegelijk in.
2: Het is belangrijk dat mensen de context weten.
6: We schatten nu dat er 80.000 mensen dakloos zijn in Nederland. Dus dat is geteld met de ETOS-telling. Dus dat is een telling die alle dakloze mensen meeneemt. Dus niet alleen de telling die CBS doet, die telt de mensen in een dakloze opvang.
2: Juist.
6: Maar daar worden heel veel mensen uit geëxcludeerd. En die mensen telt de ETOS-telling wel. Dus alle mensen die in niet-conventionele woningen wonen, zoals een tuinhuisje, dus gewoon alle mensen die dakloosheidsfaciliteiten bezoeken, worden dan meegerekend. Dat is niet door heel Nederland. Ze hebben dat een aanzienlijke hoeveelheid gemeenten in Nederland gedaan en dat geëxtrapoleerd voor heel Nederland. En dan komen we op 80.000 mensen uit.
2: Aanzienlijk veel meer.
6: Ja.
2: En dus, maar over die toename waar Halsema het ook even over heeft, wat merk jij daar zelf van?
6: Het is een groeiend probleem, maar volgens mij roep ik dat nu ook al 10 jaar.
2: En er wordt geen aandacht aan besteed.
6: Nou ja, er wordt natuurlijk mondjesmaat aandacht aan besteed. Meestal rond de incidenten of in de wintertijd. Als we het allemaal zielig vinden. In de zomer vinden we het wat minder zielig. Dus ik was verbaasd dat het nu opeens in de media kwam.
2: Omdat Halsema natuurlijk iets gezegd heeft. En vooral over de druk op de leefbaarheid in steden. Die wordt veroorzaakt door de combinatie van dakloosheid, verloedering, crackgebruik. Wat vind jij zelf van de statement? De statements die erover gemaakt worden.
6: Nou, het is natuurlijk een groeiend probleem, maar het is niet van de laatste tijd. Het is, en zeker, ik ben het met veel van haar punten ben ik het eens. Maar ja, het probleem is, als je het zo poneert als een acute crisis, is dat je weer allerlei crisisoplossingen gaat triggeren. En dan komen er van die idiote snelle oplossingen die geen oplossingen zijn. Dus laten we reëel zijn. Dit is een probleem van altijd. Zal ook altijd blijven ontstaan. Maar hoe we daar als maatschappij mee omgaan, dat kent wel golfbewegingen.
2: Ja, En wat is, hoe zou je het probleem categoriseren, dit langlopendere probleem?
6: Nou ja, sowieso is dakloosheid gaat helemaal niet alleen over die crackgebruikers, waar vooral andere mensen last van hebben. Dus dat is een beetje, ja, de grootste groep nieuwe daklozen zijn gewoon mensen zoals jij en ik. Dus de zogenoemde zelfredzame daklozen, die niet een drugsprobleem hebben, die geen psychiatrische problematiek hebben, en die worden dus uit de daklozenopvang geweerd, omdat die dan zelfredzaam zouden moeten zijn. Je moet zelf een woning kiezen.
2: Kunnen vinden.
6: En dat kunnen ze vaak niet meer, omdat die er niet zijn. Nou, dat hele dakloze opvangsysteem, dat triageert al die mensen eruit. Die triageert arbeidsmigranten eruit, ongedocumenteerde mensen eruit, onder de 18 eruit, boven de 65 eruit, zelfredzame mensen eruit. En eigenlijk alleen de drugsgebruikers.
2: De kleinste groep van drugsgebruikers.
6: Die mag er dan wel in. Maar goed, dat is heel onvolkomen. Maar ja, die andere groepen die eruit worden gehouden, ja, die zijn eigenlijk veel meer verborgen. Daar maak ik me veel meer zorgen over. Met onze stichting Lekker Geven zijn we iedere week bezig dakloze moeders en kinderen in hotels te plaatsen. Kijk, dat vind ik echt. Het andere probleem is ook een heel groot probleem en vergt ook een hele andere aanpak. Maar de groep dakloosheid is zo heterogeen dat je ook niet meer kan spreken over één groep, één oplossing. Is uitermate gekleurd en complex.
2: Ja, en je deelt, want je had het net over jouw stichting, en je deelt vaak op sociale media waar jullie mee bezig zijn, of over de mensen eigenlijk. Op een hele menselijke manier, vind ik. Terwijl er vaak toch wel op een dehumaniserende manier wordt gesproken over dak- en thuislozen. En laatst was er een verhaal van een 70-jarige man. Zou je die willen delen?
6: Ja, dat was afgelopen dinsdag eigenlijk. Ja, dat was een 70-jarige man die halfzijdig verlamd was. Nadat hij een beroerte had gehad. En hij was dan opgevangen in het ziekenhuis. En toen was hij overgegaan naar een zorgkliniek, een revalidatieplek. Maar hij was ook dakloos, want hij had heel lang, echt langer dan 5 jaar, had hij hier als arbeidsmigrant gewerkt. Maar niet onder een goed contract, dus had geen rechten opgebouwd. Nee. En dus was er geen woonvoorziening voor hem. En toen had het verzorgingshuis had hem gewoon na de revalidatieperiode op straat gezet en gezegd, ga maar naar de Pauluskerk, letterlijk met een briefje in zijn handen. Hij kon haast niet lopen. Iemand in de tram uiteindelijk, die zag die man en die dacht, wat is dit? En die bracht die man naar onze kerk. En zo komt die man op mijn spreekuur terecht. En dan ga ik natuurlijk kijken, wat kunnen we voor jou doen? En gelukkig zit hij nu ook gewoon binnen.
2: Dus eigenlijk zou je kunnen zeggen dat bij jullie in de kerk dan, jullie stichting een beetje zo de mensen...
6: Ja, dus die kerk is niet mijn stichting, hè? Dus dat is weer los daarvan. Ik werk als straatarts in de Pauluskerk. Mm-hmm. Dat is echt een kerk waar we heel veel verschillende zorg bieden. Maar ook gewoon kerkelijke activiteiten, maar ook mindfulness. Alles wat je kan bedenken, creatief atelier, daar heb ik een medisch spreker. Mijn stichting Lekker Geven is echt ontstaan omdat ik gewoon tegen allerlei, gewoon de beperkingen van het systeem, tegen al die kastjes en muurtjes opliep. En dacht, dan ga ik het zelf maar doen.
2: Ja, dat zou mijn vraag dus eigenlijk zijn. Dus je bent eigenlijk een soort van erin gesprongen in dat gat. Want de meeste mensen die dakloos zijn, die worden niet goed bediend, zeg je. De overheid, gemeenten doen dat niet goed. Er moet iets voor komen. Maar is dat houdbaar? Wat is er voor nodig eigenlijk om ervoor te zorgen dat dit probleem wat veel groter is dan dat er geschetst wordt, om dat op te lossen? Grote vraag, maar misschien heb je daar ideeën over.
6: Ja, dat is zowel heel makkelijk als onuitvoerbaar. Er moeten gewoon betaalbare woningen worden gebouwd. Dat is echt het enige. En dat gebeurt niet. En dat opvangsysteem is volkomen incompleet. En dat zorgt ervoor dat mensen op straat belanden en daar verloederen. En dat is helemaal verstokt. Ik heb een paar dagen geleden nog een interview gehouden met een iemand die ook binnen de gemeente werkt als ambtenaar. Die zei, we moeten eigenlijk helemaal stoppen met dit opvangsysteem. Het opgeven. Omdat het is onuitvoerbaar zo. Omdat er geen doorstroommogelijkheden meer zijn. Maar hij zei, er worden nergens huizen gebouwd. Dat ligt ook helemaal vast. Dus zei, het is gewoon niet oplosbaar.
2: Hoe kan je uitleggen voor de mensen die dat niet weten, hoe werkt het opvangsysteem?
6: Nou, hoe het opvangsysteem werkt is heel anders. Dus per stad. Omdat iedere stad gooit daar ook een beetje zijn eigen sausje overheen. Mm-hmm. Wat je ziet in Rotterdam is dat je dus naar één gemeenteloket moet. En dan moet je zeg maar een enorme vragenlijst door. En er wordt met een matrix van vragen gekeken of jij iets anders hebt dan een ander probleem dan een woonvraag. Want als jij alleen een woonvraag hebt, daar is de gemeente niet voor. Dan zeggen ze gewoon, dan moet je het zelf oplossen. Daar komt die term zelfredzame daklozen vandaan. Dus als je alleen maar zegt, ik heb een huis nodig, dan zegt de gemeente, goed, daar zijn we niet van. En als jij dus blijkt dat jij wel echt medische klachten hebt of andere klachten, dan kan je soms wel naar de opvang, hè, maar niet als je ongedocumenteerd bent, niet als je arbeidsmigrant bent. Dus dan word je er weer uitgelaten. Ook niet als je net terugmigreert of als je net bent terugverhuisd van een ander land naar Nederland, dan ook niet. Dus als je die triagehobbel dan door bent gekomen, ja, dan kom je op een wachtlijst voor een plekje in een groepsopvang. En daar zit je dan vaak toch wel ruim 1 tot 2 jaar in een plek waar, ja, laten we wel wezen, drugsgebruik omnipresent is. Mm-hmm. Vanuit daar proberen we die mensen dan te begeleiden. Ja, je ziet 3/4 van de mensen in de opvang hebben een complexe GGZ-achtergrond. Daar is een opvang niet op gemaakt. Dus die mensen vallen weer uit, die worden weer geschorst, die belanden op straat in die eindeloze curaçao van straat, ziekenhuis, even opname GGZ, straat.
7: Gewoon een vicieuze cirkel.
6: En dan zien we ze op straat verloederd onder de crack en dan zeggen we, ja jongen, overheid,
7: we hebben er last van.
6: Wat aan. Ja, we
7: precies.
6: Hebben, weet je,
7: en wat is de impact, want er wordt vaak dus over de overlast gesproken, maar wat is de impact op deze dak- en thuislozen zelf?
6: Ja, het is natuurlijk een onleefbare situatie. Maar het probleem is ook een beetje, de straat is ook verslavend. Kijk, ik werk met patiënten die vaak al jaren op straat leven en harddrugs gebruiken. En ja, dan probeer ik hen het leven voor te spiegelen, het andere leven, wat wij als het gezonde leven zien. Het producerende leven, het 9-tot-5 leven. En ja, laatst nog had ik een gesprek met een crackgebruiker van mij, die hartstikke jong is. Eigenlijk een vat vol talenten, maar gaat helemaal naar de galamoeren. En in een zeldzaam helder moment zei hij tegen me, ja, maar Michelle, ik weet dat jij alle zorg kan bieden. Je wil me naar een goede kliniek sturen. Je wil me daarna in een safe house plaatsen. Je wil me kijken of je me daarna kan helpen naar huis doen. En dan, wat is dan mijn leven? Niemand zit op mij te wachten als een ex-junk. Ik ga weinig verdienen. De kans dat ik een fatsoenlijke woning krijg is uitermate klein. En nu heb ik tenminste een peergroep mensen die me opvangen. Een spannend leven in de drugsgebruik, in het dealen, in ja, allerlei aanverwante criminaliteit en prostitutie. Ja, dat is ook het netwerk wat zich om die mensen omsluit. En waar ze ook voldoening uit krijgen. Dus ja, het is ook heel complex om zeg maar een soort alternatief te bieden. Een soort eiland van verlichting dat we allemaal om die mensen heen staan en ze gaan helpen. Want zo werkt de samenleving helemaal niet. We stigmatiseren die mensen de pan uit.
7: Ja, en hoe kan je dat stigma dan, hoe zou je dat kunnen tegenwerken? Want jij zegt ook, het is zo complex, er zitten zoveel facetten aan. Deze mensen, veel van deze mensen passen ook niet binnen dat systeem, 9-to-5. Hoe keer je dat om, dat stigma, om ervoor te zorgen dat er op een bredere manier naar gekeken wordt?
6: Ja, dat is heel erg complex. Kijk, dat stigma kan je denk ik alleen maar omkeren door met de mensen echt in contact te gaan. En dan zie je ook de mens achter het stigma. Dat is vaak al voor mensen een enorme hobbel. Maar wij hebben natuurlijk een samenleving waarin we niet meer goed met deze mensen kunnen omgaan. Want hoe hard is onze samenleving voor ons allemaal geworden? Ja. Dus het reële antwoord is, er is geen alternatief voor deze mensen. Omdat wat wij zien als goed samenleven, dat harde leven, dat rat race leven, kunnen ze vaak niet aan. Maar daar zitten we allemaal in vast. Uiteindelijk moeten we gewoon om die mensen heen gaan staan. En ze een plekje geven. En zorg geven. En een woning geven. En rust geven.
7: En hoe zou bijvoorbeeld de gemeente Amsterdam of een burgemeester Halsema of in Rotterdam, hoe zouden ze dat dan moeten aanpakken? Want ik merk ook, je vindt het ook soort van onzin dat het nu ineens het nieuws is, terwijl het er veel lang.
6: Ja, onzin niet. Altijd goed als er aandacht komt. Maar ja. Dat crisisdenken vind ik altijd wel een beetje vermoeiend.
7: Ja, precies. Ja. Dus hoe kan er structureler aandacht aan besteed worden door de gemeente die hiermee te maken hebben?
6: Kijk, het is wel wat Halsema zei, het is niet per se een gemeenteprobleem. Daar heeft ze helemaal gelijk in. Dit is namelijk een probleem van overheid, gemeente, zorgverzekeraar en ook justitie. En wat je nu ziet is dat die financiering zo ongelooflijk verkokerd is, dat iedereen verantwoordelijk is voor een heel klein stukje en vooral heel gefrustreerd wordt dat de ander zijn werk niet doet. Ja. De enige manier om dit aan te pakken is een landelijke aanpak waarin je tegelijkertijd, als je het hebt over de groep drugsverslaafden, harm reduction gaat doen. Dus die mensen wel in hun verslaving denk ik iets tegemoet komt. En dat kadert met wonen en een stukje zorg.
7: Precies.
6: Dan
7: ook de woonkies aanpakken, dat hoor ik je heel erg zeggen dat het een van de belangrijkste veroorzakers is.
6: Een kamer om mee te beginnen. Dat doen we nou in Rotterdam nu overigens wel. En ik vind in Rotterdam gaat het op zich, vind ik, een stuk beter dan een paar jaar geleden. Dus dat wil ik dan ook wel weer gezegd
7: een
6: hebben.
7: Een positief voorbeeld. Ja. En hoe kunnen, je had het net over, we moeten om die mensen heen gaan staan. Hoe kunnen mensen zelf dat initiatief tonen of ook laten weten aan hun gemeente of landelijk, dit is wat wij belangrijk vinden?
6: Ja, ga gewoon eens met die mensen praten. Ik bedoel, gemeente, overheid, ga gewoon naar die mensen toe. Babbeltje maken, gezellig een beetje blokje omlopen, kijken wat ze kunnen betekenen. En eigenlijk hebben die mensen zelf hebben dat veel meer nodig. En vanuit dat soort contacten kan ook een moment komen dat iemand toch weer terug wil komen naar ons leven, zeg maar.
7: Ja, contact maken.
6: Dus ik zou vooral niet te veel naar de gemeente en de overheid gaan, maar naar die mensen.
7: Michelle van Tongerlo, huis- en straatarts, dankjewel. Nu naar muziek. Dit is de nieuwe plaat van Vrouwke, Geen Rem.

0: Ongelijkheid wordt concreet wanneer de diversiteit wordt gemeten. Zoals bijvoorbeeld het stellen van quota's. Het Stedelijk Museum in Amsterdam heeft over de periode van 2020 tot 2025... een duidelijk quotum gesteld voor kunstenaars buiten de witte westerse norm. En afgelopen donderdag bespraken zij hun analyse. Het meten van diversiteit roept nog altijd veel ongemak op. Maar waarom is het toch nodig? Ik bespreek het met Emma Harjadi Herman, manager educatie bij het Stedelijk Museum Amsterdam, en Anouk de Koning, hoogleraar politieke antropologie aan de Universiteit van Amsterdam. Welkom allebei.
1: Dank je wel.
2: Dank je.
0: Emma, begin bij jou. Het quotum dat jullie hebben gesteld gaat over het aankoopbeleid van het Stedelijk Museum over de periode van 2020 tot 2025. Dus eigenlijk gewoon alles wat jullie binnenhalen. Neem ons even mee. Wat houdt het quotum in?
1: Nou, het gaat over de kunstwerken die we aankopen. Dus ja. Je moet je voorstellen, een museum zoals het Stedelijk heeft een kunstcollectie. Dat zijn ongeveer 100.000 stukken. En elk jaar worden er een aantal meer gekocht om aan die collectie toe te voegen. En je zag in die collectie dat nog altijd...
0: De permanente collectie van het Stedelijk Museum.
1: Precies, de kunstcollectie van het museum was eigenlijk nog steeds heel wit en veel mannen en heel traditioneel. En we wilden daar iets tegenover zetten, dus hebben we afgesproken... De helft van het geld dat we besteden aan nieuwe kunstwerken... besteden we aan werken gemaakt door makers van kleur. Makers die zich identificeren als zwart, van kleur... of deel van een etnische minderheid. En makers geboren buiten West-Europa en Noord-Amerika.
0: Ja, en waarom specifiek dat quotum?
1: Ja, het had alles te maken met hoe die collectie eruit ziet. Mm-hmm. Die collectie die is traditioneel heel wit. En ja. Het museum bestaat ruim 125 jaar. Die staat bol van prachtige verhalen, tentoonstellingen, kunstwerken. Daar zit een hele rijke traditie. Maar er zit ook een generatieslang ingesleten patroon van uitsluiting in. En het was wat ons betreft tijd om daar een stevige maatregel tegenover te zetten.
0: En ik vraag me dan toch ook altijd af... waarom is er daar een maatregel voor nodig om iets te doen... waarvan we allemaal weten dat het juist is?
1: Ja, dat vonden wij ook ingewikkeld. Hè? Dus het wordt al heel lang dit besef gelukkig. En er zijn gelukkig ook al heel lang mensen die zich hier kwaad over maken... en zich proberen in te zetten om eigenlijk dat systeem... open te breken en ruimte te maken voor meer verschillende stemmen. En toch wat het opleverde, waren we niet tevreden over. En dit was een manier om voor onszelf een flinke stok achter de deur te zetten. En het gaf ook meteen zo'n quote. En wat dat ook doet, is het vraagt ook meteen om accountability. Ja. Dus je dwingt
0: je
1: jezelf.
0: Ja,
1: je dwingt jezelf om daar ook verslag over te leggen. Ja. Dus het stond, hebben we dit onderzoek gedaan, maar we hebben ook elk jaar staat het gewoon in het jaarverslag. En dat geeft een ander soort impuls.
0: Ja, en maakt het ook meetbaar natuurlijk. En welke verschillen zien jullie voor en na het quotum?
1: We hebben voor het quotum staat niet in dit onderzoek. Dus zo op die manier kan ik dat niet vergelijken. Wat we wel kunnen zien is dat tijdens die periode van het quotum. Is 79% van het budget is gegaan naar werken gemaakt door makers... die identificeren als zwart, van kleur of deel van de etnische minderheid... of dus geboren buiten West-Europa en Noord-Amerika.
0: Ja, en dat is een groot verschil ten opzichte van voorheen, zou je kunnen zeggen.
1: Dat heb ik niet gemeten. Ik heb niet gemeten tot en met 2020. Dus ik kan het op die manier niet heel hard zeggen. Mm-hmm. Maar als je kijkt naar die collectie, dan zie je echt een groot verschil. En je ziet het bij ons op zaal. Hè. Als je het museum inkomt, dan zie je dus fantastisch werk van makers van kleur. Ja. En er zijn dus allerlei nieuwe verhalen die daar verteld worden. En nieuwe dwarsverbanden die gewoon van de muur afspringen.
0: Ja. Anouk, quotas zijn vrij... Heb je het gezien trouwens in het Stedelijk Museum? Vroeg ik.
3: Ik was bij de discussie. Ik kom wel eens in het Stedelijk. Dus er is niet één specifieke tentoonstelling waar je het over hebt, toch? Het is meer
1: een algemeen.
0: Quotas zijn natuurlijk vrij controversieel, vindt men. Maar toch nodig. Jij doet daar onderzoek naar. Hoe zou jij de noodzaak ervan omschrijven? Waarom blijft het toch belangrijk dat je beleid voert op diversiteit?
3: Ja. Nou, een quota kan nodig zijn of niet. Maar wij hebben. Ik zit hier omdat wij een tijdje geleden samen met een collega Jasmijn Rane hebben onderzoek gedaan in opdracht van het Wereldmuseum. Naar het meten van diversiteit in de culturele sector. En daar was gewoon heel veel ongemak. En weinig systematiek. En we hebben toen als antropologen gekeken van hoe zou je dat nou kunnen doen. Dus eerst hebben we de ongemak in kaart gebracht en toen gezegd wat zou je kunnen doen. En we hebben gezegd je moet kunnen meten, want anders dan heb je geen idee wie wordt uitgesloten, wie wordt ingesloten. Je kan willen meten in werknemerstevredenheid, in publiek, in makers zoals jullie hebben gedaan. En dan kun je dus mensen vragen om een realistisch en een goede ambitie te formuleren die past bij hun voor hun diversiteitsbeleid. Ja. Dus niet gewoon, oh, we gaan iets tellen. Wat ga je dan tellen? Waarom?
2: Maar
3: denk na, wie ben jij? Wat is je ambitie? Wat is je verantwoordelijkheid? Wat moet je dan meten? En dan moet je natuurlijk zeggen, we gaan een verandering doen. Of we willen iets gaan doen. Of we willen het probleem in kaart brengen. En daar moet je bij kunnen meten.
2: En wat is het ongemak wat er vaak...
3: Ja, mensen willen niet in hokjes. En wat wij vonden in
2: zowel de samenstellen curatoren als de kunstenaar zelf, bedoel je?
3: Nou, niemand wil een hokje. Dat is een van de eerste dingen die je hoort.
2: Uiteraard.
3: Ja. En dat geldt dan aan twee kanten in zekere zin. Dus zeg maar, witte Nederlanders willen niet in een hokje. Ja. Maar ook mensen die dan... als divers werden aangemerkt. Die willen ook niet in een hokje.
2: Nee,
3: want er zit ook voor hun heel veel symbolisch geweld. Van waarom word ik weer als Turks benoemd? Of als Marokkaans of Surinaams?
2: En niet als kunstenaar die tof werk maakt. Wat ook heel legitiem is.
3: Ja. Ja. Dus iedereen voelt zich een beetje beperkt. Of teruggebracht, gereduceerd tot alleen maar dat label.
2: Ja.
3: En wat wij toen hebben gezegd. Van, nou, het gaat ook helemaal niet daarom. Het gaat om meten. Zoals jij ook aan het begin heel erg mooi zei. Val je binnen die norm of niet? Een dominante norm. En jij kan definiëren wat? Nou, laten we zeggen wit. Of man of heteroseksueel.
2: Ja.
3: En of val je daar niet binnen? En wat maakt dat uit voor jouw ervaring? Of voor jouw inclusie? En dat wil je gewoon kunnen meten. Maar dat is niet je werkelijke identiteit. Het gaat om hoe ben je gepositioneerd hier?
2: Ja. Het in kaart brengen eigenlijk van de veelzijdigheid van perspectieven.
3: Nou, vooral van wie wordt er nou ingesloten en wie niet. En bijvoorbeeld als je een onderzoek zou doen in het museum onder de staf. Wie voelt zich gemakkelijk hier, wie niet? Wie heeft het gevoel dat die ruimte krijgt, wie niet? Dan wil je wel kunnen denken, maar wie zijn dat dan die zeggen ik ben hier ongelukkig?
2: En waar komt dat dan door?
3: Ja, en waar heeft dat mee te maken? Ja. Is dat iets met kleur te maken? Of is dat met gender of met iets anders? Klasse?
2: En wat is het resultaat daarvan dan? Dus als je zeg maar zo'n quotum instelt... Of onderzoek doet naar die ongemakken die er zijn... of de uitsluitingsmechanismen. Wat dan? Wat komt daarna?
3: Ja, je kan natuurlijk iets inzichtelijk maken. Een heel goed voorbeeld van... ik werkte toen nog aan de Universiteit Leiden... Daar hoorde ik een verhaal bijvoorbeeld over in de UK doen ze wel, in het Verenigd Koninkrijk doen ze wel heel veel. Maken ze wel gebruik van onderzoek en categoriseren ze ook om dingen zichtbaar te maken. En dan kun je dus bijvoorbeeld bij een sollicitatieproces kijken wie solliciteert, wie wordt uitgenodigd, wie wordt aangenomen. En dan kun je daar zelf dus op je eigen uitsluitingsmechanismes heel kritisch iets gaan doen.
2: Ja.
3: Maar onze boodschap was. Je moet bedenken waarom wil je iets weten. Wat wil je bereiken en wat moet je daarvoor willen weten? Dus het is niet zomaar we gaan tellen hoeveel mensen van kleur we hebben. Waarom?
2: Waarom doe je dat? Ja. Nou, en wat was dat voor jullie, Emma, als je de antwoord op wil geven? Want vaak wordt er ook gezegd, ik denk zowel van degene die dat moeten doen... als degene die soort van dat moeten... over wie het gaat, kunstenaars van kleur bijvoorbeeld... dat je niet een vinkje wil zijn.
3: Ja.
2: En dat het ook geen schijndiversiteit moet zijn... waarbij je gewoon even gaat tellen. Welk hoekje heb ik nu? Want dat zorgt ook voor ontmenselijking.
1: Absoluut.
2: Dus hoe...
1: Nou, het is een van de redenen waarom we hebben gewacht een aantal jaar... om dit onderzoek te doen. Omdat je op deze manier hadden we een grotere dataset... waarmee we het risico kleiner maakten... eigenlijk om individuele kunstenaars op te zadelen met zo'n label... Dus wat we hebben gedaan is, we hadden 5 jaar aan data. Dat betekent dat je iets kan zeggen over gemiddelden. Die gemiddelden die zeggen iets over het stedelijk. Hè? Die zeggen niks over die kunstenaar. Die zeggen iets over die instelling. En wat er bij die instelling speelt aan uitsluitingsmechanismen. Daarom doe je zo'n onderzoek. Omdat je daarop wil kunnen sturen. En door zo'n grotere dataset te nemen... kunnen we iets zeggen over die gemiddelden. Zonder dat dat herleidbaar is tot individuele kunstenaars.
2: Ja.
1: Omdat je natuurlijk... Ja, dat is een van de valkuilen. Is dat je kunt mensen heel in een heel kwetsbare positie plaatsen.
2: Exact.
1: Omdat mensen heel ondermijnende soort twijfel kunnen zaaien over... je bent hier alleen maar omdat je van kleur bent.
2: Of je seks, gender, seksualiteit, noem maar op.
1: Noem het maar op.
2: En jij zegt, omdat we het als grootschalige data bekijken... en niet als individueel geval... heeft het niet meer alleen met het individu te maken, maar met hoe het museum functioneert in zijn algemeenheid.
1: Ja, dat is waarom we dat onderzoek hebben gedaan. Om iets te kunnen zeggen over, lukt het ons als instelling om die patronen van uitsluiting te beginnen te doorbreken? Want daar willen wij op kunnen sturen, want dat is voor ons een belangrijk gegeven. En je probeert dat op een ethisch verantwoorde manier te doen. En daarom was ik heel dankbaar voor het onderzoek dat Anouk de Koning en Jasmijn Rana hebben gedaan. Omdat dat voor ons richting gaf hoe we dat op een constructieve manier konden inrichten.
2: Strategisch constructief. En jullie hebben deze resultaten nu gepresenteerd afgelopen donderdag. Hoe werden die ontvangen?
1: Ik vond eigenlijk een goed gesprek. Ik vond het interessant altijd dat aan twee kanten wordt er getrokken. Dus enerzijds zijn er natuurlijk mensen in de zaal die zeiden, ja, maar met zo'n quotum reduceer je mensen tot één aspect van hun identiteit. Dat begrijp ik heel goed. Ja, dat is natuurlijk het risico en de kritiek waar we het hier ook over hebben. Eens, dat is een enorm risico. En aan de andere kant ook mensen in de zaal die zeiden van, ja, maar je hebt nu dit quotum, maar je zou eigenlijk ook een quotum voor dit en ook een quotum voor dat. Hè?
2: Er zijn meerdere dingen als je dit doet, als er eenmaal de poort open gaat.
1: Ja. En ook fair, weet je wel. Dus eigenlijk aan beide kanten trekken mensen. En ik denk voor het stedelijk, ja, er werd ook gevraagd, hè, kun je nu, natuurlijk altijd als je onderzoek doet naar iets, hebben mensen nog meer ideeën over waar je nog meer onderzoek naar kunt doen. Dus dat is ook fair enough. Maar voor ons ligt de bal eigenlijk denk ik nu weer terug bij het handelen en niet zozeer het beschouwen. Ja. We hebben nu beschouwd en we hebben.
2: En nu is het aankopen.
1: Ja, precies.
2: Ja. En wat doet dat dan als je dat zeg maar op die manier, hè, op een gegeven moment kun je gaan uitbreiden en nog andere soort van verschillende soort van manieren van diversiteit toevoegen. Maar uiteindelijk, wat doet dat in de breedte? Dus dat het niet meer alleen maar gaat over individuele kunstenaars die dan in het stedelijk staan. Maar wat doet dat in de breedte voor de samenleving, voor de kunst? Of wat zou dat moeten doen? Een vraag aan jullie beiden.
1: Ja, ik denk op twee niveaus. Eén is natuurlijk, je wil eigenlijk in een kunstinstelling, wil je heel veel verschillende perspectieven kunnen laten zien. Want dat zegt iets over, ja, onze menselijke ervaring vanuit allerlei blikken. En dus is het goed dat we uit die groef breken, hè, waarin alleen maar een aantal heel nauw bepaalde perspectieven ruimte kregen. Dus ik denk dat dat goed is. Daar wordt de samenleving rijker en interessanter en mooier en eerlijker uiteindelijk ook van. Dat geloof ik. Alleen ondertussen zijn we bezig in onze sector nog met het worstelen met überhaupt beestjes bij hun namen noemen. Dus als het gaat over racisme of andere vormen van uitsluiting, dat we dat erkennen in onze instellingen en vervolgens woorden vinden om daar om dat vast te pakken en er vervolgens iets aan te gaan doen.
2: Anouk, ik zag je knikken.
3: Ja, nee, ik denk dat dat dus heel belangrijk is, dat er iedereen die wil wel een soort happy talk. En weet je wel, van fijn, iedereen is welkom en alles wordt vertegenwoordigd. Maar ja, dat gebeurt uiteindelijk, is dat niet zo. En het ongemak, bijvoorbeeld het benoemen van, ja, weet je wel, dit is een van de dingen die wij hadden gedaan in ons onderzoek, is zeg van, je moet dus niet aan mensen gaan vragen hoe identificeer de zelfidentificatie. Maar heel vaak zie je dat mensen die in de norm horen of het privilege hebben dat niet willen identificeren, want die hoeven niet in een hokje.
2: Die hebben geen identiteit.
3: Voor hun is het leven prima. En wij hadden dus juist iets van, nee, dit is dus wel een verantwoordelijkheid om wel dat zichtbaar te maken wat de norm is voor mensen die altijd al passen, die overal een plek krijgen. Dus dan wil je dus dat mensen bijvoorbeeld, wij hadden dus iets ontworpen waardoor je echt kon zien van, ben jij bij die normgroep of niet? En ik denk dat dat soort dingen zichtbaar maken heel belangrijk is. En anders dan blijft iedereen gewoon heel erg dingen onderschrijven zonder dat er echt actie komt. Of dat er echt meer stemmigheid of echt meer plek komt.
2: Actie, meer stemmigheid, meer plek. Ja. Dankjewel jullie beiden, Anouk en Emma. We gaan het meemaken. Dit was Met Clarice voor deze week. Wil je een gesprek of de hele uitzending terugluisteren, dan kan dat op nporadio1.nl. Straks op deze zender langs de lijn met Jeroen van Stekelenburg. Voor nu een hele fijne avond.

0: NPO Radio 1.
1: Podcast.
0: In de podcast Kunststof, vanaf het Lowlands Festival, rapper Soar over zijn nieuwe album Insomnia.
2: Ik wil niet klagen over dingen die andere mensen verkeerd doen. Als ik kan klagen over iets, dan kan ik het beter zelf goed doen.
0: En schrijver Roxane van Ieperen over de maakbaarheid van de werkelijkheid als rode draad in al haar werk.
3: Je zit meer achter en ik snap dit niet en ik ga me erin vastbijten en dan snap ik het nog steeds niet.
4: Kunststof, een podcast van NTR. Nu op NPO Luister.
5: Ster. Mensen vragen me vaak: hey Gullit, helpt dat VitaPro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken? Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in VitaPro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.

0: maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Dus, heb jij VitaPro al besteld op VitaPro.nl?
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Bataviahaven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
3: Beste DGA, samen klussen tijdens een verbouwing gaat prima. Maar beschikt de nieuwe generatie ook over de kwaliteit om het familiebedrijf uit te bouwen? Boortrust begeleidt DGA's bij de zoektocht naar de juiste opvolging, binnen of buiten de familie. Boortrust, thuis in DGA en familiebedrijven.
4: Vlak na de Tweede Wereldoorlog reist de Joodse vader van regisseur Paul Cohen door het verslagen Duitsland. Vol haat vertrekt hij. Maar onderweg verandert er iets. De documentaire De Man met de Glimlach. Over verlies en vergeving. 10:30, NTR NPO 2.
5: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
6: NPO Radio 1.
7: 10:00, Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Bij het vliegveld van Miami is een vrachtvliegtuig van webwinkelgigant Amazon doorgeschoten aan het einde van een landingsbaan. De Boeing 767 heeft daarbij meerdere voertuigen geraakt. Een onbekend aantal mensen is gewond. Op beelden is te zien dat er veel zwarte rook uit het vliegtuig komt. De Boeing was vertrokken vanuit Puerto Rico. De lijsttrekker van de AfD in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt zegt dat zijn partij geschiedenis heeft geschreven. De rechtsradicale partij won vandaag met overmacht de deelstaatverkiezingen. Volgens de prognoses kreeg de AfD zo'n 44% van de stemmen. Lijsttrekker Siegmund zegt dat hij met andere partijen wil praten, maar dat hij niet wil onderhandelen over migratie en veiligheid. De CDU van bondskanselier Merz halveerde in Sachsen-Anhalt en lijkt uit te komen op zo'n 18%. De lijsttrekker van de CDU zegt dat kiezers een signaal wilden afgeven en dat zijn partij daarmee moet omgaan. De Duitse politie is nog altijd op zoek naar een klimaatactivist die zegt dat hij verantwoordelijk is voor een aantal aanslagpogingen op het energienet. Vandaag was er een grote zoektocht in een bos bij Keulen, maar de man van 48 is niet gevonden. Aan het begin van de avond werd de zoekactie beëindigd. Afgelopen week waren er in 3 deelstaten sabotageacties bij energiecentrales. De verdachte heeft in een brief laten weten dat hij daarachter zit. De Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner noemen de gesprekken vandaag met de Oekraïnse president Zelensky erg bemoedigend. Ze spreken ook van belangrijke en inhoudelijke discussies. Het is onbekend of er concrete plannen liggen die mogelijk kunnen leiden tot vrede tussen Rusland en Oekraïne. De Amerikanen spraken gisteren met de Russische president Poetin. Het weer. Vanavond en vannacht veel bewolking. Lokaal kan een bui vallen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen zon en wolken. Aan zee wordt het zo'n 22 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
8: Zelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly and Cruise Caribbean reis, inclusief vol pension tijdens de cruise, retourvluchten en een comfortabele extra hotelovernachting vooraf. Kijk op hollandamerika.com.
9: Wij zijn IZZ. Je vindt ons niet op de voorgrond, maar daar waar we verschil kunnen maken voor de zorg. In zorgverleners die zich goed voelen. In de leidinggevende die ruimte geeft. In het zorgteam dat op elkaar kan bouwen. IZZ is zorg voor de zorg.
8: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly and Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
9: Ontdek wat er echt speelt op de werkvloer en wat jouw zorgorganisatie vandaag al kan verbeteren. IZZ is zorg voor de zorg.
10: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuisbezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
11: Nu te zien in het AVAS Theater in Leusden bij Amersfoort. De hitmusical Onze Jordaan. Geniet inclusief gratis parkeren en drankjes van deze veelgeprezen voorstelling vol herkenbare muziek. Boek je ticket snel via onzejordaan.nl.
12: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
13: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
14: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
6: NPO Radio 1. Langs de lijn.
15: Jeroen Stekelenburg.
16: Een hele goede avond. Het laatste uurtje sportradio van een geweldig sportweekend. En dat sportweekend is nog lang niet afgelopen. Er wordt namelijk op dit moment getennist in New York. Alcaraz tegen Paul. Marcella.
17: Ja, dat is de beste Carlos Alcaraz die we tot nu toe hebben gezien in het toernooi. Hij speelt tegen de Amerikaan Paul. Hij leidt 2-0 en 2-1 in de derde set. Heeft zojuist de eerste break te pakken.
16: Het gesprek van het weekend in de Eredivisie is de gele kaart die diep rood had moeten zijn van Ruben van Bommel.
18: Van Bommel die er heel hard in gaat en Bouwman torpedeert tot woede van Jury Baas. Geel voor dit tweetal.
16: Ja, wij gingen op zoek naar een speler die weet hoe het is om weg te komen met geel waar rood op zijn plaats was. En oud-PSV'er Tommy van der Leegte stak gelijk zijn hand op. Bijna net zo opmerkelijk, keeper Ronald Koeman junior maakte 2 doelpunten voor Telstar vanaf de penaltystip tegen Cambuur.
19: Nu moet hij het weer gaan doen voor een punt voor Telstar. Ronald Koeman junior op Jansen. Het is Ronald Koeman junior. Zijn shirt gaat uit. 2-2. En het hele stadion gaat natuurlijk uit zijn dak.
16: Nico van Zogchel was de keeper die ook regelmatig een doelpunt maakte. We spreken hem straks, maar we beginnen met een wereldkampioen.
18: Ja, en dan is de vraag, is dit meer dan geel? Hij realiseert zich onmiddellijk dat hij er veel te hard in gaat.
16: Ja, met een wereldkampioen dus. Bij de motorsport van de eerste rondjes op de motor tot wereldtitel nummer 6.
20: Herlings rounds out the title. The final turn. He wins race 1. He is a 6-time world champion. Congratulations, young man.
21: Ja, geweldig man. Eerste jaar met Honda. 4 jaar een titel gehad sinds 2021. En dan meteen het eerste jaar bingo. En ook nog net met een overwinning de titel binnen weten te halen. Is gewoon echt... Echt geweldig.
16: Ja, Jeffrey Herlings, want die hoorden we hier. Die werd vandaag in Turkije wereldkampioen in de MXGP. En vader Peter heeft het allemaal van heel dichtbij meegemaakt. Goedenavond, Peter.
22: Goedenavond.
16: Ja, met een hele club, hè, geloof ik, naar Turkije gegaan. Hoe staat een vader van een motocrosser langs de kant als die wereldkampioen wordt? Kon je het droog houden?
22: Ja, net. Dus het was wel zeer, zeer spannend voor mij persoonlijk. Omdat ik wel een paar keer mis is gegaan met Jeffrey. Terwijl dat hij eigenlijk ook een heel goede situatie was om wereldkampioen te kunnen worden. En dus ik was best gespannen tot het laatste, tot hij afgevlakt werd. De eerste reeks. Toen wist ik zeker dat je wereldkampioen was. Het viel in heel veel spanning van mij af. Ja, en ook van Jeffrey.
16: Ben je vooral bezig met het feit dat hij wereldkampioen kan worden? Of ben je als vader ook bezorgd om toch ook wel de gezondheid van je zoon op zo'n moment?
22: Natuurlijk. Zeker de laatste is enorm, enorm belangrijk. De gezondheid is het belangrijkste wat er is in het leven. Maar ook met zijn rijen ben ik natuurlijk ook op de achtergrond. Ja, interesseer me 200% hoe hij met die sport bezig is. Dus gehoopt als vader dat je zijn doel kan halen. Verleden jaar in november hebben we samen er nog over gehad van met Jeffrey. Ik zou zo graag nog 1 keer wereldkampioen willen worden in de zwaarste motocrossklasse. En ja, nu na dit jaar en dan met de nieuwe merkmotor, dat we nooit hadden verwacht dat er dit jaar al zou kunnen gebeuren. Ja, heeft je zijn doel eigenlijk bereikt wat je eigenlijk zo graag wou. En ja, dat is zo'n fantastisch gevoel. Ten eerste voor Jeffrey, maar voor ons als familie ook enorm fijn gevoel.
16: Want voor de volledigheid, het is wereldtitel nummer 6. Zijn derde wereldtitel op het allerhoogste niveau. De andere drie pakte hij op een niveautje lager, de MX2. En nu dus voor het eerst met Honda. Wat ben je eigenlijk aan het doen nu? Ben je weg van het circuit? Ben je ergens in het feestgedruis?
22: Ja, we zitten nu eventjes een glaasje te drinken hier in Turkije. Eigenlijk het klein feestje vieren op de wereldtitel die hij vandaag heeft kunnen halen. Dus we zijn nog even een beetje het ontspannen, om het zo maar te zeggen.
16: Zijn jullie met die hele club, want jullie waren dus inderdaad met een grote groep van Nederland naar Turkije gegaan, hè? Ik geloof meer dan 100 mensen, meer dan 150 of zo?
22: Ja. En het grootste gedeelte is nu hier. De meesten moeten morgen vroeg alweer heel vroeg terug naar Nederland. Dus er zijn al een behoorlijk mensen al weg. Want er is nog een grote groep die nog hier is. Dus eigenlijk morgenmiddag pas terug gaan naar Nederland. Dus het kan nog eventjes een paar uurtjes gezellig worden.
16: Is Jeffrey erbij?
22: Die is er ook bij. Dus dan is het toch altijd fijn als de wereldkampioen er zelf bij is. En we hebben dus net eventjes samen met het team en de Japanse ingenieurs en zo alles goed uitgelegd van dit seizoen. En Japan is natuurlijk enorm trots ook dat ze met Jeffy in het eerste jaar op zijn merk Honda dus de wereldtitel haalt. Want die hebben ze al jaren niet meer kunnen halen. Dus die zijn echt trots, die mannen ook, uit Japan.
16: Ja. Hoe was het toen je hem voor het eerst trof vandaag, toen hij wereldkampioen was? Was dat al tussen de eerste en de tweede marge in? Heb je hem toen al even kort gesproken?
22: Ja. Hij was eigenlijk afgevlakt. En de supporters eromheen, die hadden allemaal shirtjes gezorgd. Ja, daar stond dan op Jeffrey Alex, wereldkampioen. Ja. Dat mochten we pas doen. Eén ronde voor het einde. Dat je eigenlijk van 99,9% zeker wist dat je wereldkampioen zou gaan worden. We hebben dus allemaal die shirtjes aangedaan. Toen die afgevlakt weer stonden eigenlijk alle supporters en wij als familie op met die shirtjes aan. En dat was voor hem fantastisch. Ja,
16: niet eerder natuurlijk, want je wil het ook niet jinxen. Wat zeg je dan als vader na al die moeilijke jaren als die wereldkampioen is? Hoe is dat eerste moment?
22: Ja, dat is een beetje vrij emotioneel. Ik had echt veel moeite om mijn tranen binnen te houden. Omdat Jeffrey heeft ook heel veel tegenslagen gehad. En nu is eigenlijk na zoveel jaren met tegenslagen eigenlijk de beloning van het harde trainen en harde werken van het verleden jaar tot nu toe. En als dat dan bekroond kan worden met een wereldtitel, voor Jeffrey is er niks moois, maar voor ons en voor mij als vader is er dan ook niks moois. Dus gewoon een fantastisch fijn gevoel.
16: Ja, is dat ook al gelijk het antwoord op de vraag of deze wereldtitel anders is dan de vorige 5? Na al die moeilijke jaren voelt dit als een beloning voor het terugvechten?
22: Ja, echt. Precies wat u zegt. Voor Jeffrey is een grote beloning van al die tegenslagen. En ik kan misschien nooit meer het hoogste halen in de motocross. En nu heeft hij het voor zijn eigen klaar gekregen om toch wat weer na al die moeilijke jaren nieuwe wereldtitel te halen. Dus dat motiveert hem nog weer extra in mijn volgend jaar toch weer vol tegenaan te gaan om misschien nog ooit lukt om nog een nieuwe wereldtitel erbij te kunnen halen.
16: Ja, 7, 8, 9, 10, wie weet. Je hebt dit natuurlijk allemaal van dichtbij meegemaakt. Hij is extreem getalenteerd als motocrosser, anders word je niet 6 keer wereldkampioen. Maar waar ben je nou als vader trotser op? Op die wereldtitels of op de manier waarop hij zich terug heeft geknokt? Op de veerkracht die hij heeft getoond?
22: Ja, vooral dat laatste wat je nu aanhaalt. Ja, op die veerkracht en die dat doorzettingsvermogen in zeer zware, moeilijke tijden, dat het eigenlijk ook niet meer zo zag zitten, dat je dan toch nog die motivatie op kan brengen. En als ik zie wat hij dit jaar ervoor gelaten heeft en voor getraind, dat ik af en toe denk, man, doe je niet te veel, weet niet. Maar hij weet het van zijn lichaam. Nu wordt hij 31, wordt normaal zondag 32. En als ik dan zie wat hij ervoor wil doen en over wil hebben, dan heeft hij nou de vruchten van al dat werken, al dat afzien. En de wereldtitel, dat is toch de grote droom die hij had. En dat is nou eindelijk waarheid geworden dit jaar.
16: Ja, precies. Het harde werken heeft als resultaat dat hij dus inderdaad voor de 6e keer wereldkampioen is geworden. Dankjewel, Peter Herlings, de vader van Jeffrey Herlings, die vandaag dus voor de 3e keer op het allerhoogste niveau wereldkampioen werd. Neem nog een oezo, zou ik zeggen. Of wat is dat? Raken jij dat, geloof ik, in Turkije. Maak er een mooi feestje van.
22: Gaan
16: wij naar New York, naar de US Open. Want daar staat Carlos Alcaraz op de baan tegen Tommy Paul. Marcella.
17: Ja, 3-2 inmiddels in de 3e set. De eerste 2 sets heeft hij dus al met 6-4 en 6-3 vrij makkelijk gewonnen van de Amerikaan. Die in de top 10 heeft gestaan. Nu als 20e is geplaatst, maar gewoon een wereldtopper is. Die ook al heel vaak meedoet in New York. 9e keer Amerikaan. Nou, dan speel je altijd op je beste New York. Maar ja, Alcaraz laat dat gewoon niet toe. Die is eigenlijk een klasse beter. En ik denk dat dit echt zijn beste wedstrijd tot nu toe is. Alcaraz die natuurlijk terug is gekomen van die polsblessure. Na 4,5 maand geen wedstrijden spelen. Is dat toch spannend? Houdt de pols het? Hoe speelt hij op de belangrijke momenten? Dat was natuurlijk in die eerste paar rondes toch even afwachten. Het viel niet tegen. Maar het was ook niet de flamboyante, de spectaculaire Alcaraz die we altijd kennen. Maar die heb ik vanavond wel gezien. Dus de vorm groeit. Hij wordt beter en beter. En het zou me aan het eind van het toernooi ook niet eens verbazen als hij gewoon hier zijn titel weer gaat verbeteren. Dus Alcaraz op koers. 4-2 is het zojuist geworden op eigen service. Tommy Paul gaat dadelijk serveren. Ja, die ene break heeft de Spanjaard te pakken. Als hij dat vasthoudt, dan is hij zonder setverlies. Dan gaat hij door naar de kwartfinale. En ja, dan staat hij gewoon toch wel weer steeds beter te spelen. En dat was ook het plan na die lange, lange blessure.
16: Ja, dat is dus nog een beetje toekomstmuziek. Volgende week natuurlijk de finale van de US Open. Er zit nog een Nederlander in, Marcella. Het is namelijk Botik van de Zandschulp gelukt om vannacht te winnen van de Belg Zizou Bergs. Hij is door naar de 4e ronde. Nog 1 ronde en hij evenaart zijn eigen beste resultaat van 2021, kwartfinale plaats. Waarom gaat het zo goed met hem, dit toernooi?
17: Nou, omdat hij eigenlijk al weken in goede doen is. Maanden misschien al. Het hele jaar misschien al. Hij heeft niet altijd de finishlijn kunnen bereiken in belangrijke wedstrijden, zullen we maar zeggen. Dat heeft soms te maken met de loting die een beetje tegen zit. Soms een wedstrijd die hij uit zijn vingers laat glippen. Maar nu valt alles goed samen. Hij is ook al een hele lange tijd fit. Geen blessures. Een vast team om zich heen. Hè. Met Raymond Sluiter werkt hij natuurlijk al langer samen. Nou, dat is natuurlijk een optimist. Een man die optimaal kan motiveren. Die slechte fouten uit het brein van de Zandschulp haalt. En hij zegt, slechte fouten bestaan niet. Goede fouten, daar moet je aan denken. Dus zo op die manier toch een iets andere mindset. Hij heeft een vaste fysiotherapeut. Hij heeft ook een stand-in coach, Willem-Jan Verhulst als Sluiter bijvoorbeeld een paar weken niet meegaat, zoals bijvoorbeeld deze zomer in Amerika. Dus het zit allemaal goed op de rit. En ja, het betaalt zich uit. En bovendien, ja, New York, hè, je zei het al, 21 heeft hij daar de kwartfinale gehaald. Was een grote doorbraak. Dus hij heeft wat met dit toernooi, met de hardcourtbanen, met de stad. Speelt hier graag in die chaos. Want hij is natuurlijk de coole kikker himself. Dus die twee, de chaos van New York en de rust van de Zandschulp, die gaat heel goed samen.
16: En die kwartfinale die gloort nu ook weer, want morgen speelt hij in die 4e ronde tegen een lucky loser, Arthur Gea. Hoe is de kans voor Van de Zandschulp? Van de afstand zeg ik, dat moet hij dan ook gaan winnen.
17: Ja, ik denk dat iedereen dat zegt. En dat is natuurlijk het grote gevaar. Maar op papier, een lucky loser. Oké, die heeft wel 6 wedstrijden in de benen. Die laatste in het kwalificatietoernooi verloor die misschien. Maar hij mocht door, viel in voor Casper Ruud, de Noor. En heeft nu 3 wedstrijden gewonnen in het hoofdtoernooi. Dus ja, dat is geen kattenpis. Hè? Dat is gewoon een hele goede speler. Staat ook 87 in de wereld. Dus staat bij de top van de wereld. Van de Zandschulp nu nummer 70. Dus staat maar net wat hoger. Zal weer die top 50 induiken na dit toernooi, waar die ook thuis hoort, absoluut. Maar op papier is dit natuurlijk een hele, hele goede loting in de vierde ronde van een Grand Slam. Een lucky loser. En ja, als het nu niet lukt, zou je zeggen, dan moet hij nog wel weer heel lang gaan wachten, denk ik. Dus ik zet wel in op Van der Zandschulp. Zeker in de vorm waarin hij nu verkeert.
16: Ja, dat is morgen nacht voor de duidelijkheid. Marcella houdt nu de partij tussen Alcaraz en Tommy Paul in de gaten. Gaan wij door naar het moment van dit weekend. En dat was bij Ajax-PSV. Ruben van Bommel, die in de 80ste minuut heel hard inkomt tijdens een luchtduel.
18: Ja, en dan is de vraag, is dit meer dan geel? Hij realiseert zich onmiddellijk dat hij er veel te hard in gaat.
16: Hard, onbesuisd, toch ook wel opmerkelijke actie van Ruben van Bommel op Ajax-verdediger Aaron Bouwman. Daar kreeg hij maar geel voor. Bouwman zelf houdt aan dit moment een gekneusd borstbeen en een gekneusde long over. En hij komt de rest van de maand september niet meer in actie, heeft Ajax inmiddels laten weten. Van Bommel bood volgens teamgenoot Armando Obispo na afloop direct zijn excuses aan.
0: En ook meteen na de wedstrijd, toen was hij al erg met zijn hoofd bij hem. Dus ja, dat zegt ook veel over hoe hij is als persoon. En hopen dat het meevalt.
16: Ja, er is het hele weekend door veel analisten, veel teamgenoten, veel tegenstanders al heel veel gezegd over dit moment. Wegkomen met geel, terwijl je weet dat het rood verdient. Hoe voelt dat? Toen gingen wij eens denken, bij wie moeten we dan uitkomen? En toen dachten wij, Tommy van der Leeg, de oudspeler van onder andere FC Twente en PSV, die weet hoe dat voelt. Goedenavond, Tommy.
1: Goedenavond.
16: 73 gele kaarten in 277 eredivisiewedstrijden. Dat is één kaart per 3,8 wedstrijden. Daarmee sta je in de top 10 van de meeste gele kaarten ooit in de eredivisie op plek 6. Is dat een eretitel waar je trots op bent?
1: Ja, als je als beste speler of topscorer niet in aanmerking komt, dan denk ik, doe ik maar op deze manier. Maar dat is natuurlijk iets. Ik was altijd voetballende middenvelder. Uiteindelijk ben je op een gegeven moment

0: van de meeste gele kaarten ooit in de Eredivisie op plek 6. Is dat een eretitel waar je trots op bent?
1: Ja, als je als beste speler of topscorer niet in aanmerking komt, dan denk ik het ook maar op deze manier. Maar nee, dat is natuurlijk iets. Ja, ik was altijd voetballende middenvelder. Uiteindelijk ben je op een gegeven moment iets aan toe gaan voegen aan je spel. En dan als verdedigende middenvelder kom je wel eens alleen staan op middenveld. En dan moest je wel eens ingrijpen. En vandaar die gele kaarten.
0: Zijn het er te veel of waren ze allemaal wel verdiend?
1: Veel waren verdiend, zijn er ook echt wel te veel. En ik denk als je, ik heb natuurlijk ook in Duitsland gevoetbald. Ik denk als je die er nog bij gaat rekenen, dat ik op nummer 1 stond.
0: Ja. Heb je wel eens gedacht, wat ongetwijfeld Ruben van Bommel gisteren ook dacht, oei, hier kom ik goed weg?
1: Ja, zeker. Ja, ik denk wel dat ik, als ik nu had gevoetbald met de VAR erbij, dat er een aantal bij waren geweest die direct rood waren geweest. En dan ga je er inderdaad onbesuisd in. Dan denk je achteraf wel van, is dat al nodig, weet je wel. Maar ja, je zit in het spel en je wil er alles aan doen om een bal te hebben of om een duel te winnen. En dan kan je wel eens een duel verkeerd inschatten. Waar ook geen opzet in het spel was. En dan denk ik dat het bij Ruben van Bommel ook was. Alleen als je zo inkomt, dan neem je risico. En dan kan het dus zo aflopen.
0: Of denk je dat je ook anders zou zijn gaan voetballen als er een VAR was geweest? Want je zegt dat een aantal gele kaarten misschien wel rood waard was geweest. Maar ja, je was er misschien ook wel anders door gaan spelen.
1: Klopt, alleen nu zie je wel eens, als jij de bal speelt en je zet je been nog eens door en die komt dan toevallig op een enkel.
0: Toevallig?
1: Waar je niks aan kan doen, dat was voorheen was daar gewoon ja, of niks of geel. En nu kan je die beelden 10 keer terugkijken en dan kom je er met geel niet meer vanaf en dan heb je rood. Dus daar zijn ook overtredingen waar je geen rekening mee houdt en wat wel gebeurt in het voetbal.
0: Ja, wij zijn ook even gaan speuren in de categorie oei, hier komt Tommy van der Leegte goed weg. En we hebben er eentje gevonden. Eens even kijken of je hem nog kunt herinneren. We gaan luisteren naar een fragment uit 2009.
2: Van der Leegte met een tackle en een zeer hooggeheven been. Daarvoor krijgt hij geel van der Leegte. En Saidi is begrijpelijk toch wat geïrriteerd.
0: Zie je hem nog voor je, dit moment?
1: Ja, ik kom aanglijden volgens mij. Want er staat iemand anders van NAC ook bij. En ik kom van voor vol inglijden. En ik mis volledig de bal en ik raak hem volgens mij al 2 keer. Dus ik denk, bij een VAR was het zeker rood geweest.
0: Ja, hoewel, want gisteren was er natuurlijk een VAR in de Johan Cruijff Arena. Wat vond je van dat moment? Wat vond je van de actie van Bommel en hoe er ja, door de scheidsrechter wel of eigenlijk niet werd gehandeld?
1: Kijk, buiten alles omheen, ik vond het een geweldige wedstrijd. Ik vond Van Bommel geweldig spelen, zowel aanvallend als verdedigend.
0: Is het zonde, Tommy, dat het bijna ondersneeuwt nu? Want wij hebben het nu ook weer hierover. Het is er de afgelopen dagen veel over gegaan.
1: Ja, ik vind het echt zonde. Want buiten dat, wat ik net zei, het was echt een geweldige topper gewoon. En ik vond hem echt verdedigend en aanvallend. Vond ik hem, ja, net zoals de laatste 2 wedstrijden, geweldig spelen voor PSV. En nu gaat het alleen maar hierom. Ik ben blij dat het met die jongen goed komt. Het ligt natuurlijk wel een aantal weken uit. Maar ik ben blij dat het niet heel ernstig is. En je zag aan de reactie van Bommel natuurlijk dat hij zelf heel erg geschrokken is. En dat hij echt denkt van ja, dit was absoluut niet mijn bedoeling. En dat siert hem ook dat hij daarna niet blij was. Hij was beduusd. Hij is naar de kleedkamer gegaan om zijn excuses aan te bieden. Dus daar zegt alles over van Bommel. Alleen, nogmaals, als je zo inkomt en je mist de bal, ja, dan weet je ook dat het, ja, dan had het, ja, het had gewoon rood moeten zijn.
0: Ja, want je zegt het was niet de bedoeling. Het was natuurlijk niet de bedoeling niet de bedoeling om zijn tegenstander te blesseren. Maar het was natuurlijk wel echt onbesuisd. Het was ook niet een actie waarbij je echt denkt van ik ga nu de bal spelen of zo, toch? Het was ja.
1: Nee, absoluut. En ik vond wel, het is de 80ste minuut. En als je dan ziet hoe Van Bommel nog fit is, dat is natuurlijk wel iets heel positiefs. Hè? Want hij kwam, ja, heel veel zaten er al na 60, 70 minuten doorheen. Nou, dat zag je bij Van Bommel absoluut niet. Alleen zo onbesuisd en ja, ik denk dat hij zelf ook achteraf dacht, wat heb ik in godsnaam gedaan? Mm-hmm. En dan zag je uiteindelijk ook wel aan zijn reactie. En nogmaals, sommige dingen zijn niet te verklaren. En ik denk dat het dit eigenlijk ook was.
0: Ja, want het klinkt ook wel een beetje.
1: Ik denk dat hij zelf ook zo denkt.
0: Door in een aantal, een teamgenoot van hem en zijn technisch directeur, die hebben inmiddels ook wel gezegd dat hij direct na afloop zijn excuses ging aanbieden. Klinkt dat bekend bij jou, dat je dan heel snel na zo'n actie al spijt had en je excuses aan ging bieden bij het slachtoffer?
1: Ja, zeker. Ja, wat ik net zei, sommige dingen zijn niet te verklaren en dat gebeurt in het voetbal. En zelf kan je ook wel eens gewoon over de schreef gaan. En dan nadenken van, godverdorie, waarom doe je het inderdaad? En dan is het enige wat je kan doen, is je excuses aanbieden.
0: Vind je dan wel eens een antwoord op die vraag? Waarom heb ik dat in hemelsnaam gedaan? Of eigenlijk nooit?
1: Nee, want

0: ik het, zeg maar, toen dacht of deed, toen deed ik het een aantal weken bijvoorbeeld weer. En er zit op een gegeven moment zit het in je, het zit in je spel. En Van Bommel heeft dat natuurlijk ook een beetje. En heeft het ook een beetje van zijn vader over. Of er zit er toch een beetje in dat vellen en dat altijd willen winnen. En dat is ergens goed. Alleen dan heb je wel eens van zulke overtredingen ertussen zitten.
1: Ja, want je zegt dat is ergens goed. Is dat een dun lijntje? Dat die topsportmentaliteit je kan helpen, maar dat die je ook niet in de weg moet gaan zitten?
0: Nee, absoluut. Ja, wat je zegt, inderdaad. En ik denk wel dat hij hier heel erg van leert. En dat je met zulke situaties, dat hij daar echt wel de volgende keer anders in zal gaan. Dus ja, dat is het laatste wat hij wil. Iemand zo erg blesseren, denk ik.
1: Ja, tot slot nog even terug naar jou. Is er nou nog één zo'n actie geweest vanuit jouw carrière waar je nu nog van denkt van, ja, daar heb ik eigenlijk daar heb ik echt nog spijt van?
0: Ja, ik heb volgens mij nooit iemand echt langdurig geblesseerd.
1: Toegebracht?
0: Toegebracht. Eén keer heb ik op Lasse Schöne heb ik echt een overtreding gemaakt. Dat was al vroeg in de wedstrijd. En als je die met een VAR was het absoluut rood geweest. En dan kom je echt met gestrekt been op zijn kuit, zeg maar. Dat je gewoon voelt van, hey, dit is echt niet goed. En daar heb je dan echt wel echt achteraf echt spijt van.
1: Nou, Lasse Schöne heeft daarna ook nog een mooie carrière gehad.
0: Laten we dat maar zeggen.
1: Dank je wel, 73-voudig gele kaartontvanger Tommy van der Leegte, over je inzicht op dat moment gisteravond in de Johan Cruijff Arena. On a

0: Dat was Stella Lefty met het nummer Boston. Hoe ver moeten we dan in de trein, Marcella? Van Boston naar New York, weet je dat ongeveer? Of?
1: Weet ik niet. Het is niet heel ver, hè? Dan moet je een stukje naar het noorden.
0: Ik ga het opzoeken. Als jij ons dan vertelt hoe het is bij Alcaraz tegen Paul, ga ik je zo vertellen. Ja.
1: New Jersey is ook vlakbij. En daar komt Tommy Paul vandaan, de tegenstander van Carlos Alcaraz. En ja, het is erop of eronder nu voor Tommy Paul. Want het is 5-4 voor Carlos Alcaraz. Die serveert voor de winst. Maar ineens is Tommy Paul en ook het publiek wakker geworden. Want Paul won zo even zijn service game op love. En nu staat hij op 15-40. Heeft dus 2 breakkansen. Is dat dan zo'n moment dat Alcaraz dan toch net even werkt dat hij toch 4,5 maand geblesseerd is op het moment suprême. Misschien toch niet zo zeker van zijn zaak. Dus de New York fans laten zich horen. Want het is 6-4, 6-3, 5-4. Beetje gezapige wedstrijd. Alcaraz veel beter. Maar nu moet het afgemaakt worden. We hebben hier een breakpoint. Het is het eerste breakpoint wat dan wordt weggewerkt door Alcaraz. Maar het is nog steeds 30-40. Ja, en wat gebeurt er dan? Tommy Paul staat te huppen, staat te springen. Moet een beetje geluk hebben. Gaat Alcaraz die eerste service hard inslaan? Kan hij een ace produceren? Ik weet het niet. Dit is natuurlijk toch even een testmomentje, ook voor de Spanjaard. We gaan het zien. Het is 30-40 nog steeds. En het tweede breakpoint komt eraan. Extra tijd voor Alcaraz. Die maar blijft concentreren. De bal stuit, de opgooi nu. En de eerste service gaat in het net. Maar hij heeft nog een tweede service. Kan Tommy Paul hier wat mee doen? Hij heeft nu een paar hele goede punten gespeeld. En Alcaraz toch een beetje onder druk gezet. Alcaraz een beetje voorzichtig. Wat achter de baseline. Rally aan de gang. Backhand dubbelhandig van Tommy Paul. Hier komt Alcaraz naar voren. Zoef! Met die forehand drive volley werkt hij ook dat tweede breakpoint weg. Ja, dat is dan toch wel weer de klasse. En zo wordt het 40 gelijk. 2 breakpoints had Tommy Paul dus. 5-4, het moment suprême als Alcaraz voor de wedstrijd serveert. Maar het is weer gelijk. Dus nog steeds geen beslissing in deze wedstrijd.
0: Nee, Marcella, als we kijken naar de topspelers tijdens deze US Open. Geen Jannik Sinner. Fritser vroeg uit, Djokovic vroeg uit, Aliassime er vroeg uit. Zverev heeft het moeilijk. Je zei net dat Alcaraz eigenlijk op zijn best is, hè, dat je hem een tijd niet zo hebt gezien. Is hij voor jou dan ook direct de favoriet om hier te gaan winnen?
1: Nou ja, als je naar het hele speelveld kijkt, eigenlijk wel. Ondanks het feit dat hij nog niet in topvorm is en dat hij dus terugkomt van die blessure. Maar ja, als je inderdaad kijkt naar die bovenste helft van het schema. Wat je zegt, geen Godard, geen Musetti. De Menor is eruit, Cobolli eruit, Taylor Fritz, Auger Aliassime, Jacob Mensik. Die jonge Tsjech die zo goed speelt. En dan krijg je Van de Zandschulp en Gea en Dardery en Chen en Cerundolo en Bloks. Ja, toch niet de household names waarvan je denkt, die gaan het toernooi winnen. Maar goed, wie hebben we nog wel? Zverev, die het moeilijk heeft. Maar oké, dat is toch wel een machtige tennisser die heel veel vertrouwen heeft. En juist bij dit soort Grand Slam toernooi mag je hem toch wel als een van de grote favorieten betitelen. Misschien een Brian of een Shelton of een Tiafoe, de Amerikanen die op de vleugels van de fans misschien nog iets bijzonders kunnen presteren. Maar ja, als ik nou Tommy Paul zie, dat die toch eigenlijk een beetje wordt ingemaakt. Terwijl het matchpoint is nu voor Alcaraz. 6-4, 6-3, 5-4 en matchpoint. Een goede service. Return in het net. Het is over en uit. Voor deze Amerikanen in ieder geval. En Alcaraz gaat dus door naar de kwartfinale. En als ik zo kijk, ja, Daniel Medvedev staat lekker te spelen. Die heeft het toernooi natuurlijk een keer gewonnen. Maar de laatste 2 jaar toch wel afgezakt. Maar wie weet heeft hij nog een konijn in de hooghoek. Maar al met al, Alcaraz voor mij een grote favoriet. Zverev, Medvedev, Ben Shelton misschien. Maar Alcaraz, nou, die is blij. Die lacht, die zwaait. Die houdt die Tommy Paul er toch heel goed onder. En hij staat in de tweede week van dit Grand Slam. Is nog steeds op titelkoers om zijn titel te verdedigen. En we gaan het zien in de tweede week. En morgen dus Botik van de Zandschulp.
0: Ja, Alcaraz dus door naar de kwartfinale. Het is overigens 3,5-4 uur van Boston naar New York. En we komen straks nog even bij je terug, Marcella, voor het vrouwentoernooi. We gaan het eerst hebben over de Formule 1. Want voor het eerst in 60 jaar wint een Italiaan de Grand Prix van Italië. Kimi Antonelli start als 19e en finisht in Monza dus als eerste. En wat was er dan een dol enthousiaste, licht chauvinistische Italiaanse commentator?
2: Kimi Antonelli! Kimi Antonelli H12 vince il Gran Premio d'Italia! È storia! Non c'era ancora la diretta televisiva! L'ultima volta che un italiano vinceva il nostro Gran Premio a casa nostra!
0: Ja, de vertaling is zoiets als: de laatste keer dat een Italiaan onze thuis Grand Prix won, was er nog geen live tv-uitzending. Ja, het is maar waar je aan denkt op zo'n moment. Verslaggever Louis Dekker, goedenavond.
3: 1966 was dat. Ik weet niet of dat toen wel en niet was.
0: Nee, kennelijk niet. Dus. Maar bijzonder, bijzonder dus dat ik zou denken dat gebeurt elk decennium wel een keertje. Maar dus niet meer gebeurt de afgelopen 60 jaar.
3: Nee, en dit is ook wel heel extreem. Het is al heel ongebruikelijk dat een Italiaan een WK leidt. Het is nog ongebruikelijker dat hij dan ook meteen de thuisrace wint. En als je daar dan nog bijtelt dat Antonelli nog hartstikke jong is, onlangs nog taarten in zijn gezicht kreeg omdat hij 20 werd. En als je dan ziet hoe hij vandaag huishoudt, dan kun je maar één conclusie trekken. Dat is dat Italië zijn eigen versie van Max Verstappen heeft op dit moment.
0: Oeh, dat is meteen wel, met al die wereldtitels van Verstappen, is dat wel natuurlijk opbouwd en opmerkelijk. Voelen ze dat zo in Italië, dat deze jongen, nou ja, niet een grote, maar een mega toekomst voor zich heeft in de Formule 1?
3: Ja, dat ziet iedereen. En dat is vooral omdat het ontzettend snel is gegaan. Want hij is 2 jaar geleden hier voor het eerst ingestapt. Toen wilde hij meteen laten zien dat hij de snelste van de wereld was in een vrije training. En in zo'n training moet je gewoon heel houden en solide zijn. En toen ging hij er meteen vanaf, terwijl hij op weg was naar de snelste tijd van allemaal. Daar heeft hij van geleerd. Vorig jaar was hij nog een beetje overweldigd door die thuisrace.
0: Sorry dat je onderbreekt, maar is dat ook een parallel met het begin van de carrière van Verstappen? Dat hij toen ook wat druistig was, dat hij dit ook af heeft moeten leren?
3: Ja, alleen noemt Antonelli dat intens. En dat komt op hetzelfde neer. Dat is ook druistig. En hij zegt, ja, ik was in het begin wat intens en wat wild. En daar bedoelde hij ook nog vorig jaar mee. En je kunt het je bijna niet meer voorstellen. Maar exact een jaar geleden in Monza op dit circuit moest hij vechten voor zijn toekomst. Want dacht iedereen van, ja, hij is wel in die auto gezet, maar kan die het wel? Kan die de druk wel aan? Is hij echt zo goed als de teamleiding beweert? En nu zijn we een jaar verder. Hij heeft Monaco al gewonnen. Hij wint Monza. Als je het vergelijkt met wielrennen, zijn dit gewoon klassiekers. En klassiekers, en zeker een thuisrace, leveren extra druk op. Dus als je daar op je 20ste mee om kunt gaan in je tweede Formule 1 seizoen. Ja, we weten allemaal nog, Verstappen pakte ook in zijn tweede seizoen een overwinning. Een overwinning, zeg ik even opzettelijk erbij. Kijk even wat Antonelli dit jaar doet.
0: Ja. En hij doet het dus bij zijn thuis Grand Prix. Er is heel veel te vertellen over de race van vanmiddag. Maar onder andere, en dat is volgens mij ook bijna een record, één iemand heeft ooit beter gedaan, dat hij op plek 19 heeft moeten starten. Wat is nou het meest opvallende voor jou van vandaag?
3: Nou, eigenlijk gewoon hoe gemakkelijk hij als een mes door de boter ging. Je verwacht van zo'n coureur dat hij echt wel een beetje rustig aandoet en denkt, nou, ik hoef niet te winnen, ik start op plek 19, ik heb een nieuwe motor. Dat is allemaal ingecalculeerd. Er is gedacht, op dit circuit kun je inhalen. Nou, Russell die zou dan wel een keer gaan winnen, zijn teamgenoot. Die heeft een moeilijk jaar, start vanaf de eerste rij. En Russell heeft geen moment gedacht dat hij Antonelli nog tegen zou komen. Laat staan binnen 10 ronden dat Antonelli al op de 5e plek reed. En toen werd Russell natuurlijk wat nerveus. Die dacht, daar heb je hem alweer in de spiegel. Ook daar de parallel met Verstappen. Want coureurs worden altijd nerveus als Verstappen achter hen rijdt. En dat heeft Antonelli ook al voor elkaar. En niemand had gedacht dat het zo snel zou gaan. Zelf zei hij, ik ga proberen top 5 te rijden. Dat zei hij afgelopen donderdag. Ik ga proberen de schade te beperken. En dat klonk ook heel geloofwaardig tot vanmiddag.
0: Ja, Raikkonen deed het ooit, hè, vanaf plek 19 in 2005 in Japan. En één iemand heeft het ooit vanaf plek 22 gedaan. Maar dan moeten we naar zwart-wit Formule 1, geloof ik. John Watson in 1983.
3: Nou, dat is Dat is rood-witte Formule 1, denk ik. Toen reden die Formule 1-auto's zagen er toen nog uit als rijdende sigarettenpakjes.
0: Ja,
3: dat was John Watson. Ja.
0: Ja. Over rood-wit gesproken. Hoe moeilijk was dit voor de Italiaanse tifosi om te kiezen tussen die rode auto's en een Italiaan die won?
3: Ja, dat vinden ze gek genoeg helemaal niet moeilijk. En daar verbazen wij ons dan altijd als Nederlanders weer over. Je denkt toch, nou, een Italiaanse coureur in Monza thuisrace, dan staat iedereen achter Antonelli. Maar ja, in Nederland hebben we geen merk dat Ferrari heet. Dat heb je in Italië wel, en dat is nationaal erfgoed. Dus Antonelli die kan nog één slagje groter worden. En dan nog wel twee of drie slagjes trouwens hoor. Hij moet natuurlijk even wereldkampioen worden. Dat gaat al helpen. Ik denk dat hij nationaal al op het niveau van Yannick Sinner zit. En het Italiaanse voetbalelftal al voorbij is. Want dat ging niet zo lekker met het WK natuurlijk dit jaar, waar ze niet aan meededen. Maar er is één ding wat niet klopt. Hij rijdt voor Mercedes. En ja, dat merk je in de populariteit. Want het publiek komt echt voor rood. Voor Leclerc. Vooral voor Hamilton, die in de populariteit alweer voorbij Leclerc is. Je kunt je alleen maar afvragen, wat in hemelsnaam gaat er in dit land gebeuren als Antonelli ooit gaat tekenen voor Ferrari? Die fans die zeggen allemaal, dat moet gebeuren. Want iedereen in de autosport in Italië, iedereen die tv kijkt, iedereen die ervan houdt, droomt in het rood. En dan heb je een winnaar en een WK-leider die in een zilveren auto rondjes rijdt. Ja, dat is het enige smetje. Maar we mogen het vandaag niet over smetjes hebben. Maar het is wel bijzonder om mee te maken. Die rode zee met een zilveren winnaar.
0: Ja, maar juichen ze dan toch een klein beetje? Want wat is nou je indruk? Als ze hadden mogen kiezen, hadden ze dan liever gehad dat er een Monegask of een Brit in een Ferrari zou hebben gewonnen? Of toch liever deze Italiaanse jongeling?
3: Ja, ik besef hoe raar het klinkt, maar het leeuwendeel van het publiek, en ik heb er veel gesproken, wil dat Ferrari wint. Maar het mooie van Formule 1, en daarin wijkt het heel erg af van voetbal, is dat mensen, en ook van andere sporten trouwens, mensen kunnen heel snel over zo'n ding heen stappen. Als het met Ferrari niet gaat, en vandaag ging het niet met Ferrari, dan kunnen ze heel goed genieten van een andere topsporter. Ook Verstappen kreeg vandaag applaus, bijvoorbeeld voor inhaalmanoeuvres, maar zeker ook Antonelli. Ze zijn hier allemaal voor Ferrari, maar ze zien wel degelijk dat er iets heel bijzonders gebeurt. En ja, wat ik al zei, het enige wat nog moet gebeuren is dat hij van kleur verschiet. Ja. Maar hij is nog maar 20, dus dat kan nog wel.
0: Ja,
3: hij
0: is nog de tijd. Wat ging er mis bij Ferrari? Alles?
3: Wel heel veel, maar het ging eigenlijk gisteren al bijna mis. Want ze gingen met de hakken over de sloot in de kwalificatie. Lagen er bijna uit in de strijd om de snelste 10 tijden. Toen was Hamilton 10e op 1.000ste. Ja, ik moet andersom zeggen. Bortoletto was 1.000ste langzamer. Dus daar had het al fout kunnen gaan. Nou, vandaag laat ik het kort houden. Leclerc en Hamilton komen elkaar meteen in bocht 1 tegen. Leclerc geeft geen ruimte, duwt Hamilton in de grindbak. Die verliest zoveel plekken dat hij meteen in de middenmoot landt. En een ronde later gaat Leclerc er knijterhard af in een bocht die vroeger Parabolica heet. En dat is een bocht waar je liever niet de vangrail of de banden opzoekt. Maar dat deed hij wel. Dus dat eindigde met een enorme klap en een half uur vertraging. Want zo lang waren ze bezig om die vangrail weer te repareren. Dus echt voor Ferrari was het een zeer, zeer duistere editie van Monza. Ook omdat Hamilton, ja, kleurloos mag je niet zeggen bij Ferrari. Maar 6e in Monza, dat is gewoon niet goed.
0: Nee, dan even over de man wiens naam we al een aantal keer hebben genoemd, maar dan als een soort voorbeeld voor Antonelli. Max Verstappen, die eindigde als 3e vandaag. Dat vinden we niet bijzonder meer in Nederland. Was ooit bijzonder voordat hij zijn entree maakte in de Formule 1 natuurlijk. Zijn 5e podiumplek van dit seizoen. Toch zegt hij zelf tegen Viaplay dat het dubbel voelt.
4: Tevreden met het resultaat. Voor ons is het gewoon prima. Maar het is natuurlijk wel jammer als je natuurlijk ziet hoeveel dat we tekort komen op het rechtstuk. Maar is het natuurlijk ook niks nieuws, dus dat weten we al langer.
5: Ja.
4: Maar ja, we hebben wel de snelste motor schijnbaar. Dus auto voelt ook niet heel goed, maar we hebben wel gemaximaliseerd wat erin zat.
0: Ja, zit licht cynisme in zijn antwoord. Dat moet je dan denk ik even uitleggen, Louis, want hij heeft het over de snelste motor. Dat is eigenlijk een nadeel, hè?
3: Ja, dat is een heel ingewikkeld verhaal om even uit te leggen. Maar je hebt het probleem in de Formule 1 dat er eigenlijk twee motoren zijn. Het is de helft is ouderwets brandstof. En de andere helft is batterij, elektriciteit. En de FIA, de Autosportfederatie, heeft gemonitord, gemeten dat de motor van Red Bull het sterkst is. Dan moet je denken aan het ouderwetse deel van die motor. En die mogen ze dus niet meer updaten, want het moet allemaal wat dichter bij elkaar komen. Dus een team dat daar slecht op scoort, mag updaten en upgraden. En Red Bull mag mag dat niet. Nou, vandaar het wat sarcastische, cynische antwoord van Verstappen. Wij schijnen de snelste motor te hebben. Ik moet eerlijk zeggen, hij kon aardig meedoen. Ook op die rechte stuk. Hij kon een paar keer aanvallen met een druk op de knop, zoals hij dan cynisch zegt. En dan maakt hij af en toe zo'n Mario Kart-achtige opmerking. Maar het was beter dan verwacht gisteren.
0: Zei de volgers.
3: Ja, dat soort dingen. En gisteren zei hij nog, mijn auto is van papier. Nou, daar moesten we allemaal wel om lachen. Maar neem dat ook niet te serieus. Een papieren auto hou je niet anderhalf uur heel. En dan rij je ook niet een half uur echt aan de staart van twee Mercedes die met elkaar aan het knokken waren. Want dat was het voordeel voor Verstappen. Doordat Russell en Antonelli een groot deel van de race met elkaar aan het knokken waren, kon Verstappen dichtbij blijven. Maar het was ook wel vrij snel duidelijk dat Antonelli gewoon echt niet te houden was. Die had echt een dag om door een ringetje te halen. En misschien de allermooiste opmerking, want er is heel veel over gezegd en de kranten zullen er morgen over vol staan. Over wat er vandaag is gebeurd. Echt een hele grote dag voor de Italiaanse autosport. Maar de mooiste zin die ik heb gehoord komt van zijn teambaas Toto Wolff. Die kreeg de vraag van, hoe kan het nou dat die jongen zo goed is en hoe gaat hij ermee om en hoe voelt hij zich eigenlijk? En toen zei Toto Wolff, ik denk dat Kimi Antonelli inmiddels ook over water kan lopen. Huh. Nou ja, dan weet je waar hij op doelt. Hè. Dan heeft Jezus vandaag ook nog een duit in het zakje gedaan. Dus het geeft maar even aan hoe bijzonder deze prestatie is. En dan mag je één moment stilstaan bij de arme George Russell, die toch echt vanochtend dacht, ik mag weer winnen. En toen kwam het duveltje uit het doosje.
0: Ja, en met die vergelijking met hogere machten is de vergelijking met Verstappen ook wel een beetje rond. Want dat gebeurde daar natuurlijk ook wel regelmatig. Een bijzondere dag was het dus in de Formule 1. Voor het eerst in 60 jaar won er een Italiaan in Italië. Dankjewel, Louis Dekker.

0: The sweetest thing van U2. We gaan nog even praten met Marcella Mesker, want die slaapt toch niet deze weken met zo'n toernooi in de Verenigde Staten. Ik zou nog even bij terugkomen om het te hebben over het vrouwentoernooi, Marcella. Want daar is veel over gezegd, hè, dat iedereen van iedereen kan winnen. Iets negatiever gezegd, het niveau zou laag zijn. Hoe kijk jij daarnaar? Want er zitten nog 7 speelsters uit de top 10 in.
1: Ja, nou, wat jij net zei, ja, dat is oude koek die uit de kast wordt gehaald. Ik heb eigenlijk al jaren geleden gezegd, de mannen krijgen hier ook mee te maken. En dat is nu eigenlijk het hele jaar al bij de mannen aan de gang. Dat er 2 spelers zijn, Sinner en Alcaraz. En de rest, ja, die zitten daar ver achter. En de een wint van de ander en allemaal verrassingen. En dat zie je nu ook, dat er nog maar weinig echte toppers favorieten in zitten. En kijk je nu naar het vrouwentoernooi. Ja, krijg ik Sabalenka, nummer 1. Speelt tegen Noskova, nummer 6. Eerste kwartfinalisten die bekend zijn. En dan heb je natuurlijk nog Gauff die erin zit. En Swiatek en Osaka. En Rybakina, die kan de nieuwe nummer 1 worden. Dus heel belangrijk wat er allemaal gebeurt op de papieren. Op de baan moet ik beter zeggen. Andrieva, die Roland Garros won. Die jonge Rusin. Ja, Potapova. Zeng, de Olympisch kampioen. Die ineens weer terug is naar een elleboogoperatie. Dus allemaal grote namen nu in het vrouwentoernooi. Eigenlijk een geweldige line-up qua onderlinge verhoudingen. Met ja, ook weer veel favorieten. Want gaat Sabalenka haar titel verdedigen? Ik weet het niet. Rybakina, die kan nummer 1 worden. Nou, Gauff in Amerika heeft al eens die US Open gewonnen. New York fans, daar speelt ze altijd goed bij. Dus kortom, het vrouwentoernooi ziet er op papier gewoon heel erg goed uit. En ik vind het ontzettend spannend, ook de wedstrijden. Dus het is oude koek dat ze zeggen, ja, iedereen kan van iedereen winnen. Er zitten geen favorieten. Nee, dat is echt lang geleden. We hebben veel favorieten. Sabalenka op 1. Rybakina zit daar vlak achter. Gauff zit daarachter. Ja, die staan nu toch al een paar jaar in die top 3, top 4. En die doen het gewoon heel erg goed. Dus ik verwacht veel van het vrouwentoernooi.
0: Ja, ik ga de oude koek uit mijn mond spoelen en ik knoop in mijn oren dat er dus gewoon veel kanshebbers zijn bij de vrouwen. Veel vrouwen die dit toernooi kunnen winnen. New York zou New York niet zijn als er niet ook over andere dingen gesproken wordt tijdens zo'n toernooi. Er was deze week een rel met te luide influencers. Wat gebeurt er dan daar op die tribunes?
1: Ja, ze hebben van de organisatie uit 100 influencers gratis toegang gegeven. Ja, die gingen bij al die wedstrijden vlak achter de spelers foto's maken, filmpjes. Die gingen praten tijdens de rallies. Heel hinderlijk. Dus eigenlijk ieder woord is al een woord te veel aan de influencers. Wat ik trouwens wel een leuk verhaal vond, was Nipplegate. Ik weet niet of je daarvan hebt gehoord, Jeroen.
0: Nou, ik ken er eentje niet bij. Lang geleden, met Janet Jackson.
1: Ja, maar dit ging dan niet over een vrouw, maar over een man. Het ging over Carlos Alcaraz, die hier in die basketbalshirts, die grote wijde shirts, mouwloos speelt. Nou, die was zo aan het slobberen dat de hele tijd kwam zijn tepel tevoorschijn. Ah. Ja, dat was eigenlijk ook geen gezicht.
0: Het viel me net wel op, Marcella, dat hij er nu een shirt onder had, inderdaad.
1: Een shirt onder, ja. Precies. Dus nadat er zoveel op social media over was geappt en gedaan, nou, dat vond zijn sponsor waarschijnlijk ook iets te veel. En hij zelf ook. Dat zei hij ook in de persconferentie. I saw my nipple too much today. Dus de volgende keer kwam hij met een ondershirt. En dat staat fantastisch. Dus Nipplegate was er. Harsluchten overal in New York op de straten. Maar ook dus op het grote US Open Park. De barbecue luchten. Ja, het is altijd chaos. Maar dat maakt het ook wel weer heel erg leuk.
0: Ook een leuke chaos. Nippels en wietlucht. Het kan niet anders dan een tennistoernooi in Amerika zijn. Dat is het misschien voor nu, Marcella. En succes nog even de komende week, want het gaat dus nog een weekje door met dus nog een Nederlander in het toernooi. Die komt morgenavond in haar actie, Botik van de Zandschulp. Gaan wij praten over het andere opmerkelijke moment in de Eredivisie. Telstar-doelman Ronald Koeman junior moet ik eigenlijk zeggen, die gaat namelijk de wereld over. Hij schoot vandaag 2 penalties binnen en bezorgde zijn ploeg daarmee in de blessuretijd nog een punt. Een keeper die scoort, dat is al bijzonder, maar 2 keer in 1 Eredivisiewedstrijd. Dat was nog nooit gebeurd. Maar, zegt hij zelf,
2: ja, voor ons eigenlijk is het best normaal. En voor mezelf ook. Ik heb vorig jaar natuurlijk, ik denk dat er niet meer druk komt dan wat ik vorig jaar heb ervaren dan bij Volendam uit. Dus, nee, natuurlijk, de eerste zat weinig druk op. sta je 2-0 achter. De tweede zat wel iets meer druk op. Ik zat wat te twijfelen over de hoek. Maar de keeper gaat tegen je praten, die spits. Dan twijfel je wel een beetje. Maar nee, ik weet van mezelf, als ik hem goed schiet... Ja, dan kan hij duiken wat hij wil, maar dan... Ja, dan zit hij er gewoon in.
0: Ja, het valt allemaal wel mee dus met die druk, zegt Koeman. Aan de lijn Nico van Sochel, de outkeeper, met een ander record. Ronald Koeman junior die heeft dus het record van 2 keer in 1 wedstrijd. Maar, goedenavond Nico.
3: Hallo.
0: Ja, jij hebt het record van de meeste goals in de Eredivisie. In de jaren 60 en 70 scoorde je als vaste strafschoppennemer voor DOS en ADO 7 keer.
3: Heeft hij... DOS en go ahead, hè?
0: Ja, wat zei ik dan? DOS en ADO?
3: Ja, ADO, ja.
0: Helemaal, dan doe ik dat verkeerd, want er staat hier ook gewoon DOS en Go Ahead Eagles. 7 keer gescoord. Ben je bevreesd voor dat record? Want als hij nog even doorgaat...
3: Nee? Alle records sneuvelen een keer, dus... nee hoor, ik vind het leuk dat er toch weer een keeper op staat die zegt van... ik ben zo overtuigd van mijn eigen trap, laat mij hem maar nemen.
0: Want komt dat gevoel een beetje terug van toen?
3: Nou ja, dat is bij mij begonnen. Ik weet, dat was bij DOS. En toen was er een mid voor bij ons. Een hele bekende Tony van der Linden.
0: Ja.
3: En die miste een penalty. En toen zei ik, zo eigenlijk, ja, toen was ik net een 18 of zo. Ik zei, je kan er wel een penalty in schieten. toen zei hij, de volgende is voor jou. En zo is het eigenlijk gebleven tot bij Go Ahead ook.
0: En ben je ze blijven nemen omdat je nooit miste?
3: Nou, nee, ik denk dat is trouwens makkelijk op te zoeken. Nee hoor, het kwam even terug toen Koeman de tweede erin schoot. Want ik heb er ooit eens 2 genomen tegen Ajax bij ons thuis. En de eerste die maakte ik. En de tweede, ja, dat is eigenlijk een beetje mijn eigen schuld. Ik wilde hem niet nemen. En Gerard Zomer zou de tweede nemen. En die zei op het laatste moment, ik doe het niet. En toen miste ik hem bij de tweede bij Piet Schrijvers. Dus dat moment kwam wel even terug.
0: Ja, en als je dan mist, dan heb je als keeper natuurlijk wel een iets groter probleem dan een veldspeler die mist. Want dan is het opeens alarmfase 10.
3: Ja. Maar gelukkig was in die tijd de oplossing heel dichtbij. Want je maakte gewoon overtreding. Met alle camera's van nu zal het niet meer gaan. Maar in die tijd kon je nog op bepaalde plekken wel even een noodzakelijke overtreding nemen dat ze niet bij je eigen doelpunt scoorden.
0: Ja, heb je live zitten kijken vandaag naar Telstar, naar Ronald Koeman junior?
3: Ja, ik heb het laatste gedeelte gezien. Ik vond het heel leuk. De eerste heb ik niet gezien, maar die zal nog wel eens een keer herhalen voor je. Die zal ik nog een keer zien.
0: Vast wel, die staat ook vast wel ergens op YouTube. Heb je als keeper eigenlijk ook een voordeel dat je weet wat de man die tegenover je staat gaat doen?
3: Nou, ik heb... Kijk, ik volg het voetbal nog heel nauw gezet. Ik heb wel eens de indruk dat het tegenwoordig wat makkelijker wordt om een penalty te nemen als je van jezelf overtuigd bent. Die keepers die gokken tegenwoordig. Dus als je heel lang durft te blijven kijken en je hebt zelf een vaste hoek, dan is, hè, dat zag ik bij de tweede penalty van Koeman ook.
0: Nou.
3: Die keeper lag al in de hoek voordat hij bij de bal was.
0: Ja, en die gaat nu dus op jacht naar jouw record. 7 goals in de Eredivisie. Om 11 uur het oog op morgen met Mieke van der Wij.
4: NPO Radio 1. Human. Voor architect en ontwerper Gerrit Rietveld was architectuur een morele opdracht. Het moest de voorwaarden scheppen voor een vreugdevol bestaan waarin ieder mens zich ten volle kan ontplooien. In Wat Blijft ontvang ik, Lara Billy Rensen, Raymond van Gemeren, die in zijn nieuwe boek Rietveld de complexe denkwereld en het roerige privéleven schetst van de man die streed voor beter wonen en beter leven.
5: Luister zometeen vanaf 12 uur Wat Blijft.
4: NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.

0: Aardenberg. Het grootste camper-event van Nederland. 18, 19 en 20 september. Tickets via camper-beurs.nl.
1: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
2: De wereld is helemaal gek geworden. Lees De Dichter en de Duivel van Lieke Marsman. De wereld is helemaal gek geworden. De Dichter en de Duivel. Lees dat boek.
3: Wij zijn Medipoint.
4: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
5: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
4: En voor Harold met een sta-opstoel.
6: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
4: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
3: Medipoint.
4: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
7: De wereldberoemde musical Cats is terug en neemt je mee naar het Rijksmuseum. Tussen de meesterwerken komen de katten tot leven met adembenemende dans en meeslepende muziek. Koop nu tickets op musicalcats.nl.
3: Medipoint.
4: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
8: NPO Radio 1.
9: 11 uur, Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In Duitsland heeft de rechtsradicale AfD, zoals verwacht, de deelstaatsverkiezingen in Sachsen-Anhalt gewonnen. Volgens de prognoses kreeg de partij zo'n 44% van de stemmen. De christendemocratische CDU halveerde en komt uit op zo'n 18%. De SPD lijkt op de derde plaats te eindigen. Vannacht wordt een voorlopige uitslag verwacht. De opkomst was de hoogste sinds de Duitse eenwording in 1990. De AfD in Sachsen-Anhalt is door de Veiligheidsdienst aangemerkt als extremistisch, onder meer vanwege banden met extreemrechtse organisaties. Lijsttrekker Siegmund zegt dat hij met andere partijen wil praten, maar dat hij niet wil onderhandelen over migratie en veiligheid. Op het vliegveld van Miami is een vrachtvliegtuig van webwinkelgigant Amazon doorgeschoten aan het einde van de landingsbaan. De Boeing 767 heeft daarbij meerdere voertuigen geraakt. Een onbekend aantal mensen is gewond. Op beelden is te zien dat er veel zwarte rook uit het vliegtuig komt. De Boeing was vertrokken vanuit Puerto Rico. Het vliegverkeer bij Miami is stilgelegd. In Kiev heeft president Zelensky een ontmoeting gehad met de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner. Op tafel lag een plan van de VS om een einde te maken aan de oorlog met Rusland. Witkoff noemde het na afloop belangrijke en inhoudelijke gesprekken. Gisteren waren Witkoff en Kushner in Moskou, waar ze een ontmoeting hadden met onder meer president Poetin. Details over de gesprekken zijn niet bekendgemaakt. Zo is niet duidelijk of er concrete stappen zijn gezet richting vrede. De Duitse politie is nog altijd op zoek naar een klimaatactivist die zegt dat hij verantwoordelijk is voor een aantal aanslagpogingen op het energienet. Vandaag was er een grote zoektocht in een bos bij Keulen, maar de man van 48 werd niet gevonden. Aan het begin van de avond werd de zoekactie beëindigd. Afgelopen week waren er in 3 deelstaten sabotageacties bij energiecentrales. De verdachte heeft in een brief laten weten dat hij daarachter zit. In zijn woning zijn explosieven gevonden. Een gebouw van de Hogeschool Utrecht is de komende weken dicht vanwege grote waterschade. Die ontstond vrijdag bij werkzaamheden. Het water heeft onder meer technische installaties beschadigd. Getroffen studenten krijgen voorlopig online les. De Deense koningin Margrethe is opgenomen in het ziekenhuis nadat ze onwel was geworden. De vorstin van 86 heeft een bloedophoping bij haar heup en artsen spreken ook van een lichte uitdroging. Waarschijnlijk moet ze de komende week nog in het ziekenhuis blijven. Daardoor kan Margrethe woensdag niet bij de uitvaart zijn van de Noorse koning Harald in Oslo. Ze trad 2 jaar geleden af, maar heeft nog altijd de titel koningin. Het weer. Vannacht veel bewolking en lokaal een bui. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen zon en wolken. Aan zee wordt het zo'n 21 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
10: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
11: Nachtwacht. Een energieke mix van theater, dans en muziek over familie, liefde en zorg. Samen met een fantastische cast speel ik, Kirk Woutersen, Nachtwacht. Kom je ook? Tickets op nite.nl/nachtwacht.
12: Bij Ecoplaza vinden wij bodemleven belangrijker dan bodemprijzen. Dus gebruiken wij geen chemische bestrijdingsmiddelen, ook niet een beetje. En gaan wij 100% voor biologisch. En ook niet sinds gisteren, maar al ruim 40 jaar. Ecoplaza, principieel voor een betere wereld. Niet een beetje, maar 100%.
11: Nachtwacht. Terug vanaf maart 2027. Boek nu via nite.nl.
13: Hoe meer mensen met ons meedoen, hoe beter voor de wereld. Daarom deze week korting op heel veel biologische producten. Tot wel 50%. Ecoplaza.
14: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
15: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
16: Heb je boeken nodig voor je bedrijf of studie? Dan is Management Boek de specialist. Al 30 jaar een uitgebreid assortiment en razendsnelle levering. Managementboek.nl.

0: Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 17 graden. Binnen zit Mieke van der Wijn.
2: Een enorme discobal van 2 meter doorsnee is op een bedrijfsfeest in Kopenhagen naar beneden gevallen, waarbij iemand zwaar gewond raakte. Welke discohit zou er geklonken hebben? Stayin' Alive van de Bee Gees of I Will Survive van Gloria Gaynor? Want die getroffene is wonder boven wonder buiten levensgevaar. Goedenavond, hartelijk welkom bij Het Oog. Ja, het laatste nieuws natuurlijk zometeen uit Duitsland. Nu de AfD in Sachsen-Anhalt zo'n grote overwinning heeft geboekt. En we gaan het ook hebben over hybride oorlogsvoering. We horen dat woord steeds vaker, maar wat is het eigenlijk? We blikken ook vooruit op de begrafenis van Ratko Mladic in Belgrado. En Djuka Poppinga komt zo hier. Zij is de winnaar van de Martinus Nijhoff Vertaalprijs. En dat heeft zij, die prijs heeft zij dik verdiend voor haar vertalingen uit het Arabisch. En Céline Dion gaan we het ook over hebben. Die gaat namelijk weer optreden. Maar eerst maar eens het nieuws van vandaag.
3: Die AfD 44% meer als verdoppeld.
1: Zondag 6 september.
2: Gejuich in het kamp van de Alternatieven voor Duitsland, terwijl de tegenstanders de hele dag nog hoop hielden op een gunstiger uitslag.
4: Ik wou dat het de AfD 4-4% gekregen. Also we hopen dat het möglichst weinig is.
2: Willen de voorstanders vooral dat er iets verandert in de deelstaat?
5: Die ganze politiek is ja hier zo voorwiegend hier die migratie. Dat kan zo niet verder gaan.
2: En dan zijn er ook nog kiezers die de hoop al hebben opgegeven.
6: We willen maar hopen dat het zich wat ändert, maar ik geloof niet zo direct daarin.
2: Een grote overwinning dus voor de AfD. Rest er nog één vraag.
4: Het blijft spannend. Also entweder die AfD macht die absolute Mehrheit. Oder nicht.
2: Worden ze groot genoeg om alleen te regeren? Anders is voorman Ulrich Siegmund bereid om samen te werken als ze maar niet te veel water bij de wijn hoeven te doen.
7: We willen ons onze linie treu blijven. Dat heeft de Wähler in Sachsen-Anhalt verdiend. En genau diesen Weg willen we weiter geven. Het is een historische sensation. We hebben geschiedenis geschreven.
2: Een stukje zuidelijker werd de 100ste geboortedag van prins Klaus gevierd. In zijn geboorteplaats Hirtshacker herinneren ze zich hem nog steeds.
8: Er was een großer man met goedem humor. Ja. En alles wat man van hem gehoord had, was einfach schön.
2: Sommige voetbalclubs zijn al het geweld op het veld beu.
9: 3 à 4 wedstrijden per seizoen hebben, hadden wel ruzie.
2: En de KNVB gaf in zulke situaties vaak niet thuis.
10: Dus als er oneenigheid is, een echte oneenigheid, en je meldt dat, wordt er niks mee gedaan.
2: Dus is een 20-tal voetbalclubs een eigen competitie begonnen. Met ploegen die willen voetballen en vooral plezier hebben.
11: Eerste helft belangrijk, tweede helft belangrijk. Nou, je hoort het. De derde helft is misschien nog wel belangrijker.
2: Ons land is weer een wereldkampioen rijker. Motocrosser Jeffrey Herlings. En hoewel het al de derde keer was, was Herlings toch zenuwachtig voor de race in Turkije.
12: Ik heb vannacht 3 uur geslapen van de zenuwen. Gewoon. Ik heb de goden uit de hemel geboden de laatste week op elke training. Ik ben blij dat ik hem binnen heb.
2: Herlings zou vaker de wereldtitel hebben veroverd als hij niet zo vaak geblesseerd was. Vooral door botbreuken.
13: De eerste keer bovenbeen gebroken. Dat was eigenlijk 5, 6 dagen voordat ik de derde titel zou binnenhalen.
2: Een jaar later had hij wat kleinere blessures, totdat...
13: Toen kwam ik in aanraking met een andere rijder die reed mijn heup uit te komen. Ja, dat is gewoon een hele lange tijd eruit.
2: Zo liep hij meer dan 30 breuken op, waaronder een gebroken nekwervel. En zelfs tijdens dit interview zat Herlings in de lappenmand.
13: Sleutelbeen gebroken dus.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
2: Ja, we gaan nog even naar Duitsland, waar de AfD in Sachsen-Anhalt dus een enorme overwinning boekte. Maar de grote vraag... kan de radicaal-rechtse partij alleen regeren, is nog niet beantwoord. Correspondent Gim Balduk, goedenavond. Waar zit je?
14: Goedenavond.
2: In Magdeburg?
14: Ik zit in Magdeburg, ja. Op dit moment in het hotel. Het is nu inmiddels wel redelijk rustig in de stad. Ik denk dat veel partijvolgers ook vanaf hun bank thuis het aan het volgen zijn.
2: Ja. En waar hangt het nog van af of die AfD alleen kan gaan regeren?
14: Ja, er wordt nog volop geteld, maar de tellingen zijn wel bijna allemaal rond. Nu is maar liefst 95% van de stemmen al geteld. En de AfD komt, zoals de exit poll al liet zien, op 44% uit. En dan lijkt natuurlijk een absolute meerderheid weg. Maar er zijn een aantal partijen die de kiesdrempel niet halen. En het hangt er nog steeds om of de partij BSW de kiesdrempel gaat halen. Dat lijkt het wel steeds meer en meer op. Zij worden nu op 5,1%
2: gezet. Wat is dat voor partij?
14: Dat is een beetje een populistische partij. Komt voort van Sarah Wagenknecht. Zij komt oorspronkelijk uit Die Linke, een zeer linkse partij. Is ook bij die partij, eigenlijk bij de voorloper van die partij, dat was nog de DDR-partij SED. Daar is zij uit voortgekomen. Hij houdt een zeer pro-Russische standpunten op na. Keert zich heel fel tegen alles wat zij woke vindt. Is ook kritisch wat betreft migratie. Is tegen steun aan Oekraïne. Ook vrij eurokritisch. Dus op dat soort punten leunt zij best dicht tegen de AfD aan. En zij heeft eerder ook aangegeven dat zij ook bereid zou zijn om een AfD-regering te steunen. En dat zou dus een mogelijkheid zijn als zij de kiesdrempel halen, zoals het er nu naar uitziet, dat zij dan mogelijk met de AfD samen een coalitie kan gaan vormen.
2: Ja, het werd een nog grotere overwinning dan de peilingen voorspelden. Wat brengt dat teweeg in Duitsland?
14: Ja, dat laat zeker politiek Berlijn wel echt op zijn grondvesten schudden. Ik denk dat veel mensen het niet konden verwachten, enkele jaren geleden nog maar. Het idee was echt dat een partij als de AfD, dat rechtsradicaal is en in Sachsen-Anhalt door de Veiligheidsdienst als extreem rechts is bestempeld, dat die nooit zo groot zouden kunnen worden. Ook de bondsregering heeft ook gedacht dat als zij bijvoorbeeld strengere asielwetten zouden gaan doorvoeren, wat ze de afgelopen jaren hebben gedaan, dat het vanzelf ook ertoe zou leiden dat de partij AfD minder populair zou zijn. Nou, dat heeft zo te zien niet gewerkt. Ook de strategie om helemaal een brandmuur rond de partij op te bouwen, zoals ze dat hier noemen, dus om nooit samen te werken met de AfD, ja, dat is ook een strategie die misschien niet gewerkt heeft. Dus ja, het bezorgt politiek Berlijn wel echt hoofdbrekens wat dan wel gedaan kan worden om die opmars van de AfD te stoppen.
2: Ja, en op welk tijdstip wordt de definitieve uitslag verwacht? Vannacht al?
14: Ja, het is nu dus op de laatste 5%. Maar zoals dat vaak gaat bij verkiezingen, ja, hangt het een beetje af van welke stembureaus misschien net wat trager zijn. Maar de verwachting is wel dat het nu in de nacht zal volgen. Dat op zijn minst, als we morgen wakker worden, toch op zijn minst op die 99% van de tellingen zitten. En toch kunnen concluderen wat de uitslag is geworden.
2: Oké, dankjewel, Giem Balduk. En dan gaan wij verder met de krant van morgen. Die is alvast ingezien door Ismaël de Bruin.
15: Amerikaanse onderzoekers beginnen met proeven waarbij ze psilocybine geven aan patiënten met een chemokuur, dat schrijft de Volkskrant. Dat is een hallucinerende stof uit paddo's. Bij muizen blijkt die stof de zenuwpijn na de chemo heel goed tegen te gaan. En dat is hoopgevend, zeggen medici tegenover het Amerikaanse blad Science. Elke vooruitgang op dit gebied is fenomenaal, zegt een celbioloog.
2: Ongeveer 2/3 tot 3/4 van de patiënten die een chemokuur ondergaan tegen kanker kan daaraan neuropathie overhouden. En daardoor kunnen handen en voeten gevoelloos worden. Maar mensen kunnen ook een brandende pijn hebben, zelfs als de chemo is afgelopen. De eerste resultaten met psilocybine waren zo overtuigend dat de hoofdonderzoeker het eerst niet wilde geloven.
15: Het zwaar getroffen Nepal deed vorige week een beroep op het Klimaatschadefonds van de VN. Daarmee zouden rijke landen hulp moeten bieden aan arme landen. Maar sinds de oprichting van het fonds is er nog geen dollar uitgekeerd, schrijft het Nederlands Dagblad. Meer dan 100 andere landen deden eerder dit jaar ook al een verzoek om hulp bij het fonds. Geen van die landen heeft geld gekregen.
2: Met de vraag om geld zet Nepal de internationale gemeenschap nu onder druk, in de hoop dat het actiefonds nu echt iets gaat doen. Als het fonds zelfs bij zo'n ramp niet in actie komt, wanneer dan wel, zullen ontwikkelingslanden zich afvragen, zegt een onderzoeker van de TU Eindhoven. Nepal heeft overigens nog geen bedrag genoemd.
15: Er is weinig over van een wetsvoorstel van minister Van Wil voor een verbod op gezichtsbedekkende kleding bij demonstraties, meldt NRC. Dat blijkt uit een brief van de justitieminister en minister Heerma van Binnenlandse Zaken aan de Tweede Kamer. Ze stuurden die brief als voorbereiding op het Kamerdebat aanstaande donderdag over dit onderwerp. De minister schrijft over de felle kritiek die Van Wil kreeg op het plan van meerdere kanten.
2: Het onderzoeksinstituut WODC zegt dat een verbod op gezichtsbedekkende kleding bij protesten overbodig is. Zo klopt de stelling van politici dat demonstraties vaak uit de hand lopen niet, stelt het instituut. De meeste demonstraties zouden vreedzaam verlopen, maar bijvoorbeeld ook het OM, de politie en justitiemedewerkers zouden niet op zo'n verbod zitten te wachten. De ministers schrijven nu dat ze graag in gesprek gaan met de Kamer.
15: Het baggerwerk om de vaarroute naar Ameland open te houden heeft in 15 jaar tijd 58 miljoen euro gekost. Dat zegt Rijkswaterstaat na vragen van de Telegraaf. Bijna voortdurend moet er worden gebaggerd in dit deel van de Waddenzee. Alleen dan kan de veerboot blijven varen en blijft het eiland bereikbaar. Maar ondanks het baggerwerk is de situatie niet veel verbeterd, schrijft de krant.
2: Heeft het nog wel zin? De verwachting is dat dagelijks baggeren op de lange termijn niet langer houdbaar is, aldus het ministerie van Infrastructuur. Er is een baggerplafond. Bovendien moet bagger worden teruggestort in zee na het uitgraven. Het doel is een duurzame verbinding voor Ameland. Maar hoe die kan worden bereikt, is onduidelijk.
1: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.
16: Oahu.

0: down the road.
1: Carry You Home van Alex Warren. Ja, de Duitse minister van Binnenlandse Zaken heeft vandaag maatregelen aangekondigd die Russische sabotage en hybride aanvallen tegen het land moeten tegengaan. Dat volgt op de mislukte droneaanslag op het vliegveld van Leipzig, waarvan de Duitsers begin deze week stelden dat het een hybride aanval van Rusland was. Goedenavond, Patrick Bolder, strategisch adviseur bij het Haag Centrum voor Strategische Studies.
2: Goedenavond.
1: Ja, dat woord hybride, daar blijven we toch eventjes bij hangen. Wat is dat eigenlijk, een hybride aanval? Wanneer spreek je daarvan?
2: Ja, de term hybride, dat heb ik net nog even opgezocht, die stamt eigenlijk pas uit 2007. Dus het begrip is ook nog niet zo oud. En we spreken eigenlijk van hybride aanvallen als je getroffen wordt door bijna oorlogshandelingen. Handelingen die niet genoemd kunnen worden onder de noemer gewapend optreden, maar beneden die drempel blijven, maar wel heel nadrukkelijk destabiliserend of vernietigende effecten kunnen hebben. En kenmerken van die hybride oorlog, naast dat je niet het openlijke geweld hebt, er vallen niet direct doden bij, is dat het ook vaak moeilijk is aan te wijzen wie erachter zit. Altijd het idee van aannemelijke ontkenbaarheid, en in de term heet het dan plausible deniability.
1: Ja.
2: En degene die het onderwerp is van zo'n hybride aanval, ja, die moet dan maar aantonen wat het precies was. Ja. En wie erachter zit en wie het gedaan heeft.
1: Ja. Maar die droneaanvallen op dat vliegveld in Leipzig, dat was volgens de Duitsers een hybride aanval. Zou u het ook zo willen kwalificeren?
2: Nou ja, op het moment dat je door grondig onderzoek te hebben gedaan, dat het blijken de Duitsers gedaan te hebben, kunt aanwijzen wie dat is. Ja, dan zou je eigenlijk kunnen zeggen, dan is het geen hybride aanval meer, want je weet wie erachter zit. En in dat kader ook sprak Kaja Kallas, de EU hoge vertegenwoordiger voor buitenlandse veiligheidsbeleid, ook niet meer van een hybride aanval, maar staatsgesponsord terrorisme. Dus dat is dan wel een stap verder eigenlijk waar we het hier over hebben.
1: Ja. En dan zeggen ze ook, Rusland zit erachter. Maar die ontkennen het natuurlijk.
2: Uiteraard. Nou ja, dat is ook een van die elementen. De bewijslast ligt

0: voor buitenlandse veiligheidsbeleid ook niet meer van een hybride aanval, maar staatsgesponsord terrorisme. Dus dat is dan wel een stap verder eigenlijk waar we het hier over hebben.
1: Ja, en dan zeggen ze ook Rusland zit erachter. Maar die ontkennen het natuurlijk.
0: Uiteraard, nou ja, dat is ook een van die elementen. De bewijslast ligt altijd bij degene die het slachtoffer is. En ook al heb je keihard bewijs, dan kan de ander altijd nog, en dat zal je ook zien, dat gebeurt nu ook, zeggen, ja, maar waar is het bewijs dan? En dan leef je dat bewijs en de volgende stap is, ja, maar met dat bewijs is geknoeid. Dat was fake. Daar hebben de Oekraïners achter gezeten om de vinger naar ons te wijzen. Ja. En dat is altijd het probleem in alle ambassadeurs die in de diverse hoofdsteden, Europese hoofdsteden, op het matje zijn geroepen, die herhalen dat eigenlijk allemaal. Van nee, wij zaten daar niet achter. Je moet de schuldigen echt ergens anders zoeken. En dat maakt het ook zo moeilijk om er dan iets tegen te doen, inderdaad.
1: Ja, maar bij die weliswaar mislukte aanslag zijn wel wapens gevonden. En dan kom je op de vraag, wanneer verschuift hybride naar een conventionele oorlog?
0: Ja, er zijn niet echt definities voor wat nou precies die grens is. En vandaar ook dat Kaya Kallas sprak over staatsgesponsord terrorisme. Mm-hmm. En je zou zeggen in dit geval, ja, die explosieven waren nog niet afgegaan bij dat vliegtuig. Er zat een halve kilo Semtex onder die drone. Misschien was het wel opzet ook om het niet te laten afgaan, maar wel een heel duidelijk signaal geven. En de volgende stap is, als de reactie te slap zou zijn, ja, dan ga je het doen met een explosief wat echt afgaat. Hè. De tegenstander die hybride aanvallen pleegt, die kan daar heel makkelijk in schakelen. En dit is een voorbeeld van hybride aanval. Je hebt, vaak gaat het ook gepaard met cyberaanvallen, dat zien we ook, met desinformatie en propaganda. Dat zien we ook zeker. Kijk nu naar de verkiezingen in Sachsen-Anhalt, daar hadden we het net over. Economische druk, de kleine groene mannetjes, die in 2014 de Krim innamen. Eigenlijk allemaal voorbeelden van hybride operaties zijn dat. Ja, wat moet je er dan tegen doen? Het gevaar is dat je zodanig escaleert eigenlijk dat je dan echt in een openlijk conflict komt. Maar als je niks doet, dan gaat degene die de aanval heeft uitgevoerd, die denkt van, hé, hey, dat is leuk, ik heb verwarring gezaaid, ik heb angst gezaaid, ik heb mensen op het verkeerde been gezet. Ik ga dat nog een keer doen en ik ga nu iets verder. En dat maakt het natuurlijk heel erg ingewikkeld.
1: Ja, Duitsland kondigt vandaag dus maatregelen aan, hè? Onder snel inzetbare eenheden om drone-aanvallen te voorkomen bijvoorbeeld. Is dat een goede ontwikkeling wat u betreft?
0: Nou ja, je kunt niet niks doen, maar of dit nou echt een oplossing is. Duitsland is een groot land. Als je alle vliegvelden bijvoorbeeld wil beschermen tegen drone-aanvallen, ja, dan zul je op al die vliegvelden eerst allerlei detectieapparatuur moeten hebben. Dan kan je detecteren als er een drone is. Dan moet je dat nog identificeren. Van wat voor drone is het dan? Is het gevaarlijk of niet? Moeten we er tegen optreden? En je hebt mensen nodig die dan daar iets tegen gaan doen. En wat je dan tegen gaat doen, is ook nog maar de vraag. Want ja, ook Duitsland, net als Nederland, is natuurlijk een behoorlijk dichtbevolkt land hier en daar. En je kan niet zomaar kogels gaan afschieten op drones. En andere methodes om drones te stoppen zijn er ook nog niet echt. Die zijn wel in ontwikkeling. Dus dat maakt het allemaal wel heel erg ingewikkeld.
1: Ja, maar wat zou er dan moeten gebeuren in het beste geval? En door wie?
0: Ja, daar zit iedereen natuurlijk. Dat is de gouden bullet waar iedereen naar op zoek is. Hè? Wat is dan de beste methode? Kijk, hybride oorlog is vaak gericht tegen besluitvorming. Is bedoeld om mensen ongerust te maken. In dit geval bijvoorbeeld over de steun aan Oekraïne. Als dat een onderwerp is, die steun aan Oekraïne, worden we daarop aangevallen. Dus als we nou van tevoren zorgen dat die steun aan Oekraïne voor jarenlang vastgetimmerd is, financieel en militair, dan kan daar niet meer aan getornd worden. Dan is dat geen onderwerp meer van hybride oorlog. De netwerken, de informatienetwerken van Rusland in de Europese landen, die zijn er gewoon. Hè. De meer dan 40% van alle Russische ambtenaren die werken op de ambassade zijn in dienst van de Russische geheime dienst. Dat las ik van de week ook. Nou, als je al die mensen in kaart hebt en de netwerken die zij besturen, ja, dan kan je daar ook tegen optreden. Kun je mensen arresteren, kun je ze naar huis sturen. Het probleem is echter wel dat heel veel mensen die uiteindelijk de hybride acties doen, ja, die zijn weer ingehuurd juist door dat soort ambassadepersoneel, ze krijgen geld, of ze zijn onder druk gezet, of op een andere manier is op hun ingepraat dat het iets goeds is wat ze zouden doen. Dus dat blijft wel het grote probleem. We hebben nooit goed nagedacht over dat we zelf ook het onderwerp zouden kunnen zijn van hybride oorlog. Dus we hebben ook nooit goed een antwoord daarover bedacht.
1: Nee. Is het ook een term waar men zich achter verschuilt?
0: Ja, het maakt hybride, het ook makkelijk om. Ja, het maakt het ook makkelijk om dan maar niks te doen. Want ja, het is hybride, we kunnen het moeilijk iets tegen doen. Maar wat ik al

0: Iedere keer dat je niks doet, lok je de volgende actie uit. En als je het maar een beetje vaag houdt en de mensen ook een beetje, de gewone bevolking zoals wij, in het ongewisse laat over wat er dan precies aan de hand is. Want we horen van onze regering ook nauwelijks. Nee. Maar ook in Nederland vinden de hybride aanvallen plaats. Ja. Enorm veel computerhacks
1: altijd. Wat voor dan? Maar wat voor aanvallen zijn dat dan?
0: Computerhacks zijn, dat is iedere dag, dat zijn er honderden. Voorbeeld ook zijn die twee jongens die een half jaar geleden met een wifi-sniffer door Den Haag liepen om alle wifi-signalen van de ambassades op te pikken. Het kapot trekken van kabels of tijdens de NAVO-top viel daar in één keer de treinen uit omdat er brand was in een belangrijke schakelbox. Er is nooit kunnen achterhalen wie dat is, maar het was wel heel toevallig dat het precies tijdens de NAVO-top was. Nou, dat zijn voorbeelden van hybride acties.
1: Ja. Meer bewustzijn pleit u voor?
0: Ja, absoluut. Ja, ja, de regering zou ons moeten vertellen, dit is er aan de hand, let hierop. Kijk eens, zoveel acties zijn er geweest. Dankzij uw oplettendheid en dankzij getraindheid van de politiediensten en de veiligheidsdiensten hebben we ook dit en dit kunnen voorkomen. Maar niks zeggen zou eigenlijk op duiden dat we ook geen gevaar lopen, terwijl het gevaar er juist wel degelijk wel is.
1: Oké, aan u ligt het in ieder geval niet. U heeft ons gewaarschuwd. Hartelijk dank, Patrick Bolder.
0: Graag gedaan.
1: Ja, morgen wordt hij begraven, Ratko Mladic. Het wordt geen officiële staatsbegrafenis voor de veroordeelde Servische oorlogsmisdadiger. Maar wat wordt het dan wel? Dat ga ik vragen aan correspondent Thijs Kettenis. Hij is in Belgrado. Goedenavond, Thijs.
2: Goedenavond.
1: Ja, geen staatsbegrafenis. Wat betekent dat in de praktijk?
2: Ja, officieel niet een staatsbegrafenis inderdaad. Want zo zegt president Vučić, de staat organiseert niet. En die faciliteert eigenlijk alleen maar zo goed mogelijk wat de familie van Mladic wil. Dus Vučić zelf die zal er ook niet bij zijn morgen. Want die ontvangt de president van Oezbekistan voor een bezoek dat al eerder was gepland. En er zijn ook geen ministers, althans niet officieel in functie. En Mladic wordt ook niet bijgezet naast andere overleden prominente politieke Serviërs en andere helden. Dus geen staatsbegrafenis. Maar goed, dat lichaam van Mladic werd donderdag wel door een regeringstoestel opgehaald uit Den Haag. Daar was ook de minister van Justitie bij. En ook droegen na aankomst militairen de kist van Mladic. Ja, en alle media die dicht bij de regering staan, die zullen morgen uitgebreid verslag doen. En zijn al dagenlang bezig met de verering van Mladic. Ja, dus officieel is dit dan geen staatsbegrafenis. Maar ja, dat het dan niet dat predicaat heeft, wat zegt dat dan? Want duidelijk is dat de regering in ieder geval alles eraan doet om hem zo eervol mogelijk te laten begraven morgen.
1: Ja, hij ligt opgebaard in een kerk, hè? Zodat mensen afscheid kunnen nemen. Wat wordt daarvan verwacht?
2: Ja. Ja, vanaf 7 uur is dat, gaat die kerk open. Dus dat is heel vroeg in een buitenwijk van Belgrado. Iedereen kan daar dan afscheid nemen. Duizenden mensen worden daar verwacht. Volgens president Vučić zelfs 10.000. Die komen uit heel Servië waarschijnlijk, maar vooral ook uit het Servische deel van Bosnië. Die vertrekken daar de komende uren met bussen en komen hier dan morgenochtend aan. Dan is er een uitvaartdienst door de patriarch van de Servisch-Orthodoxe Kerk. Dus dat is de hoogste geestelijke. En daarna gaat dan zijn lichaam in een processie door de straten naar de begraafplaats. Dat is een paar kilometer verderop. Ja, langs de kant van de weg kunnen we dan ook mensen verwachten die daar afscheid nemen. Ja, en dan vervolgens is er dus de daadwerkelijke plaats. Maar daar is dan plek voor minder mensen.
1: En maken ze zich ook zorgen over de veiligheid van het geheel?
2: Ja, het is natuurlijk een enorme veiligheidsoperatie. Mm-hmm. Dat zegt de regering. Logistiek wordt natuurlijk een hele uitdaging te leiden. Al die duizenden, misschien 10.000 leiden, duizenden mensen. Ja, een deel van hen zal bestaan uit radicalisten, maar ook gewone Serviërs worden verwacht, vooral ouderen. Ja, het is natuurlijk een begrafenis, dus een gespannen sfeer. Dat wordt niet echt verwacht, maar dat kan wel anders worden als demonstranten zich melden. De Vrouwen in het Zwart bijvoorbeeld, dat is een bekende organisatie die aandacht vragen bijvoorbeeld voor de genocide in Srebrenica, die hier in Servië veelvuldig wordt ontkend. Of progressieve jongerenorganisaties, die zijn ook tegen deze verering van Mladic. Ja, als die komen demonstreren, dan kan dat wel tot opstootjes leiden, maar er zijn geen aanwijzingen tot nu toe dat zij morgen ook gaan komen. Ja, wel wat kan, is dat er mogelijk een vijandige sfeer heerst tegen buitenlandse journalisten. Die zullen er ongetwijfeld veel zijn. Nou ja, dat moeten we morgen afwachten.
1: Ja, je lijn haperde daar net even, maar het gaat nu weer goed. Dus ik hoop dat het goed blijft gaan. Je zei, het zou tot een clash kunnen komen bij tegendemonstraties, maar misschien valt het mee. Mladic is nog steeds erg populair in Servië. Waar merk je dat aan?
2: Nou, je ziet het aan de openlijke verheerlijking die nu plaatsvindt op sociale media, maar dus ook op radio en tv. Ja, er zijn ook weer een aantal muurschilderingen bijgekomen de afgelopen dagen hier in Belgrado. En daar staat dan bijvoorbeeld onder een portret van Mladic het woord held. En vanavond nog liet de supporters van voetbalclub Rode Ster een enorme beeldenis van hem zien met daaronder de woorden Pravat Potocari. En dat is een hele pijnlijke uitspraak. Dat betekent op weg naar Potocari. En dat waren de woorden die Mladic sprak vlak na de val van Srebrenica. En Potocari, dat was de plaats waar de Dutch militairen gelegerd waren. En ja, daar waar toen duizenden inwoners van Srebrenica bescherming zochten. Nou, we weten natuurlijk hoe dat is afgelopen met een groot deel van hen. Ja, er zijn echt Serviërs die vinden dat Mladic een held is, omdat hij probeerde dat groot Servië in de jaren 90 te realiseren. Maar groter is eigenlijk de groep die vindt dat Mladic eigenlijk niks anders gedaan heeft dan het Servische volk verdedigen in die oorlog. Het was een oorlog nou eenmaal. Ja, daar waren drie partijen waren betrokken. En daarin deed iedereen gruwelijke dingen. En niet alleen Mladic. Dus waarom alle actieve aandacht voor hem? Ze gaan natuurlijk compleet voorbij de handen natuurlijk de uitspraken van de internationale rechters die Mladic hebben veroordeeld vanwege die genocide en andere oorlogsmisdaden. Maar ja, die rechters zeggen die mensen, die zijn niet objectief en vooral anti-Servisch. Ja.
1: Maar goed, hij gaat dus vanuit die kerk naar een begraafplaats. Waar wordt hij begraven?
2: Hij wordt begraven in een gewone begraafplaats, zou je kunnen zeggen. En dan wordt hij bijgezet in het graf naast zijn dochter. En dat is wel opmerkelijk, want zijn dochter heeft in 1994 zichzelf van het leven beroofd. 23 jaar oud pas, ze was student toen. En dat heeft zij gedaan met een pistool van haar vader, van Ratko Mladic. Dus waarom, dat is altijd onbekend gebleven. Maar het is natuurlijk wel vrij bijzonder dat nu de nabestaanden van Mladic te verkiezen om hem uitgerekend naast haar te begraven.
1: Oké. Dankjewel, Thijs Kettenis.

0: We draaien hem helaas weg, maar we hebben wat meer tijd over voor het gesprek met zangeres Tess Merlo. Die is inmiddels hier in de studio tegenover mij komen zitten. Het nummer dat je hoorde was van de Canadese zangeres Céline Dion. Pour que tu m'aimes encore, opdat je nog steeds van me houdt. En we draaien dit niet voor niks, hè?
1: Nee.
0: Want Tess Merlo, wat was ooit jouw eerste kennismaking met haar?
1: Ja, dat was dit nummer.
0: Ja.
1: 1995, toen kwam de plaat Deux kwam uit. En die had mijn moeder gekocht. En ik was vijf of zes dan in die periode.
0: Ja.
1: En dit stond op bij ons thuis. Dus het is voor mij het geluid van mijn jeugd.
0: Ja, toen dacht je, een Franstalige zangeres.
1: Precies. Ja.
0: Is zij natuurlijk ook?
1: Is ze ook. Wel, ja, het is haar moedertaal natuurlijk ook.
0: Ze komt uit Canada, hè? Ze komt uit Quebec.
1: Ja, ja. Klopt. Ja.
0: Dus een soort soundtrack van je jeugd.
1: Ja, zo zou je het wel kunnen noemen. Als ik dit hoor, dan...
0: Ja, je
1: dan...
0: zit ook helemaal meteen helemaal mee te zingen. Ja, je kent gewoon alles helemaal.
1: Ja, zeker dit nummer. Ja. Ja, het is natuurlijk een iconisch nummer. Maar ik zie wel, als ik mijn ogen dicht doe en ik hoor dit... Ja, dan ben ik weer vijf.
0: Ja. We hebben jou uitgenodigd, omdat... Dus anders denken mensen misschien, hè, waarom hebben ze het hier opeens over? Nou, Céline Dion gaat komende week in Parijs aan een concertreeks beginnen. Al helemaal uitverkocht. Terwijl, misschien kunt u zich dat nog herinneren, luisteraars. Destijds was ze gewoon echt heel erg ziek. Ze kon amper lopen. Het was heel erg onduidelijk of ze ooit weer op het podium zou staan, toch?
1: Ja, klopt. Ja, en er is natuurlijk op een gegeven moment een documentaire over haar verschenen. Ja. Waar ze ook echt haar medewerking aangegeven heeft. En daar zag je dat ook. Ze heeft het...
0: Stiff
1: person syndrome. Ja,
0: stiff person syndrome.
1: Ja, ja.
0: Zo heet het.
1: Heel heftig, heel onbekend. Mensen zijn er heel onbekend mee. Klinkt heel naar, is het ook. Maar zij kon echt, ja, bepaalde... De spieren die trokken een soort samen. En dat was blijkbaar allemaal, hoe zeg je dat, neurologisch. Dus ja, zij kon daar ook helemaal niks aan doen. Maar plotseling kreeg ze dan opeens zo'n soort stuip. En dat had enorme... gevolgen voor haar hele leven, maar natuurlijk ook de zangcarrière.
0: Ja, en opeens toen kwam ze weer boven water bij de Olympische Spelen in Parijs.
1: Nou, dat... En die document was natuurlijk al uit.
0: Ja.
1: En toen gonste het dat zij zou gaan optreden bij de Olympische Spelen. En er gonste een hoop, want het was, ja, die gaat misschien zingen. Maar dat Céline Dion zou komen, ja, dat was ongeloof. Maar iedereen hoopt natuurlijk ook zo. Die vrouw, die heeft zo'n enorme gunfactor. En daar stond ze, die openingsavond van de Olympische Spelen, mm-hmm, op de Eiffeltoren. En toen zong ze ook nog, ja, daar word ik natuurlijk heel gelukkig van, Hymne à l'amour van Edith Piaf.
0: Zong ze dat live? Denk je?
1: Nou, dat weet ik niet. Nee, ja.
0: Nou ja, goed.
1: Maar weet je dat ze er, of het nou live was of niet, ze stond daar. En ze leek het helemaal, ja, van, ik ben er weer. Ik, hier ben ik dan. En het is me gelukt. Want ze zegt ook in die docu, zegt ze van, ik wil het gewoon weer kunnen. Ik wil weer dat podium op en het gaat me lukken. En daar stond ze.
0: Ja. Dat was ontroerend voor jou.
1: Ik heb wel echt zitten huilen.
0: Huilen.
1: Ja, ik ben misschien een beetje melodramatisch dan.
0: Nee,
1: maar goed.
0: Nee hoor, want ik bedoel, ik ben helemaal niet speciaal een enorme fan van haar, maar ik kan me dat moment ook nog herinneren. En dat ik dacht van, ja, dat is eigenlijk een soort wonderbaarlijke wederopstanding.
1: Ja.
0: He, als je gezien hebt hoe ze er ooit aan toe was.
1: Absoluut.
0: En ze geeft dus de komende maanden maar liefst 16 uitverkochte concerten. En het jaar erop nog eens 10.
1: Ja.
0: Nou, er zijn dus nog steeds heel veel mensen die dol op haar zijn.
1: Ja, enorm. Ja, want die kaarten gingen ongelooflijk snel. En ik heb lang getwijfeld.
0: Je gaat me toch niet vertellen dat je geen kaartje hebt?
1: Ik heb helemaal geen kaart. Ik heb echt drie dagen geleden. Toen was ik naar haar aan het luisteren. En toen dacht ik nog, zou ik kijken of ik het misschien toch eentje kan bemachtigen. Dan ga ik toch wel gewoon in mijn eentje naar Parijs. Want ik weet niet of ik iemand van mijn vrienden daar echt een plezier mee doe.
0: Nou ja, ik geloof dat de prijzen beginnen bij €550.
1: Ja, dat heb ik ook gezien. Daar heb ik het dan toch niet voor over. Sorry, Céline.
0: Dat vind ik best wel eigenlijk erg. Een echte fan doet dat gewoon toch. Misschien dat er een luisteraar is die denkt van, nou, ik ga deze vrouw helpen. Je weet het maar nooit.
1: Nee, het is een hoop geld.
0: Ik heb ook wel het idee bij haar van, nou, je bent of echt dol op haar of je vindt het niks.
1: Ja, nou, sterk. Ja, dat is een enorm. Daarom zeg ik ook, ik moet even kijken of ik vrienden bereid kan vinden om.
0: Nee.
1: Maar ik weet niet hoe dat met jou is, maar ik heb echt een periode gehad dat ik het verschrikkelijk vond, Céline Dion.
0: Oh ja?
1: Ja. Ja, ik,
0: welke periode was dat dan? Zat je in een rockband?
1: Zat ik in een rockband? Ja, nee, dat was, ik was tiener. En we luisterden voornamelijk muziek van Red Hot Chili Peppers, Rage Against the Machine, Led Zeppelin. Natuurlijk van echt goede oude rockmuziek. En ik zette me toen eigenlijk af tegen alles uit mijn jeugd. Nou, daar komen we natuurlijk weer met dat album Deu van Celine Dion. En alles wat ik tof vond, dat was rauw. En dit is natuurlijk, Celine is gepolijst. Het is mooi, maar het is ook allemaal zwaar melodramatisch. En dat vond ik toen verschrikkelijk.
0: En hoe komt het dat je dat toch bent gaan waarderen dan?
1: Ja. Nou, ik denk enerzijds ook wel ouder worden en ook iets meer toch wel op een bescheiden manier naar kijken. Van, ik heb niet de waarheid in pacht. Dit is, rockmuziek is niet de heilige graal. Maar ik ben toen gaan, ik denk toch het ouder worden, dat je met andere oren gaat luisteren naar die muziek, dat je het verhaal van die vrouw ook kent. Uh-huh. Zo'n vrouw die dan op heel jonge leeftijd eigenlijk al zo'n enorme carrière opbouwt. Ze is volgens mij ongelooflijk sympathiek. Ik heb video's van haar gezien dat ze bijvoorbeeld de carpool karaoke met James Corden doet in Amerika. Ongelooflijk grappig. Heel veel zelfspot. Ja. Dan ga je anders luisteren.
0: Ja, wij hebben een fragmentje dat ze op haar 14e zingt, omringd door haar broers en zussen.
1: Ja.
0: Dat is ook wel leuk, hè?

0: Nou ja.
1: Dus ook ongelooflijk, hè? 14 jaar en dan heb je al zo'n geluid wat je er meteen uithaalt. Dat is Céline Dion. Dus het Céline Dion geluid.
0: Ja, maar ook hard.
1: Ja, het is wel hard.
0: Het heeft enorm volume.
1: En dat is natuurlijk ook weer de haters. Die zullen ook zeggen, jeetje, dat geblair. Doe eens. En maar ze kan ook zacht zingen. Je hebt een prachtig lied. Si Suffisait d'Aimer is een prachtig, prachtig lied. Waarin ze ook heel breathy zingt. Dus met heel veel adem. Ja. Dat kan zij ook. Ze kan alles.
0: Hoor je dat het liefst in het Engels of in het Frans?
1: Ja, ik hoor haar natuurlijk het allerliefst in het Frans. Ook al zijn
0: dat is de moedertaal uiteindelijk dat toch is er, ook wel.
1: Ja, ze heeft Engels moeten leren. Hè? Ja. Ze sprak dat helemaal niet. Dat, ze zong het eerder dan dat ze het sprak.
0: Ja. Haar broer is bezig met een dramaserie, hè?
1: Ja.
0: Wist je dat?
1: Nee, dat hoor ik, dat hoor ik net. Ja, dat kan wel een paar delen, zal dat wel krijgen, denk ik.
0: Genoeg om uit de te putten.
1: Ja.
0: Nou, ik hoop dat je toch op een of andere manier nog in Parijs komt.
1: Ja, dat zou leuk zijn.
0: Dat gun ik je echt enorm. Dank je wel voor je komst. Tess Merlo.

0: Al Green was dit met Tired of Being Alone. Komende week wordt de Cultuurfonds Vertaalprijs Martinus Nijhoff uitgereikt. En dat is de belangrijkste prijs voor vertalers. En voor het eerst in 71 jaar gaat u naar een vertaler uit het Arabisch, namelijk Djoeke Poepinga. Die is bij mij hier in de studio. Hartelijk welkom en hartelijk gefeliciteerd natuurlijk.
1: Dankjewel.
0: Ja. Wat zegt dat jou, dat je de eerste vertaler uit het Arabisch bent die die prijs krijgt?
1: Nou, het is sowieso natuurlijk voor mezelf heel leuk.
0: Ja,
1: ik ben heel blij met die prijs.
0: Ja.
1: Maar het betekent ook een erkenning van het Arabisch en de Arabische literatuur. En dat vind ik wel heel erg leuk.
0: Ja.
1: Dat er na zoveel tijd die prijs daar naartoe gaat.
0: Ja, de jury spreekt van een indrukwekkende carrière. En je roemt je ook als pionier en ambassadeur van het Arabisch taalgebied. Was het inderdaad pionier?
1: In het begin is het zeker pionieren geweest. Ik ben in de jaren 80 begonnen met vertalen. En tot die tijd waren er misschien, nou, waren de vertalingen echt op de vingers van één hand te tellen.
0: In het Nederlands?
1: In het Nederlands. En er was, en ook de kennis van wat er in de Arabische wereld gebeurde op het gebied van literatuur was totaal nihil. En bij uitgevers, maar ook bij kranten, tijdschriften, media enzovoorts. En ja, dat is eigenlijk veranderd doordat Naguib Mahfouz, Egyptische schrijver, de Nobelprijs won in 1988.
0: Ja.
1: En toen is de vertalingen uit het Arabisch is in een stroomversnelling gekomen.
0: Het is natuurlijk ook een enorm taalgebied.
1: Ja.
0: En ik denk dat je ook een heleboel verschillende soorten Arabisch hebt, of niet? Ik denk dat dat niet in elk land hetzelfde is, maar dat weet ik niet, dat is een vraag.
1: Nou, je hebt natuurlijk het verschil tussen geschreven Arabisch. Dat in principe is dat voor alle Arabische landen hetzelfde. Volgens mij zijn dat er 22 of 23. Maar elk land heeft één of meer dialecten, spreektalen. En die kunnen heel erg verschillend zijn. En die beïnvloeden natuurlijk die schrijftaal ook weer. Dus als ik een boek uit het Marokkaans vertaal, dan vertaal ik het uit het Arabisch en ik beheers het Arabisch. En als ik een boek uit het Egyptisch vertaal, vertaal ik dat uit datzelfde Arabisch. Maar het zijn toch wel nuanceverschillen.
0: Kun je daar een voorbeeld van geven van zo'n verschil?
1: Nou, een voorbeeld niet echt, maar als je bijvoorbeeld naar Marokkaans kijkt, dan zie je dat er meer ook bijvoorbeeld de Berbertaal daar wel doorheen schemert. Mm-hmm. In het Egyptisch heb je weer meer andere dingen. Je hebt natuurlijk ook landen zoals Libanon, waar Frans en Engels veel meer gesproken wordt dan bijvoorbeeld in Irak. En zo zijn er steeds verschillen. Ja. Maar elk land heeft ook gewoon zijn eigen dialect.
0: Ja. Ik zei net tegen, ik kan me nog voorstellen als je bijvoorbeeld tweetalig bent opgegroeid, hè, met Arabisch en Nederlands, dat een stap naar vertaler zijn makkelijk is. Maar jij hebt dat echt je helemaal vanaf begin eigen moeten maken. Waarom voelde je zo aangetrokken tot die taal?
1: Nou, ik voelde me ik had Arabisch gestudeerd al. Dus
0: ja, maar
1: ik
0: dat is al zo. Dan begin je al met zo'n taal te bestuderen. Waar komt dat dan vandaan?
1: Nou, dat was eigenlijk niet zo'n hele bewuste keuze. Ik was nog heel jong en ik dacht, ik moet wat.
0: We gooien een pijltje en het was ook Arabisch.
1: Daar komt het een beetje op.
0: Oh ja?
1: Ja? Maar ik was net 18.
0: Of had je een vriendje misschien?
1: Nee, niet eens. Nee.
0: Oh, dat gebeurt ook nog wel eens, hè?
1: Ja, nee, maar ik begon echt met het idee van, nou, eens kijken wat het is. En misschien wordt het wat, misschien wordt het niks. En we zien
0: het
1: wel
0: had ook
1: het
0: Chinees
1: strand.
0: Kunnen zijn.
1: Het had ook Chinees of Russisch kunnen zijn.
0: Okay.
1: Maar het schip is niet gestrand. Ik ben er gewoon mee doorgegaan. En daarna,
0: wat was het?
1: Ik studeerde dat Arabisch. Toen vond ik het eigenlijk nog helemaal niet zo leuk. Maar toen ben ik bijna een jaar naar Syrië gegaan om mijn kandidaats, heette dat toen, voor te bereiden. En daar is de vonk, heeft de vonk toegeslagen. Daar heb ik echt, daar leer je natuurlijk de taal spreken. Dat leerde je eigenlijk op de universiteit niet echt. Het leek een soort dode taal, een soort Latijn.
0: Ja.
1: Maar in Syrië leerde ik de taal spreken. En toen had ik echt het gevoel van, dit is zo'n ongelooflijk mooie taal. En zo rijk. En zoveel literatuur die de moeite waard is om te lezen. En toen was ik wel verkocht.
0: Is het een lastige taal om te spreken ook? Die klanken?
1: Nee, nou,
0: Ja, staat heel ver van ons af.
1: Ja, het staat heel ver van je af. Dus als je begint, als je dus in een Arabisch land komt en je wil die taal leren, dan ga je, als je spreekt, altijd een dialect leren. Je gaat niet de schrijftaal leren, je leert het dialect. En in het begin staat dat heel ver van je af. Maar op een gegeven moment raak je daar ook wel mee vertrouwd. En dan de dagelijkse dingen kun je dan ook wel in het Arabisch, en in het, in mijn geval was dat Egyptisch vooral, kun je heel goed zeggen en kun je ook heel goed leren.
0: Ja. Ja. En dan voel je je nu vloeiend in die taal?
1: Ik spreek het. Ik zou niet zeggen dat ik het vloeiend spreek. Daarvoor zou je er echt jaren moeten wonen. Vrienden van mij hebben dat wel gedaan. Mensen die echt 15, 20 jaar in Egypte bijvoorbeeld hebben gewoond. Op dat niveau spreek ik het niet, maar ik kan me echt heel prima redden.
0: Ja. Je geeft wel eens lezingen, heb ik begrepen. En dan leg je graag het verschil uit tussen exotiserend vertalen en naturaliserend. Wat is het verschil? Ik heb wel een idee, maar ik snap het niet helemaal.
1: Nee, nou, je moet in ieder geval die twee talen, het Arabisch en het Nederlands, Arabisch en alle Europese talen, maar het Arabisch en het Nederlands liggen natuurlijk heel erg uit elkaar. Qua systeem, qua woordenschat, qua opbouw van zinnen enzovoort, is echt gewoon bijna geen vergelijking. Als je exotiserend vertaalt, dan probeer je het exotische van het Arabisch te benadrukken. Als je normaliserend vertaalt,
0: wat is dat, het exotische dan?
1: Het exotische is bijvoorbeeld dat er een bepaald taalgebruik is, een bepaald woordgebruik. Veel meer religieuze termen worden er gebruikt. Dat soort dingen. Ik kan er wel een voorbeeld van geven. Normaliserend vertalen betekent dat je naar de doeltaal, dus naar het Nederlands, toe vertaalt.
0: Oh ja.
1: Dus dat je probeert om daar een soepele Nederlandse tekst van te maken. En ik denk dat de kunst van de vertaler is dat hij daar een goede tussenweg in vindt. Je moet niet helemaal, zeker niet helemaal exotiserend vertalen, want dan maak je er een soort rare taal van rare mensen. En dat is het niet. Maar je moet ook niet alles weg willen poetsen. Dus je moet er tussenin zitten.
0: Yeah.
1: En een voorbeeld is bijvoorbeeld, iedereen kent die uitdrukking wel, salamu alaikum. Dat betekent letterlijk vrede zij met u. Nou, dat wordt in de Arabische wereld overal gebruikt. Dus ook onder jonge studenten die elkaar tegenkomen in een koffiehuis. En dan kan je zeggen, dat ga je vertalen als vrede zij met u, maar dat klinkt natuurlijk heel mal. Dus dan probeer je toch een Nederlandse equivalent te vinden. Hallo, goedemorgen, goedemiddag. Ja. Maar als er een stel sheikhs van de Azhar bij elkaar zitten en die hebben een vergadering, dan klinkt het juist weer heel goed om vrede zijn met u te gebruiken. En daar moet je, denk ik, als vertaler de gulden middenweg in vinden.
0: Ja. Inshallah is misschien ook zoiets. Toch?
1: Wat?
0: Inshallah.
1: Ja, ook. Zeker.
0: Dat wordt dan vertaald met zo God het wil. Maar dan zeg je misschien, dat is ook iets wat je, ik weet het niet, maar dat denk ik zo, een beetje te pas en te onpas ertussendoor gooit.
1: Ja, en zeker moet je proberen, denk ik, als vertaler niet Arabische woorden doorheen te gooien, omdat het zo leuk klinkt. Dat is niet wat je moet doen, denk ik, als vertaler. Je moet er niet een soort exotisch iets van maken.
0: Heb je dan ook bijvoorbeeld mensen die je vraagt om die vertaling te lezen van tevoren?
1: Ja.
0: Die bijvoorbeeld een native speakers zijn, zal ik maar zeggen.
1: Nou, ik heb sowieso altijd veel contact met de schrijvers zelf, als ze nog in leven zijn. Ik heb een aantal mensen om me heen, informanten, die ik dus dingen vraag. Als echt een vertaling laten lezen, dat doe ik. Ja, ik check bij een heleboel mensen.
0: Ja.
1: En op een gegeven moment laat ik de Nederlandse tekst juist lezen door iemand die geen Arabisch kan. Die dus echt gewoon de Nederlandse tekst leest met het oog op de soepelheid van de tekst. Is het een beetje begrijpelijk? Is het een beetje te lezen?
0: Want er zijn niet zo heel veel vertalers, hè? Richard van Leeuwen is volgens mij nog een naam.
1: Ja, ja.
0: En dan heb je ze wel, of niet?
1: Ja, maar er is nu wel een nieuwe generatie aan het opstaan. Ik heb voor de vertalersvakschool een cursus gegeven en daar zijn echt een aantal mensen die zeker in de toekomst.
0: En vind je dat fijn?
1: Ja, dat vind ik heel fijn. Ja. Ja, want ik heb ook niet het eeuwige leven.
0: Nee,
1: dus.
0: En hoeveel heb je al, boek heb je al vertaald dan in je leven?
1: Vaak wordt gezegd 60, maar het zijn er 67, heb ik geteld gisteren.
0: Nou, wat een rijkdom. Ja. Fantastisch. En begreep onder de meest recente werken die je vertaald ook romans uit Gaza zijn. Ja. Misschien kun je daar nog heel kort iets over zeggen.
1: Ja. Nou, dat is een heel erg bijzonder project. Het is een project dat is geïnitieerd door de Stichting Hoop. Ja. En uitgeverij Jurgen Maas. Die hebben de handen in elkaar geslagen. En die hebben zijn een project begonnen 3 jaar geleden, vlak voor het grote drama. Om boeken te gaan vertalen uit Gaza. Er was nog nooit een boek in het Nederlands
0: vertaald. Dat mensen dan nog literatuur schrijven, dat is al wonderlijk.
1: Ja, dat is onvoorstelbaar. Maar in ieder geval, dat is dus in 2024 begonnen. En we zijn nu aan het derde boek. En zijn enorm veel inzendingen. We hebben daar een commissie, een beoordelingscommissie. Die ze stellen een shortlist samen. Wij kiezen uit die shortlist het beste boek. En elk jaar proberen we dan een boek te vertalen. En dat is een heel bijzonder project.
0: Ja, dan heb je het gevoel dat je echt iets bij kan dragen.
1: Ja, zeker. Ja.
0: Goed, de boekenkast moet nog wat uitgebreid worden. Dankjewel, Djoeke Poppinga. Fijn dat je langskwam. En vrijdag krijg je dus die prijs uitgereikt. Heel veel plezier daarbij.
1: Dankjewel.
0: En morgen zit hier Chris Keijne. Straks Wat blijft. En dan gaat het over Gerrit Rietveld. Er is een nieuwe biografie. Dag.
2: Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette.

0: NPO Radio 1.
1: Podcast.
2: Uit mijn eigen kleine leventje leek ik genderbinariteit aardig verbannen te hebben.
3: Maar dan wordt zij bezwanger. En de wat wordt het vraag?
2: Lanceert de realiteit van genderhokjes keihard terug ons huis in.
3: Hoe ga je om met wat anderen verwachten van je ongeboren kind?
4: Je trekt toch een jongen geen jurkje aan.
3: Verwachtingen die helemaal niet passen bij wie jij bent.
2: Omdat het vinden van mijn eigen genderidentiteit best een lastige weg voor me was.
3: Het wordt een mens. Docs is een podcast van NTR en VPRO. Nu op NPO Luister.
5: Ster. Als bedrijf je AI-doelstellingen halen, de technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt CompuTrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. CompuTrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op CompuTrain.nl.
6: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Bataviahaven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
7: Een scheiding of een erfrechtconflict binnen de familie? Dan wil je rust, duidelijkheid en deskundige begeleiding van een expert. Dan wil je een duurzame oplossing. Dan wil je een advocaat of mediator van de VAS. Kijk op verenigingvas.nl.
8: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Verse vis, morgen in huis.
7: Kijk voor jouw VAS advocaat of mediator op verenigingvas.nl.
8: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op vislovers.nl.
9: Beste DGA, samen klussen tijdens een verbouwing gaat prima. Maar beschikt de nieuwe generatie ook over de kwaliteiten om het familiebedrijf uit te bouwen? Boortrust begeleidt DGA's bij de zoektocht naar de juiste opvolging, binnen of buiten de familie. Boortrust. Thuis in DGA en familiebedrijven.
10: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
11: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
10: Ga voor een gratis installatie naar licentie2go.com/radio.
12: NPO Radio 1.
13: Middernacht, het begin van maandag 7 september. Jasper Leegwater met het NOS-journaal. Op het vliegveld van Miami is een vrachtvliegtuig van webwinkelgigant Amazon doorgeschoten aan het einde van een landingsbaan. De Boeing 767 heeft daarbij meerdere voertuigen geraakt. 5 mensen zijn overleden. Een onbekend aantal mensen is gewond. Op beelden is te zien dat er veel zwarte rook uit het vliegtuig komt. De Boeing was vertrokken vanuit Puerto Rico. Het vliegverkeer bij Miami is voorlopig stilgelegd. In Duitsland heeft de rechtsradicale AfD, zoals verwacht, de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt gewonnen. Volgens de prognoses kreeg de partij zo'n 44% van de stemmen. De christendemocratische CDU halveerde en komt uit op zo'n 18%. De SPD lijkt op de derde plaats te eindigen. Later vannacht wordt een voorlopige uitslag verwacht. De opkomst was de hoogste sinds de Duitse eenwording in 1990. De AfD in Sachsen-Anhalt is door de Veiligheidsdienst aangemerkt als extremistisch, onder meer vanwege banden met extreemrechtse organisaties. Lijsttrekker Sigmund zegt dat hij met andere partijen wil praten, maar dat hij niet wil onderhandelen over migratie en veiligheid. De Duitse politie is nog altijd op zoek naar een klimaatactivist die zegt dat hij verantwoordelijk is voor een aantal aanslagpogingen op het energienet. Vandaag was er een grote zoektocht in een bos bij Keulen, maar de man van 48 werd niet gevonden. Aan het begin van de avond werd de zoekactie beeëindigd. Afgelopen week waren er in 3 deelstaten sabotageacties op energiecentrales. De verdachte stelt in een brief dat hij daarachter zit. In zijn woning zijn explosieven gevonden. De Deense koningin Margrethe is opgenomen in het ziekenhuis in Kopenhagen. Ze was onwel geworden en moet waarschijnlijk nog een week in het ziekenhuis blijven. Daardoor mist de koningin van 86 de uitvaart van de Noorse koning Harald. Margrethe trad 2 jaar geleden al af. Het weer, vannacht koelt het af naar 12 tot 17 graden. Vanaf de ochtend zon en wolken, dan wordt het 21 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: NPO Radio 1. Human.
0: Wat blijft? Lara Billy Rensen.

0: kan blijft.
1: Goedenacht en welkom bij het biografieprogramma Wat Blijft. We duiken wekelijks in de levensverhalen en levenslessen van bijzondere mensen. Op zoek naar dat wat blijft. Voor architect en ontwerper Gerrit Rietveld was architectuur een morele opdracht. Het moest de voorwaarden scheppen voor een vreugdevol bestaan waarin ieder mens zich ten volle kon ontplooien. Ik spreek zo met Raymond van Gemeren. In zijn nieuwe boek Rietveld schetst hij de complexe denkwereld en het roerige privéleven van de man die streed voor beter wonen en beter leven. En Pieter Wittenberg werd door de Griekse overheid aangeklaagd voor mensensmokkel nadat hij op Lesbos bootvluchtelingen ging helpen. In januari van dit jaar werd hij vrijgesproken. Maar een dag na zijn terugkomst in Nederland blijkt Pieter ongeneeslijk ziek. Hoe kijkt hij terug op zijn leven? En wat is nog echt waardevol nu de dood zich zo nadrukkelijk aandient?
2: Wat blijft?
1: Gloria Steinem groeide in de Verenigde Staten uit tot een van de bekendste gezichten van de feministische beweging. Als journalist, schrijver en activist zette ze zich decennia lang in voor vrouwenrechten. Steinem werd in 1934 geboren in de stad Toledo in de staat Ohio. Haar moeder had last van depressies en dat zou op verschillende manieren van een invloed zijn op wie de jonge Gloria later zou worden. Ze vindt het ook moeilijk om over die periode te praten.
3: It's difficult to talk about them because I see them much more positively now than I did at the time or for years afterward. For instance, now I see the fact that I didn't go to school a full year until I was maybe, 10 or something like that, as an advantage, because although at the time I wanted to go to school like the other kids, now I think, I missed a brainwashing. You know, I didn't get the Dick and Jane books and the girls do this and boys do that. I'm much more conscious now also of how lucky I was that my father looked after me. As much as my mother when I was little, because my mother was ill. So that allowed me to know that men can be loving and nurturing and raise kids.
1: Ja, ze zei onder andere dat ze het niet gemist heeft dat ze gehersenspoeld is over wat meisjes zouden moeten. Gloria trok uit haar ervaringen ook de les dat het huwelijk de vrouw de mogelijkheid ontnam zelf keuzes te maken. En hoe kwalijk dat was. Afgelopen donderdag overleed ze op 92-jarige leeftijd. We praten over haar met Cato Benschop, filosoof en feminist. Op dit moment bezig met een boek, namelijk het Feministisch Woordenboek. Cato, goeienacht.
4: Goeienacht, Lara Willy. Hoi.
1: Hey, komt Gloria Steinem in jouw Feministisch Woordenboek voor?
4: Ik denk het zeker wel. Zij was journalist en zij heeft dus Miss Magazine opgericht. Maar dat heb jij net natuurlijk ook al verteld. Dat is een van de grootste feministische tijdschriften van de Verenigde Staten. En zij heeft dus heel veel geschreven over de ervaringen van vrouwen. En over de specifieke vormen van onrecht en onderdrukking die zij meemaakte. En daar heeft ze natuurlijk ook bepaalde woorden voor geïntroduceerd. Maar wat ik nog dan moet uitvinden is of zij dan ook echt de auteur van die woorden was, of dat die echt door een groep vrouwen is bedacht.
1: Ja, precies. Want daar was zij ook altijd wel eerlijk over. Hè? Dat ze, of in ieder geval bescheiden, ze werd wel gezien als het gezicht van de feministische beweging, maar ze zegt zelf altijd daarover, of heeft altijd gezegd, er zijn meerdere vrouwen die een hele belangrijke rol hebben gespeeld.
4: Ja, en dat is grappig, want zo zie ik haar ook, zeg maar, vanuit dit land helemaal aan de andere kant van de oceaan. Ik vind haar een heel inspirerend figuur, maar voornamelijk in haar rol als onderdeel van die feministische beweging, waar ze gewoon heel erg veel in heeft gedaan. Mm. En dat Miss Magazine, en nu hebben we natuurlijk social media, waar we allemaal samen kunnen komen, elkaar argumenten kunnen voorleggen, elkaar kunnen bekritiseren, een gesprek kunnen voeren, acties kunnen bedenken. Maar toenertijd had je dat natuurlijk nog niet. En zij richtte dus samen met een hele grote groep vrouwen Miss Magazine op. En dat werd eigenlijk de, zoals ik het kan inschatten, een van de spreekbuizen van het feminisme in de Verenigde Staten. Dus vrouwen van over het hele land stuurden hun ervaringen, hun ideeën door naar dat tijdschrift.
1: Oké, nou, we gaan het straks verder hebben over MS Magazine, Miss Magazine. Gloria Steinem begon haar carrière als journalist. Ze werd in 1963 beroemd toen ze voor een journalistieke reportage undercover ging in de Playboy Club.
4: Ja.
1: Omdat ze aan wilde tonen hoe slecht vrouwen daar werden behandeld. En nou, daar werd ze beroemd mee, maar ze keek er toch later ook met enige spijt op terug. Dit zegt ze er zelf over.
3: Doing the piece about the Playboy Club was not the smartest thing I ever did, because it it followed me. It followed me, and it meant I got less serious assignments. And even now, sometimes I'm still introduced as a former bunny, and I think to myself, well, should I? I don't want to desert the women who were working there, who were having a hard time. But once feminism began to dawn on me, I realized that, wait a minute, you know, I had more in common with the women who were working there than I did with the editors who sent me there.
5: It did establish you.
3: But in the wrong way, though. I mean, or in a less than right way.
6: Ja, dat is toch wrang, hè? Dat zo'n goed undercover journalistiek stuk van een vrouw die de erbarmelijke situatie van andere vrouwen blootlegt, zorgt dat haar carrière een knauw krijgt.
4: Ja, heel erg. En ook dus dat er zoveel stigma op dat werk zit, dat ze daarna er eigenlijk nog werd mee gepest.
6: Mm.
4: Dat is heel zonde, ja. Maar het is wel haar doorbraak geweest. Dus misschien ook jammer dat ze er zo op terugkijkt. Ja, dat is natuurlijk, als je later terugkijkt, dan lees je niet over alle narigheid die ze daardoor heeft meegemaakt.
6: Mm.
4: Je ziet alleen, oh, ze heeft dat geweldige artikel geschreven. En daarna heeft ze Miss Magazine opgericht.
6: Ja, dat Miss Magazine. Welke rol heeft dat tijdschrift gespeeld in de vrouwenbeweging? Waarom is dat zo belangrijk geweest?
4: Ja, ik zei het net al. Ik denk dat het zo belangrijk is omdat het een spreekbuis was. Dus,
6: ja, maar op wat voor manier dan?
4: Het was een plek om met elkaar in gesprek te gaan. Dus er werden natuurlijk artikelen geschreven door de redactie, door journalisten, door schrijvers. Maar er waren ook vrouwen van door de hele Verenigde Staten die brieven instuurden over wat zij meemaakten, wat voor rol Miss Magazine voor hen speelde. En via Miss Magazine konden er ook allerlei onderwerpen worden aangekaart waar vrouwen het misschien eigenlijk helemaal niet over hadden en ook eigenlijk niet over konden hebben, omdat er geen woorden voor waren.
6: Ja, want er waren natuurlijk bijvoorbeeld wel tijdschriften in die tijd voor vrouwen.
4: Zeker.
6: Maar
4: die hadden het over make-up.
6: Precies.
4: En haar.
6: Ja.
4: En het huishouden doen en koken.
6: En waar schreef Miss Magazine over?
4: Van alles. Abortus, zorgtaken, hoe de zorgtaken werden verdeeld. Over vrouwenliefde, over gelijke rechten, over gelijke betaling van arbeid. Ik las dat Gloria Steinem zei van het was eigenlijk onze intentie om vrouwen niet af te leiden naar allerlei onderwerpen zoals haar en make-up, maar om hun emancipatoire interesses eigenlijk te volgen. En de bedoeling was van Miss Magazine dat het eigenlijk een soort van een vriendin was met wie je al die feministische onderwerpen dan kon bespreken. En dat schreven vrouwen ook naar Miss Magazine. Dus ik las een quote, of ik hoorde een quote. I feel as if a friend came into my door and told me that I was not crazy. Dus dat soort opmerkingen kregen zij allemaal.
6: Ja, ze hebben eigenlijk allerlei taboes doorbroken. Want het ging ook over partnergeweld bijvoorbeeld, hè?
4: Zeker, ja. Zij waren. Er staat een hele mooie documentaire over Miss Magazine op HBO. En daarin zie je ook dat zij het eerste tijdschrift waren wat een vrouw, dat was trouwens een acteur, dat was niet een vrouw die dat zelf echt meemaakte. Een vrouw die geslagen was, dus die allemaal blauwe plekken in haar gezicht had, zette zij op de voorkant. En daarmee kaartte zij dat onderwerp van partnergeweld kaartte zij aan. En daar was in die editie was dus over de ervaringen van vrouwen die dat hadden meegemaakt, was te lezen. En ook wat je kon doen als je dat meemaakte. Dat er plekken waren waar je naartoe kon vluchten en dat je kinderen ook kon meenemen naar die plekken.
6: En ja. Dus ook dat je woorden kreeg voor wat er eigenlijk in je leven gebeurde, zei jij net.
4: Ja, zij noemde dus, zij introduceerde eigenlijk het woord battered woman syndrome. En dat was een naam voor eigenlijk het soort van de schade die vrouwen opliepen door dat fysieke en seksuele geweld. Waarbij ze dus heel erg aan zichzelf, en dat bestaat natuurlijk nog steeds, waarbij ze aan zichzelf twijfelen. Toch op de plek blijven waar ze ook worden mishandeld. Ook uit loyaliteit, maar ook uit afhankelijkheid, financiële afhankelijkheid. Heel veel zelfhaat hebben. En zij zetten dat woord eigenlijk op de kaart. En daardoor konden de vrouwen die dat meemaken inzien. Ik ben niet gek. Ik word eigenlijk thuis gek gemaakt. Ja.
6: En ze vond het ook belangrijk, en samen met haar de redactie, dat feministische ideeën niet beperkt bleven tot de upper class, universiteit of activistische kringen, maar ook in gewone begrijpelijke taal besproken kon worden. Is dat nou eens nog steeds een uitdaging, heden ten dagen?
4: Voor mij wel. Ik doe daar wel echt mijn best voor. Ja, ik vind heel veel feministische literatuur is ook geschreven door hoogopgeleide vrouwen. En door hoogopgeleide feministen.
6: Maar het gaat natuurlijk dus alle vrouwen aan.
4: Het gaat alle vrouwen aan. En maar je wil wel zo, op zo'n manier over die onderwerpen praten. Dat het gewoon gemakkelijke taal is. Dat je niet eerst allerlei concepten hoeft te leren voordat je mee kan praten. En ik denk dat dat aardig lukt hoor, in deze beweging. Maar voor mij is het wel een uitdaging. Ja, of een uitdaging, dat is iets waar ik maar aan committeer.
6: Ja, ja, precies. Hey, en als je kijkt naar de wereld waarin Steinem haar strijd begon. En naar de wereld van nu. Wat is er voor vrouwen nou fundamenteel veranderd?
4: Ja.
6: Diepe zucht.
4: Ja, nou, ik had het er van de week toevallig met mijn oma over. Van wat is nou eigenlijk het verschil tussen onze levens bijvoorbeeld. En als je zo kijkt naar wat er nu gebeurt. Dan worden natuurlijk heel veel rechten en verdiensten die worden teruggedraaid.
6: Ja.
4: Internationaal.
6: Bijvoorbeeld het recht op abortus.
4: Ik sprak met mijn oma daarover. Wat is nou eigenlijk veranderd? En er is natuurlijk een hele hoop veranderd. Mijn oma die mocht niet studeren. Die wilde dat heel graag, maar er was ook geen geld voor. Zij moest trouwen. Zij had geen keuze om kinderen te krijgen, ja of nee. Zij was degene die eigenlijk alle zorgtaken deed. Die het huishouden deed. En ook toen haar man overleed, werd haar geadviseerd om ook te stoppen met werken. Terwijl ze dat werk toen net weer terug had gekregen. Dus dat is een heel ander leven dan dat van mij. Waar ik heb... Het was voor mij nooit een vraag, behalve mijn eigen onzekerheden, of ik kon gaan studeren of dat ik een opleiding kon gaan doen. En ik mag nadenken over of ik kinderen wil. Ik heb een hele set van woorden om te praten over mijn ervaringen. De kans dat ik veel minder verdien dan mijn mannelijke collega's is kleiner. Mm. Het is een andere wereld.
6: Ja. Yeah. Ja, en ik noemde even het recht op abortus. Dat staat natuurlijk op losse schroeven in de Verenigde Staten. Of in ieder geval is het recht erop afgeschaft.
4: De schroeven zijn aardig losgedraaid. Ja.
6: Ja. In Nederland is dat niet zo. Maar jij zegt eigenlijk, in fundamenteel opzicht is er wel degelijk een enorme verschuiving geweest. In ieder geval, als je het vergelijkt met het leven van je oma.
4: Zeker. En ook dat die zorgtaken, dat wordt natuurlijk ook steeds meer besproken. Dat mannen ook zorgtaken op zich nemen thuis. En ik zie daar om me heen ook wel grote bereidheid toe onder mannen. Er verandert heus wat. Maar ja, de kloven die er toenertijd waren, loonkloof, zorgkloof, dat bestaat natuurlijk nog steeds.
6: Ja. Ja. Nou zien we natuurlijk een opleving van het feministisch activisme. Jij bent daar een van de vrouwen die zich daarvoor inzet. Je was zelf betrokken bij de heroprichting van de Dolomina's.
4: Ja.
6: Waarom voelde je die behoefte?
4: Nou ja, er ging toen al van alles rond natuurlijk in het nieuws. Er werd aan de abortusrechten getornd in de Verenigde Staten. Er was ook al om me heen van, oh god, wat is er nou aan de hand? En het gaat niet goed. En het was eigenlijk, wat mij daartoe aanzette was niet een specifiek nieuwsbericht, maar een vriendin van mij die zei van, hey, ik ben hiermee begonnen en ik heb de oude Dolomina's gesproken en we gaan weer wat doen. Wil jij niet ook meedoen? En toen heb ik er eigenlijk geen seconde over nagedacht. Toen heb ik me meteen eigenlijk volledig ingezet. Ja.
6: Heb jij zelf altijd gedacht dat het een lineair proces is, het verkrijgen en verwerven van vrouwenrechten? Dat het dus altijd een lijn omhoog is? Als je kijkt naar abortusrechten is dat natuurlijk niet aan de hand. Hoezo kijk jij daar zelf naar?
4: Nou ja, sterker nog, ik heb er heel lang helemaal niet echt over nagedacht. Het was toen ik op de basisschool en de middelbare school zat, was dat niet een standaard onderwerp in het curriculum. Dus ik kende het woord feminisme wel, maar ja, mijn moeder en mijn oma waren ook geen activisten. Ik kende niemand die dat deed. Ik was daar eigenlijk helemaal niet mee bekend.
6: Wanneer heb je Gloria Steinem leren kennen dan?
4: Ja, eigenlijk nog maar heel kort geleden, anderhalf jaar of twee jaar geleden, zag ik dus die documentaire over Miss Magazine, die heet Dear Miss, op HBO. En toen leerde ik Gloria Steinem kennen. Ja.
6: En wat dacht je toen?
4: Nou, indrukwekkend. Ja, heel indrukwekkend. En wat ik ook heel bijzonder
6: vind. En wat met name dan? Ja.
4: Nou ja, wat ik met name dus bijzonder vind, is wat ik net al zei, dat zij dus zo belangrijk is geweest in die groep. Dat zij zoveel vrouwen heeft gemotiveerd en geëngageerd om mee te doen. Maar wat ik ook heel bijzonder aan haar vind, is haar vastberadenheid. Dus zij zei ook in een interview van dit is niet iets wat je voor 1 of 2 jaar doet. Dit is die emancipatiestrijd voor vrouwen, daar committeer je je hele leven aan. En ja, dat is een heel mooi voornemen, maar dan moet je het ook nog maar daadwerkelijk doen. Want het is natuurlijk niet altijd makkelijk. Zeker als je voor de emancipatie van vrouwen strijdt, dan wordt er best wel vaak kan daar aan je getwijfeld worden. En dat is bij haar natuurlijk ook gebeurd. En ze heeft het maar mooi de hele tijd doorgezet tot haar 92ste.
6: Ja, want ze is
4: en dat
6: haar
4: vind
6: hele
4: ik heel
6: leven.
4: Indrukwekkend.
6: Precies, ja, ze is tot op het eind doorgegaan. Hè?
4: Ja, en dat geeft een soort van een voorbeeld van oké, dat kan. Je kan ermee bezig zijn op je 20ste, maar ook op je 30ste, 40ste, 50ste, 60ste en zelfs op je 92ste.
6: Nou ja, dat is dus zelfs een opdracht wat haar betreft, hè?
4: Ja.
6: Een opdracht voor het leven, zeg jij. Wat heeft het feminisme van nu aan dat wat Gloria Steinem en de mensen om haar heen hebben bewerkstelligd?
4: Ja, ik denk het doel om samen te werken, maar ook om eigenlijk het voorbeeld van dat je met elkaar kan samenwerken en dat je elkaar kan bekritiseren, dat je met elkaar in gesprek kan gaan, dat het best af en toe ook mag clashen. Want dat zie ik heel erg terug in die beweging rondom Miss Magazine. Dat er waren heel veel controversies natuurlijk. Niet iedereen is het met elkaar eens. Maar dat tijdschrift gaf wel een spreekbuis aan al die verschillende posities. En ik denk dat dat iets is om vast te houden. Dat je elkaar in de gaten houdt. En dat je met elkaar probeert samen te werken.
6: Ja, de strijd van de een ook de strijd van de ander is. Zeg je dat eigenlijk?
4: Ja, zeker.
6: Is het feminisme van nu anders dan dat van in de tijd van Gloria Steinem, denk je?
4: Goh, ja, er is allereerst natuurlijk niet één feminisme. Er zijn heel veel verschillende feminismen en heel veel feminismes. En heel veel verschillende debatten en acties en doelen. Mm-hmm. Waar heel veel verschillende mensen mee bezig zijn. In die zin, in dat opzicht is het denk ik hetzelfde als toen. Maar ja, het is wel anders nu. Ik denk dat het allereerste op een heel ander medium plaatsvindt. Heel veel gaat nu over via social media bijvoorbeeld. Dat was toen nog helemaal niet. Je had toen bijvoorbeeld heel erg veel vrouwencirkels en praatgroepen waarin vrouwen gewoon hun ervaringen met elkaar gingen delen. En ja, die soort van het in het echt met elkaar zijn, dat is denk ik nu lastiger dan toen. Ja, dus ik denk in dat opzicht is het denk ik vooral anders.
6: Is dat moeilijker om elkaar te vinden dan nu?
4: Het is minder vanzelfsprekend, ja. Maar dat betekent niet dat je elkaar niet tegenkomt. En dat gevoel van elkaar dan tegenkomen en samen met elkaar een actie starten of samen ideeën bedenken, dat is geweldig.
6: Dankjewel dat je met ons wilde praten over de nalatenschap van Gloria Steinem, Cato Benschop.
4: Dankjewel.
2: Wat blijft? Met Lara Billy Rensen.
6: We gaan het hebben over Gerrit Rietveld. Voor velen bekend van de rood, zwart, geel, blauwe, houten, misschien iets wat oncomfortabele stoel. Wat dacht u van het Rietveld-Schreuderhuis? Utrecht geboren architect vond dat kunst en architectuur onze zintuigen moesten activeren. En dat comfort ons juist kon afstompen in dat opzicht. En dat de mens moest streven naar wat hij zelf gezond egoïsme noemde. Het zo volledig mogelijk ontwikkelen.

0: Schreuderhuis. Utrecht geboren architect vond dat kunst en architectuur onze zintuigen moesten activeren. En dat comfort ons juist kon afstompen in dat opzicht. En dat de mens moest streven naar wat hij zelf gezond egoïsme noemde. Het zo volledig mogelijk ontwikkelen van jezelf en je bewustzijn. Raymond van Gemeren verdiepte zich 4 jaar lang in de architect en schreef een nieuwe biografie die vanaf vandaag in de winkels ligt. En hij is bij me in de studio. Fijn dat je er bent, Raymond.
1: Ja.
0: Voordat je aan deze biografie begon, die behoorlijk dik is geworden, wist je naar eigen zeggen eigenlijk helemaal niet zoveel over Gerrit Rietveld. Nu heb je je echt lang in hem verdiept, 4 jaar lang. Als je aan iemand moet vertellen wie Gerrit Rietveld is, en dat is iemand die alleen de stoel kent, wat zou je dan zeggen?
1: Ja, een architect, dat zegt al veel. Maar wel iemand die heel vernieuwend was en vanuit een levenshouding probeerde het leven van mensen mooier te maken. Dat is heel bondig gezegd.
0: Ja, en over die levenshouding, die is heel belangrijk, hè? Daar gaan we het uiteraard later over hebben. Eerst maar eens even, hoe kwam jij erbij om je in Rietveld te gaan verdiepen en een biografie te gaan schrijven?
1: Nou, het gekke is dat dit mijn eerste boek is waarvan het idee niet van mijzelf kwam. Het kwam van mijn uitgever. Ik was met mijn vorige boek bij hem bezig en toen was hij
0: bij. Was het over Karel Willink?
1: Ja, Karel Willink. En hij was bij een tentoonstelling geweest en van Rietveld. En hij zei tegen mij: goh, er is nooit een biografie van Rietveld verschenen. Zou je dat niet willen doen? Nou, toen heb ik dat een tijd laten bezinken, want ik wist niet meteen of het wat zou zijn voor mij. Ik ben me een beetje gaan verdiepen. Na enige tijd ging er iets gloeien in mij. Er moet een soort vonk overspringen, denk ik, voordat ik zoiets wil gaan doen. Mm-hmm. Dat gebeurde, ja.
0: Ja, wat gebeurde er dan?
1: Nou, ik ontdekte dat innerlijke leven van Rietveld, dat geestelijke leven, daar las ik wat over en dat fascineerde me enorm. En dat was echt duidelijk het moment dat ik om was. Ja. En omdat het werk kende ik oppervlakkig, moet ik zeggen. Het huis en de stoel, dus zoals iedereen die kent. En een paar dingen kende ik wel. Ik wist wel meer over de cultuurhistorische context. Maar over Rietveld zelf wist ik weinig. Maar toen ik over die achtergrond hoorde, toen dacht ik. Dus zijn die ideeën die erachter zaten over het doel van het leven, want zo zag hij dat echt. Toen wilde ik daar meer van weten.
0: Ja, want dat is heel bepalend geweest, eigenlijk voor alles wat hij deed. Hè?
1: Zeker.
0: Schrijf je ook in de biografie. Nou, we duiken daar later in, natuurlijk, in die levenshouding. Laten we eerst eens eventjes naar zijn levensverhaal kijken. Dat is natuurlijk ook belangrijk in een biografie, en dat heb je ook uitgebreid beschreven. Hij groeit op in Utrecht, dat weten de meeste mensen, denk ik wel. Maar wat voor jongen was hij in Utrecht?
1: Nou, hij zei dat hij een dromerige jongen was. En dat is hij in zekere zin altijd wel gebleven. Iemand die droomde over een betere wereld, een mooie wereld, waarin mensen gelukkig waren. En dat was ook een wereld van, we zouden zeggen een arbeiderswereld. Hij groeide op in de bovenletterlijk de meubelmakerij van zijn vader. Dat was een goede traditionele meubelmaker. Hij liet zijn 4 zonen nog vroeg meehelpen, hard werken. Dus het was echt ook een leven van heel veel werken, weinig geld.
0: En zwaar werk, denk ik.
1: Zwaar werk, fysiek zwaar werk inderdaad.
0: Want het waren nog echt van die massieve meubelen, denk ik.
1: Ja, zeker. Het was echt het oude ambacht nog.
0: Ja.
1: En zijn vader was zelfs zo traditioneel dat hij bepaalde moderne machines niet wilde gebruiken. Dus het was hard werken. Ja, en verder heel belangrijk, het gereformeerde geloof, de kerk, die stond erg centraal in het leven.
0: Wat betekende dat voor de familie?
1: Nou, in elk geval natuurlijk 2 keer op de zondag naar de kerk. Maar ook natuurlijk dat alles in het leven stond van het geloof en het werken. En zijn vader was echt een heel strenge man. En de moeder niet trouwens, die was echt heel lief en zacht. Daar was hij gek op, Rietveld. Maar zijn vader was iemand die het geloof echt erin wilde wrijven, als het ware. Ja.
0: Niet slaan, maar wel wrijven.
1: Ja, ja. Ja.
0: Was niet.
1: Nou, fysiek. Ja, het lijkt aan de jongens in afval niet besteed te zijn geweest. Want al die 4 zonen hebben er afstand van genomen.
0: Van het geloof?
1: Van, in elk geval van het gereformeerde inderdaad, het christelijke. Ik moet trouwens zeggen dat die oudste zoon vrij jong is overleden. Daar is eigenlijk niet veel van bekend. Maar die andere 2, die hebben echt gebroken met het gezin.

0: Met de vader vooral. Met de kerk dus ook. En Rietveld heeft zelf ook volledig afstand genomen van überhaupt van het christelijke geloof wel.
1: Ja. Maar wat is daar gebeurd dan met die vader? Was dat
0: van wat we erover weten is dat het een zeer strenge man was. Een man die snel boos was, heel opvliegend was.
1: Kort lontje.
0: Ja, en Rietveld kon dat soms ook wel zijn hoor. Ook in zijn latere leven soms heel erg opvliegend zijn. En er zijn ook ruzies geweest tussen die twee. Omdat Rietveld op een gegeven moment toch wat modernere dingen wilde. Dat wilde zijn vader niet. En het verhaal is dat toen Rietveld al in de 20 was, net getrouwd was, toen werkte hij nog bij zijn vader omdat hij gewoon geld wilde verdienen. Dat hij zijn vader over de werkbank trok om hem in elkaar te slaan. En dat zijn vader toen die jongen de zaak uit heeft gezet. En ook het huis uit heeft gezet dat hij gekocht had. En aan Rietveld zijn zoon verhuurd had. Mm. Dus dat was echt wel een breuk tussen die twee. Ja.
1: Hoe belangrijk is die meubelmakerij geweest? Ja, daar moet hij toch, daar heeft hij geleerd.
0: Hij heeft het vak geleerd. Het was een ontzettend getalenteerde jongeman.
1: Gaat dat dan om verbindingen leggen? Je meubels in elkaar zetten?
0: De oude ambacht heeft Rietveld ontzettend goed geleerd. Hij was zeer getalenteerd. Trouwens, überhaupt in beeldenkunsten. Want het is fascinerend. Hij heeft ook op de kunstnijverheidsschool gezeten. Het is fascinerend hoe goed hij kon schilderen en beeld houden. Dat zou je helemaal niet denken, maar echt wel heel goed voor zo weinig scholing. Maar die meubelmakerij heeft hem veel gebracht, denk ik. Juist om zich tegen af te zetten. Hij heeft veel geleerd over stijlen, over techniek. Maar
1: en wat
0: juist
1: hij niet wilde ook misschien.
0: Ja, precies. Ja. Het heeft hem juist ook laten inzien wat hij niet wilde.
1: Even voor het beeld. Hoe zagen meubels er toen uit in de tijd van zijn vader? En waar zette hij zich tegen af? Dat was
0: zijn vader werkte in opdracht van de burgerij in Utrecht. Vaak mensen met wat geld. Hè, want het waren vaak wel chicere meubels van mooie houtsoorten. Hoewel vader eigenlijk in alles werkte wat de klant maar vroeg. Maar wel in traditionele stijlen. Dat zijn dan die neo-stijlen die je in de 19e eeuw kreeg. En hier daar met een klein modern snufje. Maar het was echt zeer, zeer behoudend. En dan krijg je noten met zwart, zoals dat dan werd genoemd. Hè? Dus van een beetje van die imitaties. Mm. En als er iets is waar Rietveld heel zijn leven een hekel aan heeft gehad, is het imiteren. Dus hij was al vrij jong toen hij daarop uitgekeken raakte.
1: Hè? En ook dat overgedecoreerde, hè? Dingen die geen functie hadden. Dat vond hij.
0: Ja. Dat was natuurlijk erg in de mode geraakt laat in de 19e eeuw. Al die versieringen, die prullen, die krullen. En dat,
1: prullen en krullen, ja.
0: Ja, dat vond hij eigenlijk helemaal niks. Hij wilde, zoals hij later zei, wilde hij eigenlijk alle ballast overboord gooien. Omdat dat alleen maar afleidend of storend werkte. Hij wilde tot de essentie doordringen om het effect sterker te maken.
1: Het is natuurlijk interessant. We gaan het straks over die levenshouding hebben. Maar jij schrijft op pagina 50 over filosofie. Wat Beb, dat is zijn dochter, hè, uit het huwelijk wat hij had. Is dat Rietveld al gedurende haar vroegste jaren bezig was om los te groeien van zijn eigen jeugd, van zijn vader, het geloof, eigenlijk van zowel alles waar het leven en het milieu van zijn kindertijd voor stonden. Denk je dat die vernieuwingsdrang die hij uiteindelijk in zijn werk liet zien, dat echt daar begonnen is? Dat hij zich wilde afzetten ook tegen iets?
0: Ja, want hij heeft later verklaard dat hij al in die meubelmakerij, toen hij echt nog een tiener was, het zat raakte om altijd maar van die imitatiemeubels te maken. Mm. En het is zo dat hij heeft op school gezeten en hij is privé een les gehad, op een cursus is die gaan volgen bij Piet Klaarhamer. En dat was een vrij vernieuwende architect, nog niet zo vernieuwend als Rietveld. Maar Klaarhamer heeft hem wel in aanraking gebracht met allerlei moderne, eigentijdse architectuur. Ja. Bijvoorbeeld van Frank Lloyd Wright. En dat moet Rietveld de ogen geopend hebben. Dat bestond bij zijn vader helemaal niet.
1: Nee.
0: Dus hij dacht, god, dit kan ook, dit is nieuw. Het prikkelt meer. Het is ook dat is heel centraal bij Rietveld altijd geweest. Het gaat om de beleving, hè, hoe je het beleeft. En ik denk dat hij op jonge leeftijd andere dingen gezien heeft, in tijdschriften ook. En dat hij dacht, dat is eigenlijk veel interessanter, veel mooier.
1: Ja, maar is het daarvan verzet tegen zijn vader, bedoel ik eigenlijk?
0: Oh, dat verzet tegen zijn vader?
1: Ja.
0: Hoe dat ontstaan is.
1: Nou, meer dat soms kan het een bron zijn voor je afstand tegen iets.
0: Ja. We kunnen natuurlijk nooit weten hoe hij zich ontwikkeld zou hebben als hij helemaal geen vader had gehad die zo was. Maar het was wel iets om je tegen af te zetten. Zeker wel, ja.
1: Ook interessant in je boek is dat in zijn levensverhaal, onderdeel van zijn levensverhaal, is natuurlijk dat hij altijd automatisch aan de stijl wordt gekoppeld. Hè? En jij zegt eigenlijk, ja, dat beeld klopt niet. De stijl, de radicale hervormers van de kunsten, gebaseerd op een tijdschrift ook. Waarom klopt dat beeld niet, dat hij bij de stijl hoort?
0: Nou, ten eerste wat iedereen denkt is dat hij lid was van de stijl, maar dat was helemaal niet zo. Hij had een beetje contact met Theo van Doesburg. Had veel contact met Bob Oud, de andere architect in die tijd die zo vernieuwend was. Verder had hij geen contact of nauwelijks contact met andere leden. Had ook geen ontmoetingen met zowat en ook helemaal niks. Dat ten eerste. En het is ook zo dat Rietveld al lang bezig was met die vernieuwing. Hij had bijvoorbeeld die roodblauwe stoel al gemaakt voordat hij überhaupt in aanraking kwam met Van Doesburg.
1: Hij is wel pas later in die kleuren geschilderd, begreep ik.
0: Ja, iedereen kent natuurlijk de roodblauwe stoel met die primaire kleuren en dat zwart. Maar dat is pas toen de stoel een jaar of 5 was gebeurd. Ja, want toen hij heeft een periode gehad. Dat is een beetje opgekomen in de jaren 20, vroege jaren 20, dat hij meer de stijlkleuren ging gebruiken. Dat had er ook
1: dus geïnspireerd door de stijl wel?
0: Ja, zeker. Dat had ermee te maken ook dat Van Doesburg zich een tijdje echt heeft toegelegd op architectuur. En dat bereikte een hoogtepunt in 1923. En toen is Rietveld volop meegegaan met Van Doesburg. Werkte ook samen met hem, ook bij tentoonstellingen. En een heel korte tijd heeft Rietveld dus echt die stijlarchitectuur kun je het bijna niet noemen, want er is eigenlijk niks van terecht te komen buiten het Rietveld Schreuderhuis en wat maquettes. Maar toen is hij heel erg meegegaan in dat kleurgebruik en dat vlakgebruik.
1: Had hij zich ook verdiept in die kleurenleer?
0: Zeker, hij wist al heel veel over kleur. Hij had zelf heel veel geleerd ook al van Klaarhamer, maar ook zelf geleerd over kleurgebruik en over vlakken en dergelijke. Dus dat heeft hij toen toegepast. En eigenlijk het grappige is, het Rietveld Schreuderhuis doet heel erg aan de stijl denken. Dat is logisch. Maar als je kijkt, dat is een eerste huis dat hij bouwde. Het tweede huis dat hij kort daarna bouwde in Wassenaar. Het is helaas verloren gegaan. Ziet er totaal anders uit. Dat is gewoon strak, wit. Zoals het kennen van heel moderne huizen. En dat is eigenlijk altijd zo gebleven. Dus toen heeft hij al vrij snel weer die hele taal, die beeldtaal als het ware, van de stijl weer losgelaten.
1: Ja, en Truus Schreuder was ook belangrijk bij dat Rietveld Schreuderhuis. Maar daar gaan we het ook nog over hebben, zo dadelijk. Wat opvalt ook in het boek is dat het is opgedeeld in verschillende thema's. Thema's van zijn leven. Dus een scheppend leven is een van de hoofdstukken. Een egoïstisch leven, daar gaan we het ook over hebben. Een esthetisch leven, een smaakvol leven. Wat was daar het idee? Wat is daar het idee achter?
0: Nou, kijk, mijn idee is het zo dat het materiaal als het ware de vorm van een biografie dicteert. Ik ben gewoon, zoals altijd, het materiaal gaan bekijken. En dan moet zich op een gegeven moment een idee gaan vormen over hoe dat boek eruit ziet. Het gaat om de structuur. Mm-hmm. En zodra ik de structuur te pakken heb, dan gaat het boek kan beginnen als het ware. En ik merkte al wel vrij snel dat die levenshouding belangrijk was. Dat daar alles uit voortkwam, het privéleven en het werk. Maar hoe meer ik erover las, hoe lastiger ik het vond om dat een plek te geven, omdat het zoveel werd. Mm. Op een gegeven moment dacht ik, ja, als ik dit wat ik nu heb allemaal uitwerk, dan heb ik meer dan 100 bladzijden.
1: Want waar vond je dat materiaal dan?
0: Het is hoofdzakelijk honderden velletjes met aantekeningen die hij zelf gemaakt heeft.
1: Is dat ooit gepubliceerd?
0: Nee, dat ligt gewoon in het Rietveld Schreuder archief van het Centraal Museum. En daar is
1: Heeft niemand ooit iets mee gedaan?
0: Nee. Er zijn een paar wat dingen over gezegd. Maar het is nooit bestudeerd. Nooit heeft iemand zich erin verdiept. Dus ik dacht, daar moet ik wat mee doen. Maar het wordt te veel. Ik kan niet lezers opzadelen met een monoloog. Theoretisch van 100, 150 bladzijden. Dus op een gegeven moment dacht ik, ik haal er de grote punten eruit. Dat zijn korte tussenhoofdstukjes geworden. En de kleine dingetjes, dat worden gewoon tussenhoofdstukjes. Zoals in het boek verder voorkomen. Dus ik heb eigenlijk dat hele die hele levenshouding opgedeeld in allerlei stukken.
1: Juist, kijk. Wat typeert de levenshouding van Gerrit Rietveld? Wat jou zo intrigeert?
0: Ja, in de eerste plaats het totaal individualisme. Radicaal vrijzel, zou ik wel zeggen. Hij geloofde dat... hij heeft vaak gezegd, ook in lezingen heeft hij trouwens ook gehouden. Daar zijn teksten van bewaard en artikelen. Daar heb ik ook wat aan gehad. Hij heeft vaak gezegd, het doel van het leven is vreugde beleven.
1: Mm-hmm.
0: Maar dan vraag je natuurlijk al, ja, vreugde, dat is voor iedereen weer anders. Wat is vreugde? Hij geloofde dat vreugde puur ontstaat door de ontplooiing van het individu.
1: Mm-hmm.
0: En dat individu... moet alleen maar uit zijn op zijn eigen ontwikkeling. Hij moet als het ware de beste versie van zichzelf worden. En in zijn jonge jaren is dat al ontstaan toen hij zich ging verdiepen in filosofie. En met name Nietzsche heeft hem toen heel erg beïnvloed. Worden wie je bent, dat is de bekende uitdrukking van Nietzsche. Geen altruïsme, geen wegcijferen, geen geloof. Dat is allemaal onderwerping. Jij bent zelf...
1: Je bent ook verantwoordelijk dan voor je eigen vreugde.
0: Zeker, ja, zoek je eigen geluk, zoek je eigen vreugde. Dat zei Nietzsche ook, maar ga helemaal van jezelf uit. Cijfer jezelf niet weg. Dat is de grote de afkeer eigenlijk die Rietveld van het christendom heeft gekregen. Dat alles zo in het kader staat van jezelf wegcijferen, je onderwerpen.
1: Van het collectief.
0: Ja, waardoor alles wat je in je hebt in potentie, gewoon biologisch gezien in je hebt om te ontplooien, dat wordt als het ware al de kop ingedrukt. En hij zei, nee, je moet de beste versie van jezelf worden, want, voordat het te negatief gaat klinken, hij dacht Nietzsche ook, als jij de beste versie van jezelf bent, dan ben je ook de beste versie voor iemand anders.
1: Oké. Dus er zat wel een soort samenleven in.
0: Ja.
1: Maar dan eerst beginnend vanuit het zelf.
0: Ja.
1: Ja. Ja. En hij vond ook dat wij als mensen geestelijk gemakkelijk in een soort sleur terechtkomen.
0: Ja.
1: Wat was volgens hem daar het gevaar van?
0: Ja, dat je een soort vlak leven leidt. Hè. Kijk, alles draait in die levenshouding om het innerlijke leven. Dat moest intens zijn. Het geestelijke leven moest voortdurend actief zijn. En sleur...
1: Moest jezelf uitdagen.
0: Ja, jezelf prikkelen. Het gaat om voortdurend nieuwe dingen actief beleven. En ook een interieur bijvoorbeeld actief beleven. Of een gebouw actief beleven. Dus zintuigelijk moest je voortdurend geactiveerd worden.
1: Maar daarom zaten die stoelen zo ongemakkelijk.
0: Ja, kijk, dat hij zo vernieuwd was, betekende dus dat hij ook afweek van de laten we zeggen, de burgerij waar zijn vader voor werkte. En die zocht comfort.
1: Ja.
0: En comfort, dat vond Rietveld, dat vond hij zo bourgeois, om het maar zo te zeggen. Dat vond hij, dat vond hij echt helemaal, dat vond hij onzin. Nee, het gaat om het activeren van je zintuiglijkheid. Hè. Dat gaat om bij hem.
1: Misschien een beetje ongemak zelfs.
0: Ja, nou, het gek is, sommige mensen hebben juist gezegd dat die stoelen echt wel lekker zitten. Zijn dochter bijvoorbeeld. Thuis waren ze natuurlijk aan gewend geraakt, want die stond op een gegeven moment thuis. Maar goed, dat is heel persoonlijk. Ik heb er zelf een tijd op gezeten op zo'n stoel en ik vond het toch niet zo comfortabel. Maar het gaat om de ruimtewerking, want een architect werkt met ruimte.
1: Hmm.
0: En dat moet op een prikkelijke manier werken. Ja. En dat je dan een lekkere lounge stoel wilt hebben of zoiets. Ja, daar ga je dan urenlang in zitten. Maar daar snapte Rietveld het punt niet van dat je dat wilde. Nee.
1: Je zegt hij las heel veel. Je hebt Nietzsche al genoemd. Welke filosofen laafde hij zich nog meer aan?
0: Nou, dat zijn er best wel veel. Ik noem ook een heel rijtje van namen waar hij zich alleen al in zijn tienerjaren in verdiept. Of begin 20, zo die tijd. Maar één heel belangrijke naast Nietzsche, dat is iemand die waarschijnlijk later pas in zijn leven aan bod is gekomen, waar die echt alles wat hij gedacht had in herkennen, dat is Henri Bergson, de Franse filosoof, een grootheid in zijn tijd. Kijk, Nietzsche zegt, het draait om het ontplooien van jezelf, en Bergson gaat er eigenlijk op in hoe dat dan moet. Hè? Dus ze vullen elkaar als het ware aan. Bergson zei, de mens is van nature een scheppend wezen. En die kan vreugde beleven. Ook Bergson maakte had het over vreugde. Anders dan plezier, dat was wat oppervlakkig. Hè. Een lekker biertje is plezier. Of roem of geld als plezier. Maar dat is geen vreugde. Dat is oppervlakkig.
1: En misschien ook passief en actief.
0: Ja, precies. Ja. Ja. En dat vreugde beleven doe je door te scheppen. In de breedste zin van het woord. Hè. Niet mensen denken, ja, maar ik ben helemaal geen kunstenaar. Of ik kan dan geen schilderij of een meubel ontwerpen of maken. Nee, maar ook als jij in het alledaagse leven nieuwe dingen creëert. als je een lekkere taart bakt, dan heb je iets gecreëerd wat er niet was. Mm. En dat schept al vreugde, doordat het inwerkt op je zintuigen.
1: Oh ja.
0: Ja.
1: Dat die gerichtheid op het zelf, het individualisme, wat je al noemde, dat wordt beschreven als gezond egoïsme.
0: Ja.
1: Is dat een begrip van Rietveld zelf?
0: Zeker.
1: Okay.
0: Kijk, hij begreep natuurlijk dat egoïsme bij iedereen een negatieve connotatie had. Dus hij sprak ook in lezingen van gezond egoïsme. Tegenover slecht egoïsme of ongezond egoïsme.
1: Gezond voor jezelf en voor de samenleving.
0: Ja, precies. Want kijk, hij was een dromer, hij was een idealist. Wilde altijd een betere wereld. Maar hij zag ook wel om zich heen dat er heel veel niet goed ging. Oorlogen, geweld, mensen zoeken macht en roem. Ten koste van heel veel. Ten koste van elkaar, ten koste van de aarde. Hij vond dat er veel te veel beslag legde op de aarde. Doordat we eigenlijk dingen willen die veel te veel zijn voor onszelf en ons eigenlijk geen vreugde geven. Dat denken we wel, maar het is meer plezier om het onderscheid zo even te maken. En hij zei, gezond egoïsme, dat is juist, dat klinkt tegenstrijdig, maar dat is soberheid. En soberheid betekent dus dat het innerlijk is, dat het geen beslag legt op andere mensen in negatieve zin en ook niet op de aarde.
1: Het is interessant in het, als je naar het nu kijkt ook.
0: Ja, zeker ja. Er zit, als je het nu zou zeggen, zit er iets, ja, iets ecologisch in, zou je kunnen zeggen. Ja. Maar hij vond toen al dat wij veel te veel beslag legden op de natuur. Ook door de grondstoffen die we gebruikten, door de rijkdom van veel mensen. Hij had een hekel aan enorme villa's met grote tuinen eromheen. Want ja, daar is de aarde niet op gemaakt om dat voor alle mensen mogelijk te maken. Dus hij zei, soberheid, dat is een kernwoord dat hij veel gebruikte. Maar dat betekende wel innerlijke intensiteit.
1: Er zit ook iets in van een goed mens zijn, hè?
0: Zeker, ja.
1: Het is ook interessant als je naar dat gezonde egoïsme kijkt. Als je dat even naast zijn eigen privéleven legt, waar jij ook over schrijft. Hij was getrouwd met Vrouwtje Hadders.
0: Ja, Vrouwtje.
1: Met wie hij 6 kinderen kreeg, waaronder Beb, waar we het net al over hadden. Dat was de oudste dochter. En kreeg een verhouding met Truus Schreuder, die we nu natuurlijk kennen. Belangrijk voor het Rietveld Schreuderhuis. Hoe is die relatie ontstaan?
0: Die relatie is ontstaan doordat ze samenwerkten. Waarschijnlijk is de relatie ontstaan tijdens het proces van het bouwen, of misschien kort daarna, 1925.
1: Want Truus Schreuder, wat was zij?
0: Waardoor zij was eigenlijk een vrouw van zeer goede komaf, welvarend, trouwde met een rijke man, woonde in een kast van een huis aan de Beeldstraat, maar zeer traditioneel. Echt iemand die dus klant bij zijn vader zou kunnen zijn. Dat zijn vader, of haar man moet ik zeggen, Frits Schreuder, was ook zo'n type. Maar zij was modern ingesteld, net als Rietveld. En in dat huwelijk botste dat ook. En nou ja, ze leerden elkaar kennen door wat kleine klusjes die Rietveld deed. Hij bezorgde een keer een bureau. Deed wat klusjes in huis, toen jarenlang geen contact. Toen op een gegeven moment, via zijn ze weer met elkaar in contact gekomen. Doordat hij een kamer in dat heel ouderwetse huis sterk gemoderniseerd heeft. Uh-huh. En 2 jaar later overleed haar man. Toen wilde zij weg uit dat grote benauwende huis. En toen zocht zij een woning. En toen kwam het zo het idee dat hij dan maar een woning voor haar zou ontwerpen, terwijl hij helemaal geen architect was.
1: En dat werd het Rietveld Schreuderhuis?
0: Dat is het Rietveld Schreuderhuis geworden. Dus hij was helemaal geen architect. Het is het eerste huis dat hij ooit ontworpen heeft.
1: En hoe belangrijk is haar invloed geweest op de ontwikkeling van het Rietveld Schreuderhuis? Want het is je moet het misschien zelf maar even omschrijven, maar een huis waarin je wanden kan verschuiven. Hè, dat is een van de bekende elementen daarvan. Wilde zij dat graag?
0: Ja, zij wilde graag een open ruimte. Hij was niet zo dol op die schuifwanden, vond dat niet ideaal. Maar het mooie is natuurlijk wel dat je die slaapkamers dan kunt omtoveren in een grote open ruimte. Dat wilde zij graag.
1: Mm-hmm.
0: En zij heeft in het algemeen veel inbreng gehad in het huis. Veel ideeën zijn van haar afkomstig. Dus het was echt een samenwerking.
1: En een liefdesrelatie dus. En hij is nooit gescheiden van Vrouwtje, hè?
0: Nee, hij is nooit gescheiden. Nee, dat is complex.
1: Want daar is hij ook niet erg gelukkig van geworden, denk ik.
0: Vrouw. Eigenlijk mag je toch wel zeggen dat Vrouwtje een vrij treurig leven heeft gehad. Haar gelukkigste periode schijnen te zijn geweest, heb ik uit de familie gehoord, de periode dat ze zwanger was. Nou, dat is 6 keer gebeurd. En trouwens nog wel vaker, want ze heeft ook geloof ik, even zoveel miskramen gehad. Maar goed, dat was op een gegeven moment voorbij. En zij heeft nooit het fijne geweten van die verhouding met Truus Schreuder, omdat Rietveld het zoveel mogelijk verborgen hield. Maar het werd ook steeds duidelijker dat hij veel daar was en veel contact met haar had. Dat zij belangrijk voor hem was. De kinderen vermoeden op een gegeven moment wel meer, althans een aantal van hen. Maar het was hoe dan ook duidelijk dat Truus Schreuder veel voor Rietveld betekende. En dat heeft haar vreselijk ongelukkig gemaakt. En dat hij toch niet is gescheiden. Ja, dat is, ik probeer die relatie te analyseren. Dat huwelijk en de relatie met Truus Schreuder. En waarom die toch niet gescheiden is. Ik denk dat het ook dat het met de tijd te maken had. Omdat scheiden moeilijk lag in die tijd. Sociaal werd je er echt op aangekeken vaak. Maar dat het ook te maken had met die drie karakters. Truus heeft het verdragen. Ze was heel verdraagzaam dat ze al die tijd op het tweede plan stond eigenlijk. In die zin dat ze dus niet de vrouw van was. Rietveld wilde nooit mensen teleurstellen en pijn doen. Hij noemde dat puur egoïsme. Dat was gewoon eigenbelang. En hij kon dat verdriet
1: omdat
0: niet.
1: Dat hij niet kon, ja, kon verdragen.
0: Ja. Maar het is
1: ondertussen
0: ook zo,
1: werd zij heel ongelukkig.
0: Ja, en het is ook zo, en dat heeft Rietveld natuurlijk ook aangevoeld. Zij was, laat ik het maar noemen, een wat zwak karakter.
1: Wat bedoel je daarmee?
0: Zij was geen sterke vrouw, mentaal niet en fysiek niet. Ze was klagerig, zeurderig. En toen zij zo ongelukkig werd, heeft ze ook eigenlijk het huishouden en de kinderen een beetje verwaarloosd. De meisjes hebben veel opgevangen, ook om de jongens te verzorgen.
1: Maar het lijkt me ook gewoon niet zo'n fijn leven als je door je kerel, als je kerel met een andere vrouw gaat en jij voor 6 kinderen verantwoordelijk bent. Dan moet je wel heel krachtig zijn om dat vol te houden.
0: Ja, nee, Rietveld heeft zijn gezin wel flink tekort gedaan, hoor. Hij heeft wel veel pijn bezorgd. En zeker Beb, dat was de pittigste, maar ook echt de leider van de kinderen. Die is ook wel altijd boos geweest op haar vader dat hij dat zo gedaan had.
1: Ja, dus dat gezonde egoïsme, voor wie was dat dan gezond? Vraag ik me.
0: Ja, dat is erg. Kijk, het lastige is natuurlijk ook, Rietveld voelde duidelijk dat hij in Truus de liefde van zijn leven had gevonden. Dat echt de belangrijkste persoon in zijn leven. Ja, wat doe je dan in zo'n situatie? Hè? Het is natuurlijk even heel hard gezegd zo geweest dat hij met de verkeerde vrouw getrouwd is. Een vrouw met wie hij toch bijna de inzien weinig gemeen had in alles eigenlijk. Zij bleef heel erg trouw aan de kerk, bleef ouderwets in alles, gaf niks om kunst of meubels of wat dan ook. Het is een heel tragische geschiedenis geworden.
1: Dat beschrijf je ook wel. Je hebt tijdens je onderzoek nog mensen gesproken die Rietveld persoonlijk hebben gekend, hè? Wat voor man herinneren zij zich?
0: Nou, wat wel de boventoon voert, is dat het een ontzettend zachtmoedige, bescheiden man was. Zo eenvoudig in zijn verschijning, in zijn kleren, maar ook hoe die overkwam. Alsof hij eigenlijk die oude arbeidersachtergrond altijd nog met zich meedroeg. Aimabel. Maar vooral heel bescheiden. Ja, allures, pretenties waren hem volkomen vreemd. En dat is eigenlijk nog wel wat van alle dingen het meest indruk op mij gemaakt heeft. Dat als je natuurlijk wel merkt dat je bijzonder bent en dat je op een gegeven moment ook beroemd wordt op het eind van je leven. En
1: ja, precies, want dat kwam pas later, toch, dat hij echt beroemd werd.
0: Ja.
1: Hij heeft
0: wel, kijk, in kleine progressieve kringen werd hij wel steeds bekender. Maar pas echt na de oorlog werd dat steeds meer. In de jaren 50 groeide die beroemdheid. En toen,
1: dat waren zijn gloriejaren, hè?
0: Ja, tot aan zijn dood eigenlijk.
1: Ja.
0: Ja, toen kreeg hij grote opdrachten, mooie tentoonstellingen. Toen werd hij echt bekend, ja.
1: Ging je ook naar Amerika?
0: Ja, is naar Amerika gegaan, werd daar ook gefêteerd eigenlijk. Was daar te ontdekken dat hij nog bekender was dan in Nederland. In New York. En dat is eigenlijk nog steeds wel een beetje zo in Amerika. Daar is altijd een beetje interesse voor Rietveld gebleven. Ja. Zeker.
1: Wat heeft jij nou het meest verbaasd over Rietveld in jouw 4 jaar aan onderzoek?
0: Nou, die levenshouding is echt fascinerend.
1: Is dat ook iets, want er zijn natuurlijk heel veel mensen die zich verdiept hebben in Rietveld. Rietveld-kenners, die op de architectuur zitten bijvoorbeeld. Heb jij wat voor hen nieuwe dingen aan het licht gebracht?
0: Nou, dat zou moeilijk kunnen zeggen, want ik ben geen architect. Ik heb heel veel over architectuur gelezen voor dit boek.
1: Maar over de man Rietveld.
0: De man Rietveld.
1: Hen?
0: Nou ja, kijk, dat dat privéleven, dat is natuurlijk iets wat wel erg indruk gemaakt heeft. Dat tragische ervan. Wat
1: dat wisten mensen niet.
0: Nou, in die tijd bedoel je? Of?
1: Nou, wat voor reacties krijg jij nu van?
0: Nu? Ik heb eigenlijk nog niet veel reacties gehad. Maar met wie ik erover gesproken heb, zeggen ook wel dat je erg op twee gedachten hinkt. Hè. Aan de ene kant denk je, wat een egoïst. Wat heeft hij een pijn veroorzaakt in dat gezin? Dat is natuurlijk wel zo. Aan de andere kant denk je, ja, wat doe je als je met de verkeerde persoon getrouwd bent en je ontmoet de vrouw van je leven en je denkt naar wikken en wegen, ja, misschien is scheiden toch niet het beste. Hè? Dat, het is erg makkelijk om snel een
1: oordeel
0: te oordelen.
1: Ja.
0: Maar is erg ingewikkeld in deze kwestie. Dat vind ik wel.
1: En dat triestige, dat heeft ook wel indruk op jou gemaakt.
0: Ja, zeker wel.
1: Gedeelte. En dus die levenshouding. Je bent hem echt wel een beetje gaan bewonderen, volgens mij, daarom, of niet?
0: Ja,
1: dat
0: zeker.
1: Een groot woord.
0: Maar nog het meeste om die bescheidenheid.
1: Oh ja?
0: Ja, ook
1: had je dat niet verwacht? Of?
0: Ja. Ook, ik vind dat ook heel actueel, omdat we leven in ontzettend exhibitionistische tijden eigenlijk. Hè? Iedereen die van alles op de sociale media dumpt. En als je dan ziet hoe zo'n man met zo'n talent zo eenvoudig blijft en nooit om geld of roem gaf of macht of wat dan ook. Dat vond hij allemaal eigenlijk minder waardig. Hè? Dat draait om dat innerlijke leven. Dat,
1: En dat leefde die ook echt dus?
0: Zo veel mogelijk,
1: dat vind je terug in de stukken die hij daarover schreef?
0: Ja. Elk werk dat hij maakte, dat was een poging om hemzelf te prikkelen met die ruimtelijke beleving van wat hij maakte. Ja.
1: Ja, maar ook in de soberheid waarin hij leefde.
0: Ja, zeker.
1: Dus dat zag je niet alleen terug in zijn meubels, maar ook in
0: sobere levensstijl eigenlijk. Ja. Heel even.
1: Zelfs in zijn kleding zag je het terug, bij wijze van spreken. Maar ook in zijn bescheidenheid dus.
0: Zeker, ja.
1: Is het, wat heb je persoonlijk van hem geleerd? Is dat iets wat je bijblijft? De bescheidenheid?
0: Wat ik ook wel persoonlijk heb geleerd is hoe belangrijk ervaringen zijn. Hoe belangrijk de manier waarop je dingen beleeft, hoe belangrijk dat eigenlijk is. Dat al iets heel essentieels in het leven is. Ja. Dat je dus geen sleur wilt geestelijk gezien.
1: Ja, en hoe prikkel jij jezelf dan?
0: Nou, in elk geval door te schrijven. En me in Rietveld te verdiepen. Maar ook door andere dingen te doen. Maar ik ben me wel bewuster van geworden. Door
1: dat het een actieve houding is. Ja, vergt van jezelf.
0: Ja, dat om vreugde te beleven. Dat je dus niet op zoek moet gaan naar makkelijk plezier en genot. Maar dat je jezelf moet activeren in je geest. Om echt, zoals hij het al zei, je bewustzijn te verruimen, te vergroten. Je werkelijkheid te vergroten.
1: Je waarnemingen ook.
0: Ja.
1: Hè, je zintuigen aan te zetten, als het ware.
0: Dat gaat via de zintuigen, wordt je bewustzijn groter. Dat geloofde hij altijd.
1: Ja, ja, mooi. Het is gedaan, het werk.
0: Ja.
1: Hoe voelt het?
0: Nou, ik ben heel blij dat het er is. Ik hoop dat mensen er wat wijsheid uithalen. Of misschien wat plezier, ik weet het niet. We zullen zien.
1: Dicht vanaf vandaag in de winkels. Raymond van Gemeren, de biografie Rietveld. Dank je wel dat je wilde komen.
2: Wat blijft Lijn?
1: We vroegen wie op u, lieve luisteraar, een onuitwisbare indruk heeft gemaakt. Moedassar Shah was een gedreven journalist met een enorme passie voor zijn vak. Voor het humanprogramma Metropolis werkte hij als correspondent in Pakistan. Vanuit Peshawar deed hij verslag vanuit de grensregio met Afghanistan, de zogenoemde Tribal Area. Collega's herinneren hem als een bijzonder lief, professioneel en altijd optimistisch mens. Iemand die altijd op zoek was naar verhalen. Ook in een land waar persvrijheid niet vanzelfsprekend is. Ze noemen zijn moed om te werken in gevaarlijke gebieden en zijn bereidheid om onderwerpen aan te kaarten die vaak taboe waren. Zo deed hij bijvoorbeeld verslag over iemand die verkleed als Charlie Chaplin door de straten trekt om mensen een beetje op te vrolijken. Of over twee beste vrienden die al 25 jaar lang iedere dag precies dezelfde kleren aantrekken. Sinds 2012 maakte Moedassar met dezelfde bevlogenheid reportages voor Metropolis. Afgelopen zomer overleed hij, plotseling, aan een hartstilstand. En zijn overlijden kwam voor velen als een grote schok. Metropolis-redacteur Jessica Zoghari deelt met ons haar herinneringen aan Moedassar Shah.
3: Toen ik Moedassar begin van dit jaar als correspondent toegewezen kreeg, was ik vanaf de zijlijn als stiekem fan. Iedereen was vol lof over hem. en over zijn verhalen. Ons eerste contact liet even op zich wachten, omdat hij in Kabul zat en niet thuis kon komen. Terwijl ik me zorgen begon te maken, bleef hij optimistisch en was hij zelfs in moeilijke tijden van onrust in de grensregio nog steeds bezig met Metropolis. Toen we dan eindelijk video belden, heeft hij het hele gesprek gelachen. En ik ook, want hij kwam allerlei bekenden tegen op straat. Zo kon ik vanuit een gewone kantoordag in Hilversum even binnenstappen in Pakistan. Daarna appten we vooral. Hij noemde me stevast madam en was altijd obliged, dankbaar. Ook als ik een van zijn ideeën moest afwijzen. We hadden het niet alleen over werk, hij was ook geïnteresseerd in mijn leven hier. Hoe verschillend we ook waren, ik begin 40 en jonge moeder van 1 kind. Hij begin 50 en trotse vader van 9 kinderen en 1 kleinkind. Op dat soort momenten voelde het alsof we in dezelfde wereld leefden. En wat was hij trots op zijn gezin. Dat straalde van zijn woorden af. Nog geen week voor zijn overlijden hadden we contact over een idee dat hij had ingediend voor het thema vaderschap. Het was een idee waar ik echt even over na moest denken. Over vaders die hun kinderen, om te overleven, al vroeg leren om te bedelen en vervolgens zelf achteroverleunen. Ik zag niet meteen in hoe dit verhaal kon bijdragen aan het thema. Hoe kon dit andere ouders inspireren? Daar konden we het samen over hebben en Mudassar wist mijn blik te kantelen. Helaas kunnen we dit verhaal nooit meer zien, want hij overleed plotseling en veel te vroeg. Mudassar bood ons een inkijkje in zijn wereld en bracht tientallen verhalen over het dagelijkse leven in Pakistan die we in Nederland anders nooit hadden gehoord. Maar wat blijft, is bovenal zijn lieve, warme en optimistische persoonlijkheid die ik en wij allemaal zo gaan missen. We zijn je dankbaar, Mudassar.
1: Dat is Metropolis-redacteur Jessica Zogari over hun correspondent in Pakistan, Mudassar Shah. Het programma Metropolis moet trouwens stoppen. En vandaag was de eerste aflevering van de allerlaatste serie te zien op NPO 2. Welk leven maakte op u een blijvende indruk? Laat het ons weten. Dat kan via een e-mail naar watblijft@human.nl. Dus watblijft@human.nl. En als het nodig is, helpen wij u uiteraard met het vertellen van het verhaal. In het tweede uur van Wat Blijft horen we een aflevering van Overleven, waarin Koen Verbraak in gesprek gaat met Pieter Wittenberg. Dat is die man die vluchtelingen ging helpen op Lesbos en vervolgens werd aangeklaagd voor mensensmokkel. En daarna heel slecht nieuws te horen kreeg. Het gaat over het leven. En wat het leven waard is als je weet dat je gaat overlijden. En Stine Jens die stuurt ons de nacht in met een levenswijsheid. Graag tot straks na het nieuws van 1 uur.

0: NPO Radio 1.
1: 1 uur, Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Op het vliegveld van Miami is een vrachtvliegtuig van webwinkel Amazon doorgeschoten aan het einde van een landingsbaan. De Boeing 767 raakte daarbij meerdere voertuigen. 5 mensen zijn overleden, 5 anderen raakten gewond. Op beelden is te zien dat er veel zwarte rook uit het vliegtuig komt. De Boeing was vertrokken vanuit Puerto Rico. Het vliegverkeer bij Miami werd stilgelegd. Inmiddels zijn 2 van de 4 landingsbanen weer open. Bij een vuurwerkexplosie in een kerk in Mexico zijn zeker 10 mensen om het leven gekomen. Meer dan 60 anderen raakten gewond. Het ging zaterdagavond mis tijdens een religieus festival in de stad Temascalcingo. Een voorraad vuurwerk ging af in een magazijn toen veel mensen zich hadden verzameld om de vuurwerkshow te bekijken. In Duitsland heeft de rechtsradicale AfD zoals verwacht de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt gewonnen. Volgens de prognoses kreeg de partij zo'n 44% van de stemmen. De christendemocratische CDU halveerde en komt uit op zo'n 18%. De SPD lijkt op de 3e plaats te eindigen. Later vannacht wordt een voorlopige uitslag verwacht. De opkomst was de hoogste sinds de Duitse eenwording in 1990. De AfD in Sachsen-Anhalt is door de Veiligheidsdienst aangemerkt als extremistisch, onder meer vanwege banden met extreemrechtse organisaties. De Amsterdam City Swim heeft zondag een recordbedrag van meer dan 3 miljoen euro opgebracht. Dat is flink meer dan vorig jaar. Toen werd 1,7 miljoen euro ingezameld voor onderzoek naar ALS. Met 3300 deelnemers was het ook de editie met de meeste zwemmers. Ze maakten een tocht van 2 kilometer van de Keizersgracht naar het Scheepvaartmuseum en lieten zich daarbij sponsoren voor het goede doel. Het weer, vannacht veel bewolking en lokaal kan een bui vallen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Vanaf de ochtend zon en wolken. Aan zee wordt het dan een graad of 21. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Radio 1. Human.
2: Wat blijft? Met Lara Billy Rensen.
3: Welkom terug bij Wat Blijft, het biografieprogramma waarin we u wekelijks meenemen in levensverhalen en levenslessen van bijzondere mensen. Pieter Wittenberg had nooit gedacht dat hij zou worden vervolgd voor mensensmokkel. Toch is dat wat gebeurde nadat hij besloot vluchtelingen te gaan helpen op Lesbos. Na jaren van procederen werd hij begin dit jaar uiteindelijk vrijgesproken. In Overleven vertelt hij zijn verhaal aan Koen Verbraak.
4: Pieter Wittenberg was jarenlang actief in de bankwereld. Zijn leven veranderde op slag toen zijn jongste zoon Joost in 2015 omkwam bij een verkeersongeluk. Samen met zijn vrouw Lisbeth besloot hij om hun verdriet om te zetten in iets goeds. Ze gingen samen vluchtelingen helpen in Griekenland. Volgens de Griekse overheid waren ze daarmee schuldig aan mensensmokkel. Afgelopen december stond Pieter Wittenberg daarom in Athene terecht, samen met andere helpers. Er hing hem een celstraf boven het hoofd van 20 jaar. Hij werd vrijgesproken. Maar de opluchting en blijdschap daarna duurde niet lang. Bij thuiskomst bleek hij ongeneeslijk ziek te zijn.
5: Pieter, we zitten in jouw huiskamer in Peest, in Drenthe. En dat komt omdat jij niet naar de studio kunt komen, hè? Omdat je ziek bent.
6: Ja.
5: Hoe gaat het op dit moment met je?
6: En niet goed.
5: Nee.
6: Het gaat slechter. En van de week, volgende week eigenlijk, word ik opgenomen voor een paar ingrepen om te kijken of we nog wat tegen kunnen houden. Maar ik denk dat het niet lang meer gaat duren.
5: Nee. Maar daar gaan we het zo meteen over hebben. Maar we zouden gaan praten over de rechtszaak die al 8 jaar lang boven het hoofd hing. Want in Griekenland werd je aangeklaagd en met jou nog 23 andere hulpverleners vanwege mensenhandel, omdat je vluchtelingen had geholpen. Wat had je voor straf kunnen krijgen?
6: Daar stond maximaal 20 jaar op, Koen. 20 jaar.
5: 20 jaar gevangenisstraf, ja. Wegens hulp aan vluchtelingen.
6: Ja.
5: En hoe serieus was dat? Ik bedoel, is dat gewoon in theorie 20 jaar, of ging je ervan uit dat dat ook eruit zou kunnen komen?
6: Ja, daar ging ik wel van uit dat. Daar moet je rekening mee houden dat het eruit gaat komen.
5: Ja.
6: We hoopten natuurlijk op vrijspraak en we wisten dat we niks gedaan hadden. Mm-hmm. Maar je kan niet in het hoofd kruipen van Griekse rechters.
5: Want als we het hebben over wat jullie dan gedaan hadden, wat hadden jullie gedaan?
6: Wat wij concreet gedaan hebben, feitelijk, is mensen op zee opgespoord die in nood waren. En die hebben we begeleid naar de Griekse kust. Dat was niet uit internationale wateren, maar vanuit de Griekse wateren al, waar ze waren.
5: En waarom mag dat niet?
6: Ik zou het niet weten waarom. Het moet zelfs, want het zijn mensen in nood.
5: Ja, maar kennelijk wordt het in Griekenland als een misdrijf gezien.
6: Ja, in Griekenland hebben ze geprobeerd om die wet mensensmokkel zo toe te passen dat je geen humanitaire hulp meer kan verlenen.
5: Om geen vluchteling over de vloer te krijgen.
6: Uiteindelijk om ze niet binnen te krijgen, ja.
5: Ja.
6: En dat is misdadig.
5: Dus 20 jaar zou je kunnen krijgen, maar begin van dit jaar werd je vrijgesproken.
6: Ja.
5: Dat moet toch wel een gek moment geweest zijn. Hè? Als je uitgaat van misschien wel 20 jaar.
6: Ja, dat was een heel raar moment. Het was een fijn moment omdat we daarmee vastgesteld hadden dat wat wij deden niet strafbaar was. En dat heeft de Griekse justitie ook overgenomen. En zelfs het Openbaar Ministerie, want die heeft vrijspraak geëist. Die heeft gezegd, we hebben geen case hier.
5: Maar dan vraag je al, waarom heeft dat dan 8 jaar geduurd?
6: Daar kwam de boosheid weg. 8 jaar lang zijn mensenlevens stilgezet.
5: Ja.
6: Van de medeverdachten. En dat is serieus. Er zijn mensen geweest die hun studie niet af hebben kunnen maken. Er zijn mensen geweest die strafrechtadvocaat waren en zelf dus hun beroep niet meer konden uitoefenen.
5: Want jullie waren toch gewoon in Nederland ondertussen?
6: In de 8 jaar lang ben ik op en neer gereisd naar Griekenland om iedere keer naar de rechtszaak te gaan.
5: Ja. En je kon dus niet doen wat je wilde?
6: Nee, dat kon dan niet meer. Maar het erge met die uitspraak, die vrijspraak, is dat er was een 60 pagina dik document waarin we aangeklaagd werden. Toen we dat 8 jaar geleden zagen we meteen geen enkele rechtsgrond, geen enkel begin van bewijs.
5: En dat heeft dus 8 jaar geduurd?
6: 8 jaar moeten duren.
5: Bizar.
6: Voordat we in een middagtijd alles van tafel hadden.
5: En werden vrijgesproken.
6: Maar in een middagtijd.
5: Ja.
6: Dus we hebben niet eens hoeven vechten ervoor. 8 jaar lang is er procedureel gevochten voor een eerlijk proces. We kregen geen vertalingen.
5: Geen tolken?
6: Allemaal in het Grieks.
5: Oh, ja.
6: Geen tolken en we hebben nooit tolken gekregen.
5: Heb je het gevierd trouwens, die vrijspraak?
6: Dat hebben we ingetogen gevierd met elkaar. We zijn uit eten gegaan meteen. Het gerechtshof, de president, was heel erg meegaand op die laatste dag. En het heeft tot 8:30 geduurd daar, de rechtszaak. En dat gebeurt bijna nooit. Tenminste, is het om 4:00 klaar. Maar om 8:30 zijn we vandaar weggegaan. We zijn naar het strand gegaan. Sommigen zijn in het water gedoken om het te vieren. Het koude water. En daarna zijn we bij een strandtent gaan eten.
5: Maar en jij was blij?
6: We waren blij en we waren boos. Ja. 2 B's.
5: En toen kwam je thuis?
6: En toen kwam ik thuis.
5: Ja. Maar vervolgens moest jij medische onderzoek ondergaan, hè? Want wat had je voor klachten?
6: Wat waren de klachten precies? Energie liep weg. Ik was heel moe, iedere keer. En het waren verspreide krachten, gewoon ongemak over het hele lichaam. En vlak voordat we naar de rechtszaak gingen, die laatste in januari, werd er suikerziekte bij me geconstateerd. En de suikerziekte was voor de huisarts de aanleiding om te zeggen, dan gaan we ook even naar de pancreas kijken.
5: Of vleesklier.
6: Ja, want meestal komt het daar wel vandaan.
5: En toen?
6: En de volgende dag dat we thuis waren is er een echo gemaakt. En de dag daarop wisten we dat het helemaal mis was. Dat er alvleesklierkanker was met uitzaaiingen naar de lever. Een heleboel mis. Gewoon steeds voor, wil zeggen, onbehandelbaar.
5: Dan krijg je dus eigenlijk een doodvonnis.
6: Ja, dat hebben we allemaal. We gaan allemaal dood. Mm-hmm. Maar het werd nu benoemd.
5: Ja.
6: Ja.
5: Hoe was dat voor jou, zo kort op die andere euforie die je toch hebt ondervonden in Griekenland?
6: Ja, bizar.
5: Ja?
6: Echt bizar.
5: Echt een paar dagen later, hè?
6: Ja, het was eigenlijk 2 dagen later, 3 dagen later. En we waren van plan om nu de leuke dingen te gaan doen.
5: En nu dan... dit afgehandeld was? Hè?
6: Ja, het is niet afgehandeld.
5: Nee, maar voor jouzelf in elk geval.
6: Voor mij was het afgehandeld in zoverre dat ik niet meer vervolgd werd. En dat is heel fijn, ook voor de familie. Maar voor mijzelf is het niet afgehandeld omdat ik verder wil praten over... het feit dat nog steeds mensen zo behandeld worden... en dat het niet wil zeggen, die vrijspraak van ons... dat anderen zomaar het strand op kunnen gaan. Nee. Want 8 jaar lang is de boel gefrustreerd en afgebouwd door de politie.
5: En er staan nog steeds hoge straffen op, hè?
6: Nog steeds. En onlangs, vorige week, is er weer een internationaal arrestatiebevel uitgegeven... voor Tommy Olsen... dat is iemand die alle strandingen documenteert en alle pushbacks, het weer afduwen. En die kan nou het land niet meer uit. En die wordt voor, even lachen, precies hetzelfde als wat wij gedaan hebben vervolgd. Namelijk,
5: ja,
6: mensensmokkel, lid zijn van een... van een criminele organisatie en het witwassen van geld. En dat doet hij dan vanuit Noorwegen zonder op Lesbos te zijn.
5: Dus het is allerminst afgehandeld, zeg je. Maar je was wel van plan om andere dingen te gaan doen. Hè?
6: Ja.
5: Wat zou je gaan doen?
6: Geen leuke dingen, want ik zou gewoon hiermee doorgaan. Niet naar het strand gaan, maar wel podia zoeken om awareness te maken...
5: Om erover te vertellen.
6: Ja, om erover te vertellen en ons te realiseren met elkaar dat het niet goed gaat. En dat we de mensheid op een andere manier zijn gaan behandelen.
5: Maar die tijd is je niet gegeven.
6: Die is er nou niet meer, nee. Ja.
5: Hoe zien je dagen er nu uit, nu de zon zo laag staat opeens?
6: Zoveel mogelijk proberen te genieten. Zoveel mogelijk proberen uit te rusten. Van het genieten of voor het genieten.
5: Waar geniet je nu nog van?
6: Ik geniet heel erg van muziek. Van klassieke muziek.
5: Wat bijvoorbeeld?
6: Missa Criolla. Bach. Mozart.
5: Dus dat draai je veel?
6: Ik heb het heel veel op mijn oor. Ja. Ja.
5: En andere dingen die nog kleur geven?
6: Ja. Zoon en schoondochter die hier zijn, die zijn meteen gekomen... En die werken van hieruit. Ze wonen in Utrecht. Ze verwachten hun eerste baby, die ik niet ga zien.
5: Nee?
6: Nee.
5: Wanneer wordt die geboren?
6: Midden juni.
5: Ja, ja. En dat ga je niet halen?
6: Nee, zeker niet. Nee.
5: Wat voor gesprek heb jij nu met je vrouw hierover bijvoorbeeld?
6: Dat zijn hele diepe gesprekken. Ook met de zoon en schoondochter. Dan komen we heel diep tot elkaar. We lachen veel. We huilen veel. Mm-hmm. En we proberen het leven te leven.
5: Ja.
6: En iedere keer... mijn motto is altijd geweest stap voor stap. Ik ben zeezeiler geweest. En dan moet je het ook stap voor stap bezien. Welke ramp er ook is. Niet denken van wat... zou er kunnen gebeuren aan het eind. Maar wat moet ik nu doen? Dat hebben we ook met het rechtszaak gedaan. Van, je gaat al 20 jaar de gevangenis. Nou, voorlopig even niet. Maar nu moet ik dat doen. En dan iedere dag verder. En zo doen we het nu ook weer.
5: 10 jaar geleden zijn jij en je vrouw vertrokken, hè, naar Lesbos. Om vluchtelingen te helpen. Het was haar idee ook, hè, om dat te doen.
6: Ja, het was haar idee. Ja.
5: Maar waarom gingen jullie daar eigenlijk naartoe?
6: Dat was ook weer een vervelende reden. Omdat ons jongste zoon in augustus 2015 om het leven kwam.
5: Mm-hmm. Door een verkeersongeluk?
6: Bij een verkeersongeluk. En we ons leven opnieuw aan het inrichten waren. En ja, wat wilden we nog met ons leven? Wat konden we met ons leven?
5: Wat weet je nog van die dag?
6: Van die dag? Dat was een prachtige zondag. En om 8 uur zondagochtend stond de politie voor de deur. En toen wisten we dat er iets mis was. Meteen. Mm-hmm. Je bent door de poort gekomen hier. Daar stond de agent en die zei, bent u de moeder van Joost Wittenberg? En Lisbeth zei, ja, uw zoon is overleden.
5: Zo, echt?
6: Meteen de boodschap in één keer.
5: Ja.
6: En dat is heel goed.
5: Ja?
6: Ja.
5: Dat dat zonder omhaal verteld wordt?
6: Ja, geen flauwekul eromheen.
5: Dus dat was de boodschap. En hoe ging dat toen verder die dag?
6: Ja, we zijn hem zelf gaan halen. Hij was naar het ziekenhuis in Groningen gebracht.
5: Wat voor ongeluk heeft hij gehad? Met...
6: Hij is tegen een boom gereden, 's ochtends vroeg.
5: Met zijn auto?
6: Nee, met zijn brommer.
5: Uh-huh.
6: Hij was uit geweest in Groningen. En zou naar de zeilschool zondag om daar instructeur weer te zijn. Uh-huh. En hij rijdt in alle vroegte tegen een boom. En dat was in één klap dood. En de politie kwam hier dus. Twee, een man en een vrouw. En het gekke was, die heb ik eerst gerustgesteld. Dat zij er ook niks aan konden doen.
5: Oh ja.
6: En wat vreselijk dat jullie met opkomst van je dienst meteen dit moeten gaan vertellen. Dat is een vreselijke taak voor jullie. Weer koffie.
5: Zo ging het.
6: Ja.
5: Alsof je hun moest steunen.
6: Ja.
5: En toen zijn jullie naar het ziekenhuis gegaan?
6: Ze hebben naar het ziekenhuis gegaan met onze eigen auto. En we hebben een brancard opgehaald. Waar hij op kon liggen. En we hebben hem naar huis gereden.
5: Echt waar?
6: Ja.
5: Op die manier?
6: Ja. Dan sta je voor een stoplicht in Groningen. Met je dode kind naast je. En andere mensen staan te wachten tot het groen wordt. En jij denkt, ja, daar sta ik dan.
5: Dat is echt een ongelooflijk beeld wat je nu schetst.
6: Ja.
5: Je zo met je dode zoon.
6: Thuiskomen.
5: Ja.
6: Ja.
5: Ja. Wat was Joost voor jongen?
6: Een hele enthousiaste jongen. Hij was klaar met zijn VWO.
5: Waar droomde hij van?
6: Hij droomde van een goede nieuwe planeet. Want hij had zich ingeschreven in Amsterdam aan de universiteit voor Future Planet Studies. En dat is een studie tussen alfa en beta en eigenlijk een gamma. Mm-hmm. Daar kan je alle kanten mee op. Daar kan je tegen het klimaat zijn en voor het klimaat. Maar je leert in ieder geval wat er met de planeet zou kunnen gebeuren.
5: Dus een betrokken gebeuren. Jongen kunnen we
6: ontzettend
5: zeggen.
6: Ontzettend betrokken ja. Jongen. En hij wilde met een boot de wereld rond.
5: Dat was zijn droom?
6: Dat was zijn droom. Daar was hij toen aan het werken.
5: Ja. Hij zou over 2 weken 30 geworden zijn, hè?
6: Ja.
5: Wat voor besef is dat?
6: Ja, hij wordt het nooit. Hij blijft de 19-jarige jongen.
5: Hij is niet, voor je gevoel, toch ouder geworden?
6: Hij wordt niet ouder. Zijn vrienden komen nog steeds hier. Die komen op zijn verjaardag komen ze langs. Op zijn sterfdag komen ze langs. En ze af en toe bellen ze, kunnen we even langskomen. En die zien we ouder worden. En dan denk je, ja, hoe zou Joost geweest zijn? Nou, dat kunnen we niet zeggen.
5: Reist hij nog met je mee?
6: Hij reist altijd met ons mee, ja. Ja.
5: Op wat voor manier?
6: We hebben onder andere een zonnelampje in de tuin staan, omdat die duurzaam was.
5: Een zonnelampje?
6: Ja, dat op zonlicht werkt. En we doen de gordijnen niet dicht voordat het lampje brandt.
5: Oh ja. En wat heeft dat met hem precies te maken?
6: Dat is de duurzaamheid die hij graag wilde. En die staat bij een boom waar een gedeelte van zijn as is.
5: En ook de zon die 's nachts nog een beetje schijnt.
6: En de zon die dan 's nachts schijnt.
5: Ja.
6: Ja.
5: Want zijn overlijden was dus aanleiding, hè, om naar Griekenland te gaan, om die vluchtelingen te helpen. Waarom wilden jullie juist dat doen?
6: Omdat we iets voor hem verder wilden brengen. Mm-hmm. En jonge mensen op pad wilden helpen. En er kwamen heel veel jonge mensen
5: Dit
6: aan.
5: Dit was echt in zijn geest?
6: Was in zijn geest, dachten we. En denken we nog steeds. Mm-hmm. We kunnen het niet zeker weten. Maar dat was de aanleiding dat we naar Griekenland gingen. Toen ontstond die enorme toevloed van vluchtelingen eind 2015, begin 2016. Bootvluchteling vroeg een hoop mensen. En Lisbeth heeft zich aangemeld. En ik kwam op een dag thuis. En ze zei, ik heb me aangemeld en je zus Dinne gaat ook mee. We gaan naar Lesbos. En ik vroeg haar, heb je mij ook aangemeld? Ze zei, nou, dat moet je wel even zelf doen. Dus dat heb ik zelf gedaan.
5: En je kon je vrijmaken, je werkte toen niet meer?
6: Ik werkte niet meer, want...
5: En Lisbeth ook niet?
6: Lisbeth ook niet. Ik was nog bezig geweest hier met zonne-energie. En daar hebben een maatschappij voor opgericht, een coöperatie in het noorden van het land. Daar zat ik in het bestuur van en daarvan heb ik gezegd, jongens, even niet meer.
5: Hoe snel na zijn dood vertrokken jullie die kant op?
6: Het was augustus dat hij overleed en we gingen half januari, eind januari naar Athene.
5: Het is ook snel, hè?
6: Dat was snel, ja. Ja.
5: Want je kan ook denken, hè, psychologie van de koude grond, is dat ook niet een soort vlucht, hè? Thuis mis je hem voortdurend en als je weg bent, ergens anders misschien wel minder.
6: Nou, we zagen hem overal.
5: Ja.
6: Want er komen heel veel jonge jongens van zijn leeftijd, hè, dus zo tussen de 15 en 24, in hun eentje aan. Mm-hmm. En daar zagen we hem steeds in.
5: Ja. Ja. Dus hij was er eigenlijk om je heen.
6: Ja. Ja.
5: Wat, je hebt net al iets over verteld, maar hoe zag die hulp aan vluchtelingen er precies uit toen in die tijd?
6: Nou, die eerste hulp die wij gegeven hebben was aan vluchtelingen die in Athene zijn aangekomen. Ja. Dat wil zeggen, ze kwamen op de eilanden aan, gingen toen snel met de boot over naar Piraeus. Mm-hmm. En konden toen nog door naar het noorden van Europa, via Macedonië, Servië, Kroatië, Hongarije, Oostenrijk naar Duitsland, waar vrouw Merkel stond en zei, we schaffen das.
5: Ja. Dus eerst in Athene?
6: En in die tijd in Athene ging de deur dicht. Want toen was het 18 maart geworden. En toen kwam die overeenkomst tussen Turkije en de EU. En ging de grens dicht. En bleven ze vaststaan in Athene en in Piraeus. En dat was een enorme puinhoop. Er was geen rode kruis.

0: was het 18 maart geworden. En toen kwam die overeenkomst tussen Turkije en de EU. En ging de grens dicht. En bleven ze vaststaan in Athene en in Piraeus. En dat was een enorme puinhoop. Er was geen Rode Kruis, er was geen UNHCR. Daar hebben we toen in de haven geholpen. En toen onze tijd daarop zat, toen heb ik me meteen aangemeld als schipper op Lesbos. Want daar,
1: Je kon varen, je was schipper geweest.
0: Precies, ja. Ja.
1: En dan zit je op zo'n schip, hè? Je ging dan de zee op, in de nacht vaak, hè?
0: Altijd, ja.
1: Hoe moet ik me dat voorstellen? Wat zag of hoorde je dan?
0: Het was een donkere nacht, ja. Altijd. Behalve als er maan was. En dat, de situatie daar is zo, als er maan is, dan heb je tegenlicht. Dus dan zie je niet veel. Een schip was het niet. Het was een rubberboot. Kleiner dan de rubberboten waar ze mee aankwamen. Er konden vier man op tegelijkertijd. En als,
1: deze had wel op een schip, hè? Gewoon
0: nee, het zat ook op een rubberboot. Ja. Ging met de rubberboot de zee op.
1: Ja. En dan zoeken of je vluchtelingen zag.
0: En dan zoeken en luisteren, stil liggen en weer luisteren.
1: Wat hoorde je dan bijvoorbeeld?
0: Dan kon je mensen horen praten als er niet te veel golven waren. Want meestal hoor je de golven meer dan de mensen. Maar je probeerde op alle mogelijke manieren ze op te sporen en te kijken of... Kijk, per definitie zijn ze in nood. Mm-hmm. Als ze een meter uit de kust zijn, zijn ze in nood. Ze kunnen niet varen, er zitten geen schippers op dat schip. Het is een wankelscheepje, het is een slechte kwaliteit. Er zit een slechte kwaliteit
1: motor. En dan zijn ze onderweg van wat naar wat?
0: En dan zijn ze onderweg van Turkije naar Lesbos in dit geval. Dat was een 20 mijl, dus pak een beet, kleine 40 kilometer. In een wilde zee met een stroming erop, in internationaal water waar grote schepen heen en weer voeren.
1: Op hoofd van zegen letterlijk.
0: Inderdaad, op hoofd van zegen. En er werd tegen ze gezegd, zie je aan de overkant die rode lichten, vaar daar maar naartoe. En ietsje verder in het noorden werd er gezegd, zie je daar dat witte knipperlicht, vaar daar maar naartoe.
1: Hadden ze veel geld voor betaald natuurlijk?
0: Heel veel geld.
1: Hoeveel mensen zaten dan op zo'n boot?
0: In die tijd zaten er 40 tot 50 mensen op een boot.
1: Op een klein schip?
0: Dat was een rubber weggooiboot, bij wijze van spreken. Was in elkaar geflanst. Slechte constructie, geen goede bodem erin. Dat was bizar, want die bodem die kon... Er waren triplexplanken die lagen over elkaar heen. En het is als een luchtmatras op zee. Als er een golf komt, dan buigt die een beetje. En dan gaat die bodem open. En de kindertjes zaten allemaal in het midden op die bodem. Dus die kwamen met armpjes en beentjes onder die dingen. En dan ging hij weer dicht.
1: Ja. Dus echt een gruwelijke omstandigheid.
0: Vreselijk.
1: Want je hebt al gezegd, je rook de boten ook komen, hè?
0: Ja, je kon ze ruiken. Want ze kregen wat reservebenzine mee. Mm-hmm. Daar morsten ze vaak mee. Mm-hmm. En ze plast in de broek en ze poept in de broek van angst. Mm-hmm. En daar ontstaat een toxisch mengsel van, dat brandt. Dus die kindertjes zaten ook in een brandende vloeistof, brandend water. Dat zoute water met de benzine en de urine. Dat was niet best, daar krijg je blaren van.
1: En wat kon jij dan voor ze doen in jouw bootje?
0: Het enige wat wij konden doen is zeggen dat ze moesten blijven zitten. Niet opstaan, want dan zouden ze kunnen omslaan. Ze wilden natuurlijk allemaal van het bootje af naar ons toe. Dat konden we niet toestaan, want dan zou onze boot omgaan. En dan zou er één grote ramp zijn. Dus het enige wat we konden doen is zwemvesten geven als we die genoeg bij ons hadden. En zeggen, kom maar, volg ons. We brengen je naar een veilige plek en niet naar de plek die aangewezen is. Want die witte knipperlichten was een vuurtoren. En vuurtorens zeggen, hier niet komen, hier is het gevaarlijk.
1: Dus jullie loodsen ze dan daar?
0: Loodsen ze dan.

0: naar een plek waar ze veilig zouden kunnen landen, zo dicht mogelijk bij.
1: En even om het beeld te bepalen, naar schatting zijn er iets van 30.000 mensen omgekomen, hè, op de Middellandse Zee, vluchtelingen.
0: Ja, ja.
1: Die verdronken zijn. En, dus die mensen die ook op die bootjes zaten, maar die niet het geluk hadden om nog ergens aan wal te komen.
0: Precies.
1: Ja. Dacht je op zulke momenten ook wel eens aan je vader? Want hij was ook een vluchteling. Uit Tsjechoslowakije.
0: Ja, ik heb op enig moment daar midden op zee, in de donkere nacht, me afgevraagd, wat doe je hier? Ja. Het is levensgevaarlijk. Als wij overvaren worden, dan is er niemand om ons te helpen. En dan is het klaar. En het is heel diep hier. Wat doe je hier? En toen realiseerde ik me dat dit een crisis was die door mensen gemaakt was. Geen tsunami, helemaal geen vulkaanuitbarsting of zo. Door mensen gemaakt. En toen realiseerde ik me ineens, mijn vader, die moest ook vluchten voor Hitler uit Tsjechoslowakije, waar hij geboren was en woonde. In 1938 werd opgevangen door lieve mensen. En dat was de reden dat ik hier op zee was. Want anders was ik er niet, nooit geweest. En dat bracht bij mij het gevoel over van doorzetten, Pieter. Niet nadenken over wat doe ik hier. Er is een rekening die nog open staat en die betaald moet worden.
1: En heb je dat kunnen doen ook?
0: Je weet nooit of de rekening, of je die volledig betaald hebt.
1: Dus je bent er eigenlijk...
0: Maar ik heb mijn best gedaan.
1: Toe aangespoord, min of meer door je zoon en door je vader.
0: Ja.
1: Ja. Dat is wel een bijzonder besef.
0: Ja. Ja.
1: Wat is dat voor besef?
0: Ja, dat zit aan me vast, kennelijk.
1: Wat bedoel je daarmee?
0: Dat ik daar niet onderuit kom, dat ik daar niet van weg kan denken. Ik heb tegen mezelf gezegd, als ik hiermee ophoud, dan moeten de spiegels uit huis, dan durf ik mezelf niet meer aan te kijken. Er moet iets aan gedaan worden dat dit niet meer nodig is.
1: En degene die daar wat aan moest doen, was jij?
0: Ja.
1: Ja. Dat helpen, hè, op Lesbos, hielp dat ook in de verwerking van je eigen verdriet om Joost?
0: Dat neemt het verdriet niet weg. Het is wel zo dat je dan ziet dat een hele generatie, zijn generatie, van vluchtende mensen door ons verpest wordt, omdat ze slecht behandeld worden.
1: Hoe bedoel je dat?
0: We pakken de toekomst af. Ze zitten daar te wachten op asiel en ze worden geestelijk mishandeld.
1: Mm-hmm.
0: Je wordt ook mishandeld omdat er, hoe moet ik het zeggen? Je bent afgepeld als mens.
1: Ja.
0: Je bestaat niet. Niemand weet waar je bent. De autoriteiten interesseren zich niet voor je. Je bent een weggooiproduct geworden.
1: Ja, maar je hebt het nu over die mensen, die generatie. Maar ik vroeg naar jouw verdriet en de verwerking daarvan.
0: Ja, ik denk dat ik het verdriet kan verwerken door iets te doen dat anderen het niet gaat overkomen. Dat die jonge mensen weer verder kunnen leven en dat ze een toekomst hebben. En dat wij dan ook een toekomst hebben. Want als wij niet voor die jonge mensen zorgen, en ze worden op een gegeven moment ergens minister-president van een van de landen waar ze vandaan komen, dan hebben wij daar ook niks meer te zoeken. Want ze herinneren zich heel goed wat er met ze gebeurd is hier.
1: Ja.
0: Hoe we ze in de steek gelaten hebben.
1: Hoe was dat voor je vrouw om daar te zijn met jou?
0: Ja, daar kan ik geen antwoord op geven.
1: Daar heb je het vast wel eens over gehad. Want zij had dat verdriet ook. Hè?
0: Ja, en we hebben het allebei op een andere manier verwerkt. Lisbeth, die hoopte in het begin, en misschien nog steeds, dat ze hem nog een keer tegenkomt. Dat ze hem nog een keer ziet. Hoe is het nu met hem? Waar is hij?
1: Tegen beter weten in bijna.
0: Voor haar niet. En voor mij is het... toen die agenten voor de deur stonden en dat zeiden, draaide ik me om naar haar en zei ik, we zijn hem kwijt. We zijn hem voor altijd kwijt. Het was... Dood is dood. En dat voel ik nu voor mezelf ook.
1: Ja?
0: Ja. voor altijd kwijt. Maar we hebben goede herinneringen. Maar ik denk niet dat ik hem straks tegenkom.
1: En die herinneringen, is dat genoeg?
0: Daar moet je het mee doen.
1: Ja.
0: En voorlopig is het genoeg. Je moet het ermee doen. Maar misschien komt er een moment dat je zegt... Ik kan dat niet meer verwerken. Maar we hebben wel het gevoel dat we allebei het verdriet een plaats hebben gegeven.
1: Hebben jullie veel gesprekken nog over?
0: Ja. Met Niels steeds meer.
1: Jullie andere zoon?
0: Ja. En met zijn vrienden ook. We gaan het niet uit de weg. Zij gaan het niet uit de weg. Uh-huh. En als je het niet uit de weg gaat, is het prima. Er is een oud-Joods gezegd, als je naam niet meer genoemd wordt, dan ben je echt dood. Maar zolang je naam genoemd wordt,
1: dan ben je er nog een
0: beetje. Ben je er nog.
1: Die rechtszaak waar we het over hadden, die in Griekenland speelde, waarbij je 20 jaar zou kunnen krijgen, die heeft uiteindelijk 8 jaar boven je hoofd gehangen. Ik kan me ook voorstellen dat je denkt, ik heb daar tijd verloren. Ik heb misschien wel bepaalde onderzoeken niet tijdig kunnen doen. Dat soort dingen. Denk je daar nu over na?
0: Daar denk je wel eens over na, maar het heeft weinig zin meer.
1: Maar denk je dat het geval zou kunnen zijn?
0: Dat zou kunnen, ja. Ja, want ik heb mezelf veel opgeofferd.
1: Ja.
0: Veel dat Lisbeth zei van, doe nou niet zoveel, doe het even wat rustiger aan.
1: Dus ook nog hier een leven.
0: Ja, precies. Ja. Ja.
1: En was dat het waard?
0: Ja, dat was het voor mij waard.
1: Je zegt het met enige aarzeling.
0: Ja, omdat ik ook mijn omgeving moet beschermen. Want als je zonder meer zegt, ja, dat was mij waard en... dan maar een jaar korter, of dan maar definitief. Dat is achteraf kijken. En het was me waard, omdat ik denk... Ik wist ook niet wat er zou kunnen gebeuren. Maar dat ik nu in hindsight denk... dat ik het inderdaad mezelf niet had kunnen aandoen om het niet te doen. De drang was te groot. De behoefte om te laten zien... Er moet gerechtigheid zijn. De behoefte om te laten zien, zo kunnen we niet met mensen omgaan. Die was groter dan kennelijk mijn overleven.
1: Want je vrouw en je zoon hebben hem misschien ook wel geknepen met die 20 jaar. Voor hetzelfde geld was hun vader verdwenen in een cel.
0: Precies, ja. Ja, daar heb ik in het begin veel te weinig rekening mee gehouden.
1: Ja.
0: Ja, als er dan gevraagd werd, zou je het weer doen met wat je nu weet? Dan zei ik meteen, ja, onmiddellijk. Ik zou zo weer gaan. En de laatste paar jaar zei ik dan, ik zou het even overleggen met de familie. Ik zou een goed gesprek hebben, maar waarschijnlijk zou ik wel gaan. De laatste jaar zeg ik, er is eigenlijk geen vraag, zou je weer gaan? Want ik ben te oud voor. Ik kan de kracht niet meer opbrengen om mensen uit het water te trekken.
1: Wat zou Joost er eigenlijk van gevonden hebben? Dat jullie dat zijn gaan doen?
0: Ja. Wat zou Joost gevonden? Oh, die zou het wel goed gevonden hebben dat we deden, maar niet dat we het om hem deden.
1: Nee?
0: Nee, dan zou hij zeggen, doe maar gewoon.
1: Ja, ga maar iets anders doen. Ja. Maar hij was wel trots geweest op jullie.
0: Hij was wel trots geweest, denk ik.
1: Ja. Welke emotie is in deze periode die je nu meemaakt? Want je weet het eigenlijk nog maar heel kort. Ja. Hè, dat je ongeneeslijk ziek bent. Welke emotie is nu overheersend? Is dat woede? Is dat angst? Is dat verdriet?
0: De grootste emotie die bij mij loskomt... is dat ik dat eerste kleinkind niet zie.
1: Ja.
0: Dat vind ik voor de ouders vind ik heel verdrietig.
1: En voor jezelf?
0: Als ik dood ben, weet ik het niet meer.
1: Ja, maar je weet het nu wel?
0: Ja, nu weet ik het. Maar dat gaat ook over dan. Dat sleep ik niet in de dood mee.
1: Wanneer hoorde je dat eigenlijk, dat je opa zou worden?
0: Vlak voordat we weggingen.
1: Ja, dus toen was je blij.
0: Ja, toen hebben we ook gehuild.
1: Ja.

0: En daarna ook weer.
1: En daarna ook weer om andere reden.
0: Ja.
1: De ene keer uit blijdschap. En,
0: toch vertel je het allemaal redelijk beheerst. Alsof je je emoties goed in bedwang hebt.
1: Nou, als we over het kleinkind beginnen, kunnen we nog wel een potje gaan huilen hier, hoor.
0: Ja?
1: Ja, ja. En emoties zijn er ook. Als ik muziek hoor, de muziek raakt me heel erg op het ogenblik.
0: Wat komt er dan in je boven?
1: Hoe prachtig het leven is.
0: Ja?
1: Ja. Maar ik kan niet zeggen dat ik een slecht leven heb gehad.
0: Kijk je veel om nu?
1: We praten heel veel over vroeger.
0: Wie zijn we?
1: Met z'n vieren. Niels, Rosine,
0: Lisbeth.
1: Ja, Lisbeth en ik.
0: Ja. En veel over vroeger?
1: We hebben foto's uitgezocht. En we hebben heel veel herinneringen weer opgehaald en gelachen.
0: Over welk vroeger heb je het dan?
1: Ja, de afgelopen 30 jaar.
0: Ja. En wat zie je als je omkijkt?
1: Dat we er altijd als team heel, heel fijn doorgekomen zijn. Dat het een hechte band was met elkaar. Dat we allemaal verschillend waren. Maar dat we om elkaar hebben kunnen lachen.
0: En is dat een mooi besef? Wat heb je gedaan?
1: Dat is fantastisch.
0: Ja.
1: Kijk, ik kan niet rouwig zijn om wat ik niet weet wat ik ga missen. Ik kan alleen tevreden zijn over wat ik heb gehad. En dat weet ik.
0: Ja. 20 jaar geleden heb je ook kanker gehad, hè?
1: Ja.
0: En toen heb je misschien ook wel gedacht, misschien ga ik wel dood. Heb je nu iets aan die ervaring van toen?
1: Nou, dat hebben we nog een keer opgerakeld. Want toen waren de jongens 10 en 11. En we waren net in deze tijd, in de januari-tijd van 2000... februari-tijd van 2005, een goede vriend verloren. Een vader van hun vriendjes, waar we heel dicht bij betrokken waren. En toen ik in juni 2005 darmkanker kreeg, toen hebben we het dezelfde dag aan de twee jongens verteld. En toen hebben we gezegd, ik heb gezegd, het is een avontuur. Van avontuur weet je nooit hoe het eindigt. Maar we kunnen proberen om er een fantastisch avontuur van te maken. En dan kunnen we altijd terugkijken en zeggen, het was een mooi avontuur. Jammer dat het zo afgelopen is. Of gelukkig dat het nu afgelopen is. En toen zei Niels, maar jij gaat daar toch niet aan dood? Jij toch niet? Bert wel, maar jij niet? En toen zei ik, nou, we moeten wel rekening mee houden, ja. Ja,
0: dat kan. Het is nogal wat om dat tegen je zoon te zeggen.
1: Ja. Maar we wilden wel eerlijk zijn. We hebben het meteen dezelfde dag gezegd.
0: En hoe heb je het nu verteld?
1: Op dezelfde manier.
0: Ja?
1: Van, het is behoorlijk mis. En er is geen uitzicht op op herstel.
0: Dit is een avontuur wat slecht gaat aflopen.
1: Dit is een avontuur waarvan we weten dat het slecht afloopt. Maar laten we zorgen dat het een goed avontuur is.
0: Mm-hmm.
1: En ze zijn meteen hier naartoe gekomen.
0: Ja.
1: En ze zijn er nog steeds. Ze werken van huis uit hier. Dus dat is fantastisch. We zijn een team weer met elkaar.
0: Jij bent nu 78, hè?
1: Ja.
0: Ben je goed met die 78 jaar omgegaan?
1: Nee, niet altijd.
0: Nee?
1: Nee, zeker niet.
0: Wanneer niet bijvoorbeeld?
1: Nou, je doet overbodige dingen, je doet stomme dingen.
0: Wat had er echt beter gekund?
1: Als ik in het begin op een andere manier in het schoolleven had gestaan, dan had de opleiding beter gekund. Als je allerlei middelbare scholen afloopt en toch geen eindexamen haalt.
0: Dat was het verhaal van jou.
1: Ja.
0: Ja?
1: Want
0: je wilde niet leren of je was lastig?
1: Ze zei altijd, jij wil niet leren.
0: Ja.
1: Ik wilde best leren, maar ik wilde dat leren wat ik leuk vond.
0: Ja.
1: En ik was lastig op school, omdat ik eigenwijs was.
0: Mm-hmm.
1: En iedere klas vond het altijd prachtig. Als ik vragen aan de leraar stelde, maar waarom dan en hoezo? Het is toch. En dan was het lesuur al weer voorbij.
0: Ja. Maar je zegt achteraf, was dat misschien niet zo'n cadeau?
1: Het had makkelijker gekund,
0: ja.
1: Want de intelligentie was er best. De instelling was er niet op dat moment. En ik heb het op een andere manier moeten redden.
0: En dat is gelukt?
1: Ja, ik heb altijd op academisch niveau gewerkt. En op alle testen die ik dan kreeg, omdat ik geen papiertje kon laten zien.
0: Zonder schooldiploma dus. Ja.
1: Zonder schooldiploma was dat was altijd goed. En ik was heel slecht in talen op school. En nu ben ik heel goed in talen. Ja.
0: Heb je eruit gehaald wat erin zat?
1: Ja, dat denk ik wel.
0: Ja?
1: Ja.
0: Dus daar kun je tevreden over zijn?
1: Ja hoor.
0: Ja. Ja. Is er ook iets blijven liggen?
1: Ja, ik heb wel eens afscheid van mensen genomen zonder te zeggen dat ik van ze hield.
0: Je hoeft geen normale paard te noemen, maar aan wie denk je bijvoorbeeld?
1: Aan vrienden.
0: Ja?
1: Ja. Aan mijn grootouders.
0: Je bedoelt, ze gingen dood en jij hebt dat niet gezegd?
1: En dat heb ik toen niet gezegd, nee. Mm-hmm.
0: Zit dat je dan dwars?
1: Het zit me niet dwars. Mijzelf zit het dwars. Mm-hmm. Voor hun denk ik... Maakt het niet uit, want ze wisten het.
0: Dat hoeft je helemaal niet te benoemen.
1: Nee.
0: Nee. Wat maakt het leven voor jou nou de moeite waard?
1: Het leven is de moeite waard om zo goed mogelijk te leven. En om zorgvuldig mee om te gaan. Op dit moment is het leven voor mij de moeite waard... om met mijn familie te zijn en met goede vrienden. En dat koester ik.
0: Ja.
1: Ja.
0: Is er nog iets wat er echt moet van jou? Waar je zegt, dat wil ik echt nog doen in de tijd die mij rest?
1: Ik heb me altijd gerealiseerd dat mijn generatie de boel behoorlijk verpest heeft.
0: Voor de babyboomers?
1: Ja, voor de komende. We hebben eruit gehaald wat erin zat.
0: Alsof het niet opkomt.
1: Alsof het niet opkomt en zonder verder vooruit te kijken. En we zeiden altijd... We geven de planeet door. En dat is niet het geval. In mijn overtuiging hebben we de planeet te leen gekregen van de nieuwe generatie. En niet goed voor gezorgd. En we geven de ellende door. En ik heb altijd gezegd, ik wil nog dat doen sinds ik gepensioneerd ben.
0: Ja.
1: Om daar zoveel mogelijk van goed te maken... En ik wil, letterlijk heb ik gezegd, dan met een glimlach mijn kist instappen en denken, nou, het is toch nog goed gekomen. Ik heb mijn best gedaan, maar het is nog lang niet goed.
0: Nee. En die glimlach, gaat dat lukken, denk je?
1: Ik ga dat proberen, ja.
0: Denk je na over het einde?
1: Nee, stap voor stap.
0: Ja. Ben je al aan het afscheid nemen van mensen?
1: Ja, mijn zus die in Italië woont, die is vorige week geweest. En mijn broer woont in Londen. En daar heb ik eigenlijk wel afscheid van genomen. Gewoon verteld wat er aan de hand is en wat er gaat gebeuren. En dat het is wat het is.
0: Zo is het?
1: Ja.
0: Ja? En hoe reageerden zij?
1: Ja, ze zijn verdrietig, maar twee linkerhanden dan. Je kan niks meer doen.
0: Nee. Je hebt het ermee te doen.
1: Ja.
0: Ja. Ben je ook bang voor de dood?
1: Nee.
0: Nee? Nee. Dat zeg je heel stellig.
1: Ja.
0: Waarom niet?
1: Ik ben niet bang dat er iets met me gebeurt.
0: Nee, maar het is een gekke gedachte. We kijken nu naar buiten. We zien de zon, we zien het voorjaar. Hè? Het is nu half februari. En je weet ook dat de zomer niet meer komt.
1: Ja. Maar ik weet wel dat er een zomer komt.
0: Ja.
1: Hier blijft de zomer gewoon komen. En ik ben er niet meer. Ik ben een vliegje op deze wereld. Dus...
0: Je troost dat.
1: Ja... troosten, het is een realiteit. Ik weet ook niet hoe het was toen ik er niet was.
0: Nou, daar heb je waarschijnlijk geen slechte ervaringen mee. Heb ik nog nooit iemand over gehoord.
1: Nee. Precies. Dus.
0: Ja. Ja. Heb je maatregelen getroffen voor als het echt niet meer gaat? Ja. Dat heb je voor jezelf ook bedacht en besproken.
1: Met elkaar hebben we het besproken.
0: En is er eigenlijk iets na de dood?
1: Nee.
0: Nee?
1: Voor mij niet.
0: Voor ons is het zomer en voor jou is het gewoon stil.
1: Ja, voor mij is het niks meer. Dus niet eens stil. En ik realiseer me dat voor wie ik achterlaat het heel verdrietig is. En dat ze daar dat verdriet ook weer een plek moeten geven. Maar er is voor heel veel verdriet een plek gevonden op deze wereld.
0: Dus wat moeten ze dan doen?
1: Probeer een plek te vinden. Anders ga je er dan onderdoor.
0: Wat laat jij straks na?
1: Misschien de blik of het idee van een streberig mannetje die zo nodig wat voor de wereld wilde doen.
0: Heb je een beetje het verschil kunnen maken?
1: Daar kan ik niet over worden.
0: Nou ja, maar je had ook niet naar Griekenland kunnen gaan, hè?
1: Ja.
0: Je had niet 's nachts op die zee naar bootjes kunnen zoeken.
1: Nee. Maar ik moest het.
0: Ja?
1: Ja.
0: Van
1: mezelf. Iemand moet het doen. Ik had de tijd, ik had de ervaring. En het geld. Want het kost een hoop geld.
0: Wat geef je ons mee voor straks, voor als jij er niet meer bent?
1: Dan hoop ik dat jullie het heel goed met elkaar hebben. Mm-hmm. En dan hoop ik dat toch de wereld wat aan het veranderen kan gaan. Hoewel het somber is op het ogenblik. De krachten zijn erg groot om de andere kant op te gaan. Het is heel droevig dat we zo met elkaar omgaan. En we moeten weer leren om elkaar als mens te zien.
0: En is het moeilijk om in het goede te blijven geloven?
1: Soms is het moeilijk, ja. Je moet oppassen niet cynisch te worden. Maar je moet erin blijven geloven.
0: Is dat gebeurd bij jou? Ben je wel eens cynisch geworden?
1: Ja, dat is wel gebeurd. Maar dat overwin je met daadkracht weer.
0: Ja, dat is ook gelukt.
1: Dat is weer even moeilijk. Op dit moment is het niet best. Nederland gaat weer mooie asielwetten invoeren. De slechtste die ze ooit hadden kunnen bedenken.
0: Ben je ook blij dat je dat niet meer hoeft mee te maken?
1: Nee, daar ben ik niet blij om. Nee? Ik vind het jammer dat ik het niet heb kunnen keren.
0: Maar mens kan toch niet alles?
1: Nee, maar met elkaar kunnen we alles.
0: Ja?
1: Met elkaar kunnen we het. Als we dit niet willen, dan kunnen we dat tegenhouden.
0: Pieter, wat zou je nou mooi vinden als mensen later over jou zouden zeggen?
1: Hij was toch niet zo erg wijs als we dachten.
0: Ja?
1: Misschien had hij een beetje gelijk. Dat zou ik fijn vinden.
0: Ja?
1: Ja.
0: Het was mooi om met je te praten, dankjewel.
1: Dankjewel, Koen.
2: Dat is een aflevering van de podcast Overleven, waarin Koen Verbraak in gesprek ging met Pieter Wittenberg.
3: Wat blijft?
2: Het was in 2001 toen Time Magazine haar uitriep tot America's Best Singer. En in de New York Times werden haar platen in diezelfde tijd omschreven als: in essentie hebben ze de geschiedenis van de populaire muziek in de nieuwe wereld, of die nu wit of zwart was, stads of van platteland, door een filter van vooroorlogs zuidelijke rootsmuziek gehaald. En dat is vervolgens opnieuw geïnterpreteerd door New Yorkse jazzmusici. Een complexe manier van werken, maar het werkt. En het klinkt als niets dat we ooit hebben gehoord. En dit gaat allemaal over Cassandra Wilson, die op 2 september op 70-jarige leeftijd overleed. Hoewel ze al vanaf de jaren 70 veel zong, kwam haar doorbraak in de jaren 90 met platen als Blue Light Till Dawn en New Moon Daughter. En van die laatste draaien we nu het nummer Death Letter.

0: Het blijft.
1: En we sluiten af met de zin van de dag, gemaakt door onze huisfilosoof Stine Jensen. Voor als u straks opstaat, of voor een goede nachtrust. Stine zet iedere dag een denker in het volle licht. En dat kan Nietzsche zijn of Dolly Parton. Vannacht is het van Martin Luther King.
2: Jurgen John Affon kiest: We must accept finite disappointment, but never lose infinite hope. Martin Luther King. Jurgen John Affon zag ik ooit in actie. Hij interviewde toen een denker die ik zeer bewonder, de Britse filosoof Kenan Malik, die zich afzet tegen al te benauwend zwart-wit denken. Ik dacht, wie kan het met hem oneens zijn? Maar Jurgen legde hem messcherp het vuur aan de schenen. Ik was onder de indruk. Dus toen ik op een dag zelf meedeed aan een debat over vrijdenken en hoorde dat Jurgen de interviewer zou zijn, wist ik, dat zou wel eens een heel pittig gesprek kunnen worden. En dat werd het ook. Ik was dan ook eigenlijk niet zo verbaasd toen ik zag dat juist Jurgen de finale van de slimste mens haalde. Jurgen maakte ook tv-programma's zoals Vergeten Helden over verzetshelden uit Suriname, Indonesië, Aruba en Curaçao. Op dit moment is hij directeur van De Kleine Comedie en hij zet vandaag zijn held Martin Luther King in het zonnetje.
3: Ha, Stine, dit is Jurgen John Affon. En de quote die mij een tijd aan het denken heeft gezet, is de quote van Martin Luther King. En hij heeft geschreven: We must accept finite disappointment, but never lose infinite hope. Dus we moeten teleurstelling accepteren, maar we moeten nooit de hoop verliezen. En het spel tussen finite disappointment en infinite hope is natuurlijk een hele mooie, die ik ook wat moeilijker te vertalen vind in het Nederlands, om precies het gevoel te vatten. Maar die quote houdt me erg bezig, juist omdat het gaat over niet het weglopen van teleurstellingen, maar ja, bijna het omarmen van teleurstellingen, om uiteindelijk die basis van hoop te behouden. Ik hoop dat je er wat mee kan. Nog even een nabrander. Martin Luther King wordt vaak, of werd vaak, naïviteit verweten, omdat hij streed voor geweldloos verzet. En mensen konden dat niet allemaal begrijpen. Maar ik denk dat hij verder van naïef was, juist omdat hij accepteerde dat teleurstelling, dat tegenstand erbij hoorde. Maar dat je ondanks die tegenstand toch nog moest geloven in het ideaal en moest blijven geloven in de liefde, waardoor het geweldloos verzet gelegitimeerd werd en voor hem de enige keuze was. Ik weet niet of ik zelf zo groots ben om dat te doen of om dat te denken, maar om dat als ideaal en als voorbeeld te hebben, vind ik erg inspirerend. Hey, dat was hem.
1: Dat was Stine Jensen met de zin van de dag. Bijdragen van Stine zijn iedere dag te beluisteren via je favoriete podcast-app onder de titel Zin van de Dag. Tot zover Wat Blijft. Volgende week zijn we er weer. Cabaretier Ayoub Gargas groeit op in een Marokkaans-Nederlands gezin in Gouda. Op zijn 11e staat zijn leven op zijn kop. Ayoub krijgt de diagnose kanker. Hij overleeft de ziekte ten nauwe nood en als hij weer op de been is, besluit hij zijn dromen niet langer uit te stellen. Hij wil zingen en muziek maken. Hoewel dat in zijn geloof niet vanzelfsprekend is. Hoe hebben de gebeurtenissen uit zijn jeugd zijn kijk op het leven en de dood beïnvloed? Nou, dat horen we volgende week. Op deze zender luistert u naar De Nacht van Caro en CRV. Voor nu een heel fijne nacht en hopelijk tot de volgende Wat Blijft.

0: NPO Radio 1.
1: 2 uur, Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Op het vliegveld van Miami is een vrachtvliegtuig van webwinkel Amazon doorgeschoten aan het einde van een landingsbaan. De Boeing 767 raakte daarbij meerdere voertuigen. 5 mensen zijn overleden, 5 anderen raakten gewond. Op beelden is te zien dat er veel zwarte rook uit het vliegtuig komt. De Boeing was vertrokken vanuit Puerto Rico. Het vliegverkeer bij Miami werd stilgelegd. Inmiddels zijn 2 van de 4 landingsbanen weer open. Bij een vuurwerkexplosie in een kerk in Mexico zijn zeker 10 mensen om het leven gekomen. Meer dan 60 anderen raakten gewond. Het ging zaterdagavond mis tijdens een religieus festival in de stad Temascalchingo. Een voorraad vuurwerk ging af in een magazijn toen veel mensen zich hadden verzameld om de vuurwerkshow te bekijken. In Duitsland heeft de rechtsradicale AfD zoals verwacht de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt gewonnen. Volgens de prognoses kreeg de partij zo'n 44% van de stemmen. De christendemocratische CDU halveerde en komt uit op zo'n 18%. De SPD lijkt op de 3e plaats te eindigen. Later vannacht wordt een voorlopige uitslag verwacht. De opkomst was de hoogste sinds de Duitse eenwording in 1990. De AfD in Sachsen-Anhalt is door de Veiligheidsdienst aangemerkt als extremistisch, onder meer vanwege banden met extreemrechtse organisaties. De Amsterdam City Swim heeft zondag een recordbedrag van meer dan 3 miljoen euro opgebracht. Dat is flink meer dan vorig jaar. Toen werd 1,7 miljoen euro ingezameld voor onderzoek naar ALS. Met 3300 deelnemers was het ook de editie met de meeste zwemmers. Ze maakten een tocht van 2 kilometer van de Keizersgracht naar het Scheepvaartmuseum en lieten zich daarbij sponsoren voor het goede doel. Het weer, vannacht veel bewolking en lokaal een bui. Het koelt af naar een graad of 14. Vanaf de ochtend zon en wolken. Aan zee wordt het een graad of 21. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Radio 1. KRO NCRV.
2: Ja, de klompvoetkikker, de rode pad en de krim.